0: grappige manier en romantische manier naar boven te brengen.
1: Ja. En voordat we meer over jou gaan leren kennen, over wie je bent als maker. We vragen altijd onze gasten van hun Caribisch nieuws. Wat is jou opgevallen deze week in het Caribisch nieuws?
0: Nou, alles gaat over Blue Wave.
1: Ja, overal, hè?
0: Het domineert al mijn social media en alles. Dus ik moet dat even toch zeggen.
1: Dat moet, zeker.
0: WK begint volgende week. En dat is echt alle bedrijven, alle content creators, van alles. Dus ik zou zeggen, in de week van de WK of een week voor de WK dan. Ja Blue Wave. Curaçao voor de eerste keer naar de WK. Dus.
1: Ja. Ja, weet je al waar je het gaat kijken?
0: Ja, ik ga naar Houston.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus ik vlieg volgende week
1: superleuk.
0: Ja, ik ga 2 wedstrijden kijken. Dus de eerste en de laatste. Dus,
1: wauw.
0: Ja, I'm gonna watch it live. Dus.
1: Ja, echt. Wat een eer eigenlijk.
0: It's a once in a lifetime thing. Ja. En ik dacht, wie weet of het ooit nog een keer gaat gebeuren. Mm-hmm. En het is echt, ik wil ze heel graag ondersteunen. Dus ja, ik ben enorm trots hierop. Dus.
1: Mm-hmm. Yeah. Ik had vandaag uiteindelijk mijn shirt kunnen scoren, want die waren ook uitverkocht.
0: De gele? Dus
1: de gele, ja, zeker.
0: I know.
1: Ja, ik was echt de hele week overal aan het zoeken. En ik hoorde iemand die zei van ja, op Curaçao waren ze ook uitverkocht. Maar ja, iemand ging maandag en er was nog shirt. Ik zei, ik wil ook eentje. Ja, ik wil ook eentje, nu.
0: Ja, mijn zus heeft eentje voor mij vorige week gekocht. Dus ik dacht, yes. Ja. Het is echt een saga met deze shirt.
1: Ja, precies. Ja,
0: zelfs
1: in
0: New York is het helemaal uitverkocht. Ik ken mensen die daar zijn geweest. En
1: dat hoorde ik ook. Ja. Dus ik dacht, ik moet het nu krijgen, want anders is het weer op. Maar dus heb je ook je kleren al klaarstaan van wat je gaat dragen?
0: Dus ik ben er klaar voor. En er gaan zoveel mensen gaan ook. Dus dat vind ik ook leuk. Ik heb heel zoveel vrienden en familieleden die ook gaan. Dus het wordt een feest, denk ik.
1: Zeker, ja, zeker. En afgelopen weekend was ik ook in Schotland. En daar waren niet, misschien, het gaat 500 mensen die op één plek samen zaten, zeg maar, van het Curaçao's fans. En het gevoel was echt, was echt te gek. Ik word weer gewoon een beetje emotioneel als ik weer aan denk van, oh ja, iedereen zat daar gewoon met, als Curaçao, weet je. Ik denk, wauw. Dus toen er was één goal, dus dat was echt.
0: Ik kan me voorstellen, het gevoel. Eén goal, die score,
1: superleuk. En wat doet het met jou als je denkt van, ik kan niet naar Curaçao gaan kijken op het WK?
0: Nou, ik word heel erg emotioneel. Ik moet ook heel erg aan mijn vader denken. Dus hij was ook in het bestuur van CONCACAF. Dus vroeger was het Caribbean Football Union en later werd het CONCACAF. Hij zit ook in de Hall of Fame daarvan. Voor al het werk dat hij heeft gedaan voor het Caribisch gebied.
1: Ja.
0: Dus hij heeft ook het voorwerk gedaan dat dit nu mogelijk is. Dus voor mij is het ook een eer aan hem. Dus wij worden als familie ook heel erg emotioneel. En ik ga ook na de derde wedstrijd ga ik ook naar Curaçao om de rest van de week met mijn moeder te kijken. Het is echt een familietraditie. Ik ben daarin opgegroeid.
1: Ja.
0: Dus het maakt me heel erg emotioneel. Het doet me heel erg aan mijn familie en vooral aan mijn vader denken.
1: Ja,
0: dus,
1: wat heeft hij allemaal gedaan voor de CONCACAF?
0: Dus hij was in het bestuur en hij heeft, ik was heel jong toen. Mm-hmm. Dus ik zou niet precies kunnen zeggen wat hij allemaal heeft gedaan. Maar hij heeft bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat, zeg maar, de andere eilanden ook echt een stem hadden, zeg maar, in de regio. Dat het ook belangrijk is. Ik heb altijd begrepen dat dankzij hem, het is nu een persona non grata, maar dat dankzij hem onder andere Jack Warner toen ingestemd werd tot de FIFA.
1: Ja,
0: dus dat hij heeft geholpen, zeg maar, omdat hij uit Curaçao kwam. Hij sprak Engels, Spaans, dus al die andere talen. Dus dat hij ook een rol daarin had gespeeld.
1: Ja.
0: En is helaas heel lang geleden overleden. Dus jammer dat hij er niet is om dit ook mee te maken.
1: Ja, precies. En we hebben het ook vaak over, bijvoorbeeld het nummer Mama Wak.
0: Ja.
1: Wak, maar er zijn ook veel mensen die niet kunnen meekijken. Dus,
0: juist.
1: Dus dat is ook een ode aan de pionieren van voetbal op Curaçao.
0: Ja. Ja, zeker. En er zijn er heel veel natuurlijk.
1: Precies.
0: Die heel veel hebben gedaan en betekend. En door de jaren heen. Dus, ja,
1: precies. En dus jij bent ook dus geboren en getogen op Curaçao. Hoe zag jouw jeugd dan een beetje uit?
0: Nou, ik was, zoals je zegt, een wild child. Ik ben een nakomeling. Dus ik was, mijn broer was 15 en mijn zus was 14 toen ik werd geboren.
1: Ja.
0: Dus ik denk mijn ouders dachten, ze gaan binnenkort studeren en dan zijn we. En toen kwam ik eraan.
1: Ja.
0: Nee, maar wel een hele liefdevolle jeugd gehad. Een hele grote familie. En mijn moeder komt uit Bokasami en mijn vader komt uit Bandabou. Dus, dus ook heel erg rijk aan culturele tradities waarmee ik ben opgevoed. Heel veel neven en nichten. Dus aan de ene kant ben ik opgevoed als enigste kind bijna, omdat mijn broer en zus zoveel ouder waren. Maar aan de andere kant ook met heel veel familieleden.
1: Ja.
0: En ik heb 2 jaar in Nederland gewoond. Dus toen ik 10 was, werd mijn vader heel erg ziek. Dus we moesten hals over kop naar Nederland verhuizen. Dus dat heeft mij ook enorm gevormd als kind. In Nederland wonen. En daarna terug. En dan mijn middelbare school op Curaçao afgerond.
1: Ja.
0: Dus ik moet zeggen, het was een hele mooie jeugd. Je speelde buiten in de natuur. Je rent, je klimt bomen. Dus je doet dus van allemaal avontuurlijke dingen. Dus ik zou het echt als avontuurlijk
1: omschrijven.
0: Ja.
1: Ja. En 3 keer ben je dus vanuit Nederland naar Curaçao verhuisd.
0: Ja.
1: En elke keer vertelde je dat je andere ervaringen had. Hoe was die ervaring voor jou om dan heen en weer te reizen tussen Curaçao en Nederland?
0: Ja, de eerste keer, dus toen ik 10 was tot mijn 12e, moet ik zeggen, ik heb hele liefdevolle herinneringen. Het was echt de wereld gaat open. Hè? Je komt uit een klein eiland en wij woonden wel in Almelo. A city I loved. Ik hou van Almelo.
1: Ja.
0: Voor mijn ouders waren het minder leuk. Want weet je, als je de wereld reist, is Almelo heel klein.
1: Ja, dus,
0: maar we zijn daar ook gaan wonen omdat mijn broer in Enschede studeerde. Dus mijn moeder wilde dicht bij familie zijn. Ook omdat mijn vader dan ook ziek was. En aan het herstellen was. Maar het was een hele leuke tijd voor mij.
1: Ja.
0: Dus ik heb altijd hele mooie herinneringen aan. En toen ik terugkwam om te studeren, ging ik naar in Amsterdam wonen. En dat was een hele andere tijd. Dat was 2001. Dus het politieke klimaat veranderde enorm.
1: Ja.
0: En weet je, dus dan ben je echt een young adult.
1: Ja.
0: En dan ga je studeren. En het was toch een enorme cultuurshock. Omdat ik die beeld had van jongs af aan, een beetje een naïeve beeld. En dan kom je aan en dan is het. Ben je een allochtoon en je bent niet een Nederlander, ook al je een Nederlands paspoort hebt. En je wordt ook zo opgevoed. Je hele schoolcarrière is eigenlijk een voorbereiding om naar Nederland te gaan, om te studeren. Dus je weet eigenlijk alles over Nederland. En dan kom je hier en dan weet niemand iets over jou.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus dan krijg je ook hele rare vragen. Dus hoe komt het dat je aan de universiteit zit? Wat voor school heb je dan afgerond? Weet je, dan denk je, hoe weten jullie dat niet?
1: Precies,
0: het is precies hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus dat was een enorme cultuurshock. Ook het gevoelen van dat je die niet thuis hoort. Dus ik heb wel een mooie studietijd gehad. Ik heb antropologie gestudeerd.
1: Ja.
0: Dat is een leuke studie. Ik had ook, dus waar ik ook woonde, waren best wel veel andere Antilliaanse studenten. Dus wij waren ook echt een soort familie.
1: Ja.
0: We zorgden ook heel erg voor elkaar. We zijn nog steeds bevriend.
1: Leuk. En waar had je gestudeerd?
0: Aan de VU.
1: Aan de VU. Dus daar had je ook een community van studenten. Die ook
0: een community van studenten, inderdaad. Ik heb nog contact met een aantal van ze. Dat is ook leuk dat het toch nog blijft. En na mijn studie ben ik teruggegaan naar Curaçao. Ik dacht nooit dat ik terug in Nederland zou wonen. Ik ben wel heel vaak geweest met vakantie of voor werk.
1: Ja.
0: Maar wonen leek me, minder dan dat.
1: Ja, precies.
0: Maar toch ging ik erover nadenken van, oké, misschien voor mijn carrière als filmmaker, dat ik het toch moet proberen. En ik had een paar jaar geleden besloten dat ik wilde gaan produceren. En ik dacht, misschien is dit de gelegenheid om terug te keren en te kijken. Heel eng, als je jaren later terug, als student ben je jong en weet je, de wereld gaat open, maar als je heel lang ergens hebt gewoond en je bent volwassen nu en om een leven weer om te gooien. Ik dacht, ik durfde het niet. Maar toen ik had besloten om te gaan studeren, om te gaan produceren, dacht ik, oké, maybe now's the chance.
2: Ja.
0: En als ik het niks vind, als ik mijn plek niet kan vinden, kan ik altijd terug naar huis. Dus dat was ook mijn instelling.
2: Ja.
0: Weet je, van ga ervoor en dan zie je het wel. Of het lukt of niet.
2: En is het gelukt?
0: Ja, I mean, het is niet makkelijk. Maar het gaat.
2: Ja, het gaat. Tot nu toe.
0: Ik geniet ervan. Ik moet zeggen, het is andere tijden weer. Dus ja.
1: En als ik zelf voor jou mag invullen, zou ik zo wel zeggen dat het gelukt is. Want je hebt twee films die eentje op het Nederlandse filmfestival heeft gestaan. Beastpool. En International Film Festival van Rotterdam, Horsepower.
0: Ja, Beastpool was op Curaçao. Dat was de première. Ja, vorige maand. Ja.
1: Oh, wacht. Dan, er was ook eentje op het Nederlandse filmfestival vorig jaar dan.
0: Nee, ik had geen film op de Nederlands Film Festival.
1: Nee, oké. Dan heb ik dat verkeerd. Ja, dus de Horsepower, dat was wel...
0: IFFR.
1: Oké. Dus wel gelukt.
0: Ja, het gaat.
1: We zijn bezig met mooie stappen. Was film dus ook altijd een deel van jouw leven geweest tijdens jouw... Yo, groei.
0: Ja, zeker. Ik was altijd gefascineerd door films. Van jongs af aan. Dus ik keek heel graag naar tv en films. En mijn broer die huurde altijd... Het vroeger, had je zelfs voor de dvd's.
1: Cassette tapes.
0: Mijn broer huurde altijd van die aparte films. En ook internationale films. Dus ik had altijd heel veel... exposure, zeg maar, aan andere verhalen. Dus ik vond dat altijd heel fascinerend.
2: Ja.
0: Het raakte me heel erg. Dus bijvoorbeeld ook films uit China of Hongkong. We verstonden niks, maar we keken
1: ja.
0: Maar ook op tv, Braziliaanse films. Films die ik niet eens eigenlijk als... misschien jong meisje mocht kijken, maar je had vroeger niet echt parental guidance of niemand had het door. Dus dan kijken we toch maar.
1: Ja, precies.
0: Het was altijd iets wat ik wilde doen. En ik denk op een 15e of 16e wist ik al dat ik eigenlijk stiekem film wilde gaan studeren. Mm. En toen ik dat tegen mijn moeder zei, ik denk, was 18, bijna tijd om te gaan studeren, keek ze me aan van, wat bedoel je film, wat is dat?
1: Ja, precies.
0: Weet je, je zit op de VWO, dat kan niet. Je moet arts worden of je moet advocaat worden. Iets waar je geld mee kan verdienen, dat je voor jezelf moet zorgen. Dus. En ik dacht, oké. En ik had er toen ook ingeschreven voor geneeskunde. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, maar wil ik dit? Nee, dit is niet voor mij, weet je. Ja. Dus dacht ik, nee, ik heb toch... Ik dacht, ik ga geen film doen, maar ik ga dan antropologie doen. Het is minstens een academische studie. Het lijkt me super interessant. Mijn moeder was nog steeds niet blij, maar...
1: Nee.
0: ik heb het gedaan. Volgens mij heeft ze me nu wel vergeven. Dus nu dat ze ziet dat het goed gaat met de film, zei ze, oké.
1: Eindelijk, jaren later. Ja, en was je dus toen ook al bezig met het maken met films? Of was het alleen maar een droom?
0: Het was een droom, maar ik schreef wel veel.
2: Mm-hmm.
0: Dus ook ik denk begon met mijn 10e al. Eerst met gedichten en daarna proza. En toen mijn vader overleed, toen ik 14 was.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik schreef ook veel, want het hielp me ook heel erg met het rouwproces. Ja. Ik kon dat niet accepteren. Ik kon dat niet plaatsen. En dat was één manier om mezelf te uiten. Het had ook een paar jaar geduurd voordat ik het echt door had. Dat het ook een
1: hulp binnen was.
0: En dat het echt een effect op me had.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik schreef wel veel. Ik had altijd heel veel ideeën. En met mijn nicht die hier zit. Mm-hmm. Hebben we jarenlang, weet je, over ideeën voor films en dingen die we willen doen. En dus het duurde wel even voordat ik toch die stap nam. Dus ik durfde het ook niet. Ik dacht, ik heb het niet gestudeerd, dus wat weet ik daarvan?
2: Mm-hmm.
0: En ook na mijn studie, toen ik op Curaçao terugkeerde, ging ik ook echt als antropoloog werken voor een paar jaar. En ik gaf ook les aan de universiteit. Dus ik deed verschillende soort werk. Maar ik voelde altijd een soort leegte. Alsof ik...
2: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld als ik naar de bioscoop ging en een hele goede film zag, dacht ik, shit, sorry. dacht ik. Ik zou, dit had ik, oh, ik, ik, het zou fijn zijn als ik ook een deel zou kunnen zijn van zo'n team. Dat ik hieraan had kunnen werken. En als ik een hele slechte film zag, dacht ik, ik kan het beter.
1: Ja, precies.
0: Maar ik weet niks over film natuurlijk, maar dan denk je, ah. Dus dus het duurde lang totdat ik een baan kreeg bij een mediabedrijf. Mm-hmm. En ze hadden mij aangeboden om een cursus screenplay te doen. Dus een scenario schrijven.
1: Ja.
0: Omdat zij ook op een gegeven moment eigen series wilden gaan maken. Ze hadden hele grote ambities. En ik dacht, echt? Dit is mijn droom. Dus ik kon niet geloven dat ze me dat hadden gevraagd. Mm-hmm. Dus,
1: en dat was toen op Curaçao?
0: Dat was op Curaçao allemaal, ja. En toen ben ik die cursus gaan volgen. En toen zeiden ze, dus de begeleiders en degene die les gaf, die zeiden, ja, we denken dat er iets hier is en dat je hiermee verder moet. Dus we denken dat je aanleg hebt en je moet dit gaan uitzoeken.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: En toen ben ik wat films gaan maken. De eerste 48-hour film kwam naar Curaçao. Inmiddels ging het bedrijf waarvoor ik werkte failliet.
1: Ja.
0: Dus we waren allemaal op straat. En sommige van ons gingen terug naar Nederland ook. En toen dachten we, laten we met z'n allen iets leuks doen. Dan kunnen we dit afsluiten. Het was een slecht moment voor ons, maar laten we toch met een positief, iets positiefs toch ermee doen.
1: Note,
0: En toen zijn we, hebben we ons aangemeld voor de 48-hour film. En we deden het best goed. We hebben heel veel prijzen gewonnen. En zo zijn we, dus ik heb ook het script met een vriend geschreven en de regie gedaan en daarna voor de filmfestival op Curaçao een korte film ook gemaakt en ingediend. Hebben we ook gewonnen. En zo ging dat groeien. Dus het balletje ging rollen.
1: Ja, letterlijk. Ja. En dus dat is dus jouw loopbaan van antropoloog naar filmmaker.
0: Ja.
1: En dus met andere woorden ben je een autodidact.
0: Yes, 100%.
1: Hoe voelt dat om op die manier in te rollen? Terwijl je...
0: Ja.
1: Wat ik wil vragen is, heb je regret dat je dat niet aan de filmacademie hebt kunnen doen?
0: Ja, ik denk als ik zie hoe... laat me het zo zeggen. Het zou fijn zijn geweest als ik tenminste wat cursussen heb gedaan, zou heb gedaan als regisseur. Want bijvoorbeeld het schrijven, daar had ik al aanleg voor. Want ik schrijf mijn hele leven lang. Ik heb het ook professioneel ook. Een van de banen die ik ook had was schrijven voor bedrijven. Dus van alles. Dus ik ben echt een schrijver van huis uit. Dus dat die switch was makkelijker, zeg maar. Maar het beeldend zien, dat wat een regisseur moet kunnen, dat is een... Dat ik heb nog meerdere stappen nodig, zeg maar. Dus het blijft nog een uitdaging voor mij. Dus ik moet daar ook hierin groeien. Dus had ik regie gestudeerd of cursussen gedaan, dan of gewoon zelf de camera gepakt en gaan doen.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik, misschien is dat inderdaad makkelijker. Maar ik denk aan de andere kant als autodidact en ook het feit dat ik later ben begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Misschien was ik er ook niet per se klaar voor. Weet je? Dus ik denk ook de verhalen die ik nu wil vertellen en de persoon die ik nu ben. Ik denk dat het ook echt past.
1: Dat
0: dus ik
1: andere
0: denk,
1: verhalen.
0: En hoe ik dingen benader. Dus bijvoorbeeld, ik heb een hele antropologische benadering naar hoe ik dingen kijk. En het is niet van, hoe doen we het in antropologie? Het gaat vanzelf. Dat is ook met antropologen. Het wordt echt een deel van je. Hoe je naar de wereld kijkt. Hoe je dingen onderzoekt. Dus ook hoe ik mijn filmplannen schrijf. Is heel erg antropologisch. Dat zegt mijn producent zegt dat altijd. Dus ik heb een producent voor mijn creatieve projecten. Dus als regisseur. En ze zegt altijd, ja, ik zie echt dat je echt een antropologisch achtergrond hebt. In hoe je het schrijft en hoe je dingen benadert. En dus ik denk mijn levenservaring en waar ik nu ben, I don't regret it. Ik denk dat ik een betere maker ben daardoor, zeg maar. Door die struggles die ik heb meegemaakt. Ja.
1: En hoe reageerde, want je zei je moeder omarmt het nu wel, maar hoe reageerden mensen toen je met film bent begonnen?
0: Ja, weet je, ik vond het zo eng om mensen te vertellen dat ik dit doe en films te laten zien. En want je weet maar nooit. Ik denk dat je wordt bekritiseerd of ze willen het niks. Maar mensen zijn altijd zo enthousiast en supportive. Niet alleen vrienden en familie, maar ook mensen die ik niet ken. Bijvoorbeeld bij de filmfestivals. Ik krijg altijd heel veel steun van de community. Het is ook leuk om te zien ook. Dat ze echt lokale makers steunen en willen dat we het goed doen en verder groeien.
1: Ja.
0: Dus there's nothing like a home crowd.
1: Nee, precies. Die leven met je. Die leven met je.
0: Die leven echt met je. Ja. Dus ik moet zeggen, tot nu toe heel positief. Ervaring, ja.
1: Ja. En heb je het gevoel gehad dat je jezelf meer moet bewijzen dan iemand die...
0: Ja, altijd. Dus imposter syndrome, I can't help it.
1: Ja. Herkenbaar, ja.
0: Ja, en ook ik voel het zoals ik ook, wat ik al eerder zei over mijn regie. En voor mij is het nog een Achilles heel, weet je. Dus dat het iets is waar ik nog echt in moet groeien. En misschien vindt een ander het niet zo erg, maar voor mij is dat wel iets waar ik... meer zelfverzekerder in wil staan. En
1: dus precies.
0: Vooral voor als ik in de toekomst grotere projecten ga doen. Dus,
1: We hebben het veel meer over jouw werk. Ook een vraag die we altijd onze gasten stellen is... wie is jouw Caribische held?
0: Ja.
1: En, dat wil ik ook aan jou vragen. Van, heb jij een idee bij voor wie jouw Caribische held is?
0: Ja, ik heb een paar... zijn een paar mensen, maar... ik zou zeggen Gladys Dorego. Dus zij is echt een fantastische vrouw, echt een feminist.
1: Mm-hmm.
0: En in de jaren 70 had ze een organisatie, UMA, Unión Mujer Antillano.
1: Mm-hmm.
0: En ze gaven heel veel voorlichtingen aan vrouwen en hoe het allemaal is gestart. En ze had ook een magazine, een tijdschrift, dat heette Bocero toen. Dus in de jaren 70 en 80 voornamelijk. En het was omdat je vroeger, als je getrouwd bent, mocht je niet werken. Mm-hmm. Dus het was grappig, want toen haar man studeerde nog, zij was al afgestudeerd.
1: Ja.
0: En was nog in Nederland en ze kon gewoon werken. Ze had een goede baan. En toen hij terugkwam en was afgezet, werd ze ontslagen.
1: Klopt.
0: Dus dat kon niet. En ze wordt zo kwaad.
1: Ja.
0: Ze voelde zich zo machteloos dat ze dacht van nee, dat kan echt niet.
1: Mm-hmm.
0: En dat heeft haar ook enorm gemotiveerd om voor de rechten voor vrouwen te strijden. Jaren 70 was heel bijzonder op Curaçao voor vrouwenrechten.
1: Ja. Er
0: kwamen ook allemaal veranderingen. Maar ook, seksuele voorlichtingen. Dus ze had het over abortus. Ze had het over sexuality. Homosexuality. Dus thema's die heel erg taboe waren toen. Dat ze durfde het ook om het openbaar te maken. En om over deze dingen te praten. En over de rechten van iedereen.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat heel bijzonder. En als je haar nog spreekt, dan zegt ze... Ik ben nog steeds kwaad, weet je. Dus,
1: ja.
0: ze heeft echt een vuur
1: een passie,
0: in haar. Ja. Ze is zo, ze heeft echt een passie. Dus ik vind haar een heel fascinerend iemand.
1: En vaak met deze Caribische helden... zijn ook mensen die... niet in de schijnwerpers per se nu nog staan.
0: Ja. Dus, kijk, er zijn mensen die heel bekend zijn, die ik ook heb kunnen noemen. Maar ik dacht, nee, ik wil Gladys. I want to give her flowers.
1: Nee, mooi. Ja, mooi. Zie je ook iets van haar en jou?
0: Ja. En ook met thema's die ik... waar ik het over wil hebben. Ook toekomstige filmideeën die ik heb. Ik heb ideeën voor documentaires. Dus ook over deze thema's. Soon.
1: Ja.
0: Maar ook als producent. Heel veel waar ik ook produceer, zijn wel thema's die conversation starters zijn. Of mensen moeten prikkelen. Of maatschappelijk, weet je. Dat gewoon dingen die zich echt in de maatschappij op Curaçao of ergens anders afspelen. En
1: Mooi. Ik heb iets voor je. We gaan even naar luisteren. En dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt.
0: Okay.
3: Hey Liz, Rudina hier. Ik werd gevraagd om een berichtje over jou op te nemen. En dat doe ik voor jou met heel veel plezier. Liz is een echte powerhouse. A woman of many talents. Ze is een scenarist, regisseur en producent. Wat heel bijzonder is. Maar wat mij het meest aan haar inspireert, is dat ze haar positie durft te gebruiken om deuren te openen voor nieuw talent, maar ook anderen graag helpt om in hun carrière verder te ontwikkelen. En eerlijk gezegd ben ik ook eentje van. Dus bedankt voor alles wat je doet voor de Caribische cinema. Besef dat jouw impact groter is dan je denkt.
0: Oh my god. Thank you, Rudina. I love you.
1: Ja, ja.
0: Mooi.
1: Ja, wat vind je hiervan?
0: Ja, ik ben blij dat ik niet heb gehuild. Nee. Nee, ik waardeer het enorm. En Rudina is ook zelf een powerhouse. Mm-hmm. En heeft ook zoveel potentie. En ze is ook echt aan de start van haar carrière. Dus ik weet zeker dat ze echt hele goede, mooie dingen gaat doen. Dus ik zeg altijd, you did it yourself, weet je. Ik heb je wat advies gegeven en ik help waar ik kan. En but you're the one doing it, weet je.
1: Yeah,
0: dus maar ik stel het zeer op prijs.
1: Ja, precies.
0: Dat ze het echt waardeert.
1: Ja, dus voor andere mensen ben jij ook een Caribische held. En dat is echt mooi. En dat doen we vaak om ook te laten horen dat je... Jij vertelt een verhaal, maar er is ook iemand daar buiten in de wereld die ook met jou leeft. Die ook weet wie jij bent. En daarom doen we dit op deze manier. We gaan luisteren naar muziek. Okay. Je hebt iets

0: laten horen. Dat je, jij vertelt een verhaal, maar er is ook iemand daar buiten in de wereld die ook met jou leeft. Die ook weet wie jij bent. En daarom doen we dit op deze manier. We gaan luisteren naar muziek. Okay. Je hebt iets meegenomen van Buju Banton.
1: Ja, oké. Okay.
0: Er wordt hier in de studio gelachen. Waarom?
1: Ja, ik dacht, oké, er is zoveel muziek. Ik zag Buju Banton laatst in New York. Ik had niet verwacht dat hij toegelaten misschien zou worden in de VS. Omdat hij ook lang heeft gezeten laatst. Ja. Maar ik vond het ook mooi om te zien dat hij gaf een paar performances. Dus echt dat hij... hij heeft echt he rose from the ashes. Weet je, hij heeft echt een terugkomst. En hij maakt ook nieuwe muziek die echt het oude stijl van hem. Een liedje Driver. Mm-hmm. Dat is uit 2006. En dat is echt een van de heydays van dancehall muziek. Dat is echt toen dancehall muziek weer een revival maakte. En het is echt een van de beste jaren met de beste muziek van dancehall. En het is een van de laatste jaren van mijn studietijd ook. Dus vandaar.
2: This is Buju Banton. I'd like to introduce you to a next song of mine. This one is called Driver.

0: een road movie noemen. En het is een... Ik probeer het te vertellen zonder te veel te verklappen. Maar het is een familieverhaal. En ze moeten... Dus het gaat over twee zussen en hun twee dochters. Die naar het ziekenhuis moeten gaan. Mm-hmm. En er gebeuren allemaal dingen onderweg die het moeilijk maakt. Maar ook tijdens die rit, dan leer je ook heel veel over hun dynamiek als familie. En komen allemaal dingen naar boven. Dus zoals colorism. Dus, en ook, maar ook vooral taal. Het gebruik van taal en op Curaçao. Mm-hmm. Dus hoe voed je je kinderen op?
1: Ja.
0: Sommige ouders kiezen ervoor om hun kinderen Nederlandstalig op te voeden. Om te denken dat het meerdere kansen biedt. Mm-hmm. Weet je? Dus als ze later naar Nederland gaan om te studeren. En sommige ouders die spreken gewoon hun eigen taal en papiamento. En wat doet zoiets in een familie eigenlijk?
1: Ja.
0: Wat voor band heb je dan als familie?
1: Mm-hmm.
0: Dat is het onderliggende
1: gedachte. Ja, en hoe breng je zo een film... Even een andere manier. Hoe maak je zo'n sterk verhaal, een sterk boodschap in zo'n korte tijd?
0: Ja.
1: Want het is een short film, maar het is een hele sterke boodschap die in een hele korte tijd gemaakt wordt. Hoe gaat die maakproces?
0: Ja, het is... het ligt natuurlijk in het schrijven. Dat moet sterk op papier staan. En dus in mijn geval is het heel erg geïnspireerd. Uit mijn eigen ervaringen en ook in de familie. Dus bijvoorbeeld, ik heb een nicht die hier is. Zij is hier in Nederland opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: En maar ze spreekt papiamento. Dus ook heeft haar moeder ook ervoor gezorgd. En wij zeggen altijd, zouden wij... close zijn als je alleen maar Nederlands sprak. Zou jij een hechte band hebben met alle familie op Curaçao als je niet de taal zou beheersen? Dus dat vragen we ons heel vaak af.
1: Ja.
0: Maar ook in mijn eigen familie speelt colorism ook een rol.
1: Mm-hmm.
0: Niet bij ons thuis, dus niet bijvoorbeeld... Zo ben ik niet opgevoed, dus mijn ouders en mijn broer en mijn zussen. Maar ik zie het wel bij andere familieleden hoe bepaalde kinderen worden behandeld om... Weet je, als iemand die lichter getint is dan donker. Ook op school. Ik heb dat ook meegemaakt. Weet je, discriminatie op school. Dus ik heb al die ervaringen ook gebruikt om zo'n verhaal te maken. En het verhaal zelf, zeg maar, die road movie en iemand die zwanger is, is ook geïnspireerd uit een waar gebeurd verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is ook echt gebeurd met mijn moeder en mijn zus. Die naar mijn oma toe gingen. Was voordat ik was geboren.
1: Ja.
0: En iemand die zwanger was, werd in een auto gezet. En ze hadden me allemaal avonturen onderweg. Dus ook dat de auto ook niet meer ging. En, dus kind werd bijna ook in een auto geboren. Maar ik heb dat ook als inspiratie gebruikt. Dus het verhaal die ik zelf heb geschreven is wel fictief.
1: Ja.
0: Maar wel gebaseerd op...
1: Geïnspireerd.
0: Gebaseerd op dingen die zijn gebeurd.
1: Ja. Ja.
0: Maar zeg maar de relaties met de mensen... tot hoe ze elkaar verhouden en zo is wel fictief, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar wel gebaseerd op dingen die wij zien en gebeuren op Curaçao. Dus.
1: Ja. Ja, en je zei ook dus dat je inspiratie neemt van jouw leven. Boca Sami speelt daar ook een grote rol. Dat is waar je moeder is opgegroeid. Wat heb je daarmee? En voor iemand die luistert en die denkt, wat is Boca Sami? Kan je dat?
0: Ja, ik denk de beste duiden? Manier misschien is, het is een soort Volendam van Curaçao. Het is een hele eigenaardige plek ook. Mensen spreken ook met een eigen accent, een dialect bijna. En je hebt allemaal woorden die niet... Die alleen maar in Boca echt bestaan. En niet buiten Boca Sami. De doorsnee Curaçao weten niet waar je het over hebt.
1: Mm-hmm.
0: En in mijn eerdere film Robba Alma komt dat heel erg naar voren.
1: Ja.
0: Ook. Ook met de taal en de woorden. Dus dan... Dus het is grappig. Mensen uit Curaçao ook die denken van... Waar hebben ze het over, weet je? Dus het is leuk om dat ook naar voren te brengen. En, maar het is ook een plek waar ik zou zeggen... Als je magisch realisme op Curaçao wilt meemaken, moet je naar Bokke.
1: Ja.
0: Mensen geloven daar ook heilig in.
1: Ja. Ja.
0: Het leeft daar echt. Dus ook de manier hoe mensen naar de wereld kijken daar. Het is echt, it's a fascinating place.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En het is, mensen zijn enorm grappig. Dus, en gewoon ook echt rijk aan cultuur, rijk aan bijgeloof. Het is echt geweldig om daar op te groeien. Ik ben niet in Bokke opgegroeid, maar ik was daar 3-4 dagen in de week als kind. Dus je wordt dat toch.
1: Ja. Ja.
0: En we hebben echt een hele hechte familieband ook met elkaar. Dus het is gewoon bijzonder.
1: Ja,
0: het is echt apart.
1: Precies. Ik was een aantal jaar geleden, denk ik 2 jaar geleden, was ik op het eiland met mijn vader in de auto. En toen reden we langs en toen was er iemand langs de weg die hij kende.
0: Mm-hmm.
1: Een oudere dame. En toen zei hij van, ja, kan je mij thuis brengen? Dus, maar het was maar wat 10 minuten rijden. Maar dus zij stapte de auto in. We zaten met de hele familie, want wij gingen volgens mij naar de beach of zo. Dus we zaten met de hele familie in de auto. Zij stapte in. Die 10 minuten hebben we alleen maar gelachen.
0: I know, dat zijn mensen van Bokke. Dat bedoel ik.
1: We hadden alleen maar gelachen, want het was echt zo'n sprankelende dame met hele leuke verhalen en dit en dat. En dit is mij vandaag gebeurd en dit ga ik morgen doen. Lalala. En het waren hele korte tijd, maar wat hadden we gelachen.
0: Je lacht je kapot en het is ook, wat grappig is, je kan iemand uit Bokke hebben die ook heel hoog opgeleid is.
1: Ja, ja.
0: En understands the world. Maar die denkt nog steeds aan dat magisch realisme. Dus die denkt ook in dingen waarvan je denkt van, maar dit bestaat toch niet?
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ja, ja.
0: Maar die geloven het echt. Dus,
1: ja, precies.
0: Dat is het is echt iets van die buurt. En,
1: Ja, maar waar zit de fascinatie voor jou dan in?
0: Ja, ik denk hoe toch door de jaren heen het een hele hechte community is gebleven, gemeenschap. En dat de taal er nog is. Heel veel woorden zijn wel aan het verdwijnen. Mm-hmm. Dus ik denk, ik zou wel ooit in de nabije toekomst een soort woordenboek of zo willen, willen
1: van,
0: maken. Weet je, om het toch te bewaren. En er zijn andere mensen die ook daarmee bezig zijn.
1: Ja.
0: En het is ook hoe ik ben opgevoed met al die verhalen. Dus je zei het al, in 10 minuten hoorde je zoveel verhalen. En dat is eigenlijk mijn jeugd.
1: Ja.
0: En mijn leven en onze familie. En ik vind dat gewoon bijzonder. En ik zei altijd, één van ons had eigenlijk filmmaker moeten worden. Er zijn zoveel verhalen, zoveel dingen. It had to be one of us.
1: Ja,
0: of een boekenschrijver. En ik ben degene die het is geworden. Maar het was gewoon een kwestie van tijd. Want er is zoveel gewoon.
1: Ja, er is gewoon veel om op te halen.
0: Ja,
1: en
0: zoals ik zei, sommige dingen verdwijnen ook. Dus ik denk, ik wil het ook op een of andere manier vastleggen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het zijn niet alleen Bokke verhalen die ik wil vertellen. Maar er zijn wel veel verhalen uit Bokke die ik wil vertellen.
1: Ja. En wat heb je geleerd van het maken van deze korte films? Bijvoorbeeld Robbe Alma, Biesboe. Wat zijn de dingen die jij hiervan leert?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik vraag me af. Ik weet niet in welke. Je bedoelt als maker of als persoon?
1: Als maker,
0: Ja, als maker heb ik. Ja, ik denk dat ik door die ervaringen nu een betere maker ben aan het worden. Omdat ik ook autodidact ben.
1: Mm-hmm.
0: En hoe meer ik maak, hoe meer ik leer, zeg maar. Ook omdat je ook fouten maakt. Ik ben ook echt gaan. Ik heb ook geleerd dat ik wie ik wil zijn als maker. En wat verhalen ik belangrijk vind. En waarom ik het zou willen doen. Dus daar ben ik ook. Heb ik ook wat stappen ingezet en ook ingegroeid.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk ook hoe meer ik maak over Bokke en ook de reacties van mensen zie, hoe meer ik hoe belangrijk zie waarom ik het wil maken en waarom het ik hiermee verder moet gaan. Dus
1: Je zei aan het begin ook, je bent een confronterende maker.
0: Zei ik dat? Oké.
1: Ja. Dat je confronterend bent in jouw maakproces.
0: Ja, en,
1: hoe, hoe zien we dat terug in jouw films?
0: Ja, dus bijvoorbeeld met het laatste. In Roba Alma heb je een beetje die colorism. En meer in Bispo. Of dat, wat ik zei ook, het gebruik van taal. En de positie van taal. Weet je, als je Nederlands goed beheerst, bijvoorbeeld op Curaçao. Betekent dat je ook hoger staat.
1: Ja.
0: Het is een soort. Deze dingen bestaan, maar we praten er niet over.
1: Mm-hmm.
0: Dus op die manier.
1: Ja.
0: Dus mensen hebben een bepaalde ideeën en we accepteren het. Maar wat bedoelen we daarmee, mm-hmm. daaronder? Dus als ik dit naar voren breng op een of andere manier, dus bijvoorbeeld in mijn films, dan moeten we een gesprek gaan hebben. Of dan moet je me gaan vragen erover. Wat bedoel ik daarmee? En dan kunnen we het erover hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus ook voor mensen die ook hun kinderen bijvoorbeeld zo opvoeden. Het is niet per se een kritiek van dat het niet. Ik bedoel, als ouder, jij mag bepalen natuurlijk hoe je je kind opvoedt. Maar wat bedoel je daarmee?
1: Mm-hmm.
0: En wat is de boodschap die je dan geeft? En dus ja, op die manier ben ik confronterend, denk ik.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Zijn er dingen waar je niet trots op bent die je hebt gemaakt?
0: Ik ben heel kritisch en er zijn dingen die. Ik bedoel, film maken is problem solving. Dus er gaat altijd van alles mis.
1: Ja.
0: En ik ben nooit blij, 100% blij met mijn eigen werk. Mm. Dus bijvoorbeeld, Bispo was heel uitdagend. Er gingen wat dingen mis. Het was echt moeilijk om het te maken. En beetje keuzes. Ik had misschien andere keuzes moeten maken ook. En durven maken als bijvoorbeeld met wie ik dan zou samenwerken. Maar ook, het was gewoon bijvoorbeeld, we hadden meer dagen nodig. Mm-hmm. Dus dan zie je dat terug. Dus het is niet, het is een film waarvan ik dacht, we hadden veel meer hiermee kunnen doen, maar dit is wat we hebben.
1: Ja.
0: Ook omdat er ook andere dingen misgingen. Dus dan, ja, achteraf denk je, we could have done this better, of jammer. Maar dat is ook iets wat ik ook moet accepteren. Dus soms gebeuren dingen en als maker moet je dan kunnen schakelen en andere oplossingen zoeken.
1: Ja.
0: Dus,
1: Je zegt, het is problem solving. Wat doe je dan als dingen niet lukken?
0: Dan moet je gewoon kijken, hoe kan het anders wel? Want bijvoorbeeld als je op de set staat en you're losing time.
1: Mm-hmm.
0: Je moet mentaal denken, je moet iets kunnen loslaten. En met een andere oplossing snel kunnen komen. Zodat je verder kan. Ook omdat het. En ook goed erover kunnen nadenken. Want anders in de editing zit je dan vast. En dan weet je niet hoe je dan moet oplossen. Dus you just have to roll with the punches. En je moet flexibel kunnen zijn als een regisseur. En heel veel mensen hebben dat niet. Weet je, heel vaak, je hebt een beeld en dat wil je op die manier. Maar als er iets gebeurt en dat kan niet meer, dan moet je je kunnen omschakelen.
1: Ja.
0: Dat is echt een deel van het vak, is dat ook.
1: Ja, ja, ja. En de thema's die je behandelt in je film, zoals colorisme en taal. En bijvoorbeeld in de film Bispo komt taal echt naar voren over hoe je wordt opgegroeid met taal en dergelijke. Als iemand die niet de ervaring heeft die wij hebben, dat wij met verschillende talen opgroeien. Mm-hmm. En dat iemand dus kiest om bijvoorbeeld hun kinderen geen Parmeens te leren.
0: Mm-hmm.
1: Wat nemen zij dan mee als kijker? Of kunnen zij het begrijpen?
0: Ik hoop van wel. Ik denk iemand die soortgelijke ervaringen hebben in hun eigen cultuur. Ik denk dat die het sneller zullen snappen.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk, weet je wat het. Nee, laat me het zo antwoorden. Ik heb geleerd dat hoe specifiek een verhaal is, is het toch universeel.
1: Ja.
0: Dus dat mensen toch hunzelf of iets uit kunnen halen, denk ik. Mm-hmm. Dus ook als ze met een andere cultuur van een andere achtergrond hebben en het niet zien, dat ze misschien toch iets kunnen verbeelden.
1: Ja.
0: En het is onmogelijk als je op Curaçao woont,
1: mm-hmm.
0: dat je het niet meekrijgt.
1: Dus ja, precies.
0: Want we hebben, laten we eerlijk zijn, we leven nog in een post-colonial society.
1: Zeker wel.
0: En die structuren bestaan nog.
1: Mm-hmm.
0: Dus ook al je, zeg maar, Europees-Nederlands bent en je komt daar wonen, en misschien in eerste opzicht heb je dat niet mee, Maar het zal niet lang duren voordat je wel iets beseft.
1: Ja.
0: En mensen vallen heel snel in hun eigen rollen. En, en blijven in hun eigen groepen.
1: Ja.
0: En die doen daar ook aan mee, zeg maar. Aan dat postkoloniale. Ook al het bedoeld is of niet. En dat, zijn niet, dat is niet iedereen, natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat is ook voor Curaçaoënaars die daar ook aan meedoen. En ook Curaçaoënaars die er op een bepaalde manier uitzien. Mm-hmm. Colorism is, het is echt een probleem op het eiland. En we willen het nu niet over hebben. But it's real and it's problematic, weet je? Mm-hmm. Dus ja. Yeah. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen dat het wel, mensen het wel weten, zeg maar. Vooral als je op het eiland woont. Ja.
1: Yeah. Ja. En je zei net dat als dat voor mensen op de eilanden, als je bijvoorbeeld hoe beter je niveau in het Nederlands is, hoe beter je standing in het samenleving is.
0: Ja. Yeah.
1: Ik moet denken aan 30 mei. Dus de 57 jaar geleden, toen de opstanding kwam voor de werkers. En ik zat laatst te kijken naar een film van, of een documentaire van Papa Godet. En hij was in het Nederlands aan het praten.
0: Ja.
1: En ik dacht, oh wauw, wat spreekt deze man echt goed. Terwijl het iemand die juist voor de lokale mensen opkwam en hij kon dat. Ik denk dat hij dat zo goed kon. Omdat hij zo goed Nederlands sprak, dat mensen hem dan serieus namen.
0: Ja.
1: Omdat hij daardoor voor anderen kon opkomen.
0: Ja.
1: Alleen omdat hij een hoger niveau Nederlands had.
0: Ja, het helpt enorm. Het is echt een currency, weet je, social currency, weet je, dat je verder komt en ook met baan. Het is ook de perceptie, weet je, dus je kan iemand hebben die het Nederlands niet goed beheerst, maar wel heel slim is en kundig is. En andere talen wel, weet je, Spaans en Bemento heel goed kunnen, maar dat Nederlands blijft toch een high value, zeg maar, op het eiland.
1: Ja.
0: Ja, we houden ons heel erg aan hem vast. Ook met, we hebben nu alleen volgens mij ik tel niet de privéscholen, maar gewoon bijvoorbeeld openbare scholen of katholiek.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij hebben we 5 of 6 scholen die Nederlands sprekend zijn. En de rest is papiment. Maar het is de Hunger Games om je kind op een van die scholen te krijgen.
1: Ja.
0: Weet je? Dus iedereen wil hun kinderen. Niet iedereen, maar heel grote deel van mensen. Vooral in mijn sociale omgeving, mijn vriendenkring of familie. Vooral uit een bepaalde stand, middenklasse, willen hun kinderen naar een Nederlands school.
1: Ja.
0: Zelfs iemand die uit Venezuela of Colombia, die op het eiland woont, wil hun kinderen naar een Nederlands school, weet je. Dus
1: het is echt deel van
0: het idee dat als je in je eigen taal leert, dan leer je het beste. Dat is gewoon, ja.
1: En wil je met jouw films ook decolonisatie aanwakkeren in mensen?
0: Ja, het is wel hoe ik. Ja, ik denk altijd zo, zeg maar. Dat is altijd mijn mindset. En ik denk direct of indirect wel. Dus Bispo met de thema's is daar zeker een voorbeeld van.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk ook met andere films die ik. Waar ik nu mee bezig ben aan het ontwikkelen, dus voor de toekomst, dat dat zeker veel meer naar voren zal komen. Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, heel mooi. En je werkt dus ook met acteurs en andere crew van de eilanden. Hoe is dat om op de eilanden te draaien?
0: Geweldig.
1: Ja?
0: Het is echt een soort familie. Het is een hele, hele mooie ervaring. Ook dat mensen ook samenkomen als regisseur om jouw visie naar voren te brengen. En dat ze het ook het project, als je ook ziet dat ze het ook dragen en erin geloven, is dat een. Ik kan het niet omschrijven hoe dat voelt.
1: Ja.
0: En er is heel veel talent op het eiland. En ook grotendeels van ons zijn autodidact ook daar op Curaçao. Dus grotendeels van ons hebben niet bij een filmacademie gestudeerd of in de VS. Je hebt er wel een paar, maar grotendeels van ons, ja. We leren, we learn on the job, weet je. En we leren heel graag.
1: Desondanks, denk ik, wat zijn het goede goede films die gemaakt worden.
0: Ja, en de laatste jaren waren heel veel films gemaakt op Curaçao nu. En goede films, mooie films. Dus ik zie ook een heel groot verschil met 2 jaar terug al. Dit jaar op het filmfestival waren er zoveel films uit de regio. Dus ook uit Suriname, Aruba, Bonaire. Maar ik zie ook dat het niveau echt omhoog is gegaan. Dus het is echt mooi om te zien.
1: Leuk, leuk. En in de sector op de eilanden, daar wordt ook heel veel films gemaakt die uit het buitenland komen. Dus die met buitenlandse regisseurs of bij buitenlandse producenten, zeg maar. Die misschien niet per se het beeld van de eiland laten zien. Hoe kijk jij daarop?
0: Ja, het is grappig. Het is ook een gesprek gaande die wij hebben. Ik was laatst, we hadden een town hall meeting. anderhalf maand geleden op Curaçao. Ook bijvoorbeeld dat wij die dan, dus zeg maar lokale crew, ook niet betaald worden. En dat we ons, we feel exploited, weet je. Dus dat wij ook niet gewaardeerd worden. En ook de films die daar worden gedraaid. Kijk, je kan een film draaien omdat het mooi is, een strand laat zien. Maar hoe behandel je de crew? En kom je met je hele crew of laat je ook lokale crewmembers werken, zodat zij ook kunnen verdienen? En hoe ga je daarmee om? Dus ook wat gebeurt er ook achter de schermen?
1: Ja.
0: Dus dat is ook iets waar wij nu beetje bij beetje samenkomen om ook iets daaraan te doen. Onze filmcommissioner die heeft alvast een set of regels gemaakt voor mensen die dan komen draaien. En ook een, zeg maar, een prijslijst, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Deze crewmember die moet minimaal zoveel verdienen. Het ligt natuurlijk aan de crewmember en de productiebedrijf natuurlijk. Of ze zich daaraan houden. En of jij als crewmember ga je het doen of niet.
1: Precies.
0: Maar heel vaak heb je de luxe niet om het niet te doen.
1: Ja, precies.
0: Snap je? Dus het is nog een proces op het eiland. Ik zou niet op alle soort films werken persoonlijk. Dus hangt er vanaf wat het is, waarvoor het staat. En dat ik denk van die sta ik wel achter. Hier kan ik aan meewerken. Maar sommige mensen hebben de keuze niet. Doen. En sommige mensen zeggen ook, ik voel me slecht, but I need the money, dus I did it, don't judge me, please. Weet je? Ja. Er was een Sinterklaas film die ze een paar jaar geleden daar hebben gedraaid.
1: Ja, ja, ja.
0: En sommige mensen, luister, ik had geld nodig, please do not judge me.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Dus ik snap het ook, maar het is wel een proces nog heel erg. Dus er komen nog meerdere projecten.
1: Ja.
0: En ik denk ook dat wij vanuit het eiland ook nee mogen zeggen af en toe. Als we ook denken van nee, dit past niet bij onze imago of dit kan echt niet. Maar it's a process. En wie zegt dat wel? Wie moet die beslissing nemen? Dus,
1: ja. We zitten hier in de Nacht van Caribisch Netwerk met Elisabeth Francisco. En na het journaal praten we verder met jou door. En dan is er ook ruimte voor vragen van de luisteraars. Dus heb je een vraag voor Elisabeth, stuur het in via de gratis NPO Luister app of bel naar 0811-21. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar Trinchera, Conoce Bomes. Ken jezelf.

0: DJ Felicia.
1: Ja, beste luisteraar, als je nu luistert, zit ik hier in de studio met Elisabeth Francisco, regisseur, scenarioschrijver en filmproducent, met haar laatste film die afgelopen maand is uitgekomen, Bispo. We willen een beetje meer over hebben, over jouw films die jij die je maakt. Hiervoor hebben we ook over gehad dat je antropologie hebt gestudeerd. En dus als je daardoor ook films maakt met een meer antropologisch blik. En ik heb de kans gehad om naar jouw films te kijken. En Bispo, vertel alvast een beetje over Bispo. Waar gaat het dan over?
2: Ja, Bispo is een road movie.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum en daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Buonanotte, good evening en een goede nacht. Dit is het tweede uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of als zoals we in het Caribisch deel van het Corée zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Mijn naam is CJ Felicia en bij mij in de studio vannacht is Elisabeth Francisco. Met haar films onderzoekt ze thema's als taal, identiteit, colorisme en de kracht van Caribische verhalen. In het vorige uur spraken we over haar roots en haar loopbaan. Dit komende half uur duiken we in haar dromen voor de toekomst en we spreken vannacht dus met regisseur, scenario schrijver en filmproducent Elisabeth Francisco. Elisabeth, je bent er nog.
4: Ik ben er nog, ja. En nog
2: en,
4: wakker.
2: En nog wakker, ja. Heel goed. Je bent een filmmaker, regisseur, producent voor verschillende films. Beespoo, Robbe Alma, maar ook Horsepower. En dat vond ik een hele krachtige film om naar te mogen kijken.
4: Dank je.
2: En ja, daar ben je dus producer voor. De maker, om even zo te noemen, is dit titel.
4: Ja, klopt. De maker, de regisseur.
2: De regisseur. Ja, vertel me een beetje over Horsepower. Over dit film die vorig jaar op de International Film Festival Rotterdam stond. Vertel een beetje hoe...
4: Ja, het stond dit jaar op de filmfestival.
2: Dit jaar.
4: We hadden in januari de première. En Horsepower is eigenlijk een gaat over de motorsportscultuur op het eiland.
2: Mm-hmm.
4: Het is heel groot.
2: Ja.
4: We hebben echt van alles. Dus weet je, Fever. Dat mm-hmm. is een beetje de illegal street racing. Mm-hmm. Maar je hebt ook drag racing. Mm-hmm. En allemaal shows. En dus wij zijn ook echt een voorloper in het Caribisch gebied. Vooral voor als organisatie. Zeg maar te organiseren van events en zo. We zijn een van de grootste van het eiland, van de regio.
2: Ja.
4: En omdat het een. Dus ik ken dit al heel lang. Al 15 jaar. Weet je, ik weet dat ze artiest is en van ja. alles doet. Dus we ook journalist. Dus we hebben altijd respect voor elkaar. En,
2: mm-hmm.
4: en, maar we kwamen elkaar tegen vijf jaar terug op de NFF.
2: Mm-hmm.
4: Dat yeah. we zaten daar allebei met een film en een programma. Het Holland Film Meeting. En zij had een idee voor een lange documentaire.
2: Mm-hmm.
4: over deze community.
2: Ja.
4: En ik vond het fascinerend. En ik had toen nog geen interesse om te produceren. Maar ik dacht toen al, I would love to produce this.
2: Ja, ja, ja.
4: Dus we waren heel lang aan het praten erover. En hadden het over één persoon. Alexander Hanst. Op Instagram is zijn handle I am Death Row.
2: Mm-hmm.
4: En we kenden hem allebei. En wij dachten, hij zou een heel interessant iemand kunnen zijn voor een documentaire. En ik had een paar maanden later besloten, oké, ga toch de producing kant op. Ik had besloten om naar Nederland te verhuizen. En ik had me aangemeld voor de New Producers Academy. Dus in Rotterdam. Mm-hmm. Dat was de tweede lichting. En ik dacht, oké, als ze kiezen alleen maar 5 personen. En als ik word gekozen, dan is het een sign. Dan ga ik daarvoor. En het is super competitive.
2: Mm-hmm.
4: En ik werd uitgekozen dus. Ik had me aangemeld, ging door de interviews heen. En ze hadden me uitgenodigd om deel te nemen. En je moest al toen ook met een project in aanmelden. Dus ik had geen gesprek met Tittel. En we zeiden allebei, ja, zullen we Alex doen? Zijn verhaal. We hebben met Alex gezeten. Hij vond het ook een goed idee. En zo is het begonnen.
2: Ja.
4: Dus we hebben het een jaar lang ontwikkeld samen. Tittel had grotendeels van het werk. Maar weet je, ook met coaching en alles. En ik had het geld. Ik moest het geld zoeken, onder andere.
2: Ja.
4: En toen hebben we het gemaakt. In 2024 hebben we het gedraaid. En 2024 hebben we het gedraaid. En een deel in 2025. Mm-hmm. En we hebben het vorig jaar juni afgerond. En toen wisten we in juli al, werd het voorgeselecteerd bij de EFFR.
2: Wow.
4: Dus ik heb het niet eens ingediend. Een van de programmeurs had het gezien. We hadden een showcase van NPA, New Producers.
2: Mm-hmm.
4: En hij heeft het gezien. En hij wilde het heel graag voor de festival.
2: Ja.
4: Dus, ja.
2: Ja.
4: En dus ik moest 6 maanden lang, kon ik niks zeggen. Pas in december mochten we het pas aan mensen vertellen. Dus ik heb het wel hier en daar wat mensen verteld. Maar we moesten 6 maanden lang gewoon stil blijven.
2: Wow.
4: Ja.
2: Maar wat een indrukwekkende film was dat.
4: Ja, yeah. Thanks.
2: Ik vond het zelf heel mooi om naar te kijken. Want Alexander was heel erg rauw in zijn expressie. En hij was gewoon open over hoe hij in het leven zit.
4: Juist.
2: En terwijl in het vorige uur hebben we het gehad over confronterend maken. En toen dacht ik, wow.
4: Ja.
2: Dit is wel confronterend.
4: Ja, zeker. En ook binnen zo'n cultuur natuurlijk. Zo'n subcultuur. Hè?
2: Ja.
4: Je weet, machismo is een ding op het eiland.
2: Ja.
4: Maar vooral in zo'n cultuur, weet je, je stunt op je motorcycle. Ja. Het is heel stoer. En you don't care about the police. En ook als je zijn social media ziet, is hij echt die ultimate macho figure.
2: Ja, ja.
4: Dus wij dachten, als hij misschien durft om over zijn verhaal te vertellen. En dingen, weet je, waar hij mee zit. Wat doet dat?
2: Ja.
4: En is dat another conversation starter?
2: Mm-hmm.
4: Want Tittel wist heel goed dat dit het ding speelt onder de cultuur. Misschien is het leuk om te zeggen, Tittel documenteert ze al sinds 2011. Dus zij kent iedereen. En zij heeft heel veel footage, heel veel foto's, heel veel video's, geluidsopnames die ze door de jaren heeft gedaan bij alle events. En hij was een van de eerste personen die zei, hey, je mag me fotograferen. Want begin, weet je, ze zagen haar van, oké, je bent vrouw, wat doe je hier? Weet je, ze waren heel wantrouwend.
2: Yeah.
4: She's also light skinned. maar hij had iets van, nee, ja, laat eens zien wat je kan.
2: Yeah.
4: Weet je, en zo hebben ze elkaar leren kennen. Dus en zij zei, weet je, ik heb zoveel met deze mannen gesproken en hun families. En die zeiden, dit is het enige wat helpt met stress. En dus ze wist wel dat het dat er iets hier zat.
2: Ja.
4: En we moesten het wel gaan zoeken, want Alexander, hij is open, maar hij is niet zo open.
2: Nee.
4: Hij is minder open dan hij denkt. Dus it took some doing. Maar ik ben heel blij dat we het hadden. Weet je.
2: Ja. Ja. Want uiteindelijk had hij over dat hij over bijvoorbeeld zelf ging dingen journalen. Dat hij was bij zelf met dingen ging schrijven.
4: Ja.
2: En grappig toen je zijn naam zei, dacht ik, oh ja, nu weet ik zijn naam. Want hij zei in de film van, ja, ik wil de mensen mijn naam weten.
4: Ja.
2: En tijdens de film dacht ik, ja, maar ik heb nergens een naam gezien.
4: Ja, klopt. Ja. Hij zegt wel, I am Deathrow, weet je. Maar, ja, dat, precies. Dat is zijn handle. Ja, hoe heel veel mensen hem kennen.
2: Hoe heet je?
4: Maar,
2: ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar dus dat hij daarover open sprak.
4: Ja.
2: En
4: ja.
2: Dat hoor je niet onder mannen. Nee. Überhaupt. En dus zeker niet onder mannen op Curaçao. En zeker niet onder mannen die op zo'n subcultuur zitten.
4: Nee, en het is natuurlijk ook eng om zo'n kant van je te laten zien.
2: Mm-hmm.
4: Dus bijvoorbeeld, we hadden dus de première in Nederland, dus in Rotterdam. En daarna is de film naar Guadeloupe geweest en daarna Curaçao. We zeiden laten we eerst internationaal proberen. Maar ik zeg nee, let's do it. Ik denk ook, het is mooi, want we hebben heel veel support. Hij heeft heel veel supporters ook daar. Het is mm-hmm. ook fijn. Maar ik denk dat hij het stiekem misschien niet durfde. Mm-hmm. He's gonna kill me als hij dit hoort. Maar,
2: ja.
4: Maar ook, ik had een private screening georganiseerd. Dat was speciaal voor crewmembers. Want ik wist dat het filmfestival heel druk kan worden en
2: ja.
4: dingen snel uitverkocht raken.
2: Ja.
4: Dus ik wilde ook echt een private screening doen vlak voor de opening van de festival. Dus ik had crewmembers uitgenodigd, ik had familie, vrienden, close friends, sponsoren, media, dus de pers.
2: Mm-hmm. Ja.
4: En ik had hem 3 weken vooraf gevraagd. Wie zijn jouw gasten? Je mag 10 mensen uitnodigen, misschien ja. iets meer. Your boys, your supporters. En hij kwam niet met mensen. En ik dacht, oh, hij durft het niet.
2: Ja, ja, ja.
4: Maar 1 of 2 dagen voor de screening komt hij met allemaal namen. Dus ik dacht, oké, okay, he got over himself.
2: Ja, ja, ja.
4: Dus er
2: ja.
4: kwamen zoveel mensen. Ook, ik bedoel, de zaal was vol. Ook meer mensen die zich hadden aangemeld. Dus ook mm-hmm. zijn boys.
2: Ja, ja,
4: ik
2: ja.
4: denk voor mij, voor ons was het ook spannend. Want hoe zien zij dat, weet je?
2: Ja.
4: Maar zij vonden het ook mooi en bijzonder. En ja. Dat vond ik zo mooi. Ze hadden ook allemaal vragen. En weet je? En ze voelden zich gezien. Het ging wel over Alex. Maar ze voelden zich als community
2: ja.
4: echt mm-hmm. gezien en ja. appreciated.
2: Ja.
4: En we zeiden ook, we appreciate you guys. Want we weten ook dat er heel jullie niet altijd positief worden gekeken.
2: Mm-hmm.
4: Dat jullie ook heel vaak in het verkeerd niet worden gerespecteerd.
2: Mm-hmm.
4: Dat er heel vaak ongelukken zijn. En het is niet jullie schuld. Omdat mensen zich niet aan regels houden.
2: Mm-hmm.
4: Maar omdat jullie aan het stunten zijn. En weet je, driften. En dat mensen dat als heel irritant zien. En but jullie hebben ook het recht om te recreëren. Er is geen ja. plek voor jullie ook. Hè? Dus
2: nee.
4: daarom doen jullie dit ook. Dus dat wij ja. dat ook snapten. En zij voelden zich echt gezien. En dat was, ik vond dat een van mijn favoriete momenten bij het festival vorige maand,
2: ja.
4: in april.
2: Ja. Ja. ja. En toevallig, ik ben opgegroeid heel dichtbij waar de drag race is.
4: Van de clip.
2: Ja.
4: Nice. Nou,
2: precies. Dus,
4: het geluid, het is ja, zo dus, luid. Ja,
2: ik, ja. Nou, ik, voor sommige mensen is het heel moeilijk slapen, maar voor mij is dat een
4: I love it.
2: Voor mij is dat een sweet, sweet sound.
4: I love it so much.
2: Maar ja, ik heb daar geen last van. Als, ik, als dat op de achtergrond is als ik slaap. Ik
4: luister, denk,
2: ja,
4: it's music heerlijk. To my ears.
2: Ja,
4: yeah.
2: ja. ja. Maar ja, dus deze film heeft ook heel veel aangeraakt. En ik vraag me af, hoe heeft dan het publiek verder, het grotere publiek die naar de film is geweest, hoe hebben zij hierop gereageerd?
4: Ik moet zeggen, heel positief. Ook in Rotterdam, want ja, het is een internationaal publiek. En
2: ja.
4: Er kwamen heel veel mensen wel uit Curaçao, die mm-hmm. ook naar de film om het te supporten. Maar ook mensen die niks weten van Alex of Curaçao. Die vonden het ook mooi en die hadden iets van, oh, ik wil meer zien. Of
2: ja.
4: is dat een sequel, weet
2: ja,
4: je? Dus
2: ja,
4: dat ze
2: ja,
4: ook
2: ja.
4: gefascineerd waren. En op Curaçao was het ook mooi. De support was mooi. Weet je, de production value of de film. Dus de beelden zijn prachtig. En dus dat horen we ook steeds
2: ja.
4: meer. En er kwam iemand naar Alex toe, dus naar de première. En ze zei, weet je, ik kon je niet uitstaan.
2: Oh.
4: Zei ze echt. Ze zei, ja, ik kon je niet uitstaan. Ik zag die clips van je. Ik vond je echt irritant. Maar nu voel ik alsof ik je ken. En ik vind het mooi. En ik steun je nu. Ik ga jullie echt supporten. Mm.
5: Ja.
4: Dus dat was leuk om ook te zien. Het effect. Dus het was echt positief. En we gaan met de film ook naar Aruba. In leuk. Augustus.
5: Ja.
4: En naar Canada.
2: Wat leuk. Je gaat echt op reis.
4: Ja, dus is mooi. Ja.
2: Klopt het ook dat het weer in Nederland komt op een gegeven moment?
4: Ik hoop het. Ik ben in afwachting van een filmfestival. Moet nog horen of het gaat gebeuren. Maar ik wil sowieso een screening organiseren. Dus als het naar een filmfestival gaat of niet. Ik ben in gesprek met Theater Rotterdam. Die willen het graag vertonen.
5: Mm-hmm.
4: Dus ik moet nog terugkomen met een datum. En ik denk, iedereen die het niet heeft kunnen zien, dan wil ik er gewoon mensen uitnodigen.
5: Ja.
4: Dus die komt nog. Ja.
2: Nee, het is het echt waard.
4: Ja.
2: Het is echt
4: waard. Ik moet zeggen, je moet het op het grote scherm zien. Dus je hebt het. Ja, ik weet dat je het hebt gezien, maar je moet echt naar. It's something. It's something else als je het zo ziet. Ja.
2: Nee, mooi. Zelfs op die manier was het al heel indrukwekkend.
4: Ja.
2: En dus we hebben dus vorige keer hoorden we ook een van de jonge makers op de eilanden. Wat hoop je nog meer voor de jonge makers op de eilanden die ook heel veel doen als we denken aan de filmfestival van Curaçao zelf, waar ook dat je zei van er is heel veel groei daarin. Wat hoop je voor de nieuwe generatie?
4: Ja, dat ze het ook gewoon durven doen en niet wachten, niet bang zijn zoals ik was.
5: Mm-hmm.
4: Maar ook wees ook kritisch. Zorg dat je ook leert en groeit. En er komen dingen aan, dus ik ben ook bezig om een stichting op te richten met een paar anderen. En we gaan, ik denk volgend jaar al beginnen met het organiseren van echt cursussen voor professionalisering. Zodat wij ook beter die skills beter hebben, beheersen.
5: Ja.
4: Om ook in grotere producties te kunnen werken. Maar ook jezelf te ontwikkelen als maker. Dus er komen dingen eraan die wij ook willen bieden. Bijvoorbeeld het Nederlands Filmfonds heeft ook een regeling speciaal voor de eilanden. Zodat ze zich ook kunnen ontwikkelen. Dus ik vind dat een super positief
2: iets. Een grote stap.
4: Grote stap. En we hadden, ik heb begrepen dat zij 73 projecten zich hadden aangemeld dit jaar. Dus dat is over drie eilanden alleen maar. Hè?
5: Ja.
4: Dus zoals je kan zien en voelen hoeveel drang er is en mensen dit heel graag willen en hoeveel. Dus ik ben heel benieuwd wie ze allemaal gaan uitkiezen en wat er allemaal komt in de toekomst. Dus,
2: 73 projecten die aangemeld zijn.
4: Ja, in het eerste jaar, want het opent om het jaar. Dus het eerste jaar krijg je geld voor ontwikkeling.
5: Ja.
4: En dan kiezen ze 12 projecten. En dan dit jaar is er ook twee plekken voor Suriname erbij gekomen.
5: Mm-hmm.
4: Wat mooi is. En volgend jaar, of zeg maar, dus het is de eerste jaar ontwikkeling. En dan de jaar daarna kiezen ze 6 projecten voor realisering.
5: Okay.
4: Dus dat je dan ook geld krijgt om het ook te gaan maken.
5: Ja.
4: Dus in het eerste jaar die ze dat hebben gedaan, 2 jaar terug, was het 55 aanmeldingen. En nu is het 73. Dus ook gegroeid.
5: Ja,
4: dus
5: zeker.
4: Ik ben benieuwd.
5: Ja.
4: Ja.
2: Heel mooi. En welke verhalen worden nog niet verteld of misschien nog te weinig verteld?
4: Vrouwen, vind ik. Het is still a male dominated field. Er zijn niet veel vrouwelijke regisseurs. En achter de schermen ook bijvoorbeeld qua techniek. We hebben helemaal geen vrouwelijke camera vrouw. Zover ik het weet. Misschien heb ik het mis. Misschien is er iemand op Bonaire of Aruba. Let me know if you're out there.
2: Want ik wil met je werken.
4: Er zijn niet. Die zijn er niet. Ik bedoel, er zijn een paar, maar niet genoeg. Er is Hester, ik ben één. Shirelli. Er zijn een paar jongere vrouwen die proberen door te breken.
5: Mm-hmm.
4: Maar we hebben meer vrouwelijke verhalen nodig die door een vrouw wordt verteld.
5: Ja.
4: Dus en het is ook iets dat ik ook doe. Hè? Dus ik wil ook vanuit het perspectief van een vrouw ook. Ja, ik ben een vrouw natuurlijk.
5: Mm-hmm.
4: Maar mijn verhalen gaan ook heel vaak over vrouwen. En dat is ook echt wat ik wil vertellen. Maar ik weet ook dat het nodig is. Omdat je, ja, anders heb je niet veel.
6: Nee, precies.
4: Ja, dus ik vind dat we het missen.
6: Ja, ja. En het is een hele andere zijweggetje. Vroeger, het bestaat nog steeds wel op Curaçao, kanaal Eloisa. En dat is een kanaal voor, als je luistert, dat was een kanaal met allerlei drama-series of drama-films die voorbij kwamen met, soms waren ze grappig, soms waren ze serieus. Ja. Maar het was een doorloop van, het is een doorloop van films die gemaakt werden.
4: Ja.
6: En ik mis dat eigenlijk, moet ik zeggen. Ik mis zo'n, ik zeg laagdrempelig, maar het is een manier die niet per se een hele film is, maar die gewoon een beetje entertainment is.
4: Ja,
6: dat is iets
4: inderdaad.
6: Hier, wat hier in Nederland heel vanzelfsprekend is, dat, weet je, je hebt GTSD, die draait het hele jaar door, dus je kan altijd, weet je, je kan het altijd kijken.
4: Ja.
6: Maar zoiets mis ik ook, dat ook hedendaags wordt gemaakt in onze eigen taal.
4: Juist.
6: Denk je dat er ruimte voor is?
4: Ja, zeker. En er is heel veel, hè? Ja. Zoals ik zei, dus het zou fijn zijn. Wat ik heel vaak hoor, ook bij het film festival, is, hey, wat gebeurt er met die films daarna? Want eigenlijk kan het niet op tv komen of zo, of in de bioscoop, zodat wij andere mensen het ook kunnen zien. Niet iedereen redt het om naar het filmfestival te gaan. En er is heel veel content. Dus je hebt bijvoorbeeld Taya.tv, waar heel veel films op zitten. Dus uit de regio, vooral Curaçao. Mm-hmm. Maar ja, het zou fijn zijn als er een regeling getroffen kan worden. Dat, ik bedoel, dat je de makers, ja, misschien kun je ze niet heel veel betalen voor hun werk, maar dat je het toch vertoont en laat zien, zodat mensen ook zien van wat het is.
6: En, wat we allemaal in huis hebben.
4: We in huis hebben. Er is veel. Dus
6: Leuk.
4: Dus ik mis het. En ook novellas. Misschien dat we meer lokale novellas hebben. Zou leuk zijn.
6: Daar zou ik
4: je
6: wel
4: hebt hier en daar een paar, maar
6: ik zou elke avond voor zo gaan
4: ja,
6: zitten.
4: Toch?
6: Ja, toch?
4: I would love it.
6: Ja, en voor jou, voor jezelf als maker. Wat hoop je dat mensen dan voelen als je iets maakt?
4: Ik hoop dat ze zichzelf dat het hun raakt en dat ze zichzelf misschien zien. Zoals ik zei, wat ik heb geleerd is echt hoe specifiek jouw verhaal mag zijn, dat het toch universeel is en dat mensen het ook voelen. Dus misschien is het een hebben ze niks te maken met de cultuur, maar dat ze toch wel voelen wat ik wil zeggen en waarom ik het zou willen zeggen.
6: Mm-hmm.
4: En, of dat ze vragen hebben en in gesprek willen gaan over die verhalen. Dus ik denk, het is altijd eng als iemand je verhaal ziet. En want het kan zijn dat iemand jouw film niet mooi vindt of niet snapt. Dat, daarvoor moet je ook openstaan. En dat is ook oké, wat gebeurt ook. Mm-hmm. Dus soms heb je mensen van, I didn't really get it. En dan kun je het ook erover hebben. En dan leer ik ook van. Weet je, dus ik neem dat ook echt mee, de kritiek. Maar ik hoop wel dat het mensen raakt en dat mensen mij vragen stellen of meer willen weten en waarom ik het maak. En en dat ze ook iets kunnen leren en meenemen.
6: Mm.
4: Ja.
6: Ja, mooi. Mooi. En wat voor soort films hoop je nog te maken?
4: Ja, horror. En sci-fi.
6: Ja.
4: En vampire films en zombie films.
6: Ja.
4: Ik ben een hele. Ik vertel het je. Ik kan het niet vertellen. Ik vertel het na de uitzending.
6: Uitgebreid,
4: Maar ik werk een hele mooie horror speelfilm als producent. Hm. Met een hele leuke maker op Curaçao. We zijn heel erg in ontwikkeling. Maar, dus we zijn er heel enthousiast over. Maar ik wil ook als maker. Ik heb ideeën voor verschillende horror. En bijvoorbeeld sci-fi. Ik ben niet een horror fan per se. Ik hou van black horror. Of horror. Yeah. Folklore horror. Dus horror met lagen.
6: Ja, Sinners.
4: Sinners onder andere. Lovecraft Country. Mm-hmm. Ik weet niet of je die hebt gezien. Het is een fantastische serie. Dus ik heb ook een idee. Ook een verhaal, een hele horrorscene die zich ook in Hoboken afspeelt, die ik ooit wil maken.
6: Waarom wist ik dat?
4: You know.
6: Ja.
4: Maar ook sci-fi. En ik denk dat het ik weet niet wat het Nederlands woord is, maar allegorical kan zijn. Dus dat ik het ook echt die horror of die sci-fi die kan gebruiken om ook serieuze thema's te behandelen.
6: Zeker, ja.
4: Dus ook die Bokka serie die ik ooit wil maken, horror serie, die heeft ook heel veel van die thema's ook. Taboe thema's waar we het nooit hebben, maar die wil ik ook behandelen. Dus gebruiken. Ja. Dus als maker zeker, maar ook als producent.
6: En waarom horror als als medium om die taboe te verbreken?
4: Ja, ik denk het is ik I don't know, als maker denk ik, ik zou dat heel fascinerend vinden om het te doen. Dus ik ga helemaal aan als ik erover nadenk.
6: Ik zie het ook,
4: als ik over nadenk. Ik denk dat het gewoon, it's just gonna be a lot of fun. Mm-hmm. Maar mij kennende moet het wel die lagen hebben. En zoals ik zei, het kan ook allegorical zijn. Dus dat ik die horror gebruik om een bredere thema te vertellen.
6: Ja.
4: Dus ik denk ook, het is een genre dat hele specifieke publiek heeft. Maar ook denk ik op Curaçao, als ik denk aan onze cultuur, aan onze mensen. Mensen gaan het kijken omdat het van Curaçao is. En omdat het over dingen gaat. Dus bijvoorbeeld die horror dat ik je straks ga vertellen, die ik in ontwikkeling heb. Ik weet al dat heel veel mensen het gaan kijken. Ook mensen die horror heel eng vinden. Omdat het van ons is. En omdat het ook cultureel van waarde is. En het is ook een manier om vergeten tradities ook weer naar voren te brengen. Ja. To preserve some culture.
6: Ja. We gaan eerst nog naar een nummer luisteren.
4: Oké.
6: Voordat we gaan afsluiten. Zoeklasse cel medicament. Yes. Ik kan alleen zingen. Ik kan het niet uitspreken. Maar van Kassaf. We gaan even naar luisteren. En dan komen we terug.
4: Is goed.
7: One way.

0: DJ Felicia.
1: Als je luistert, zit ik hier in de Nacht van Caribisch Netwerk met Elisabeth Francisco. En we hebben het over gehad over haar films, over haar maakproces, over haar groei als maker. En nu willen we het ook over hebben over de toekomst. En ik wil jou vragen, Elisabeth, als je over 10 jaar terugkijkt,

0: Ja, ik zou films willen maken waar ik... Hopelijk maak ik tenminste één film waar ik niet te zelfkritisch op ben.
1: Mm-hmm, yeah.
0: Dus dat ik zeg van, oh my god, I love it. Every frame of it.
1: Yeah,
0: weet je? Yeah, dus yeah. Dat zou fijn zijn. Maar nee, ik denk films die echt impact hebben. Dat zou fijn zijn. En films die misschien kunnen reizen. Dus ook buiten het Caribisch gebied.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat mensen ook daar buiten van iets kunnen leren. En het ook een plek heeft. Weet je, zeg maar verder dan de regio.
1: Ja.
0: Maar I just want to make films. Voor mij is dat echt wat ik wil. Sommige mensen die willen prijzen winnen. And I mean, that would be great als het kan.
1: Yeah.
0: Maar ik heb echt een passie voor het maken van films. Het is echt wat ik wil doen. Al jaren had ik het willen doen en ik heb het niet gedaan. En nu dat ik het doe, denk ik, oh, what a privilege dat het mag. Dus voor mij ook, iedere keer als ik een toekenning heb gekregen van een filmfonds, I really appreciate it, weet je. Want ik denk van, it's such a privilege to make films. Ik hoop ook dat ik het mag doen. En dat ik 10 jaar later meerdere films heb. Speelfilms. Documentaires. Dus zoals ik zei. Ik ben ook met verschillende dingen nu in ontwikkeling als maker. Dus dat ik ze, hopelijk kan ik ze ook echt maken. Dat is ook een heel proces natuurlijk. Om naartoe te komen.
1: Je gaat helemaal aan als je hierover hebt.
0: Ja? Okay.
1: En in het begin zei je, je voelde een leegte toen je films nog niet maakte.
0: Ja, ik voel heel erg purposeful. Dus ook in deze carrière. Dus ook als producent. Ik werk met hele leuke makers. Sommige zijn niet de makkelijkste. Dat is ook deel daarvan. Daar leer je ook heel veel van.
1: Ja.
0: En het is een enorme druk. Ook weet je, dat de financiële verantwoordelijkheid die je hebt. Het is echt geen grap. Produceren is ontzettend zwaar, maar het is ook rewarding. Je doet het niet voor het geld. You really. I have to be in Hollywood als ik echt geld wil verdienen.
1: Ja, precies.
0: Dus ik doe het echt voor de passie en ook om andere kansen te geven. Want ik weet hoe moeilijk het was voor mij en hoe lang het heeft geduurd.
1: Ja.
0: Maar ook als maker. Dus zoals ik zei, I'm extremely appreciative. En ik voel ook purposeful dat ik het kan doen en mag doen. Het is echt mijn droombaan.
1: Ja.
0: En het heeft heel lang geduurd voordat ik hier ben.
1: Ja.
0: Dus ik hoop ook dat ik het mag blijven doen. Ook al het moeilijk is soms. Dus het is niet altijd makkelijk.
1: Ja.
0: Maar I love it.
1: Ja, dus even een korte vraag nog. Je zegt je hebt je droombaan. En je hebt bereikt wat je vroeger voelde. Alsof dat het een leegte was in je leven. En als er iemand is die luistert en die zich nu afvraagt. Zich nu ook die leegte voelt en niet weet hoe die stap moet nemen. Wat zou jij als advies meegeven van om daar naartoe te kunnen werken?
0: Ja. Eerlijk, als je een idee hebt, kijk of je wat gekke mensen kan vinden die je kan helpen. Want soms moet je ook ergens beginnen. Ik begon ook, de eerste films die ik maakte was ook zonder geld. En weet je, met een groep mensen die erin geloofden en die wilden een dag wilden doneren of 2 dagen. En zo is het begonnen. En het balletje is gaan rollen. En soms moet je dat ook kunnen en durven doen. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Do not give up. Geloof in jezelf en doe het. Weet je, het is niet, ik zeg het, het klinkt makkelijk. Dat is het niet. Maar het is omdat ik in 2017 bijvoorbeeld Sinjayo had gemaakt. Een film over het vallen van de brug. De brug toen ze het hadden gebouwd in de jaren 60. Ja. Het ging daarover. En we hadden allemaal geen geld. Maar we hebben het toch gedaan. En het is naar 8 verschillende festivals gereisd in de regio. Omdat ik die film heb kunnen maken, heb ik kansen kunnen krijgen bij de filmfonds. Ja. Weet je, omdat er al nieuwe regelingen kwamen. Dus soms moet je dingen hebben gemaakt om verder te kunnen. En it's okay to fail, it's okay to make mistakes. Doe het gewoon. Dus,
1: mooi. Mooi.
0: Ja.
1: En waar kunnen mensen jou vinden?
0: Het makkelijkste is Instagram. Ik ben ook op LinkedIn, maar ik ben niet echt actief. Ik heb gewoon geen tijd. Ik moet maar mijn website ben ik nu aan het maken. Dus hopelijk is het over een paar maanden is het echt af. Het is gewoon

0: Travelingstory.films.
1: Ja.
0: Maar het is nog niet actief. Op Instagram, The Traveling Storyer. Of als je Elisabeth Francisco zoekt, dan vind je mij ook.
1: Ja.
0: En sommige films kan je vinden op Taya.tv.
1: Mm-hmm.
0: En sommige zijn nu dus in de festivalronde. Dus,
1: ja, ja. Ja.
0: En ook op De Vlucht van Corendon kan je ook een film van mij zien. Dus als je toevallig naar Curaçao reist.
1: Ja, ja, welke?
0: Sing Ayo, Miranda Pai.
1: Ja,
0: dat is de enige film uit Curaçao. Ik dacht dat er meerdere waren, maar I'm there. Dus als je toevallig naar Curaçao vliegt met Corendon, look me up.
1: Ja, wat leuk. Superleuk.
0: Ja.
1: Elisabeth, dankjewel dat je hier bij ons was in de Nacht van Caribisch Netwerk.
0: Heel erg dank voor de uitnodiging.
1: Ja, zeker. Ja,
0: echt
1: zeker.
0: Leuk, gezellig.
1: En we hopen nog veel meer van jou te kunnen zien. En hierover te kunnen hebben over de mooie thema's die je bespreekbaar maakt met jouw films. Dank je wel voor.
0: Masha, dank je.
1: Dank je. Dank je voor alles wat je doet.
0: Thank you.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
1: Na het applaus, hoe zijn artiesten direct naar hun optreden en wat zijn hun verdere dromen? Is dit het of ligt er meer op de plank? Ruben van Hofsten gaat in het theater aan de Schie in Schiedam direct na het applaus met theatermakers uit verschillende genres in gesprek. Met deze aflevering, Mieke Plas.
3: Een bekend geluid na elke voorstelling, het slotapplaus. Maar wat gebeurt er eigenlijk na het applaus? In deze podcast spreek ik, Ruben van Hofsten, met allerlei verschillende artiesten direct na hun voorstelling in Theater aan de Schie in Schiedam. Met in deze aflevering Mieke Plas. Ze noemt zichzelf van nature grappenmaakster en terecht. Op Instagram alleen al volgen meer dan 600.000 mensen haar dagelijkse leven. Maar ze staat ook in het theater, nu met haar derde programma Medeplichtig. En ja, daar wordt ook het publiek bij betrokken. Je kent Nienke van een hele hoop filmpjes, maar niet van de woorden.
4: Het is geen wedstrijd, maar ik vind dat confetti best wel in de top 5 staat van de meest hatelijke dingen wereldwijd ooit.
3: Maar hoe is Nienke Plas? Na het applaus. Ja, Nienke, welkom.
5: Dank je, gezellig.
3: Ja, ja, hoe was het in Schiedam?
5: Altijd leuk. Leuke mensen, zeker.
3: Ja, ja, ja. Je voorstelling heet ook Medeplichtig, dus je betrekt ze enorm. Waren het goede medeplichtigen vandaag?
5: Zeker, zeker. Je merkt, je kan er geen pijl op trekken wanneer een plek of stad of dorp heel fanatiek meedoet of niet. Ik stel natuurlijk mega ongemakkelijke vragen.
3: Ja, ik ga ver.
5: Hartstikke ver. Maar dat maakt het wel weer gezellig, want je hoeft maar 1 of 2 of 3 gekke tantes in de zaal te hebben. En dan durft de rest ook meer mee te gaan. Dus zeker, ik hou er wel van. Juist met het ongemak kan je ook heel veel lol maken.
3: Ja, en wie waren dan de 1 of 2 of 3 gekke tantes in de zaal vandaag?
5: Nou, er waren wel een paar hoor. Die durfden gewoon. Dus ik stel natuurlijk een moeilijke vraag over. Wat kan je in bed zeggen? Wat is leuk? Weet je, wat is goede dirty talk? Ja, en nu waren het. Deze waren wel braaf hoor.
3: Ja, toch wel.
5: Heel braaf. Vond ik ze heel braaf. Maar soms heb je ook echt gekkies ertussen zitten hoor. Er was een keer een vrouw die zei: maak. Ik dacht dat ze zei: maak met mijn baby. Maar ze zei: maak me een baby. En het was. Beveiliging. Ik zeg: stuur er weg. Een gekkigheid. Maar maar dat is ook weer komisch. Want hoe gekker, hoe beter uiteindelijk.
3: Ja, hoe lukt het je om toch keer op keer wel die respons te krijgen van je publiek?
5: Je moet een beetje eraan trekken. En je moet gewoon laten weten dat het niet gek is. Want we hebben allemaal grappige of ongemakkelijke of spannende zinnetjes die we zeggen. En je hoopt gewoon dat er 1 of 2 zo gek zijn. En dan er zitten altijd wel een paar vrouwen die elkaar dan pochen van: doe het, roep iets.
3: En dan komt er toch iets ongemakkelijks uit.
5: En dan komt er vaak iets ongemakkelijks uit. En dan kan ik er wel iets leuks van maken.
3: Ja, maar jij vindt het sowieso leuk om contact te hebben met je publiek, toch? Want je zoekt ze ook vaak op na de voorstelling.
5: Ja, zeker ook. Ik ga ook na de voorstelling altijd in de foyer. En vind ik leuk. Een beetje een bedankje van mij naar hen dat ze er zijn. En je merkt dat ze er ook wel waarde aan hechten. Even een gesprekje. Dat maakt je toch even mens en niet per se artiest of zo.
3: Ja, waarom ben je dan eigenlijk inderdaad zo betrokken bij het publiek? Juist voor dat?
5: Ja, ook omdat ik wil iedereen wel, zeker de mensen die de moeite nemen om naar je voorstelling te komen. Je kan ze niet persoonlijker bedanken door het persoonlijk te doen.
3: Ja.
5: En ook door je gewoon te begeven tussen de mensen. Dat maakt het ook zo dat je laat zien: ik ben ook een mens, net als jij. En ik merk dat meiden, het zijn voornamelijk vrouwen die naar mijn voorstelling komen, die vinden het wel, die hebben een ergere waarde aan. En ik denk, als ik ze dat kan geven, nog een half uur, drie kwartier, soms een uur in de foyer. Sorry. Dan doe ik dat graag.
6: Ja, maar je zegt al, het zijn voornamelijk vrouwen.
5: En daar wil ik echt iets in veranderen. Want jij hebt de voorstelling gezien.
6: Ja.
5: En het is ook een makkelijke mannenvoorstelling.
6: Makkelijk.
5: Dus ik ga een stukje schrijven, denk ik, voor de man. Ik denk dat ik de man ga aanspreken. Want het is nodig dat vrouwen hun mannen meenemen. Of mannen mee worden genomen door andere mannen. Ja. Want de dynamiek is altijd anders als je meer mannen in de zaal hebt.
6: Maar je zegt ook in het begin, hè?
5: Dames en heren, voornamelijk dames. Ja, ik weet natuurlijk naar zoveel voorstellingen wel een beetje wat de tendens is in de zaal. Dus ja, dat is een kip ook.
6: Want als er dan mannen in de zaal zitten, hoe zitten die er een beetje in? Is dat anders, merk je
5: dat? Het ligt er ook aan. Soms zijn het mannen die meegenomen worden door hun vrouwen. En die vrouwen die hebben verteld, dit is Nieke Plas, dus verwacht dit en dit. Soms zijn het mannen die aan de hand van een poster je voorstelling hebben gekocht. En die hebben geen idee wie jij bent online. Nooit iets van je gezien. En die laten zich verrassen. En die zijn vaak oudere mannen. Dus ja, het is heel grappig. Lijkt alsof ik een hoerhuis run. Het zorgt er wel voor dat de mannen en vrouwen die dynamiek in een zaal is, ja, ik weet niet, een soort van krachtiger of zo.
6: Ja, maar je maakt ook wel veel grappen over typische vrouwen dingen.
5: Ja,
6: dat is wel een bewuste keuze natuurlijk.
5: Nou ja, ik ben een vrouw. Ik maak gewoon grappen vanuit mijn eigen perspectief. En mijn leven is de vruchtbare bron waar ik uit put. En ja, ik denk dat mannen, dat het heel herkenbaar is voor mannen die met een vrouw gaan of een zus hebben of moeder of vriendinnen. Dat ze denken, ach, dit is zo typisch een wijvengedoe. Maar ik vertel het natuurlijk wel, ik zet ons wel te kak. Vrouwen, die krijgen, ja. iedereen krijgt er van langs.
6: Iedereen.
5: Niemand blijft gespaard.
6: Is dat ook belangrijk dat niemand gespaard blijft in de voorstellingen zit?
5: Ik vind het belangrijk, want als we kunnen lachen om elkaar, dan is het wat meer lucht in de maatschappij. Ik denk dat dat wat nodig is.
6: Ja, en nu is het natuurlijk ook al die gesprekken die je aangaat met het publiek. Dan dacht ik ook wel de hele tijd, maar stel nou dat er niemand reageert.
5: Heb ik ook wel eens gehad.
6: Hoe ga je daarmee om?
5: Ja, scheld ze gewoon uit en dan ga je door. Ja, je kan niet anders. Je moet ook gewoon, dan moet je, voel je meteen aan. Oh, dit is zo'n zaal. Bam, doorpakken.
6: Ja.
5: Dat word je op een gegeven moment een beetje getraind.
6: Ja, maar dan is ook bijna een volledig voorbereid programma. Want je hebt ook heel veel improvisatie, heel veel contact. Een bijna volledig voorbereid programma zou dan makkelijker zijn, denk ik bijna.
5: Ja, maar op een gegeven moment weet je ook wel een beetje wat de antwoorden kunnen zijn. Dus het wordt op een gegeven moment na 30 voorstellingen is het improvisatiestukje ook een soort van al geprept. Want je weet een beetje wat de meeste mensen gaan zeggen.
6: Ja, ja. Maar die betrokkenheid vind je ook voor jezelf gewoon leuker?
5: Dat zijn de enige momenten waar ik niet op kan voorbereiden. Dus dat is dat momentje dat je aan het werk moet.
6: Ja, want je hebt nu eten gestolen uit de zaal, zag ik.
5: Nee, ik heb het gelaten. Maar soms neem ik het echt mee. Dan denk ik, oh, ga er niet weer eten in die zaal, jongen. Het is zo asociaal. Het leidt heel erg af. Asociaal is misschien een beetje. Maar het is ook vragen in de coulissen, netjes.
6: Ja.
5: Niet eten. En dan gaan ze toch eten. Want zodra jij eet, dan zit de persoon naast je of achter jou, voor jou. Dan raakt iedereen ook een beetje rumoerig van. En dan heb je gewoon een paar mensen die afgeleid zijn in de zaal. En ik ben hard aan het werk om iedereen te focussen. Weet je? Dat daarom vraag ik het.
6: Eet maar dan maak je er dus wel een grap van om weer
5: ik
6: door te kunnen.
5: Ik hoop ook dat ik ze bang maak als ik ze mijn eten afpak. Maar helaas hoor je zelf ook altijd, ze gaan gewoon door met
6: ze gaan
5: eten.
6: Gewoon door. Ze hopen misschien wel dat je ze aanspreekt.
5: Misschien vinden ze dat wel leuk, die spanning.
6: Ja, ja, nu denk ik ook wel, dat zullen mensen nu ook wel horen, dat je wat heets bent. Wat ziek ben geweest. En je staat toch op het podium.
5: Ja, een beetje hees, mag de pret niet drukken en een voorstelling. Kijk, ben ik nou hondsberoerd en ik kan in mijn benen staan, dat is anders. Maar een hees stem, je moet gewoon harder werken, je kan geen liedjes zingen. Stukjes zang die je hebt, die gaan super kut, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ja, het zijn natuurlijk heel veel bruggetjes die ik sla van het een naar het andere verhaal. Dus ik heb het wel nodig. Ja. Ik kan het niet rappen.
6: Maar je kan toch ook een keer zeggen, Nienke, vandaag even niet. Vandaag kies ik even voor mezelf.
5: Oh, als ik een voorstelling niet te spelen?
6: Ja.
5: Ik denk dat ik het één keer gedaan heb. Als ik zo kostmisselijk moest spugen langs de snelweg. Toen heb ik het afgebeld.
6: Maar dat begrijpen mensen ook,
5: ja,
6: hè?
5: Ja, ik vond het wel echt heel... Ik vond het erg zeggen dat ik het gedaan had. Terwijl, ik ben gewoon een mens, moet kunnen. Maar nee, dat is het laatste. Dat is wel echt het laatste wat ik zou doen.
6: Ja, ja. Nou ja, nu weet ik dat het publiek inderdaad heel betrokken is. En we hebben ook iemand uit het publiek een vraag laten stellen. En die komt vandaag van Farida.
7: Dag Nienke, Farida hier uit Voorburg. Hoe bevalt jou dit allemaal? Echt op het toneel staan. Dus eigenlijk vanuit de digitale wereld naar echt in connectie, fysiek. Mensen kunnen voelen, ruiken, proeven, dat soort gebeuren. Daar ben ik heel benieuwd naar.
6: Ja, Nienke, hoe proeven ze?
5: Ja, het ligt allemaal aan het seizoen van het jaar, hoe iedereen proeft. Maar ik moet zeggen, de echte energie die vrijkomt, wat je in een zaal hebt, wat je natuurlijk niet voelt na het plaatsen van een video of er komt een film van je uit of wat dan ook allemaal. Theater is echt live en direct. En dat maakt het zo, dat is het charmante ervan. En het, wat je energie geeft. Het is natuurlijk doodeng, want je hebt het niet meer. Je kan, hè, nu kan je een leuke comment of een vervelende comment. Je kan je telefoon wegleggen. Maar dan heb je meteen directe feedback. Wel of niet leuk, of wat het er ook is. Maar ja, ik ga er gewoon goed op dat ik een avond heb waar mensen naar hun zin hebben. En tuurlijk, je wordt steeds beter. En je weet op een gegeven moment, oh, dit is mijn publiek. En zo kan ik een grap het beste opbouwen, et cetera. Maar dan groei je ingaande weg. Dit is mijn derde programma, dus je bent ook jezelf aan het verbeteren en aan het ontwikkelen.
6: Ja.
5: En dat vind ik ook wel met theater. Dat leent zich zo voor. Het is allemaal zo oneindig wat je kan doen hier.
6: Ik wil zeggen, je kan verder gaan ook omdat er natuurlijk gewoon vier muren omheen zitten.
5: Zeker. Het internet is toch heel beperkt en wat dat betreft. En hier heb je nog de vrijheid om echt te zeggen wat je vindt en denkt. En de mensen die in de zaal zitten, die weten dat het is om te genieten en te satiren en om lol te maken. En het is ook voor een grap. Dan wordt het ook zo ontvangen.
6: Ja.
5: Dus dat maakt het online soms een beetje een uitdaging.
6: Maar dat podium waar je nu staat, heb je wel weer te danken aan online.
5: 100% zeker. Dat is ook hoe ik mijn publiek gevonden heb, of zij mij, hoe je het wil bekijken. Dus nee, dat het een heeft het ander nodig.
6: Ja. Zou je dan ooit willen kiezen tussen theater en online, of gaat dat nooit gebeuren?
5: Nee, gelukkig hoef ik niet te kiezen. Dus dat zal ik ook niet doen. Dus nee, ik ga niet kiezen.
6: Je blijft het gewoon lekker allebei doen.
5: Ja, gewoon lekker allebei doen, joh.
6: Ja, ja. Het grappige is wel, ik zat dan in de zaal en dan denk ik soms, maar wat voor show is dit eigenlijk? Omdat ik zou je een comedian kunnen noemen, maar je gaat ook zoveel in gesprek met het publiek dat het dat ook weer niet echt is, misschien.
5: Vind je?
6: Ja, ik weet het niet.
5: Nou, ik weet niet.
6: Je noemt jezelf een grappenmaakster.
5: Nou, ik schrijf een voorstelling om grappen in te verwerken. Dus ja. Vandaar noem ik het. Maar theater, kijk. Theater is anders en daar is er niet zoveel interactie. Maar in comedyclubs is er heel veel interactie. Dus ik weet niet welke term comedian kan
6: het zeggen. Ja, een brede term.
5: Het is een heel breed begrip. Ik denk dat het ook een stijl is van iemand, wel of niet, het contact opzoeken. Of helemaal laten. Maar dit is wel mijn voorstelling waar ik het meeste contact heb met de zaal.
6: Ja.
5: De eerste twee voorstellingen, ja, minimaal.
6: Ja, maar als iemand je dan influencer noemt, is dat dan een te beperkte term?
5: Zeker.
6: Ja.
5: Ik noem een willekeurige influencer op. Die staat, de 9 van de 10 staan ze niet in theater.
6: Nee.
5: En ik vind een influencer is ook iemand die misschien in de politiek kan zitten. Want die bevloedt ook in. Nou, dat is helemaal grappig. Die heeft ook invloed. Ja. Dus influencer is iemand die invloed heeft. Ik weet dat we heel erg een digital term hebben gegooid. Iedereen met een beetje een account of kanaal of wat dan ook, is influencer. En ik promote tandenbleken. Maar uiteindelijk is het woord influencer veel meer dan dat.
6: Ja, ja. Dus daarom, je vindt het ook vervelend als iemand je zo noemt?
5: Nou,
6: toch?
5: Zeker niet. Ik denk gewoon, er hangt een bepaalde iets aan wat niet hoeft. Want de influencer is, heel veel mensen denken, ach, zo'n influencer. Terwijl, als je denkt over het woord influencer en wie dat allemaal zou kunnen zijn, hoeft het niet zo te zijn. Dat kan ook, het is ook heel mooi. Dus de grootste artiesten, kunstenaars zijn ook influencers. Ze hebben invloed. Alleen, we hebben dat onlangs, of het is 10 jaar geleden, een woord aangekoppeld. En dat is dan nu zogenaamd de persoon die online vindbaar is.
6: Ja, maar ik denk ook wel, je staat in het theater, je staat in films, je bent online bezig, je bent manager. Dus zoveel, is er wel een label op te plakken überhaupt?
5: Oh, dat op mij per se. Nou, dat is wel fijn. Dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet gelabeld te worden. Ik ben geen zak chips in de supermarkt.
6: Nee, maar je mag ook van je zoon niet vertellen dat je grapjes... Of jouw zoon mag niet zeggen dat je grapjes maakt tegen de juf.
5: Ja, hij moet het wel goed vertellen, inderdaad. Kom op, zeg. Ik ben een dichter. Ik ben een verhalenverteller.
6: Kunstenaar.
5: Ik ben een kunstenaar, yes.
6: Misschien moet hij gewoon dit interview naar de juf sturen.
5: Ja, dat denk ik wel.
6: Dat zou helpen.
5: De juf is weg, terecht.
6: Oh. Je vertelt sowieso heel veel over je persoonlijke leven. Ook over je eigen kinderen. Hou je daar de meeste inspiratie uit ook?
5: Mijn eigen leven is wel de belangrijkste bron. Dan zijn het ook de verhalen die dichtst bij me staan.
6: Ja, maar waar begin je dan met een voorstelling als deze, als medeplichtig?
5: Over hoe je dat begint te schrijven.
6: Ja.
5: Ik vind sowieso, iedere keer weer, ik ga dus aanstaande maandag weer schrijven in een huisje. Ik doe maar wat. Jongens, we gaan maar weer gewoon, we zijn weer letters op die woorden vormen. En ik... Oh ja, ik had al iets opgeschreven, een van de Vreubel. We gingen het ook weer over. Oh ja, dan zie ik weer iets van quote. En denk ik, oh, hier vind ik wat van. En zodra ik er iets van vind, dan denk ik, oh, dan kan ik er misschien een stukje over schrijven. Of kan ik een verhaaltje bij verzinnen. Of in ieder geval heb ik wel een anekdote over. Ik weet het niet. Ik probeer altijd maar gewoon te denken, nou, zolang het maar leuk wordt. Ja. En dan ga ik maar gewoon zitten.
8: En of het dan ongemakkelijk wordt, dat maakt je eigenlijk niet uit.
5: Ik weet niet hoe jij op ongemak gaat, maar ik ga er altijd wel lekker op.
8: Heb je geen schaamte, nee?
5: Ik heb geen... Ja, schaamte. Er is bij iedereen een bepaalde mate van schaamte. Maar ik heb dat niet over mijn eigen leven. Of over...
8: Nee.
5: Ik praat met mijn vriendin over seks of vrienden of wat dan ook. Of... Nee joh, ik ben lekker een open boek. En ik vind het heerlijk bevrijdend dat ik nooit over denk... Oh, dat kunnen we niet bespreken, jongens. Dat is, nee.
8: Ja, ja, dus een show als deze maak je ook echt grotendeels alleen?
5: Ik heb hem helemaal alleen geschreven.
8: Helemaal alleen?
5: Ja, ik heb wel een regisseur.
8: Ja, je kondigt jezelf ook aan.
5: Jessica. Ja. Het is one woman show.
8: De chat was op.
5: Dus ja, helaas. Ik mocht ineens een bandje inspreken. Dat werd altijd ingewikkeld. Ik moest het allemaal live telkens zeggen.
8: Oh, echt?
5: Ik zeg het gewoon live in de politie. Oh, ja. Zo kondig ik mezelf ook aan.
8: Sienke, pas.
5: Ja. Maar ik vind het heerlijk om zelf te schrijven. En tuurlijk, ik vind het fijn om dat de regie mij kan sturen en helpen. En meer uit mezelf te halen en te triggeren en me te pushen. Maar ik heb meteen wel gedacht, oké, Nienke, je bent niet geschoold. Je komt zomaar van het Facebook, van het YouTube afgestuiterd. Je gaat het theater in. Je gaat het zelf schrijven. Die eerste in ieder geval. Want anders, als je dan al niet kan, dan stop dan maar meteen.
8: En dit is je derde.
5: En dit is mijn derde alweer. Toen dacht ik, nou weet je, we trekken hem door. Ik kan het dus blijkbaar.
8: Ja. Maar hoe vinden jouw man Wesley en jouw kinderen dan dat je zulke persoonlijke verhalen vertelt?
5: Kinderen weten het niet. Dat houden we zo.
8: Ja, dat is misschien beter.
5: En mijn man mag pas zien na een reeks try-outs
8: hoe
5: de voorstelling gaat.
8: Dus en hoe vindt hij het?
5: Hij wordt iedere keer weer verrast. En iedere keer denkt hij echt, oh, dan gaat ze weer, die meid. Maar als hij zegt ook, het is allemaal vermakelijk. Dus ik laat jou niet... Ik rem jou niet doordat ik misschien iets stom vind als jij dat deelt. En ik dat zou hem nooit te kakken zetten over iets heel erg waar hij zelf moeite mee zou hebben. Snap je wat ik bedoel?
8: Nee, maar je bespreekt niet van tevoren, dit wil ik graag vertellen.
5: Zeker niet.
8: Helemaal niks?
5: Nee. Hij zegt soms wel eens, weet je wat leuk is? Als je een voorstelling maakt, dan kijken we aan. Ik zeg, jij weet ook wel dat ik met dit advies geen reet ga doen. Leuk, maar nee.
8: Ga je niet doen.
5: Nee. Ja, je kan heus wel het opgooien soms, maar ja... Ik denk dat niemand tegen Picasso moet zeggen... waarom gebruik jij geen paars? Of wat is het? Piet Mondriaan. Waarom doe je het een keer een paarse veeg... in plaats van dat het oranje... of geel, rood en blauw. Ik bedoel, ja, het zijn van die mensen... Ja, als ik mezelf hier ben, want dat is een van de grootste... maar je snapt wat ik bedoel. Je hebt gewoon een eigen idee hoe je dat moet doen. En als mensen je dan willen vertellen... Dan moeten het wel mensen zijn die ook in het vak zitten. Maar hij doet een heel iets anders binnen het bedrijf. Dat kan hij heel goed.
8: Ja, maar al die persoonlijke verhalen die je vertelt... zorgen ook wel voor herkenning bij het publiek weer. En dat is denk ik heel leuk.
5: Ik denk dat daar zit de meeste lol.
8: Ja. Ja. Want ben je zelf een beetje een goede chauffeur?
5: Ik ben een supergoede chauffeur.
8: Wat vertel je over mensen die niet zo goed kunnen autorijden?
5: Ik kan heel goed rijden. Ik ben wel heel snel afgeleid. Dus dan ben ik al bezig met muziek. En dan denk ik, oh nee, niet even focus, weet je.
8: Ja.
5: Dat kan ik wel hebben. Maar ik kan heel goed rijden, ja hoor. Ik rij wel eens verkeerd.
8: Doe constant.
5: Dat heeft niet te maken met je rijskills. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat je herkenningspunten nooit opslaat.
8: Ja, maar jij zegt wel, als mensen 3 keer examen hebben gedaan, sloes.
5: Stop ermee. Dan mogen ze 4e keer en 5e keer. Hoe vaak ben je afgereden?
8: Ja, ik dacht al dat je dit ging vragen.
5: Maar ja, je opent hem zelf, je schopt het door zelf.
8: Ja, ik dacht er al, nee, 7 keer.
5: 7, schat.
8: 7 keer.
5: Dus jij bent hier met de trein.
8: Nee, ik ben wel met de auto. Het is ook 10 jaar geleden. Nee, ik heb ooit... Ik wil hier even opkomen. Ik heb ooit examen gedaan, ben ik terechtgezakt. Toen had ik een nieuw examen. Had ik dezelfde examinator. En die zei, iedereen had je laten slagen, maar ik ga het niet doen. En ja, dit is echt gebeurd. En daardoor was ik zo gestrest dat het al die keren helemaal mis is gegaan.
5: Wat een pannenkoek.
8: Ja, maar dit is gebeurd.
5: Leeft hij nog?
8: Ja, daar kan ik hangende onderzoek niks over zeggen. Maar het is... Ja, dus ja, 7 keer. Dus ik mag eigenlijk niet autorijden van jou. Maar als je dit hoort, dit verhaal...
5: Nee, oké. 7 keer.
8: Alles is genuanceerd.
5: 7 keer. Nou, hier moeten we een andere aflevering aan wijden.
8: Schaap hier speciale aflevering.
5: Maar jij hebt nog nooit een ongeluk gehad.
8: Nee.
5: Kijk.
8: Nou, trouwens wel een keer. Ik ben een keer zelf aangereden.
5: Dat was dus niet jouw schuld.
8: Nee, dat klopt.
5: Dan gaan we even gemakshalve.
8: Gaan we even vanuit, ja. Ja.
5: Oké.
8: Maar ik durf te zeggen dat ik wel kan autorijden.
5: Ja, oké. Nou, mag ook wel een 7 keer afrijden.
8: Ik zie hier een regisseur heel erg twijfelend kijken. Die heeft wel eens bij me gezeten. maar Heb je dan ook wel eens dat mensen jou achteraf ook zulke verhalen vertellen? Van, oh, je vertelt me dit en ik heb dit gedaan.
5: Tuurlijk, in de foyer is het altijd, ach. En dan wordt weer zo'n zus erbij getrokken. Zij kan nooit de rotonde goed pakken. Of, ja. Oh, ik had heel veel vieze dingen willen zeggen tijdens de Dirty Talk ronde. Maar ik durfde niet. En dan zeg ik, nou zeg het nu maar dan. Dus
8: en dan noemen ze het wel?
5: Dan noemen ze het wel. Dus je hebt heel veel leuke gesprekken achteraf. Over de voorstelling in de foyer met de mensen.
8: Ja.
5: Vandaag dus niet, want ik zit hier. Dus ik moet zwijzen maar vanaf de balustrade hier.
8: Als voor Beatrix.
5: Sorry, maar ik ben even druk.
8: Wat hoop je eigenlijk dat ze meenemen van deze voorstelling, medeplichtig?
5: Ik hoop dat ze naast een avond heel veel lol, ook een klein beetje iets liever naar zichzelf, andere mensen kijken. Want ik probeer toch wel een beetje subtiel mee te geven dat je moet niet zo klagen.
8: We klagen allemaal zoveel.
5: Ja, we klagen allemaal zoveel. Weet je, je kijkt dan altijd wat je niet hebt en dit is niet goed en dat is niet zo. Maar kijk eens naar wat je wel hebt. Je hebt zoveel bij voor te zijn.
8: Het klagen is ook grappig. Dat doe jij weer op het podium.
5: Kijk, maar dat mag ook. Je mag ook klagen, mits je maar heel veel ook je zegeningen telt. Want dan is het geklaag altijd gewoon een klein onderdeel van al het mooie wat er is.
8: Ja.
5: Maar ik kan je vertellen, het klagen, waar het schuurt en waar het ongemakkelijk en pijnlijk en ongemakkelijk wordt om dat whatever, pijn, daar wordt het komisch.
8: Ja.
5: Maar je kan ook de andere kant op slaan. Dat je heel erg, oh, je gaat zo lekker op de zegening en dit en dat. Jomanda. Ik kom erop als een Jomanda. En weet je, dus het is al. Ja, maar dan schiet ik heel snel die outfit uit en dan is het gewoon een grapje. We gaan weer lopen klagen.
8: Wat mogen we nog meer van je verwachten na medeplichtig?
5: In het theater.
8: Ja, bijvoorbeeld, maar gewoon, wat ga je allemaal nog doen? Je bent ook met een film, die komt binnenkort
5: ja,
8: uit.
5: Ja, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt.
8: Na Moederdag.
5: Na Moederdag. Ik ga, nou ja, eind mei komt de film Treat Her Like a Lady uit. Ja. Dat is wel echt een hele andere film ooit waar ik in gespeeld heb. Want er waren allemaal comedies, romcoms. En
8: dit is best wel een serieuze rol.
5: Het is een hele vooral serieuze film en een maatschappelijke boodschap. En het is niet een lichte voet. Nou, het is een dramedy. Dus het is een lichtvoetige drama.
8: Ja.
5: En
8: jij speelt een arme vrouw die de kinderen
5: ik speel een,
8: bijna
5: een mama die de kinderen gewoon gebukt gaat onder het iets wat overwerkende systeem in Nederland. En dat is een heel pittig een verhaal, wat voor heel veel andere gezinnen echt de realiteit is. Maar ik ben blij dat we een film hebben kunnen maken met zoveel kleur en met muziek. En waardoor je heel erg een soort van kracht voelt in plaats van medelij. En ik kijk heel erg uit naar wat de mensen ervan vinden. Niet zozeer over mijn prestaties, maar gewoon de boodschap erachter.
8: Nou, verder nog, je hebt een internationale prijs voor gewonnen.
5: Dat is
8: hallo.
5: Ook nog eventjes helemaal all the way in Egypte.
8: In Egypte?
5: Vals eventjes voor Best Actress of een internationaal
8: film festival. Iemand zonder opleiding, zonder achtergrond. Huppa.
5: Ja, je moet gewoon heel veel in je bagage tas hebben. Dan kan je heel goed spelen, blijkt. Ja. Nee, dat valt wel mee. Maar ik ben heel, heel trots dat de film eigenlijk nu al voordat hij in de bios komt zo mooi en goed ontvangen wordt.
8: Ja, maar daarin ben je ook dus eigenlijk inderdaad een voorbeeld. Doe gewoon wat je leuk vindt.
5: Doe wat je leuk vindt en grijp iedere kans aan die je kan pakken. Want als we maar één keer leven, dan heb je dus niet zo, heb je maar 80 zomers de tijd. Als je geluk hebt.
8: Ja. Maar ook in het theater zijn we nog niet van je af, toch? Mag
5: zeker niet. 1 oktober ga ik gewoon lekker weer try-outen. En dan gaan we eens even kijken wat we ervan maken. Moeten we nog even schrijven, hoor. Dus.
8: dat wordt vast weer hartstikke leuk.
5: Wordt weer aanpoten, mag
8: ja. Nienke Plas, dankjewel. Heb ik nog één vraag voor je. Misschien wel de belangrijkste. Zo kut is confetti nou toch ook weer niet?
5: Niet in andermans huis.
8: Niet in... Oké. Okay. Op zich, ja, want het is ooit bij mijn huis gebeurd en 3 jaar later vind ik het nog steeds.
5: Ja.
8: Don't.
5: Tussen je billen. Nou, dat doe ik maar.
8: Ja, maar daar klaag je niet over. Dankjewel, Nienke.
5: Jij bedankt, was gezellig.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van
9: NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: CJ Felicia. De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: Bonocci, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het derde uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt gezegd, de avond van het Caribisch Netwerk. Later dit uur gaan we een gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar eerst luisteren we naar de podcast Zwart Gat. De afgelopen weken doken we samen met makers Charit Alles en Eva Kleven in het zwarte gat in hun hart. De sporen die de adoptie achter kan laten. Een zoektocht die bijna tot een einde komt, hoor je in de aflevering 6, familie. Een zo mogelijk nog persoonlijkere aflevering dan de voorgaande. De partners, kinderen, broers en zus van Eva en Charit komen uitgebreid aan het woord en vertellen hoe zij het ervaren hebben dat hun zus, moeder of vrouw geadopteerd is. En we maken de balans op. Kun je van het zwarte gat afkomen?
2: Phonics Podcast.
10: De vorige keer in Zwart Gat.
11: Dan wordt er iets in je hechtingssysteem aangeraakt. En dan voel je misschien ook een gevoel van ik wil het zelf dan ja. maar in de hand hebben. Dan ga ja. ik wel weg en dan ja. Ja, kies ik er tenminste voor.
10: Ja, dat is het.
11: Ja.
10: We zijn dus op zoek naar onze roots om ons misschien wel minder geadopteerd te voelen. Maar door het vinden van die puzzelstukken beseffen we dat we onze adoptie niet ongedaan kunnen maken.
12: En ook al kun je het je niet herinneren omdat je te klein was, het is wel gebeurd en je draagt het met je mee.
10: De allereerste foto van mij is gemaakt in Israël.
12: Is gemaakt in India en ik ben een paar weken of een maand oud.
10: Ik kijk een beetje geschrokken, recht in de camera. Ik denk dat ik gewoon die flits nog nooit had gezien.
12: Het lijkt echt alsof ik enorme oren heb en enorme ogen.
10: Ik zit op schoot bij mijn moeder in het kinderthuis in Israël. Het was de eerste ontmoeting en ze kijkt heel verliefd mijn kant op.
12: Je ziet nergens dat mijn hoofd aan de achterkant was kaalgeschoren. En dat je mijn ribben kon tellen omdat ik zo weinig had gegeten. Maar misschien was ik toen ook nog wel gezond.
10: Mijn allereerste herinnering. Ik was 3 jaar ongeveer.
12: Ik was rond de 3 jaar, denk ik. En ik stond in mijn ledikantje, zo'n eikenhouten met van die spijlen.
10: En ik ging zonder ouders logeren bij mijn oom en tante. En dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan.
12: En mijn broer probeerde me uit bed te krijgen. Ik denk dat het heel vroeg in de ochtend was.
10: Ik vond dat helemaal niet leuk. Mijn tante was echt super lief hoor, maar ik had gewoon heimwee. Ik wilde naar huis.
12: En ik zie nog zo'n flart voor me van mijn blonde, schattige broer, 4 of 5 jaar oud, die mij uit dat bedje probeert te hijsen.
10: Ik denk dat ik toen voor het eerst het zwarte gat voelde. Echt paniek. Want waarom hadden mijn ouders me zomaar achtergelaten? Maar ze kwamen terug, ze waren me niet vergeten en ze waren niet meer met z'n tweeën. Ze hadden namelijk in Israël mijn broertje en zusje opgehaald, Kaspar en Tess. Een tweeling die toen 9 maanden oud was. En ons huis hing vol slingers. Ze kwamen binnen. Ik zie ze nog staan in de deuropening. En ik dacht, oké, ze zijn me niet vergeten. En wat leuk! Ik heb een broertje en zusje. Na een week, er was natuurlijk een stuk minder aandacht voor mij alleen. Ik moest al mijn speelgoed met ze delen. Toen vond ik het wel weer mooi geweest. Ik vroeg of ze weer terug konden. Ik was een echte, echte grote zus.
12: Dit is Zwart Gat.
10: Een zesdelige podcast over adoptie van Vanix voor NPO Luister.
12: Gemaakt door ons.
10: Eva Kleven.
12: En Charit Alles.
10: Aflevering 6. Familie.
12: Geadopteerd zijn is een familieding. En dat blijft het ook. Ook als je inmiddels je eigen gezin hebt gesticht.
13: En als mijn moeder niet geadopteerd was, zouden wij ook niet bestaan. Dus ja.
10: Dat is ook nog zo.
13: Ja.
10: Zo had ik er nog helemaal niet
13: vragen. Zo kan je het ook bekijken, ja. Maar dan zouden we hier ook niet zitten. Ja. Nee.
10: Dat is ook best wel een raar idee eigenlijk. Dus als jullie moeder niet geadopteerd was, dan waren jullie er niet.
13: Maar dan waren er andere kinderen geweest.
10: Ja, maar niet zo leuk als jullie nu zijn.
13: Nee, zeker niet.
14: Dat kan ook helemaal niet.
10: Jij vindt jezelf ook echt heel leuk, hè?
14: Ja.
10: Ja, dat ben je ook. Dat scheelt.
12: In deze slotaflevering van Zwart Gat praat Eva met haar broer Cas en haar zus Tess en ga ik in gesprek met mijn broer Jeroen. Eva sprak met mij Maarten en mijn kinderen en ik heb haar Maarten aan de tand gevoeld. Want wij weten inmiddels ongeveer wat wij in het dagelijks leven merken van onze adopties. Maar
10: hoe voelt het voor hen? Hoe is het om een partner te hebben die haar biologische ouders niet kent? Hoe is het als donkerblonde Nederlandse man om een zusje te hebben dat uit India komt? En hoe is het om als kind je biologische opa en oma niet te kennen, omdat je moeder haar biologische familie niet kent?
12: Mijn broer en ik zijn absolute tegenpolen van elkaar. Hij heeft donkerblond stijl haar en knalblauwe ogen, terwijl ik zwarte krullen heb, donkere ogen en een bruine huid. Ook van binnen lijken we echt nauwelijks op elkaar. Hij is rustig, een zakenman en een ontzettende sportfanaat.
15: Heb ik het eigenlijk ook nooit zo als bijzonder ervaren.
12: Hij woont met zijn gezin in een dorp en is al sinds zijn 16e bij dezelfde vrouw. Ik ben drukker, chaotischer dan hij. Ik woon al meer dan de helft van mijn leven in Amsterdam en ik ontmoette Maarten pas toen ik eind 20 was. Maar toch is Jeroen mijn broer, mijn grote broer.
15: Het is gewoon heel vanzelfsprekend allemaal.
12: En meer dan dat. Hij is één van mijn favoriete mensen in het leven. Hij is niet zo'n prater, maar voor deze podcast wil hij met me in gesprek. We gaan samen aan de wandel in een volkstuinenpark bij mij in de buurt.
16: Ik verdwaal trouwens altijd op dit park, dus we gaan zien waar we uitkomen. Maar een beetje. Wat zouden die bordjes betekenen?
15: Zwemmen, denk ik. Als je deze kant op loopt, dan blijf je rondje lopen.
16: Zijingang, hoofdingang, rechtdoor.
15: Ja, hoofdingang.
12: Ja. Jeroen is ongeveer 2 jaar ouder dan ik. En ik vind de manier waarop hij over me praat altijd heel lief.
15: Kijk, als kind groei je samen op en is het zo vanzelfsprekend dat je één gezin bent en dat je gewoon mijn zusje bent. En weet je, het is zo natuurlijk.
12: Maar we hebben het nooit echt gehad over mijn adoptie. Tenminste, niet echt. Nooit gingen we de diepte in. Behalve 1 jaar of 7 geleden, toen ik weer eens teleurgesteld was door Bridget en me even enorm uit het veld geslagen voelde. En op een dag, ik was thuisgebleven van werk, belde Jeroen me.
16: En ik weet niet meer precies in welke woorden je het zei. Toen zei jij iets van dat ik altijd anders was dan iedereen die we verder om ons heen hadden.
15: Ja, ja.
16: Hoe bedoelde je dat?
15: Nou, anders. En ik vind dat tegelijkertijd weer heel erg leuk. Je hebt dan wel een andere levenshouding dan dat je standaard. Het is allemaal wel een beetje generaliserend, maar wat je in ons Calvinistische landje hebt. Hè?
16: Mm-hmm.
15: Heel erg in het moment kunnen leven. En je bent gewoon ook extravert.
16: Mm-hmm.
15: Hè? En je hebt gewoon wat karakter, hè? Wat karaktereigenschappen die je gewoon wat minder vaak ziet in Nederland.
12: Ik ben absoluut anders dan de nuchtere Nederlanders waar onze familie grotendeels uit bestaat. Het raakt me dat mijn broer dat zag. En dat hij ook zag dat het niet altijd makkelijk voor me was om met mijn Indiase temperament in die omgeving te leven. Een warme, liefdevolle omgeving. Maar wel een omgeving waar iedereen wat nuchterder en wat minder vurig is. En waar het meer om rustig aandoen draait.
15: Dat jij wel heel anders in het leven stond dan papa en mama dat zelf hebben of dat zouden willen zien. Hè?
16: Ja, dus dat had je ook wel door.
15: Ja,
16: dat
15: zeker wel.
16: Nou
15: ja.
16: Echt wel aan het struggelen was af en toe.
15: Je was natuurlijk super met de sociale contacten. En altijd overal op afvliegen. Er graag bij willen zijn. Graag uit huis willen zijn. Gewoon op pad. En nou ja, dat zul je natuurlijk wel vaker in een gezin hebben. Maar ja, dat was wel. Ik denk dat het wel voor uitdagende dingen heeft gezorgd. Dat het allemaal niet heel erg is. Maar juist leuk.
10: Zoals Jeroen het beschrijft, zo beschrijft mijn zusje Tess eigenlijk ook onze band. Zij en Cas zijn natuurlijk een biologische tweeling. En ik ben degene die niet genetisch met hen verbonden is.
17: Ja, ik denk wel dat Cas en ik best wel heel erg op verschillende vlakken heel erg hetzelfde zijn. Dezelfde reageren, een beetje dezelfde karaktereigenschappen hebben. En jij Eva, dat weer een hele andere karaktereigenschappen hebben. Ja. Dus ik zie jullie allebei, alle twee, als zus en broer. Dus ik kijk daar niet anders naar. Maar ik zie wel dat Cas en ik meer op elkaar lijken.
10: Wat zijn dan de verschillen, denk je, en de overeenkomsten tussen ons drieën?
18: Ja, ik denk dat wij alle drie wel heel erg anders zijn. Maar wel weer iets gelijk hebben. En dat is ook wel een beetje dat warmte wat we hebben meegekregen vanuit vroeger. Dat is ook een beetje een warm gezin. Een beetje een veilig huis. En ook hoe wij zijn opgevoed. Dus dat warme stukje, zo dragen wij dat alle drie eigenlijk wel over naar wie dan ook die goed met ons is. Ja, dat merk ik voornamelijk. Dat ik heel veel warmte heb gekregen. Maar ook dat heel goed kan geven aan de mensen waar ik mee hecht.
12: Dat gepraat over wie op wie lijkt en waar de verschillen zitten, dat is een dingetje voor geadopteerden. Omdat je op niemand lijkt, omdat er geen of weinig bloedbanden zijn, wordt het een issue. Jeroen heeft dat altijd wel doorgehad.
15: Hoe vaak, en dat gaat allemaal onbewust hoor, maar hoe vaak wordt er niet gezegd, ja, dat is typisch je vader.
16: Nou, maar vooral, wat dacht je van de oma's?
15: Ja, precies. Ja, dat soort dingen.
16: De oma's die konden gewoon tijdens een kerstdiner, konden ze daar gewoon een uur over.
15: Ja, ja.
16: En dan ging oma Lang, die ging dan altijd zeggen, ja, maar schat, jij lijkt op mij, tegen mij.
15: Ja, ja, ja.
16: Wat heel lief bedoeld was, maar wat natuurlijk...
15: Ja, wat moet toch ontzettend pijnlijk zijn.
16: Ja, dat lijkt
15: me best wel... Maar hoe vaak dat wel niet gebeurt, niet alleen op dat soort momenten, maar gewoon in het dagelijks leven.
16: Ja.
12: Kijk. Op sommige momenten voel je je als adoptiekind toch een beetje alsof je uit de lucht bent komen vallen. Als dit soort gesprekken gevoerd worden tijdens het kerstdiner. Of als een oom of tante roept dat je typisch gedrag vertoont voor de familie. Maar je weet dat het onzin is.
16: Het voelt voor mij heel erg met die stamboom. Weet je? Papa die heeft natuurlijk op een gegeven moment die stamboom uitgezocht.
15: Ja, ja.
16: Wat ik een heel vet project vind voor hem.
15: Ja.
16: Maar dat voelt voor mij dus wel heel erg duidelijk. Ik heb daar niks mee te maken.
15: Nee, zo ja. Ja, ja, ja. Ja, logisch eigenlijk ook, hè?
16: Ja, tenminste, maar ook gek.
15: Ja, gek. Ja, dan... Dat roept wel weer een bepaald gevoelens op of zo.
16: Ja.
15: Hè?
16: Dan word je er gewoon weer heel erg van bewust...
15: Ja.
16: Dat ik daar dus niet bij hoor.
15: Nee.
16: Niet op die manier.
15: Nou, zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken, ja.
10: Waar Charlotte de enige in de familie is die geadopteerd is... ben ik dat natuurlijk niet. En je zou denken dat ik daardoor makkelijker met mijn broer en zus praat over bijvoorbeeld de zoektocht naar mijn moeder. Maar dat is niet helemaal het geval. Eigenlijk wist alleen een handvol mensen, waaronder Maarten en Charrette, dat ik bezig was met zoeken. Ik vertelde pas een paar dagen voor vertrek tegen mijn zusje dat ik naar Israël ging.
17: Ja, dat je op zoek was gegaan naar je biologische moeder en dat je die had gevonden en dat je over een week naar Israël ging. En toen dacht ik, oké. Okay. Ja, ik kon toen niks uitbrengen, omdat ik begon eigenlijk gelijk te huilen. En we stonden nogal uit elkaar. En het was ook even dat ik niet kon lopen of zo. Of ik wilde je eigenlijk knuffelen, maar ik kwam er niet. En Maarten die zei toen nog van, misschien heeft Tess een knuffel nodig?
10: Ik dacht alleen maar, landt dit goed? Is het oké? Okay? Ja.
17: Dus, maar ja, dat was wel gelijk heel erg emotioneel. Omdat het ineens zo dichtbij kwam. Terwijl het niet eens mijn biologische moeder was. Maar wel dat jij er naar op zoek ging.
10: Toen ik besloot te gaan zoeken, was het volledig aan mij en mij alleen om die keuze te maken. Maar als mijn broertje of zusje willen zoeken, heeft dat direct invloed op de ander. En net als bij de andere tweelingen die je hoorde deze serie, Robert en zijn broer, Marinka en haar zus en Cecilia en haar broer, ja, moet je daar wel met elkaar op de juiste manier mee om kunnen gaan.
17: Als je het over adoptie hebt, dan is het inderdaad wel ingewikkelder, absoluut. Als ik er meer aan toe ben als dat Kas dat is, ja, dan moet je dat toch op je eigen manier of samen. Maar je bent denk ik nooit op hetzelfde moment bezig met adoptie. En dat hebben we alle twee gezien. Ik ben er toen meer mee bezig geweest en ja, toen was Kas er totaal niet mee bezig. En andersom. Dus dat maakt het wel weer ingewikkelder.
10: Je ziet het. Of je nou de enige geadopteerde bent in een gezin of niet, eigenlijk praten wij weinig met elkaar over adoptie. Mijn broer en zus ook niet met elkaar. Ik niet met hen. Charrette nauwelijks met haar broer. Waarschijnlijk om wat je Jeroen hoorde zeggen. Je groeit met elkaar op. Het is vanzelfsprekend. Je kent geen andere werkelijkheid dan deze. En dus speelt het in gesprekken nauwelijks een rol.
12: Dat is natuurlijk anders als je een relatie krijgt met iemand die niet geadopteerd is. Want voor die persoon is het niet zo vanzelfsprekend als dat het voor onze broers en zus is. Eva en Maarten kennen elkaar al zo'n 12 jaar. En ook mijn Maarten en ik zijn al een tijd samen.
10: Want jullie kennen elkaar echt al een hele tijd. Vanaf wanneer ook alweer?
18: 2006.
5: 2007.
10: Dus dat is bijna 18 jaar?
18: Ja.
10: Zeg ik dat goed? Ja.
5: 17 dus.
10: En weet je nog dat je er voor het eerst zag?
18: Ik weet nog wel dat ik haar voor het eerst zag, ja.
10: Ja, ja. Ik begin meteen helemaal met poppetjes in je ogen te dansen. Oké, cool. Wat dacht je?
18: Ik dacht dat het een leuke vrouw is.
10: En is het ook zo?
18: Dat is ook zo, ja.
10: Ja, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is wat voor een persoon kwam jij tegen? En wat voor een rol speelde adoptie in het leven van Charrette? En daardoor ook in jouw leven?
18: Ja, ik moet zeggen dat ik dat nooit zo gevoeld heb. Dat zij, weet je, ieder mens heeft gewoon zijn struggles. En zij heeft dan een struggle met adoptie. Ja, en die struggle, die begrijp je. En daar luister je naar. En waar nodig, ja, probeer je dat een beetje in perspectief te plaatsen. Maar uiteindelijk ja, is zij toch degene die dat wel of geen plek moet geven.
19: Wij hebben 12 jaar verkering. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik me er toen in het begin over voelde.
10: Dit is mijn Maarten. Charrette spreekt hem bij ons thuis.
19: Maar ik weet wel dat er best wel wat strijd was vroeger tussen Eva en haar moeder. En dat heb ik van dichtbij gezien. En ik kan niet zo goed inschatten of dat met adoptie te maken heeft of had. Maar dat was wel, dat was niet te missen. Dat die twee elkaar gewoon soms helemaal niet begrepen. Mensen zeggen wel eens een andere bloedgroep, maar dat, dat heb ik wel gezien. Het is een schat hoor. Maar ja, dat kon ontzettend knetteren. En de manier waarop Eva daarmee omging, dat was echt een soort van afsluiten. En dat was voor mij heel vreemd.
12: Maarten heeft het over een voorval dat vlak voor een kerstdiner plaatsvond. Toen hij en Eva nog niet heel lang samen waren. Onderweg naar haar ouders krijgen Eva en haar moeder knallende ruzie aan de telefoon. En terwijl haar moeder overstuur is, blijft Eva in een soort zen-modus die Maarten niet kan plaatsen.
19: En Eva had voor mij bijna bovennatuurlijke gave om daar niks mee te doen. Om gewoon van zich af te laten glijden. En
12: jij koppelt dat dus op een bepaalde manier aan geadopteerd zijn.
19: Ja, dus dat kunnen afsluiten of dat een soort van isolatie om je heen hebben, waardoor sommige dingen je niet raken.
12: Of je niet lijken te raken?
19: Oh ja, zeker. Sorry. Ja, 100%. Je niet lijken te raken. Dus op afstand houden. Maar ondertussen, het kan niet anders dan dat daar van alles gebeurt.
12: Natuurlijk zijn Eva en ik hele verschillende personen. En natuurlijk zijn onze Maartens ook heel verschillend. Al hebben ze toevallig dezelfde voornaam. Wat een duidelijke overeenkomst is tussen hen, is dat ze allebei voelen dat onze adoptie bij ons ligt en niet bij hen.
20: Ja, de gevoelens waar jullie natuurlijk vaak over hebben. Überhaupt het gevoel van een zwart gat hebben. Ja, weet je, daar kan ik me natuurlijk gewoon niks meer voorstellen. Dus ja, ik begrijp dat het. Dat het enorm van invloed is op je als mens als je geadopteerd bent, althans kan zijn. In dit geval van Charlotte heeft het gewoon heel veel invloed op haar. Maar het is niet zo dat ik daar last van heb of dat ik daar hinder van ondervind. Of, weet je, het is gewoon wie zij is. En, ja. Dat is gewoon wat het is.
21: Waar merk je aan dat het er soms dwars zit?
20: Ja, kijk, ik denk dat zit in gewoon hoe zij als persoon is doordat zij geadopteerd is. Dus ik kan niet. Het is niet zo dat er allemaal van aha-momentjes zijn, maar gewoon haar karakter. Hoe ze is met de kinderen, hoe ze is met binding in het algemeen. Ja, daaraan merk je natuurlijk gewoon dat er iets gebeurd is in het verleden. En dat is adoptie geweest. Mm-hmm. Ja, en dat leidt af en toe tot gedrag wat je daar naar terug zou kunnen herleiden.
21: Ja.
20: Dat kan vluchtgedrag zijn of dat kan een beetje teruggetrokken zijn. Ja, dat is. De laatste tijd wel een stuk minder, maar ja, dat heeft natuurlijk wel plaatsgevonden.
19: Dus je leert, wat ik heb geleerd, is gewoon af en toe even. Doe maar rustig, ga maar even zitten. Je hoeft even niet te praten. En ook het besef, dit is niet van mij, dit is niet voor mij. Ik speel een bijrol en dat is helemaal goed dat het een bijrol is. Want je hoeft niet altijd alles te weten, je hoeft niet altijd alles te vertellen. Je kan het ook binnen laten komen en. Als ze me nodig heeft, dan weet ze me wel te vinden, snap je?
12: En toen Eva naar Israël ging, afgelopen oktober, toen ging jij natuurlijk niet mee. Vond je dat moeilijk van tevoren?
19: Ja, ik vond het jammer. Wij waren natuurlijk samen naar Israël geweest. Ik ben heel geïnteresseerd, misschien soms te. Dus ik wil er graag bij. Ik wil graag over de zijlijn het veld inlopen. Maar ik voel ook wel, ik moet eerst worden uitgenodigd om mee te spelen. Snap je wat ik bedoel?
12: Ja.
19: Maar goed, dat is gewoon, weet ik veel, een beetje ego of zo. Maar ik had het gewoon heel leuk gevonden. En ik vind, dan ben ik bij toch een belangrijk moment in je leven. Daar sta ik dan naast. Dan kunnen we daar later over praten. En dan hebben we er samen herinneringen aan. En dat ging niet gebeuren. Dus toen zei ze, nee, ik ga met iemand anders.
12: Maarten besluit om in plaats daarvan op vakantie te gaan met zijn moeder. Ze dobberen op een klein bootje in de Middellandse Zee als Eva in de ellende terechtkomt in Israël, op het randje van de grens met Gaza. Ik zat die dagen al non-stop op mijn telefoon de situatie in de gaten te houden en me zorgen te maken over Eva. Maar voor Maarten was het helemaal gekmakend. Hij zit vol in de stress, maar daarnaast valt hem iets op. Iets dat hem opnieuw duidelijk wordt.
19: Ja, dat had ik nog niet gezegd, maar wat ik wel heb gezien. Ik wist het al, ik wist dat Eva sterk was. Ze zeggen toch wel eens dat daar waar je zwakte zit, daar zit ook je superpower. Of daar zit ook echt je kracht. Dat is bij Eva ook echt zo. Het is oorlog in Israël en zij is gewoon op eigen kracht met een auto langs checkpoints het land ontvlucht. Terwijl andere mensen zeiden, de ambassade gaf niet thuis. Weet je, die zei, oh je zit verkeerd, je zit in het rood. Nu kunnen we niks voor je doen in het rode gebied.
21: Ja.
19: Klik, tuut, tuut, tuut. Wat? Nee, maar ik heb je nu nodig. En zij had ze nodig, ze gaven niet thuis. Ze deed het zelf wel.
21: Ja.
19: You know? Dus zij pakt Romee pakt haar bij de hand. Ze pakken elkaar bij de hand, stappen in hun huurautootje. Dus met die auto langs de checkpoints naar Tel Aviv, waar vervolgens weer raketten vielen. Zelf een plek gevonden via schuilen in je eentje. En naar Turkije vliegen, naar een boot waar wij dan zaten. Alleen. Ze tilt het. Ze doet dat. Zij blijft nadenken. Zij draagt die dingen. En dan gelukkig. Zij ging van de oorlog naar happy hour ongeveer. En zij viel mijn moeder in de armen op de kade bij de boot.
21: Mm-hmm.
19: En toen kwamen de tranen. Zij heeft de keus om heel lang dingen op te potten, weg te stoppen. Achter slot en grendel en een gordijn te houden. Tot het moment dat dat even niet meer gaat. Dan stroomt dat over en dan komt het eruit. dat heeft denk ik wel met adoptie te maken. Dus daar zit een ongelooflijke kracht om te incasseren, om op zichzelf aangewezen te blijven, op jezelf te blijven vertrouwen altijd op de eerste plaats.
12: Survival modus.
19: First me, ja. Je hoeft niet te laten zien wat er in jezelf gebeurt in survival modus, zoals jij dat noemt.
12: Mm-hmm.
19: Maar die, ja, die modus is er altijd, toch?
12: Ja.
19: En die zorgt dus voor misschien moeilijk ontspannen, moeilijk loslaten, maar soms ook voor een kracht die ze bij de buren niet kennen, hoor. Nee.
21: Nou is het natuurlijk zo dat Charit niet precies weet waar ze vandaan komt, omdat ze geadopteerd is. Maar dat zorgt er ook voor dat je kids ook niet precies weten waar zij vandaan komen.
20: Nee.
21: Hoe werkt dat door, denk je?
20: Dus dat werkt wel heel erg door. Omdat ze mijn ouders niet kennen. Mijn ouders zijn overleden en daarom ken je ze niet. Mm-hmm. Maar bij Charit hebben ze natuurlijk wel daar heel veel vragen over gesteld. Niet stel ze ook nog steeds. En niet zozeer van dat ze altijd vragen van, joh, wil je ze niet leren kennen. Maar ze wel vragen van, joh, ik ben benieuwd naar. En ze stellen ook wel pijnlijke vragen voor Charit. Van, joh, waarom denk je dan dat dat is gebeurd? En wil je dat dan niet uitzoeken? En wil je dat wij meegaan dan naar India? Terwijl ze aan de andere kant natuurlijk ook gewoon een enorme liefde en loyaliteit hebben naar gewoon de ouders van Charit.
21: Het was precies 3 weken voor Bridget met haar collega Non in Nederland zou komen, toen Charit Maarten ontmoette. En de twee als een blok voor elkaar vielen.
12: Ik was hotel de botel verliefd. Maar zat elke avond compleet verward te janken bij mijn nieuwe liefde. Vooral na die opmerking dat mijn biologische moeder niks met me te maken wilde hebben. Uiteindelijk gingen we nog uit eten met Bridget, haar collega Non en mijn ouders. En omdat ik het idee had dat mijn kersverse liefde wel een blijvertje zou zijn, nodigde ik hem ook uit. Een beetje intens. Maar met de kennis van nu, toch een goede inschatting.
20: Het feit dat die Non hier was, vond ik wel opmerkelijk. En te meer omdat ze gewoon heel inconsistent was in wat ze vertelde was niet in lijn met wat ik begreep van Charit eerder. Dus ja, dan luister je dan en denk je wel van, oké, weet je, ik ken Charit ook pas 2 weken. Dus ik ga hier niet meteen mijn twijfels of mijn gedachten heel hard formuleren.
21: Maar er gingen wel wat belletjes rinkelen. Dat je dacht, wil even.
20: Zeker.
21: Weet je nog iets specifieks waar je dat bij had? Een zin of een
20: uitspraak? Nou ja, een vraag stellen en nooit antwoord krijgen. Nou, dat is wat die Non precies deed.
21: Ja.
20: Dus je vroeg gewoon van, bij wijze van spreken van, joh, heb je de moeder gekend? En dan kwam er een verhaal aan zonder dat je uiteindelijk aan het einde van het verhaal door had van, is het nou ja of is het nou nee? Geef gewoon een antwoord op. En het antwoord is de ene keer anders dan het de andere keer is. Ja, dus dat is natuurlijk
21: Ja, waardeloos.
20: Heel gek als je daar zo naar luistert. En dan denk ik van, joh, vertel gewoon wat je weet of vertel wat je niet weet. Maar wees er in ieder geval transparant en eerlijk over.
21: Het gevoel hebben dat er spelletjes gespeeld worden met je geliefde, dat is frustrerend. En ook al heeft Charit Maarten niet het idee dat de Non een dubbele agenda of slechte bedoelingen heeft, het is wel heel irritant. Mijn Maarten voelt dat ook over mijn biologische moeder.
19: Weet je wat ik ingewikkeld vind en echt ook ergens verdrietig?
21: Nu ik veel met haar FaceTime, laat zij me ook af en toe zien aan anderen. Maar in plaats van dat ze tegen haar familie zegt dat ik haar oudste dochter ben, heeft ze een of ander raar verhaal opgehangen dat ze mij ooit geadopteerd heeft.
19: Dus ik moet lachen, maar ik vind het niet grappig.
12: Mm-hmm.
19: Voor mij voelt het heel krom dat niet gewoon nu eindelijk komt er een soort van contact. Is er contact? En dan is het niet
12: op eerlijke basis.
19: Ja, dus het is scheef. Het voelt scheef.
12: Ik denk dat Eva en ik wel een beetje hetzelfde in het leven staan. We zijn allebei opgegroeid in een warm, liefdevol gezin. We willen allebei heel veel uit het leven halen. Genieten, gezond zijn, met mensen om ons heen waar we van houden. Het krijgen van kinderen is voor mij een enorme verandering geweest in mijn leven. Mijn broer Jeroen zegt tijdens ons gesprek allemaal dingen die hij nog nooit heeft gezegd. Echt, ik hang die gast vaker de microfoon om. En het liefste wat hij tegen me zegt gaat over mijn moederschap.
0: Je bent echt een beetje zo'n oermoeder, weet je wel. Dat vond ik, weet je. Zo heel,
12: echt?
0: Ja, heel natuurlijk. Toen dacht ik wel van, jeetje, hoe moet dat voor jezelf zijn? Dat je weet, hè, dat je zelf bent afgestaan, hè? Mm-hmm. Om dan je eigen kinderen wel te hebben.
4: Ja.
12: Na de geboorte van mijn oudste zoon gaat het een tijdje niet zo goed met me. Dat komt deels door hormonen, maar ook door iets anders dat meer met mijn adoptie te maken heeft.
16: Dat heeft daar ook echt mee te maken. Dat ik het gewoon niet aankon, dat ik gewoon niet snapte wat ik nou met al die gevoelens aan moest opeens van liefde. Ik snapte het gewoon echt niet.
0: Nee.
16: Ik raakte gewoon in paniek. En hormonen zijn een fucker ook.
0: Nee, tuurlijk, ja. Ik heb toen wel zo, ik heb natuurlijk, ja, je ziet het maar van afstand of zo, maar ik dacht wel van ja, dit is wel gewoon een moeder, iemand waar dit zo bij past, hè?
16: Nou, dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Ja, ja, dat is toch wel bijzonder als je een bepaalde historie hebt die daar juist, hè, op een negatieve manier van invloed op kan zijn.
16: Ja, en ik vind moeder zijn ook gewoon echt heel erg leuk.
0: Ja, dat straalt ook vanaf.
12: Uiteindelijk heeft de geboorte van mijn kinderen me juist meer geworteld. Ik ben thuis waar mijn kinderen zijn. En ook al ben ik zelf niet helemaal goed gehecht, om het zomaar te noemen, ik doe er alles aan om het bij mijn kinderen wel goed te doen.
21: We zouden nog een hele podcastserie kunnen vullen met de verhalen van onze medegeadopteerden over het moment dat zij vader of moeder werden. Het verschilt erg per persoon wat het effect ervan is, en er zijn nog een heleboel dingen over te zeggen. Een voorbeeld daarvan komt van mijn zusje Tess. Zij heeft een dochter van 4, mijn nichtje. En toen zij net geboren was, merkte Tess dat er één ding was dat ze absoluut niet kon.
3: Ik kon er niet zo heel goed tegen dat zij heel lang huilde. Dat ik mezelf in een bedje zag liggen. En dat ik dacht, ik ben één van de zoveel. Want we hebben alle drie in een kinderthuis gezeten. Dat

0: Zij heeft een dochter van 4, mijn nichtje. En toen zij net geboren was, merkte Tess dat er één ding was dat ze absoluut niet kon.
1: Ik kon er niet zo heel goed tegen dat zij heel lang huilde. Dat ik mezelf in een bedje zag liggen. En dat ik dacht, ik ben één van de zoveel. Want we hebben alle 3 in een kinderthuis gezeten. Dat zit wel in mijn hoofd. En dat merkte ik ook wel dat ik daar mee bezig was. En ja, op een andere manier dat ervaarde ineens.
2: Want mensen zeiden dan, oh, laat het kind gewoon lekker uithuilen. Ja. Of zichzelf in slaap. Ja.
1: Nee, omdat ik dacht, nee, ik wil juist die liefde vanaf kleins af aan, vanaf baby's af aan, wil ik die liefde al meegeven. Ja. En ja, ook een stukje wat je zelf misschien hebt gemist. Weet je, je weet niet precies hoeveel mensen voor je zorgden toen in het kinderthuis, dat weet je niet. Maar dat is wel wat mij extra bezig hield met mijn dochtertje, omdat ik daarover nadacht.
0: Je kind niet kunnen laten huilen. Een soort paniek voelen, omdat je niet snapt wat je met al die liefde aan moet. Of juist zoveel liefde voelen dat je je kind nauwelijks uit handen durft te geven. Verbaasd zijn, omdat je als persoon van kleur bijna witte baby's krijgt. Of je verbazen over hoeveel je eigenlijk op je kind lijkt. Het kan allemaal gebeuren als je geadopteerd bent en zelf vader of moeder wordt. Maar wat merken kinderen ervan als hun vader of moeder geadopteerd is? Ik ga in gesprek met de zoons van Charit, die op dit moment 14 en 12 jaar oud zijn.
3: Hebben jullie het er vaak over met je moeder?
4: Niet heel vaak, wel eens.
5: Eigenlijk heb ik het er alleen over of als we aan tafel zitten of als er iets in de krant staat of adoptie of iets anders. Alleen op dat soort momenten hebben we het erover.
3: Ja, dus jullie hebben niet al toen jullie heel jong waren precies uitgelegd gekregen hoe het nou eigenlijk zit?
5: Nou, toen we 6 waren wisten we het eigenlijk wel.
3: Oh ja, wat is er toen gezegd dan?
5: Gewoon dat opa en oma niet onze echte opa en oma waren en dat onze moeder geadopteerd was. Alleen we wisten niet wat het woord was, alleen we wisten wel dat ze niet bij biologische ouders was.
4: Ik vond het al raar, want mijn moeder heeft een donkere huidskleur en mijn opa en oma niet.
3: Nee.
4: Dus ik dacht al, dat kan niet.
3: Nee, jij dacht dat rekensommetje, dat komt niet uit. Dat klopt niet.
4: Ja.
3: Als jullie dan aan de tafel zitten, hè, en jullie hebben het over geadopteerd zijn, of dan vertelt je moeder weer wat over adoptie. Hoe voelt dat dan?
5: Slek.
3: Ja?
5: Ja.
3: Vertel eens.
5: Gewoon omdat het niet normaal is dat je niet bij je eigen ouders bent.
3: Nee. Kun je het je voorstellen?
5: Nee. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, als je ouder bent, als je 10 bent, is het natuurlijk heel slek. Maar als je 1 bent, dan ben je eigenlijk niet echt anders gewend.
3: Ja. Ja, want jij zou er nu natuurlijk niet meer aan moeten denken om ineens in een ander gezin verder op te groeien.
5: Ja,
4: ja, vooral bij mensen die ik niet zou kennen of naar een ander land.
3: Mm-hmm.
4: Ja, ik vind het ook wel gek dat zij haar ouders niet kent en dat wij dus ook onze biologische oma, opa en oma niet kennen. En ja, het lijkt me wel leuk om ze te ontmoeten, maar ik weet niet zeker of het leuk gaat zijn. Want je weet nooit hoe ze zijn en hoe ze ervoor staan, zeg maar financieel en met familie. Het is gewoon raar om te beseffen dat echt alles mogelijk is. Ja, ik ben ook wel echt heel nieuwsgierig. Maar niet echt naar hoe ze zijn, maar meer hoeveel, of ze nog leven, of ze waar ze wonen.
5: Of waarom ze het hebben gedaan?
3: Ja, het zijn supergoeie vragen. En volgens mij is jullie moeder daar ook wel mee bezig. Om daar een beetje achter te komen, toch?
4: Ja, er zijn nu mensen voor haar op zoek en ze is zelf een beetje op zoek. Dus dat is leuk, denk ik, en lastig. Maar ja.
5: En ook heftig, denk ik.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, denk je?
5: Dat denk ik wel.
4: Ja, zeker weten.
3: Hoe dan? Waar merk je dat aan, dat het heftig is?
5: Nou, gewoon, het is wel heftig dat je gewoon naar je eigen biologische ouders moet zoeken, toch? Ik bedoel, je bent liever bij je eigen ouders dan dat je bij iemand anders bent.
0: Misschien is dat wel de allerbeste samenvatting die je in deze hele serie voorbij hebt horen komen. Je bent toch liever bij je eigen ouders dan dat je bij iemand anders bent.
6: We zijn nog niet klaar met deze podcastserie. Al komt het eind nu echt in zicht. Maar we willen, voor we nog 1 keer naar de geadopteerden gaan die hun verhaal met ons deelden, wat administratie afronden.
0: Administratie? Nou, daar doe ik niet aan hoor. We gaan credits uitdelen en shout-outs. Let's start.
6: Deze podcast, gemaakt door Vanix voor NPO Luister, is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
0: De productie, samenstelling, regie en montage is gedaan door ons, Eva Kleven en Charit Alles.
6: We bedanken graag Eva Hol, programmadirecteur bij Vanix, voor het vertrouwen toen we vroegen of ze interesse had in een podcast over adoptie.
0: Dank aan Joost Baumgart, podcastcoördinator, en Emma Kakesa, podcastredacteur,

0: voor het goede werk tijdens alle voorgesprekken en andere zaken die gedaan moesten worden.
1: Marion Oskamp, de fantastische eindredacteur die ons op de rit hield. Bram de Goeie, die verantwoordelijk is voor de eindmontage en eindmix.
0: Alle muziek die in deze podcast zit is gemaakt door Misach Dabiri, Amir Fahidi en Lombok. En we zijn er zo blij mee.
1: Brian Elstak maakte de geweldige cover art.
0: We willen onze ouders bedanken.
1: Welke?
0: Gewoon allemaal.
1: Onze geïnterviewde familieleden voor hun openheid. Maarten Alles, Maarten Boer, Jeroen Uppelschoten.
0: Tess Kleven, Cas Kleven en de broertjes Alles.
1: En natuurlijk willen we heel graag onze dappere medegeadopteerden bedanken. In de eerste plaats alle mensen die reageerden op onze oproep in januari, die hun verhaal deelden met ons en met Emma.
0: Bedankt voor jullie vertrouwen, voor jullie openheid om te delen wat jullie deelden. In deze serie hadden we het liefst jullie allemaal een podium willen geven. Maar dat past natuurlijk nooit in 6 afleveringen.
1: Maar we hebben jullie verhalen gelezen, gehoord en gevoeld.
0: Daarnaast willen we natuurlijk de geadopteerden bedanken die uiteindelijk in deze podcastserie terecht zijn gekomen.
1: Heel, heel erg bedankt Cecilia, Sarah, Robert, Lena, Marinka, Rodrigo en Juntje.
0: Zonder jullie was deze serie er niet geweest. Zonder jullie kracht, openheid, vertrouwen, relativeringsvermogen, humor en kwetsbaarheid.
1: We zijn diep geraakt door jullie verhalen en zijn jullie echt heel erg dankbaar. En ook al hebben we nog zoveel meer besproken met elkaar dan we nu konden laten horen,
0: we zijn trots op de gesprekken die we met jullie voerden. En last but not least,
1: Malou Genevase. Je was voor deze podcast niet alleen een psycholoog, psychotherapeut en een medegeadopteerde.
0: Je was ook een rots voor ons in de afgelopen maanden.
1: Bedankt dat we bij je terecht konden.
0: Oké, nu we dat hebben gehad, willen we je graag een update geven. In de vorige afleveringen heb je meegeleefd met onze medegeadopteerden en met ons.
1: En nu laten we je graag weten hoe het met ze gaat. Toen Lena haar biologische ouders ontmoette, besloot ze elke 5 jaar naar Indonesië te gaan om ze op te zoeken. Maar het leven en COVID gooiden roet in het eten en dus is ze al een tijd niet geweest. Ze gaat dit jaar voor het eerst naar Indonesië met haar zoon. Al kan ze helaas haar moeder niet meer aan hem voorstellen. Ze is overleden een paar jaar terug. Toch heeft Lena het gevoel dat ze haar adoptieproces heeft afgerond. Ze voelt geen zwart gat en het gaat goed met haar.
0: Robert zou dit jaar naar Haiti gaan om eindelijk zijn biologische vader in de armen te sluiten. Maar het land is nog te onrustig en hij wacht het nog even af. Hij werkt in de tussentijd door als kok en is druk met zijn gezin.
1: Sarah heeft alle aandacht gericht op haar werk en natuurlijk op haar zoontje van 1,5 en haar vriend. Ze hoopt over een tijdje voor het eerst naar Congo te kunnen. Maar wanneer is nog niet duidelijk.
0: Terwijl Cecilia bezig is met haar opleiding tot verpleegkundige, hoopt ze dat ze volgend jaar naar Zambia kan. Met haar moeder en haar broer. Ze kan niet wachten tot ze haar geboorteland kan zien. En zou er het liefst een tijdje willen werken.
1: Rodrigo heeft een bijzondere band opgebouwd met zijn geboorteland Colombia. Zo vaak hij kan, gaat hij terug om te genieten van het land, de natuur, het eten en zijn Colombiaanse familie.
0: Marinka is aan het herstellen van haar ziekte. Het gaat goed met haar gezondheid. Ze is verloofd en trouwt later dit jaar met haar grote liefde, waar ze enorm naar uitkijkt. Natuurlijk hoopt ze ook nog naar Colombia te kunnen, maar first things first.
1: Juntje is helemaal gezetteld met haar Chinees-Nederlandse vriend. En ze is van plan met hem en zijn familie naar China te gaan later dit jaar. Ze is de taal aan het leren en ze kan niet wachten om daar te zijn. Ze heeft geen aanknopingspunt om haar biologische familie te vinden, maar ze hoopt toch een lijntje uit te gooien.
0: En wij? In de fase van mijn leven waar ik nu in zit, voel ik me gesterkt door het maken van deze podcast. Door de herkenning in gesprekken met mijn medegeadopteerden. Ik weet dat ik er niet alleen voor sta. En ook al heb ik mijn biologische moeder nog niet fysiek ontmoet, het voelt ongelooflijk fijn gewoon haar nummer te hebben. En haar te kunnen bellen als ik dat wil. Tegelijk is het ook een emotionele achtbaan. Ook al wil ik dolgraag het eerste vliegtuig pakken naar Israël om haar voor het eerst te ontmoeten, ik kan er onmogelijk naartoe. En eerlijk gezegd ben ik ook nog steeds aan het bijkomen van de raketaanvallen die ik op 7 en 8 oktober meemaakte in Israël. Ik vind het ook lastig uit te leggen aan mijn omgeving waar ik momenteel doorheen ga. Dus, samengevat, ik voel me soms down en ver verwijderd van mijn kern. Maar ik weet dat ik er niet alleen voor sta. Al voelt dat soms nog wel zo.
1: Het gevoel dat ik alleen ben, zal ook altijd blijven. Net als het gevoel dat ik in survival-modus zit. Het maakt me moe, maar ook ontzettend sterk. Het maken van deze podcast is geweldig geweest. Het heeft zoveel herkenning gebracht en het heeft ons de kans gegeven om ons verhaal, nog steeds incompleet, maar toch, te vertellen op een manier die verder gaat dan het adoptiesprookje. Maar mij heeft het ook duidelijk gemaakt dat ik maar op één manier uit de loop kan komen waar ik al 30 jaar in zit. Door mijn zoektocht los te laten. Er zijn simpelweg te weinig aanknopingspunten. Ook al heb ik zo lang het idee gehad dat ik dicht bij mijn biologische moeder was, ik denk niet dat ik ooit dichterbij kom dan ik nu ben. En dat is heel ver weg. Het moeilijkste daaraan is voor mij dat ik, als verhalenverteller en schrijver, nooit mijn eigen verhaal zal kennen. Maar ik richt me op het hier en nu. Het verhaal dat ik zelf vorm kan geven en wat ik uiteindelijk ook weer achterlaat. Er blijft nog wel één brandende vraag over. De vraag waar deze podcast mee begon. Kun je van het zwarte gat afkomen? We praten erover met natuurlijk Malou Genevase.
0: Als je dat zwarte gat nou echt zo ontzettend voelt en je hoopt dat het ooit overgaat of dat het minder wordt of dat je er gewoon mee kan leven. Is dat mogelijk?
2: Ja, denk ik wel.
0: Oh, wat fijn dat je het zegt. Hoe dan?
2: ik moet er wel een kanttekening bij plaatsen. Dus ik denk zeker dat als er inderdaad iemand luistert en denkt, het is zo overwhelming en dit komt nooit goed, dat het belangrijk is om te beseffen dat je je niet voor altijd zo hoeft te voelen. Ik denk, als we die initiële breuk als een hechtingswond zien, een adoptiewond, en dat is wat jullie het zwarte gat noemen, dat heeft aandacht nodig en tijd en verzorging, zodat je dat netjes kunt afhechten. En dan zal het nog steeds niet zijn als de huid eromheen die niet beschadigd is. Hè. Dus een litteken kan ook heel gevoelig zijn. Moet je extra insmeren tegen de zon. Dus daar moet je goed voor blijven zorgen. En soms gebeuren er dan dingen waardoor dat die wond weer opengeritst wordt. En dan moet je weer aan de bakker mee. Maar leren, en dat merken we met onze adoptiegroep ook heel erg, leren erkennen dat die wond er is, hoe die zich voor jou uit en wat jij nodig hebt om er goed voor te zorgen, dat geeft heel veel rust. En dat kan ook zorgen dat je veel meer voelt dat je je leven zelf vormgeeft. In plaats van dat je geleefd wordt omdat je zo'n gapende wond ergens hebt waar je geen aandacht aan wil geven eigenlijk. Dus is er licht aan het eind van de tunnel? Zeker, dat denk ik echt. Dat heb ik zelf ook ervaren. En dat zien we ook in de adoptiegroepen terug. Dat als je daar dus aandacht en compassie in leert te krijgen voor jezelf, dat je ook echt beter kunt gaan leren, hoe kan ik dan zorgen dat ik er minder belemmerd door word.
0: Ook Juntje, die in aflevering 5 hoorde over haar adoptieproces, ziet het zo.
3: En ik heb altijd van dat zwarte gat dan weggelopen. Maar ik heb wel ontdekt dat als je het juist omarmt en erbij gaat zitten, dan heeft het je echt heel veel te vertellen. Ik denk dat voor mij, ik zie dat zwarte gat een deel van mezelf dat gewoon heel lang niet is gehoord en gezien bij de maatschappij, maar ook bij mezelf. En dat dat het heel fijn is om dat eindelijk te kunnen omarmen en daarmee in te sluiten in je leven. Want dat brengt je ook zoveel meer. Want zonder het verdriet, zeg maar, zonder de donkerte, zeg maar, kan er ook geen licht zijn. Ja, heel cliché. Maar dat is het wel zo. Het is, zeg maar, niet dat mijn leven nu, zeg maar, alleen maar positiviteit is. En integendeel, ik denk dat ik de afgelopen 2-3 jaar nog nooit zo diep heb gezakt. Zo diep ben gedaald. Maar ook me nog nooit zo erg heb gevoeld dat ik aan het leven ben. Dat ik juist sta voor mijn leven en mijn eigen pad ga. En zoveel levenskracht en energie heb om te gaan. Dus dat is, laat gewoon zien dat het niet, dat als je het juist insluit, dat je het heel veel moois er ook voor terugkrijgt.
1: Je bent tot je kern aan het komen.
3: Ja, ja.
0: Tot je kern komen. De een is daar al op haar 24ste. De ander is 40 en heeft hem nog lang niet gevonden. De een leeft 24/7 met het gevoel van het zwarte gat. En de ander voelt zich volledig Nederlands en heeft nergens last van. Adoptie is een familieding. Maar het is ook iets heel persoonlijks. Iedereen gaat zijn of haar eigen proces door. En het is allemaal goed. Iedereen doet het in zijn of haar eigen tempo. Helemaal niet, of juist tot in het kleinste detail. Wij hebben zeker niet de wijsheid in pacht. Wij struikelen ons ook door het leven heen. En dat gaat de ene keer beter dan de andere. En tot slot richten we het woord tot jou, onze mede-geadopteerde.
1: Die baby of dat kind dat ooit in Nederland kwam en nu, net als wij, een weg probeert te vinden in een leven vol vragen.
0: Een kind dat nu groot is, maar zich nog steeds heel alleen kan voelen. Of ontheemd, of verlaten. Als je geadopteerd bent en je ook af en toe niet weet wat je met jezelf aan moet.
1: Je bent niet alleen. Je bent niet de enige die zich zo voelt. Je bent niet de enige die eenzaam geboren is.
0: Je bent niet de enige met een zwart gat in je borst.
1: En misschien is het gat niet te vullen. Maar kunnen we er wel mee leren leven?
0: Er echt mee leren leven. En er goed voor leren zorgen.
1: Nu we hier aanbeland zijn, willen we je bedanken als je hebt geluisterd tot het eind. We hopen dat je er iets aan hebt gehad. Het voelt alsof ik een zwart gat in mijn borst heb. Een zwart gat waarvan alles in verdwijnt.
4: Het voelt alsof ik een zwart gat om me heen heb.
5: Een zwart gat waar alles in verdwijnt.
0: Een zwart gat dat dingen opslokt. Liefde, geluk, vertrouwen, blijdschap.
3: Tot ze nergens meer te vinden zijn. Het voelt als een gemis.
6: Als iets dat me incompleet maakt.
7: Het zwarte gat wisselt van grootte.
8: Soms is het groot, soms is het klein.
1: Er is voor een logisch, denkend en voelend mens geen pijl op te trekken wanneer het welke grootte heeft.
8: Het is een gevoel van incompleet zijn.
9: Op je hoede zijn. Je niet thuis voelen en kwetsbaar of zelfs angstig zijn.
10: Het zat er altijd al en ik heb ermee leren leven. Ik weet niet beter.
1: Het is er altijd
0: en het is nooit weg geweest.
1: Wil je reageren op deze podcastserie? Of wil je je verhaal kwijt? Stuur dan een mail naar adoptie@vanix.nl.
11: Luister ook naar de podcast van De Nacht Van.
12: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
11: In je favoriete podcast-app.
12: De Nacht Van Caribisch Netwerk.
13: Dat was de podcast Zwart Gat, aflevering 6. Dit laatste 10 minuten van De Nacht van Caribisch Netwerk spreek ik met onze vaste correspondent op Curaçao. En hij neemt ons mee in het laatste nieuws. Want deze week is de elftal van Curaçao aangekomen. Of deze week, gisteren zijn ze aangekomen op het eiland. Met een hoop, met goed onthaald ook. Oscar, hoe is het daar?
14: Ja, Bonocci komt erbij.
13: Bonocci, hallo.
14: Alles goed?
13: Ja, met mij gaat het goed, ja. Hoe gaat het daar? Ben je helemaal in het blauw?
14: Helemaal in het blauw. Nou, het is echt wel iets heel bijzonders om mee te maken. Want ja, gewoon de steun, de aandacht voor de Blue Wave is echt overal. Ik bedoel, waar je ook maar komt, hebben mensen het erover.
13: Ja.
14: En de wedstrijd van zaterdagavond, de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba, belooft echt, echt heel groot te worden. Er kunnen bijna 11.000 mensen in het stadion, maar dat is echt stijf uitverkocht. Maar naast het SDK-stadion, niet verder vandaan, heb je het festivalcentrum.
13: Ja.
14: En dan wordt tegelijkertijd is muziek. Maar kunnen mensen ook gewoon gratis op schermen de wedstrijd zien. En daar komen misschien ook vele duizenden mensen. En dat wordt echt,
13: een drukke boel.
14: Ja, het drukke boel. Het wordt echt een feest. Het wordt echt heel mooi.
13: Ik zou niet met de auto gaan.
14: Ik zou, als je er überhaupt naartoe wil, heel vroeg gaan. Want het wordt natuurlijk hartstikke druk met alles.
13: Ja, ja.
14: En donderdagmiddag was de persconferentie met Dick Advocaat. En dat was ook wel weer een feest. Die man blijft groof houden. We zitten vol met verrassingen, zei hij. En ook wat hij in Nederland ook gezegd heeft. Ja, als wij een goede dag hebben en onze tegenstander een mindere dag, dan is alles mogelijk. En we willen door naar de volgende ronde. Dus ja, het klinkt allemaal heel positief.
13: Ja, nou, dat is heel mooi dat hij zo in zit.
14: Het is heel mooi dat hij er heel in gelooft. En het was ook wel mooi. Want Tai Chong, de speler, was ook bij de persconferentie aanwezig. En wat ik heel, toch wel mooi vond. Ze vroegen van, hij heeft al gescoord tegen Schotland in die oefenwedstrijd.
13: Ja.
14: Voel je een druk op je schouders? Hij zei, druk. Een moeder met 5 kinderen die niet weet waar de volgende maaltijd vandaan komt, die heeft druk. Wij niet, we spelen voetbal.
13: Ja.
14: En dat is iets heel moois, daar moet je van genieten. En ook Advocaat, die zei van, het mooiste van Curaçao is de blijdschap van de mensen. En ze hebben het misschien allemaal niet even makkelijk in hun privésituatie, maar zodra ze ons zien, staan ze te stralen, zijn ze heel blij. Dat vond ik wel mooie toevoegingen, zeg maar, tijdens de persconferentie. Ze weten dat ze iets doen waar heel veel mensen heel blij van worden. Dus ja, dan moeten ze dat zo goed mogelijk doen.
13: Ja, precies, precies. En is er ook nog gesproken over de wedstrijd in Glasgow, van de vriendelijke wedstrijd tegen Schotland?
14: Ja, nou, volgens Dick Advocaat stonden ze in het begin heel goed. En ik weet niet of je de wedstrijd gezien hebt.
13: Ik was er.
14: Curaçao was ook in het... Oh ja, tuurlijk, ja. Je hebt het gezien. Jij was aanwezig bij die geweldige doelpunt van Chong.
13: Zeker.
14: Maar het was ook het was ook in de eerste, wat zal het zijn? 30,
13: 35 minuten
14: was Curaçao echt heel... 36 minuten. En daarna kwam die rode kaart. En hij zei van, toen konden we gewoon niet. Met 11 man in goede doen kunnen we heel veel. Maar zodra er ook maar eentje wegvalt, wordt het voor ons lastig. En hij zei wel dat het een hele slechte scheidsrechter was. Ik weet niet of je dat ook zo ervaren hebt.
13: Ja.
14: Dus hij keek toch wel heel toch wel tevreden terug op die wedstrijd. Omdat vooral het begin Curaçao gewoon domineerde. En ik stelde ook nog de vraag, omdat je had natuurlijk die rode kaart, je had maar 10 man. Maar toch vroeg ik of Curaçao fit genoeg is voor 90 minuten. Hè? Want op z'n laatst werd het wel heel makkelijk voor Schotland.
13: Ja.
14: En hij zei, alles is getest. Iedereen die is op goed niveau. Maar hij zei wel, er zijn best veel spelers die spelen niet op het hoogste niveau. Er zijn ook veel spelers die spelen niet alles bij hun club. Er zijn ook spelers die zijn eigenlijk vroeg in het seizoen al gestopt met spelen. Dus hij moest wel heel veel investeren om te zorgen dat alle spelers gewoon hun beste fitheid hebben.
13: Ja.
14: En dat lijkt nu het geval. Dus de training heeft ook heel veel geholpen.
13: Ja,
14: maar
13: zeker.
14: CJ, hoe was het voor jou om mee te maken, die wedstrijd?
13: Het was waanzinnig om in Schotland te zijn. Ja. En ik had het net zojuist ook met collega's hier, dat wij stonden daar op het moment dat de goal werd gescoord. Ik stond met mijn rug, maar ik voelde het gewoon dat het ging gebeuren. Dus daarom ging ik draaien. En het gevoel van om daar te zijn, dat is eigenlijk ongekend voor Curaçao. Hè?
14: Ja.
13: Dat wij op zo'n manier, op zo'n... wedstrijd staan. Iets wat voor andere landen gewoon is, weet je? Dus het was een ongekend gevoel om me dat zo in levende lijven te zien. En het was heel mooi. Heel mooi, ja.
14: Kan ik me voorstellen. Mijn collega van Extra, Karl Ruiten, was er aanwezig.
13: Inderdaad.
14: En die vertelde dat hij kippenvel had toen hij de supporters hoorde juichen en Corsau hoorde roepen.
13: Ja.
14: Hij zegt, dat had hij nog nooit meegemaakt. Hij vond het zo prachtig, dat kan ik me voorstellen.
13: Ja. En hoe ik zag ook verschillende dingen op de eilanden, dat er een driedaagse feest is ook op de eiland. Het wordt helemaal groot uitgepakt.
14: Er was een Inner City Festival. Dat betekent ja, muziek en optredens en een lichtshow in de binnenstad. Hè, dus Otrobanda en Punda. Dat is achter de rug. Maar de overheid heeft ook een voetbaltoernooi voor ambtenaren. Voor ambtenaren georganiseerd. Waarbij ambtenaren ook een halve dag vrij krijgen. Yo, het is, ja, alles is, alles slaat, de hele klok slaat, staat Blue Nation Curaçao. En het is ook wel grappig wat je ziet bijvoorbeeld restaurants. Die hebben nu een Blue Nation of een Blue Wave menu. Terwijl dat eigenlijk niet heel veel verandert met het menu van een maand geleden.
13: Nee.
14: Maar ja,
13: het is blauw.
14: Alles is dus, ja.
13: Ja.
14: Je krijgt er misschien een blauw bord bij. Maar alles wordt zeg maar gebruikt om ja, de Blue Nation, de Blue Wave te vieren. En die positiviteit is echt heel mooi. Het is echt heel mooi om mee te maken, ik kan het niet anders zeggen.
13: Ja, en ik las ook een artikel laatst over dat de vlaggen ook een schaarste is.
14: Dat is in Nederland. In Nederland zijn er nog nooit zoveel vlaggen van Curaçao besteld. Echt 10 keer zoveel als normaal. Maar dat komt ook voor de fans wellicht. Maar ja, al die cafés en horecaplaatsen, die willen nu ook opeens een Curaçaose vlag hebben. Omdat, ja, wat in Nederland gebeurt, is ook wel heel positief. Hè? Daar heb ik veel mensen in Nederland ook over gehoord. Hoe devoted de fans zijn, de Curaçaonaars in Nederland. Hoe blij die zijn met dit team. Het is echt allemaal positivisme wat de klok staat.
13: Ja, heel mooi. Ik probeerde ook wat te krijgen voor de studio en op de redactie hier, maar het lukte mij niet. Dus misschien moet ik weer gaan kijken of er iets weer beschikbaar is, heel snel. Wat kunnen we verwachten van de wedstrijd tegen Aruba?
14: Een overwinning. Ja, kijk, Aruba is toch van een ander niveau. Dat weten ze zelf ook. In het verleden heeft Curaçao de laatste wedstrijd allemaal gewonnen, maar ja, Curaçao heeft zich de laatste tijd zo verder ontwikkeld. Dus niemand verwacht dat Aruba gaat winnen. En men hoopt op een hele leuke wedstrijd die niet tot blessures zal gaan leiden. Dat zei de advocaat ook nog. Maar hij gebruikt het wel om gewoon de beste opstelling te zien en wat dingen uit te proberen. En daarnaast zal er ook gewisseld worden om zoveel mogelijk spelers ook te laten spelen. Maar heel veel mensen, bij iedereen verwacht een voetbalfeest.
13: Ja, en zodat iedereen kan zien wie onze spelers zijn.
14: Ja, dat is ook heel mooi.
13: Heel mooi. Dankjewel, Oscar. We spreken elkaar volgende week weer. Een hele fijne avond daar nog op Curaçao. Wij gaan door. Wil je meer weten op de website? Hier, er is een overzicht op de website die we elke vrijdag publiceren op careersnetwerk.ntr.nl. Tot zover deze nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, Durmidushi. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vandaag in de nacht van 5 juni 2026 is een mijn genoegen geweest. Mijn naam is DJ Felicia. Bedankt voor het luisteren en zometeen hoor je vroeg. Tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend, een feliz weekend.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Nu wonen er vaak ouderen. Als die de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Het is volgens ABN AMRO beter om juist seniorenwoningen te bouwen. Ouderen kunnen dan doorstromen, zodat jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïnse president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum en daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Deze hormoonvrije pil kan de nieuwe vorm van anticonceptie worden. En vrouwen hoeven hem maar 1 keer per week te slikken. Hier in Leiden doen ze onderzoek naar deze pil. De werkzame stof is al bekend. Want die zit ook in de morning after pil en de abortuspil. En 1200 vrouwen gaan hem nu testen. Eerdere studies waren al veelbelovend. Zo ervaren vrouwen amper bijwerkingen en kan de pil de menstruatieduur verkorten.
3: Vroeg. Anna Pleizier.
4: Ja, goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is Vroeg van vrijdag 5 juni. Ja, de hormoonloze pil. Vorig jaar werd bekend dat het onderzoek naar deze vorm van anticonceptie gestart werd. En menig menstruerend persoon die sprong een gat in de lucht. Eindelijk een vorm van anticonceptie zonder hormonen. Een doorbraak. Maar helaas kwam daar deze week verandering in.
5: Onderzoek naar alternatief voor anticonceptiepil stopt. Aan het onderzoek van het LUMC deden 14 Nederlandse ziekenhuizen en meer dan 500 vrouwen mee. Maar deze week is het onderzoek Women & More per direct stopgezet.
4: Ja, waarom moest dit onderzoek stoppen en wat betekent dit voor de ontwikkeling van het onderzoek naar anticonceptie? Daar ga ik over praten met niemand minder dan Alina Schak, voorzitter van de organisatie AFA. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Fijn dat je erbij bent zo vroeg. Ja, Alina, wat dacht jij toen je het nieuws hoorde dat het onderzoek naar deze hormoonloze pil, dat zou stoppen?
6: Ja, ik vond het heel jammer. Ja, het was toch wel een teleurstelling, denk ik, voor heel veel vrouwen en ook voor de onderzoekers natuurlijk. Ook voor de onderzoekers natuurlijk. Die geloofden er heel erg in. En wat me ook opviel was dat ook deelnemers zeiden dat ze heel teleurgesteld waren. Dus dat ondanks dat de zwangerschappen ontstonden, hadden ze zoiets van nou eigenlijk wil ik dit middel nog wel. Dus aan de ene kant teleurstelling en aan de andere kant ben ik toch ook wel weer heel blij dat er iets anders is getest.
4: Ja, ja. Want laten we even ook beginnen bij dat je zegt, mensen waren er heel blij mee. Waarom precies? Wat maakt zo'n hormoonloze pil nou voor veel vrouwen of mensen die menstrueren een uitkomst?
6: Wat deze pil eigenlijk deed, was dat het anders werkte dan hoe de meeste pillen eigenlijk nu werken. Dus we zeggen in Nederland heel vaak van, nou, we hebben zoveel opties voor anticonceptie, maar het zijn
4: condoom, spiraal, de pil, nog veel meer andere dingen.
6: Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de pil, de prikpil, alle verschillende soorten pillen, een pleister, staafje, dan werken die. Dat zijn allemaal uitwerkingen van hetzelfde principe eigenlijk, hè? Het ook blokkeren van de eisprong. En deze pil deed dat anders. Daar kon wel een bevruchting plaatsvinden, maar die zorgde ervoor dat er geen zwangerschap kon ontstaan. Dat maakte dat toch veel deelnemers zeiden van, nou, ik ervaarde geen menstruatieklachten. En ik voelde me gewoon heel fijn. En ik las in het artikel op de NOS dat iemand ook zei van, nou, ik was zelfs een beetje afgevallen en mijn welzijn verbeterde. Dus aan de ene kant echt het fysieke aspect. Mensen ervaarden minder klachten. En ook het gebruiksgemak. Want deze pil, het idee was dat je die dan 1 keer per week hoefde te nemen. Nou, dat is natuurlijk ook superfijn.
4: Ja, dat scheelt ook. Ja, dus elke dag moet je er elke dag maar aan denken. Vind ik soms ook een uitdaging. Maar goed, ja. dat is natuurlijk heel lekker als je maar 1 keer in de week hoeft te nemen. Ja, Alina, jij bent voorzitter van AVA. Wat is dat voor organisatie?
6: AVA is een belangenorganisatie, officieel een patiëntenorganisatie. Dus wij, het is een mond vol, maar ik ga het toch zeggen, wij spannen ons in voor de belangen van mensen die menstrueren, in de reproductieve leeftijd zitten, en eigenlijk bezig zijn met niet zwanger worden. Want dat is wat je als persoon in die doelgroep, ja, daar ben je toch een flink deel van je tijd mee bezig.
4: Ja.
6: En dan maak je gebruik van misschien wel anticonceptie, misschien wel abortuszorg. En er was geen organisatie die zich puur en alleen voor die belangen inzette. Dus wij vinden het heel belangrijk dat er meer ervaringen komen, bekend zijn van mensen met anticonceptie en abortuszorg. Dat er meer onderzoek gedaan wordt naar ervaringen. Maar ook dat de ervaringen van mensen ook echt iets bijdragen aan onderzoek, beleid, wetenschap, in de politiek. Zeker als het om abortus gaat. Weet je, daar wordt altijd heel veel over gepraat, maar worden ook de mensen om wie het gaat meegenomen.
4: Ja, dus eigenlijk de mensen die niet zwanger willen worden.
6: Ja.
4: En die daar dus heel, heel druk mee bezig zijn. Weet je, al zei, al die vormen van anticonceptie. Of middels abortus, wat natuurlijk meer een uiterste redmiddel is. Daar zijn jullie voor. En ook om die belangen te behartigen. En daarom ben je ook de gast van vandaag. Want we hebben het dus tot 6 uur over anticonceptiepillen. En ook waarom die belangrijk zijn. Waarom die verschillende pillen ook belangrijk zijn. Maar ook waar we dan tegen aanlopen in de ontwikkeling daarvan. Ik kan me voorstellen dat je misschien thuis zit en zit te luisteren en denkt, nou, ik heb daar eigenlijk wel een vraag over. Nou, dat treft, want die kan je stellen in de gratis NPO Luister-app. En misschien komt jouw vraag dan wel langs. En om even jullie allemaal na te laten denken over een goede vraag, gaan we eerst even luisteren naar een plaatje. En dan komen wij zo weer bij je terug.

0: Ja, welkom terug bij Vroeg. Ik spreek vandaag met Alina Tjak, voorzitter van de organisatie AVA, over de anticonceptiepil en ook over anticonceptie in het algemeen. En dat komt omdat er een hormoonloze pil op de markt zou komen en dat is helaas toch weer teruggetrokken. Dus laten we even bij het begin beginnen. Deze week werd dus bekend dat die studie naar de hormoonloze anticonceptiepil per direct werd stopgezet. Voordat we daar verder op ingaan, je zei net al even, die hormoonloze anticonceptiepil werkt anders dan de reguliere pil, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Om welk stofje ging het precies dat in deze pil? Wat was de werkzame stof? Hoe werkt die precies?
1: Nou, dat was mifepriston. En mifepriston kunnen mensen misschien kennen omdat het onderdeel ook is van zwangerschapsafbreking, als je dat doet met medicijnen. Daar gebruik je twee medicijnen voor, misoprostol en mifepriston. En mifepriston, daar waren de onderzoekers ook betrokken bij dit project. Die waren er eigenlijk ook al jaren geleden op gestuit. Van goh, dat zou misschien ook wel een interessant anticonceptiemiddel kunnen zijn. Of een morning after pill. En wat het doet is dat het gewoon zorgt dat de zwangerschap niet door kan gaan. Dus eventueel kan er wel een bevruchting plaatsvinden. En dat is anders dan met een anticonceptiepil, waarin je natuurlijk voorkomt dat er een ovulatie is, dus een eisprong. En daar kan dus ook nooit een bevruchting zijn.
0: Ja, precies. Dus daar is überhaupt geen bevruchting. Nee. Dat is het verschil met deze. Heel veel mensen waren lyrisch hierover. Ik moet zeggen dat ik ook wel dacht, oh fijn, want het is ook niet altijd fijn om hormonen te moeten slikken, want in al die andere pillen dan kan dat ook wel invloed hebben, bijvoorbeeld op je gemoedstoestand, op je libido, op dat je misschien aankomt, et cetera, et cetera. Je zei al, het had voordelen voor sommige mensen, omdat ze zeiden, ik hoef maar één keer in de week te nemen, dat is voordelig. Of ik menstrueer niet meer, dat is voordelig. Maar wat maakt nou, wat maakt nou dat mensen hier dus zo blij mee waren?
1: Ja, als we kijken naar anticonceptie, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken van, nou, het belangrijkste is dat je niet zwanger wordt. Daar is het voor bedoeld. De realiteit is dat vrouwen eigenlijk hele uiteenlopende redenen hebben om anticonceptie te gebruiken. Dus bijvoorbeeld om bepaalde klachten te behandelen. Natuurlijk ook een mate van controle over je vruchtbaarheid te ervaren. Maar het moet ook bij je passen, dus bij je leven passen. Ben jij iemand die iedere dag een pil kan slikken? Nou, het is heel logisch dat dat misschien niet zo goed bij je past. En we kijken heel vaak naar anticonceptie als iets heel zwart-wits. Van je wil niet zwanger worden, dus nou, dan gebruik je dat toch. Maar de realiteit is gewoon weerbarstiger. En iedereen is anders. En ik zei
0: waarom
1: al,
0: is de realiteit soms weerbarstiger?
1: Omdat het sowieso niet zo zwart-wit is. Zeker voor vrouwen die al iets ouder zijn. Lopen ook kinderwensen of niet, die lopen ook wat meer in elkaar over. Er is meer ambivalentie. Daar hebben ook onderzoekers hebben dat ook heel mooi in kaart gebracht. Dokter Jenneke van Ditshuizen en Wieke Beumer. Dus zeker als je wat ouder bent, kun je gewoon misschien behoefte krijgen aan andere methoden van anticonceptie. En eigenlijk zijn we steeds iets beter geworden in ook die verschillende behoeften iets meer onderscheiden. Dus als jij bijvoorbeeld weet van voor een lange tijd wil ik echt niet zwanger worden, nou is de spiraal misschien fijn. Maar als jij daar iets meer zeggenschap over wil, ja, dan ga je op zoek naar andere vormen. En veel mensen vinden het idee van hormoonvrij ook prettig.
0: Waarom is dat?
1: Ja, omdat sowieso denk ik dat er veel de afgelopen jaren is ontstaan rondom hormonen. Dus nou, laat ik vooropstellen, jij hebt in je lijf natuurlijk ook gewoon hormonen. Dus hormonen zijn ook gewoon hartstikke goed en belangrijk.
0: Ja,
1: het is gewoon onderdeel van
0: niet per
1: je
0: definitie
1: lichaam.
0: Verkeerd.
1: Helemaal niet.
0: Maar
1: nee,
0: toch
1: nee,
0: hebben veel vrouwen dat ze zeggen, dat doe ik liever niet. En waarom is dat dan?
1: Ja, er is een soort connotatie ontstaan dat je iets extra's in je lichaam krijgt. Nou, daar is de afgelopen jaren natuurlijk denk ik heel veel over te doen geweest. Hè, van wat is natuurlijk, wat is niet. Nou, Dus de anticonceptiepil, laat ik vooropstellen, heeft voor heel veel mensen ook heel veel voordelen. Juist ook omdat er hormonen in zitten. Maar er is toch iets dat mensen het fijn vinden dat bijvoorbeeld de menstruatiecyclus wel gewoon doorgaat. Dat doet de normale pil natuurlijk niet. Je hebt geen eisprong, je cyclus wordt een beetje platgelegd of een beetje onderdrukt. Dus er is ook meer behoefte ontstaan om wat meer in je lijf te komen. Daar wordt soms een beetje lachig over gedaan, maar dat is echt wel een heel wezenlijk iets voor sommige vrouwen.
2: Ja. En ik moet ook wel zeggen, ik hoor ook wel van vriendinnen om me heen dat sommigen zeggen, door die hormonen, of dat idee hebben ze dan. En ik ben geen gynaecoloog, dus ik kan daar geen medische uitspraak over doen. Maar wel dat je denkt, sommigen zeggen, mijn libido wordt minder. Ja. Of ik merk dat ik, depressief misschien een groot woord, maar meer somber ben. Ja. Of dat je zegt, dat dus ook die hormonen invloed kunnen hebben. En er zijn dus allerlei verschillende pillen, ook met allerlei verschillende hormoonsamenstellingen. Ja. En ik kan me wel goed voorstellen, dat had ik zelf ook. Toen ik vroeger aan de pil ging, was dat niet, was dat de standaardpil, om het even zo te zeggen. Ja. Die heb ik jaren geslikt. Tot ik me eigenlijk realiseerde van, dat deed dus wel wat, ook bij mij. Waardoor ik dacht, ik ga toch op zoek naar een andere vorm. Alleen, dat heeft iemand mij wel moeten vertellen. Ik wist niet dat die pil ook impact had op andere dingen. En dat bij iedereen, dus nog los van, je kan niet zwanger worden, maar dat het ook impact heeft op je menstruatie, dat het impact heeft op je gemoedsrust, dat het impact heeft op zoveel andere aspecten. Ja, ik was heel blij dat iemand dat aan mij vertelde, want ik had daar gewoon geen flauw idee van. Ik slikte gewoon die pil en achteraf gezien was dat geen goede hormoonmatch, om het even zo te zeggen. Dus ik kan me ook voorstellen dat daardoor een soort aversie is ontstaan, omdat vrouwen gewoon ergens aangezet zijn als tiener en nooit hebben geleerd van, of dat er nooit met de arts is gekeken van, vooral vroeger niet, ik weet niet hoe dat nu zit, maar is gekeken van, wat past bij jou? Wat doet het met jou? Wat doet het met je menstruatie? Wat doet het met je... Ja. En dus dat er een soort tegenbeweging is ontstaan misschien.
1: Ja, ik denk wel dat je dat zo kan stellen misschien. Want kijk, bij AVA zeggen we altijd van, wij staan voor vrije keuze voor anticonceptie en abortus. En die vrije keuze behelst wel dat jij alle informatie hebt. Ja. Dus dat jij geïnformeerd wordt over de voordelen, maar ook over de nadelen. En soms weten we natuurlijk iets nog niet, hoe iets uitpakt en hoe iets werkt. Maar heel veel dingen weten we eigenlijk ook wel. En we zien, wat jij zegt, dat herkennen we. Dat hebben we zeker in het begin van AVA heel veel gehoord van mensen. Dat ze het vroeger het idee hadden van, ik ging naar de huisarts, ik wilde iets van anticonceptie en ik kreeg gewoon de pil en dat was het. En nu zien we dat, dat daar echt al wel verbetering is. Dus dat ook huisartsen zeggen van, goh, als het niet bij je past, laten we over 3 maanden weer inchecken, of laten we over 1/2 jaar weer inchecken. Misschien kunnen we iets anders proberen. Dus daar zit echt wel beweging in. Maar er is wel meer bewustzijn gekomen dat vrouwen ook heel graag willen weten hoe iets werkt. En dat is natuurlijk helemaal niet raar.
2: Ja, vroeger waren we misschien heel blij. In de vorige eeuw waren vrouwen gewoon heel blij van, oh, er is een pil.
1: Ja.
2: Hoera, we zijn hier heel blij mee. En dat was toen natuurlijk gewoon een fijne, goede nieuwe stap. Maar nu zijn we een stuk verder. En nu hebben vrouwen misschien ook het gevoel van, er zijn ook andere dingen waar ik nu rekening mee hou, of waar ik nu van zeg van, ik eis hier ook een ander recht op.
1: Ja, en die kritiek op de pil is er eigenlijk altijd geweest, maar precies wat jij zegt, het gevoel van misschien euforie en autonomie, dat overheerste wel. Dus kritiek was iets minder geaccepteerd.
2: Ja.
1: En ik denk dat mensen, misschien hebben luisteraars dat nu ook wel, nog steeds spannend vinden als er kritiek wordt geleverd op bijvoorbeeld de pil. Want het is, het is zo'n mooi middel en het is zo goed dat het er is.
2: Ja.
1: Maar die kritiek is er altijd geweest. Want vrouwen zijn natuurlijk altijd bezig geweest met, maar hoe werkt dat dan? En welke impact heeft het? En het heeft inderdaad wezenlijk impact op hoe je je voelt. Dat kan heel positief zijn. Kan ook iets negatiever zijn. Maar het is ook oké als je dat accepteert. Ja. Maar dan moet je dat wel weten. En nu zijn we denk ik meer in een toch wel hele spannende fase denk ik gekomen, waarin je ziet dat er echt wezenlijke ervaringen zijn met anticonceptie. Dat niet iedereen zich gehoord voelt. Dat we wel met elkaar goed daarnaar moeten luisteren eigenlijk.
2: Ja,
1: Die balans ook in vinden, denk ik.
2: Ja. Ja, precies. Ja, en je zei al dat daar dus wel stappen in gezet zijn. Dat nu bij de huisarts bijvoorbeeld ook beter wordt gemonitord van wat doet zo'n pil.
1: Dus dat is ook de ambitie.
2: Ja, dus dat gaat nu beter. Nog even terug naar die pil, die hormoonloze pil, die nu dus dat ze gaan stoppen met dat onderzoek. Van de markt wordt fout, hoe je het ook wil zeggen. Wat ging er eigenlijk mis? Waarom moest het stoppen?
1: Ja, er ontstonden toch zwangerschappen. En met ieder anticonceptiemiddel kunnen er zwangerschappen ontstaan. Dus weet je, dat kan altijd. Ook met de anticonceptiepil kunnen er zwangerschappen ontstaan. Dus een mate van onzekerheid is er altijd. Maar nu hadden we begrepen dat er toch meer waren ontstaan dan verwacht. En dat er ook een aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen waren. En dat was wel echt reden tot ongerustheid. Want ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat wil je niet, dat vrouwen dat meemaken.
2: Want voor mensen die dat niet weten, dus een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is dat een babytje groeit buiten je baarmoeder.
1: Ja, dus eigenlijk ontstaat er een zwangerschap inderdaad die buiten je baarmoeder is. Dus dat heeft allerlei gevolgen, complicaties. Dus dat is gewoon geen goede situatie.
2: Nee.
1: En ze weten nog niet helemaal hoe dat komt. Dus ze weten niet of het door de mifepriston komt. Ze denken dat het misschien ook zou kunnen, omdat er dus toch een bevruchting kan ontstaan. Ja, dat er dus dat de bevruchting in de baarmoeder wel gestopt wordt, ja, maar die buitenbaarmoederlijke niet. Dus dat het niet per se door de mifepriston komt, maar door gewoon je lijf eigenlijk, maar dat het niet wordt gestopt. Dat gebeurt bij de anticonceptiepil bijvoorbeeld wel. Hè? Dan, tenminste, dat is zou de werking daarvan moeten zijn, omdat je natuurlijk geen ovulatie hebt.
2: Ja, precies.
1: Dus dat baarde toch echt wel zorgen. Dus de onderzoekers hebben besloten van, nou ja, in de dosering nu, dus mifepriston 50 milligram, ja, is het gewoon geen geschikt anticonceptiemiddel.
2: Nee, dus dat niet. Maar wordt het nu helemaal stopgezet of wordt het onderzoek op een andere manier voortgezet?
1: Ja, ze zijn nu aan het, eerst gaan ze wel dit onderzoek natuurlijk afsluiten, maar ze zijn wel aan het kijken van, ja, kunnen we het voor andere dingen gebruiken? Dus bijvoorbeeld als een morning after pil. Of is het gewoon een fijne pil om te gebruiken als jij bepaalde klachten ervaart? Want dat vond ik zo interessant. Wij kregen dat ook terug van vrouwen. Dat vrouwen zo zeiden van, ja, oké, er ontstaan zwangerschappen, maar ik wil toch die pil. Want ik voelde me er echt veel beter door en het was fijn. Ik had geen klachten. Maar dat is iets wat de onderzoekers nu moeten gaan onderzoeken eigenlijk, van hoe kunnen we verder gaan. En mifepriston blijft natuurlijk in hogere doseringen heel geschikt als medicatie om een zwangerschap af te breken.
2: Ja, en waarom, dus als je een hoge dosering hebt, dat is om het af te breken.
1: Ja.
2: Maar dat is dus niet iets wat je dagelijks in kan nemen.
1: Nee.
2: Of dus, wekelijks, sorry.
1: Dus wat het mooie was aan mifepriston, de belofte daarvan eigenlijk, dat was van, nou, dan kun je het één keer in de week kun je het gebruiken als anticonceptie. Je kunt het gebruiken als morning after pill, dus na seks. En als je er bijvoorbeeld 4 hebt, dan kun je ze gebruiken om een zwangerschap af te breken. Dat is dus niet iets wat je maandelijks of wekelijks doet, maar als die zwangerschap er is. Dus dan zouden vrouwen eigenlijk 1 pil hebben, 1 soort pil, die je gewoon in je kastje kan hebben, die je voor verschillende doeleinden kunt gebruiken.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Ja, oh ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat je, ja, exact. Oké, helder. Dus je kan hem breder gebruiken dan de traditionele pil, die dus, wat je al eerder zei, alleen die bevruchting, die vindt dan überhaupt niet plaats, zeg maar. En ja, deze kan je dus voor verschillende doeleinden gebruiken.
1: Ja.
2: Nou, dat is dus helemaal helder. We gaan hier tot 6 uur over doorpraten. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan vooral via de gratis NPO Luister app. En mijn gast van vandaag is Alina Sjak. Zij is voorzitter van de organisatie AVA. En we hebben dit gesprek naar aanleiding van een hormoonloze pil die op de markt was gekomen, waar iedereen heel blij mee was, maar die er nu weer van af is gehaald. En daarom hebben we het ook over de ontwikkeling van anticonceptie en hoe dat allemaal gaat. Wat de stand van zaken is en ook wat we kunnen leren. We gaan alvast naar de allereerste vragen die binnen zijn gekomen.
3: Vroege vragen.
2: Ik zie ook wel dat er veel mensen reageren. Wij wisselen een beetje af met het woord vrouwen en mensen die menstrueren.
1: Ja, goeie vraag.
2: Ik zie dat veel emoties opwekt in de app. Dat mensen het moeilijk vinden dat we ook zeggen mensen die menstrueren en niet vrouwen. Ik kan me dat enigszins voorstellen, omdat je ook denkt van, ja, over het algemeen zijn het vrouwen die een baarmoeder hebben en menstrueren. Waarom, met jullie als AVA proberen daar ook op te letten. Waarom proberen jullie toch op te letten om met die termen, ja, te kijken van wat werkt het best?
1: Omdat er ook mensen zijn die zich niet als vrouw identificeren, maar wel mensgeweren. Dus wel wel vertegenwoordigd worden door waar AVA voor staat. Omdat ook mensen die zich niet als vrouw identificeren gebruik kunnen maken van abortuszorg natuurlijk. Gisteren was ik in het AMC en toen kreeg ik ook weer de opmerking van, ja, maar er zijn ook mensen die geen baarmoeder hebben en die hier ook mee bezig zijn. Dus ik moet eerlijk zeggen dat het soms voor ons ook wel een beetje lastig is. Het is altijd een beetje zoeken en we doen het ook niet perfect. Maar dat is de reden dat, ja, eigenlijk het liefst heb ik het gewoon over mensen.
2: Ja, precies. Ja. En ik begrijp ook, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, joh, zeg gewoon vrouwen, maar dan snappen jullie een beetje de afweging. Het zijn voor het grootste deel natuurlijk ook gewoon vrouwen. Laten we dat voorop stellen. Maar je probeert dan toch inclusief te zijn en iedereen daarin mee te nemen. Ik zie nog een leuke vraag binnenkomen van Joyce. Wat is het grootste cliché rondom anticonceptie?
1: Wat een leuke vraag, inderdaad. Ik denk het grootste cliché rondom anticonceptie is, dat je het wel gewoon zou moeten gebruiken. En dat het gewoon iets is wat je erbij doet. En ik denk aan de andere kant dat het ook een beetje een cliché geworden is dat mensen het niet zouden willen gebruiken. Daar zijn natuurlijk ook veel alarmerende berichten wel over geweest. Hè, van dat het anticonceptiegebruik daalt. Nou, het anticonceptiegebruik, het gebruik van de pil daalt inderdaad. We zien dat het gebruik van de spiraal iets omhoog gaat. Maar het is maar een klein beetje niet genoeg om dat verschil op te vangen. Tegelijkertijd willen mensen zichzelf nog steeds wel heel graag beschermen tegen een zwangerschap. Dus die wens is er wel. Daarom waren mensen ook zo blij met deze hormoonvrije pil. Denk dat wel echt zo'n cliché is.
2: Ja.
1: En wat ook echt een cliché is, is dat iedereen bang zou zijn voor hormonen en uit angst daarvan stopt.
2: Ja. Nou, dat is ook wel goed dat je aan het begin zei, we hebben sowieso hormonen in ons lichaam.
1: Ja.
2: Maar die angst is soms ook gekomen vanuit niet helemaal altijd de juiste pil.
1: Ja, dus er zijn zoveel verschillende soorten pillen die je als in verschillende werkingen. Jij zei het heel goed, van samenstellingen eigenlijk. Ja. Dus je kunt altijd iets nieuws proberen tot op een gegeven moment dat er niet meer is. Wij organiseren bij AVA ook focusgroepen met mensen die bijvoorbeeld een abortus hebben gehad. En wat ons opvalt is dat daar ook wel eens mensen tussen zitten die hebben dan zoveel soorten anticonceptie geprobeerd. Niks is fijn. En op een gegeven moment weet je het gewoon niet meer.
2: Nee.
1: Ja.
2: Nee.
1: Dan ben je op een gegeven moment al echt klaar.
2: Ja, en dan komen we ook eigenlijk uit bij, of het is een mooi brugje naar de vraag van Rama. Rama zegt, wat vindt uw gast van natuurlijke anticonceptie, zoals temperaturen?
1: Ook een goede vraag. Allereerst is denk ik, moeten we uitleggen dat natuurlijke anticonceptie is eigenlijk niet de goede term. Het zijn een aantal methodes die je dan in een bepaalde volgorde ook moet toepassen, waarvan temperaturen bijvoorbeeld onderdeel is van een bepaalde methode. Er zijn methodes waar al wat meer is uitgezocht, hoe het werkt en wat de kans op een zwangerschap is. En die, als je die heel nauwgezet volgt, dan is het risico op een zwangerschap iets kleiner dan als je dat een beetje free-floating zou doen. Ja. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat mensen echt een geïnformeerde keuze maken. Dus dat je ook misschien een bepaald risico op een zwangerschap accepteert. En dat je een methode vindt die bij je past. Want het allerbelangrijkste is, als jij iets vindt wat bij je past, wijst ook onderzoek uit, dan ben je meer geneigd het vol te houden en het echt goed te gebruiken. En bepaalde methodes zijn gewoon niet voor iedereen geschikt. Wij zeiden het al, van als jij iemand bent die niet iedere dag een pil kan nemen, en het zal je verbazen dat ook veel volwassen vrouwen dat moeilijk vinden, dan ga je op zoek naar iets anders. En dat is hetzelfde dat als jij bijvoorbeeld student bent en een heel onregelmatig leven leidt, dan is iedere dag temperaturen iets wat waarschijnlijk minder goed in je leven past.
2: Ja, precies. Ja. En ik denk ook dat het ook wel belangrijk is om te zeggen, met alle anticonceptie, maar ook met temperaturen, je moet het heel nauwkeurig doen. Ja. Dus ook de pil moet je op hetzelfde juiste tijdstip nemen, bijvoorbeeld. Maar temperaturen moet je ook op een bepaalde manier doen. Waardoor, als je dat helemaal perfect doet, het misschien een goede methode is. Maar als je kijkt naar de slagingskans, om het even zo te zeggen, om niet zwanger te worden in de praktijk, is temperaturen ook wel bewezen dat een iets minder goed werkende methode is, toch?
1: Nou, het is dus temperaturen is onderdeel van een methode. Dus je doet nooit alleen temperaturen. Als je dan temperaturen doet, dan volgens een methode moet je dan ook eigenlijk de andere dingen doen. Dus als jij inderdaad alleen maar iedere dag zou temperaturen, dan kan ik me niet voorstellen dat het heel betrouwbaar is om een zwangerschap te voorkomen.
2: Nee,
1: maar het is daarom vond ik het even belangrijk om te zeggen dat natuurlijke methodes een beetje een verzamelterm geworden. Maar het gaat eigenlijk om verschillende methodes. Dat zijn een set aan handelingen. Zo moet je het eigenlijk zien.
2: Ja.
1: Ja, daarvan is temperatuur er dus één. En wat we zien is dat vooral vrouwen van boven de 30, die krijgen daar interesse in. En die vinden het ook iets minder erg om bijvoorbeeld zwanger te worden.
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: ja, ja, ja, ja. Ja. Maar het is goed ook om de kanttekening erbij te plaatsen, dat je het heel nauwgezet en goed moet doen.
1: Precies.
2: Omdat anders het risico dus wel wat groter is. En als je een spiraal zet bijvoorbeeld,
1: ja, daarvan,
2: die kan je niet vergeten. Nee. Je kan niet vergeten de pil te nemen, want die zit gewoon in je baarmoeder.
1: Precies.
2: Dus als je echt zegt, ik wil niet zwanger worden, dan is dat misschien een beter idee dan...
1: Ja, dan is dat zeker iets wat je met je arts bespreekt van, ik wil echt zo min mogelijk risico op zwangerschap.
2: Ja, precies. Ja.
1: Maar wij proberen dus wel mensen, wij proberen wel mensen te laten nadenken van, wat wil jij eigenlijk van je anticonceptie? Wil jij echt niet zwanger worden? Of wil je op een andere manier omgaan met dat risico op zwangerschap, omdat je misschien wel een kinderwens hebt?
2: Ja.
1: Maar je weet, hè, dat is ook die ambivalentie waar ik het in het begin over had. Van zeker als jij iets ouder bent, of ouder, ja, zou ik zo stom zeggen, wanneer ben je oud? Maar als jij in een leeftijd komt dat je een kind overweegt, dan krijg je andere behoeften op het gebied van anticonceptie.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En ik denk dat er ook een beeld is ontstaan van deze methode. Die misschien ook niet helemaal klopt in de werkelijkheid. En tegelijkertijd moeten we er heel scherp op zijn dat er ook niet onjuistheden rondgaan. En dat mensen ook niet op basis van een TikTok-filmpje een keuze maken voor een anticonceptiemiddel.
2: Ja.
1: Dus kijk wel echt altijd goed van, waar komt die informatie vandaan en wat wordt erin gezegd. En bespreek het dan een keer met een arts van, hey, ken jij deze filmpjes? Wat daarin gezegd wordt? Hoe zit dat?
2: Ja, dus je moet wel je goed laten informeren.
1: Ja.
2: En dan kunnen allerlei methodes voor jou werken. Alleen zorg wel dat je het van de juiste bronnen haalt. En wat zou dan los van een arts? Dat lijkt me sowieso een goede bron.
1: Ja.
2: Maar los daarvan, als je thuis toch gewoon denkt van, hey, ik wil dat even checken. Wat zou dan een goede bron zijn?
1: Ja, Rutgers heeft hele goede anticonceptie-informatie. Dus ze hebben ook anticonceptie voor jou. Echt een keuzekaart met verschillende opties. Dus check dat inderdaad echt altijd even goed. En misschien is er ook nog een andere dimensie aan dit soort methodes die voor mensen ook interessant zijn. En dat is dat mensen in ieder geval hun lichaam wat beter leren begrijpen.
2: Ja.
1: Dus ook het bijhouden van je cyclus. Daarin we zien dat mensen daardoor echt patronen ontdekken, waardoor ze ook erachter komen dat ze misschien wel een onderliggende aandoening hebben.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ook dacht dat het meer vooral gewoon fijn was. Sommige vrouwen zijn vrij stabiel en anderen zeggen, ik heb echt heel erg die vier seizoenen. Kortom,
1: ja, ja.
2: In je cyclus, voor de mensen die dat niet kennen, dat je de ene

0: ook erachter komen dat ze misschien wel een onderliggende aandoening hebben.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ook dacht dat het meer vooral gewoon fijn was. Sommige vrouwen zijn vrij stabiel en anderen zeggen, ik heb echt heel erg die vier seizoenen. Kortom, ja, ja. In je cyclus, voor ja. de mensen die dat niet kennen, dat je het ene moment in je cyclus bijvoorbeeld wat meer onzeker bent door je hormonen, de andere keer in je cyclus juist heel zelfverzekerd, de andere keer heel erg moe, om het even zo te zeggen. Dus ik dacht meer van, oh, daar is het goed voor om je cyclus te leren kennen, dat je denkt, hé, wat doet dat met mijn gemoed? Maar het is ook nog dat je onderliggende problemen kan ontdekken.
0: Nou, er is laatst hele goede podcast geweest van NRC Vandaag en een groot artikel over bijvoorbeeld PMDD. Dat is dat je heel erg depressief wordt eigenlijk in de tweede helft van je cyclus. Okay. En nu is dat is iets waar je bijvoorbeeld dan achter komt, omdat je merkt dat bepaalde klachten maandelijks terugkomen, ja, of op een bepaalde manier
1: daaraan kan koppelen.
0: Dat je daaraan kan koppelen. En ik had het laatst ook met een stichting over die zich inzet voor de overgang eigenlijk. Dat je ook daar ziet dat zij eigenlijk zeggen, die cyclusinformatie is op iedere leeftijd eigenlijk heel belangrijk. En zou eigenlijk ook op werk bijvoorbeeld besproken moeten worden, omdat het ook impact heeft op hoe je functioneert op werk bijvoorbeeld. Dus dat is nog een andere kant aan je cyclus bijhouden. Wat heel waardevol is en wat niks te maken heeft met niet zwanger worden. Maar
1: ja,
0: gewoon
1: precies.
0: Je eigen lichaam iets beter begrijpen. En dat kun je ook doen als je anticonceptie gebruikt. Want ook dan heb je kleine schommelingen.
1: Ja, nou, wel heel interessant. We praten nog tot 6 uur door, zit je te luisteren. En heb je een vraag aan het einde van de uitzending, hebben we weer een vragenblokje. Dus stuur hem vooral in en dan komt jouw vraag misschien wel langs.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Alina Schak, voorzitter van organisatie AVA, verder over de soms ingewikkelde zoektocht naar de juiste anticonceptie. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Ja, we zijn te duidelijk nog niet als het gaat om de goede ontwikkeling van anticonceptie en kennis over de baarmoeder. En daarom tijd voor de feministisch strijdlied. Je hoort Sophie Straat met Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap.

0: Je hoorde vrijheid, gelijkheid en zusterschap. En dit is vroeg van vrijdag 5 juni. Ja, een baanbrekend onderzoek naar de hormoonloze anticonceptiepil is deze week stopgezet. Ja, dat zorgde voor veel teleurstelling bij heel veel mensen die die pil gebruikten. Want het was een doorbraak in de anticonceptie. En een nieuwe doorbraak lijkt nu verder weg dan ooit. Maar welke ontwikkelingen spelen er nog meer op de achtergrond? Ligt er misschien toch nog ergens een doorbraak op de loer? Of ontbreekt het aan urgentie? Daarover praat ik door met Alina Schak, voorzitter van AVA, een onafhankelijke belangenorganisatie die zich bezighoudt met de reproductieve zorg in Nederland. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan vooral via de gratis NPO Luister-app.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Ja, we hebben het eerste half uur ook uitgebreid gehad over die hormoonloze pil. Dat nu dus ook stopt. Dat heel veel mensen daar teleurgesteld over waren. Maar wat betekent dat dit onderzoek stopt voor de doorontwikkeling van anticonceptie?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk ten eerste dat het laat zien hoe ingewikkeld innovatie is op het gebied van anticonceptie en hoe lang dat duurt. Mifepriston is al natuurlijk al veel langer, sinds de vorige eeuw al. En nu was het voor het eerst op deze manier onderzocht. We zien dat er ook nog wel een aantal andere ontwikkelingen zijn. Dus in Nederland wordt er ook onderzoek gedaan naar een soort klepje op de eileider. Waarmee je hem soort aan en uit kunt zetten. En dus ook zelf kunt bepalen van nou, nu zou ik wel zwanger willen worden, nu niet. Ja. Dus er zijn wel wat ontwikkelingen in de maak, maar Het blijkt toch heel lastig. En daar worden vrouwen, de mensen ook wel een beetje verdrietig van eigenlijk. Ja. Dat zo langzaam gaat. Ook de ontwikkelingen voor mannen. Dat gaat natuurlijk ook niet hard.
0: Nee, want dat is natuurlijk ook nog een punt. Dat had ik hier ook opgeschreven. Het zijn wel vrouwen die kunnen natuurlijk zwanger raken. Of mensen met een baarmoeder die kunnen zwanger raken. Dus de verantwoordelijkheid ligt gevoelsmatig of primair of vanuit het idee bij de vrouw van jij moet dat voorkomen, want jij bent uiteindelijk degene die met een zwangerschap zit en een man niet. Aan de andere kant denk ik, je hebt toch ook echt het zaad nodig om überhaupt zwanger te raken. Dus er zijn wel degelijk twee mensen voor nodig. Dus ja, het zou ook wel netjes zijn als mannen misschien eens een keer daar iets meer de verantwoordelijkheid in zouden nemen. Ik denk ook wel eens, ik moet dan elke keer maar die pil nemen, elke dag die hormonen slikken, daarmee bezig zijn, dat niet vergeten, bedenken van, ben ik ziek geweest, werkt het dan nog wel, et cetera, et cetera. Het is ook mentaal best wel een ding. En natuurlijk, als het goed werkt, is het super fijn. Als het niet goed werkt, is het soms best wel een gedoetje. Die rol van die man, die voelt voor mij best wel klein. Waarom is die mannenpil er nou gewoon nog steeds niet?
2: Het goede nieuws is dat in ieder geval mannen in Nederland ook wel graag meer verantwoordelijkheid zouden willen nemen. Dus dat is wel eens gepeild van als er een mannenpil zou zijn.
0: Dat klinkt goed. Ja.
2: Zou je die dan willen gebruiken? Dus ook mannen willen graag meer regie over hun vruchtbaarheid.
0: Ja, want die willen ook niet zomaar iemand bezwangeren.
2: Nee. Dus dat verlangen is er. Er zijn verschillende redenen waardoor zo'n mannenpil nog niet echt van de grond komt. We weten wel iets beter hoe we het kunnen tegen, hoe het zou kunnen, dus hoe het in je lichaam zou kunnen werken, dat je ook als man dus ervoor zorgt dat er geen zwangerschap ontstaat. Alleen we zien, het is een combinatie denk ik van factoren van niet genoeg funding, niet genoeg interesse ook om het grootschalig uit te rollen. Er was een soort van mannenpil geweest en toen waren er te veel bijwerkingen. Maar als je naar de bijwerkingen keek, dan waren dat eigenlijk ook bijwerkingen die vrouwen nu al accepteren. Ja. En die we ook acceptabel vinden bij vrouwen. Dus dat zegt denk ik ook heel erg iets over hoe we naar anticonceptie kijken. Eerder in dit gesprek werd er ook iets gevraagd over cliché rondom anticonceptie. Nou, ik denk wat ook heel belangrijk is bij anticonceptie is dat we bij vrouwen gewoon zoiets hebben van, je wordt er niet zwanger van. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus we gaan ook een beetje voorbij aan de fysieke impact en wat jij eigenlijk heel mooi beschrijft, ook de mentale last en de kosten ook vaak van anticonceptie. Komt vaak bij vrouwen terecht. Dus dat vond ik wel heel interessant, dat dus bij al die bijwerkingen bij mannen dan minder acceptabel zijn.
0: Ja.
2: Dus het is echt nog wel een proces. We kregen ook van de week een berichtje van een ontwikkeling uit Frankrijk. Die kende ik ook al. Dat is dan echt dat je iets om de penis plaatst, waardoor geen zwangerschap kan ontstaan. Dat zijn interessante dingen, maar die heb ik in Nederland nog niet gezien. Dus het gaat gewoon heel traag.
0: Maar enerzijds blijkt dus uit onderzoek dat mannen openstaan voor zo'n pil, voor een mannenpil, en zeggen van, ik zou daar ook meer zeggenschap over willen hebben. Maar anderzijds is die wens dus niet groot genoeg om dezelfde bijwerking te accepteren als die vrouwen hebben.
2: Ja, dus er moet echt eigenlijk iets groots in de maatschappij ontstaan, waardoor we met z'n allen zeggen van, er moeten ook goede opties voor mannen komen. Want voor mannen zijn de opties gewoon best beperkt. Dus een vasectomie, of condooms. En condooms zijn gewoon een prima optie natuurlijk. Alleen hebben condooms weer andere nadelen. Zoals dat je er altijd aan moet denken als je seks hebt. En ja, sommige mensen vinden het niet prettig. Weet je, dus het is maar net wat je fijn vindt natuurlijk. Dus daar moeten we wel heel serieus het gesprek over aangaan inderdaad. Van wie draagt de last van anticonceptie? En kunnen we dat eerlijker verdelen?
0: Ja, en misschien ook, met mijn ex zei ik ook van, ja, jij moet moeder, ik heb ADHD, dus voor mij was elke dag een pil nemen soms een beetje een uitdaging. En dat klinkt misschien voor mensen die heel georganiseerd zijn een beetje gek. Die denken dan misschien van, joh, maar zo moeilijk is het niet. Maar dat is voor sommige mensen wat ingewikkelder. Maar dan zei ik, ja, jij moet me ook helpen herinneren. Ja. Want het is ook jouw verantwoordelijkheid. Ja. En dat deed hij heel braaf. Maar dan denk ik, dat is voor mij gewoon, voor anderen is het geen enkel probleem om elke ochtend zelf een tijdstip in te nemen. Ja, ik ben gewoon erg vergeten achter op alle fronten. Dus, maar dat soort dingen voelde ik me soms ook een beetje. Dat ik denk, ja, als ik het vergeet, moet ik weer een morning after pill? Moet ik weer? Ik voel dat soms wel een beetje gevoel van, ja, het lijkt wel alsof het allemaal een beetje op mij te
2: Ja, en dit is ook een heel belangrijk punt. Dus in heel veel stellen wordt het ook al heel erg prettig gevonden als je überhaupt samen het gesprek daarover hebt van wat gaan we doen als anticonceptie?
0: Ja.
2: En hoe betalen we dat? En hoe denken we er iedere keer aan? Dus dat kan natuurlijk al helpen met het gevoel van verantwoordelijkheid iets meer balanceren.
0: En toch heb ik ook soms het gevoel dat het moeilijk is om doorbraak te realiseren in anticonceptie. Om het ook weer even persoonlijk te maken. Ik heb endometriose, waardoor niet alle anticonceptie voor mij werkt. Bijvoorbeeld een spiraal, dat werkt in mijn baarmoeder niet, want die is dan te geïrriteerd. Waardoor ik dus aan de pil moest. Maar dan moesten we ook weer kijken naar welke pil werkt dan het best. Nou, dat is een heel lang traject van jaren geweest, waarbij ik bij heel veel specialisten ben geweest, maar soms ook het gevoel had van, nou, de een weet er heel veel van, maar bij de ander dacht ik, ja, wat zit ik hier te doen? Ik weet meer dan jij. En hoe komen we nou verder? Waardoor ik ook wel het gevoel heb, kijk, als het werkt, die pil, super, hartstikke fijn. Of je spiraal, super, hartstikke fijn. Maar als het niet werkt, heb ik ook soms gevoel van, is er dan wel genoeg kennis? Zijn er eigenlijk genoeg methodes? Want het klinkt alsof er heel veel is. Maar zodra je in zo'n traject komt als waar ik in belandde, dan vallen er heel veel opties af. En dan blijft er eigenlijk best wel weinig over. En denk, ja, we hebben gewoon, weet je, de helft van de Nederlanders is vrouw of heeft een baarmoeder. Toch had ik dat gevoel van, er is best wel weinig. Ja, hoe zeg je dat? Het kan beter. En het gaat om een hele grote groep. Hoe kan het dat het zo moeilijk is om die doorbraak te realiseren in anticonceptie?
2: Ja, dus het is onderdeel van een groter iets eigenlijk. Dus als we kijken naar vrouwengezondheid in het algemeen, vrouwen leven langer, maar ook korter in goede gezondheid eigenlijk, lopen tegen veel meer gezondheidsproblemen ook aan. Nou, anticonceptie is daar ook een onderdeel van. Dus allerlei cyclusgerelateerde klachten bijvoorbeeld. En het heeft denk ik een paar oorzaken. Dus aan de ene kant is er heel lang natuurlijk alleen maar onderzoek geweest op mannelijke lichamen. Want te ingewikkeld, hormonen, zwangerschappen, nou, dat sluiten we gewoon uit. Terwijl in principe, ja, vrouwen hebben een cyclus, maar mannen hebben ook een cyclus, maar gewoon op een andere manier. Dus het is ook maar een beetje hoe je het framet van wat ingewikkeld is en wat de standaard is. Dus het mannenlichaam is heel vaak heel lang als standaard genomen. Dus ze hadden sowieso een inhaalslag te maken. Daarnaast is het helaas ook zo dat we het ook gewoon minder serieus nemen. Dus minder serieus als samenleving. En het wordt ook een beetje bij vrouwen gelegd van, het is een vrouwenprobleem. Terwijl vrouwen zijn meer dan de helft van de bevolking. Dus er moet gewoon wezenlijk meer geld ook geallockeerd worden om dit goed aan te pakken. Dan het aspect van kennis. We weten sommige dingen inderdaad echt nog helemaal niet. Tegelijkertijd is er ook al best wel veel kennis. En die kennis komt gewoon niet altijd op de juiste plekken terecht. Dus wat jij zegt over de ene specialist weet er heel veel van, de ander niet. Dat klopt ook, omdat het niet standaard onderdeel is natuurlijk van opleidingen. En er zijn ook discussies over van hoeveel zou een huisarts moeten weten eigenlijk van anticonceptie. Weet je, hoe ver zou het allemaal moeten reiken?
1: Ja, want een huisarts is ook een beetje een poortwachter die ook iets over hartfalen moet weten en over huidaandoeningen en over de baarmoeder en over.
2: Nee. Ja, dus het is, dat is ook gewoon een van hoe regelen we dat eigenlijk goed en hoe regelen we dat goed in? Dus het is ook een kwestie van de kennis die er is beter verdelen en kijken van waar moet die kennis ook landen. En dat is echt een hele grote uitdaging. Want we hebben nu in Nederland natuurlijk de Nationale Strategie Vrouwengezondheid, waar Women Inc. zich heel hard voor heeft gemaakt, samen met heel veel andere organisaties waar AVA ook onderdeel van is. En het is super dat er een nationale strategie komt. Alleen zien we dat er bijvoorbeeld geen extra geld is vrijgemaakt. Nou, zonder extra geld kun je ook moeilijk bijvoorbeeld doen aan die kennisoverdracht. Dus dat is echt wel een uitdaging.
1: Ja.
2: En dat maakt dat het gewoon heel ingewikkeld is om al deze problemen goed aan te pakken. We zien het ook heel erg als een niche-ding. Wat zo raar is. Want
1: het is helemaal geen niche-ding.
2: Nee, en sterker nog, het is ook echt heel maatschappelijk. Het is eigenlijk voor iedereen relevant. Want wij hebben het vandaag nu heel erg over anticonceptie. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld met de fase van de overgang zien we natuurlijk dat daar ook heel veel vrouwen uitvallen. Die misschien met betere behandelingen wel gewoon hadden kunnen werken, omdat ze dat zelf ook graag willen.
1: Ja, of dus een misdiagnose
2: krijgen.
1: Ja, dat dokters denken toch vaak van dat ze een burn-out hebben, maar eigenlijk zijn ze in de overgang.
2: Dit is natuurlijk recent heel erg in het nieuws geweest.
1: Ja.
2: Dus het is op heel veel vlakken is het heel relevant voor een hele grote groep. En dan natuurlijk het krijgen van kinderen. Dat is al helemaal een maatschappelijk iets natuurlijk. Ja. Waar niet alleen vrouwen verantwoordelijk voor moeten zijn. Maar het is dus echt een groot. We moeten het denk ik ook breder trekken dan alleen maar gezondheid.
1: En wat bedoel je met dan gezondheid?
2: Nou, ik denk dat als we nu naar vrouwengezondheid kijken, dat we het ook heel erg betrekken als een heel medisch iets. Maar we moeten het echt meer gaan zien als een maatschappelijk probleem.
1: Fiets. Ja.
2: Maatschappelijke kwestie.
1: Ja. Want als je weinig weet over de overgang, wat je net noemde, dan heeft dat ook weer effect. En niet dat alles in geld gemeten moet worden, maar goed, we leven in een kapitalistische samenleving. Dan heeft dat gewoon ook effect op het werk, op uiteindelijk hoeveel je kan doen thuis op het werk, in de maatschappij.
2: Ja, en je eigen welzijn natuurlijk. Als je zelf heel graag wil bijdragen, maar je merkt gewoon van dat kan niet. En er zijn ook vrouwen natuurlijk die cyclusklachten hebben iedere maand, daar ook altijd last van hebben en zich bijvoorbeeld ziek moeten melden. En die dat ook natuurlijk heel vervelend vinden. En liever zich ook de hele maand gewoon goed willen voelen.
1: Ja, niemand doet het voor zijn lol.
2: Niemand doet het voor zijn lol, nee. Ja. Nee, en we hebben heel lang, dat is denk ik het laatste aspect, we heel lang, en misschien nu nog steeds wel, dat we zeggen, oh, maar het hoort erbij.
1: Ja.
2: Een pijnlijke cyclus, joh, dat had mijn moeder ook. Of weet je, dat is gewoon onderdeel ervan. Alleen dat we leren nu steeds meer van dat is er eigenlijk helemaal geen onderdeel van. Een cyclus wordt eigenlijk, de bloeding wordt eigenlijk best wel een beetje krampen oké, maar in principe niet zo pijnlijk te zijn. Dus als je heel erg pijn hebt, is dat dan een indicatie van goh, laat ik eens naar een arts gaan om dit uit te zoeken. Dus het begint ook echt met het serieus nemen van ervaringen en klachten van vrouwen.
1: Ja, dat is ook inderdaad heel belangrijk. Dat je niet zegt, automatisch het hoort erbij. Het is wat het is, je gaat maar gewoon naar je werk en zoek het maar uit.
2: Ja.
1: Je zei, er is best wel heel veel kennis over anticonceptie en ook wel steeds meer kennis over de baarmoeder al. Is dat ook nog in ontwikkeling?
2: Ja, en zeker. Heel veel dingen weten we ook niet.
1: Precies, moet er ook nog meer over duidelijk worden. Maar je zegt ook van, maar die kennis komt dus niet altijd bij de mensen terecht die het nodig hebben. Daar zit dus een soort, of er komt foutieve kennis bij mensen terecht. Je zei al van, er zijn artsen ook wel mee bezig van hoe brengen we dat over. Die brug is nog niet geslagen. Daar zijn we nog mee. Die brug zijn nog aan het bouwen. Als er nu toch mensen zijn die luisteren en die denken, ik merk wel dat ik hier misschien toch iets mee wil. Of toch misschien weer naar de huisarts. Of wat zou je los van de huisarts mensen aanraden om bij de juiste informatie te komen die er dus wel is?
2: Mooie vraag. Nou, ik kwam toevallig kwam ik laatst met de Visser tegen. Zij is een psycholoog. En zij is nu ook een heel platform bijvoorbeeld aan het bouwen over mentale klachten. Mentale welzijn eigenlijk. En gericht aan echt ook gericht op de cyclus. Vrouwenhuis heet dat. Nou, dat is bijvoorbeeld een initiatief waar ook allemaal artsen bij aangesloten zijn. Ik denk dat zijn hele mooie initiatieven waar je ook meer informatie van kan halen. En patiëntenorganisaties hebben ook heel veel informatie en kennis. Stichting Vuurvrouw bijvoorbeeld, de Endometriose Stichting. Dus dat zijn ook plekken waar je terecht kan voor betrouwbare informatie. Wij zijn daar als AVA natuurlijk ook heel hard mee bezig. We zijn op de achtergrond een nieuwe website aan het ontwikkelen. Dus ik zou tegen mensen zeggen, kijk over een maand. En dan ga ik het nog een keer herhalen, Rutgers. Dus er is informatie. En ik denk ook dat als je bijvoorbeeld naar een arts gaat, dat het ook prettig is om bijvoorbeeld zelf na te denken van als je klachten hebt, kun je daar een patroon in ontdekken.
1: Ja, precies.
2: En soms is dat natuurlijk helemaal niet, maar soms is dat wel. En dan is dat waardevolle informatie om mee te nemen. Daar hadden we het ook laatst over met op een ander congres, van dat het eigenlijk heel nuttig zou zijn om bijvoorbeeld ook op te zorgen dat werkgevers meer kennis hebben over de cyclus. Zodat dat een iets meer, niet dat je dan je hele cyclus bloot hoeft te leggen, maar zodat er wel iets meer begrip is en wat meer kennis over, ja, waar zou je doorheen kunnen gaan.
1: Ja, dat is ook wel een goeie. Ja, en dat, wat je ook zegt, van dat hoeft niet. Je hoeft niet, als je er geen zin in hebt, hoef je echt niks te vertellen. Maar mensen die er wel last van hebben of het invloed heeft op hun werk, is het ook fijn dat die drempel wat lager ligt om dat aan te kaarten. Nou, ik zie dat de tijd wegtikt op de klok, dus we gaan snel naar de luisteraarsvragen.
3: Vroege vragen.
1: Ik zie naast vragen ook een gewoon een hele mooie opmerking eigenlijk binnenkomen van Alexander. Die zegt, dat helpen herinneren van de pil nemen, dat herken ik ook bij mijn dochter, die ook ADHD heeft. En mijn nu ex-vrouw, met haar had ik ook een afspraak. Zolang er een kinderwens was, nam zij de pil. Ook omdat het haar hielp, want zij had dus ook endometriose. Maar toen wij compleet waren, zegt tussen aanhalingstekens, toen het gezin rond was, om het even zo te zeggen, heb ik de boel door laten knippen. Ook om dan mijn verantwoordelijkheid te nemen. Dus hij deelt dan gewoon dat verhaal. Maar ik vond het ook wel mooi dat ook dus in dit geval de man meedenkt met zijn vrouw, met zijn dochter. En ook vervolgens zelf verantwoordelijkheid neemt. Dus dat is gewoon een mooi gedeeld verhaal dat ik ook hier wilde
2: heel
1: delen.
2: Heel mooi, ja.
1: Ik vind het ook nog wel een goeie. Kobi vraagt, wie maakt zich in de Tweede Kamer eigenlijk hier hard voor? Of misschien is de vraag dan, laat ik hem wat breder trekken, staat het op de politieke agenda ook?
2: Ja, mooie vraag. Er zijn echt veel Kamerleden die zich hier hard voor maken. Dus bijvoorbeeld Lisa Vliegendhart van Pro. Maar Wieke Paulusma van D66 is ook heel veel bezig met vrouwengezondheid. En we hebben nu natuurlijk die Nationale Strategie Vrouwengezondheid. Dus als luisteraars daar geïnteresseerd in zijn, is het echt waardevol om eens te kijken van wat staat er eigenlijk in. Dus wat is aan de politiek gevraagd om te doen. Het staat op de politieke agenda. Alleen helaas, zoals dat vaker gaat, concurreert het ook met andere politieke thema's en geopolitieke thema's die nu gaande zijn. Dus je ziet het is altijd maar de vraag van gaat er ook extra geld naartoe? En misschien nog belangrijker, dan gaat er extra geld naartoe. Wie beheert dat? Wie bepaalt eigenlijk waar het dan naartoe gaat? We zien dat ook maatschappelijke organisaties, zoals wij ook, hè, willen ook graag iets meer zeggenschap, omdat we vaak al zoveel beter en dieper in het onderwerp zitten. Van wat kunnen we dan ook echt doen? Dus het staat op de politieke agenda. Of de urgentie echt ook al zo duidelijk is dat we echt samen ook dingen gaan verbeteren. Want veel dingen weten we al wat we moeten verbeteren, maar moeten we het ook gewoon doorvoeren? Ja, dat is een hele ingewikkelde. Daar blijft maatschappelijke druk voor nodig.
1: Ja. Ja, het is ook goed om daar inderdaad op te blijven drukken, ook omdat het om de helft van de bevolking gaat. Marjan die stelt nog een vraag, vind ik ook wel een hele belangrijke. Of je je zorgen maakt dat we in Nederland misschien dezelfde kant op gaan als de VS als het gaat om het inperken van abortusrecht en anticonceptie. Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets wat misschien ook overwaait?
2: Het is zeker iets dat overwaait. Dus de conservatieve krachten die in de VS spelen, die spelen sowieso ook in Europa. Ook in Nederland hebben we een goed georganiseerde anti-abortusbeweging. Ik maak me daar soms wel zorgen. Ja, en ik denk dat in zekere zin we ook al wel in een backlash zitten tegen vrouwenrechten.
1: En waar merk je dat dan bijvoorbeeld aan?
2: Aan demonstraties voor abortusklinieken, aan uitspraken die politici doen. Zoals laatst over de abortuscijfers en soort eisen dat die lager worden. Weet je, dus
1: ja, van de SGP.
2: Ja, dus ja. Je merkt dat soort dingen ook al wel gebeuren. Er is natuurlijk in Europa een burgerinitiatief geweest voor veilige en toegankelijke abortus voor iedereen in Europa. Dat kon ook op heel veel backlash rekenen. Dus ik maak me daar zeker soms wel zorgen om. Ook omdat je ziet dat in tijden van onrust in de wereld zie je dat vrouwenrechten ook vaak ingeperkt worden. Dat is heel interessant. Ja. Er is ook onderzoek naar gedaan dat als er druk op abortus of abortusrecht is, zegt dat ook vaak iets over de democratie.
1: Aha. Ja. Ja, dus als het niet zo goed gaat, dan
2: willen we alles
1: terug naar hoe het was? Of
2: ja, dan willen we gewoon meer controle.
1: Ja.
2: Dus dat is heel interessant en dat is zeker wel zorgelijk. Waar ik wel optimistisch over ben, is ik heb wel het idee dat meer mensen zich hiervan bewust zijn dat we ons daar hard voor moeten maken. Want ik spreek ook mensen die dan zeggen van, nou, ik dacht dat abortus allemaal helemaal geregeld was en dat dat nooit meer terug zou gaan.
1: Ja, in het wetboek voor strafrecht.
2: Precies. Ja. Maar nu ik dit weet, wil ik echt wel iets gaan doen en daaraan bijdragen.
1: Ja, ja, het is misschien ook, er zijn bepaalde verworvenheden als het gaat om vrouwenrechten, maar die zijn niet in steen gebeiteld.
2: Nee, dus helemaal niet.
1: Zeker voor blijven vechten en ook goed om daar alert op te blijven. Nou, ik zie dat het uur er bijna op zit, dus het is tijd om je te bedanken, Alina Tjak, voorzitter van de organisatie AVA. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen.
2: Dankjewel.
1: Dit was Vroege van vrijdag 5 juni. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer, of nee, niet morgen, maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 5 juni. TNO begint een proef met zorgverleners die voor hun patiënten verduurzaming van hun huis kunnen aanvragen. En Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Economen van de bank zeggen dat 2/3 van alle woningen in Nederland een gezinswoning is, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd. Als ouderen doorstromen, komt hun gezinswoning sneller vrij voor jonge gezinnen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren meer dan 200.000 afbeeldingen zelf geplaatst. Daaronder zat ook kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte website staat op servers in Nederland en kwam onlangs in het nieuws door video's waarin slapende vrouwen worden verkracht. De NOS stelde vast dat zeker 23 afbeeldingen met kinderporno online zijn gezet door medewerkers van Motherless. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Het Openbaar Ministerie doet al onderzoek naar beelden op de site en benadrukt dat het delen van kinderporno altijd strafbaar is. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde president Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt dat hij zo wil bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. De rechter bepaalde vorige week dat dit niet mocht volgens de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minima rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Onderzoeksinstituut TNO begint samen met 5 gemeenten een pilot. Gezonde woning op recept. Zorgmedewerkers, zoals huisartsen en verpleegkundigen, kunnen in die gemeente verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Het leidt volgens TNO tot een betere gezondheid. Koen Straver, onderzoek energiearmoede, legt uit wat het project inhoudt.
4: Gezonde woning op recept is een concept dat TNO aan het ontwikkelen is met verschillende gemeenten. En wij zijn uit onderzoek erachter gekomen dat mensen die in energiearmoede leven vaak ook gezondheidsklachten hebben. Vaak gerelateerd aan reuma en astma bijvoorbeeld, maar ook stress gerelateerd. En in verschillende onderzoeken kwam naar voren dat energiehulp, maar ook renovaties kunnen helpen om die gezondheidsklachten tegen te gaan. Daarnaast hebben we ook een internationaal netwerk waarin we het concept tegenkwamen in de UK, waarbij een huisarts met een druk op de knop een verduurzaming kan bestellen voor een huishouden in energiearmoede. En toen dachten wij, nou, waarom zouden we dat niet in Nederland kunnen? En daarom zijn we nu een pilot gestart met 5 gemeenten in Heerlen, Arnhem, Leiden, Amersfoort en Almelo. En daarin proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
2: zei Koen Straver van TNO. Michel Lutgens is huisarts bij gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan die pilot. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Michel Lutgens.
2: Wat zijn de gezondheidsklachten van de patiënten waardoor verduurzaming van het huis kan helpen?
5: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving. Maar het zijn natuurlijk vaak problemen, of meestal problemen waar wij niet de oplossing voor hebben. Dus daarom is het wel belangrijk dat je kunt doorverwijzen naar mensen die daar wel iets mee kunnen. En we hebben als huis natuurlijk het voordeel dat we achter de voordeur mogen komen. Dus dat je ook gewoon bij de mensen binnen mag. En dan zie je vaak wel schrijnende situaties van slechte isolatie, schimmel, vocht. Veel gedoe met partijen om die zaken geregeld te krijgen. Dat geeft natuurlijk stress. Dat geeft mentale stress aan de ene kant. Depressies, overspannen worden, slecht slapen. Daarvoor komen de mensen bij ons vragen voor een slaappilletje. Maar wat je dan ook ziet, wat Koen ook aangeeft, en mensen die al bepaalde ziektes hebben, bijvoorbeeld astma. Ja, mensen moeten hun medicatie meer gaan gebruiken dan eigenlijk nodig is. Waardoor dat ze ook weer meer bij ons komen. En je kunt wel die medicatie blijven voorschrijven, maar je wil natuurlijk vooral aan de bron aanpakken.
2: Ja. En hebben mensen altijd door dat het aan hun huis ligt?
5: Niet altijd. Het zijn natuurlijk vaak mensen in kwetsbare wijken waar veel meer psychosociale problemen spelen. Dus daar moet je inderdaad ook wel de ruimte en de tijd voor nemen om daar op onderzoek in door te gaan. En als hulpverlener moeten we ook bewust van zijn dat wel degelijk een grote rol kan spelen.
2: Ja, want het is natuurlijk ook nooit maar één oorzaak.
5: Nee. En zoals ik al zeg, het zijn kwetsbare wijken. Mensen met meerdere problemen, financiële problemen, geen werk, gezinsproblemen. Dus ja, daarin zul je moeten gaan uitspitsen om te kijken wat er dan allemaal speelt en wat er gedaan kan worden.
2: Nu is het dus dat meldpunt. Wat deed u tot nu toe wanneer u zo'n situatie aantrof zoals u net beschrijft? Hè? Schimmel, vochtig of te warm of te koud?
5: Ja, nou, omdat we in een kwetsbare wijk zitten, hebben we gelukkig wel goede contacten met sociaal domein en welzijn. En dus in ons wekelijks overleg zit maatschappelijk werk van de gemeente ook. Dus dan adresseerde je het vaak daar. Ja, of er dan iets mee gebeurde, wist je eigenlijk niet. En de eerlijkheid gebied ook. Ja, ik ben geen kenner op dat gebied. Dus ik had er wellicht ook niet altijd voldoende oog voor. En door dit project ga je het ook als leek ga je er beter naar kunnen kijken. En krijg je wel weer een extra signaleringsfunctie in een wijk voor ook dit soort problemen.
2: Ja. En een van de maatregelen is dus dat een energiecoach gaat meekijken. Wat kunnen energiecoaches bieden?
5: Ik ben natuurlijk geen energiecoach, maar wat ik van hun begrijp, hè, kan het natuurlijk enerzijds om vrij grote dingen gaan. Hele renovaties. Maar het kan ook vaak om heel concreet advies gaan, toch ramen wat vaker openzetten, een folie achter de verwarming plakken. Ja, dus het gaat ook niet altijd om heel grote, dure dingen, maar het kan ook om quick wins gaan.
2: Dank u wel, Michel Lutgens, huisarts bij gezondheidscentrum Hoensbroek Noord, over dat project en dat heet Gezonde Woning op Recept.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:09. In Nieuwsuur ging het over anti-AZC-partijen. Lokale politieke partijen die zich verzetten tegen de opvang van asielzoekers deden het goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hun standpunten gaan vaak in tegen de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Geert de Boogaert, hoogleraar Decentrale Overheden Universiteit Leiden, legt uit hoe de lokale en nationale belangen zich tot elkaar verhouden.
6: Theoretisch gezien is de democratie van de nationale overheid is gelijk aan de lokale democratie. Die staan niet principieel onder of boven elkaar. Het is natuurlijk wel zo dat de nationale wet boven de lokale wet gaat. Maar qua democratie zijn ze gelijkwaardig. En dan zeg je, ja, als de lokale democratie A zegt, maar in het rijksbelang hebben we toch B nodig, dan respecteert hij de nationale democratie door dat door te zetten.
2: Bogaert vertelde wat anti-AZC-partijen doen wanneer er toch opvanglocaties bijkomen in hun gemeente.
6: En die hebben natuurlijk nooit kunnen beloven dat ze het echt gaan tegenhouden. Want uiteindelijk kan het Rijk doorzetten en zet het Rijk ze gewoon neer. Maar dat ze dan toch een uitweg zoeken. En dat ze dan eigenlijk proberen de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk realiseren van die AZC's dan weer terug aan het Rijk te geven. Dat ze zeggen, nou, wij doen niet mee, het heeft aan ons niet gelegen. Wij kunnen aan onze achterban laten zien dat we in die zin wel ons verzet hebben. Maar dat ze tegelijkertijd ook wel ruimte laten voor de andere partijen om te zeggen, nou ja, als jullie het niet doen, dan zal het Rijk het doen. En dat zal dan de uitkomst zijn.
2: In Pauw en de Wit ging het over de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand maakte gisteren bekend dat ze stopt als fractievoorzitter en partijleider. Na bijna 7 jaar draagt ze het stokje over aan Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider vindt dit het moment om aan de slag te gaan.
7: Het is belangrijker dan ooit, allesbepalend. Als je kijkt naar klimaatverandering, als je kijkt hoe we nog steeds met honderden miljoenen dieren per jaar in de bio-industrie omgaan, dat die mishandeld worden, gedood worden. Dat we te maken hebben met oprukkend extreem rechts, waar een hele stevige stem voor nodig is. Ja, dan voel ik die intrinsieke motivatie om dat echt nu te gaan doen.
2: Teunissen sluit niet uit dat ze net als haar voorganger met een blouse in de kleuren van de Palestijnse vlag verschijnt in de Tweede Kamer.
7: Als je niet verder komt in een debat, als je niet echt de bakens kunt verzetten, dan ga je ook op zoek naar andere vreedzame, democratische middelen om dat wel te doen.
8: Ja.
7: En dat heeft de Partij voor de Dieren ook altijd gedaan. Dus we zijn ook bijvoorbeeld echt een actiepartij die de straat op gaat, die mensen probeert te mobiliseren voor de dieren, voor het klimaat. En zo zal ik natuurlijk ook wel door blijven zoeken naar middelen om inderdaad dingen op de agenda te krijgen die wij belangrijk vinden.
2: Ik ben het oog op morgen aandacht voor de nieuwe dramaserie Etty. De internationale serie gaat over het leven van de Joodse Etty Hillesum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield ze dagboeken bij, waarin ze schreef over haar familie, liefdesleven en vooral de toenemende invloed van de nazi's. Uiteindelijk werd Hillesum op 29-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord. Acteur Leopold Witte speelt in de serie en hij kreeg een van de dagboeken ooit van zijn vader.
9: Sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen, namelijk dit dagboek. Dat je ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring, heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haten.
2: In de serie is niet het Amsterdam van toen, maar het Amsterdam van nu te zien.
9: Dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Jet Rebel, changes coming around the bend. Trouw schrijft vanmorgen over de wachttijden voor asielzoekers in een AZC.
1: Want mogelijk duurt het nog jaren voordat asielzoekers die nu in Nederland zijn horen of ze hier mogen blijven. En dus dreigt voor deze groep van tienduizenden mensen een lange wachttijd in een AZC. Volgende week gaat het nieuwe Europese migratiepact in, maar dat lijkt de problemen alleen maar te vergroten, schrijft Trouw. Immigratiedienst IND wil met een schone lei beginnen en heeft nieuwe aanvragen voorrang gegeven. Dat heeft grote gevolgen voor mensen die zich voor die tijd hebben gemeld. Uit een berekening van Trouw blijkt dat zij mogelijk 8 jaar moeten wachten op duidelijkheid. De rekensom gaat uit van het gunstigste scenario. Komen er meer asielzoekers dan gepland, dan wordt de wachtlijst nog langer. Alarm om welvaart is de kop in de Telegraaf. Volgens de krant moet er tot 2040 bijna 700 miljard euro worden geïnvesteerd in het stroomnet, verouderde bruggen, spoorlijnen en digitale netwerken. Als dat niet gebeurt, komt er een rem op de Nederlandse economie en op onze welvaart, schrijft een adviesbureau aan het kabinet, meldt de Telegraaf vanmorgen. Bijna 700 miljard, een gigantisch bedrag. Het komt neer op 2500 euro per inwoner per jaar. Wat het adviesbureau ook ziet, is dat grote projecten in Nederland vaak vastlopen door complexe procedures. Daarvoor is volgens de adviseurs een systeemverandering nodig. BOA's in het centrum van Amsterdam moeten standaard een wapenstok bij zich hebben. Dat staat in een plan van burgemeester Halsema, schrijft het Parool. Volgens Halsema heeft een proef uitgewezen dat een wapenstok vooral preventief en deescalerend werkt. Ook BOA's zelf zijn positief over de wapenstok. Het is nog onduidelijk of het plan van Halsema ook gaat halen. Woensdag werd het Amsterdamse coalitieakkoord tussen Pro en D66 gepresenteerd. Daar staat juist in dat BOA's geen extra geweldmiddelen krijgen. En ook is het niet duidelijk of er in de gemeenteraad van Amsterdam een meerderheid is om BOA's met een wapenstok uit te rusten. En dan de voorpagina van het AD. Daar staat een grote foto van Talina en Jason. Zij zitten in het ziekenhuis achter de couveuse waarin hun pasgeboren babytje ligt. Maar ook laten Talina en Jason hun ringen zien, want ze zijn net getrouwd. De oorspronkelijke plannen waren een huwelijksfeest op het strand, maar dat liep anders, want de kleine Raven meldde zich een paar weken eerder dan gepland. En dus vierden de kerstverse ouders en het kerstverse echtpaar, hetzelfde stel dus, een feestje in het ziekenhuis. En dat strandfeest, dat halen ze wel een keer in, zeggen ze.
2: Elke werkdag van 6 tot 10:30. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de verdachte van de inbraak bij het Drents Museum vorig jaar. Voor de belangrijke Roemeense kunstschatten die werden gestolen was veel aandacht. Maar kunstcriminaliteit is veel omvangrijker dan dit soort spectaculaire, maar zeldzame diefstallen.
3: We hebben hier dus een ruimte. Het is wel bijzonder dat je hier naar binnen mag.
4: Peter van Beveren is taxateur en kunstkenner en hij helpt de politie bij het opsporen van vervalste kunstwerken. In een werkruimte staan tientallen schilderijen ingepakt in bubbeltjes plastic.
3: Dat is een in beslag genomen partij.
4: De kunstwerken dienden als onderpand bij een forse lening.
3: Je hebt het over een bedrag wat wel boven de miljoenen uitkomt.
4: Maar de werkelijke waarde?
3: Niks.
4: Het merendeel van de schilderijen is nep.
3: Dit is een schilderij waar een signatuur op staat, Jan Sluiters. En een leek zou zeggen, oh, een leuk bloemstenleven. Ja. Het enige wat hier authentiek aan is, is het beslagname nummertje van de politie.
4: Bij de politie houdt een klein team zich specifiek bezig met kunstcriminaliteit. Volgens teamlid Erik Venema kent hij vele verschijningsvormen, maar het doel is altijd hetzelfde: snel geld verdienen.
5: Bij bijvoorbeeld de kunsthal, dat waren Roemeense criminelen die woninginbraken pleegden. Die op een bepaald moment door Rotterdam heen rijden en dachten van, hey, museum, dat is misschien rendabeler dan het volgende woninginbraakje. Zich niet realiseren wat er dan allemaal losbarst. En dat is eigenlijk bij dat Drentse museum ook zo gebeurd. Dus denken dat je heel snel geld kunt maken, terwijl dat vaak een grote illusie is.
4: Grote kunstroven worden bijna altijd opgelost. Maar om dat schilderij dat bij jou thuis boven de bank hing terug te vinden, dat is een stuk lastiger.
5: Klopt. En wat op dit moment complicerend is, is dat er steeds meer verhandeld wordt via online platforms, waar de controle ook echt lastig is. En daardoor lukt het veel criminelen ook wel om dat soort werken toch wel kwijt te raken. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je, als jij aangifte doet, goed weet wat zijn de kenmerken. Hè? Dus je hebt een hele mooie app, Stop Heling, waarin je foto's kunt maken van je object, waarin je een goede beschrijving kan maken. En aan de hand van die aangifte gaan we dan kijken wat de opsporingsindicatie is.
4: Je schilderij komt dan sowieso in de database van de politie. Inmiddels een indrukwekkende collectie.
5: Ja, dat gaat echt om duizenden objecten. Het grootste deel zijn toch schilderijen en tekeningen. Vervolgens beelden, cultureel erfgoed uit Syrië of uit Oekraïne. En vervalsing is natuurlijk een groot probleem. Dus daar steken we ook best de nodige energie in.
4: En daar is alle reden toe.
3: Binnen mijn expertise durf ik te zeggen dat 70% van werk wat je overal tegenkomt in de handel vals is.
4: Volgens Peter van Beveren gaat er in de kunstcriminaliteit net zoveel geld om als in mensensmokkel en wapenhandel.
3: Het zijn enorme bedragen.
4: En de business is innovatief. Zo is er op dit moment een collectie vervalsingen op de markt die een waanzinnig fortuin zou moeten opbrengen.
3: De collectie waar ik het nu over heb van 1,6 miljard, die is zo nep, die is slechts AI gegenereerd. Die wordt dan aangeboden aan klanten in de wereld, met name van hele beroemde verzamelaars. Of afkomstig uit verkopen, zogenaamd van hele beroemde musea. En dan door middel van aanbetalingen kom je steeds dichter bij de bron dat je uiteindelijk misschien dat schilderij wel zal hebben. Dat soort dingen komen steeds vaker voor.
4: Ondertussen schuimen Erik Venema en zijn team online veilingen af, gaan ze naar gerenommeerde kunstbeurzen en zoeken ze samen met de Field, Interpol en particuliere speurders naar verdwenen kunst.
5: Ik vond zelf een heel mooi moment de Lentetuin, waarbij dus het schilderij terugbezorgd kon worden aan het museum. Ik vond dat een fantastisch moment, maar ook wat kleinschaliger. Kort geleden hebben wij een Statenbijbel terug kunnen bezorgen. In euro's misschien niet zoveel waard, maar voor de kerk waar die gestolen was, heel waardevol. En dat zijn wel hele mooie momenten.
0: Zei Erik Venema van het politieteam kunstcriminaliteit tegen verslaggever Roel Pauw. De vondst van een skelet onder een kerk in het Limburgse Wolder was 2 maanden geleden wereldnieuws. Het zouden mogelijk de resten zijn van D'Artagnan, de beroemde musketier die stierf bij het beleg van Maastricht in het jaar 1673. Maar sindsdien groeien de zorgen over de gang van zaken rondom het onderzoek naar de overblijfselen. Zorgen die ze ook voelen in de geboortestreek van D'Artagnan, merkt correspondent Saskia Houtuin.
6: In de groene heuvels van de Gascogne, in het zuidwesten van Frankrijk, staat in het dorpje Marsan een groot kasteel. We hebben hier vandaag afgesproken met Imri de Montesquieu. 83 jaar, een lange loopbaan als politicus en ook een omstreden figuur in Frankrijk vanwege belastingontduiking en innige banden met Rusland. Maar dat is niet de reden dat we hier zijn. De Montesquieu heeft namelijk een paar maanden geleden zijn DNA afgegeven.
7: Ik wie dan dans le bras. Il m'a raclé la joue à l'intérieur.
6: Er is bloed bij hem afgenomen en speeksel. En dat wordt vergeleken met het skelet dat begin dit jaar werd gevonden in een kerk in Wolder, in Maastricht. Daarvan wordt vermoed dat het wel eens van D'Artagnan zou kunnen zijn. De Franse musketier die wereldberoemd is geworden als romanpersonage in het boek De Drie Musketiers van Alexandre Dumas.
8: This recently discovered skeleton could be the legendary French soldier who inspired the Three Musketeers.
9: In Nederland wurde womöglich das Skelett des Musketierkommandeurs
10: D'Artagnan Alexandre Dumas, the hero of countless films and plays.
11: C'est une découverte exceptionnelle qui pourrait bien bouleverser l'histoire. Un squelette retrouvé dans une église aux Pays-Bas pourrait être celui
6: de Montesquieu. De Montesquieu zou via de bloedlijn van de moeder van D'Artagnan verwant aan hem zijn. Maar of het het skelet van D'Artagnan is, dat wordt nu onderzocht.
7: Il est possible, il est même vraisemblable que ce soit. Mais attendons le résultat des analyses. Il faut faire ça de manière sérieuse.
6: Hij zegt, het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat het hem is. Maar laten we de resultaten van het onderzoek afwachten. We moeten dit wel op een serieuze manier doen. Dit is een te belangrijk persoon uit de geschiedenis. Ik wil dat dingen worden opgelost, dat er geen onderlinge ruzies zijn. Maar onderlinge bonje is precies wat er wel gebeurt in Maastricht. Vorige week schreef de gemeente een brief waarin zij schrijven dat de archeoloog Wim Dijkman geen vergunning had om het graf bloot te leggen. Ook zijn er zorgen over de wijze waarop de opgraving is gedaan. Zo zou Dijkman volgens regionale omroep L1 op het skelet zijn gaan staan en de benen erin ijspakjes en plastic tassen van de supermarkt hebben gedaan. Onderzoekers in Deventer die zich momenteel over het skelet buigen zeggen dat een groot deel van de botten daardoor niet meer bruikbaar zou zijn voor onderzoek.
7: qui me fâcherait, c'est si on a tellement bougé ces ossements qu'on ne puisse plus savoir si c'est D'Artagnan ou pas.
6: De Montesquieu zegt, ja, wat me kwaad zou maken is als de beenderen zo zijn aangetast dat we niet meer kunnen vaststellen of het om D'Artagnan gaat of niet. Dat zou echt ontzettend jammer zijn.
7: Dat zou vraiment extrêmement dommage. Ce que je déplore, c'est que ça crée la confusion.
6: Wat ik betreur, zegt hij, is dat dit voor verwarring zorgt. Ik denk echt, en ik zeg dit niet uit nationalisme, dat we de analyses in Frankrijk hadden moeten laten uitvoeren. In het laboratorium van de politie of de gendarmerie. Dan zouden de zaken waarschijnlijk rustiger zijn verlopen. Er moet geen rivaliteit zijn tussen verschillende groepen. En stel, het is hem toch? Wat moet er dan met hem gebeuren? Dat is de volgende vraag.
7: Mais je pense que sa place est aux Invalides. C'est un personnage historique extrêmement important.
6: Voor mij hoort hij thuis in de Invalides, de plek waar Frankrijk zijn grote militaire figuren eert. D'Artagnan is een historisch figuur van uitzonderlijk belang, die heel nauw verbonden was met Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Je zou kunnen zeggen dat hij tot de elite van de koning behoorde. Lodewijk XIV was bovendien de peetvader van zijn zoon. Het gaat dus echt om een heel belangrijk historisch figuur voor Frankrijk.
0: Een reportage van consulent Saskia Houtuin. Het is 6:55. Sef krijgt maandag de Lennart Nijgprijs, een oeuvreprijs voor tekstschrijvers. Gisteren werd dat bekend, we hadden hem daarom in de uitzending. Leuk gesprek, waarin het er onder meer over ging dat zijn nummers vaak over maatschappelijke thema's gaan. Nou, zijn nieuwste is daar een goed voorbeeld van. 100.000 graden.

0: NPO Radio 1.
1: Hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf dat ze alleen video's van gebruikers delen. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juni moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. De Verenigde Staten voeren de druk op Cuba verder op met sancties tegen onder andere president Díaz-Canel en familieleden van de vorige president Raúl Castro. Eerder legde president Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden.
1: Dreigt een groot overschot aan eengezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Hoe dat komt, legt de onderzoeker zo uit.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Bouwen, bouwen, bouwen, dat horen we nu al jaren. Maar de juiste huizen bouwen, daar schort het volgens AMRO aan. In een nieuw rapport waarschuwen ze voor een overschot aan eengezinswoningen over 20 jaar. Het zijn huizen voor één of meerdere ouders en minimaal één kind. Jorke Kooijenga van ABN AMRO heeft het onderzocht. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En hoe komt dat?
4: Nou ja, we hebben een onderzoek gedaan naar de woningmarkt in Nederland. En daar viel eigenlijk één ding echt op. In Nederland zijn er twee keer zoveel eensgezinswoningen als het aantal eensgezinnen. En deze disbalans tussen het woningaanbod in Nederland en de samenstelling van Nederlandse huishoudens, er zijn namelijk steeds minder gezinnen en steeds meer eenpersoonshuishoudens, relatief gezien. Daar eigenlijk komen de komende decennia nog meer eensgezinswoningen worden bijgebouwd. En er komen een heel aantal vrij. En ja, dit kan op een gegeven moment leiden tot structurele risico's, zoals leegstand en mogelijke waardedalingen. En daarom moeten we echt op een andere manier gaan kijken naar de bouwopgave in de woningmarkt.
3: Maar leegstand, er is een groot tekort aan woningen. Dus de alleenstaande of stellen, die kunnen dan toch gewoon wel in die huizen gaan bouwen. Wonen bedoel ik.
4: Ja, mensen uiteindelijk zijn dit soort eensgezinswoningen zijn vaak vrij groot. Die zijn ook relatief duur en zijn ook niet altijd van de beste milieulabels of energielabels. En ja, je kan moeilijk als eenpersoonshuishouden, als één verdiener, vaak zo'n grote woning veroorloven.
3: En dan blijf je dus met een grote woning op de markt zitten waarvoor de groep die het nodig heeft het niet kan betalen. En terwijl er aan de andere kant een tekort is aan bijvoorbeeld appartementen.
4: Ja, niet alleen appartementen, maar ook een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen. En dan niet oudere woningen met daarbij een zorginstelling, zoals een aanleunwoning. Maar juist oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk, horen wij ook uit onderzoek, blijkt ook dat dit aanbod nog niet afdoende is.
3: Waar komt het vandaan dat er voorheen dus zoveel is ingezet op de bouw van eengezinswoningen en dat eigenlijk dus nog steeds gebeurt?
4: Nou, vroeger klopte dit ook wel. De gemiddelde woning op dit moment in Nederland is ongeveer 53 jaar oud. En in 1970, toen veel van deze woningen, en 1980, toen veel van deze woningen gebouwd werden, waren er ook relatief meer gezinnen. Toen was het aandeel gezinnen misschien wel 60% van het aandeel huishoudens. En was het aandeel eenpersoonshuishoudens maar 10-20%. Inmiddels zijn die getallen sterk veranderd. Zo is 40% van alle huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. En inmiddels zijn maar 32% van alle huishoudens zijn daadwerkelijk gezinnen. En daar hebben we ons woningaanbod gewoon nog niet goed op aangepast.
3: En is dat goed te doen om het er wel op aan te passen?
4: Nou, dat vraagt echt een andere kijk op de woningbouwopgave. Zo moeten we op een andere manier gaan inzetten. En op dit moment staat er in de woningbouwplannen staan 20%... van de geplande woningen zijn geallockeerd als eensgezinswoningen. Ja, en daar moeten we toch echt op een andere manier naar gaan kijken.
3: Maar bedoelt u dan dat er eigenlijk bijna geen eengezinswoningen meer bij moeten komen?
4: Nee, dat niet. Er moet juist worden ingezet op een divers aanbod dat past bij de samenleving. En daar moeten we vooral bijvoorbeeld ook kijken naar, is het mogelijk om misschien woningen te splitsen? Of te transformeren, zodat er bijvoorbeeld twee appartementen uitgemaakt kunnen worden. En dan kunnen we op een andere manier naar de woningbouwopgave kijken. Maar dat betekent niet dat er geen eensgezinswoningen nieuw gebouwd meer moeten worden.
3: Kortom, anders kijken naar de markt.
4: Ja, eigenlijk is dat de boodschap.
3: Dank, Jorke Kooijenga,

0: Sectoranalist bouw en vastgoed bij ABN AMRO.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
2: Mail naar r1jn@nos.nl.
1: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Het voortbestaan van het dorp Moerdijk is al maanden een heet hangijzer. Misschien al wel jaren zelfs. Er liggen plannen op tafel. Eind deze maand zou er duidelijkheid komen. Maar weer gaat het langer duren. Bleek gisteravond toen staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei een bezoek bracht aan het dorp om te praten over het nieuwste scenario dat vorige week werd gepresenteerd. Patrick Witte is universitair hoofddocent planologie aan de Universiteit Utrecht en doet al jaren onderzoek naar het haven- en industriegebied in Moerdijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Weer uitstel dus. Weer een nieuw scenario. Wat ligt er nu op tafel?
3: Ja, het ligt er eigenlijk ligt er nu een middenscenario op tafel, zou je kunnen zeggen. Dus toen vorig jaar rond de zomer de huidige discussie begon, waren er eigenlijk twee alternatieven. Waar de gemeente toen van zei van nou, eentje is voor ons onbespreekbaar. En het lijkt erop dat alternatief in een kleinere vorm nu toch bespreekbaar wordt.
0: En waarom was het toen voor de gemeente onbespreekbaar?
3: Het ging toen in eerste instantie om een enorme ruimteopgave. De hele ambitie voor de regio was 700 hectare, waarvan 450 hectare in de gemeente Moerdijk zou moeten vallen. En eigenlijk zei de gemeente toen van de enige plek waar het kan, zonder een grote impact op de hele omgeving, is over de kern Moerdijk heen. En niet op die andere locatie waar in dat geval 4 kernen mee gemoeid zouden zijn. Maar nu recent is gebleken dat er toch misschien een kleine ruimtebeslag nodig is, zeggen ze van is die alternatieve locatie misschien toch bespreekbaar.
0: Maar is het dan omdat er op andere plekken ruimte wordt gevonden, of omdat wat ze willen gaan bouwen gewoon op minder ruimte neergezet moet worden?
3: Dat durf ik zelf niet precies te zeggen. Vorig jaar was 450 hectare het uitgangspunt en waren er een aantal ruimteclaims, waaronder onder andere dat aanlandingsstation, wat al heel zeker was. Het kan zijn dat intussen gebleken is dat er toch op andere plekken of op een andere manier aan dezelfde energievragen voldaan kan worden. En dat er nu gezegd is van die 450 hectare in Moerdijk is niet nodig. Daar hebben we nu maar 240 nodig.
0: En dat komt dan als het ware naast het dorp Moerdijk te liggen?
3: Ja, de alternatieve locatie waarover gesproken wordt, wordt dan Zuidoost genoemd. Dus dat is inderdaad aan de andere kant van de snelweg van Moerdijk. Daar liggen nog een aantal kleinere kernen en een aantal agrarische percelen. En daar zeggen ze van nou, misschien dat met een kleine ruimtebeslag, dat we daar met voldoende leefbaarheid toch dit alternatief kunnen realiseren.
0: Want dan moeten die kleinere kernen verdwijnen.
3: Nou, die hoeven niet per se te verdwijnen, maar dan is het denk ik zo dat het gebied wat dan wel gerealiseerd wordt niet van die omvang is dat die kleine kernen daar ook in dezelfde mate als het dorp Moerdijk last van zouden hebben.
0: Is dit nou goed nieuws voor de inwoners van Moerdijk?
3: Ik denk niet dat de inwoners van de gemeente Moerdijk heel erg blij zullen zijn, eerlijk gezegd. Eigenlijk was het natuurlijk al vorig jaar december dat de duidelijkheid zou moeten komen. Dat is toen uitgesteld tot moment van spreken, deze maand juni, waarop die duidelijkheid dan verschaft zou worden. En nu blijkt eigenlijk sinds deze week dat er toch nog een alternatieve optie onderzocht wordt. Dan snap ik wel vanuit de overheid dat ze zeggen van ja, dan kunnen we niet over één nacht ijs gaan. Dat moeten we ook dan goed uitzoeken of dat alternatief dan haalbaar is. Maar voor de mensen in de gemeente Moerdijk betekent het opnieuw uitstellen en eigenlijk daarmee nog opnieuw onzekerheid.
0: U houdt zich dus al jaren bezig met dit dossier, hè?
3: Ja,
0: als u dit hoort, dat het op een veel kleiner stuk dan gerealiseerd gaat worden, denkt u dan, ja, dat kan?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dat de meningen daar ook over verdeeld zijn. Eigenlijk zeggen de mensen in de gemeente Moerdijk al heel lang, geef ons nou duidelijkheid. En is toen recent dit bericht in het nieuws kwam, was eigenlijk de eerste reactie van, ook al zou het een kleinere alternatief op de andere plek worden, dan alsnog hebben wij niet die zekerheid dat er misschien over 10 jaar niet alsnog weer een vraag komt. Dus ik denk dat, ook al zouden we nu toch op die andere locatie ontwikkeld worden, dat zou in eerste instantie goed nieuws zijn, want daarmee zou het dorp kunnen blijven. Maar ik denk dat er nog wel hard onderhandeld gaat worden over de randvoorwaarden daarvan.
0: Ja, en als u daarnaar kijkt, denkt u dan ook van nou, het risico is inderdaad dat over 10 jaar dan opnieuw op tafel komt. We hebben toch weer meer grond nodig voor die verduurzamingsindustrie, zal ik maar even zeggen.
3: Ja, dat is het mooie aan planologie. Dat weet je natuurlijk eigenlijk nooit. 10 jaar geleden, toen de chemiepak-situatie speelde, hadden we dit ook niet kunnen bedenken dat we hier vandaag de dag nog over zouden spreken. Dus het zou kunnen. Maar het alternatief is natuurlijk ook mogelijk dat de energietransitie op een andere manier ingevuld kan worden. Dat er alternatieve energiebronnen zijn die misschien ook goed blijken te zijn om die opgave in te vullen. Dat de ruimtevraag tegenvalt, dat de markt er anders uit komt te zien. Dus voor hetzelfde geld is zelfs wat er nu gepland wordt misschien in de toekomst niet nodig. Maar dat kun je nooit helemaal zeker weten. Nee.
0: Is dan in te schatten hoe lang de inwoners van Moerdijk nu in ieder geval in deze fase nog in onzekerheid zitten?
3: Nou, ik zou vermoeden dat er misschien richting het einde van dit kalenderjaar dan, eigenlijk op het punt dat we afgelopen jaar die duidelijkheid verwachten, dat ze misschien nu daarop mikken om voor de kerst tot een definitief besluit te komen. En dan daarna start natuurlijk de verdere ontwikkeling daarvan. Dus voordat er daar de eerste energiestations gerealiseerd worden, zijn we natuurlijk nog weer een poosje verder.
0: Dank u wel. Patrick Witte, universitair hoofddocent planologie aan de Universiteit Utrecht. Een tweede Nederlands bedrijf wil marineschepen bouwen, schrijft het FD.
2: Het gaat om het bedrijf IHC. Dat is in de race om voor de koninklijke marine schepen te gaan bouwen. Dat wordt nu nog gedaan door scheepsbouwer Damen. Dat bedrijf is de enige partij. In het FD zegt de baas van IHC dat zijn bedrijf ondersteuningsboten met een lichte bewapening wil bouwen. Helemaal onbekend is IHC niet met defensieboten. Het levert ook al jarenlang onderdelen die worden gebruikt bij de bouw van onderzeeërs. Door de oorlog in het Midden-Oosten groeit de Nederlandse economie minder hard dan gedacht. Dat is de verwachting van economen van ABN AMRO, schrijft het ANP. Eerst was nog op een groei van 1,5% gerekend. Dat blijft nu steken op 0,9%. Dat komt vooral door de gestegen energieprijzen en doordat consumenten voorzichtig zijn met grote uitgaven. Ook heeft de bank slecht nieuws over de inflatie. Die gaat juist hoger worden dan ze hadden gedacht. Dit jaar 3,1%, volgend jaar 2,7%. De failliete online supermarkt Butlon maakt een doorstart. Dat is best opmerkelijk, schrijft RTLZ, want het bedrijf gaat verder met dezelfde investeerders die eerder juist geen geld meer in de zaak wilden steken. Butlon richt zich op koopjesjagers. Door in heel Europa restpartijen op te kopen maakte het naam als prijsstunter. Maar in mei ging het bedrijf failliet. De investeerders trokken zich terug na een conflict met de directie. Nu hebben diezelfde investeerders dus het bedrijf overgenomen. Er is ook een nieuwe directeur benoemd. Hij denkt van het bedrijf weer een succes te kunnen maken. En harde wind heeft gisteren lokaal voor flink wat problemen gezorgd. Onder meer bij Raymond en Monique in Glanerbrug in Twente. Daar werd de hele carport uit de grond getrokken, zeggen ze bij Hart van Nederland.
4: Mijn zoon die belde mij, laat maar zeggen. En toen kwam ik thuis en toen waren de paarden ontsnapt. We hebben 3 paarden, dus die heb ik eerst gezocht en weer teruggevonden.
5: En toen pas kwamen wij hier en toen zagen we dat alles weg was.
4: Eigenhandig alles opgebouwd en binnen een paar seconden alles weg.
6: Letterlijk, hè?
4: Ja, ja. Echt een levenswerk.
2: Het ging mis op meer plekken in het dorp. De brandweer kreeg in korte tijd 27 schademeldingen binnen.

0: Britain's Money Don't Matter Tonight. Het is 7:09. Een parallel trekken tussen de geschiedenis van de 17e-eeuwse filosoof Spinoza en de vluchtelingenkwesties van nu. Dat gebeurt in Spinoza, de Mokum Musical, die vanavond in première gaat. De musical gaat niet alleen over de ideeën van de beroemde filosoof, maar ook over zijn familiegeschiedenis. Kai Weitzman, artistiek leider van het Groningse theaterensemble Night en de regisseur van het stuk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan de bezoekers vanavond horen en zien?
1: Nou, vooral ook horen 18 liedjes dat geschreven zijn door David Drum en Pink Oculus over het leven van Baruch Spinoza. Maar ze gaan ook een voorstelling zien over een familie van vluchtelingen dat erg een nieuw leven probeert te bouwen in Amsterdam. En uit die familie uiteindelijk komt een van de grootste denkers in de Nederlandse geschiedenis.
0: Want was hij een vluchteling?
1: Hij is de kleinzoon van een vluchteling. Ze zijn uit Portugal ontvlucht voor de Inquisitie. Het is een Joodse familie. En ze hebben geleefd in Amsterdam en daar een heel klein leven gebouwd in een hele dichte gemeenschap. Maar uiteindelijk heeft hij uit dat gemeenschap, hij was verbannen uit die gemeenschap. En uiteindelijk heeft hij zijn hele leven in Rijnsburg en Den Haag gewoond. Maar dat hele verhaal gaat over hoe hij uit die gemeenschap komt en zijn ideeën, tot zijn ideeën komt. En uiteindelijk ook misschien een klein beetje verliefd wordt en en uiteindelijk met een grote ethica komt een groot boek van Spinoza.
0: En wat was zijn rol dan in die tijd, in de maatschappij?
1: Nou, hij heeft tot een systeem en methode te komen dat mensen helpt om vrij te leven, vrij te denken en niet alleen maar volgen wat in zijn geval de rabbijnen of de kerk had voor de mensen bedacht. En hij is een van de eerste atheïsten die zelf een antwoord probeert te geven over hoe je moet leven. En ook zijn methode, de ethica, is eigenlijk een antwoord op wat daarvoor alleen maar een antwoord was door religieuze leiders. En hij heeft geprobeerd om mensen te helpen om zelf tot het idee te komen van hoe ze een complete leven moeten leiden, hoe ze samen moeten leven. En uiteindelijk ook hoe alles met elkaar verbonden is en hoe een samenleving een complexe verzameling is van verschillende mensen. En dat eigenlijk best wel kan. En het is ook een ode aan de complexiteit wat hij doet.
0: Maar vond dat dan ook weerklank in zijn eigen tijd al?
1: Ja, dus het zijn best wel heftige tijden in Nederland van toen. Het rampjaar, de gebroeders de Wiet worden vermoord. De orangisten dat Willem van Oranje terug aan de troon willen. Het was ook de tijd van de pest. Heel veel mensen dat doodgaan, heel veel mensen dat ontvluchten. De kloof tussen rijken en armen is heel groot in die tijd. Dus er was zeker veel aan de hand, een beetje vergelijkbaar met vandaag.
0: Ja, en dat dan een migrantenkind dit schrijft, deze positie bekleedt. Valt dat dan goed in die samenleving?
1: Nee, hij was dus verbannen, excommunicated uit zijn eigen community. Heel erg uit de. En toen was het echt een hele grote straf. Want je kon niet zomaar leven buiten een community. En hij heeft de grootste prijs betaald van een leven in eenzaamheid. Maar ook de grootste cadeau gekregen, want hij had ook heel veel ruimte om na te denken en te zitten. En lenzen slijpen, dat was zijn beroep. En uiteindelijk werd hij een van de meest belangrijke denkers van die periode. En ook tot vandaag wordt zijn filosofie heel erg veel geïnterpreteerd en mensen proberen het nog steeds te begrijpen. Het is best wel complex, maar in ons verhaal is het. Daarom hebben we een musical van gemaakt en geen toneelvoorstelling. Omdat ik denk dat veel mensen geïntimideerd zijn, misschien door het woord filosoof halen, Spinoza. Sowieso. En een musical is misschien de makkelijkste vorm en de beste vorm om een complex idee toegankelijk te maken en dichter bij de mensen te brengen. Het is ook best wel ontroerend, zo'n verhaal van iemand die alles opgeeft voor zijn geloof. En dat is best wel mooi om te zien.
0: Wat hoopt u dan dat bezoekers meenemen? Wanneer ze het...
1: Ik hoop dat ze naar huis gaan, een beetje geïnspireerd, een klein beetje zachter. En misschien nog één keer nadenken over of het wel misschien beter kan met z'n allen. Het is best wel, we hebben nooit in zoveel vrede en prosperity geleefd. En ik ben benieuwd of het echt geen andere weg is dan elkaar af te maken. En misschien kan het iets zachter en iets meer met z'n allen. Ik denk dat dat een van de grootste belangrijke punten zijn van zijn filosofie.
0: En dus ook van Spinoza, de Mokum Musical, vanavond te zien in het Bostheater. Guy Wijsman, dank.
2: Deze week in de perstribune van Max.
3: Ik heb een boek geschreven en hij is er net.
2: Journaalpresentator Afke Boven. Ze groeide op Ameland en heeft nu een boek geschreven over de Wadden.
3: Er zijn ook heel veel dingen waar je niet over nadenkt als je er bent. Hoe gaat zo'n gemeenschap met elkaar om als je nergens naartoe kunt?
2: En tophockeyster Xander Waard.
4: Ik heb alles gedaan wat je met hockey kan doen.
2: Ze nam afscheid van het clubhockey, maar wil deze zomer nog één keer vlammen. Met Oranje op het WK.
4: Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
2: Margreet Rijntjes in gesprek met Afke Boven en Xander Waard. Zondag vanaf 12 uur op de Perstribune. Tribune van Max.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless plaatsen de afgelopen jaren zelf veelvuldig afbeeldingen op hun site. En leegstand en waardedaling dreigt voor eengezinswoningen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
14: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen bijgebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Verenigde Staten voeren de druk op Cuba verder op met nieuwe sancties tegen onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en tegen familieleden van de vorige president, Raúl Castro. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde president Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. Het zijn de leiders die belangrijke kwesties oplossen, zegt Zelensky. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Zelensky zegt dat hij er klaar voor is om alle Russische krijgsgevangenen vrij te laten in ruil voor alle Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump-Kennedy Center. De rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum en daarom wordt de naamswijziging nu dus teruggedraaid. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Medewerkers van de pornosite Modelus plaatsen zelf ook afbeeldingen op die site. Zo meteen onze tech-redacteur.
15: Ster. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
19: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
20: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
19: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
20: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
21: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
22: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De dubieuze pornosite Motherless kwam onlangs het nieuws omdat er beelden van verkrachtingen te vinden waren. Mannen die hun eigen gedrogeerde vrouw verkrachten. Gisteren ging het er ook weer over. Nu blijkt uit onderzoek van de NOS dat medewerkers van de site die jarenlang via een Nederlandse server in de lucht werd gehouden, zelf kindermisbruikmateriaal op Maddeles hebben geplaatst. Joost Schellevis, tech-redacteur bij de NOS. Joost, medewerkers die zelf materiaal uploaden, gebeurt dat vaker?
1: Nou ja, bij deze site in ieder geval wel. Ze doen het niet allemaal, niet alle beheerders van die site doen dat. Maar er zijn er best een aantal die behoorlijk wat uploaden. Er is er eentje die bijvoorbeeld in zijn eentje 110.000 afbeeldingen heeft geüpload in de afgelopen jaren. Dus op deze site lijkt dat redelijk normaal te zijn, inderdaad. Ja. Ja. Maar het gaat in sommige gevallen dus wel om beelden van kindermisbruik.
0: En dat is dus niet legaal. Dat mag je sowieso niet doen.
1: Nee, dus veel strafbaarder dan dat soort beelden wordt het eigenlijk niet. Dat roept wel de vraag op. Heeft het OM dat die site ook heeft bekeken? Dat opgemerkt, want het is inderdaad hartstikke verboden. Verspreiding is verboden, bezit is verboden. Het is daarmee echt een soort uitzonderingscategorie. Er zijn weinig dingen zo strafbaar als dit soort materiaal.
0: Zijn dat medewerkers, zijn dat Nederlanders?
1: Ja, dat weten we niet. We hebben wel de indruk dat een aantal beheerders wel ongeveer uit deze hoek van Europa komen. Maar zeker niet allemaal. Duitsland en Nederland ook in één geval. De site staat trouwens nog steeds ook in Nederland. Dat is goed om te weten. Maar of er echt Nederlanders achter zitten, dat weten we niet.
0: Dat dit kan gebeuren, dat medewerkers dus zelf beelden en dit soort beelden op de site plaatsen. En ook wat je zegt, in één geval bijvoorbeeld zo ontzettend veel. Wat zegt dat?
1: Nou, het zegt denk ik vooral, ik heb niet de indruk dat deze site echt draait om dit soort materiaal. Je hebt ook sites die echt bewust mikken op dit soort, echt kindermisbruikbeelden, kinderporno noemen we dat natuurlijk ook wel. Maar we hebben absoluut niet de indruk dat dat bij deze site zo is. Dat gebeurt meestal ook niet zo openbaar op internet. Het geeft eerder aan dat er eigenlijk heel weinig controle is op wat er op die site online kan. En dat ook de beheerders van die site zelf die beelden uploaden, dat die ook geen idee hebben waar het materiaal wat ze uploaden vandaan komt, wie erop staat en ja, of daar toestemming voor is gegeven. En dat is iets wat eigenlijk al wel duidelijk was, dat er heel weinig controle was. Maar dit is wel een soort kanarie in de kolenmijn, dat dus ook dit soort ernstige dingen er gewoon doorheen kunnen glippen.
0: En hoe zijn jullie erachter gekomen dat er dus medewerkers zelf ook dit soort afbeeldingen uploaden?
1: Ja, we hebben eerst gekeken wie zit er eigenlijk achter die site. Dus welke accounts op die site. Want je kunt gewoon een account aanmaken en dan kun je beelden uploaden. Welke accounts zijn op de een of andere manier betrokken bij die site. In het ene geval was dat iets makkelijker dan in het andere geval. Vervolgens zijn we gaan kijken welke beelden hebben zij geüpload. En in samenwerking met Off Limits, expertisecentrum en het meldpunt ook voor dit soort content, hebben we vervolgens die beelden geanalyseerd en dus die beelden gevonden.
0: Ik zei het in het begin al, deze site was al volop in het nieuws vanwege die beelden van gedrogeerde vrouwen, vrouwen die door hun eigen man gedrogeerd werden.
1: Klopt, ja. En dat is ook de reden destijds voor het OM om de site offline te halen. Die beelden zijn inmiddels wel geblokkeerd. Dus als je ook zoekt op die website op beelden van bijvoorbeeld vrouwen die slapen. Ja, sleeper content heet dat dan in dat jargon. Dat is niet meer te vinden. Dat wordt geblokkeerd, zowel de zoekopdrachten als het uploaden ervan. Ze hebben de moderatie wel aangescherpt. Maar er staat gewoon nog steeds superveel op die site waarvan dus eigenlijk niet duidelijk is hoe het er komt, wie erop staat. Nou ja, wat ik net al zei, dat geldt voor de beheerders en dat geldt zeker ook voor alle andere uploaders.
0: Ja. Joost, dankjewel. Joost Schellevis, tech-redacteur. Werkte dus onder meer samen voor dit onderzoek met Off Limits. Robert Hoving, directeur van Off Limits. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat was uw eerste reactie toen u erachter kwam dat dus medewerkers zelf kinderporno hebben geüpload?
3: De vooral verontwaardiging. Hè? Een site die zoveel in het nieuws is geweest. Hè? Onderzoek van het CNN met dit soort drogeervideo's. En dan ook weer gisteren. En dat dan dit ook naar buiten komt. Ja, gewoon absolute verontwaardiging. Want schijnbaar naar al het nieuws waant men zich nog steeds vogelvrij dat men dit gewoon kan doen.
0: Want het gaat gewoon nog door.
3: klaarblijkelijk gaat het gewoon nog door. Hè? Klaarblijkelijk voelen mensen zich vrij genoeg om dit soort materiaal, en wat Joost heel goed zegt, hè, veel strafbaarder wordt het niet. En dat is ook goed ook, want het is verschrikkelijk, vooral voor de slachtoffers. Het gaat inderdaad gewoon nog door. En schijnbaar voelen ze zich daarbij echt, ja, het lijkt wel alsof ze zich boven de wet voelen.
0: Welke verantwoordelijkheid heeft zo'n site en heeft dus Motherless voor beelden die op een website te zien zijn?
3: Ja, daarvoor zijn een aantal wettelijke regimes. Hè, als het om volwassen categorieën gaat, moet daar expliciete toestemming voor zijn. En daarom hebben wij ook al herhaaldelijk gevraagd aan de autoriteit persoonsgegevens. Is die er voor alle afgebeelde personen? Omdat er zoveel materiaal staat wat gewoon op het eerste oog wat in orde kan zijn, maar het waarschijnlijk niet is. Maar ook bijvoorbeeld, er is een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal. Er is de wet seksuele misdrijven. Zo'n bedrijf heeft heel veel verplichtingen. En het verschuilen achter ja, maar na een melding van een trusted flagger alsof limits halen we het offline en daarmee doen wij genoeg. Ja, dat is echt niet genoeg. Er zijn veel meer verplichtingen die zo'n site heeft.
0: Dus wat zou er nu moeten gebeuren dan met deze website?
3: In mijn optiek, hè, dat is een persoonlijke mening, maar ik vind dat zo'n site als deze, ik ben echt niet voor het censureren van het internet, maar voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, ja, mijn opa zei altijd, waar rook is vuur. Ik zou eerst eens heel goed uitzoeken wat hier nou aan de hand is. En tot die tijd vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
0: Want inmiddels is het een beetje een veelpleger.
3: Ja. En zeker ook als je kijkt naar de voortrekkersrol die wij spelen in de online wereld. Ik vind dat we daarin echt een gidsland zouden kunnen zijn als Europa. En met zoveel serverruimte vind ik echt dat we er heel goed over na moeten denken. Wat staan wij daarop toe? Want daar ligt ook een beetje in besloten wat voor soort land we willen zijn.
0: Dat gaat over de site. Wat zou er moeten gebeuren met de medewerkers die de beelden van kindermisbruik hebben geüpload?
3: Ja, dat is strafbaar. Dus die moeten gewoon vervolgd worden. Die zijn daarvoor hartstikke verantwoordelijk en die moeten daardoor echt gestraft worden. Dus ik hoop ook, en ik vind het ook heel goed dat het Openbaar Ministerie daar onderzoek naar doet.
0: U bent een expertisebureau voor online misbruik. Wat kunt u doen voor de slachtoffers?
3: Als mensen beelden tegenkomen van zichzelf, kunnen die zich bij ons melden. En als die beelden er dan bij ons gemeld zijn, dan kunnen wij die laten verwijderen als trusted flagger. Wat wij vooral heel goed kunnen is helpen met mensen. Hoe moet je aangifte doen? Hoe moet je een melding maken? En vooral, dat is het allerbelangrijkste, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En die mensen hebben hulp nodig. Dus wij staan dan ook nauw in contact met bijvoorbeeld een Slachtofferhulp Nederland of een Centrum Seksueel Geweld. Om die mensen gewoon op de goede plek te krijgen, dat ze de goede hulp krijgen die zij nodig hebben. En wij kunnen dan zorgen dat die beelden weggaan, zodat die beelden niet blijven circuleren, waarmee mensen continu geconfronteerd worden.
0: Ja, en Slachtofferhulp en Centrum Seksueel Geweld, daar hebben we gisteren bijvoorbeeld weer volle van gehoord. Eigenlijk met een zaak die hier heel erg mee te maken heeft, hè? Met de gedrogeerde vrouwen die door hun eigen man zijn verkracht en online gezet.
3: Exact. Ja, en dat waren natuurlijk ook beelden die op deze site stonden.
0: Ja.
3: Maar ja, het lijkt wel eens alsof je iedere week de krant openslaat en er nog iets erger is gebeurd. En daarom vind ik het echt wel heel nodig dat, omdat het steeds erger lijkt te zijn, dat zo'n site als deze, dat die heel hard aangepakt wordt. Want daarmee zend je ook een signaal uit. Namelijk een signaal, dit staan wij niet toe.
0: Dank u wel. Robert Hoving, directeur van Off Limits, het expertisebureau voor online misbruik. Partijgenoten van president Trump zijn het niet eens met zijn Oekraïne-beleid.
14: In het Huis van Afgevaardigden is een wet aangenomen die een groot hulppakket voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland mogelijk maken. Naast de Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor deze wet. En volgens CNN kan dat worden gezien als een teken van verzet tegen de president. Zijn steun voor Oekraïne nam de afgelopen jaren juist af. De kans dat de wet er echt komt is klein, want ook de Senaat moet nog voorstemmen. Mocht dat gebeuren, dan kan president Trump de plannen nog blokkeren met een veto. De Chinese leider Xi brengt een bezoek aan Noord-Korea. Aanstaande maandag en dinsdag gaat hij bij zijn Noord-Koreaanse bondgenoot Kim Jong-un op bezoek, meldt de Chinese staats-TV. Het was al even geleden dat Xi daar was. Het laatste bezoek van de Chinese leider aan Noord-Korea was in 2019. Voor het geïsoleerde Noord-Korea is China een belangrijke bondgenoot. In april ging de Chinese buitenlandminister al in Noord-Korea op bezoek. En vorig jaar was Kim Jong-un nog in Beijing om een militaire parade bij te wonen. De laatste jaren heeft China het contact met Noord-Korea aangehaald. Dat komt onder meer doordat ook Rusland meer zaken doet met de Noord-Koreanen. En nog altijd is een zonnebrandrel in Australië niet voorbij. Al een jaar lang wordt er onderzoek gedaan naar zonnebrandcremes die veel minder goed beschermen dan dat ze beloven. Daar is in de Senaat in Australië nu verontwaardiging over, want de merken die onder vuur liggen zijn wel nog te koop in de supermarkt. Dat schrijft ABC News. Dat kan best gevaarlijk zijn, want een smeersel dat factor 50 plus beloofde had in de praktijk maar een SPF-waarde van 4. Australië is een van de landen met de hoogste huidkankercijfers, zei een senator. Dus volgens hem moet de zonnebrandrel snel worden opgelost. En blauwe bessen voor geschiedenis en vette vis voor wiskunde. De VRT schrijft ook over een opmerkelijke campagne van een grote supermarkt. De keten heeft een tool gebouwd waarin wordt geadviseerd welke voedingsmiddelen je moet eten om examens zo goed mogelijk te maken. Voor elke toets komt er een apart advies uitrollen.
4: Als avondeten hartige wafels met kip en guacamole.
6: Lijkt u dat haalbaar?
4: Nee, want als student wil je graag binnen 5 minuten dat alles klaar is. En ja, eigenlijk gewoon een kant-en-klare maaltijd.
6: Geloof je daarin?
7: Nee, niet echt. Zolang je gewoon gezond eet, zit je wel goed.
23: Maar of dat één bepaald product je beter gaat helpen bij een geschiedenisexamen dan bij een wiskunde-examen is natuurlijk niet helemaal realistisch.
14: Nee, en daarmee slaat deze student natuurlijk de spijker op zijn kop, zegt deze diëtiste.
24: Het is niet zo dat één specifiek voedingsmiddel ervoor gaat zorgen dat je beter gaat worden in fysica of wiskunde of geschiedenis. Het is fout om te springen van een voedingsstof, bijvoorbeeld spinazie, naar een gezondheidsclaim zoals beter onthouden. Het lichaam is veel complexer dan dat.
14: Ja, was het maar zo makkelijk geweest, hè?
0: Nou, hè?
14: Had me destijds een hoop ellende gescheeld. De winkel zegt dat ze vooral jongeren willen inspireren om gezondere keuzes te maken.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De finale van het enkelspel van de vrouwen op Roland Garros is bekend. De Poolse Maja Kleinska speelt tegen de Russin Mira Andreeva. Sportcommentator Suze van Kleef. Ja, vooral die finale plaats van Kleinska, die zet Roland Garros op zijn kop. Waarom heeft ze het verdiend?
25: Ja, dit is wel sensationeel, hoor. Zij begon dit toernooi als nummer 114 van de wereld. Had nog nooit een top 50 speler verslagen. Ze had zich niet rechtstreeks geplaatst voor Roland Garros. Moest dus eerst een kwalificatietoernooi overleven om zich uiteindelijk te plaatsen voor dat hoofdtoernooi. Nou, dat lukte en sindsdien bleef de 24-jarige Poolse winnen. Echt super uitzonderlijk. Ze won onder meer van de Olympisch kampioen Zheng Qinwen, Elise Mertens en in de halve finale. Gisteren was het absolute hoofdtoernooi. Punt. Kleinska was toen in 2 sets te sterk voor de nummer 25 van de plaatsingslijst, Diana Schneider. Ook een historische prestatie, want ze is de eerste ooit die als qualifier in Parijs de finale haalt. Haar tegenstander in die finale is de 8e geplaatste Russin Andreeva, die haar halve finale makkelijk won, 6-1, 6-3. Zo ook in de eerste finale in haar carrière van een Grand Slam belanden, op 19-jarige leeftijd. Nou, ook best knap. Die finale die is morgen. En ja, wie weet kan Kleinska zich helemaal onsterfelijk maken. Want als ze Roland Garros wint, kan ze als tweede qualifier ooit een Grand Slam titel winnen. Dus dat zijn ook geschiedenisboeken.
0: De 3x3 basketballers, de knock-outfase, die is begonnen. De mannen en de vrouwen zitten, maar dat was verwacht, nog in het toernooi. Hoe staan ze ervoor?
25: De mannen die zijn veroordeeld tot een tussenronde, omdat ze woensdag in de groepsfase tegen hun eerste nederlaag aanliepen, tegen Duitsland, en werden daardoor tweede in de groep. In die tussenronde treffen ze Tsjechië, die ze in principe moeten kunnen hebben. Nederland is nog steeds Olympisch kampioen, regerend Olympisch kampioen. En ja, de concurrentie wordt de laatste jaren steeds sterker, maar van Tsjechië, die als 15e geplaatst zijn, moeten ze kunnen winnen. Bij de vrouwen, ja, daar gaat het op rolletjes. Oranje is regerend wereldkampioen, als eerste geplaatst en wonnen ook al in groepswedstrijden. Speelden vaak niet eens briljant, maar haalden alle 4 de overwinningen vrij gemakkelijk binnen. En wie de tegenstander in die kwartfinale wordt, dat is nog niet duidelijk. Dat maken Letland en Hongarije eerst uit in hun tussenronde. We zenden de Nederlandse wedstrijden uit bij de NOS op nos.nl. Om 7:00 vanavond de mannen tegen Tsjechië en morgen om 5:00 de kwartfinale van de vrouwen, waarvan de tegenstander dus nog onbekend is.
0: En de Oranje Vrouwen bij het voetbal, die spelen vanavond een belangrijk WK-kwalificatieduel tegen Ierland. Tijdens een training gisteren viel bondscoach Arjan Feurink iets op.
6: Nou ja, dat goed voor mijn stappen is morgen om bij de zijlijn te komen. Nou ja, weet je, dit hoort erbij. Het veld is iets kleiner gemaakt door de Ieren. Blijkbaar is bij de UEFA zijn er minimale en maximale afmetingen. Dat is op zich wel een rare regel natuurlijk. Ja, eigenlijk zou ieder veld zou gewoon in ieder stadion hetzelfde moeten zijn. Maar goed, ze staan in een goed recht. En nou ja, als ze hiermee denken dat ze van ons kunnen winnen, dan moeten ze dat vooral doen.
0: Een kleine veld, Suze. Waarom denken de Ieren dat hen gaat helpen?
25: Ja, zij denken Nederland is de betere ploeg, wil graag voetballen, de ruimtes groot houden. Dus wat doen wij? Het veld gewoon zo klein mogelijk maken, letterlijk. Er zijn inderdaad minimum afmetingen van het veld. En zij hebben dat dus even aangepast, dat veld, om het zo klein mogelijk te maken. Dan is het net iets makkelijker verdedigen, zo beargumenteren zij het. Dus ja, zoals de bondscoach Feurink net zei, dan moet je het zomaar doen. Nederland zit in een hele goede positie in die kwalificatiegroep voor het WK. Door goede resultaten tegen topland en grote concurrent Frankrijk in de vorige interlandperiode. Toen werd er 1 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld, waardoor Nederland nu eerste staat. En een overwinning vandaag tegen Ierland en dinsdag tegen Polen is genoeg voor rechtstreeks de kwalificatie voor het WK 2027 in Brazilië. Ja, eerst vanavond dus, Ierland uit. Oranje moet de betere ploeg zijn. Won 2-1 in de heenwedstrijd, in de thuiswedstrijd. Maar had toen wel de handen vol ook aan Ierland. Dus Nederland moet oppassen. Zeker omdat de tegenstander Ierland ook nog kans maakt op directe kwalificatie. En vrij weinig te verliezen heeft ook tegen Oranje. Het wordt in ieder geval een boeiende wedstrijd, want ja, beide ploegen hebben heel weinig aan een gelijkspel. Die wedstrijd vanavond is om 8:30 ook te zien bij de NOS op NPO 3 en uiteraard ook hier te volgen.
0: En hebben ze dan op NPO 1. Sorry, hebben ze dan het formaat van het doel wel gewoon gehouden?
25: Jazeker, jazeker. De doelformaat, doelafmetingen, die staan redelijk vast. Maar bij het veld mag je dus afhankelijk van het stadion, ja, zo is het iets variëren.
0: Suze, dankjewel.

0: In the Stars. De nieuwste van de Rolling Stones.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vanaf morgen op NPO 2.
4: Hoe laat is het?
3: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
7: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
10: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
11: Medewerkers van pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt dat ze alleen video's van gebruikers delen. Het Trump Kennedy Center in Washington heet binnenkort weer het Kennedy Center. Een half jaar geleden voegde het nieuwe bestuur van het Cultuurpaleis de naam van Trump toe, maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met de statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel worden aangepast. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Volgens ABN kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten hebben in ruil voor een lagere strafeis een gestolen gouden helm en twee van de drie gestolen gouden armbanden terugbezorgd. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag krijgen we?
12: Dat verschilt een beetje waar je woont. Op dit moment zitten er veel buien in een zone van Drenthe via de Veluwe en Utrecht naar het westen van Brabant. Die buien trekken langzaam oostwaarts, maar groeien ook weer wat aan. Er ontstaan wel weer wat nieuwe. Dus vooral in het binnenland vanochtend behoorlijk wat buiigheid. Woon je in de kustgebieden en vooral in het noordwesten van het land, ja, dan is het droog en het al vrij snel flink wat zon. En vanmiddag wordt die verdeling nog wat scherper. Het zuiden en oosten houdt geregeld een bui. Maar de westen en noorden van het land is het droog met geregeld zon. Temperatuur vanmiddag een graad of 18.
0: En wat voor weekend krijgen we?
12: Een weekend met verschillende momenten. In de ochtend morgen is het droog met rondinwaarts behoorlijk wat zonneschijn. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Zondag komt de temperatuur ietsje hoger uit met 19 of 20 graden. En dan beginnen we juist bewolkt met af en toe regen. Maar knapt het weerbeeld in de loop van de dag op, komt vanuit het westen de zon tevoorschijn. De dagen daarna, ook volgende week, blijft het wisselvallig met elke dag ruimte voor de zon, maar ook elke dag een paar buien. En warm zomerweer zit er voorlopig niet in. De temperatuur ligt in het algemeen zo tussen 17 en 21 graden.
0: Johnny, dankjewel. Moest eigenlijk geheim blijven, maar lekte toch uit. Een schaduwdeal tussen de VVD en D66. Wat dat zegt over de verhoudingen, vertelt onze politiek verslaggever zo.
13: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buitenspel of het spel winnen. Is it illegal? Beslist beter.
2: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
3: Achter de schermen blijken de regeringspartijen...

0: omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
1: Achter de schermen blijken de regeringspartijen VVD en D66 een geheime schaduwdeal te hebben gemaakt om de begroting van D66-minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te redden. Dat lekte gisteren uit via Trouw. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand hier?
2: Ja, in ruil voor extra geld voor ontwikkelingssamenwerking heeft de VVD afgedwongen bij D66 dat VVD-minister van Justitie Van Weel een wetsvoorstel tegen verheerlijking van terrorisme mag indienen. Dat is iets wat de VVD al heel lang wil. D66 wil het juist niet. En die partij had dit plan in de kabinetsformatie juist van tafel weten te krijgen. Het zou niet worden ingediend. Ja, en nu accepteert D66 toch dat dit wel gebeurt, omdat de VVD anders niet akkoord wilde gaan met dat extra geld voor die begroting van D66-minister Sjoerdsma. En over deze afspraak staat helemaal niks op papier, maar hij is wel gemaakt, bevestigen verschillende bronnen in Den Haag.
1: Er was een akkoord juist met GroenLinks-PvdA, de grootste oppositiepartij, over extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. Dus er leek geen probleem meer te zijn. Toch?
2: Ja, dat klopt helemaal. Minister Sjoerdsma had het eerst verbruikt bij de oppositie en daardoor dreigde zijn begroting verworpen te worden. Iets wat in 100 jaar niet is gebeurd. Nou, dat wilde de coalitie voorkomen en dat lukte door een deal te sluiten met GroenLinks-PvdA. Die gaat die begroting steunen op voorwaarde dat de coalitie er 380 miljoen zou bijdoen. Nou, dat werd dus afgesproken, wel zwart op wit, dat moet natuurlijk, want het is een aanpassing van de begroting, dat kan je niet stiekem doen. Nou, en daarbij leek de VVD aan het kortste eind te hebben getrokken, want die wilde het budget voor ontwikkelingssamenwerking eigenlijk verlagen. Die wilde er nog veel op bezuinigen. Nou, maar gisteren kwam dus de aap uit de mouw. In ruil voor deze deal met GroenLinks-PvdA legt D66 zich erbij neer dat minister Van Weel alsnog zijn wetsvoorstel tegen die verheerlijking van terrorisme mag indienen. En dat is dus de winst voor de VVD, want die wilde dit al jaren.
1: Dus eigenlijk kun je zeggen dat de VVD misbruik heeft gemaakt of gebruik gemaakt van de misstap van Sjoerdsma?
2: Ze hebben daar heel handig politiek gebruik van gemaakt. Zo kun je dat zien, ja.
1: Betekent het ook dat de wet wordt aangenomen?
2: Nou, dat is zeker de verwachting in de Tweede Kamer. D66 zal de wet daar niet gaan steunen, maar de VVD doet dat natuurlijk wel. En ook het CDA, die wil die wet ook al jaren. En zover ongeveer alle rechtse oppositiepartijen. Nou, dan kom je ruim boven de 80 zetels. De vraag is wel of dit ook in de Eerste Kamer gaat lukken. Daar zijn de politieke verhoudingen anders en daar is nu waarschijnlijk geen meerderheid. Maar volgend jaar zijn er Eerste Kamerverkiezingen en VVD en CDA hopen natuurlijk dat er dan wel een meerderheid ontstaat. Het gaat overigens om een omstreden wetsvoorstel. Tegenstanders, waaronder de Raad voor de Rechtspraak, vrezen dat dit ten koste kan gaan van de vrijheid van meningsuiting.
1: En hoe wordt er dan in de Kamer op gereageerd? Op wat er nu, dus deze deal, wat er nu gebeurt?
2: Nou, toevallig was er gisteren een debat met minister Sjoerdsma over die deal die er met GroenLinks-PvdA was gemaakt om zijn begroting te redden, over die 380 miljoen. Nou, en toen dit verhaal via Trouw tijdens die vergadering in de openbaarheid kwam, was de verontwaardiging groot bij verschillende oppositiepartijen zoals Volt, JA21, SP, de groep Markkensauer en de ChristenUnie.
3: Er blijkt namelijk een schaduwdeal tussen twee coalitiepartijen, de VVD en D66... Voorzitter, dit is niet gedeeld met de Kamer.
4: Wat is nou weer deze deal dan? Wat is er afgesproken dan?
5: Het is echt ongelooflijk. Ik wil alles ervan weten. Ik wil precies weten hoe die deal eruit ziet.
6: Ik zou juist willen weten wat hier precies achter zit. Ja, dit roept gewoon ontzettend veel vragen op.
7: En de VVD mag nu een nare wet, strafbaarstelling terrorismeverheerlijking, invoeren. In Hongarije werden zulke wetten gebruikt om oppositiegeluiden monddood te maken.
2: Ja, en de laatste die je hier hoorde was Dassen van Volt. Die verwijst naar hoe zo'n wet in Hongarije is misbruikt. Opvallend was ook dat GroenLinks-PvdA niet zei te weten van deze schaduwdeal tussen D66 en de VVD. Minister Sjoerdsma kreeg er natuurlijk heel veel vragen over, maar hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij daar niks van wist en dat hij echt alleen maar iets weet over de deal die de minderheidscoalitie met GroenLinks-PvdA heeft gemaakt.
8: Die deal die is heel helder. Die ziet op financiën. U vraagt ook een minister van het kabinet. Ik ga niet over fracties. Ik ga niet over mensen die niet in.

0: het kabinet zitten. Dus heel plat, dit is de deal die wij met Pro hebben gemaakt en dit is de deal die vandaag voorligt. En dat is ook het enige wat relevant is voor deze begroting. Namelijk, hoe ziet het financieel eruit?
1: De heer Dassen.
2: Ja, voorzitter. Kijk, ik denk dat dit een afspraak is geweest tussen de VVD en D66. Die buiten deze afspraak tussen het kabinet en Pro is gemaakt. Daar moeten we het allemaal mee doen.
3: Deze hele gang van zaken, een deal die wordt gemaakt. Een deal waarbij GroenLinks-PvdA bijvoorbeeld aan de ene kant zijn zin krijgt, maar de VVD krijgt ook zijn zin, iets waar GroenLinks-PvdA dan weer op tegen is. Wat zegt dit dan allemaal over de verhoudingen binnen de coalitie ook?
4: Nou, ik denk dat we die wel suboptimaal kunnen noemen. In de wandelgangen werd er gisteren uit diverse hoeken en gaten gelekt over wat er in deze kwestie allemaal is gebeurd binnen de coalitie. Daar werd actief over gespind, zoals dat dan heet. Ja, en dat is toch echt meestal geen goed teken voor de onderlinge verhoudingen. He, deeltjes, dat hoort er een beetje bij in de politiek. Maar dat dat dan op zo'n manier naar buiten komt, is toch weer een ander verhaal. En uit wat er uiteindelijk is afgesproken, al dan niet mondeling, kun je ook wel afleiden dat ze elkaar niet heel veel gunnen. Het akkoord met GroenLinks-PvdA, met Pro, leek een voorbeeld van hoe een minderheidskabinet op een nette manier aan meerderheden kan komen. Maar ja, die interne strubbelingen daaromheen wijzen toch vooral op onderlinge meningsverschillen. Je ziet het ook bij de voorgenomen ingrepen in de sociale zekerheid. Daarover zijn die regeringspartijen het ook niet eens. Tja, en ja, dat is dan toch allemaal niet best voor een minderheidskabinet dat voor meerderheden altijd op de koffie moet bij de oppositie.
3: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Hey Astrid, een vraagje.
8: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
9: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
3: Ze noemen het de Flamingo-protesten. De demonstraties in Albanië tegen de komst van een groot toeristenresort in een natuurgebied voor de kust. Het is een miljardenproject van de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, en zijn vrouw Ivanka Trump. De Albanese zijn woest erover.
10: Albania belongs to the Albanian people and we decide what we want to do here. It's not that some corrupted politicians who run now Albania can decide what they can do with our property.
3: Het kan niet zo zijn dat een of andere corrupte politicus beslist wat er met onze grond gebeurt, zegt deze inwoner van Tirana. Correspondent Thijs Kettenis, zijn het grote protesten?
11: Ja, zeker. Fors kun je die wel noemen. Tienduizenden mensen zijn het die al dagen de straat opgaan om te eisen dat het project stopt. Of eigenlijk de verwoesting van beschermd natuurgebied, zoals ze het noemen. Ja, en die protesten die begon 2 weken geleden. Toen werden er hekken met prikkeldraad rond een deel van dat gebied geplaatst waar dat project van Kushner moet komen. Bulldozers die begonnen toen op het strand duinen om te ploegen en de boel klaar te maken. Ja, milieuactivisten die hebben dat gefilmd. Ook hoe ze werden tegengehouden met geweld door een beveiligingsbedrijf en hoe de politie vervolgens niet ingreep. Nou, dat zorgde voor een golf van verontwaardiging en daarna dus die protesten in Tirana. Maar ook in andere steden in het land. En later deze maand is de bedoeling dat er een groot protest komt op de plek waar dat resort moet komen. En ja, het zijn ook niet alleen de milieuactivisten die tegen zijn. Ik was er zelf nog niet zo lang geleden om een kijkje te nemen wat daar nou allemaal gebeurt. En ook ja, de bewoners van het dorp naast dat resort, waar dat resort moet komen, die zijn woedend, want ja, hun land is gewoon onteigend. En zij zijn daarom naar de rechter gestapt en dus ook fel tegen de manier waarop dit project door Kushner wordt opgestart.
3: En daarom dus die protesten. Waarom heet het Flamingo-protest?
11: Ja, nou, dat heeft te maken met een deel van de bewoners van het kwetsbare gebied. Het is een rivierdelta met duingebied, belangrijk leefgebied, dus voor 200 vogelsoorten ruim, waaronder dus flamingo's, maar ook pelikanen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook monniksrobben, dat is een heel bedreigde zeehondensoort. Ja, kwetsbaar gebied dus. Ja, en Kushner en Trump willen daar dus nu een exclusief resort met meer dan 10.000 hotelkamers bouwen. Ook een haven voor plezierjachten moet er komen. Nou, dat willen die demonstranten uit alle macht voorkomen. En ja, nu hebben ze de flamingo geadopteerd als mascotte, en met flamingo's in hun hand gaan ze dus de straat op.
3: Nou heeft Albanië ook een anticorruptiewaakhond. En die heeft ook zo zijn vragen. Wat zijn die vragen?
11: Ja, en dat is niet zomaar een waakhond. Die staat echt bekend als heel onafhankelijk en vasthoudend. En die onderzoekt nu of de wetswijziging uit 2024... die het mogelijk maakt om te bouwen in dit beschermde gebied, of dat allemaal wel volgens de regels is verlopen. Want ja, beschermd gebied dus. Maar ook het hele project is daarnaast gehuld in nevelen. Heel ontransparant, onduidelijk is wie welke vergunningen waarvoor heeft en wat er nou precies gaat worden gebouwd en wanneer. Ja, en kennelijk vermoedt die corruptiewaakhond dat er dus ook is gesjoemeld bij het aanvragen en opstellen van die vergunningen.
3: Nou heeft premier Rama wel vaker te maken gehad met protesten. Tot nu toe overleefde hij dat. Gaat het hem nu weer lukken, denk je?
11: Ja, deze keer is het echt wel een stuk lastiger voor hem. Er is een groot verschil met die vorige protesten. Die werden georchestreerd door zijn grote rivaal Salih Berisha. Die noemt Rama corrupt. Maar Berisha zelf die staat ook onder verdenking van corruptie. Dus ja, veel mensen, veel Albanese dachten, ja, het is eigenlijk één pot nat. Maar dit keer komen de protesten echt uit het volk en staan ze los van politieke partijen. En je ziet ook dat andere ontevreden groeperingen zich aansluiten bij het protest. Die zijn boos om heel andere zaken die niets met dat project van Kushner te maken hebben, maar die voelen dat er iets in de lucht hangt en denken, dit is het moment. Ja, en daarnaast is het voor het eerst dat die corruptiewaakhond een project onderzoekt waar Rama zo mee verbonden is. Rama is echt een groot voorstander van het project, heeft Kushner met veel bombari binnengehaald en zegt dat dit project hoe dan ook doorgaat, want ja, 1,4 miljard zo'n grote investering, 1,4 miljard euro, dat is nodig voor de Albanese economie, zegt hij. Tegelijkertijd zie je dat hij wild om zich heen slaat. Hij beschuldigt de media van nepnieuws en zegt dat deze protesten vanuit het buitenland zijn georchestreerd. Anti-Albanese noemt hij ze. Ja, dat soort taal horen we wel vaker van hem. Maar het is de vraag of hij dit keer gaat wegkomen ook met dit soort retoriek. Want vooralsnog worden die protesten alleen maar groter.
3: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Homo-haat neemt toe, zegt belangenclub COC bij RTV Utrecht.
1: Dat concludeert COC Midden-Nederland in aanloop naar de Utrecht Pride morgen. Zo zijn er meer meldingen van intimidatie en geweld. Vooral het gesprek met jongeren hierover voeren is lastig, zegt COC bij RTV Utrecht.
12: Dat merk ik vooral als ik kijk naar scholen waar we ook voorlichting geven, dat we ook zien dat de gesprekken op scholen moeilijker worden, moeizamer zijn. En jongeren onderling, dat het meer, meer woorden soms kost om te laten zien en de overtuiging te geven dat er ieder mag zijn wie die is.
1: Vroeger liep Nederland voorop als het ging om homo-acceptatie, zegt het COC. Nu is dat volgens de organisatie allang niet meer zo. En werkzaamheden voor de nieuwe spoorlijn tussen Coevorden en Bad Bentheim, net over de Duitse grens, liggen op schema, zien we bij RTV Drenthe. In Duitsland zijn ze druk met het bouwen van 27 kilometer spoor, en in Coevorden wordt een extra perron aangelegd, vertelt ProRail.
13: Dat nieuwe perron hebben we nodig om straks de Bentheim-IJsbaan te kunnen laten stoppen. En hier in het middenperron, daar komen de treinen van Arriva. En dan kan die van de Bentheim-IJsbaan niet meer bij. De werkzaamheden die we nu uitvoeren, dus een nieuwe perron wat we aan het maken zijn, dat doen we terwijl de winkel gewoon open is. De trein van Arriva komt hier nu ook binnen. Maar in november zal het anders zijn. Dan gaan deze dicht voor 9 dagen. En dan gaan we totale werkzaamheden uitvoeren om daarna klaar te zijn voor de nieuwe treindienst.
1: Als alles goed gaat, dan gaat op 13 december de eerste trein met reizigers rijden. Bij AT5 gaat het over een doodenge lift in een woontoren in Amsterdam. Die maakt af en toe uit het niets een vrije val, zegt deze bewoner.
14: De snelheid van de zwaartekracht, als het ware, valt hij naar beneden. En dan, boem, stopt hij opeens. Ja, dan krijg je best wel een harde klap, ook voor je benen en je rug. En als je op dat moment erin zit, ja, dan heb je geen idee waar of wanneer hij gaat stoppen.
3: Retsver.
1: Ik zag jouw gezicht ook al helemaal betrekken, inderdaad. Ik vind het ook doodeng. Dat zou wel zeker 10 keer zijn gebeurd. Bewoners zijn bang voor ongelukken met gewonden en vinden dat de verhuurder het probleem moet oplossen. Nou, die verhuurder zegt dat een vrije val technisch niet mogelijk is, al kunnen mensen het wel zo ervaren.
3: Okay.
1: Dat telt volgens mij ook wel hoe je het ervaart als je in een lift staat.
3: Dinsdag, als je het ervaart, dan is het ook zo.
1: Ja, precies. Dinsdag gaat een monteur er in elk geval naar kijken. En dit is echt een mooi verhaal. Hier heb ik zin in. Deze illegale radiozender was de laatste tijd ineens opvallend goed te ontvangen in de omgeving van het Brabantse Meel.
15: Voor jou de mooiste platen. Uit de oude kast getrokken. Dit is de firma PCB.
1: Ja, de firma PCW, oftewel Piratencombinatie Brabant, had een zendmast weten te plaatsen op een nogal opmerkelijke plek. Namelijk in de kerktoren van Meel. Die was daar volgens de Gelderlander waarschijnlijk neergezet door twee mannen die gewoon heel brutaal aanbelden en zeiden dat ze apparatuur kwamen plaatsen. De koster was natuurlijk een tikkie goedgelovig en liet ze binnen, dacht dat het allemaal klopte. De zender bleef maandenlang in de lucht tot deze week. Maandag is de zendapparatuur gevonden en in beslag genomen.
3: Het pareltje uit de lucht.
1: Is toch wel een beetje jammer, hè? De Piratencombinatie Brabant.

0: Todd Rundgren, I saw the light. Het is nog altijd onduidelijk of het dorp Moerdijk gaat verdwijnen. Gisteravond bleek dat het besluit erover nog langer op zich laat wachten. En dat heeft alles te maken met het onderzoek naar een nieuw scenario voor de komst van nieuwe energieprojecten. Dat doet Patrick Witte, universitair hoofddocent planologie aan de Universiteit Utrecht.
1: Het ging toen in eerste instantie om een enorme ruimteopgave. De hele ambitie voor de regio was 700 hectare... waarvan 450 hectare in de gemeente Moerdijk zou moeten vallen. En eigenlijk zei de gemeente toen van de enige plek waar het kan, zonder een grote impact op de hele omgeving, is over de kern Moerdijk heen. En niet op die andere locatie waar in dat geval 4 kernen mee gemoeid zouden zijn. Maar nu recent is gebleken dat er toch misschien een kleine ruimtebeslag nodig is. Zeggen ze van, is die alternatieve locatie misschien toch bespreekbaar?
0: Verslaggever Steef Bouwman is in Moerdijk. Steef, weer uitstel dus. Is dat een tegenvaller voor de inwoners?
2: Ja, ik denk dat heel veel Moerdijkers niet met een prettig gevoel zijn opgestaan. In ieder geval Freek Boom niet. De koffie is net gezet en die is goed te drinken. Maar u bent niet goed gestemd, denk ik, hè, Freek?
3: Nee, ik kan rustig zeggen dat ik boos ben na gisteravond. Ik vind het bizar wat daar gebeurd is. Stond de staatssecretaris die eigenlijk alleen maar een hoop bla-bla had en verder totaal inhoudelijk niks kon inbrengen. Maar wel wist te zeggen dat het dorp misschien behouden kan blijven.
2: Ja, u was bij die bijeenkomst gisteravond. Ja.
3: Ik was bij die bijeenkomst gisteravond en ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de mensen op de tribune zo boos waren als gisteravond.
2: Ja. U woont hier nu 2 jaar om te genieten van uw pensioen. Een rustige tijd hier te beleven, het werd even iets anders.
3: Dat werd heel anders sinds 11 november vorig jaar. Toen was het ineens een heel andere wereld hier in Moerdijk.
2: Toen zei de gemeente dus, we gaan Moerdijk opheffen onder druk van het Rijk. Moeten we wel, zeiden ze. Het Rijk en de provincie zeiden toen, nou, daar gaan we nog even mee wachten. We stellen het nog een half jaar uit. Nou, dan is nu dus een half jaar later, in juni, zou een besluit komen wat er gaat gebeuren met Moerdijk. Maar onder druk wordt alles vloeibaar. 2 weken geleden werd opeens een nieuw plan gepresenteerd. Een alternatief C. Dat zou betekenen dat Moerdijk toch nog kan blijven bestaan. Omdat dan dus een minder groot gedeelte nodig is voor dat industrie en voor de energieplannen. Heeft u ergens al begrip ervoor dat ze zeggen, een nieuw plan, we moeten hier nog meer over nadenken, langer over nadenken?
3: Nee, ik heb daar nul begrip voor. Er zijn afspraken gemaakt. Het is duidelijk dat de inwoners hier niet centraal staan. Wij willen als dorp gewoon weten ja of nee. En als het dorp gaat weg, dan willen we gewoon in overleg over goede regelingen. En als het dorp kan blijven bestaan, dan willen we daar harde garanties bij voor de leefbaarheid. En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet naar uit dat die gaan komen. Er staat daar een staatssecretaris die zich totaal niet heeft ingelezen, die niet weet waar het over gaat. Maar hij weet wel te vertellen dat misschien het dorp kan blijven behouden. Voor mij is het een soort popiopie die even stoer komt doen en het dorp wil redden, zogenaamd. Maar het komt dan wel met een goed plan.
2: Ja, want hoezo denkt u dat hij niet weet waar hij het over heeft? Hoe ziet u dat?
3: Hij kon nergens antwoord op geven. De boosheid op de tribune werd eigenlijk gedurende de avond steeds heftiger. En dat is ook logisch, want er kwam gewoon nergens een antwoord op. Dus de duidelijkheid waar de mensen hierop zitten te wachten, die is alleen nog maar verder uitgesteld. En niemand vertrouwt daar de overheid meer in. En als ze nu het dorp kan worden behouden, is dat geen garantie voor de toekomst. En die garantie hebben we hier nodig.
2: Ja. Over welke vragen heeft u dan waar geen antwoord op kwam? Want de belangrijkste vraag is, blijft Moerdijk ja of nee, lijkt mij. En daarvan hebben ze gezegd, we moeten nog gaan onderzoeken hoe dat plan er precies uit gaat zien en hoe we dat uit gaan werken.
3: Als het dorp kan blijven bestaan, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Er zitten heel veel mensen, of eigenlijk iedereen zit daarop te wachten. Maar dan willen we ook die garantie erbij. En die garantie is er niet en die gaat ook niet komen. Dit zijn plannen die al jarenlang ontwikkeld zijn.
2: Ja, en je bent bang dat er misschien dan, als dat er toch komt en Moerdijk kan blijven, dat het gebied nog groter wordt, waardoor Moerdijk uiteindelijk toch moet verdwijnen?
3: Ja, gisteren werd al genoemd, het gaat een soort Pac-Man worden. Ze doen het nu met 200 hectare minder. En dan gewoon na verloop van tijd komen er een aantal hectare bij. En langzaam vreet zich dat om het dorp heen. En daar zit niemand op te wachten, want dat komt de leefbaarheid niet ten goede.
2: De staatssecretaris heeft aangegeven 29 juni meer te willen gaan vertellen en te gaan vertellen welke stappen er nu genomen gaan worden. Heeft u er vertrouwen in dat er dan ook echt duidelijkheid komt?
3: Nee, ik heb geen vertrouwen meer in de overheid dat ze dit goed gaan afhandelen. Ik had hoop En verwachting dat ze hadden geleerd van Groningen, dat hebben ze niet. En hier moeten we het nu mee doen. Ja.
2: Afwachten. Freek Boom, bewoner in Moerdijk, dank voor uw verhaal.
0: Verslaggever Steef Bouwman.
4: NPO Radio 1. Human.
5: Wanneer moet je als ambtenaar opstaan en nee zeggen? En hoeveel ruimte is daarvoor? Of moet je als ambtenaar gewoon vertrekken als je het niet eens bent met het beleid dat je moet uitvoeren? Door de toeslagenaffaire, Gaza en het strengere asielbeleid worstelt een toenemend aantal ambtenaren met die vragen. In de publieke tribune praat ik met ambtenaren over loyaliteit en het eigen geweten.
4: Morgen om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
8: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
10: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
10: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
4: NPO Radio 1. 8:00.
15: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Chinese president Xi gaat volgende week naar Noord-Korea. En medewerkers van een porno-site plaatsten zelf kinderporno. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. Daaronder zat ook kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De website staat op servers in Nederland en kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. De NOS stelde vast dat zeker 23 afbeeldingen met kinderporno online zijn gezet door medewerkers van Motherless. De site zegt zelf dat er alleen video's van gebruikers worden gedeeld. Het Openbaar Ministerie doet al onderzoek naar beelden op de site en benadrukt dat het delen van kinderporno altijd strafbaar is. De Britse oud-prins Andrew verdiende geld met de verhuur van 3 woningen op het terrein van de koninklijke residentie bij Windsor, waar hij jarenlang woonde. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Britse Rekenkamer. Die deed voor het eerst in 20 jaar onderzoek naar huizen van de koninklijke familie. Volgens bronnen rond Buckingham Palace werden de woningen verhuurd om de beheerkosten te dekken. De opbrengsten gingen naar Andrew zelf en niet naar het Crown Estate dat de woningen aan de prins verhuurde. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten hebben in ruil voor een lagere strafeis een gestolen gouden helm en twee van de drie gestolen gouden armbanden teruggegeven. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. Twee derde van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar een derde van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 van die gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Het overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd. Als ouderen doorstromen, komt hun woning sneller vrij voor jonge gezinnen. Medewerkers van het Kennedy Center in Washington moeten per direct de naam van president Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderde de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat de naamswijziging strijdig was met de statuten van het centrum, en daarom wordt hij nu teruggedraaid. Het weer. Hier en daar buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden.
0: De Chinese president gaat op bezoek in Noord-Korea. En dat is alweer even geleden. Zometeen onze correspondent over waarom hij nu gaat.
17: Ster. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
20: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
19: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
21: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Chinese president Xi Jinping gaat maandag op bezoek bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is alweer 7 jaar geleden dat Xi die kant op ging. En daar treft hij nu een bondgenoot die er een stuk sterker voor staat dan in 2019. Correspondent Oost-Azië Laura Vermeegen vanuit Peking. Laura, het zijn bondgenoten. Waarom zat er dan zoveel tijd tussen?
25: Ja,
1: COVID kwam ertussen. Noord-Korea is echt volledig op slot gegaan tijdens de coronapandemie. Er zijn bekende verhalen van Noord-Koreaanse diplomaten die hun eigen land niet meer binnenkwamen en aan hun lot werden overgelaten voor jaren. Is inmiddels wel weer wat meer aan het reizen.
0: Je verbinding viel even weg. Die aan hun lot werden overgelaten voor jaren.
1: Ja. Kim Jong-un is wel weer een beetje aan het reizen. Hij was ook afgelopen september in Beijing tijdens een militaire parade hier. Chinese premier Li Qiang was in Pyongyang in oktober, ook voor een militaire parade. Maar het is nu weer de eerste keer dat Xi Jinping erheen gaat. En de vorige keer, dus in 2019, kreeg hij een speciale massagymnastiek optreden. Dus wie weet wordt hij nu ook weer met zoveel egaars ontvangen.
0: En waarom wil Xi nu gaan?
1: Nou, Noord-Korea was toch altijd het kleine broertje van China. Heel erg afhankelijk van China voor handel, voor voedsel. Want Noord-Korea staat natuurlijk nog steeds onder grote VN-veiligheidsraad sancties vanwege het kernwapenprogramma. Maar de situatie is veranderd. Want Rusland heeft het contact weer geïnitieerd met Noord-Korea omdat ze kanonnenvlees nodig hadden op het slagveld in de oorlog tegen Oekraïne. En Kim heeft dat strategisch aangepakt en ook grote concessies van Rusland afgedwongen. Olie, voedsel, wapentechnologie. En wat analisten zien is dat Peking toch best wel nerveus maakt dat Noord-Korea weer zelfstandiger wordt en meer contact heeft met andere landen en economisch groeit. Dus het lijkt ook wel dat met dit bezoek Xi Jinping weer wat meer invloed wil krijgen op Noord-Korea, wat toch een enorm destabiliserende actor is in de regio.
0: Maar ze treft dus wel een veel zelfverzekerder Kim Jong-un aan.
1: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Het is natuurlijk ook best wel bijzonder hoe Noord-Korea is aan het terugkrabbelen is uit het internationale verdomhoekje na hongersnoden tijdens COVID en nu dus weer handel drijft. En dat is dan economisch, maar de andere kant is militair. Volgens onderzoek van CIPRI, dat is het bekendste onderzoekinstituut op het gebied van veiligheid en kernwapens, zou Noord-Korea vorig jaar ongeveer 50 kernwapens hebben. En Noord-Korea is heel hard aan het investeren in die kernwapenmacht. Woensdag zou Kim ook nog bij een nieuwe kernwapenmateriaalfabriek zijn geweest. En waar China altijd er tegen was dat Noord-Korea kernwapens kreeg, lijkt die positie nu te zijn afgezwakt. China lijkt meer te accepteren dat Noord-Korea een kernwapenmacht is, of werkt het in ieder geval niet meer tegen. En laten we ook duidelijk zijn, vanuit Noord-Koreaans perspectief is de oorlog in Iran ook een extra bevestiging dat kernwapens echt nodig zijn voor de nationale veiligheid. Dus ze gaan niet stoppen met het investeren daarin. Want wat zij zien is, als Iran kernwapens had gehad, dan waren Israël en Amerika niet aangevallen en daarom moeten wij het ook hebben.
0: Dit bezoek, wat willen de twee leiders van elkaar?
1: Kim Jong-un wil machtsbehoud, die wil blijven bestaan. En wat heb je daarvoor nodig? Geld en wapens. Dus Kim wil ook meer handel drijven met China. Je ziet ook dat het vlucht- en treinverkeer weer is opgestart. En Kim wil van de VN-sancties af, waar China trouwens ook voorstemde in de VN-veiligheidsraad in 2017. Al zullen die niet opgeheven worden, want er zitten natuurlijk ook nog andere landen in de Veiligheidsraad. En China wil toch meer invloed weer, meer grip krijgen op Noord-Korea. En niet in het minste omdat hoe vervelender Noord-Korea doet, hoe meer Amerika als bondgenoot van Zuid-Korea zich ook gaat mengen in de regio. Volgens de verklaring van het Witte Huis over de top tussen Trump en Xi waren beide landen het eens dat Korea geen kernwapens zou moeten hebben. Maar dat werd niet als zodanig opgeschreven in de persverklaring van de Chinese zijde. Misschien dat China toch bang is dat Korea te boos wordt als ze dat zouden eisen.
0: Maandag gaat Xi dus. Kim reist altijd met de trein. Gaat Xi ook met de trein naar Pyongyang?
1: Ja, klopt. Dat schijnt hij altijd te doen. Uit verluid naar van veiligheidsredenen. Xi Jinping reist wel per vliegtuig. En ik hoorde ook al wel dat je op satellietbeelden kunt zien dat op Pyongyang Airport er wat beweging is te zien. Dat ze wat ruimte aan het maken zijn voor buitenlandse vliegtuigen. Dus ik denk dat Xi Jinping toch met zijn vaste Air China vliegtuig zal afreizen naar Pyongyang.
0: Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen. Het nieuwe Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat, dat kan grote gevolgen hebben voor de tienduizenden asielzoekers die in Nederland wachten op uitsluitsel over hun asielaanvraag. Asielzoekers die zich vanaf 12 juni melden, krijgen namelijk voorrang. Uit een interne brief van de IND, die in handen is van Dagblad Trouw, blijkt dat het voor duizenden mensen dan meer dan 8 jaar kan gaan duren voordat ze antwoord hebben. Asieladvocaat Bart Toemen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Schrikt u van deze wachttijd?
2: Nou ja, het is niet dat ik het voor het eerst lees vandaag in de krant. Dit was iets wat al eerder wel bekend was dat dit zou gaan gebeuren. Maar het is, het is vreselijk voor de 50.000 mensen die nu nog in afwachting zijn van een beslissing op hun asielaanvraag. Waarvan er veel ook al heel erg lang, dus meer dan 2 jaar aan het wachten zijn op een beslissing. Ja, en als ze dan te horen krijgen dat nog wel eens 4, 5, misschien wel 8 jaar kan duren. Dat gaat leiden tot heel veel onrust, vrees ik.
0: Ja, want de nieuwe groep krijgt voorrang, omdat dat zo is afgesproken dat het voor snel daarover een beslissing moet worden genomen, volgens dat Europese Migratiepact. Dat is al wel langer bekend dat dit gaat gebeuren. Dus hoe reageren bijvoorbeeld uw cliënten daarop?
2: Nou, in de aanloop naar 12 juni merkte ik dat een groot aantal cliënten wel al begon te vragen of ze niet nu al aan de beurt konden komen, of er niet nu al een beslissing kon worden genomen. Omdat zij ook wel wisten dat pact eraan zat te komen en dat vanaf 12 juni veel zou veranderen. Dus ja, dat is wat wij op voorhand al merkten.
0: En dat leidt tot onrust of misschien zelfs boosheid of andere gevoelens?
2: Ja, onrust gaat vaak gepaard met verdriet, met boosheid. Er zitten een grote groep bij die eigenlijk ook weten dat ze in aanmerking zullen komen voor een verblijfsvergunning. Denk bijvoorbeeld aan mensen uit Gaza, mensen uit Soedan. En die staan stil. Dat zijn ook cliënten met gezinnen in het land van herkomst die nu niet naar Nederland kunnen komen, omdat zij nog moeten wachten op hun beslissing. Dat doet wat met mensen. Ja. Dat is denk ik heel begrijpelijk.
0: En denkt u dat het na 12 juni, wanneer ze ook gaan zien dat mensen die net binnenkomen wel snel hun beslissingen krijgen, dat die onrust dan nog groter wordt?
2: Ja, dat lijkt me logisch. En ik denk ook dat de coma in de opvang daar een harde kluif aan krijgt. Want er gaan mensen bij elkaar in het centrum zitten waarvan iemand, maar ja, net Nederland binnengekomen is en binnen 2 maanden weet waar hij aan toe is en door kan gaan met zijn leven. Terwijl iemand anders al 5 jaar aan het wachten is uit exact hetzelfde land, onder exact dezelfde situatie, vertrokken wellicht. Maar die zal nog langer moeten wachten en weet ook niet wanneer.
0: Ja, en helpt het als wordt uitgelegd waarom dat zo is?
2: Het geeft een verklaring, maar het helpt niet in het gevoel van onrechtvaardigheid. En ik krijg dat ook niet uitgelegd zelf. Ik begrijp de onrust heel goed.
0: Er wordt wel gewerkt aan plannen om de wachttijd terug te brengen. Heeft u daar vertrouwen in?
2: Nou ja, dat ligt aan welke kant het op gaat. Kijk, je kunt ervoor kiezen, we gaan die wachttijd terugbrengen door bijvoorbeeld een pardon. Dat zou denk ik een hele eerlijke oplossing zijn. Zeker als er mensen zijn die al 5, 6 jaar aan het wachten zijn. Dat je dan zegt, hier zijn wij als overheid echt de fout ingegaan. We hebben nu veel te lang laten wachten. We gaan het nu op een andere manier doen. Ik denk dat dat daadwerkelijk tot een versnelling zou kunnen leiden.
0: Ik denk dat u daar niet de handen voor op elkaar krijgt in de Tweede Kamer.
2: Nee, dat weet ik. Maar soms is het ook goed om dingen te roepen die wat out of the box zijn wellicht voor dit parlement. Maar als je denkt aan oplossingen, dan is dit wel waar je aan moet denken. Op het moment dat je gaat denken aan kortere procedures, dan leidt dat vaak tot onzorgvuldigheid. En dan heb je misschien in eerste aanleg, dus ze kan de IND laten zien. Zie je, we hebben binnen 4 jaar hebben deze groep weggewerkt omdat we een beslissing hebben genomen. Maar het is eigenlijk het verschuiven van het probleem, want dan liggen die zaken bij de rechtbank. En een groot deel zal daarvan uiteindelijk ook weer terugkomen bij de IND. En dan zit je met nog langere termijnen. Dus er zal echt aan andere oplossingen gedacht moeten worden.
0: Dank u wel. Asieladvocaat Bart Toemen. Alarm om welvaart. Dat is de kop in de Telegraaf.
16: Volgens de krant moet er tot 2040 bijna 700 miljard euro worden geïnvesteerd in het stroomnet, verouderde bruggen, spoorlijnen en digitale netwerken. Dat schrijft een adviesbureau aan het kabinet, schrijft dus de Telegraaf. Als de investeringen niet worden gedaan, dan komt er een rem op de Nederlandse economie en op onze welvaart. 18 partijgenoten van president Trump zijn het niet eens met zijn Oekraïne-beleid. In het Huis van Afgevaardigden stemden ze samen met de Democraten voor een groot hulppakket voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens CNN een daad van verzet tegen de president. De kans is wel klein dat het hulppakket en sancties er daadwerkelijk komen. President Trump kan dat tegenhouden. De Amsterdamse burgemeester Halsma wil dat boa's in de stad een wapenstok krijgen. Volgens haar was een proef daarmee succesvol. Ook boa's zelf zijn positief over de wapenstok. Het is nog onduidelijk of het plan van Halsma het ook gaat halen, want in het Amsterdamse coalitieakkoord tussen Pro en D66 staat juist dat boa's geen extra geweldsmiddelen krijgen. En als het aan de Europese Unie ligt, gaat de winstbelasting voor bedrijven op de schop, meldt het FD. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker geld kunnen lenen en dat het aantrekkelijker wordt om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Deskundigen zijn verdeeld, vertelt deze verslaggever in de podcast van de krant.
3: Sommigen zijn er tevreden mee, anderen wat minder tevreden. Maar er wordt toch ook wel opgemerkt dat als deze maatregelen allemaal door zou gaan, dat dat de lidstaten redelijk wat geld kan gaan kosten in de schatkist. En we weten allemaal dat de schatkisten op dit moment niet bijzonder goed gevuld zijn. Dus daar zal toch nog wel stevig over onderhandeld moeten worden.
16: Het voorstel wordt pas later deze maand officieel gepubliceerd, maar is nu al uitgelekt. De Europese Commissie wil de regels eenvoudiger maken, waardoor Europa sterker kan concurreren. En dan nog een verrassing voor Dennis en Tonette bij de verbouwing van een nieuwe huis in Elspeet, lezen we bij Omroep Gelderland. Ze vonden al meer dan 160 verborgen flessen drank. Die waren overal verstopt, onder de vloer, boven het plafond en op zolder. Het is ook nog eens een bijzonder diverse collectie. Whisky, rum, mandarijnen, likeur en wijn. Sommige flessen zijn wel €500 waard. Waarom ze er door een vorige bewoner zijn verstopt, is een raadsel. En wat gaan Dennis en Tonette met al die flessen doen? Nou, Dennis heeft een hoveniersbedrijf en bouwt een nieuwe kantine voor zijn medewerkers. Ik denk dat ik die flessen straks daar neerzet, zegt Dennis.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bouwen, bouwen, bouwen, dat horen we inmiddels al jaren. Maar de juiste huizen bouwen, daar schort het aan volgens ABN AMRO. In een nieuw rapport waarschuwen ze voor een overschot aan eengezinswoningen over 20 jaar. Dat zijn huizen voor één of meerdere ouders en minimaal één kind. Jorke Kooienga van ABN AMRO legt uit hoe dat overschot van eengezinswoningen ontstaat.
6: We hebben een onderzoek gedaan naar de woningmarkt in Nederland. En daar viel eigenlijk één ding echt op. In Nederland zijn er 2 keer zoveel eengezinswoningen als het aantal eengezinnen. En deze disbalans tussen het woningaanbod in Nederland en de samenstelling van Nederlandse huishoudens, er zijn namelijk steeds minder gezinnen en steeds meer eenpersoonshuishoudens, relatief gezien. Komen de decennia nog meer eensgezinswoningen worden bijgebouwd. En er komen een heel aantal vrij. En ja, dit kan op een gegeven moment leiden tot structurele risico's, zoals leegstand en mogelijke waardedalingen. En daarom moeten we echt op een andere manier gaan kijken naar de bouwopgave in de woningmarkt.
0: Maar leegstand, er is een groot tekort aan woningen. Dus de alleenstaande of stellen, die kunnen dan toch gewoon wel in die huizen gaan bouwen. Wonen bedoel ik.
6: Ja, mensen uiteindelijk zijn dit soort eensgezinswoningen zijn vaak vrij groot. Die zijn ook relatief duur en zijn ook niet altijd van de beste milieulabels of energielabels. En ja, je kan moeilijk als eenpersoonshuishouden, als één verdiener, vaak zo'n grote woning veroorloven.
0: En dan blijf je dus met een grote woning op de markt zitten, waarvoor de groep die het nodig heeft het niet kan betalen. Terwijl er aan de andere kant een tekort is aan bijvoorbeeld appartementen.
6: Ja, niet alleen appartementen, maar ook een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen. En dan niet oudere woningen met daarbij een zorginstelling, zoals een aanleunwoning. Maar juist oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk, horen wij ook uit onderzoek, blijkt ook dat dit aanbod nog niet afdoende is.
0: Waar komt het vandaan dat er voorheen dus zoveel is ingezet op de bouw van eengezinswoningen en dat dat eigenlijk dus nog steeds gebeurt?
6: Nou, vroeger klopte dit ook wel. De gemiddelde woning op dit moment in Nederland is ongeveer 53 jaar oud. En in 1970, toen veel van deze woningen, en 1980, toen veel van deze woningen gebouwd werden, waren er ook relatief meer gezinnen. Toen was het aandeel gezinnen misschien wel 60% van het aandeel huishoudens. En was het aandeel eenpersoonshuishoudens maar 10-20%. Inmiddels zijn die getallen sterk veranderd. Zo is 40% van alle huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. En inmiddels zijn maar 32% van alle huishoudens zijn daadwerkelijk gezinnen. En daar hebben we ons woningaanbod gewoon nog niet goed op aangepast.
0: En is dat goed te doen om het er wel op aan te passen?
6: Nou, dat vraagt echt een andere kijk op de woningbouwopgave. Zo moeten we op een andere manier gaan inzetten. En op dit moment staat er in de woningbouwplannen staan 20% van de geplande woningen zijn geallockeerd als eensgezinswoningen. Ja, en daar moeten we toch echt op een andere manier naar gaan kijken.
0: Maar bedoelt u dan dat er eigenlijk bijna geen eengezinswoningen meer bij moeten komen?
6: Nee, dat niet. Er moet juist worden ingezet op een divers aanbod dat past bij de samenleving. En daar moeten we vooral bijvoorbeeld ook kijken naar, hey, is het mogelijk om misschien woningen te splitsen of te transformeren, zodat er bijvoorbeeld twee appartementen uitgemaakt kunnen worden. En dan kunnen we op een andere manier naar de woningbouwopgave kijken. Maar dat betekent niet dat er geen eensgezinswoningen nieuw gebouwd meer moeten worden.
0: Zei Jorke Koyinga van ABN AMRO.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30.
7: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo. Overgaan we nu naar Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Astrid. Ja, we gaan het hebben over, jullie hadden het er voor de plaat ook al over met Jorke Coinga van ABN AMRO. De stelling is, er moeten veel meer seniorenwoningen worden gebouwd. Want ja, er zijn veel meer eensgezinswoningen dan gezinnen in Nederland. En toch worden er nog steeds, zetten we in op het bouwen van die gezinswoningen. Dat is eigenlijk niet zo handig, want daar zit het probleem op de woningmarkt niet per se. Want veel ouderen houden die woningen nu bezet. En als die zouden kunnen doorstromen, dan is het een enorme stap gezet in het oplossen van die woningnood. Sterker nog, ABN AMRO waarschuwt vandaag dus dat als we gezinswoningen blijven bouwen, dat die in de toekomst leeg komen te staan zelfs. Met als gevolg weer een waardedaling. Nou, en daarom dit signaal nu van ABN AMRO. We moeten juist dus inzetten op seniorenwoningen, zodat die huizen vrijkomen voor gezinnen. De vraag is vanochtend, woont u zelf alleen in het huis waar u vroeger met het hele gezin woonde? Bent u bereid om te verhuizen, maar kunt u geen gepaste woning vinden? Of zoekt u juist al jaren naar een betaalbare woning voor het hele gezin? He, dus ben je nog wat jonger, dat kan natuurlijk ook. Ik wil het allemaal horen van u. 0800-1101. Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief of mail ons spraakmakers@kro-ncv.nl.
2: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
3: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
7: Medewerkers van pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt dat er alleen video's van gebruikers worden gedeeld. De omstreden website draait op servers in Nederland. En Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Britse oud-prins Andrew verdiende geld met de verhuur van 3 woningen op het terrein van de koninklijke residentie bij Windsor, waar hij jarenlang woonde. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Britse Rekenkamer. Volgens bronnen rond Buckingham Palace werden de woningen verhuurd om de beheerkosten te dekken, maar Andrew stak de opbrengsten dus in eigen zak. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. Sommige waren met ruim 5 centimeter, een van de grootste kakkerlakken wereldwijd. Ze worden verkocht om als huisdier in een terrarium te houden of als voedsel voor bijvoorbeeld reptielen. De in beslag genomen insecten worden gedood.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, een beetje verschil tussen Noord, Zuid, Oost, West?
8: Ja, inderdaad. Vanochtend buien die over het land trekken. En de meeste buien zijn nu al voor de oostelijke provincies. Bijvoorbeeld in Noord-Holland is het gewoon droog. En vanmiddag zien we dat ook. Vooral in het zuidoosten en oosten nog een tijd lang buien. In de kustprovincies is het veelal droog en met ook behoorlijk wat zonneschijn. En het wordt vanmiddag 18 of 19 graden bij een matige wind uit het zuidwesten of westen.
0: En het weekend, wat kunnen we verwachten?
8: Ja, het weekend verschilt een beetje per gebied en per dagdeel. Morgen start in het noorden, midden en oosten van het land nog vrij zonnig. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En in Zeeland kan in de loop van de ochtend al een beetje regen vallen. En in de middag gaat het geleidelijk overal regenen. Dus morgen op de meeste plaatsen de ochtend veel beter dan de middag. Zondag doen we andersom. Zondag starten we bewolkt met wat regen. En het breekt in de loop van de dag de zon door. En is het in de middag best wel aardig weer. Op beide dagen ongeveer 19 graden. Maandag wordt het nog wat warmer met 20 tot 22 graden. Maar in de loop van de dag een paar onweersbuien. En ook de rest van de week is het wisselvallig. En dan weer wat koeler dan maandag met maxima tussen 17 en 20 graden.
0: Johnny, dankjewel. De verdachten van de roof van Roemeense kunstschatten in Assen horen vandaag hun straf. Straks onze verslaggever over deze zaak.
9: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
0: Vandaag doet de rechtbank in Assen uitspraak in de geruchtmakende kunstroofzaak. Drie mannen staan terecht voor de roof vanuit het Drents Museum van een eeuwenoude Roemeense gouden helm en drie armbanden. De helm en twee van de armbanden die kwamen terug nadat twee van de drie verdachten een deal hadden gesloten met het OM. En onder meer daarover oordeelt de rechter vandaag. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, staan de afspraken die gemaakt zijn voor een lagere straf dan niet vast nu die kunstschatten ook weer voor het grootste deel terug zijn?
13: Ja, als het aan het Openbaar Ministerie en aan de verdachten en hun advocaten ligt wel. Maar de rechter die moet er altijd nog als laatste over oordelen. En die zat niet bij die onderhandelingen. Die oordeelt achteraf, onafhankelijk. Nu denk ik niet dat we hier een grote verrassing hoeven te verwachten vandaag. Maar het moet nog wel worden goedgekeurd. En het is geen gebruikelijke deal. Er worden steeds vaker procesafspraken gemaakt met verdachten. Maar die zijn dan bedoeld om de rechtspraak sneller en efficiënter te maken. Niet om museumstukken terug te krijgen. Het is echt wel een afwijkende constructie dit. En ook de strafmaat die staat nog niet vast voor die twee verdachten. Het OM eiste 44 maanden. Dat is een strafvermindering van een derde volgens de richtlijn van die procesafspraak.

0: gedachten, maar die zijn dan bedoeld om de rechtspraak sneller en efficiënter te maken, niet om museumstukken terug te krijgen. Het is echt wel een afwijkende constructie dit. En ook de strafmaat, die staat nog niet vast voor die twee verdachten. Het OM eiste 44 maanden. Dat is een strafvermindering van een derde volgens de richtlijn van die procesafspraken. Maar een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk door die undercoveragent die met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Twee verdachten dus die een deal sloten, daar hebben we het nu over. Maar er is nog een derde, hoe zit het daarmee?
0: Ja, die sloot geen deal. Die is het hele proces vooral heel boos geweest, omdat zijn naam en zijn foto zijn gepubliceerd. En die is blijven ontkennen dat hij in het museum is geweest. Hij geeft alleen toe dat hij spullen heeft gekocht voor de inbraak. Daar kon hij ook niet omheen, daarvoor is er veel bewijs. Het OM is ervan overtuigd dat hij wel een hoofdrol heeft gespeeld bij de kraak en vroeg de rechters om hem 66 maanden op te leggen. Dat is bijna 2 jaar meer dan de twee anderen die dus wel meewerkten.
1: De helm is dus terug, 2 van de armbanden zijn terug, de derde nog niet. Gaat die nog opduiken?
0: Ja, dat is een van de grote vragen die er nog zijn. Naast bijvoorbeeld de vraag waar dat goud verstopt lag en hoe het is teruggegeven. De helm en 2 armbanden zijn terug in Roemenië, maar die derde armband met een waarde van naar schatting €500.000... die is en blijft spoorloos. Ik vroeg het toen de zaak in april inhoudelijk werd behandeld aan Debbie Homans van het Openbaar Ministerie waarom de derde armband niet is teruggegeven.
2: Wij hebben begrepen uit het gesprek, uiteindelijk is ook vastgesteld dat deze 2 verdachten niet in staat zijn om deze derde armband over te dragen. En dat is wat ons betreft ook waar we het mee doen.
0: Ja, ik denk dan 3 verdachten, 3 armbanden. 2 verdachten hebben een deal gesloten en 2 armbanden zijn terug. Die derde armband is bij die derde verdachte.
2: Dat zou kunnen, ik weet het niet. We hebben in ieder geval kunnen constateren dat wij hem nu niet in de bezit hebben en dat we blijven zoeken naar deze derde en laatste armband.
0: Criminelen die bouwen soms zekerheidjes in voor als het niet goed gaat. Krijgen we straks die derde armband terug als het vonnis is uitgesproken zoals in de deal staat?
2: U heeft vandaag gehoord in de rechtbank waar de procesafspraken uit bestaan. En daar is niet gesproken over een derde armband en een zekerheid, dus nee.
0: Was het een garantie, heeft verdachte nummer 3 de armband niemand die het ons nu kan zeggen. Dus dat wordt spannend, Astrid, om te kijken of en wanneer die laatste armband alsnog ergens zou kunnen opduiken.
1: Dankjewel, Matthijs. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Straks dus die uitspraak. Maar kunstcriminaliteit is veel omvangrijker dan dit soort spectaculaire, zeldzame diefstallen. Verslaggever Roel Pauw ging op pad met een team van de politie dat zich er specifiek op richt.
3: We hebben hier dus een ruimte. Het is wel bijzonder dat je hier naar binnen mag.
4: Peter van Beveren is taxateur en kunstkenner en hij helpt de politie bij het opsporen van vervalste kunstwerken. In een werkruimte staan tientallen schilderijen ingepakt in bubbeltjes plastic.
3: Dat is een in beslag genomen partij.
4: De kunstwerken dienden als onderpand bij een forse lening.
3: Je hebt het over een bedrag wat wel boven de miljoenen uitkomt.
4: Maar de werkelijke waarde?
3: Niks.
4: Het merendeel van de schilderijen is nep.
3: Dit is een schilderij waar een signatuur op staat, Jan Sluiters. En een leek zou zeggen, oh, een leuk bloemstenleven. Ja. Het enige wat hier authentiek aan is, is het beslagnamennummertje van de politie.
4: Bij de politie houdt een klein team zich specifiek bezig met kunstcriminaliteit. Volgens teamlid Erik Venema kent hij vele verschijningsvormen, maar het doel is altijd hetzelfde. Snel geld verdienen.
5: Bij bijvoorbeeld de kunsthal, dat waren Roemeense criminelen die woninginbraken pleegden. Die op een bepaald moment door Rotterdam heen rijden en dachten van, hey, museum. Dat is misschien rendabeler dan het volgende woninginbraakje. Zich niet realiseren wat er dan allemaal losbarst. En dat is eigenlijk bij dat Drentse museum ook zo gebeurd. Dus denken dat je heel snel geld kunt maken, terwijl dat vaak een grote illusie is.
4: Grote kunstroven worden bijna altijd opgelost. Maar om dat schilderij dat bij jou thuis boven de bank hing terug te vinden, dat is een stuk lastiger.
5: Klopt. En wat op dit moment complicerend is, is dat er steeds meer verhandeld wordt via online platforms, waar de controle ook echt lastig is. En daardoor lukt het veel criminelen ook wel om dat soort werken toch wel kwijt te raken. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je, als jij aangifte doet, goed weet wat zijn de kenmerken. Hè? Dus je hebt een hele mooie app, Stop Heling, waarin je foto's

0: kunt maken van je object. Waarin je een goede beschrijving kan maken. En aan de hand van die aangifte gaan we dan kijken wat de opsporingsindicatie is.
1: Je schilderij komt dan sowieso in de database van de politie. Inmiddels een indrukwekkende collectie.
0: Ja, dat gaat echt om duizenden objecten. Het grootste deel zijn toch schilderijen en tekeningen. Vervolgens beelden. Cultureel erfgoed uit Syrië of uit Oekraïne. En vervalsing is natuurlijk een groot probleem. Dus daar steken we ook best de nodige energie in.
1: En daar is alle reden toe.
2: Binnen mijn expertise durf ik te zeggen dat 70% van werk wat je overal tegenkomt in de handel vals is.
1: Volgens Peter van Beveren gaat er in de kunstcriminaliteit net zoveel geld om als in mensensmokkel en wapenhandel.
2: Het zijn enorme bedragen.
1: En de business is innovatief. Zo is er op dit moment een collectie vervalsingen op de markt die een waanzinnig fortuin zou moeten opbrengen.
2: De collectie waar ik het nu over heb van 1,6 miljard, die is zo nep, die is slechts AI gegenereerd. Die wordt dan aangeboden aan klanten in de wereld, met name van hele beroemde verzamelaars. Of afkomstig uit verkopen, zogenaamd van hele beroemde musea. En dan door middel van aanbetalingen kom je steeds dichter bij de bron dat je uiteindelijk misschien dat schilderij wel zal hebben. Dat soort dingen komen steeds vaker voor.
1: Ondertussen schuimen Erik Venema en zijn team online veilingen af, gaan ze naar gerenommeerde kunstbeurzen en zoeken ze samen met de Field, Interpol en particuliere speurders naar verdwenen kunst.
0: Ik vond zelf een heel mooi moment de Lentetuin, waarbij dus het schilderij terugbezorgd kon worden aan het museum. Ik vond dat een fantastisch moment, maar ook wat kleinschaliger. Kort geleden hebben wij een Statenbijbel terug kunnen bezorgen. In euro's misschien niet zoveel waard, maar voor de kerk waar die gestolen was, heel waardevol. En dat zijn wel hele mooie momenten.
3: Zei Erik Venema van het politieteam kunstcriminaliteit tegen verslaggever Roel Pauw. Niet alleen het Nederlands elftal heeft een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad voor het WK.
4: Gisteravond speelden Frankrijk en Spanje, toch twee favorieten om wereldkampioen te worden, hun uitzwaaiwedstrijd. En het blijkt dat zij ook nog wel wat werk te verzetten hebben. Spanje speelde met 1-1 gelijk tegen Irak. En Frankrijk verloor zelfs, horen we bij Ziggo Sport.
5: En daar dan de kans op 2-1. Ja, binnengeschoten. Ivoorkust. 2-1 voor treffer van Amad Diallo.
4: Daar bleef het ook bij. 2-1 dus voor Ivoorkust. En Zweden op het WK, een van de tegenstanders van Oranje, speelde met 2-2 gelijk tegen Griekenland.
3: En die verloren de eerder deze week al van de Nooren.
4: Ja, dus
3: kortom. Geef ons nog geen zorgen te maken.
4: Nou, ja, dat zijn ook wel famous last words. Maar anderen moeten zich ook zorgen maken. Laten we
3: dat is het.
4: Atlete Lieke Klaver dan is haar outdoorseizoen niet heel denderend begonnen. Ze deed in Rome mee aan een Diamond League-wedstrijd en werd zesde op de 400 meter. Klaver evenaarde wel haar beste seizoensopener, maar was niet goed genoeg om mee te doen om de medailles. Nadine Visser eindigde net als vorige week wel op het podium op de 100 meter horde. Ze werd derde achter de Jamaicaanse winnares Simmons en de Amerikaanse Harrison. Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan de KLM Open in Amsterdam. De tweevoudig winnaar van het toernooi staat met 69 slagen voorlopig gedeeld zevende en is tevreden, horen we bij golf.nl.
6: Ja, nee, goede start. In deze omstandigheden, op deze baan, hoe die geprepareerd is, is denk ik een hele goede opening. Dus daar ben ik niet ontevreden mee. En het was echt, op bepaalde holes was echt pittig spelen. En ja, dan moet je gewoon je kopje erbij houden en dat is redelijk gelukt.
3: Ja, het waarde heel hard, hè?
4: Nou, het was voor de KLM Open inderdaad net alsof er een toestel ergens op de baan vol stond te blazen. Ja, ongelooflijk. En nu wel zaak voor Luiten om zijn kopje erbij te houden de komende dagen. In totaal doen er 16 Nederlanders mee aan dat golftoernooi in eigen land. En dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. Vandaag zijn de eerste vrije trainingen op het stratencircuit. Maar meerdere coureurs hebben zich al in het zweet gewerkt. Onder meer Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli en Carlos Sainz speelden in het stadion van AS Monaco een benefietwedstrijd tegen een aantal voetballegendes, zoals Ronaldinho. Bij TV Monaco zien we dat Sainz een aardig balletje kan trappen.
7: Allez, Clarence Seedorf pour peut-être réduire l'écart. Qui décale Carlos Sainz qui va remettre pour Gianpaolo Pazzini. Et voilà! La réduction de l'écart, le premier but marqué par les nationaux et Pilotti, les signés Gianpaolo Pazzini.
4: Op aangeven van Clarence Seedorf legde Sainz de bal pal klaar voor de spits. Pazzini, die de bal alleen maar hoefde binnen te tikken. En zijn team, Nationale Pilotti, verloor de wedstrijd wel met 6-2.
3: Er is verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen. Ja, er staan twee files in het hele land. Op de A29 richting Rotterdam bij Oud-Beijerland heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En de N233 Kesteren-Veenendaal heb je bij Rhenen ook 10 minuten vertraging.

0: Counting Crows en Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. De vondst van een skelet onder een kerk in het Limburgse Wolder was 2 maanden geleden wereldnieuws. Het zouden mogelijk de resten zijn van D'Artagnan, de beroemde Franse musketier die stierf bij het beleg van Maastricht in het jaar 1673. Maar sindsdien groeide zorgen over de gang van zaken rondom het onderzoek naar de overblijfselen. Zorgen die ze ook voelen in de geboortestreek van D'Artagnan, merkt correspondent Saskia Houtuin.
1: In de groene heuvels van de Gascogne, in het zuidwesten van Frankrijk, staat in het dorpje Marsan een groot kasteel. We hebben hier vandaag afgesproken met Imri de Montesquieu. 83 jaar, een lange loopbaan als politicus en ook een omstreden figuur in Frankrijk vanwege belastingontduiking en innige banden met Rusland. Maar dat is niet de reden dat we hier zijn. De Montesquieu heeft namelijk een paar maanden geleden zijn DNA afgegeven.
2: Ik wie dan bras. Ja, maar raclé la joue à l'intérieur.
1: Er is bloed bij hem afgenomen en speeksel. En dat wordt vergeleken met het skelet dat begin dit jaar werd gevonden in een kerk in Wolder, in Maastricht. Daarvan wordt vermoed dat het wel eens van D'Artagnan zou kunnen zijn. De Franse musketier die wereldberoemd is geworden als romanpersonage in het boek De Drie Musketiers van Alexandre Dumas.
3: This recently discovered skeleton could be the legendary French soldier who inspired the Three Musketeers.
4: Wurde womöglich das Skelett des Musketierkommandeurs
5: Alexandre Dumas, the hero of countless films and plays, and a true historical figure.
6: Qui pourrait bien bouleverser l'histoire. Un squelette retrouvé dans une église aux Pays-Bas pourrait être
1: de Montesquieu zou via de bloedlijn van de moeder van D'Artagnan verwant aan hem zijn. Maar of het het skelet van D'Artagnan is, dat wordt nu onderzocht.
2: Il est possible, il est même vraisemblable que ce soit, mais attendons le résultat des analyses. Il faut faire ça de manière sérieuse.
1: Hij zegt, het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat het hem is. Maar laten we de resultaten van het onderzoek afwachten. We moeten dit wel op een serieuze manier doen. Dit is een te belangrijk persoon uit de geschiedenis. Ik wil dat dingen worden opgelost, dat er geen onderlinge ruzies zijn. Maar onderlinge bonje is precies wat er wel gebeurt in Maastricht. Vorige week schreef de gemeente een brief waarin zij schrijven dat de archeoloog Wim Dijkman geen vergunning had om het graf bloot te leggen. Ook zijn er zorgen over de wijze waarop de opgraving is gedaan. Zo zou Dijkman volgens regionale omroep L1 op het skelet zijn gaan staan en de benen in ijspakjes en plastic tassen van de supermarkt hebben gedaan. Onderzoekers in Deventer die zich momenteel over het skelet buigen zeggen dat een groot deel van de botten daardoor niet meer bruikbaar zou zijn voor onderzoek.
2: Wat me fâcherait, c'est si on a tellement bougé ces ossements qu'on ne puisse plus savoir si c'est D'Artagnan ou pas.
1: De Montesquieu zegt: ja, wat me kwaad zou maken is als de beenderen zo zijn aangetast dat we niet meer kunnen vaststellen of het om D'Artagnan gaat of niet. Dat zou echt ontzettend jammer zijn.
2: Dat is vraiment extrêmement dommage. Ce que je déplore, c'est que ça crée la confusion.
1: Wat ik betreur, zegt hij, is dat dit voor verwarring zorgt. Ik denk echt, en ik zeg dit niet uit nationalisme, dat we de analyses in Frankrijk hadden moeten laten uitvoeren, in het laboratorium van de politie of de gendarmerie. Dan zouden de zaken waarschijnlijk rustiger zijn verlopen. Er moet geen rivaliteit zijn tussen verschillende groepen. En stel, het is hem toch? Wat moet er dan met hem gebeuren? Dat is de volgende vraag. Voor mij hoort hij thuis in de Invalides, de plek waar Frankrijk zijn grote militaire figuren eert. D'Artagnan is een historisch figuur van uitzonderlijk belang, die heel nauw verbonden was met Lodewijk XIV, de zonnekoning. Je zou kunnen zeggen dat hij tot de elite van de koning behoorde. Lodewijk XIV was bovendien de peetvader van zijn zoon. Het gaat dus echt om een heel belangrijk historisch figuur voor Frankrijk.
0: Een reportage vanuit Gascogne van Saskia Houtuin. Het is 8:08. De Frans-Iraanse kunstenares Marianne Satrapi is op 56-jarige leeftijd overleden. Ze werd wereldwijd bekend met het stripboek Persepolis en de verfilming ervan over opgroeien in Iran na de revolutie daar. Nafis Nia is Iraans-Nederlands filmmaker en dichter. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wie was Satrapi? Hoe zou u haar omschrijven?
7: En allereerst een denker, grafiek novelist. En zij werd natuurlijk wel een beetje benoemd tot een soort icoon, een feministische icoon werd gezien. Maar zij baseerde haar opvattingen nooit op theorieën, maar op persoonlijke ervaringen. En dat raakte heve mensen en was ook heel erg herkenbaar voor anderen. En met name vrouwen.
0: Het belangrijkste werk van Marjane Satrapi was het stripboek, hè? Dat Persepolis. Dat werd wereldwijd geprezen. Waarom maakt dat haar werk groot?
7: Omdat voor het eerst een schrijver, een striptekenaar, een autobiografische graphic novel maakte, gebaseerd op haar eigen leven. Haar vlucht, natuurlijk haar leven in Iran, haar vlucht en haar leven in ballingschap. En zij vertelde zelf dat zij zich als 10-jarige meisje al voorbereidde op de mogelijkheid om ooit politieke gevangene te worden. Dat zegt iets over zo'n jong meisje. En het feit dat het boek zeer bekend werd en internationaal bejubeld, is omdat zij complexe thema's als oorlog, onderdrukking, revolutie heeft kunnen neerzetten op een toegankelijke, heldere, mensentaal. En daarom is haar verhaal aan de ene kant autobiografisch, maar aan de andere kant ook universeel.
0: Waarom bereidde ze zich al toen ze 10 was voor op gevangenschap eventueel?
7: Ja, zij is opgegroeid in een linkse familie, zeer intellectueel. En in haar jeugd was zij getuige van arrestatie van haar ooms en tantes en haar vader. En haar oom is ook gelijk na de Islamitische Revolutie geëxecuteerd. Dus verhalen over arrestaties, martelingen en executies maakten deel uit van haar jeugd. Ook de oorlog met Iran drukte een zwaar stempel op haar leven.
0: Ze is dus gevlucht uit Iran, in Frankrijk terechtgekomen. Sprak ze zich ook uit over wat er nu gebeurde in Iran?
7: Ja, heel vaak. Tijdens de beweging na de dood van Mahsa Amini. En tijdens de protestbeweging Vrouw, Leven, Vrijheid werd Satrapi opnieuw een belangrijke publieke stem. In 2023 publiceerde zij samen met, 20 kunstenaars de graphic novel Vrouw, Leven, Vrijheid, waarin zij historische en politieke achtergrond van de protesten werd uitgelegd aan een wederom een internationaal publiek. En zij zag de beweging als een voortzetting van de strijd die haar eigen generatie had gevoerd en sprak ook met bewondering over de moed van de jonge demonstranten in Iran.
0: Maakt haar overlijden iets los?
7: Op dit moment zie ik vooral enorm veel losmaakt bij belangrijke figuren op het gebied van film, graphic novel, literatuur daar. En ik zie, tenminste op mijn eigen tijdlijn, zie ik vooral die mensen die geschrokken zijn van haar dood en ook de bewondering uiten voor haar werk en haar een oeuvre die zij achterlaat.
0: Ze was nog maar 56. Wat is er bekend over haar overlijden?
7: Eigenlijk is er weinig bekend over. Er is geen medische doodsoorzaak, tenminste, tot nu toe. En wat vrijwel alle eigenlijk media melden, is dat haar familie en naasten hebben verklaard dat Marjane aan verdriet of van verdriet is overleden. Dat komt omdat een jaar geleden, in april 2025, haar liefde van leven en haar partner Matthijs Ripa, als ik het goed zeg, hij overleed. Dat was natuurlijk vanwege wel een medische oorzaak. En later, ik lees nu bijvoorbeeld op de post van heel veel kunstenaars die bij de uitvaart zijn geweest van: we zagen dood in haar ogen. Ze was alsof zij al afscheid had genomen van het leven.
0: Ja.
7: Dus,
0: een gebroken hart.
7: Gebroken hart, ja.
0: Dank dat u eventjes wilde vertellen wie zij was, Marjane Satrapi. Nafis Nia, Iraans-Nederlands filmmaker en dichter.
8: Op NPO.
9: Vanavond, vanaf 20:30...
8: voetbal.
9: De WK-kwalificatiewedstrijd vrouwen Ierland-Nederland.
8: Tennis.
9: Morgenmiddag, de vrouwenfinale van Roland Garros. Zondagmiddag, de finale bij de mannen. Zondag, in NOS Langs de Lijn, ook...
8: wielrennen.
9: De slotetappe van de Giro Italia vrouwen.
8: Handbal.
9: Om het landskampioenschap mannen, Aalsmeer, Volendam.
8: Formule 1.
9: De Grand Prix van Monaco.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: In het voetbal zijn er momenten...
13: Bergkamp 2-1!
12: ...die impact maken.
14: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
13: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
12: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
13: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
15: NPO Radio 1. 9 uur.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Medewerkers van de beruchte pornosite Motherless plaatsten zelf kinderporno. En de Chinese president brengt een bezoek aan Noord-Korea. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsen.
17: De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Xi's laatste bezoek was in juni 2019. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten hebben in ruil voor een lagere strafeis een gestolen gouden helm en 2 van de 3 gestolen armbanden terugbezorgd. Inwoners van Moerdijk blijven langer in onzekerheid. Het besluit over de toekomst van het Brabantse dorp is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat Moerdijk moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar. Bewoners noemen het absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. De Britse oud-prins Andrew verdiende geld met de verhuur van 3 woningen op het terrein van de koninklijke residentie bij Windsor, waar hij jarenlang woonde. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Britse Rekenkamer. Die deed voor het eerst in 20 jaar onderzoek naar woningen van de koninklijke familie. Volgens bronnen rond Buckingham Palace werden de woningen verhuurd om de beheerkosten te dekken, maar de opbrengsten gingen naar Andrew zelf en niet naar het Crown Estate dat de woningen aan de prins verhuurde. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De gevonden soorten zijn verboden onder de strenge wetten daar. Sommige behoorden bij de grootste kakkerlakken wereldwijd en zijn ruim 5 centimeter groot. De dieren werden gevonden bij een kweker zo'n 200 kilometer ten westen van Sydney. Ze worden verkocht om als huisdier in een terrarium te houden of als voedsel voor bijvoorbeeld reptielen. De in beslag genomen kakkerlakken hadden een waarde van ongeveer 120.000 euro en worden gedood. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag is het vanuit het westen droger. En dan is er geregeld zon bij een graad of 18.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
18: Zoals altijd op vrijdagochtend stelt de spits niet zo heel veel voor. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Van Brienoordbrug 10 minuten vertraging. En op de A29 naar Rotterdam bij Oud-Beijerland ook 10 minuten extra. Dat laatste komt door een ongeluk.
0: Zometeen onze tech-redacteur over medewerkers van de porno-site Motherless die zelf verboden materiaal plaatsten op die site.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
22: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
23: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
22: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
23: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
24: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
25: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
26: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Porno-site Motherless kwam onlangs in het nieuws omdat er beelden van verkrachtingen te vinden waren. Mannen die hun eigen gedrogeerde vrouw verkrachten. Gisteren ging het daar ook weer over. En nu blijkt uit onderzoek van de NOS dat medewerkers van de site, die jarenlang via een Nederlandse server in de lucht werd gehouden, zelf kindermisbruikmateriaal op Motherless hebben geplaatst. NOS-tech-redacteur Joost Schellevis over de vraag of het vaker gebeurt dat medewerkers zelf materiaal uploaden.
28: Bij deze site in ieder geval wel. Ze doen het niet allemaal, niet alle beheerders van die site doen dat. Maar er zijn er best een aantal die behoorlijk wat uploaden. Er is er eentje die bijvoorbeeld in zijn eentje 110.000 afbeeldingen heeft geüpload in de afgelopen jaren. Dus op deze site lijkt dat redelijk normaal te zijn inderdaad, ja. Maar het gaat in sommige gevallen dus wel om beelden van kindermisbruik.
0: En dat is dus niet legaal. Dat mag je sowieso niet doen.
28: Nee, dus veel strafbaarder dan dat soort beelden wordt het eigenlijk niet. Dat roept wel de vraag op. Heeft het OM, dat die site ook heeft bekeken, dat opgemerkt? Want het is inderdaad hartstikke verboden. Verspreiding is verboden, bezit is verboden. Het is daarmee echt een soort uitzonderingscategorie. Er zijn weinig dingen zo strafbaar als dit soort materiaal.
0: Zijn dat medewerkers, zijn dat Nederlanders?
28: Ja, dat weten we niet. We hebben wel de indruk dat een aantal beheerders wel ongeveer uit deze hoek van Europa komen. Maar zeker niet allemaal. Duitsland en Nederland ook in één geval. De site staat trouwens nog steeds ook in Nederland. Dat is goed om te weten. Maar of er echt Nederlanders achter zitten, dat weten we niet.
0: Dat dit kan gebeuren, dat medewerkers dus zelf beelden en dit soort beelden op de site plaatsen. En ook wat je zegt, in één geval bijvoorbeeld zo ontzettend veel. Wat zegt dat?
28: Nou, het zegt denk ik vooral. Ik heb niet de indruk dat deze site echt draait om dit soort materiaal. Je hebt ook sites die echt bewust mikken op dit soort echt kindermisbruikbeelden. Kinderporno noemen we dat natuurlijk ook wel. Maar ja, we hebben absoluut niet de indruk dat dat bij deze site zo is. Dat gebeurt meestal ook niet zo openbaar op internet. Het geeft eerder aan dat er eigenlijk heel weinig controle is op wat er op die site online kan. En dat ook de beheerders van die site zelf die beelden uploaden. Dat die ook geen idee hebben waar het materiaal wat ze uploaden vandaan komt. Wie erop staat en ja, of daar toestemming voor is gegeven. En dat is iets wat eigenlijk al wel duidelijk was. Dat er heel weinig controle was. Maar dit is wel een soort kanarie in de kolenmijn. Dat dus ook dit soort ernstige dingen er gewoon doorheen kunnen glippen.
0: En hoe zijn jullie erachter gekomen dat er dus medewerkers zelf ook dit soort afbeeldingen uploaden?
28: Ja, we hebben eerst gekeken wie zit er eigenlijk achter die site. Dus welke accounts op die site. Want je kunt gewoon een account aanmaken en dan kun je beelden uploaden. Welke accounts zijn op de een of andere manier betrokken bij die site. In het ene geval was dat iets makkelijker dan in het andere geval. Vervolgens zijn we gaan kijken welke beelden hebben zij geüpload. En in samenwerking met Off Limits, expertisecentrum en meldpunt ook voor dit soort content, hebben we vervolgens die beelden geanalyseerd en dus die beelden gevonden.
0: Ik zei het in het begin al, deze site was al volop in het nieuws vanwege die beelden van gedrogeerde vrouwen, vrouwen die door hun eigen man gedrogeerd werden.
28: Klopt, ja. En dat is ook de reden destijds voor het OM om de site offline te halen. Die beelden zijn inmiddels wel geblokkeerd. Dus als je ook zoekt op die website op beelden van bijvoorbeeld vrouwen die slapen. Ja, sleeper content heet dat dan in dat jargon. Dat is niet meer te vinden. Dat wordt geblokkeerd, zowel de zoekopdrachten als het uploaden ervan. Ze hebben de moderatie wel aangescherpt. Maar er staat gewoon nog steeds superveel op die site waarvan dus eigenlijk niet duidelijk is hoe het er komt, wie erop staat. Nou ja, wat ik net al zei, dat geldt voor de beheerders en dat geldt zeker ook voor alle andere uploaders.
0: De NOS tech-redacteur Joost Schellevis. Voor dat onderzoek werkte de NOS dus onder meer samen met Off Limits, het expertisebureau voor online misbruik. Robert Hoving, directeur van Off Limits, vertelt wat zijn eerste reactie was toen hij hoorde dat medewerkers dus zelf kinderporno hebben geüpload.
1: Vooral verontwaardiging. Hè? Een site die zoveel in het nieuws is geweest. Hè? Onderzoek van het CNN met dit soort drogeervideo's. En dan ook weer gisteren. En dat dan dit ook naar buiten komt. Ja, gewoon absolute verontwaardiging. Want schijnbaar naar al het nieuws waant men zich nog steeds vogelvrij dat men dit gewoon kan doen.
0: Want het gaat gewoon nog door.
1: Klaarblijkelijk gaat het gewoon nog door. Hè? Klaarblijkelijk voelen mensen zich vrij genoeg om dit soort materiaal, en wat Joost heel goed zegt, hè, veel strafbaarder wordt het niet. En dat is ook goed ook, want het is verschrikkelijk. Vooral voor de slachtoffers. Het gaat inderdaad gewoon nog door. En schijnbaar voelen ze zich daarbij echt, ja, het lijkt wel alsof ze zich boven de wet voelen.
0: Welke verantwoordelijkheid heeft zo'n site? En heeft dus Motherless voor beelden die op een website te zien zijn?
1: Ja, daarvoor zijn een aantal wettelijke regimes. Hè, als het om volwassen categorieën gaat, moet daar expliciete toestemming voor zijn. En daarom hebben wij ook al herhaaldelijk gevraagd aan de autoriteit persoonsgegevens. Is die er voor alle afgebeelde personen? Omdat er zoveel materiaal staat wat gewoon op het eerste oog wat in orde kan zijn, maar het waarschijnlijk niet is. Maar ook bijvoorbeeld, er is een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal. Er is de wet seksuele misdrijven. Zo'n bedrijf heeft heel veel verplichtingen. En het verschuilen achter ja, maar na een melding van een trusted flagger alsof limits halen we het offline en daarmee doen wij genoeg. Ja, dat is echt niet genoeg. Er zijn veel meer verplichtingen die zo'n site heeft.
0: Dus wat zou er nu moeten gebeuren dan met deze website?
1: In mijn optiek, hè, dat is een persoonlijke mening. Maar ik vind dat zo'n site als deze, ik ben echt niet voor het censureren van het internet. Maar voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, ja, mijn opa zei altijd, waar rook is, is vuur. Ik zou eerst eens heel goed uitzoeken wat hier nou aan de hand is. En tot die tijd vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
0: Want inmiddels is het een beetje een veelpleger.
1: Ja. En zeker ook als je kijkt naar de voortrekkersrol die wij spelen in de online wereld. Ik vind dat we daarin echt een gidsland zouden kunnen zijn als Europa. En met zoveel serverruimte vind ik echt dat we er heel goed over na moeten denken. Wat staan wij daarop toe? Want daar ligt ook een beetje in besloten wat voor soort land we willen zijn.
0: Dat gaat over de site. Wat zou er moeten gebeuren met de medewerkers die de beelden van kindermisbruik hebben geüpload?
1: Ja, dat is strafbaar. Dus die moeten gewoon vervolgd worden. Die zijn daarvoor hartstikke verantwoordelijk en die moeten daardoor echt gestraft worden. Dus ik hoop ook, en ik vind het ook heel goed, dat het Openbaar Ministerie daar onderzoek naar doet.
0: U bent een expertisebureau voor online misbruik. Wat kunt u doen voor de slachtoffers?
1: Als mensen beelden tegenkomen van zichzelf, kunnen die zich bij ons melden. En als die beelden er dan bij ons gemeld zijn, dan kunnen wij die laten verwijderen als Trusted Flagger. Wat wij vooral heel goed kunnen is helpen met mensen. Hoe moet je aangifte doen? Hoe moet je een melding maken? En vooral, dat is het allerbelangrijkste, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En die mensen hebben hulp nodig. Dus wij staan dan ook nauw in contact met bijvoorbeeld een Slachtofferhulp Nederland of een Centrum Seksueel Geweld. Om die mensen gewoon op de goede plek te krijgen, dat ze de goede hulp krijgen die zij nodig hebben. En wij kunnen dan zorgen dat die beelden weggaan, zodat die beelden niet blijven circuleren, waarmee mensen continu geconfronteerd worden.
0: Ja, en Slachtofferhulp en Centrum Seksueel Geweld, daar hebben we gisteren bijvoorbeeld weer volle van gehoord. Eigenlijk met een zaak die hier heel erg mee te maken heeft, hè? Met de gedrogeerde vrouwen die door hun eigen man
1: zijn
0: verkracht en online gezet.
1: Exact. Ja, en dat waren natuurlijk ook beelden die op deze site stonden.
0: Ja.
1: Maar ja, het lijkt wel eens alsof je iedere week de krant openslaat en er nog iets erger is gebeurd. En daarom vind ik het echt wel heel nodig dat, omdat het steeds erger lijkt te zijn, dat zo'n site als deze, dat die heel hard aangepakt wordt. Want daarmee zend je ook een signaal uit. Namelijk een signaal, dit staan wij niet toe.
0: Zei Robert Hoving van Off Limits. Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
18: Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brie Noordbrug heb je 10 minuten vertraging. En de A29 richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland doe je er een kwartier langer over. Dat laatste komt door een ongeluk.

0: Fits and the Tantrums, Money Grabber. Het blijft nog altijd onduidelijk of het dorp Moerdijk moet verdwijnen. Een beslissing daarover is opnieuw uitgesteld, bleek gisteravond tijdens een informatieavond voor bewoners van het dorp. Verslaggever Steve Bouwman, jij bent in Moerdijk. Je sprak al met iemand die er helemaal niet blij mee was. Hoe wordt er verder in het dorp gereageerd?
1: Ja, ook mensen die er helemaal niet blij mee zijn. Veel onbegrip, boosheid ook over dat de deadline niet is gehaald. Want eigenlijk zou deze maand een besluit komen of Moerdijk zou blijven bestaan of niet. Nou, toen kwam 2 weken geleden toch wel vrij uit het niets een nieuw plan. Een kleiner industriegebied waardoor Moerdijk toch zou kunnen blijven bestaan. En door dat nieuwe plan is het besluit over dat bestaan van het dorp dus weer uitgesteld. Ja, je kunt je wel iets voorstellen van onbegrip en ook teleurstelling. Vooral ook over die onzekerheid die er heerst. Dat hoorde ik hier bijvoorbeeld in de plaatselijke buurtsuper. Andrea Tolenaars, je staat de winkel te openen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Met een gek gevoel, denk ik, hè?
2: Ja, dat is al meer dan een jaar. Nou, dat is iedere keer van wat gaan we vandaag weer verwachten.
1: Ja. Ja. Was u erbij gisteren?
2: Nee, ik heb de livestream zitten kijken. Ja. Ja.
1: En wat zag u? Wat voelde u?
2: Ja, dat mensen gewoon onrustig zijn. De mensen willen iets vertellen, maar die krijgen gewoon de kans niet om iets te vertellen. Ze kunnen beter zeggen van, doen er een streep onder trekken, klaar. En geef de mensen duidelijkheid. En daar zijn wij echt allemaal aan toe. Weet je wel hoeveel mensen er nu op het moment zoveel gestrest zijn? Ja. Heel veel mensen zijn gestrest, worden gewoon ziek ervan. Ik zelf ook, want ja, ik heb hier een eigen zaak. Ik heb nog een huis. Ja, en als we dat allemaal achter moeten ons laten, ja, dat is geen pretje.
1: Er ligt nu een plan om Moerdijk toch te behouden. Je zou ook zeggen, goed nieuws. En goed dat ze nog even dit plan serieus bekijken en dan een definitief en een goed besluit kunnen nemen.
2: Nou, ik denk niet dat het... Want ik denk dat ze over 20 jaar weer zeggen van, we zetten er een streep onder klaar. Moerdijk moet toch weg.
1: Ja, is dat uw angst?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Ja.
1: En heeft u gisteren iets gemerkt of iets gehoord waaruit u kan opmaken dat dat niet het geval is en dat het inderdaad dan bij een definitief besluit blijft?
2: Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee.
1: Wat heeft u wel gehoord?
2: Dat ze zelf niet weten waar ze mee bezig zijn. Dat heb ik wel gehoord. Ja. En dat ze daar gewoon geen antwoord op kunnen geven.
1: U heeft hier een buurtsupermarkt. Het is een klein dorp. Je ziet hier veel mensen voorbij komen. U praat met veel mensen. Ja. Wat is over het algemeen de reactie van mensen op de situatie die we nu hebben hier?
2: Gewoon, die roepen allemaal van, trek er een streep onder klaar.
1: Dan maar te horen krijgen dat Moerdijk opgeheven moet worden?
2: Nou, nee, liever niet natuurlijk. Liever niet. Maar als dat wel zoiets, zeg gewoon van, we doen het klaar.
1: Ook een vrouw die hier buiten loopt met de hond reageert op het nieuws.
3: Ja, we moeten het allemaal maar afwachten. Ik weet het besluit niet.
1: Nee. Nou ja, dat is het punt, hè. Ja. Er is weinig zekerheid, weinig duidelijkheid.
3: Je weet helemaal niks en dat maakt het irritant. Vooral voor de oude bewoners vind ik het heel erg. De onzekerheid.
1: Dat doet ook wel met u, zie ik.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja. Het is een heel fijn dorp. Ja.
1: Wat zijn dan de tranen die ik nu zie?
3: Ja, straks vervalt alles natuurlijk. En moet je weer iets opbouwen. Terwijl je hier het heel fijn hebt.
1: Wat vindt u nou het vervelendste aan deze situatie?
4: Ja, de mensen onzeker blijven. Hè? Want een hoop mensen die willen allemaal hoop geld krijgen voor het spulletje. Maar die krijg je toch niet meer terug wat je hier hebt.
1: 29 juni, dan komt er meer duidelijkheid, zegt de staatssecretaris althans. En die duidelijkheid, dat is nog niet een besluit. Maar dat is dan duidelijkheid over hoe het proces er vanaf dan gaat uitzien. Maar ze verwachten wel dit jaar dan uiteindelijk toch een besluit te nemen over wat er met Moerdijk moet gaan gebeuren. Wat verwacht u van 29 juni aan duidelijkheid?
4: Hetzelfde als nou.
1: Dus geen duidelijkheid?
4: Geen duidelijkheid. Want er is niemand die dat durft te zeggen.
0: Bewoners van Moerdijk tegen verslaggever Steve Bouwman.
5: Reactie aan de redactie.
6: Er worden te veel gezinswoningen gebouwd. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO. In een nieuw rapport waarschuwen ze voor een overschot. Nu al zijn er meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. Dat overschot zal alleen maar groeien als oudere bewoners overlijden. ABN AMRO is bang dat dat voor leegstand en waardedaling zal zorgen. In de NPO Luister-app komen vragen binnen over de rol van ABN AMRO. Zoals de vraag van Steven, die zei, ja, ik word eigenlijk een beetje wantrouwend als een bank met dit onderzoek komt. Hoe objectief is dat? En ook andere luisteraars vragen zich af, ja, wat is eigenlijk het doel van een bank met dit onderzoek?
0: Ja, omdat ze natuurlijk ook hypotheek verstrekken.
6: Ja, ze hebben hier absoluut wel een rol in. Ja.
0: Nou, dat vragen we aan Jorke Kooijenga van ABN AMRO. Goedemorgen weer.
7: Goedemorgen.
0: Snapt u dat wantrouwen?
7: Nou, het is zeker niet de bedoeling om mensen ongerust te maken. Het doel van het onderzoek is echt om de samenleving goed te informeren over de staat van de woningmarkt. Kijk, al onze data uit het onderzoek is publiek beschikbaar en komt van bronnen zoals het CBS en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En de bedoeling is om de samenleving zo goed mogelijk te informeren, dat we goed geïnformeerde keuzes kunnen maken voor Nederland over 10, 20, 30 en misschien wel 40 jaar.
0: Maar ik denk waar de luisteraars op doelen is, de bank heeft natuurlijk ook een belang, omdat er inderdaad ook huizen gefinancierd moeten worden. En als, hoe moeilijker dat wordt, hoe moeilijker het ook voor u als bank wordt.
7: Voor vragen over hypotheken ben ik niet de aangewezen persoon.
0: Maar het is natuurlijk wel waarom ze denken van, waarom doet een bank zo'n onderzoek?
7: Nou, ons doel is echt om de samenleving goed te informeren en zo mogelijke toekomstige problemen te voorkomen.
0: Dank u wel. Jorge Kooijenga van ABN AMRO.
6: En vanochtend draaiden we In the Stars van de Rolling Stones. Daarover kwam een audiobericht binnen van Eswin.
8: Ik luister naar het nieuwe nummer van de Rolling Stones, maar het lijkt toch wel erg veel op het nummer Angry. Luister zelf maar. De riff, de drums en het ritme. Ja, het blijft een goed nummer hoor, daar gaat het niet om. Maar ja, zo kan ik ook platen maken.
6: Nou, dat zou ik zeggen. Als je zo platen kan maken, ga dat vooral doen. Want de Rolling Stones hebben er ook een leuke carrière opgebouwd. Maar goed, zonder flauwigheid even luisteren. Het intro van In the Stars, dat klinkt zo. En dan nog het eerste stuk van Angry erbij.
0: Ja. Nou is het zo, het laatste nummer Angry, hè, wat we nou hoorden, dat is van het album Hackney Diamonds uit 2023.
6: Ja.
0: Hè?
6: En In the Stars van het laatste album, Foreign Tongues. Maar die zijn dan wel weer allebei gemaakt met dezelfde mensen. Natuurlijk sowieso dezelfde muzikanten, maar ook dezelfde producer, Andrew Watt. Maar ja, ik vind het altijd lastig bij dit soort dingen.
0: Nou, ik vind het vooral vintage Rolling Stones als ik gewoon net hoor.
6: En als je
0: weet meteen naar welke band je gaat luisteren.
6: Als je bijna 65 jaar bezig bent met z'n allen, dan kan het bijna niet anders dan dat je af en toe dingen maakt die een beetje hetzelfde klinken, toch?
0: Het is gewoon de vingerafdruk.
6: Ja. 3
5: voor de dag.
0: De coronacommissie gaat verder met tevoren. De commissie praat eerst met corona-adviseur Jaap van Dissel. Daarna volgt voormalig politiefunctionaris Pieter Jaap Aalbersberg. Allebei de voren zijn live te volgen in een livestream op nos.nl en in onze app. De rechtbank in Assen doet uitspraak in de geruchtmakende kunstroofzaak, waarbij uit het Drents Museum een eeuwenoude Roemeense helm en 3 armbanden werden gestolen. 2 verdachten sloten een deal met het Openbaar Ministerie, de 3e verdachte niet. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: Ja, die sloot geen deal. Die is het hele proces vooral heel boos geweest, omdat zijn naam en zijn foto zijn gepubliceerd. En die is blijven ontkennen dat hij in het museum is geweest. Hij geeft alleen toe dat hij spullen heeft gekocht voor de inbraak. Daar kon hij ook niet omheen. Daarvoor is er veel bewijs. Het OM is ervan overtuigd dat hij wel een hoofdrol heeft gespeeld bij de kraak. En vroeg de rechters om hem 66 maanden op te leggen. Dat is bijna 2 jaar meer dan de 2 anderen die dus wel meewerkten.
0: En in Montenegro zijn veel van de 27 regeringsleiders van de Europese Unie bij elkaar. Zo moeten daar hun collega's van 6 westelijke Balkanlanden. Ook premier Jette is erbij. En het gaat over mogelijke toetreding van deze 6. EU-correspondent Kiesje Hekster, jij bent ook in Montenegro. Om welke landen gaat dit?
10: Ja, nou Montenegro, daar is die top en die is gastheer. Daarnaast gaat het om Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo. En dat zijn de landen van de westelijke Balkan, de regio's zoals dat genoemd worden. En sommige van die landen die willen al heel lang toetreden tot de Europese Unie, zijn al meer dan 20 jaar zelfs aan het onderhandelen. Dus ja, ze willen wel graag bij de Europese Unie komen.
0: En wil de EU ze er dan bij hebben?
10: Nou, de Europese Unie wil ze er in principe wel graag bij hebben ook. Want dat is een regio die belangrijk is. En waar nu eigenlijk landen ten oosten ervan, die zijn al lid van de Unie en ten westen ook. Maar dit is een beetje een gat. En het zijn ook landen waar Rusland in geïnteresseerd is, China in geïnteresseerd is. Dus het idee is, we kunnen ze beter bij ons in de buurt hebben. Maar om lid te worden van de EU moet je aan ongelooflijk veel voorwaarden voldoen. En niet alle landen doen dat. bijvoorbeeld Servië. Die kijkt ook met een schuin oog af en toe naar Moskou en denkt, nou, daar kunnen we ook wat halen. Die voorwaarden zijn dus heel streng. Daarom duurt het allemaal heel lang. Zo lang dat die landen ook wel een beetje gefrustreerd zijn, zo langzamerhand, dat het allemaal zo ingewikkeld is. En je hoort tegenwoordig ook steeds meer ideeën om die landen misschien op een andere manier toch dichtbij te kunnen houden bij de Europese Unie, zonder dat ze echt lid zijn. Een soort lidmaatschap light wordt dat dan genoemd. En daarover komen ook meer ideeën naar buiten. Dat je dan bijvoorbeeld al mee mag doen met het gratis roamen, zoals we dat in de Europese Unie gewend zijn. Dat je niet aparte simkaarten hoeft te kopen. En dat ze dus dan langzamerhand bij de Unie komen, zonder dat ze echt lid zijn.
0: Kiesja, dankjewel. Ik was net Kiesja Hekster. Zometeen spraakmakers, Carl Johan.
11: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is, er moeten veel meer seniorenwoningen worden gebouwd. We zetten vooral in op eengezinswoningen, maar daar zit nou net niet het probleem op die woningmarkt. Ik ben benieuwd, woont u in het huis waar u vroeger met het hele gezin woonde en heeft u geen plannen om te verhuizen? Of bent u starter en denkt u, die senioren moeten door, dan kan ik namelijk ook prettig wonen. 0800-1101.
0: Alvast fijn weekend.
12: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
6: Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Aanleiding is zijn standpunt over asielzoekers. In tegenstelling tot de nieuwe coalitie vindt de Vries dat het aantal asielzoekers in zijn stad niet zo snel mogelijk moet worden teruggebracht tot nul. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. Mensen kunnen daar astma, reuma of stress van krijgen. In 5 gemeenten kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen en de gemeente komt dan in actie. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag is het vanuit het westen droger en dan is er geregeld zon bij een graad of 18.
13: ANWB verkeersinformatie. Het rijdt op een paar wegen langzaam. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. En de A29 richting Rotterdam bij Oud-Beijerland heb je 10 minuten extra nodig door een ongeluk.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl Johan de Zwart.
11: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Han Dolman, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemorgen, meneer Dolman.
14: Goedemorgen.
11: En dat instituut viert haar 150ste verjaardag. Nou, gefeliciteerd alvast.
14: Dank je.
11: En daarnaast heeft u, meneer Dolman, een interessant idee over hoe de oceaan meer CO2 zou kunnen opnemen. En dat we daar dan een stukje IJsland voor moeten opofferen. Dat gaat u straks uitleggen hoe dat zit. Nicky van der Naald is hier ook, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander. Goedemorgen, Nicky.
15: Goedemorgen.
11: Voor het Mediaforum alvast. En daarin onder meer jullie, nou inmiddels uitbuikende dossier over deze man.
16: Van hip-hop-genie tot antisemitische provocateur. Morgen staat Kanye West gewoon in het Gelderdoom. En dan maar hopen dat hij het bij rappen en zingen houdt.
11: Morgen komt hij dan eindelijk. Misschien kan dan die nieuwsstroom ook stoppen. We beginnen in Stand.nl met de constatering van ABN AMRO dat er te veel eensgezinswoningen zijn. Dus bouwen, oké, maar dan wel de goede huizen graag. De stelling is, er moeten veel meer seniorenwoningen worden gebouwd.
12: Deel uw ervaring op 0800 1101.
17: Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen.
18: Maar die hebben we helemaal niet nodig.
19: Er wonen nu vaak ouderen in.
20: Die willen naar een andere woning toe, begane grond. Ja. Maar die is er niet.
19: Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij.
21: Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
22: En zoveel gezinnen zijn er niet meer.
23: Er zijn 2 keer zoveel eensgezinswoningen
14: als dat er gezinnen zijn.
15: Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden.
18: Nog meer gaan bouwen, juist die woningen waarvan we weten, als we die bouwen, dan zorgt het voor heel veel doorstroming.
14: Zelfs als er geen enkele meer wordt bijgebouwd, zal er volgens de bank in 2050 leegstand ontstaan.
22: Ja, meneer Dolman, u gaat binnenkort met pensioen, hè?
23: Ja, ik ga eind augustus met pensioen. Ja, ja.
22: Precies, ja. Een ander leven. Maar ook een ander huis, of dat niet?
23: Ik ben bang voorlopig niet.
22: Nee, ik zie het.
23: Wij wonen heel erg prettig aan de rand van het centrum van Amersfoort. Ik moet zeggen dat we op zich wel eens kijken naar of er iets kleiners is. Ja. Maar dan moet dat kleiner ook een beetje aan de, zeg maar, randvoorwaarden van prettig wonen voldoen.
22: Ja.
23: En dat maakt het wel wat moeilijker.
22: Je wil niet weggestopt worden in een hok ergens, toch?
23: Liever niet, nee.
22: Want er zijn kinderen, er is een gezin en die komen ook nog graag thuis, denk ik?
23: Ik heb twee zoons, ja. Waarvan er één op Bonaire werkt en één de halve wereld rondreist. Dus die komen met vrijwel niet meer bij ons thuis, moet ik eigenlijk zeggen.
22: Wat dat betreft, qua ruimte,
23: zou het kunnen. Okay. Ja.
22: Ja, precies. Nicky van der Naald, in Gelderland hebben ze iets verzonnen, hè, om dat scheef wonen aan te pakken.
24: Klopt, ja. Daar hebben ze van die verhuiscoaches. Dat zijn mensen die eigenlijk ouderen helpen om een woning te zoeken, een kleinere woning. Want er wordt altijd verondersteld dat dat heel makkelijk is. Maar zo makkelijk is dat helemaal niet. Even los van het aanbod, maar ook alle gedoe erbij, het geregel, dat soort zaken.
22: Ja, ja, ja.
24: En daar organiseren ze zelfs dat soms mensen van huis kunnen ruilen. Dus een gezin dat in een grotere woning kan. En een ouderstel die dan, of een oudere die eruit kan. Ook omdat, een beetje het beeld altijd is van, ja, die ouderen die houden die grote huizen bezet. Mm-hmm. Maar ja, zo makkelijk is het dus.
22: Nou ja, en waarom moeten ze naartoe? Want daar gaat dit natuurlijk ook vooral over. Leni de Zwart, goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen.
22: Als ik zeg, er moeten veel meer seniorenwoningen worden gebouwd. U bent een senior, denk ik?
25: Wij zijn 77 jaar oud, dus wij zijn echt senioren, ja.
22: Ja, kunt u even schetsen hoe u gehuisvest bent op dit moment?
25: Ja,

0: Want daar gaat dit natuurlijk ook vooral over. Leni de Zwart, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Als ik zeg, er moeten veel meer seniorenwoningen worden gebouwd. U bent een senior, denk ik?
1: Wij zijn 77 jaar oud, dus Wij zijn echt senioren, ja.
0: Ja, kunt u even schetsen hoe u gehuisvest bent op dit moment?
1: Ja, wij wonen in Den Haag. En wij hebben zelf een huis laten bouwen in 2001. Ja. En het is een vrijstaande woning. En met een mooie tuin eromheen en een garage. Nou, enzovoort, enzovoort. Je kan het je niet mooier wensen. Althans, wij niet. Mm-hmm. Alleen is dat huis best groot. En ik heb mijn heup gebroken 10 jaar geleden. En toen hebben we aan de achterkant... hebben we de mogelijkheid gehad om daar een slaapkamer en een badkamer te laten bouwen. Dat hebben we dus. Ja. Aan de andere kant zouden wij heel graag in een knarrenhof willen wonen.
0: Een knarrenhof.
1: Dat zou voor iedereen die ouder is en denk ik een begrip moeten zijn. Dat is denk ik 15 jaar geleden ontstaan. Mm-hmm. En als je het gaat googlen, dan kan je dat helemaal lezen. Dat is te lang om het uit te leggen. Maar dat is dus een organisatie waarbij je in kan schrijven. Ja. Voor mensen die bij elkaar in een hofje willen wonen. Oudere mensen eigenlijk allemaal. En niet dat je elkaar helpt met huishoudelijkheden, maar wel dat je ooit even een receptje kan halen, enzovoort, enzovoort. Ja. En als je dat concept ziet en leest, nou, dan zouden wij daar eigenlijk heel graag instappen. Mm-hmm. Alleen is het heel jammer dat de gemeentes, en wij wonen dus in een nieuwbouwwijk, althans zijn ze niet meer nieuw, en dat is Wateringse Veld in Den Haag, geen grond uit wil geven voor dit soort dingen. Nee. En wij wonen op de grens met Rijswijk en Delft en Wateringen. En in Rijswijk was er dus, dat noemen ze dan bij dat knarrenhof, dat daar een knarrenhof, een optie op een stuk grond was genomen voor een hofje. Dan worden er huizen gebouwd met 1 verdiepingje erop. En wel beneden gewoon een ruime woonkamer, een slaapkamer. Ja. Maar je bestaat ook voor elkaar klaar.
0: Ja, ik snap
1: en
0: het.
1: Voor hele kleine dingen is dat belangrijk. Nou, en toen is die grond niet naar de knarrenhof gegaan, maar toen bood toch de projectontwikkelaar meer. Dus wat staat er nu? Nu staan er hele andere huizen in. Dat is bij ons 2 kilometer vandaan.
0: Ja. Dan verlies je het eigenlijk op de markt, hè?
1: Je verliest het op de markt, maar de gemeentes die werken daar ook niet aan mee. Want in die hele grote wijk staat 1 huis wel, echt waar, 1 huis ooit gebouwd met 1 verdieping erop voor 2 oudere echtparen, zal ik maar zeggen. Maar 1 huis op die hele wijk, het is,
0: Het
1: is...
0: Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe moet het nu verder met u, mevrouw de Zwart, met die mooie achternaam?
1: Nou, wij wonen natuurlijk, ja, zeker mooi in de achternaam, hè. Wij wonen, hoe moet het verder? Wij blijven hier gewoon wonen en wij kunnen dat ons veroorloven. Maar ik vind het eigenlijk krankzinnig, want om ons heen komen steeds gaan mensen weg. En die gaan in een flat wonen. Nou, dat is op dit moment ook eigenlijk geen haalbare kaart meer. Zo is het. En dan moet je dadelijk dus toch gebruik gaan maken van, ja, als er iets is met je. Mm-hmm, van de dingen die... Ja, snap je wat ik bedoel?
0: Want nu kun je de voorzieningen een beetje... kun je de lasten samen dragen van die voorzieningen. Ja. Zo'n knarrenhof, dat kan niet. Nee, dat kan nu niet.
1: Zo werkt de overheid niet en niet de markt, denk ik.
0: In ieder geval vooralsnog niet, mevrouw de Zwart. Hartelijk dank voor uw verhaal. Willy Faber-Roos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lid van ons collectief. U zou graag in een seniorenwoning willen wonen. Maar u vindt die ruimtes een beetje te klein. Dat hangt dan natuurlijk net vanaf wat voor seniorenwoning, denk ik dan, of niet?
2: Ja, nou, ik heb gekeken bij de seniorenwoningen bij ons in de straat. Ja. Ik woon in een nieuwbouwwijk. En daar zijn 4 seniorenwoningen. En ik vind de ruimtes wel erg klein in vergelijking wat we nu hebben in een eengezinswoning.
0: Ja.
2: En als het zeg maar een woonkamer zou zijn met een zithoek en een eethoek en een keuken, maar dan daarbij nog een kamer waar je je hobby kunt hebben of een kantoortje.
0: Ja.
2: Of een logeermogelijkheid voor als de kleinkinderen komen of andere gasten.
0: Ja, u wilt eigenlijk naar een seniorenwoning, maar u wil eigenlijk niet aan ruimte inleveren.
2: Als ik het wel aan ruimte inleveren, want ik bedoel, de

0: de zolder, ja, daar hoeven wij, ja, daar maken wij nu wel gebruik van, maar dat zou zeg maar weg kunnen.
1: Okay,
0: als
1: ja.
0: het zo.
1: Ja,
0: maar voor de rest maken we overal gebruik van.
1: Ja.
0: En en dan een wat kleinere tuin, zodat je toch buiten kan zitten, maar mm-hmm. daar niet te veel werk aan hebt.
1: Ja.
0: En dat zou heel fijn zijn.
1: Dat snap ik, maar dat zijn niet de seniorenwoningen bij u in de straat die u dan heeft bekeken. Dat komt niet in de buurt bij dit, bij uw wensen eigenlijk.
0: Nee. Ik vind het allemaal een beetje krap bemeten.
1: Ja.
0: En wat meer ruimte zou fijn zijn. Dat ieder ook ons eigen plekje kunnen hebben.
1: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. En waar zou u nog verder kunnen gaan kijken om wel iets te vinden dat aan uw eisen voldoet?
0: Zou ik niet weten?
1: Nee, nou ja, misschien iets verder dan de straat.
0: Ja, inderdaad, maar wel graag in ons dorp.
1: Ja. Waar is dat? Welk dorp is dat?
0: Dit is in Berkel en Schot bij Tilburg.
1: Ja, Brabant. Ja. Nou, ik zou zeggen, verbreed de horizon een beetje. En veel succes daarmee. Hartelijk dank, Willy Faber-Roos. Er wordt gereageerd, veel ook, op de stelling. Vooral door 70-plussers die graag plaats willen maken, heus wel. Zo belde mevrouw Wassink ons vanmorgen. 70 jaar al is ze een keer verhuisd nadat de kinderen het huis uit zijn gegaan. En ze wil met alle liefde naar iets kleins, maar kan niks vinden. Marianne Doetinchem die belde en zei, ik ben ook zo'n 70-plusser die al jaren zoekt naar een mooie nieuwe woning. Al 10 jaar, misschien wel langer nog. Ik wil niet naar een appartement, maar naar een leuk huisje met een slaapkamer beneden. En die zijn er niet. Gerard Sonen die schrijft, wij wonen nog in een eensgezinswoning en hopen dat dat zo lang mogelijk kan duren. Ik zou niet graag zonder mijn tuin op 3 hoog wonen. Frans Hoving, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het woord is gevallen, de Knarrenhof. In Wijk bij Duurstede, daar bent u mee bezig.
2: In Wijk bij Duurstede. Wij zijn met de initiatiefgroep zijn we begonnen 3 jaar geleden op zoek naar de voldoende aanmeldingen en op zoek naar bouwgrond.
1: Ja, en die aanmeldingen, dat zit wel goed, denk ik.
2: In een no-time hadden we meer dan 750 belangstellenden die zich actief hebben ingeschreven bij de Knarrenhof.
1: Ja, en Leni de Zwart, die wil dit ook graag, maar die zei, ja, de gemeente wil eigenlijk geen grond vrijgeven hiervoor. En je verliest het op de markt eigenlijk van een projectontwikkelaar die wel de hoofdprijs biedt. Hoe is dat bij u?
2: Nou, dat klopt. De gemeenteraad hebben vele gesprekken mee gehad. Die zijn best positief. Maar een aantal partijen willen het voor de hoofdprijs verkopen. En de Knarrenhof wil betaalbaar kunnen wonen. Of kunnen bouwen.
1: Ja.
2: Want er zijn voldoende dure woningen. Het moet vooral betaalbaar zijn.
1: Ja. Wat kost een huis eigenlijk op zo'n Knarrenhof? Op die woning?
2: Nou, het is zo rond de 3,50, 4 ton.
1: Zo.
2: 4,5 ton zo.
1: Ja.
2: En het is redelijk betaalbaar. De politiek denkt dat de senioren heel veel geld hebben, 7-8 ton. Maar veel senioren kunnen dat niet besteden aan een woning, aan een nieuwe woning.
1: Je wordt natuurlijk gedacht, mensen hebben overwaarde van het huis dat ze dan gaan verlaten.
2: Precies, ja.
1: Of het is hypotheekvrij inmiddels.
2: Klopt. En er wordt heel veel nadruk gelegd op bouwen voor de starters, heel goed. Maar ook kiezen voor ouderhuisvesting, zoals het woonproject van de Knarrenhof. Want dat heeft zulke mooie kansen. Het is levensloopbestendig woningen zijn het. Het is gemeenschappelijke woonruimte in die zin dat je een gemeenschappelijke tuin hebt. Je hebt een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. En zorgen voor elkaar. Dus je bespaart ook nog op de WMO-kosten.
1: Nee, dat snap ik allemaal. Maar je moet wel een beetje dicht op elkaar willen wonen, toch? Het is ook een beetje voor mensen benauwend.
2: Men denkt aan een project voor 24 woningen, minimaal. Maar dat zijn behoorlijke mooie woningen, zijn het. En er is, net wat ik zeg, het is ook kijken naar elkaar. Je hebt buren, zorg voor elkaar.
1: Ja, nee, die zie ik heel goed. Wat zou er moeten gebeuren om dit dan te realiseren? Want u bent hier al een tijdje mee bezig, hè? Al 3 jaar, geloof ik, zei u net.
2: We zijn 3 jaar bezig.
1: Met een aantal vrienden. En hoe ver bent u dan eigenlijk nu?
2: Nou ja, we zijn via motie, via de gemeenteraad, zijn we wat verder gekomen. We worden nu serieus genomen en worden betrokken bij de planontwikkelingen. Dus de oude gemeentewerf, daar liggen mogelijkheden. De gemeente doet geen enkele toezegging. Maar we worden wel op de hoogte gehouden welke plannen er zijn. Welke richting ze opdenken. En wij proberen daar natuurlijk wel een beetje tussen te komen.
1: Ja.
2: Dat we dat kunnen bouwen. Het is een prachtige locatie om daar een Knarrenhof neer te zetten.
1: Ja, het is wel een beetje zaak dat het ook gaat gebeuren, denk ik, binnenkort. Anders dan, ja, nou, je bent niet te oud. Maar bedoel, het leven is niet eeuwig, zou ik maar zeggen.
2: De tijd dringt en het duurt. Maar al die gemeentelijke bouwprojecten, dat duurt zo vreselijk lang. Allerlei voorschriften, protocollen.
1: Ja.
2: Het duurt gewoon te lang.
1: Ja, en misschien moeten ze niet de hoofdprijs willen voor die grond.
2: Nou, dat is inderdaad het uitgangspunt van het moet betaalbaar zijn. Mm-hmm. En als ze grond hebben, dan gaan ze snel ook overdragen aan de landelijke KNARhof. En die gaan het hele proces begeleiden van aankoop tot selecteren, tot woningen, ja, zeg maar, inrichten.
1: Ja. Hoe ga je eigenlijk selecteren? Wie mag er wel in en wie mag er niet in de KNARhof?
2: Nou, het hangt af van de aantal, de datum van inschrijving.
1: Ja.
2: De eerste die ze hebben ingeschreven en zo gaan ze selecteren.
1: Okay. Ja, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hartelijk dank, Frans Hoving. En heel veel succes daarmee. Gaat er vastkomen. Tanja Traag, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoofdsocioloog van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, ABN AMRO zegt het woningaanbod in Nederland is gericht op de samenleving van 50 jaar geleden. Als we nou eens even kijken naar die samenleving, wat die verandert. Hè?
3: Het
1: aantal eenpersoonshuishoudens neemt natuurlijk toe. Het traditionele gezin, dat is er natuurlijk nog wel. Maar dat wordt, die balans is aan het veranderen, toch?
3: Mm-hmm.
1: Dat betekent ook dat we anders moeten gaan bouwen. Is dat een logische constatering? Lijkt me wel.
3: Ja, ik denk dat het een logische constatering is om te zeggen dat je daar op allerlei fronten aanpassingen moet doen. Kijk, even voor de cijfers. Hè. Dus we hebben nu ongeveer 8,5 miljoen huishoudens.
1: Ja.
3: Dat gaat in 2050 worden dat er ongeveer 9,4 miljoen. En die groei die zit hem vooral in de groei van eenpersoonshuishoudens. En dan met name onder ouderen.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat zegt je dan wel dat er iets aan het schuiven is en dat je waarschijnlijk ook die woningmarkt daar op moet aanpassen.
1: Mm-hmm.
3: Tegelijkertijd is het wel belangrijk om te weten dat de meeste mensen die wonen nog met iemand samen.
1: Okay.
3: Dat is de overgrote meerderheid van de huishoudens. Dus het eenpersoonshuishouden is nog steeds niet in de meerderheid.
1: Mm.
3: Maar wat wel belangrijk is om te kijken naar woonwensen van verschillende groepen.
1: Ja.
3: Een van de dingen die we recent weer gezien hebben is dat met name de jongeren die nog thuis bij hun ouders wonen moeite hebben om iets te vinden dat bij ze past op alle fronten. Terwijl ouderen zeggen veel minder vaak dat ze willen verhuizen, maar niets kunnen vinden. En wat ook wel opvalt, is dat het verschilt waarom mensen zeggen dat ze niks vinden. Dus als je dat aan ouderen vraagt, dan zeggen die vooral, er is gewoon te weinig aanbod in mijn buurt of in mijn stad. En het aanbod dat er is, voldoet niet aan de wensen. Maar dan denk je, dat snap ik. Want we horen net, er zijn te weinig appartementen.
1: Ja.
3: Maar het is niet zo dat alle ouderen naar een appartement willen.
1: Nee, precies. Dus, dat hoor ik net. Dat hoor ik dit half uur al een paar keer voorbij komen.
3: Ja, als wij kijken naar de cijfers die wij hebben, dan zegt 40% van de 65-plussers die niet in de grote stad wonen,
1: mm-hmm,
3: die zeggen, ik wil graag een eengezinswoning kopen of huren. En die financiële prikkel, die horen we natuurlijk ook. Hè, van mensen zeggen dat het ook veel te duur is om die stap te kunnen maken. Terwijl in de cijfers zien we dat dat met name voor de jongeren geldt.
1: Ja.
3: En als laatste valt mij wel op in de hele discussie die nu gaat naar we moeten meer appartementen. Daar staat tegenover dat we ook zien dat bij de jongste generatie het krijgen van kinderen, dat is al een aantal dagen uitgebreid in het nieuws.
1: Ja, precies. Ja.
3: Daar speelt juist het niet kunnen vinden van een voor die groep passende woning een rol.
1: Ja. Dus maar dat heeft weer te maken met die senioren die niet bewegen of kunnen bewegen, toch? Ook.
3: Nou ja, dat is een constatering die ik niet kan onderbouwen.
1: Hm.
3: En tegelijkertijd is het ook zo, als je je dat probeert voor te stellen, en we zien dat ook in cijfers over wat mensen zouden willen als ze 55 jaar of ouder zijn.
1: Ja.
3: Dan hoor je van heel veel mensen, en ik heb dat straks ook al voorbij horen komen, dit is het huis waar mijn kinderen opgegroeid zijn, hier woon ik nog met mijn partner.
1: Tuurlijk,
3: Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen, die komen langs, dat past niet in dat appartement. Maar je straatje is ook dat straatje waar je 40 jaar geleden met je gezin starten.
1: Mm-hmm.
3: En het is dus, ik denk dat het ook wel een snelle conclusie om te zeggen, jij moet nu plaats maken voor een ander.
1: Ja.
3: Als je je zo fijn voelt. En
1: nee,
3: de
1: tuurlijk.
3: Meeste
1: dat is,
3: ouderen,
1: dat is de papieren werkelijkheid ook natuurlijk.
3: Precies.
1: Hè? Ja.
3: En de meeste ouderen die zeggen, als ik niet meer goed uit de voeten kan met de woning die ik heb, wil ik eerst kijken naar de mogelijkheden om die woning aanpasbaar te maken.
1: Ja.
3: Dus kan ik een traplift of kan ik de slaapkamer beneden en pas in latere instantie een woning vinden die past bij hun zorgbehoeften.
1: Precies. Tanja Traag voor de cijfers en ook een beetje de gevoelens, dank je wel. Peter Boelhouwer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoogleraar woningmarkt. Ik zat te denken, als we nou enorm gaan bouwen, seniorenwoningen gaan bouwen, dan kun je zeggen, ja, dat is op dit moment precies wat er nodig is en in de nabije toekomst. Maar op een gegeven moment gaan al die mensen die overlijden ook. En dan zitten we met een enorme voorraad, heb je dat weer, seniorenwoningen.
4: Nee, daar heb je gelijk in. Dan zijn we weer twee generaties verder misschien. Maar, ja,
1: zo loop je eigenlijk altijd een beetje achter de feiten.
4: Ja, klopt. Ja. Je moet gewoon een mooi gemalleerd aanbod hebben waar iedereen kan bedienen.
1: Ja. Maar zit er wat in? Er moeten veel meer seniorenwoningen worden gebouwd, gezien de veranderende bevolkingssamenstelling ook?
4: Ja, nou, er zijn heel veel goede dingen gezegd, denk ik. En ook die herken ik ook wel, wat Tanja zegt. Het eerste probleem is natuurlijk, in dat onderzoek van ABN AMRO, is dat ze grondgebonden gelijkstellen aan één gezins. En dat blijkt ook alle gesprekken die je gevoerd hebt. Ja. Heel veel ouderen, die willen gewoon grondgebonden. Die willen gewoon een tuintje, die hebben de tijd daarvoor. Dus, en ook, je hebt ook gezinnen, die hebben tegenwoordig ook appartementen voor gezinnen. Dus dat onderscheid, dat deugt gewoon niet. Je moet kijken naar grondgebonden of appartementen. En dan zijn er zeker, bij de ouderen zijn er in toenemende mate mensen die ook in een appartement willen wonen. Mm-hmm. En ook in een grondgebonden woning. Maar dat is ook al aangegeven, die appartementen moeten dan niet te klein zijn. En nee. We bouwen nu heel veel kleine appartementen, grote wooncomplexen, waar juist niet die gemeenschappen zoals die knarhofjes kunnen ontstaan. En ja, en zeker mensen van 65 tot 75, 80, die hebben kleinkinderen. Die willen niet heel veel ruimte. Die willen die zolder misschien kwijt, mm-hmm. maar die gaan niet in een heel klein appartement zitten.
1: Het is natuurlijk ook zo, inderdaad, stel je kinderen zijn het huis uit, je wordt ouder en ouder. En aanvankelijk denk je nog, nou, we wonen hier hartstikke fijn. En op een gegeven moment komen de kinderen thuis met hun aanhang. En dan blijven ze gezellig een weekendje slapen. En die ruimte wil je ze kunnen bieden. Alleen, daar zit natuurlijk er zit een tussenfase nog naar dat het eigenlijk niet meer gaat. En dat je echt wel eigenlijk gewoon wat kleiner moet gaan wonen met allerlei voorzieningen. Maar daartussen zit ook nog wat. En dat is die knarrenhof, of niet?
4: Nou, die begint er bij 55 plus, inderdaad.
1: 55 en, plus naar een knarrenhof?
4: Vanaf 55 plus, ja. Dat zijn echt woongemeenschappen.
1: Ik moet opschieten dan.
4: Ja, je kunt daar twee levensfases kun je daar eigenlijk in wonen.
1: Ja.
4: En dat is ook de bedoeling dat we niet... Ik ben ook betrokken bij trouwens bij die knarrenhofjes. Maar de bedoeling is juist niet dat je alleen maar ouderen hebt. Maar bouwen voor ouderen, dat is eigenlijk een drieslag kun je organiseren. Je krijgt inderdaad dan... Je voldoet aan die voorkeuren van ouderen, die gemeenschapsvorming. Je bent voorbereid op de toekomst. Je hebt minder eenzaamheid. Dus dat is echt. En je hoort ook in de gesprekken die je gevoerd hebt, dat heel veel ouderen daar wel naartoe willen verhuizen. Dus je biedt een mooi product aan. Je krijgt een enorme doorstroomketen. Hè, want die mensen die wonen inderdaad vaak in grotere huizen. Dus dan krijg je 3, 4, soms wel 5 woningen beschikbaar. Ook voor die starters. En ja, we weten ook als mensen minder eenzaam zijn en ze kijken naar elkaar om, dat ze gewoon minder ziek worden. Ze gaan minder vaak naar de huisarts. Dus er is alle redenen om dat veel meer te propageren. En het doel van een woningbouwprogramma is om 30.000 oudere woningen te bouwen. Ruim 30.000 per jaar.
1: Ja.
4: En we bouwen er 5.000-6.000. Dus we doen veel te weinig daar.
1: Ja. Ja. En 270.000 één gezinswoningen komen er nog bij. Sowieso.
4: Ja, er komen bijna vanaf 22 tot 31 komen bijna 1 miljoen huizen bij. Mm-hmm. Veel appartementen en een deel gezinshuizen. Maar daar, als je kijkt naar de woningbehoefte, is er ook heel veel vraag nog steeds naar grondgebonden woningen. Mm-hmm. Ja. Maar we moeten gewoon veel meer inzetten op die specifiek voor ouderen. Ja. Dat kunnen knarhofjes zijn, maar dat kunnen ook mooie appartementen die wat ruimer zijn in de buurt van voorzieningen. En dat gaf een van die mensen uit Brabant, geloof ik, ook aan. Heel belangrijk is in de buurt zelf. Hè? Want mensen zijn inderdaad vaak wel bereid om in hun eigen buurt te verhuizen. Maar ja, die gaan niet hun netwerk opgeven.
1: Ja, goed, het is allemaal leuk dat we dat voor wie we wat willen bouwen en daarover nadenken. Maar beller Gerrit Hartholtz die zegt ook, ja, dit is allemaal al heel lang bekend. Er wordt gewoon veel meer verdiend aan gezinswoningen. En daar zit eigenlijk ook de crux.
4: Nee, dat is niet waar. Je kunt, kijk, die knarhofjes die zijn inderdaad specifiek. Zijn een derde is sociale huurwoningen en de andere zijn betaalbaar. Maar je hebt ook deze woonvormen voor meer gesitueerde ouderen die meer geld hebben. Dus je kunt, dat is niet zo dat het altijd voor ouderen bouwen altijd minder opbrengt.
1: Okay.
4: Wel als je betaalbaar wil bouwen. En nogmaals, ja, veel ouderen, dat gaf ook iemand aan, die hebben ook niet die middelen. Dus je moet ook zeker ook betaalbare woningen bouwen. En echt de sleutel ligt bij gemeenten. Gemeentes, en er zijn gemeenten van Zwolle, die hebben er nu 4. Hè? En Gouda heeft er 2, die gaan naar 3. Dus het kan allemaal wel, maar de bereidheid moet er bij die gemeente zijn. En je moet echt als burger naar je gemeenteraad gaan en daar aan de bel trekken.
1: Ja, nou ja, goed, dat gebeurt dus ook. Hoorden we inderdaad al. Hartelijk dank, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Jacqueline Boer, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U heeft zelf een tijdje in de makelaardij gewerkt. U vindt het vooral zo jammer dat er in Nederland zo in klasses wordt gedacht. Kunt u dat kort uitleggen?
0: Er wordt heel erg gecategoriseerd. Jonger, eensgezins, ouderen, et cetera.
1: Ja, in hokjes. Ja.
0: In hokjes. En vervolgens worden we allemaal in wijken weggezet waar dus alleen eensgezinswoningen zijn. Hè? Ja. Een complex waar alleen ouderen terecht kunnen. En ik denk dat we daar in Nederland, ja, wij zijn heel goed in hokjes, denken.
1: Ja, zeker.
0: Aan de ene kant de kracht, maar aan de andere kant denk ik dat je, hè, juist als de professor nu juist hoort spreken over gemeenschapszin, meng het in wijken juist. Zet in een wijk een eensgezinswoning neer en daarnaast bijvoorbeeld een tweelaags woning met gelijkvloers appartement waar een 55-plusser, 60-plusser kan gaan wonen. Maar het gaat heel erg om het mengen. En dus dat is eigenlijk...
1: Je moet door elkaar gaan bouwen, zeg maar.
0: Ik weet niet of de gemeente
1: dat administratief aan kan. Dat is wel een uitdaging, denk ik.
0: Ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat je je kan zelfs een eensgezinswoning bij wijze van op een bepaalde wijze aanpassen. Ik zeg, als je dezelfde bouw aanhoudt, maar je zegt beneden is gelijkvloers met alle faciliteiten, daarboven is een appartement voor bijvoorbeeld een jonge starter. Mm-hmm. Dat moet te doen zijn. Dat is geen hogere wiskunde. Nee,
1: dat kan heus wel. Waar een wil is, is een weg. Jacqueline Boer, hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, er moeten veel meer seniorenwoningen worden gebouwd. De discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief met heel erg veel reacties die er binnenkomen. Heel erg bedankt ook daarvoor. Elvira Krudde is onlangs verhuisd van 110 naar 30 vierkante meter. Ze is maanden bezig geweest ontspullen en dat scheelt later een heel veel werk voor haar zoon. Het kleine wonen bevalt prima en ze heeft alles wat ze nodig heeft. En niet iedereen wil in een knarrenhof wonen. Gerard die schrijft, ik zou nog liever sterven dan al die oude zeurmensen om me heen. U kunt meepraten. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncv.nl.
5: NPO Radio 1.
6: Elk woord heeft naast een prijs een schaduw. In die schaduw herkennen we elkaar. Dat schrijft dichter der Nederlanden Nisrin Mebarki Ben Ayad. Zij komt als taalschat Gebrr van Ted van Lieshout. Zijn prachtige boek verschijnt in een speciale jubileumeditie. Ook te gast James Worthy. In Nooit Alleen schrijft hij over de liefde voor zijn zoon en de voetbalclub Liverpool. En René Appel bespreekt de thema van SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer.
5: NPO Radio 1.
6: Morgen vanaf 11 uur.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En de bal gaat erin! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was,
11: zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja! Ho, ho, ho.
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
16: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
5: NPO Radio 1, 10 uur.
18: Carl Johan de Zwart.
1: In ruil voor geld voor ontwikkelingssamenwerking krijgt de VVD een wetcadeau. Die verbiedt de verheerlijking van terrorisme. En die kan gevolgen hebben voor journalisten. Hoe dat zit, bespreken we zo in het Mediaforum. Nu eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
19: Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft een paar weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten sloten een deal met justitie en gaven een gestolen Roemeense gouden helm en twee van de drie gouden armbanden terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
20: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
19: Een derde verdachte sloot geen deal met justitie en ontkent. Tegen hem is de zwaarste straf van 5,5 jaar geëist. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Hij zal onder meer gevraagd worden waarom hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Aanleiding is zijn standpunt over asielzoekers. In tegenstelling tot de nieuwe coalitie vindt de Vries dat het aantal asielzoekers in zijn stad niet zo snel mogelijk moet worden teruggebracht tot nul. In Australië zijn bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De waarde van de insecten is ongeveer €120.000. De kakkerlakken zijn vanwege strenge regels verboden in Australië. Ze werden verkocht als huisdier in een terrarium of als voedsel voor reptielen. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En er zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van het expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
21: Ik ben echt niet voor het censureren van het internet, maar voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
19: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen en veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
22: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
19: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen volgens ABN jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Dat is goed nieuws. Voor de weg ook. Dennis Mooi, hoe gaat het daar?
23: Over het algemeen gaat het prima. Er staat 20 kilometer file verspreid over het land. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat het wel vast. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Er zijn al werkzaamheden. Er is nu ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De weg is bij Akersloot afgesloten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu een kwartier extra nodig.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: In het voetbal zijn er momenten...
4: Bergkamp 2-1!
3: Die impact maken.
18: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
25: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
3: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
26: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
27: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
28: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
29: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
30: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
31: NPO Radio 1. KRO NCRV.
32: Karl-Johan de Zwart.
33: Spraakmakers.
32: Met nu het Mediaforum.
1: Ik heb het gevoel dat de coalitiepartijen via persvoorlichters een continue strijd voeren in de kranten, zei Don Seder van de ChristenUnie toen tijdens het debat een deal tussen D66 en VVD naar buiten kwam. Dat en de eindeloze stroom aan Kanye West-berichten bespreken we vandaag in het Mediaforum met Nicky van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander, Sofian El Bouchtili, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen, Sofian.
34: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Han Dolman, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. We beginnen met de zedenzaak die gisteren naar buiten kwam. Mannen die in besloten chatgroepen tips uitwisselen over het drogeren en het verkrachten van hun partner en daar ook nog beelden van delen. Het is een zaak die alle verbeelding te boven gaat en ook in de media tot veel discussie leidt.
35: Ook in Nederland zijn er nu mannen gearresteerd voor het mogelijk drogeren en verkrachten van vrouwen.
36: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen.
37: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt in de Nederlandse samenleving.
38: En ook deelden ze video's van die verkrachtingen.
39: Het doet meteen denken aan de zaak van de Franse Gisèle Pélisson.
40: Toen die zaak aan het licht kwam, riep dat de vraag op of het ook in andere landen gebeurde. En dat blijkt nu in Nederland zo te zijn.
1: Sofian, de politie maakte gisterochtend bekend 4 verdachten te hebben opgepakt. Jij hebt sindsdien de berichtgeving goed gevolgd en je blijft vooral achter met veel vragen.
34: Nou ja, ik denk dat dat op dit moment nog best normaal is, omdat er nog veel informatie naar buiten moet komen. Dat geeft de politie zelf ook aan. Het onderzoek loopt nog. We zijn echt in het beginstadium van in kaart krijgen waar we op dit moment naar kijken. En ik denk, we hebben natuurlijk de neiging als journalisten om zo'n afschuwelijke zaak zo snel mogelijk te proberen brengen bij mensen, omdat zij waarschijnlijk ook grote zorgen hebben over, ja, maar waar is dat dan? Wie zou dat dan kunnen zijn? Zou het in mijn omgeving kunnen zijn? Maar dat zorgt er dus ook voor dat je dan bepaalde angsten misschien gaat vergroten, omdat je bepaalde informatiegaten nog niet kunt vullen. Gisteren bijvoorbeeld bij Pauw en de Wit en Mogree zat iemand van de politie aan tafel die dat wel echt goed nuanceerde, vond ik. Die echt
1: die ook duidelijk aangaf, we weten heel veel niet.
34: Ja, precies. Ja. Die een beetje terugduwde van kijk, opletten, we weten nog niet wat het allemaal is.
1: Zullen we even naar die politieman luisteren?
41: We gaan ervan uit dat dit het is, maar we moeten daar nog wel naar kijken. Kijk, wij zijn geen gedachtenpolitie. Dus als iemand daar rare fantasie over heeft en zich daarover uit, dan kan dat ook nog aan de hand zijn. En we moeten ook kijken of die beelden inderdaad het slachtoffer zijn waarover gesproken wordt. Dus voorshands gaan we ervan uit dat dit zich zo heeft afgespeeld. we zijn wel druk bezig om dat heel goed uit te zoeken, want je moet wel weten waar je het precies over hebt.
1: Ja, Sofian, er is dus inderdaad heel veel onduidelijk. Goed ook dat dat gezegd wordt. Maar is dat wat jou betreft verder voldoende naar voren gekomen in de berichtgeving over deze zaak?
34: Ik vind misschien niet, omdat die vergelijking met Gisèle Pelicot...
1: Ja, die wordt gretig gemaakt. Hè?
34: Die wordt heel snel gemaakt. Ja. En dan denk je, oké, dus dat is waar we naar kijken. Is het zo'n zaak dat dit precies is gebeurd? We weten denk ik goed wat haar is overkomen, hoe dat in zijn werk ging. Maar tegelijkertijd zegt die politieman dus, dat moeten we nog bevestigen. Mm-hmm. We weten eigenlijk nog niet of het ook de personen op de video's zijn. Klopt dat het dan in Nederland was? En dat zijn denk ik wel zaken die we scherp moeten hebben. En als we dat niet hebben, dat we dat ook breed en duidelijk als een disclaimer erbij zetten.
1: Dat je daar een groot voorbehoud bij maakt ook. Precies. Ja, precies. Ja. Nikki, deel jij wat Sofian zegt?
0: Ja, dat deel ik wel. Ik vond het wel opvallend dat de politie zo actief naar buiten trad. Want meestal, als er zo'n zaak naar buiten komt, dan bel je de politie zeggen, in het kader van het lopende onderzoek gaan we hier niks over mededelen. Ik denk dat er ook wel een reden voor is. Hè? Dus, en de geschokte samenleving, dat zal straks in de rechtbank ook wel voorbij komen. Als de zaak eenmaal voortkomt. En de maatschappelijke impact maakt, denk ik ook dat politie nu niet anders kan dan inderdaad naar buiten treden en die nuance aangeven. Ik
1: vond ook wel weer opvallend. Inderdaad, vooral duidelijk aangeven, we weten heel veel nog niet.
0: Nee, klopt. Tegelijkertijd zei die politieman wel, hij maakte zelf ook wel een parallel met de zaak Pelicot. En dat is natuurlijk ook logisch. Het gaat over drogeren, het gaat over vrouwen die buiten bewustzijn uitgebuit zijn mogelijk. Maar ja, het is wat jij ook aangeeft. Je moet wel blijven benadrukken dat we heel veel details nog niet weten. Ja. Dus dat is het gevaar is dat je in je hoofd al het verhaal rond hebt, terwijl inderdaad er heel veel open eindjes nog zijn.
1: Want dat weten we. We weten bijvoorbeeld niet of die beelden van die mannen, hè, die deelden ook zelf zijn, of ze die gemaakt hebben. Dat zijn allemaal vragen nog. Ja. Sofian, RTL Nieuws heeft op de site een artikel met als kop: gedrogeerd door je eigen partner. Hoe weet je dat je slachtoffer bent? Vraagteken. Voert dat wat jou betreft te ver in deze fase, waarin bijvoorbeeld nog onduidelijk is of deze mannen inderdaad verder zijn gegaan dan alleen maar die zieke fantasieën delen met elkaar?
34: Nou, ik denk dat je daarom dus dat voorbehoud moet maken van, kijk, in deze zaak weten we nog niet heel goed wat er precies heeft gespeeld. Het is super ernstig, het is afschuwelijk. Maar je kan het natuurlijk wel aangrijpen om te zeggen, we gaan, omdat we dit onderwerp weer groot in de media zien komen, dit soort tips of manieren om je er tegen te wapenen. Want dat is denk ik wel die zorg een beetje proberen weg te nemen. Wat kan ik hier als persoon mee? Dat je dat aangrijpt om zo'n artikel te maken, dat begrijp ik wel. Dus als je dat voorbehoud goed maakt, van we weten niet zo goed wat hier speelt. Mm-hmm. Maar dit is zeg maar wat er in dit soort thema's aan informatie beschikbaar is voor jou om te weten. Wat moet ik met deze angst? Is mijn angst gegrond? Wat zou ik dingen kunnen doen om me hier tegen te wapenen of om hier oplettend over te zijn? Ik denk dat dat wel een manier is om bepaalde bezorgdheid te beantwoorden.
1: Ja, die bezorgdheid is eigenlijk, kun je tot nu toe dan concluderen dat wat we vrezen eigenlijk meer de overhand heeft in plaats van wat we weten, Nikki?
0: Ik denk dat je nu echt wel kan zien dat er wel wat feiten nu naar buiten komen. Alleen de precieze invulling van die feiten en hoe het allemaal aan elkaar gerelateerd was, dat is nog niet helemaal helder. Maar ja, ik vind dat ook, om nu te zeggen van, hier had je dan niks mee moeten doen. Het alternatief was van negeren. Ja.
1: Nee, dat lijkt me
0: ook een beetje raar. En ik vind zo'n artikel van RTL vind ik eigenlijk wel heel erg goed in het kader van de nazorg. Want zo'n berichtgeving kan bij mensen inderdaad zaken triggeren of ineens doen twijfelen over wat heb ik meegemaakt of kan ik het misschien toch een keer bespreekbaar maken, een groot taboe. Dus op zich dat je daar lezers, volgers, kijkers helpt. Oké, stel je wordt hierdoor getriggerd door deze berichtgeving.
1: Maar wat bedoel je met bespreekbaar maken dan?
0: Dat je mensen die dit misschien jarenlang hebben weggestopt en die nu door zo'n berichtgeving dus ineens misschien besef krijgen. En wat moet ik met die informatie? Dus ik denk dat dat ook de reden is dat de politie ook nu zo actief naar buiten komt. Omdat ze denk ik wel het vermoeden hebben of dat misschien mensen in deze zaak zich nog melden alsnog. Of dat er dat het misschien ook andere zaken nog aan het licht brengen. Dat het misschien wel het topje van de ijsberg.
1: Want die agent zat dus inderdaad, of die politieman moet ik zeggen, die zat gisteravond bij Pauw en de Wit. Hè? Ja. Moet je dan als programma of als redactie er ook rekening mee houden dat die politie ook een belang heeft om daar aan te schuiven?
0: Ja, ik denk dat je
1: daar.
0: Want
1: wat ontbreekt is natuurlijk nog slachtoffers in het verhaal, waar we ook niet weten of het allemaal klopt.
0: Ja, zeker. Nou ja, ze hadden ook de verslaggever van de Telegraaf, hè, die dit als eerste naar buiten had gebracht. Die juist wel weer wat meer details had, of dat er ook een keurig gezin bij betrokken was, blijkbaar.
1: In de Telegraaf staat vandaag een artikel waarin de buren van een van de verdachten aan het woord worden gelaten. Er wordt gesproken van een doodnormale man die zijn kinderen van en naar school haalt.
0: Ja.
1: Is dat een goede insteek wat jou betreft? Om dat te doen?
0: Het zijn nieuwe details natuurlijk over wie de mogelijke verdachte is. Maar ook dat moet je blijven benadrukken. Het blijft een verdachte.
1: Ja, en waarvan wordt hij eigenlijk verdacht?
0: En waar wordt hij precies van verdacht? Ja. Dus ja, nou ja, het is typisch zo'n zaak. Het komt groot naar buiten. Iedereen is in shock. En daarna is het ook wel onze verplichting, denk ik, als journalistiek, om het goed te blijven volgen. En ook alles wat onduidelijk is, inderdaad goed blijven benoemen. Maar ook alle voortgang waaruit blijkt dat misschien bijvoorbeeld iemand die verdachte was, of waar allerlei aannames zijn gedaan over de Pellico-parallel, als dat niet klopt, dan moet je dat ook heel goed blijven benoemen.
1: Ja, want jij was gisteren nog wat terughoudender in die vergelijking dan nu, begreep ik.
0: Ja, ja. Klopt, ja. Nou,
1: wat
0: ja,
1: is er gebeurd dan, waardoor je
0: nou,
1: denkt,
0: ja,
1: kan
0: zag
1: het wel?
0: Ik zag dat het veel werd benoemd. Ik denk dat je altijd heel erg moet waken dat je elkaar dan naaapt, omdat iemand zegt, het lijkt een beetje op de zaak Pellico, dat we dat dan allemaal een beetje gaan zitten nablaten. Tegelijkertijd, toen ik die politieman hoorde, juist gisteravond, dacht ik van ja, oké, hij benoemt het zelf ook. Er zit gewoon een parallel met gedrogeerd zijn, met een extreme vorm van misbruik. Dus die parallel kun je misschien trekken. Maar altijd komen erachter. Maar we weten niet of hier bijvoorbeeld die vrouwen ook aangeboden zijn aan anderen. Maar we weten nog niet op welke schaal het plaatsvindt. Of het op zo'n grote schaal heeft plaatsgevonden. Dus altijd die komma en die maar erachter is heel belangrijk.
1: Ja, ja. Sofian, waar heb jij nu behoefte aan, journalistiek gezien dan natuurlijk?
34: Ik denk, wat nog overbleef, is dat ik een beetje het gevoel kreeg na die uitzending gisteren. Hoe goed.
1: Welke uitzending bedoel je? Pauw in de Wit.
34: Pauw in de Wit en de De politieman gaat daar aanschrijven, omdat er inderdaad nog slachtoffers. De hoop is dat er meer naar buiten kan komen. Zodat mensen geholpen kunnen worden.
1: Dat is een van de redenen waarschijnlijk. Net precies, als de nuance aanbrengen van taboe, we weten heel veel niet.
34: Ja, precies. Ja. Sorry. Uh-huh. Als dit door taboe, zeg maar, onder de schuld blijft, dan is de hoop dat mensen hierdoor de moed kunnen vinden om zeg maar dat te vertellen, zodat er iets aan gedaan kan worden. Mensen gestraft kunnen worden daarvoor. Maar ik kreeg ook wel een beetje het idee, het lijkt nu alsof de politie eigenlijk heel slecht is, of dat ze heel veel moeite hebben in dit soort zaken onderzoeken, in dit soort zaken aan het licht te krijgen. Het kwam ook, denk ik, aan het licht door tips vanuit het buitenland.
1: Ja.
34: Dus dan was bij mij de vraag, hoe doen we dat eigenlijk in Nederland bij dit soort zedenzaken, bij dit soort delicten? Is er een soort van proactief netwerk waar dit allemaal aan bod kan komen? Waar, zeg maar, dat zijn nog zaken die bij mij ontbraken.
1: En die wellicht nog beantwoord zullen worden. Maar dat kost tijd, dat is in ieder geval duidelijk. Gaan we naar jullie mediamomenten. Sofian, die van jou gaat over de inmiddels niet meer zo geheime deal die VVD en D66 met elkaar hebben gesloten. Een afspraak of deal die ertoe leidt dat de VVD een omstreden wet opnieuw kan indienen. Leg even uit, want om wat voor wet gaat dit?
34: Nou, het gaat om een wet die eigenlijk vorig jaar al in de media kwam. Het gaat over de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme. En dan gaat het met name over het strafbaarstellen van dus die verheerlijking, het verspreiden van verheerlijkende geschriften en openlijke steunbetuiging aan terroristische organisaties. Daar was al heel veel om te doen, met name omdat het ook in de context was van een kabinet dat we net hadden gehad, wat op zijn einde liep, maar waar de PVV aan deelnam.
1: Kabinet Schoof.
34: Kabinet Schoof. En de wet was ook heel vaag geformuleerd, wat dan ook weer zorgen opriep over hoe kan dit allemaal worden toegepast. Is dit niet een heel erge verbreding van wat allemaal strafbaar gesteld kan worden en wat kan aangemerkt
1: worden. Wat is eigenlijk verheerlijking van terrorisme precies?
34: Precies.
1: Wat valt daar wel en niet onder?
34: Precies, wat scharen we onder terreur? Dus dat op zich, los van het feit dat zeg maar dat we gingen een nieuwe politiek krijgen, maar dat lekken toont dus aan dat we weer gewoon echt in de
1: maar even naar die wet toe, hè? Want jij maakt je daar zorgen over, ook voor journalisten eventueel.
34: Ja, precies.
1: En in welk opzicht dan? Want waar zit dat gevaar dan precies?
34: Dat is eigenlijk ook niet nieuw, want de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Free Press Unlimited en NDP Nieuwsmedia, die uiten dat vorig jaar ook al bij het voorstellen van die wet. Die zeggen, en ik quote, het onbepaalde karakter van dit voorstel is niet alleen in algemene zin een bedreiging voor de uitingsvrijheid en democratie, maar in het bijzonder voor inperkingen van de persvrijheid en de rechten van journalisten. Ja. Dat is nogal wat.
1: Maar op welke manier dan zou dat een gevaar kunnen zijn?
34: Zij verwijzen dus naar voorbeelden in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk, waar journalisten die bijvoorbeeld hebben gewerkt met bronnen die iets blootleggen over inlichtingendiensten, ja, of iets blootleggen over groepen die in het buitenland gezien worden als terreurgroepen, dat zij ook voor de rechter worden gedaagd, of dat zij thuis worden opgezocht door de politie en al hun materiaal wordt in beslag genomen. En het gevolg daarvan is dan weer, als wij als journalistieke gemeenschap dat zien, mm-hmm, dat we bepaalde verhalen misschien niet meer gaan maken, nee, dat we onszelf gaan censureren, dat we
1: die de autoriteiten ongewelvallig zijn, hè, eigenlijk.
34: Precies.
1: Ja, ja,
34: en
1: ja,
34: dat we dat soort verhalen niet meer gaan brengen, dat we onze bronnen niet meer de bescherming kunnen beloven die ze nodig hebben.
1: Om kortom, een glijdende schaal. Dat is eigenlijk, om het cliché nog maar eens bij te halen. Nicky, ja, deel jij die kritiek? Zie jij dat gevaar ook? Hoe zou deze wet volgens jou, of zou die een risico kunnen vormen überhaupt voor journalisten?
0: Nou ja, kijk, het is allemaal misschien een theorie inderdaad, dat gevaar op dit moment. En nu denk je als journalist misschien van, nou ja, zo heet zal die soep niet worden opgediend. Maar het hangt natuurlijk ook helemaal af van wat voor kabinet je hebt. En je ziet bijvoorbeeld inderdaad in de VS. Ja, en de
1: maar dat is nou het idee van wetten, hè? Dat het niet zoveel uitmaakt wat voor kabinet je hebt. Dat je daar niet van afhankelijk
0: bent. Ja, nee, oké. Okay. Aan de andere kant, je ziet in de VS dat dat wel kan uitmaken. Want inderdaad, de interpretatie, wat is terreur wel of niet? Mm-hmm. En wie zijn dat? Dat kan natuurlijk wel politiek gekleurd zijn. Dus ik zie het gevaar ook wel. Ook als je bijvoorbeeld als journalist een keer embedded mee zou willen gaan. Hè? Dus echt met een groep mee, activisten, of je doet onderzoek je zit ook in chatgroepen of zo om mee te communiceren. Ja, in hoeverre loop je dan gevaar wel of niet?
1: Ja, ja. Goed, we gaan naar jouw mediamoment, Nicky. Dat gaat over een man die de gemoederen in Nederland al weken bezighoudt. En die zaterdag en maandag dan, eindelijk, weet ik niet. Ja. Maar in ieder geval optreedt in de Gelredome. En dat is bij de Gelderlander niet onopgemerkt gebleven.
0: Nee. Nee, toen het nieuws naar buiten kwam dat J, zoals hij zich tegenwoordig noemt, rapper J, naar Arnhem kwam in juni, toen zeiden wij letterlijk al, oh jee, want hij is natuurlijk vrij omstreden. Je zal er iets over te doen zijn. We hadden toen niet het vermoeden dat bij inmiddels geloof ik 49 artikelen eraan zouden wijden.
1: 49
0: ja, ik
1: artikelen.
0: Heb het gisteren geteld. Ik schrok er zelf ook een beetje van. Ja. Het is een hele toestand geweest. De Kamer heeft zich geroerd. Het CD heeft zich geroerd. Centraal Joodse Overleg heeft zich geroerd. Kort geding. Marcouche. Het ging maar door.
1: Maar 49 artikelen, denk je dan, dat is eigenlijk wel. Vind je dat een beetje ongemakkelijk veel, zeg maar? Of is het dat je denkt,
0: het is best veel. Maar ja, ik zat ook even te kijken van, zijn er dan dingen die je dan niet had moeten doen? Dat had moeten weglaten. Maar het ene artikel is natuurlijk gewoon een kort nieuwsfeit. Het andere is wat meer duiding. Mm-hmm. Het roept ook wel om duiding. Kijk, het gaat om een principiële discussie hier ook. En dat gaat, die hebben we ook gezien bij de artiest Bob Villen vorig jaar, die naar Doornroosje Nijmegen kwam. Het gaat erom, kun je primair iemand weren die gedachtegoed verspreidt, of in het verleden gedachtegoed heeft verspreid waar dat omstreden is.
1: Nou gaat het hier om echt antisemitisme.
0: En dit gaat echt om antisemitisme. Het heeft echt hele foute uitspraken.
1: Een paar treetjes hoger misschien.
0: Ja, echt treetjes hoger, waar die dan later weer zijn excuses voor heeft aangeboden. Mm-hmm. En allerlei landen om ons heen weerden de man wel.
1: Ja.
0: Er was ook voortdurend iets
1: Heb je gedurende de afgelopen tijd wel eens getwijfeld van, oeh jongens, mag het wat minder misschien?
0: Nou,
1: is
0: we
1: het
0: hebben
1: wel door je hoofd geschoten?
0: Ja, we hebben wel op de redactie gehad van, meld je alleen het nieuwsfeit? Ja. Of kunnen we dit nog iets meer inkleden in of de losse ontwikkelingen in een groter verhaal van, wat is hier nu aan de hand? En dat krijg je natuurlijk wel als je weer het zoveelste verhaaltje over J hebt, dat je denkt, oké, we moeten hier misschien iets meer aan de duiding gaan zitten, of we moeten hier even dat allemaal bij elkaar vegen in een groter verhaal. Dus die discussie heb je wel. Ja,
1: precies. En Sofian, hoe kijk jij naar alle aandacht voor deze zaak?
34: Nou, eerst dacht ik ook 49, dat is wel heel veel. En ook niet alleen bij jullie hoor, maar ook breder in de media zag je dat er heel veel aandacht voor was.
1: Mm-hmm.
34: Terwijl ik kwam gewoon de hele tijd terug bij dat punt van, kan je bij voorbaat vanuit onze rechtsstaat, vanuit de regels die we hebben, iemand artistieke vrijheid ontnemen? En ik denk dat al redelijk snel duidelijk was, nee, dat kunnen we eigenlijk niet. En dan zegt de minister nog eens, nee, dat kan ik eigenlijk niet.
1: Nee.
34: En iedereen bleef maar zeggen, ja, maar in het buitenland doen ze het wel. Maar nee. De minister zegt, ja, ik zie geen manier om dat te doen.
1: Nou ja, de organisatie had kunnen zeggen, we willen dit eigenlijk niet.
34: Ja, klopt. Maar
1: juridisch ligt het inderdaad ingewikkeld.
34: Ja. Klopt. Ja. En dan kan je inderdaad berichtgeving doen over organisaties die druk leggen op de organisatie om het af te schieten. Maar ja. Ja, na een tijd dacht ik, ik snap het wel en ik weet het wel. En het is heel polariserend. En misschien één dimensie die ik nog had willen zien is dit een soort symbooldossier geworden? Of kunnen we dit ook in een breder perspectief zetten van wat doet de overheid eigenlijk aan antisemitisme? En wat lukt wel en wat lukt niet? En hoe past dit daarin? Is dit misschien een manier om iets te verbloemen?
1: Ja, van wat meer afstand te bovenhangend een analyse. Ja. Mm-hmm, ja. Ja. Nicky, 49 artikelen, ga je voor de 50? Morgen treedt hij op. Dus,
0: ja, ik vrees dat we er niet aan ontkomen dat we toch ook nog verslag doen. Want morgen zijn dus ook weer protesten buiten aangekondigd. Ja, dan kun je zeggen, ja, daar gaan we niet heen. Maar je moet er toch zijn, vind ik, helemaal als regionale titel. Dus,
1: Ik zet in op 53 artikelen uiteindelijk.
0: Het zou zomaar kunnen.
2: Misschien als die wet er doorheen komt tegen het verheerlijken van dat dan dit ook kan.
34: Dat zijn weer instrumenten. Ja,
1: ja. Leuke parallel, Kiki Schippers. Daar ben je met de taal van afgelopen week.
4: Zie daar de man die heeft gefaald.
2: Ja, het ging eigenlijk over Jules de Korte. Dank je wel voor de introductie. U denkt, ik dacht dat je allemaal aan Donald Pols zou denken, maar je denkt nu opeens ook aan je natuurlijk. Weinig werd deze week zoveel besproken als de rise and fall van Donald Pols. De directeur van Milieudefensie, die communicatieadviseur bij Tata Steel werd, bleek vroeger extreemrechtse ideeën gehad te hebben. En zelfs in een gewelddadig clubje te hebben gezeten dat achter Nelson Mandela hemzelf aanzat. De duivel. Je kunt een hoop van hem zeggen, van Pols, maar als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ergens voor. In NRC kreeg je nog één keer het woord om te praten over zijn op zijn minst flexibele gedachtegoed. Dat hadden we op zich al gezien, hè? Iemand die van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel heeft wel zo'n vrije geest dat dit er ook nog wel bij kan. Dylan Jessogus deed het omgekeerde, hè? Zij was vroeger extreem links. En ze draagt ook wel eens een hoed. Is dit toeval? Ik hoed mij voortaan voor behoede mensen. Het was de week van de aftredende voorhoede aan de linkerzijde. Als een natte droom van menig VVD'er droopt de ene na de andere naïeve wereldverbeteraar af. Zo ook de hoop van Tilburg. Zij is

0: Ik ken je dit niet? Nee. Ja, ze geeft zich gewonnen. Ze kwam naar Den Haag om over sociale zaken te praten. Kreeg amper ruimte om dingen te veranderen. En werd voor allerlei karretjes gespannen. Onder andere door premier Jetten. Toen Wilders weer over hoofdbedekking was begonnen. In elk geval geen hoed. Ze vond het verschrikkelijk. En dat wist ze eigenlijk al, toch? Als je nummer 2 bent van een partij. En onder die partij, onder Frans Timmermans. Dan weet je sowieso dat je het gaat worden, toch? Want Frans Timmermans gaat of weg of dood. Dus als je dan op nummer 2 gaat solliciteren als burgemeester, ja, dan wil je dat toch ook niet. Dat wisten wij toch ook. Ik begrijp dat, hè. Om die positie nu te hebben, ook als vrouw. Ik weet niet, het is niet aantrekkelijk om nu politica te zijn. Kijk, Delft was waarschijnlijk nooit gelukt als burgemeester, maar Tilburg, haar thuisstad, waar ze wethouder armoede en local burgemeester en een carnavalshit was, daar maakte ze wel kans. Sowieso Tilburg en Lala. Nou, dat bekt dus best wel lekker. Maar ik was laatst in Tilburg en ik heb nog gevraagd, waarom is het niet gelukt bij haar? Ken je de slogan van Tilburg?
1: Nee, heb ik niet paraat.
0: Tilburg, je bent er.
1: Okay.
0: Tilburg, je bent. Daarom was het niet geworden. Ze was er niet.
2: Ik ben Christine Teunissen en ik neem het stokje over van Esther Ouwehand. Zij heeft ons met strijd en compassie hier gebracht.
0: Ja, nog zo'n linkse afdruiper. Esther Ouwehoed. En het werd tijd. Al die onrust in de partij, al dat gejijbak. Ze leefde als kat en hond. Het was niet te doen al de kikkers in de kruiwagen te houden. Wat een krabbemand was dat. Maar goed, geen jaarmarkt zonder ezel. Ze heeft tijdens de verkiezingen 3 zetels meer dan NSC binnengehaald en mag nu met politiek pensioen de kippen voeren. Christine Teunissen mag het stokje overnemen. Een kapotte partij, al zal zij het gegeven paard niet in de bek gaan kijken. Voor zover ik weet draagt zij haar haren onbedekt. Maar goed, ik blijf op mijn hoed. Even naar het goede nieuws. Mona Keijzer is bekeerd.
3: De politiek leider van Forum flirt constant met het streven naar een blank Europa. En dan wordt het ingewikkeld. Hè? Ik vind dat echt onacceptabel, dat is ongekend.
0: Ja, ik twijfelde even. Ik dacht, racistische standpunt veroordelen lijkt me persoonlijk niet heel ingewikkeld. Al zing je misschien wel anders als je uit Volendam komt of bij BBB hebt gezeten. Dat weet ik van ze niet. Maar het is gelukt. Ze heeft zich uitgesproken tegen extreem rechts. Het voelt mij voor mij ook een beetje als het greenwashen van Donald Pols bij Tata. Als je je uitspreekt tegen zo'n tegenpol, dan lijk je opeens voor Polen. Maar goed, die doen niet mee in het WK. Mona Keijzer als redelijk geluid. Dat vond ik zo bijzonder. Dat wilde ik graag op de radio laten horen. Opnieuw. Wie weet zet ze nog een keer een leuke rare hoed op, of is ze echt bekeerd van haar rechtse gedachtegoed en zingt ze dit mee met Davine P. Ken je dit wel? Nee?
1: Ik vrees het niet.
0: Davine P. met Sorry dat ik vreemd ging, schatje. Oh. Ja, je kan het. Het is echt een zomerhit. Het zijn 2 zomerhits waarmee ik jullie graag het weekend wil insturen. 2 hits waarmee ik met mijn hoed op 6:30 morgen ga dansen op de Utrechtse Pride. Davine P. dus. En een newbie, die wil ik jullie ook niet onthouden. Gavin Reinders, cabaretier, Jezebel en schrijver van de new gay anthem Geen Geboren Diva. Met allemaal heerlijke zinnen zoals ik plakte glitters op mijn wonden. Iemand die zoveel licht geeft en kracht put uit haters, daar kan Donald Pols alleen maar van leren. Als je dan zo'n banger schrijft, daar neem ik mijn hoed voor af.

0: Dankjewel, Kiki Schippers. En dankjewel, Nicky van der Naald en Sofian El-Bouchidi. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? Gaat vandaag over het Europese migratiepact, dat volgende week dus ingaat. Bel ons met vragen die u daarover heeft. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen.
1: NPO Radio 1.
2: Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Aanleiding is zijn standpunt over asielzoekers. In tegenstelling tot de nieuwe coalitie van Maassluis vindt de Vries dat het aantal asielzoekers in zijn stad niet zo snel mogelijk moet worden teruggebracht tot nul. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keijzer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers afgelopen tijd de partij verlaten. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar in Noord-Korea zien. En voormalig hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jorritsma is overleden. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van Oranje. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK voetbal in 2010. Hans Jorritsma was 77 jaar.
0: Dankjewel, Lieselot. Dennis Mooij, hoe is de situatie op de weg?
3: Nou, het begint langzaam een beetje drukker te worden. Maar echt druk mag je het nog niet noemen. Er staat 50 kilometer file op de A7 van Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans doe je er 5 minuten langer over. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Er zijn ter hoogte van de werkzaamheden 2 auto's op elkaar terechtgekomen. Tussen knooppunt Kooimeer en Heemskerk is de weg daarom dicht. Ze zijn bezig met bergingswerk. De A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang doe je er nu 10 minuten langer over.
4: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
0: Spraakmaker Han Dolman stopt dit jaar als directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Maar niet voordat hij ons er nog eens op wijst dat we goed voor die zeeën moeten zorgen. En dat ze dat op hun beurt ook voor ons doen. Daar gaan we het zo meteen na 11:00 uitgebreid over hebben. En precies over een week worden de nieuwe Europese asielregels van het zogenoemde migratiepact van kracht. Ik kan me zo voorstellen dat u daar thuis vragen over heeft. Zoals wat die afspraken nou eigenlijk precies inhouden en wat voor gevolgen die hebben. En wat betekent het voor vluchtelingen bijvoorbeeld of voor Nederland. U kunt bellen 0800-1101. En om die vragen dan te beantwoorden is Marloes Schrover hier. Emeritus hoogleraar migratiegeschiedenis. Welkom, mevrouw Schrover. Even in het kort, waar moet dat pact voor gaan zorgen? Wat is het doel van deze samenwerking die moeizaam tot stand kwam?
5: Nou, moeizaam is inderdaad het goede woord, want ja, ze hebben er wel 10 jaar over gesproken. Het doel is dat het de procedures sneller zouden zijn. Hè, dus dat mensen die een aanvraag indienen voor een vluchtelingenstatus, dat die niet heel lang moeten wachten op een besluit. Ja. En dat die ook niet in meerdere landen, dat is ook al de regel, maar dat het makkelijker wordt om te voorkomen dat mensen in meerdere landen proberen een status aan te vragen, vluchtelingenstatus aan te vragen.
0: Ja, precies. 10 jaar is er over gepraat inderdaad, hè, door de leden van de Europese Unie. Waarom zo lang eigenlijk? Waarom was dat zo ingewikkeld?
5: Ja, omdat eigenlijk is dit het eerste moment waarop die EU-landen met elkaar zo'n beleid in elkaar hebben gestoken. En dat is echt wel een mijlpaal, want daarvoor was het toch eigenlijk meestal de verantwoordelijkheid van de landen. Er waren natuurlijk wel allerlei afspraken, maar dit is het eerste moment waarop die landen met elkaar dan proberen een afspraak te maken. En dat maakt het ingewikkeld.
0: Ja, ja, want u bent historicus, hè, gespecialiseerd dus in de geschiedenis van migratie. Wat betekent het even in de historische context dat dit pact er nu echt is? Want u zegt net zelf, het is best wel bijzonder eigenlijk. Hè? Dat het, toch
5: nou ja, het bijzondere is dat het een EU-verhaal is geworden. En ja, dat is echt heel uniek. Eigenlijk verandert er niet zo heel erg veel als je vergelijkt met de afspraken die er al lagen. Mm-hmm. Want we hadden bijvoorbeeld al de Dublin-verordening die zei van als jij een vluchtelingenstatus aanvraagt in Italië, dan hoor je ook de procedure te doorlopen in Italië. En dit pact zegt, in het land waarin je aankomt, moet je je status aanvragen. Dat is identiek hetzelfde.
0: Dus wat dat betreft is er niet zoveel nieuws onder de zon.
5: Dat element niet. Het aan elkaar koppelen van de database, of eigenlijk het verbeteren van de database, die was er ook al. Maar
0: de gegevens he, van al die mensen die dan binnen willen komen.
5: Die naar binnen willen komen. En dat zou dan moeten leiden tot een snellere herkenning van, oh wacht even, je hebt het hier al geprobeerd.
0: Hey, u bent via Italië binnengekomen, daar moet u
5: daar had u op moeten wachten. En wat er ook nieuw is, vanuit een historisch perspectief, is dat mensen zullen worden vastgezet aan die buitengrenzen van Europa. Ja. En dat was eerder niet het geval. Wat opvallend is, is dat er wordt gezegd, nou gaan we het echt veel sneller doen. En dat is ongeveer het voornemen sinds 1980 in het beleid. Oh, ja. Waarbij politieke partijen zeggen, het kan echt sneller. Ja. En beleidsmakers zeggen, nou ja, we hebben niet gezien hoe het sneller kan. En dit was natuurlijk ook een aantal jaren geleden al de bedoeling. Mm-hmm. Om het sneller te laten verlopen.
0: Dus dat

0: verder niet het geval. Wat opvallend is, is dat er wordt gezegd, nou gaan we het echt veel sneller doen. En dat is ongeveer het voornemen sinds 1980 in het beleid. Oh, ja. Waarbij politieke partijen zeggen, het kan echt sneller. Ja. En beleidsmakers zeggen, we hebben niet gezien hoe het sneller kan. En dit was natuurlijk ook een aantal jaren geleden al de bedoeling. Mm-hmm. Om het sneller te laten verlopen.
1: Dus dat biedt niet zo heel veel hoop als het gaat om die snelheid. Dat is misschien een beetje een illusie.
0: Het beoordelen van een aanvraag is in de praktijk heel erg lastig. En je moet daar voldoende kennis voor hebben. Je moet daar geld voor hebben. Je moet daar mensen voor hebben. En als we kijken naar een aantal jaren geleden, toen werd er gezegd, we sturen bijvoorbeeld extra mensen naar Griekenland om die aanvragen, en dan zit je in 2015, extra mensen om die aanvragen te verwerken. Dat lukte toen niet. Mm-hmm. Dus daar zit een beetje mijn pessimisme. Van gaat het dan wel nu lukken?
1: Ja. En ik zag gisteren waren de asielministers bij elkaar in Luxemburg. Men is er ook nog niet, wat dat betreft, organisatorisch bepaald nog niet klaar voor.
0: Dat zijn de ICT-systemen die er niet helemaal voor op ingericht zijn.
1: Maar ook de locaties waar de mensen niet, aan de buitengrenzen worden opgevangen.
0: Ja, en daar zit natuurlijk de grote zorg. Hè, want we hebben ooit Moira gehad in Griekenland, waar uiteindelijk bleek dat de omstandigheden vreselijk slecht zijn. En de vrees is natuurlijk dat dit, als mensen niet heel snel door zo'n procedure gaan, dat ze heel lang in zo'n detentiecentrum zitten. En dat die omstandigheden daar ook heel slecht gaan worden.
1: Dat we dat soort toestanden weer krijgen.
0: Ja, met onveiligheid en de onzekerheid, wat natuurlijk heel slecht is. Er zitten ook kinderen tussen. Ja. Dat die heel lang in zo'n positie zitten.
1: Goed, idee is in ieder geval, die samenwerking die is dan vrij uniek, even los van hoe die uit gaat pakken. Het pak moet flink wat gaan veranderen. Asielzoekers krijgen snel te horen of ze kansarm of kansrijk zijn. Landen kunnen elkaar ook geld betalen straks om vluchtelingen over te nemen. Als u vragen heeft over hoe dat werkt, want wat als alle landen liever betalen dan mensen opnemen, heb je nog steeds een probleem volgens mij. Dan kunt u die stellen via de NPO Luister-app of bellen, kan ook 0800-1101. Gaan wij intussen ongekreukt naar de vraag van onze spraakmaker.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En dat uitzendbureau is zoals altijd op deze dag in handen van onze verslaggever Marcel Dekker, die ook vandaag weer op pad is gegaan in een glad gestreken zwarte blouse. Toch, Marcel?
3: Jazeker, in alle vroegte opgestaan om de strijkbout zachtjes sissend over de kreukels van een pasgewassen verfrommeld over hem te laten glijden. Karl-Johan, ik kan je zeggen, het is na een verse boterham pindakaas, dat koude biertje na het opzetten van een tent of een kind dat ongevraagd de woonkamer stofzuigt, het allerfijnste in de wereld. Dat gezegd hebbende, ga ik naar mijn gast toe. Bernard Vekemans, die naast mij staat, voor wie ik ook mijn hemd gestreken heb. Het valt me een beetje tegen dat u geen gestreken hemd zichtbaar heeft, maar goed. U bent van het Vekemans Museum. Een museum waar er echt geen tweede van is. Wat is het voor een museum, meneer Vekemans?
4: Het is een themamuseum met twee thema's. Het eerste thema is wassen en strijken. Het tweede thema is Brabant goed gemutst.
3: Ja. Brabant goed gemutst?
4: Brabant goed gemutst heeft te maken met de klederdracht die de boerenbevolking in Brabant gedragen heeft tussen 1850 en 1950. Ja. En wassen en strijken zegt zichzelf, dat gaat over de ontwikkeling op het thema wassen en strijken vanaf de tijd dat de mensen nog koud streken tot eigenlijk begin 1900, toen zijn we gestopt met verzamelen.
3: Ja, goed. Geen mooiere locatie om de vraag van onze spraakmaker Han Dolman te beantwoorden. Een vraag die alle vragen overbodig maakt. En mij en mijn gast de nodige hoofdpijn heeft veroorzaakt, meneer Dolman. Een strijkboutvraag.
5: Mijn vraag was waarom er geen aan- en uitknop op een strijkbout zit. En je altijd gedwongen bent om de stekker uit het stopcontact te halen.
1: Ja, dat is waar.
5: Wat mij ze nu met enige regelmaat
1: vergeet.
5: En dan blijft hij dus aanstaan.
3: Ja, het is een fantastische vraag. Ik dacht toen ik hem las, dacht ik van waarom ben ik daar nooit op gekomen om mij deze vraag af te vragen eigenlijk. Het is geweldig. Het is ook een fantastische plek om het te doen hier in dat strijkboutenmuseum in Bokstel. Waar er echt heel erg veel om ons heen staan. Meneer Vekemans, hoeveel heeft u er verzameld sinds 1976, heb ik begrepen?
4: Ik denk dat er hier 1500 strijkbouten staan. Allemaal verschillende, geen twee dezelfde.
3: Geen twee dezelfde. En heeft u er nog eentje die u echt wil? Dan kunt u nu een oproep doen.
4: Die zijn er natuurlijk altijd, maar dan moet het wel hele bijzondere zijn.
3: Ja. Ja, ik moet toch eventjes naar een schatje van een strijkbout toe, hoor. Dat ik dat ooit zou zeggen, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Meneer Vekermans, dat is deze hier. Het is bijna niet te beschrijven. Er zit een soort tankje achter op de strijkbout. Geen stekkers nog. Gaatjes in de zijkant. Een houten hendel. Wat is dat

0: ding.
1: Het is een strijkbout die verwarmd wordt met petroleum. In het tankje, daar zit ook een pompje op. Dan kun je druk op het pompje zetten. Of op het tankje druk zetten, ja, door dat pompje te bewegen. En dan spritst dus de petroleum in de strijkbout. En met een lontje kun je dan het aansteken. En je hebt een verwarmde strijkbout zolang de brandstof in het tankje zit.
2: Ja, toen waren dat al levensgevaarlijke dingen eigenlijk.
1: Levensgevaarlijk, want temperaturen zijn hierbij niet te regelen.
0: Nee, precies.
1: Het is koud of het is warm, ja, of heel heet. Maar de temperatuur kun je dus met deze bout nergens regelen.
2: Nee. En als ik dan naar links kijk, dan zie ik de strijkbout waar vroeger de kooltjes in gingen. Die had je ook.
1: Ja, dat is een Dalibout, een Duitse bout, waar op een gegeven moment houtskool in ging.
2: Ja, ja. En zo zijn er dus nog honderden om ons heen die allemaal echt serieus de moeite waard zijn om te bekijken. Dat is de reclame die ik even voor u maak, voor uw museum, meneer Vekermans. We moeten even naar de vraag van meneer Dolmand, hoe die ons enorm veel hoofdpijn heeft veroorzaakt. We hebben afgesproken dat u een deel van het antwoord geeft en ik een deel van het antwoord geef. U heeft wat internetonderzoek gedaan. We hebben allebei wat internetonderzoek gedaan. Die schakelaar op die elektrische strijkbout, die zit er niet op. Waarom is dat?
1: Dat is gekomen dat de strijkbout, die had geen thermostaat vroeger. De elektrische strijkbout werd in stopcontact gestoken, de stekker, en dan werd de bout warm. Maar de temperatuur in de bout is niet te regelen. Nee. Dus die werd bloedheet en veroorzaakte dan schroeivlekken tot brandgaten toe in de textiel.
0: Ja.
1: Ja. Omdat die heet of koud was. Als je de stekker eruit trok, dan was je uit.
0: Ja.
1: Maar met de stekker in de. Vroeger waren ook de schakelaartjes niet betrouwbaar. In een schakelaar zit altijd een veertje. Die veertjes werden lam. En dan denk je dat je de strijkbout uit hebt gezet als je de schakelaar gebruikte. En dan was je toch nog aan en dan veroorzaakte brand.
0: Ja.
1: Reden dat de fabrikant gezegd heeft, stekker in stopcontact, stekker uit de stopcontact.
2: Ja, de fabrikant wilde eigenlijk dat wij bewust de handeling verrichten om de stekker uit stopcontact te halen, zodat het die strijkbout uitging eigenlijk.
1: Juist, dat is de enige omschrijving waarom dat er geen aan-uitknop op zit.
2: Nee, en dan heb ik er nog eentje om dat aan te vullen over die schakelaars. U begon er al over. Er zitten natuurlijk allerlei kleine circuitjes in en dingetjes in die bij hoge hitte het eigenlijk niet meer goed doen en kort kunnen sluiten. Ja. Waardoor het onbetrouwbaar wordt. Vandaar dus niet de stekker. Ze hebben tegenwoordig wel bij de moderne strijkbouten iets anders bedacht, hè, waardoor dat niet kan gebeuren.
1: Ja, met de stoomstrijkijzers, daar zit wel een aan-uitknop op.
0: Ja.
1: En die kun je dus op een gegeven moment wel goed regelen.
0: Ja.
1: Maar dat zijn de laatste moderne ontwikkelingen. Ja. En die strijkbouten, die regelen ook zelf hun temperatuur. Die voelen aan de textiel waar de strijkbout op staat welke temperatuur de textiel mag hebben. Ja. Dus die krijgt een andere temperatuur voor zijde als voor linnen of voor katoen.
2: Ja. Dat is allemaal heel erg praktisch. Tegelijkertijd zien ze er nog steeds heel erg lelijk uit, hè? Eigenlijk, ja, die strijkbouten, zeker in vergelijking met die prachtige collectie hier om ons heen. Wat is nu voor u uw allergrootste liefde als we naar deze strijkbouten kijken?
1: Als we naar de strijkbouten kijken, dan ga je naar de oudere strijkbouten die handgemaakt zijn.
0: Ja.
1: Die werden gemaakt in opdracht van families door een smid, een bronschieter of een de koperslager.
2: Ja, en dan waren ze eigenlijk heel ambachtelijk en prachtig om naar te kijken. Kunstwerkjes zijn het.
1: Ja.
2: Laatste vraag, heel kort antwoord. We zijn omringd door de strijkbouten. Strijkt u zelf wel eens?
1: Nooit. Ik laat me strijken. Strijken zelf doe ik niet. De organisatie daarvan wel.
2: Ja, dat valt me nou vies tegen van u, Bernard Vekermans. Van het Vekermans Museum in Boksel. Dank dat u samen met mij tot een antwoord gekomen bent, meneer Dolman. Ik hoop dat u een eentje op weg bent geholpen in dit antwoord.
3: En? Ja?
4: Ja, ik ben wel wat op weg geholpen. Maar ik ben bang dat ik voorlopig toch beter eraan moet denken om de stekker uit het stopcontact te halen.
3: Dan dat is het idee. Die stekker moet er gewoon uit.
4: Nee, die stekker moet eruit,
3: ja,
4: blijkbaar.
3: Ja, precies. Dankjewel, Marcel. Spraakmakers. Een pakket met wet en regelgeving dat alle EU-landen grip moet geven op migratie. Dat zou het migratiepact, dat precies over een week van kracht wordt, moeten zijn.
5: This is a historical decision, is a historical moment.
6: De Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
7: Er gaat veel veranderen op asiel.
8: Ja, ik ben buitengewoon blij.
9: Die nieuwe regels gaan volgende week vrijdag in.
10: Dat wordt nu functioneren wanneer alle hier een aantal lijst.
11: Wat belooft het pact precies? Nou, een korte asielprocedure aan de buitengrens van de EU.
12: Het nieuwe Europese asiel- en migratiepact belooft minder migratie en harder optreden.
13: Er wordt onderscheid gemaakt tussen kansrijk en kansarme asielzoekers.
14: Afgelopen 10 jaar gewoon geen hervorming.
0: het migratiebeleid. En nu ligt er een akkoord.
12: Maar de expert die deze Europese afspraken op de voet volgt, waarschuwt nu al voor een mislukking.
8: If we look at what is likely to happen this summer, we are going to discover a huge failure.
12: De Europese lidstaten hopen vanaf nu meer greep op migratie te krijgen.
3: Marloes Schover, emeritus hoogleraar migratiegeschiedenis, is aangeschoven om uw vragen over het Europese migratiepact te beantwoorden. Ja, het is een behoorlijk dik pak. In totaal bestaat het uit zo'n 500 pagina's met regels en afspraken die ervoor moeten zorgen dat de Europese Unie dus meer grip krijgt op migratie. Een van de belangrijkste afspraken, mevrouw Schover, is dat de procedures aan de buitengrenzen flink versneld moeten worden. Wat moet men daar eigenlijk bij voorstellen, bij die versnelling?
13: Ja, ze gaan dus snel proberen te besluiten of jij uit een veilig land komt. En die lijst met landen is ook uitgebreid. En dan wordt er gezegd, nou ja, als je uit een land komt waar het merendeel van de aanvragen uit afgewezen wordt in het verleden, dan denken we dat jouw aanvraag ook afgewezen
3: dan
13: zal
3: ben je
13: worden.
3: Kansarm.
13: En dan is je aanvraag kansarm. En dan zeggen ze van, nou ja, dan moet je terug naar het land waar je vandaan bent gekomen. En dan ga je niet de langere procedure in waarbij er wordt gekeken of je misschien terecht of onterecht een aanvraag hebt ingediend. Dus een snellere scheiding van kansarme en kansrijke aanvragen.
3: Wat is eigenlijk snel? Wat voor termijn moet je dan aan denken?
13: Dat zou binnen enkele dagen, weken moeten zijn. Terwijl nu gaat daar soms echt veel langer overheen. Ja. Het grote voordeel daarvan is natuurlijk zekerheid voor de mensen die zo'n aanvraag indienen. Dus voor de vluchtelingen die proberen binnen te komen. Omdat ze dan snel weten van, nou, het heeft geen nut, ik ga weg.
3: Je krijgt snel duidelijkheid.
13: Sneller. En voor de mensen die wel een kans maken, die hoeven dan niet dan verder in dat centrum te blijven. Hè. Ja. Dus dan weten ze sneller waar ze aan toe zijn. Ja. En ja, minder tijd zou ook minder mensen, minder geld moeten betekenen.
3: Mm-hmm. Ja. We gaan naar de eerste bellen. Meneer Caverle, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: U heeft een vraag over de onduidelijkheid rondom het land van herkomst, van asielaanvragers.
14: Ja, want het probleem blijft ook bij opvangkampen buiten de EU, dat je moet uitvissen waar iemand vandaan komt, wie die is. En dat verandert niet. En degene die echt vluchteling is, die zal misschien wel snel zeggen wie die is op papieren misschien bij zich hebben. Maar diegene die bang is dat hij afgewezen wordt of minder goede bedoelingen heeft of gewoon een nieuw leven wil opbouwen, die gooit zijn idee weg of neemt het niet mee en laat zijn handy niet zien. En als hij later, zoals hij had zijn mobiele telefoon. En als hij dan een tijdje hier verblijft, dan heeft hij intussen een account of een mobiele telefoon. Die laat hij ook niet zien. Dus wij weten niet waar hij vandaan komt en wie het is en het gedonde blijft.
3: En hoe kom je daar dan achter? Mevrouw Schover.
14: Ja, gewoon verplicht dat ze dat laten zien.
3: Dat wil ik mevrouw Schover even vragen.
13: Ja. Nou ja, het lastige is dat het migratiepact voor dat probleem geen oplossing gaat bieden. Hè. Kijk, het is natuurlijk geen verhaal over migratie. Want er zijn 400.000 mensen die naar Nederland komen als immigrant. 40.000 daarvan zijn vluchtelingen, migranten, asielzoekers. En 4.000 daarvan hebben dat probleem met, wij weten eigenlijk niet zeker waar je vandaan komt. Het gaat om een relatief kleine groep in Nederland en in Europa. Ja. Daar gaat het migratiepact in een klein beetje een oplossing voor bieden. Omdat dat, als het goed is, dat systeem beter zou zijn en ook met biometrische gegevens gaat werken. Dus dan kom je er misschien sneller achter als iemand ergens in het systeem zit wie dat is.
3: Een biometrische vingerafdruk bijvoorbeeld.
13: Een iriscan. Ja. He, dus vingerafdruk en iriscan. Ja. Maar dan weet je sneller wie iemand is misschien. Maar dan blijft nog die groep over waarvan je niet weet waar ze vandaan komen. Is een relatief kleine groep op zich. En die kun je dus inderdaad niet vertellen van ga maar naar het land waar je vandaan komt. Want je weet niet waar ze vandaan komen.
3: En dan moet je dan gaan uitzoeken. Nou, daar gaat je snelheid.
13: Die blijven dan achter inderdaad in dat centrum, omdat je ze niet weg kan sturen. Maar het is niet de grootste groep.
3: Nee, oké. Goed, hartelijk dank meneer Caverle. Even terug naar dat pact, mevrouw Schover. Een tweede hoofdpunt is de samenwerking en de verdeling tussen EU-landen. Hoe zou dat eruit moeten gaan zien eigenlijk?
13: Nou ja, het is een soort spreidingswet, maar dan binnen Europa. Dat is het simpele gezegd. Dus ieder land neemt in feite een aantal vluchtelingen op. Ja. Die afspraak hadden we al in Europa. Dus dat die verdeling van asielzoekers over Europa beter zou moeten gaan. Bepaalde landen zeiden systematisch nee. Hongarije, Polen, die zeiden wij nemen gewoon niemand.
3: Verschil is dat we nu ja hebben gezegd dan allemaal.
13: Hebben ja gezegd tegen het pact. Maar die afspraak dat de verdeling zou zijn, gold ook al. En toen was het ook instemming van die landen. Ja. Die krijgen nu ook sancties omdat ze zich daar niet aan houden. Dus de vraag is als Polen of Hongarije opnieuw nee zegt, wat de Europese Unie dan gaat doen? Nou, kortop, allerlei subsidies. Dat doen ze dus al. En nog steeds blijven die landen weigerachtig. Ja. En dan kun je dus zeggen van, het andere punt is van, nou, Nederland zou dan 30.000 mensen moeten nemen. Hetzelfde als wat we nu hebben eigenlijk. Mm-hmm. Dus als mensen denken, oké, dit wordt een heel sterke vermindering, daar gaat het niet toe leiden.
2: Nee.
13: En het andere element is dat andere landen dus kunnen zeggen van, wij nemen jouw deel over als jij ons een zak met geld geeft.
2: Ja, maar goed, als iedereen alleen maar wil betalen, hè, dan heb je zeg maar gewoon fysiek een probleem, toch?
13: Ja, en dat is waar we nu staan op dit moment. Dat alle landen binnen de EU op dit moment hebben gezegd, de migratie, ons aantal is al groot genoeg. Dus wij zijn niet het land waarin je geld kan geven om in feite te zeggen, nemen jullie onze mensen, dan geven wij jullie geld. Ja. Dus het op papier zou je kunnen zeggen, we gaan het geld geven aan Italië. Maar Italië zegt, nee, dankjewel, wij hebben al de meeste mensen. De meeste mensen komen hier of in Griekenland aan, dus wij gaan zeker dit niet overnemen.
2: Ja. Er komt een vraag binnen van Matthias, lid van het Spraakmakerscollectief. Die zegt, vraagt, heeft het migratiepact ook een onderdeel in zich dat voorkomt dat mensen naar Europa komen? Ik hoor nooit wat over preventie van migratiestromen, zoals investeren in vrede of eerlijke handel. Worden zulke preventieplannen uitgewerkt? Zijn die er überhaupt? Of is dat helemaal niet waar we mee bezig zijn op dit moment?
13: Nee, dat zit er helaas niet in. En dat is wel eigenlijk een gemiste kans van het pact. Hè. Dat had ook hiertoe kunnen leiden. Er is een afspraak in Europa om geld te geven aan vluchtelingenkampen in buurlanden, waar eigenlijk 70% van de vluchtelingen zit. Daar had geld heen gemoeten, dat doen wij niet.
2: Nee.
13: Als EU-landen allemaal niet. En dat is jammer, want daar zit 70% van.
2: Dat was toch zo'n gevleugelde gebruikte uitdrukking in de regio?
13: Ja. En dat, de meeste mensen worden opgevangen in de regio.
2: Opvang in de regio, ja, dat was hem. Ja.
13: En dat is wat er gebeurt eigenlijk. En wat je ziet is dat die subsidie voor organisaties, Caritas bijvoorbeeld, die mensen opvangen, dat die steeds verder is teruggeschroefd. En nou USAID is weggevallen, zie je ook al dat bijvoorbeeld Soedanezen doormigreren, omdat ze keuze hebben tussen daar doodgaan proberen te vluchten.
2: Ja.
13: En eigenlijk is het jammer, er is ook het feit dat je zou kunnen zeggen, wij selecteren in die kampen mensen die echt hulp nodig hebben, die echt zielig zijn, die echt kwetsbaar zijn, en die vestigen we in Europa, die brengen we naar Europa, want dat zijn echte mensen die hulp nodig moeten hebben. Staat overigens in het regeerakkoord dat deze regering daaraan zou werken. En dat element had veel meer uitgebouwd kunnen worden. Ja. Want dan kun je zeggen, oké, smokkelaars eruit, verdienmodel weg.
2: Ja.
13: En de echt kwetsbaren helpen.
2: Precies, ja. Han Dolman, u had ook een vraag.
15: Ja, als je kijkt naar Nederland, trouwens nog even over het vorige. Het lijkt een beetje of de kopie van de spreidingswet in Nederland, of dat Europees gaat werken. En dat, nou ja, als je ziet hoe dat hier gaat, dan maak ik me daar wel zorgen over.
2: Nou ja, het vergt enige solidariteit, en dat kun je afvragen. Ja.
15: Mijn vraag is een beetje wat je in Nederland op dit moment ziet, zijn met name de problemen rond de opvang in Ter Apel. Gaat dit migratiepact ook toe leiden dat die problemen minder worden?
13: Nee, die problemen worden meer. Want er gaan nu, dus Budel verdwijnt, dus er gaan meer mensen naar Ter Apel toe. Het ICT-systeem is nog niet op orde. En daardoor zal de druk op Ter Apel toenemen. En wat er in het verleden is gebeurd, is er waren ooit 4 of 5 aanmeldcentra in Nederland. Toen is het politieke besluit genomen om iedereen in Ter Apel te laten aanmelden. Maar dat centrum is daarvoor niet groot genoeg. Dus dit is niet een gevolg van een toename van vluchtelingenmigratie. Die neemt eigenlijk al enige tijd af nadat het in Syrië beter is gegaan. Maar een gevolg van beleidskeuzes om te zeggen, iedereen naar Ter Apel, terwijl daar niet voldoende mensen zijn om het te verwerken, en niet voldoende plaatsen om dat status te houden. Dus mensen die al zouden moeten kunnen blijven in de AZC's blijven steken, omdat ze niet uitstromen naar woningen.
2: Is het ook zo dat mensen die onder die nieuwe regels binnenkomen, dat als dat pact dan van kracht is, dat die voorrang hebben op die enorme groep die nu nog wacht eigenlijk op een procedure?
13: Ja, dat klopt. Hè.
2: Ja, die groep hebben we daarmee ook niet per se.
13: Die groep
2: blijft gewoon.
13: Die groep die blijft.
2: Ja.
13: Er wordt gezegd, we gaan kijken vanaf 12 juni wie er dan binnenkomt. En daar geldt het voor. Dus die 30, 40, 50, 70.000 mensen die nog in de procedure zitten, is even de vraag hoe je rekent.
2: Ja.
13: Die hebben eigenlijk pech, want die zien een langer traject voor zich.
2: Ja, die worden even on hold gezet, als het ware. Want die anderen hebben voorrang nu.
13: Ja, omdat ze dus proberen dat nieuwe systeem te implementeren. Want bij het migratiepact hoort dus een implementatiewet.
2: Ja, ja.
15: Maar dan zou Nederlanders eigenlijk ook gewoon, als je dat op orde zou willen krijgen, zou je moeten kijken naar of je meer aanmeldcentra zou kunnen doen, juist om die verwachte groei tegen te kunnen gaan.
13: Ja,
15: of in ieder geval op te kunnen vangen.
13: Er is geen groei van het aantal mensen. Nee. Maar je zou dus inderdaad kunnen zeggen, we hadden, laten we weer teruggaan naar 4 aanmeldcentra, zoals we dat in het verleden hebben. Maar omdat er door verschillende regeringen is besloten, nee, dat doen we niet. We reduceren het naar eentje. En er is ook op een gegeven moment besloten, minder geld voor de IND, minder geld voor de COA. Dus er is ontzettend gesneden in die financiering. Dus die mensen zou je dan weer terug op moeten leiden. Nu gaat er wel meer geld naar IND en COA, maar nog steeds niet genoeg.
3: Nee, om dat allemaal te kunnen bolwerken. Goed, veel vragen die er ook nog zijn, denk ik, en ook nog wel gesteld zullen worden in de toekomst, en ook aan u waarschijnlijk. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit was de rubriek. Zijn er nog vragen? Maandag gaat het over archeologie, want er was onlangs veel te doen over de opgraving van D'Artagnan in Maastricht natuurlijk. Hoe vaak worden er eigenlijk nog opgravingen gedaan, bijvoorbeeld, kun je je afvragen. Mail ons spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen, 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
16: NPO Radio 1. Podcast. Docs. Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
17: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
18: En nu net meer.
16: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
18: Dat vond ik wel jammer, ja.
16: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
19: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
16: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
18: 20, goed zo.
16: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
20: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
16: NPO Radio 1. 11 uur.
26: Carl-Johan de Zwart.
3: Bijna driekwart van de aardbol is oceaan. Maar we zijn beduidend minder bezig met de staat van de zeeën dan met het klimaat op het land. Zometeen dus even alle aandacht voor de oceaan. Nu het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
27: Jaap van Dissel wordt op dit moment verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Ik praat erover met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, jij volgt het. Van Dissel was verantwoordelijk voor wie er in het OMT mocht zitten Staat hij nog achter zijn keuzes?
1: Ja, hij staat nog steeds achter zijn keuzes. En dat heeft ook te maken met het feit dat hij zegt... ik was natuurlijk degene die uiteindelijk besloot... maar ik deed dat na uitgebreide advisering van allerlei mensen... die verstand hadden van het onderwerp waar het over ging... namelijk die infectieziekte die op dat moment rondging. En hij zei, ik luisterde ook heel goed... of alle expertise wel was vertegenwoordigd... want het was ontzettend nodig.
4: We zitten niet in een ivoren toren. Dus op het moment dat wij een OMT bijeenroepen... staat mijn telefoon roodgloeiend. Zowel met mensen die er ook in willen, om allerlei redenen... als ook mensen die terecht aangeven. Denk erom, je hebt dit domein in de zorg of in de maatschappij... medisch, nog onvoldoende vertegenwoordigd. En moet je daar ook niet iemand van meenemen in het OMT. En ja, zo komt dat OMT tot stand.
1: Hij zegt ook dat de samenstelling dan ook veranderde als daar vraag naar was. Bijvoorbeeld op het moment dat het over nertsen ging... dan kwamen er dierspecialisten bij. Of als het ging om Caribisch Nederland, wat daar aan de hand was... dan kwamen er deskundigen over en uit het Caribisch Nederland in dat OMT terecht.
27: Er was ook wel kritiek dat niet iedereen werd gehoord in het OMT. Wat zegt hij daarover?
1: Ja, er was de vraag van de commissie of er wellicht een disbalans was... omdat er heel veel virologen en epidemiologen in dat OMT zaten... en bijvoorbeeld maar één kinderarts... en maar een paar specialisten oudere geneeskunde.
5: Dus het feit dat er één kinderarts was... heeft is net zo zwaar gewogen, de mening, dan de andere meningen.
4: Ja, soms dat wel zwaarder, denk ik. Dat hangt weer van het onderwerp af. Ik denk dat als de kinderarts ons uitlegt dat schoolsluiting uiteindelijk leidt tot minder synaptische verbindenissen in de hersenen, dan nemen we dat natuurlijk allemaal serieus. Nou, we begrijpen allemaal wat hij zegt, want we weten wat de synapsen zijn tussen de hersencellen. En de kinderarts die weet dat. Ja, dat is niet informatie die wij steeds voor op de tong hebben. Maar dus zo brengt iedereen zijn eigen inbreng. En kan je dat soms zelfs zwaarder wegen dan de mening van vijf die dat niet, die daar geen specifieke kennis in hebben.
1: Van Nissel legde uit dat het OMT-advies niet tot stand kwam met bijvoorbeeld hand opsteken, maar dat er consensus moest zijn. En dat de mening van iemand die meer expertise had, meer telde in het OMT op het moment dat dat advies rondkwam.
27: Oké, nou, het verhoor is nog steeds bezig van Van Dissel. We horen je later. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Zij Jack de Vries gisteravond in de gemeenteraad.
6: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij... papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester werd?
27: De situatie heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Hij riep de nieuwe coalitie op om zich aan de wet te houden, de nieuwe coalitie van Maassluis, ook als die hen, zoals bij de spreidingswet, niet bevalt.
6: Op het moment dat wij de samenleving voorhouden, dat wij ze houden aan de wet en waar nodig zullen bestraffen en sancties hebben, dan moeten wij als overheid het goede voorbeeld geven. En als er dus een wet is, en de spreidingswet is een wet, of je het nou leuk vindt of niet, dan zullen wij als overheid met een ieder die hier de eed aflegt het goede voorbeeld moeten geven.
27: Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keijzer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 afbeeldingen met kinderporno online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van Oranje. En daarmee werd hij onder meer tweede op het WK voetbal in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. En het wordt ongeveer 18 graden.
3: En de verkeersinformatie krijgt u van Dennis Mooij.
0: Er staat precies 50 kilometer file nu verspreid over het land. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grens bij Zevenaar een kwartier vertraging. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht loopt het vast tussen Belfeld en Beesel. Je hebt een half uur extra nodig. Het komt door een probleem bij de tunnel daar. De A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En de N203 richting Amsterdam ben je ook 10 minuten langer onderweg tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9.
7: Ster. Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken.
26: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja! Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers.
29: Johan de Zwart.
3: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend. Australische autoriteiten hebben 100.000 van wat in beslag genomen bij een illegale kweker.
30: Ik heb mijn kamer schoongehouden, schreeuwde Pluk. Oh ja, vroeg mevrouw Helderder. Vind je? Ik zag hem zitten in een hoek en ik heb hem flink bespoten met de spuitbus. Ik was zo'n Zaza, echt.
3: Ja, sentimenten tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u ons even bellen. 0800-1101. We horen geregeld de alarmerende berichten dat de biodiversiteit in Nederland sinds 1900 met 3/4 is afgenomen. Maar dat de biodiversiteit in de oceaan de afgelopen 50 jaar met 50% is afgenomen, dat hoor je minder vaak. En dus is de Wereldoceaandag komende maandag er niet voor niets, zou je kunnen zeggen. Spraakmaker Han Dolman is directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Meneer Dolman, u neemt per 1 september afscheid van het, wat zeg jij, NIOS of N-I-O-Z?
31: Het NIOS.
3: Het NIOS. Met welk gevoel doet u dat?
31: Met het gevoel dat ik een prachtig instituut achterlaat, waar het heel prettig werk is en wat eigenlijk een hele belangrijke rol in Nederland vervult op het gebied van kennis en expertise van oceanen en de zee.
3: Mm-hmm. Driekwart van onze aardbol is oceaan. Heeft u het gevoel dat de urgentie om daarnaar te kijken net zo groot is wanneer het gaat om klimaat op land bijvoorbeeld?
31: Nee, en dat heeft twee oorzaken, denk ik. De eerste is natuurlijk mensen leven op het land.
3: Ja.
31: En daar worden de impact, die wordt daar meer ondervonden dan op zee. Dus daar kun je op zich niet veel aan doen. Maar het is wel zo dat de oceaan in hele hoge mate het klimaat ook bepaalt.
3: Mm-hmm.
31: Hier in Nederland zien we dat ook heel erg natuurlijk. Als er depressies langskomen, het weer wat we nu krijgen is eigenlijk allemaal water wat uit de oceaan komt.
3: Ja.
31: En het is met name dat aspect wat heel belangrijk is, ook in de oceaan. Als je kijkt naar de kustzones waar veel mensen leven. Ik denk dat het gevoel van urgentie ontbreekt. Omdat het ook een lange termijn perspectief is.
3: Mm-hmm.
31: Mensen zien ook vaak niet wat er precies in de oceaan gebeurt. De meeste mensen gaan op vakantie en die zien de zee bij het strand. En dat is ongeveer het beeld wat je hebt van de zee.
3: Ja, dat klopt wel. Ja. Nou, trad eerder dit jaar, lichtpuntje misschien, het VN-Oceaanverdrag in werking. Hè? Een historisch moment waarop 80 landen dat verdrag ratificeerden. Maar niet Nederland.
31: Nee.
3: Wat is dat nou weer?
31: Dat vroeg ik mij ook af, maar daar kun je een kanttekening bij zetten. Nederland heeft bij de onderhandelingen, de totstandkoming van dat verdrag, een hele belangrijke rol gespeeld. Mm-hmm. We hebben in de kopgroep van die onderhandelingen gezeten, zoals dat heet. En waar bij andere landen de ratificering meteen kan volgen en daarna nationale wetgeving wordt uitgerold.
3: Ja.
31: Is de procedure in Nederland dat er eerst nationale wetgeving moet plaatsvinden voordat de ratificering volgt.
3: Ja, maar er is 20 jaar of 30 jaar onderhandeld over dat verdrag.
31: Men had dat natuurlijk ook een beetje in parallel kunnen doen. En dan had je dat in één keer kunnen hebben.
3: Ja,
31: ja.
3: Goed. Ik zeg feest omdat 80 landen ratificeren. 110 VN-landen dus niet. Is het glas oceaanwater misschien toch meer half leeg dan?
31: Ik denk dat die constatering op zich wel klopt. Het is wel zo dat het een vrij uniek verdrag is. Waarbij wel alle landen die betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen daarachter hebben gestaan.
3: Ja.
31: En die zijn ermee akkoord gegaan. En die ratificering, dat volgt vaak wel. En er zijn ook wel wat procedures ingebouwd dat je met zoveel stemmen of zoveel ratificeringen het verdrag in werking kunt laten gaan. Dat gebeurde dus eigenlijk ook van de zomer.
3: Ja. En dat wij dan
31: en
3: niet
31: daarmee
3: meedoen,
31: zijn die andere landen dan dus ook wel verplicht zich daar aan te houden.
3: Ja, precies, dat weer wel. Ja. Ja. En wel een beetje ongemakkelijk dat wij dan niet meedoen. Hè, ondanks onze best belangrijke rol in de aanloop daartoe. Ja. Het doel is dat 30% van het oceaanoppervlak beschermd wordt in 2030. Is dat realistisch of ambitieus of juist heel bescheiden? Ik weet het denk ik.
31: Het is ambitieus. Ik geloof dat op dit moment we tegen de 5 of 8% aan zitten, die orde van grootte. Dus daar moet nog wel wat bij. Maar het is wel te doen. Die gebieden moet je goed onderzoeken van tevoren. Je moet ook de kennis over hebben welke gebieden belangrijk zijn om aan te wijzen. Maar er is natuurlijk wel een heleboel oppervlak, oceaanoppervlak, wat u net ook al zei, 70%, waar je dat kunt doen. Ja. En waar het ook zinnig is om dat te doen, waar de grootste biodiversiteit is die je eigenlijk zou willen beschermen.
3: Ja, des te harder, zou je zeggen, is het nodig dat de Verenigde Staten meedoen. Afgelopen woensdag was te lezen in de New York Times, was ook hier in het nieuws trouwens, dat Trump meetinstrumenten uit de oceaan gaat halen die daar al een tiental jaren liggen en die heel nuttig werk doen als het gaat over kennis vergaren. Ik zag u in het nieuws. Dat raakt u ook echt, hè? Dat ze zich terugtrekken.
31: Ja, ik bedoel, ik ben als wetenschapper natuurlijk wel geneigd ook om zeg maar rationeel te denken.
3: Mm-hmm. Ja, maar daar zag ik toch echt emotie bij.
31: En dit krijg ik dus niet rond rationeel. Ik snap niet waarom mensen dat doen. Ik heb dat ook gezegd. Het lijkt van een soort pesterij. Van kijk eens, wij kunnen dit doen en daarom doen we het. En het heeft zoveel consequenties. Kijk, dat je dingen voor de kust van Amerika weghaalt, in zekere zin zeg ik, dan moet je zelf weten. Daar heb je jezelf ook mee. Dan krijg je zelf ook slechtere weervoorspellingen bij. Maar dat je ook dingen weghaalt in de grotere oceanen. Dat er plannen zijn om ook nog over andere waarnemingssystemen om die weg te halen.
3: Ja.
31: Ik vind dat echt schokkend en dat raakt me inderdaad.
3: Het is bijna pesterij, vandalisme.
31: Ja, vandalisme is denk ik wel een goed woord.
3: Ja. Een andere grootmacht, China, ratificeerde het Oceaanakkoord waar we het over hadden wel. Dat land is verantwoordelijk voor 30% van de CO2-uitstoot. Is de ondertekening van het verdrag plus die goede bedoelingen, is dat geloofwaardig als je tegelijkertijd dat doet?
31: Ja, ik denk het wel. En daar moet je bij aantekenen dat China heel hard op weg is. Ook om van die CO2-uitstoot af te komen met duurzame energie. Daar zijn ze echt koploper in.
3: Mm-hmm.
31: De geloofwaardigheid bij mij is wat twijfelachtig. Als je weet dat er ook heel veel grote Chinese visserijschepen, met name ook in de zuidelijke oceanen, alle kril aan het wegvangen zijn. Ja.
3: Of het kobalt, het mangaan, het nikkel, ja, voor de elektrische auto's. Dat is ook interessant voor ze.
31: Ja, dat
3: om dat uit zee te halen.
31: Maar dat is met name een Canadees bedrijf wat daar nu via Amerika probeert een vergunning voor te krijgen. En daarbij moet je natuurlijk ook aantekenen, denk ik, dat het gewoon een complexe wereld is.
3: Ja.
31: Er is geen enkel land wat geen CO2 uitstoot. Er is geen enkel land wat geen vlees eet. Er is geen enkel land wat geen visserij bedrijft en dergelijke. Dus je moet het ook een beetje met een zekere mate van realisme bekijken. En dan heb ik liever dat ze ondertekenen en meedoen.
3: Je moet ook een beetje pragmatisch
31: zijn. Dan dat ze er buiten staan zoals de Amerikanen.
3: Ja, positief realisme, zoiets dan maar toch.
31: Ja.
3: Goed, zo'n akkoord staat natuurlijk ook wel een beetje met de handhaving. Internationale wateren waar niemand echt de basis. Is dat ook geregeld in dat akkoord?
31: Dat is nog niet in detail geregeld. En daar komen een aantal conferenties over waarbij dat verder geregeld moet worden.
3: Ja.
31: We hebben bij het klimaatverdrag ook van die COPs, Conference of the Parties. Die worden ook voor dit verdrag verder uitgerold.
3: Mm-hmm.
31: En daar moeten de details geregeld worden. En daarbij moet je wel aantekenen dat handhaving op de open zee heel erg ingewikkeld is.
3: Ja. Ik merk dat ik behoefte heb aan wat positiefs in dit gesprek. opwarming, golfstromen, diepzeemijnbouw, biodiversiteit. Heel veel thema's zijn daar aan te pakken. Als we even naar uw vakgebied kijken. U schreef een boek over CO2. Hè, van ontdekking tot alle problemen die het nu veroorzaakt. Meestal wordt de oceaan gezien als slachtoffer. Maar u ziet ook een grote rol weggelegd voor die oceaan. En die oceaan, even een beetje misschien pathetisch geformuleerd, maar zou zelfs de held van dit verhaal kunnen worden als het gaat om CO2.
31: Ja,
3: hoe zit dat?
31: Nou, de oceaan neemt CO2 op. En dat is ongeveer op dit moment een derde van de uitstoot die wij voor elkaar krijgen door fossiele brandstof te verbranden. Dus dat is echt best veel. Daardoor hebben we dus ook in de atmosfeer minder CO2. En daardoor gaat de klimaatopwarming dus iets minder snel dan als die oceaan het werk niet zou doen.
3: Ja.
31: En op langere termijn weten we ook uit geologisch onderzoek dat die oceaan uiteindelijk altijd CO2 opneemt.
3: Ja.
31: Dus alles extra CO2 wat er nu in zit, komt uiteindelijk in de oceaan terecht.
3: Ja, die dan wel zuurder wordt?
31: Die wordt daardoor in eerste instantie zuurder. En de vraag is een beetje wat daar de consequenties van zijn. Voor de biodiversiteit, onder andere weer. Maar de grote vraag is natuurlijk, kunnen we dat proces versnellen?
3: Mm-hmm. En kan dat?
31: Daar wordt onderzoek aan gedaan. En in theorie kan dat. Mm-hmm. Er zijn mineralen die in gesteente zitten, die nemen CO2 op. Dat is een natuurlijk proces.
3: Ja. Wat is dat voor gesteente? Waar komt dat vandaan?
31: Dat is olivijn, onder andere.
3: Ja.
31: Dat zit vaak in basaltisch-achtige systemen. Dus systemen die uit vulkanen en overstroming. Dus IJsland heeft er bijvoorbeeld heel veel.
3: Ja, dus dat zou je dan in zee kieperen?
31: Ja, dat zou je fijn moeten malen en in zee moeten kieperen. En dan zou je daarmee dus ook de CO2 opnemen. Dat is de theorie van het lab, hè. Dat moet ik erbij zetten.
3: Ja.
31: Als je dat op grote schaal zou willen doen.
3: Maar dat is iets waarvan u zegt, dat zou nog wel eens interessant kunnen worden.
31: Uiteindelijk is dat een van de opties die we zouden moeten onderzoeken om te kijken of we CO2 uit de atmosfeer kunnen halen.
3: Mm-hmm.
31: Want als we dat niet doen, dan we blijven altijd wat CO2 uitstoten. En dan neemt het dus toe. Maar het is een beetje de vraag, is het groot genoeg?
3: Ja. En gaan we IJsland opofferen?
31: Ja, gaan we een stukje van IJsland weghalen, bij wijze van spreken. Er zijn wel andere opties. Hè. Er zijn dus ook vakantieeilanden à la Ibiza die we ook zouden kunnen gebruiken. Oh, dat is misschien makkelijker.
3: Ja.
31: Levert ze wat minder problemen op misschien.
3: Mm-hmm.
31: Ja. Maar wat je ook kunt doen is de zogenaamde blue economy kijken. En dat is de aanleg van mangrovenbossen. En die hebben een beetje een dubbel effect. Want die nemen en heel veel CO2 op. En die helpen je bij de kustversterking. Dus dat is een veiligheidsaspect. Nou ja, ook dat is niet genoeg. Maar misschien kun je een aantal van die methodes naast elkaar leggen. En dan toch inderdaad daar iets aan doen.
3: Mm-hmm. U gaat op 1 september het stokje doorgeven, hè?
31: Ja.
3: Van het NIOS aan een nieuwe directeur, Maaike van den Kamp-Romeijn, die nu nog bij Naturalis werkt.
31: Ja.
3: Wat staat er op het briefje dat u op het bureau voor haar achterlaat?
31: Dat het heel belangrijk is om zo'n instituut in de maatschappij te positioneren.
3: En hoe doe je dat?
31: Door veel contact te hebben met ministeries, met andere departementen. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek wat jij ook doet zijn weg vindt. Maar ook dat het de kennis die je hebt. Want we hebben 150 jaar onderzoek gedaan. Dus we weten echt gewoon ontzettend veel van zee en oceaan. En dat die kennis ook op een effectieve manier gebruikt moet worden. Ja.
3: Is dat wel eens lastig als wetenschapper? Daar zit een beetje de Achilleshiel toch altijd? Het communiceren, het overbrengen, jezelf in de spotlights krijgen.
31: Ja, dat gaat er niet om dat je... Ik werk zelf liever niet door niet in de spotlights te staan.
3: Nee, dat snap ik.
31: Maar juist op de achtergrond die informatie wel te verstrekken.
3: Uh-huh.
31: En dat vergt een hoop investeringen. En daar heb je een bepaalde strategie voor nodig. En dat moet je eigenlijk ontwikkelen.
3: Ja. Komende maandag, dus Wereldoceaandag. En er is ook nog een nationale conferentie. Ik wens u hele mooie gesprekken daar. En een paar mooie laatste maanden bij het NIOS.
31: Dank u.
3: Dank u.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
3: Jelle Vos is aangeschoven, 24 jaar oud, uit Utrecht, net afgestudeerd. Technische bestuurskunde.
13: Ja.
3: Technische bestuurskunde. Wat is dat technisch?
13: Ja, dat is heel raar.
3: Wat is dat?
13: Nou ja, het is dat je een beetje een brug slaat tussen zowel technische innovatie als de maatschappij.
3: Ja, ja, nou mooi. Op zoek naar werk, maar nu nog even pauze.
13: Ja.
3: En dus alle tijd om het nieuws te volgen, dat is dan altijd fijn. Wij hadden staan 70 punten neergezet door Gerrit Voortman uit Warnsveld. Aan jou de schone taak om daar wat aan te gaan doen, aan die 70 punten. Komt-ie aan.
14: In een open brief heeft president Zelensky president Poetin uitgenodigd voor een gesprek met hem over vrede.
15: Twee leiders samen dus, niet via allerlei onderhandelaars.
17: Is dit nou een echte doorbraak?
18: Nou, ik ben bang dat ik jullie moet teleurstellen.
14: Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky.
19: Two very good people, they're two very incredible countries, beautiful countries.
14: De Kremlin heeft direct gereageerd. Ze zeggen dat Zelensky elk moment welkom is om te praten over een vredesakkoord.
15: Tot nu toe is vrede nog niet gelukt, onder meer omdat Oekraïne wordt gedwongen grondgebied af te staan.
3: De Oekraïense president Zelensky heeft in een open brief de Russische president Poetin opgeroepen tot directe onderhandelingen. Vraag 1. Het Kremlin heeft de brief gelezen en zegt dat Zelensky altijd waar welkom is om te praten over een vredesakkoord. De locatie dus waar?
13: Moskou.
3: Moskou, ja zeker. De gesprekken kunnen volgens Zelensky juist plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. Vraag 2. Poetin zei eerder deze week dat hij bereid is concessies te doen, omdat Donald Trump hem dat had gevraagd tijdens een top in welk Amerikaanse staat vorig jaar?
13: Washington.
3: Nee, Alaska. Poetin heeft vaker gezegd dat hij bereid is tot een vredesdeal, maar tot nu toe bleef dat uit. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
20: Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgehaald.
21: Ongelooflijk.
31: Ongelooflijk.
20: Dit is toch ongelooflijk? Ja, het is werkelijk
31: ongelooflijk.
13: Ongelooflijk.
31: Ja, maar het is wel gebeurd.
20: Gisteren fietsten, liepen of renden meer dan 5000 mensen de beroemde Franse berg de Alpe d'Huez op.
3: Ja, de Alpe d'Huez heeft dit jaar ruim hoeveel miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker?
13: 25
3: miljoen, ja. Dat is ongeveer 6 miljoen euro meer dan vorig jaar. Vraag 4. Naast het fysieke evenement in Frankrijk vond er dit jaar ook weer een binnenvariant plaats. Op welke locatie in Rotterdam?
13: Ahoy.
3: Ja, het zal wel. Ahoy. De deelnemers beklommen daar virtueel de berg. Vraag 5. Opnieuw een fragment dat voorbij komt. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
0: Het is natuurlijk een moment waar we allemaal naar uitkijken. Omdat het natuurlijk, hoeveel jaren hebben we inmiddels in Europa gediscussieerd over migratie in een jaar of 15. En over een paar maanden gaan we natuurlijk zien hoe dat in de praktijk uitpakt.
13: Van den Brink.
3: Ja, Bart van den Brink, de minister van Asiel en Migratie. Hij sprak over het Europees Asiel- en Migratiepact, waarvoor de laatste voorbereidingen worden getroffen. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Dat is altijd fijn. Dan moet je wel kiezen voor de moeilijke variant, want dan krijg je 2 punten. En als je voor makkelijk gaat, levert het maar 1 puntje op.
13: Maar makkelijk.
3: Makkelijk, oké. Wanneer gaat het Europees Asiel- en Migratiepact in, waar Bart van den Brink net over sprak?
13: Volgende week vrijdag.
3: Volgende week vrijdag, 12 juni, ja. De asielministers van de EU-landen bespraken dat gisteren in Luxemburg. Bij de volgende vraag kun je weer extra punten krijgen. Namelijk 4. Als je meteen weet welke persoon uit het nieuws wij zoeken, daar krijg je namelijk hints over. Hoe langer je wacht, hoe minder punten. Als je tot het laatst wacht, krijg je maar 1 punt. De vraag is dus even, over wie gaat dit?
1: 4.
4: Ik heb gewerkt als een paard.
13: Stop. Esther Ouwehand.
3: Ja, je denkt dieren, het zal wel. Voor 3 punten, maar voel me niet meer als een vis in het water. Voor 2 punten, het wordt geen struisvogelpolitiek, want ik blijf in de Kamer. En voor 1 punt, ik stop als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren, komen wij inderdaad uit bij Esther Ouwehand. Zo, dat is een lekkere score, zeg, naar die eerste ronde. Je hebt een factor van 9 en dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. En dat is echt wel haalbare kaart, zoals dat dan heet.
13: Alles best doen.
3: We gaan kijken of het ook gaat lukken in de praktijk.
28: De Nationale Nieuwsquiz.
3: Wie wordt op dit moment gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona?
13: Van Dissel.
3: Ja, de Chinese president Xi gaat voor het eerst in 7 jaar naar welk land?
13: Noord-Korea.
3: Dat is ook goed. Een vliegtuig is door zijn voorwiel gezakt op een vliegveld in welke plaats?
13: Frankfurt.
3: Ja, er is weer uitstel rond het besluit over het voortbestaan van welk dorp?
13: Moerdijk.
3: Ja, WK-voetbalfavoriet Frankrijk verloor gisteren een oefenwedstrijd van welk land?
13: Ivoorkust.
3: Ivoorkust is goed. Australische autoriteiten hebben 100.000 van wat in beslag genomen bij een illegale kweker?
13: Kakkerlakken.
3: Kakkerlakken. Modeketen Zara heeft op t-shirts een foute spelling van welk land gedrukt?
13: Curaçao.
3: Curaçao. Wie is de opvolger van Arne Slot bij Liverpool?
13: Iraola.
3: Ja. Voor het eerst is er een vaccin ontworpen met behulp van wat?
13: AI.
3: Ja. Mensen worden nu al veel gebeten door welk diertje, terwijl de piek nog moet komen?
13: Teken.
3: Teken. Bij de gemeente Arnhem zijn 3 demonstraties rond de concerten van wie aangekondigd?
13: Kanye.
3: Ja, hoe heet de oud-staatssecretaris die zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd?
13: Tuinman.
3: Dat is goed. Welk pretpark heeft een miljardeninvestering na 34 jaar nog steeds niet terugverdiend?
13: Efteling.
3: Nee, Disneyland Parijs Disneyland was dat. We kunnen wel zeggen met vlag en wimpel. Ja. Want je hebt 12 vragen goed in de tweede ronde.
13: Dat is niet gek.
3: Nee, dat brengt jou op 108 punten. Dat is een topscore, joh.
13: Oh my.
3: Ja. Ja, helaas voor Gerrit Voortman. Meneer Voortman, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, dat is wel fijn ook dat het duidelijk is, toch, altijd?
5: Ja, dit is echt hartstikke goed gewoon.
3: Ja, ja, ja. Jelle is gewoon next level.
5: Ja, ja, inderdaad. Ja.
3: Het is een beetje sadistisch om dat te vragen. Wat had je gedaan met die 100 euro? Dus dat zou ik maar niet doen.
5: Ik wil het best vertellen, hoor. Maar
3: ja? Nou, doe dat toch.
5: Nou, dan had ik grond gekocht bij Land van Ons. En dan had ik gewerkt aan de biodiversiteit, waar jullie het net over hadden.
3: Ja, nou, wauw. Oh, ja, jammer. Nou, gewoon nog een keer meedoen. Ja. En misschien dat het dan wel lukt. En dan gaat het alsnog naar die mooie, goede doelen. Waar ga jij het aan besteden, Jelle?
13: Ik ga heel veel grond kopen. En dat... ik wil nog wat onderdelen voor mijn fiets kopen.
3: Onderdelen voor de fiets. Ook een nuttige besteding. Hartelijk dank, Marloes Schrover en Han Dolman, voor jullie aanwezigheid hier. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. En mijn gast van vandaag vertrekt binnenkort bij zijn huidige werk. Na 21 jaar. Hij gaat nu over de onderhoudswerkzaamheden op het spoor, maar wordt straks verantwoordelijk voor schoonmakers en thuiszorgers. John Foppe is mijn gast en kijkt terug op zijn 21 jaar bij ProRail.
3: Oké, dat horen we dan zometeen na het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Wij zijn er maandag weer om 9:30 uiteraard. Ik wens u alvast een heel mooi weekend met heel veel zon.
16: Dit was een programma van KRO NCRV.
28: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
21: Het kabinet wil veel strengere regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar dat bedrijf zit niet de gegevens van Nederlanders inzien. Nu is dat nog wel het geval in de VS. In Roemenië is de haven van Constanța aan de Zwarte Zee. Daar is een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt bij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Aanleiding is zijn standpunt over asielzoekers. In tegenstelling tot de nieuwe coalitie van Maassluis vindt de Vries dat het aantal asielzoekers in zijn stad niet zo snel mogelijk moet worden teruggebracht tot nul. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar in Noord-Korea zien.
1: ANWB Verkeersinformatie. Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Er staat inmiddels 110 kilometer file. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. A17 van Dordrecht naar Roosendaal tussen Roosendaal Noord en Knoppen de Stok 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En op de A58 van Breda naar Tilburg is het oponthoud een kwartier voor het knooppunt Sint-Annebos.
28: NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
6: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl veel ogen vanochtend zijn gericht op Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team tijdens de coronajaren. Op dit moment wordt hij gehoord door de parlementaire enquêtecommissie. Praat ik hier vanochtend met de man die koud op zijn stoel zat toen dat virus de kop begon op te steken. En over een paar weken laat hij die stoel achter. John Foppe, de baas van ProRail, verlaat het spoor na 21 jaar en gaat zich richten op schoonmaken en thuiszorgen. Dat wil zeggen, als de nieuwe baas van een familiebedrijf dat doet. En dus laat hij het ingrijpende onderhoud en de renovatie van dat spoorweggedeelte van onze infrastructuur achter zich. In een tijd dat die infrastructuur grondig op de schop moet. 80 miljard is er nodig. Er zijn zorgen over kwetsbaarheden voor sabotage en cyberaanvallen, ook op het spoor. De inspectie is niet altijd even blij met de boekhouding die bij die vernieuwing hoort en het voortdurende vragen en zoeken naar geld dat erbij hoort, heeft natuurlijk de afgelopen jaren wel gedomineerd. Meneer Foppe, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, Sam.
6: Denkt u nog wel eens terug aan die coronajaren eigenlijk?
7: Ja, absoluut. Het was een heel raar begin.
6: Want u zat er net, u trad in december aan. In diezelfde maand waren de eerste gevallen in Wuhan. En een paar maanden later was het hier ook bal.
7: Ja, dat klopt. Ik had allemaal voornemens wat ik zou gaan doen. Ik was net CEO geworden.
6: Ja?
7: Na heel veel jaren al bij het sporen. Toen dacht ik van, we gaan echt een frisse start maken. En toen kwam ik in die coronacrisis terecht. Wat voor het spoor heel veel betekend heeft. Want het spoor heeft natuurlijk 24/7 doorgedraaid.
6: Ja.
7: Omdat het cruciale infrastructuur was om ook de verpleegkundigen en iedereen naar het ziekenhuis te brengen.
6: Ja.
7: Maar het was een hell of a job in die tijd. Ja,
6: ja ook want niet iedereen kon op kantoor komen. Niet iedereen kon ook het onderhoud aan die wissels en spoortrajecten volhouden. Toch?
7: Ja, we zijn buiten, is eigenlijk alles gewoon bijna volop doorgelopen.
6: Mm.
7: Maar ja, bijvoorbeeld de verkeersleiders, die moesten gewoon wel naar hun plek toe.
6: Ja.
7: En die hadden ook wel, daar moesten we ook echt heel goed mee omgaan qua besmetting.
6: Ja.
7: En wat leuk was, ik heb in die tijd ontdekt vanaf mijn keukentafel sprak ik dan alle ProRail's toe.
6: Ja.
7: Zo ga ik over een paar weken ook afsluiten. Ik heb nog een keer vanaf mijn keukentafel in een soort corona, nostalgie van die tijd om een keer het bedrijf toe te spreken. Dat was de manier waarop je met elkaar verbond als je elkaar niet kon zien.
6: Juist, good old times, good. Zo goed was het nou ook weer niet.
7: Het lijkt langer geleden dan het is.
6: Ja, gek is dat, hè? Ja. Die coronacommissie is intussen op zoek naar lessen voor de toekomst, hè? Dus hoe is het nou precies gegaan, wat kunnen we ervan leren, enzovoort. Hebt u nog lessen getrokken voor de toekomst? Stel, er komt weer een pandemie. Stel, er komt een aanval van een buitenlandse mogendheid. Er is echt een soort nationale crisis. Is er iets in de crisisstructuur veranderd bij jullie?
7: Jazeker. Ja, dus we kijken nu sowieso natuurlijk heel breed naar die weerbaarheidsdiscussie.
6: Mm-hmm.
7: Maar we hebben letterlijk de coronadraaiboeken die we in die tijd voor een deeltje hadden, maar eerlijk gezegd ook gewoon voor een heel groot deel gemaakt hebben. Die zijn we nu weer aan het oppoetsen. En echt weer klaarmaken voor de toekomst. Ja, je ziet dat die crisisstructuur die we hebben is behoorlijk geprofessionaliseerd. En kijk, op het spoor waren we altijd al heel professioneel. Maar het gaat ook om die crisissen die niet gelijk te maken hebben met een ongeluk of iets wat op het spoor gebeurt. Ja, daar zijn grote ontwikkelingen geweest. Maar daar zijn we ook nog niet klaar mee. Want als ik nu kijk wat de geopolitiek op ons afkomt, dan vraagt dat nog meer, denk ik, dan in die tijd.
6: Ja, en dan is corona een soort katalysator geweest om beter voorbereid te zijn op grotere dingen nog die misschien wel op ons af gaan komen.
7: Jazeker, ja. Ik ben wel heel, als je terugkijkt, ben ik heel tevreden.
6: Ja.
7: Ik werk nu samen met mijn collega in de Raad van Bestuur, Mirjam van Veldhuis. Die was destijds, tijdens corona, was zij verantwoordelijk in de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.
6: Ja.
7: Dus we hebben eigenlijk die twee best practices zijn we op elkaar aan het leggen. Ja, want zij heeft nog veel meer meegemaakt in zo'n ziekenhuis in die tijd. Dat was natuurlijk helemaal topsport.
6: Zeker. Ja. Meneer Foppe, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe vindt u zelf dat het gegaan is eigenlijk de afgelopen 6,5 jaar dat u de CEO was van ProRail?
7: Ja, je komt in zo'n periode dat je iets nieuws gaat doen, dan kijk je toch een beetje terug. Ik ben niet zo'n terugkijker, ik kijk altijd vooruit, maar ik heb de afgelopen tijd teruggekeken, en soms 6,5 jaar. Maar ik heb ook 21 jaar teruggekeken.
6: Ja, want u bent in 2005 begonnen.
7: Ja, 2005 ben ik begonnen, ja.
6: En bij hetzelfde bedrijf, op verschillende posities. Ja. De baas geweest van de verkeersleiding ook.
7: Ja.
6: Daar trof u weer Rob Jetten?
7: Zeker, ja. Ja, Rob Jetten was management trainee bij ons. Als je dat toen al zag, wat Rob... Rob had iets heel bijzonders. Die kon zonder zichzelf op de voorgrond zetten. Hmm. Als hij bij een team zat, of hij nou bij verkeersleiding was of later bij bouwmanagement bij ons, hij heeft ook heel veel gebouwd. Dan zagen wij al dat enorme talent om zo'n team omhoog te helpen, zonder zelf op de voorgrond te staan. Dat was toen al, dat was echt enorm zichtbaar. Ja. Maar hij ging helaas weg, hij moest de politiek in. Dat vond hij toch leuker.
6: Ja, en als u dan nu naar het kabinet kijkt, denkt u dan, bij ons deed hij het beter of hij doet het nu beter?
7: Nou, ik ben geen kenner van de politiek. Ik heb het een beetje
6: geprobeerd. Oh, u hebt er anders wel verdraaid van mee te maken.
7: Maar ik denk dat hij in een enorm moeilijke positie zit.
6: Ja.
7: Ik ben blij dat we iemand als Rob Jetten hebben die echt probeert te verbinden in Den Haag.
6: Ja.
7: Want als we nog meer mensen hebben die proberen te polariseren, dan komen we helemaal niet vooruit.
6: Ja.
7: Maar het is geen makkelijke job die hij heeft.
6: Maar goed, u hebt direct met hem gewerkt. Bent u dan trots op hem? Beschouwt u het toch een soort leerling van u? Of iemand die u hebt opgeleid, begeleid?
7: Nou, ik ben enorm trots op hem, maar het zou aanmatigend zijn om te zeggen dat ik iets daarin betekend heb. Ja. Wat ik wel heel gaaf vind, Rob heeft nog steeds contact met allerlei oud-collega's bij ProRail.

0: Want het is geen makkelijke job die hij heeft.
1: Maar goed, u hebt direct met hem gewerkt. Bent u dan trots op hem? Beschouwt u dat toch een soort leerling van u? Of iemand die u hebt opgeleid, begeleid?
0: Nou, ik ben enorm trots op hem. Maar het zou aanmatigend zijn om te zeggen dat ik iets daarin betekend heb. Ja. Wat ik wel heel gaaf vind. Rob heeft nog steeds contact met allerlei oud-collega's bij ProRail.
1: Ja.
0: Dus heeft hij echt nog... Daar steekt die tijd in die verbinding. Dat tekent denk ik de man. Ja.
1: Nou, dat kan er wel eens van pas komen, want daar liggen grote uitdagingen. Er is ook best heel veel gebeurd. Alles heeft heel veel stations opgeknapt. Amersfoort, Groningen, Rotterdam, Amsterdam is nu bezig. Zijn dat de hoogtepunten?
0: Ja, als je 21 jaar terugkijkt, dan is het bijna niet meer te vergelijken. Die stations zijn fantastisch. Rotterdam was de eerste toen ik binnenkwam, 2005.
1: Ja.
0: Maar goed, ik kan doorgaan met Utrecht. En het is ook niet te vergelijken waar het vroeger echt... toch wel plekken waren waar je niet per se wou zijn. Zijn het nu bijna dorpen in de stad geworden.
1: Ja.
0: Rotterdam is natuurlijk ook architectonisch fantastisch. Maar Arnhem is fantastisch. Breda is fantastisch. En Amsterdam, ik was afgelopen week toen nog, wordt heel mooi.
1: Ja. Maar goed, dat zijn de krenten in de pap, denk ik.
0: Ja, maar als je kijkt, dat is het mooie van het spoor. Je moet nooit 1 of 2 jaar terugkijken.
1: Ja.
0: Ik heb 21 jaar teruggekeken. We rijden tegenwoordig 20-25% meer treinen dan in 2005.
1: Ja.
0: We vervoeren 25% meer mensen. Dat is ook wel, ja.
1: Ja, dus je moet lang terugkijken. Naar de tijd dat de boeren nog bang waren dat de koeien geen melk meer gaven als er een trein voorbij kwam, of zover niet?
0: Nou ja, ik ben gestopt bij 21 jaar. Okay. Dus dat vond ik voldoende. Ja.
1: Goed, maar er zijn ook grote uitdagingen. Ik zei het al. We hebben elkaar vaker gesproken, ook als u weer eens aan een bel kwam trekken. Want er is echt beduidend meer geld nodig.
0: Zeker.
1: Voor de totale renovatie van het spoor. Eigenlijk sinds de jaren 60 is het een beetje onderhoud geweest, maar niet zo ingrijpend dat het helemaal toekomstproef is gemaakt, zal ik maar zeggen. De minister die daarvoor verantwoordelijk is, uiteindelijk is natuurlijk Vincent Karremans, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Die heeft 80 miljard nodig voor de komende jaren.
0: Ja.
1: Om de hele infrastructuur op te poetsen en op te kalevateren, ook voor onze weerbaarheid.
0: Ja.
1: U zat hier een maand of 9 geleden, toen waren er nog geen verkiezingen, die waren wel in aantocht, er was nog geen kabinet, en toen zei u, er moet tenminste 1 miljard bij. Want we moeten weerbaar worden, de krijgsmacht moet over dat spoor heen kunnen. Wat is er binnengekomen van dat miljard?
0: Weinig.
1: Wat is weinig?
0: Weinig is voor weerbaarheid heel weinig. Als je kijkt naar de hele infrastructuur is er echt wel wat gekomen.
1: Ja.
0: Maar toch in vergelijking wat er nodig is, is dat heel weinig. En dat is ook. Het is een ingewikkeld punt. Ik denk dat we... Als je het nieuws luistert, de krant leest... Ik denk dat iedereen er overtuigd is dat er wat moet gebeuren met onze infrastructuur. Iedereen is van overtuigd dat onze infrastructuur de basis is van onze economie. Dat er risico's zijn qua weerbaarheid. Mijn andere stokpaardje ken je ook, hè? Regels. We hebben een systeem op systeem op systeem gebouwd, wat zo complex geworden is dat je bijna geen infrastructuur meer kunt bouwen, of dat het heel erg duur wordt, zeg maar.
1: Ja.
0: Daarom had ik het net ook even over de politiek. De politiek begrijpt dat. Iedereen die ik spreek, of je nou de Tweede Kamer spreekt, verschillende ministers.
1: Ja.
0: Maar er wordt niet geacteerd. Daar zit ik wel eens te kijken van, wat moet er nou gebeuren om wel te acteren? Want ja, we zien allemaal wat er gaat gebeuren. Ik heb Duitsland ongetwijfeld 9 maanden geleden ook genoemd als voorbeeld wat er kan gebeuren.
1: Ja.
0: Als je niet investeert in infrastructuur.
1: Het uitdaging van dit kabinet is aan de slag.
0: Ja, kijk, ik denk ook...
1: U gaat weg, hè, dus u kunt vooruit praten.
0: Ja, ik spreek vooruit.
1: Ja.
0: Daar heb ik me nooit aan gestoord, nee, denk ik. kijk, we zijn nu... Nu is men heel druk bezig om te kijken van, hoe moeten we prioriteren?
1: Ja.
0: We hebben een bepaalde hoeveelheid geld.
1: Ja.
0: En hoe kunnen we nou voor het geld nou de beste dingen doen?
1: Nou ja, 80 miljard is er in elk geval niet.
0: 80 miljard is er niet. En 20 miljard is van spoor, 60 miljard is voor de weg en voor de waterveiligheid.
1: Ja.
0: Kijk, ik vraag me wel eens af, zonder nog helemaal terug in de tijd te gaan, maar in de jaren 30 en jaren 50 is een groot deel van ons spoor gebouwd.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat hele goede economische tijden waren. Ik denk dat men toen ook gekozen heeft om te investeren. Dus als wij hier het paradigma blijven zitten, ja, dat we de staatssteun niet willen op laten lopen, ja, dat we niet willen investeren.
1: In de jaren 30 was de verzorgingsstaat er niet. In de jaren 50 werd de verzorgingsstaat opgebouwd. Dus we zijn een heleboel geld aan andere dingen gaan uitgeven, waar we wel aan gewend zijn geraakt en die we ook erg zijn gaan waarderen.
0: Ja. Maar hetzelfde geldt voor infrastructuur. We zijn gewend geraakt aan de kwaliteit van onze infrastructuur.
1: Ja.
0: En we zijn ook gewend geraakt aan de kwaliteit of de mate van welvaart die we hebben.
1: Mm-hmm.
0: En daar is waar mijn... Maar ik wil niet zorgelijk klinken, Sven, maar ik ben toch wel trots wat ik opgebouwd heb, maar we staan nu wel op een punt van keuzes.
1: Ja.
0: Als we niet gaan weer investeren in die infrastructuur.
1: Ja.
0: En dan heb ik het niet over spoor alleen. Ik heb het over weg. Ik heb het over
1: bruggen,
0: waterleidingen,
1: sluizen,
0: bruggen,
1: alles,
0: sluizen. Ja.

0: Ja. Elektriciteit. Ja.
1: Daar komen we zo meteen nog over te spreken, want u bent met uw bedrijf ook een soort elektriciteitsboer geworden.
0: Zeker, zeker. Maar ik ben ook voorzitter van NG Infra. Daar zijn we verantwoordelijk voor alle infrabedrijven.
1: Zeker.
0: En we zien overal diezelfde problematiek. Dus ik spreek echt niet alleen voor het spoor. Maar ja, ik denk dat die keuze die we moeten maken om te investeren in infrastructuur, maar ook om te reduceren in regels en moeilijkheid, ja, dat het wel echt cruciaal is.
1: Ja, maar goed, u vroeg dus om dat miljard. Er is eigenlijk niks van binnengekomen. Er was een oud-staatssecretaris die door zijn opvolger, Gijs Tuinman, die trouwens vandaag bekend maakte op te stappen bij de BBB, ingehuurd om, laten we zeggen, die weerbaarheid van de infrastructuur eens in kaart te brengen. Conclusie,
0: Christophe van der Maat, ja.
1: Christophe van der Maat. Oud-staatssecretaris van VVD, ja. Huizen op Defensie dus. Ja. Zijn conclusie was, er moet 600 miljoen naartoe. Dus Klopt. Niet een miljard, maar wel 600 miljoen. Wat is er dan van die 600 miljoen binnengekomen?
0: Ja, op dit moment nog heel weinig.
1: Ook niks?
0: Nee.
1: Maar niks of weinig?
0: Nou, eigenlijk niks. Dus,
1: maar ik hoor niks anders dan dat we weerbaar moeten zijn. Ik hoor niks anders dan dat er grote zorgen zijn dat de krijgsmacht al wel over het spoor kan met al dat zware materieel.
0: Ja.
1: Dus deze week geloof ik echt de grootste legeroefening van dit jaar. Fighting Lion, 7000 militairen onderweg.
0: Maar kijk, natuurlijk doen wij wat we kunnen. Natuurlijk is dat militaire transporter.
1: Ja.
0: Maar wat je ziet is, nou, daar hebben we ook eerder over gesproken, de verwachting dat de 1,5% van de NAVO-norm die geïnvesteerd zal moeten worden in infrastructuur,
1: ja,
0: ook daadwerkelijk geïnvesteerd wordt moeten worden in infrastructuur.
1: Ja.
0: Ja, daar is nog steeds, ik denk dat daar nu wel duidelijkheid over is. Die 1,5% lijkt er gewoon niet te komen. En als we dat niet doen, ik heb, dat vind ik wel mooi met Vincent en natuurlijk ook met
1: Vincent Karremans.
0: Met minister Karremans en staatssecretaris op infrastructuur.
1: Ja.
0: Kijk, die zijn echt bezig om geld vrij te maken, ook voor weerbaarheid.
1: Ja.
0: Maar als dat geld, ik denk dat geld wat bij Defensie bedoeld is voor de infrastructuur,
1: ja,
0: ja, weet je, in dat infrafonds kunnen we niet verder prioriteren.
1: Nee, maar goed, er is natuurlijk gesproken over kans op sabotage, risico op sabotage, cyberaanvallen, waar we kwetsbaar voor zouden zijn. Nog even los van het vervoer van dat zware materieel. Kun je nou zeggen dat op de drempel van dit vertrek, van u dus in dit geval, na al die jaren en maanden praten over weerbaarheid, dat we een stap verder zijn gekomen als het gaat om het spoor?
0: Wij hebben alles gedaan binnen Prolo wat we kunnen. Dus en dat is best veel, Sven. Ik ga daar niet, ik heb het al eerder gezegd, ik ga niet in detail vertellen wat we wel doen.
1: Nee.
0: Maar de echte stap die we moeten zetten, hebben we niet gezet.
1: Dus per saldo, zegt u op de drempel van uw vertrek bij ProRail, zijn we op het spoor niet wezenlijk weerbaarder geworden?
0: Nee. Wij zijn als een spoor nog steeds ingericht als een heel efficiënt bedrijf. En er moet echt een grote verandering plaatsvinden. Maar goed, dan val ik een beetje in herhaling, maar het is misschien wel goed om een paar dingen te noemen.
1: Ja.
0: Ja, we zullen beter moeten beveiligen. We zullen beter moeten investeren in reservevoorraden.
1: Ja.
0: Mensen op de bank die klaar zitten als er iets gebeurt.
1: Ja.
0: Het zijn hele lastige investeringen, want ja, je hebt er niks aan als het niet misgaat.
1: Ja.
0: Maar het is echt een verzekeringspremie die we met elkaar moeten doen.
1: Ja. Vooralsnog is het dus verbalisme gebleken.
0: Dat klopt, dat klopt.
1: Uit de mond van het kabinet. Het vorige kabinet,
0: ja,
1: en ook het huidige kabinet.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Overigens, die staatssecretaris heet daarnet Bertram.
0: Ja, sorry, dat was het. Dat weet ik natuurlijk. Maar ik zat met de voornaam. Ja. Ik denk, ga die nog een keer fout maken.
1: Goed. Vincent en Annette. De beide bewindspersonen daar. Maar goed, als je dan geld hebt, stel u krijgt het ooit en je gaat het spoorwegnet vervangen, wat u natuurlijk deels nu ook al doet als het begint te rammelen, en dan moet je het wel goed bijhouden. En daar komt de inspectie voor de leefomgeving om de hoek. Want die is heel kritisch geweest, tot twee keer toe. Begrijp ik ook overigens van dezelfde staatssecretaris. Namelijk dat jullie wel stukken spoor hebben vervangen op papier in de boeken, maar niet in de praktijk.
0: Ja, kijk. Ik neem een klein aanloopje. We hebben heel veel onderhoud te doen op het Nederlandse spoor.
1: Ja.
0: En veiligheid staat bij ons bovenaan. Ik sta 100% in voor de veiligheid van dat spoor. Daar is geen discussie over.
1: En, dat je moet natuurlijk wel netjes bijhouden wat je wel of niet vervangt, toch?
0: Natuurlijk. En dat zien we ook, maar dat zien we ook in alle, in alle statistieken en alles, hoe veilig wij in Nederland zijn.
1: Ja. Dat zegt de inspectie er ook bij, de veiligheid is niet in het geding. Of in ieder geval, we hebben het veiligste spoorwegnetwerk van de wereld.
0: Het is niet in het geding, dat is echt waar. Ja. Kijk, voor
1: maar je moet wel goed bijhouden.
0: Zeker, voor dagelijks onderhoud is er in Nederland best een bijzondere situatie.
1: Ja.
0: Daar hebben wij ooit gekozen. lang geleden. Ik ben een beetje in de terugtrekking. Dat moet je me maar vergeven.
1: U bent een beetje nostalgisch.
0: Een tikje. Ooit toen we NS opgesplitst hebben, hebben we ook alle onderhoudswerkzaamheden, de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. En dan moet je denken aan de kleine dingen die elke dag moeten gebeuren aan het spoor en het herstel van storingen. Ja. Hebben we ook naar de markt uitbesteed. Naar de aannemers.
1: Ja.
0: En daar hebben we een markt. En het zijn 3 onderhoudsaannemers. Mm. En die doen fantastisch werk. Maar het is niet een echte markt. Dus dat is een eigenlijk niet functionerende markt. En dat zien we eigenlijk al 10, 15 jaar.
1: Herman Wijfels, oud topman van de Rabobank. Even een kleine zijstap. Die heeft het ooit onderzocht. En zijn conclusie was, herinner ik me uit die tijd. Ik heb toen ook gesproken. Die splitsing van de NS en ProRail had nooit moeten plaatsvinden.
0: Nou, nee, ik heb daar op heel veel manieren naar gekeken.
1: Ja.
0: De manier waarop die splitsing plaatsgevonden heeft.
1: Ja.
0: In elk geval qua dagelijks onderhoud, qua het ingenieursbureau. Het is niet alleen de splitsing van NS en ProRail geweest.
1: Nee.
0: Ook al die onderhoudsbedrijven zijn uitbesteed.
1: Juist.
0: Ook al die ingenieurs. Dus daar zijn echt wel dingen die...
1: Is dat een historische fout geweest?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, die onderhoudsaannemers zijn toen afgesplitst.
1: Ja.
0: Toen was Structon nog eigendom van de staat.
1: Ja. Dat was een van die onderhouds.
0: Dat was een van de 3.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is Structon ook verkocht. Ja. Waarbij je gewoon, denk ik, als staat, gewoon als Nederland, gewoon te weinig te zeggen meer hebt.
1: Ja.
0: Over het onderhoud.
1: Maar goed, welke onderaannemer het ook is en hoe het ook versplinterd is, je moet natuurlijk wel netjes bijhouden wat je vervangt.
0: Kijk, het is onze verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Als ProRail. En daar is gewoon een menselijke fout gemaakt.
1: Ja.
0: En als ik menselijke fouten zou kunnen uitsluiten, Sven, ik zal het heel graag doen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het ook, als je in een veiligheidscultuur zit, waar je gaat zeggen dat menselijke fouten moeten leiden tot discussies met... dat is de discussie die we met de inspectie hebben.
1: Ja.
0: Ja, ik vind, je moet over een systeem praten, of hoe je het moet veranderen.
1: Maar goed, het is tot 2 keer toe, wordt geconstateerd. En jullie stappen naar de rechter, toch? Of niet?
0: Ja,
1: of
0: wij zijn
1: wat van de baan?
0: Wij zijn voornemens naar de rechter te stappen. Maar ik heb over 2 weken nog gesprek met de inspectie.
1: Ja.
0: Dus kijk, ik geloof die inspectie legt echt wel de vinger op de zere plek dat we daar nog een stap te zetten hebben in dat dagelijks onderhoud.
1: Ja.
0: Alleen hoe ze dat nu doen, dat raakt me in mijn hart. Want als mensen geen... Die man heeft gewoon opgeschreven dat dit spoor niet vervangen is, maar een ander spoor vervangen is. Heeft gewoon een fout gemaakt.
1: Ja, ja.
0: En als die menselijke fouten, dan verander je ze in cultuur.
1: Goed.
0: En dat is niet goed.
1: Ik zei al, u bent op de drempel van uw vertrek ook elektriciteitsboer geworden. Dat wil zeggen, jullie gebruiken natuurlijk, ik zeg het wat onparlementair, maar jullie gebruiken natuurlijk ongelooflijk veel stroom op dat spoor. Maar dat gaat 1 kant op, namelijk vanuit de opwekker naar de trein. Maar het kan op piekmomenten ook andersom. Een soort wederkerigheid in het stroomnet. Dus u levert ook stroom. In Utrecht zag ik Olga van Dijk, voormalig Kamerlid van NSC, die is daar regiodirecteur. Maar dat levert ook weer allemaal gedonder en gedoe op. Want dat mag niet zomaar en dat kan niet zomaar. Hoe zit het nou precies?
0: Nou, daar hebben we wel een doorbraak, denk ik. Wij willen gewoon heel graag onderdeel van de oplossing zijn. En wij hebben op heel veel strategische plekken in Nederland hebben we natuurlijk toegang tot het net om het af te nemen.
1: Ja.
0: En dan kunnen we daar dus ook batterijen, of in dit geval doen we dat via een heel technisch systeem, zeg maar, om dat weer vast te houden.
1: Ja.
0: We kunnen echt helpen om die congestie in Nederland op te lossen.
1: Dus ProRail als ei van Columbus bij de netcongestie?
0: Nou, je dicht me vandaag te veel toe.
1: Okay.
0: Wij stellen onze grond beschikbaar en onze faciliteiten om samen met de energieleveranciers en met de stedens en allianders van deze wereld om dat voor elkaar te krijgen.
1: Mm.
0: En we doen dat heel graag, want we hebben die stroom zelf nodig.
1: Ja.
0: Maar als wij kunnen helpen om die netcongestie op te lossen...
1: Maar wordt die aangestoken hand ook aangenomen? Of wordt daar wat vreemd naar gekeken?
0: Nou, hij wordt echt door... Ik merk, daar wordt door het kabinet wordt hij echt aangenomen. Daar wordt hij ook echt door de energiebeheerders... werken we ontzettend goed samen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je ziet gewoon dat regels in de weg zitten, Sven. En
1: welke?
0: In dit geval vaak mededingingsregels. Mogen wij die rol spelen?
1: Waarom zou het niet mogen?
0: Nou ja, wij mogen... Kijk, als wij energieleverancier zouden worden... dat is niet waarvoor wij bedoeld zijn. Dan zou je een rare concurrentie krijgen. Dus, maar dan werken we nu. In Utrecht is het gelukt om daaromheen te werken.
1: Mm-hmm.
0: En ook echt die bijdrage te kunnen leveren die we kunnen leveren. Dus daar hebben we echt wel een doorbraak te pakken.
1: Terug naar het hoofdonderwerp. En dat is toch de kwaliteit van het spoor. Uiteindelijk, daar zijn jullie voor verantwoordelijk. Nou, u zegt net, er is een hoop gebeurd. De stations zijn vernieuwd, althans een aantal. Maar er is echt nog werk aan de weg voor dat spoornet. Wat gebeurt er nou als die centen niet komen? Wanneer gaat het vastlopen, denkt u?
0: Ik denk dat het een periode van... dat gaat zich langzaam opbouwen. En het probleem is, dat zie je nooit in 4 jaar. De gemiddelde duur van een kabinetszitting. Maar vaak stapelt het zich op en dan ga je dat zien naar een jaar of 8, 10, 12. Kijk, als je nu kijkt naar die 20 miljard, dat lijkt een enorm bedrag. Mm-hmm. Dat is een bedrag wat we hebben genoemd voor 2040. Mm-hmm. En daar zit bijvoorbeeld in het onderhoud van de HSL.
1: Ja. Nou,
0: daarvan weten we dat de bruggen niet goed ontworpen zijn.
1: Nee.
0: Die moeten we vervangen.
1: Ja.
0: En ja, als we dat niet doen, blijven we 120 rijden op de HSL.
1: Ja.
0: Daar zit bijvoorbeeld geld in wat we nodig hebben om het nieuwe beveiligingssysteem, ERTMS, uit te rollen.
1: Ja.
0: Als we dat niet doen, ja, dan blijven er op bepaalde plekken relais zitten. En die relais zijn uiteindelijk een keer einde levensduur. Dus je ziet eigenlijk voor je...
1: Want die wissels en die relais, die zijn al heel oud.
0: Ja.
1: Wij werken met een wisselsysteem van vlak na de oorlog, toch?
0: Ja, de wissels... Ja, het wordt altijd een beetje technisch hier, hè?
1: Ja, maar okay,
0: de wissels zijn best nieuw.
1: Ja.
0: Het beveiligingssysteem met de relais is echt na de Tweede Wereldoorlog.
1: Oké, goed. En
0: het werkt fantastisch.
1: Ja.
0: Maar die relais zijn natuurlijk... Ja, waar zit er nog relais in?
1: Ja. Maar goed, terug naar mijn vraag. Wanneer begint het vast te lopen? Dus wanneer gaan wij, reizigers, de maatschappij, vervoerders... die ook via het spoor hun spullen vervoeren... Merken dat er echt sprake is van achterstallig onderhoud als we nu niet ingrijpen? Wanneer krijgen we echt problemen?
0: Ja, kijk, de eerste kleine problemen begin je nu te zien.
1: Ja?
0: Maar dat is toch relatief klein.
1: Hmm.
0: Daar maken we best veel ophef over. Dus niet alleen wij, maar dat zie je ook de reizigers.
1: Ja.
0: Je ziet het, en dat zie je op hele specifieke plekken.
1: Hmm.
0: We hebben problemen gezien met de ondergrond tussen Amsterdam en Utrecht. Dus op specifieke plekken in Nederland zie je nu af en toe iets gebeuren. En dat kunnen we weer repareren.
1: Ja.
0: De HSL gaat echt, als we daar niet investeren... ga je echt rond 2030, 2033 echt grote problemen zien. Dus het is afhankelijk van de plek op het netwerk. Maar rond 2035, 2040, ja, als we niet meer gaan investeren,
1: ja,
0: dan loopt het echt vast. En niet alleen, kijk, het is niet alleen dat er spoor kapot gaat of bruggen kapot gaan. Maar we zien ook woningbouw gebeurt op hele goede plekken vlakbij stations. Dat is echt wat wij aanmoedigen. Maar ja, dan zullen we ook het spoor moeten versterken. En dan zullen we ook moeten zorgen dat die meer reizigers daar overheen kunnen.
1: Ja.
0: Dus je ziet het ook dat we... Nou, ik vertelde net, we zijn 20% gegroeid in de reizigersaantallen sinds 2005.
1: Ja.
0: Dat is ongeveer gelijk met de economische groei.
1: Ja.
0: Als we niet bijblijven, dan kunnen we op een gegeven moment de reizigers niet meer aan. En ook de goederen niet meer.
1: Goedkoop is duurkoop.
0: Absoluut, ja.
1: U gaat schoonmaken?
0: Ja.
1: En thuiszorgen?
0: Ja.
1: Dat is echt iets heel anders.
0: Ja.
1: Is dat doorgedrongen dat u dat gaat doen?
0: Ja, dat is zeker doorgedrongen. En het is... ik zeg wel eens tegen collega's, na 21 jaar spoor kijk ik er echt naar uit om iets nieuws te gaan doen. Ik ga iets heel moois doen.
1: Ja.
0: Maar het is ook heel moeilijk om het spoor los te laten. Dus ik, dat zijn de twee emoties die de afgelopen maanden bij mij spelen. Echt uitkijken naar om ook weer op een andere manier iets heel erg moois te doen voor de maatschappij.
1: Mm-hmm.
0: En voor al die medewerkers die bij... Nou, ik ga werken bij Total Keren, het moederbedrijf van CSU en T-Zorg.
1: Mm-hmm. En dan familiebedrijf is dat?
0: Familiebedrijf. Ja. Ik ga daar prachtige dingen doen. Ik ken het bedrijf niet, maar ik heb natuurlijk de afgelopen maanden het bedrijf steeds beter leren kennen. Ik ben echt gegrepen door wat ze doen voor de maatschappij, maar ook voor hun eigen medewerkers. En ik heb daar ontzettend veel zin in. Maar het spoor loslaten na 21 jaar... ik weet niet of dat al doorgedrongen is. Dus dat nieuwe is doorgedrongen, maar of ik echt wegga bij het spoor... dat is toch best moeilijk.
1: Ja, terwijl er enorme uitdagingen zijn. Wat is nog even kort dan de opdracht die u doorgeeft aan uw opvolger?
0: Ja, de belangrijkste opdracht die ik doorgeef aan mijn opvolger is... we hebben echt iets heel moois gebouwd in Nederland.
1: Ja.
0: En dat heb ik echt niet... natuurlijk heb ik daar zoveel mogelijk aan bijgedragen... maar dat hebben we echt met elkaar gedaan.
1: Ja.
0: We staan wel op een kruispunt om keuzes te maken. En dat is de gesprekken... Nou, als je onze 3-4 radiogesprekken van de afgelopen tijd...
1: Ja.
0: Dan is dat wat er moet gebeuren.
1: Kom in beweging, kom
0: maak
1: over de brug
0: keuzes.
1: Met geld...
0: Maak
1: en ga echt
0: en
1: wacht.
0: En we zien met z'n allen...
1: Ja.
0: We zien met allen... We zien het gewoon, het loopt op de put af.
1: Ja.
0: Laten we niet wachten tot het in de put valt.
1: John Foppe, hartelijk dank. Hier Lieke Lohman met Eén Vandaag. En ik zie u graag vanavond bij Café Kokkeman. Anders goed weekend.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
3: Morgen strijkt WNL in de kantine neer in Breda. De stad van NAC.
4: Verschrikkelijk, het is degraderen. Wat moet je ermee?
3: En de Militaire Academie.
5: Links, 2, 3, 4.
3: Waar koningin Maxima vorige week haar baret kreeg. Fidan Ekes en Wieger Hemmer zijn te gast in de kantine van de hockeyvereniging in Prinsenbeek. De plaats waar Bolle Jos opgroeide.
6: De meest gezochte drugscrimineel van Nederland.
7: Zover we weten is dit de allergrootste.
6: Is nog steeds op de vlucht.
3: WNL in de kantine. Morgen om 5 uur op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
20: Lieke Loman.
21: Goedemiddag. We blijven maar bouwen voor gezinnen. Maar die gezinnen die zijn er helemaal niet. We moeten gaan bouwen voor senioren. Voor mensen die alleen wonen, waarschuwt ABN AMRO vandaag. Als iemand weet hoe moeilijk het is om voor die groepen een woning te vinden, dan is het wel aannemer Bob Sikkes van Kopen Zonder Kijken. We spreken hem zo in één vandaag. Eerst het NOS Journaal. Suzanne de Vries.
22: Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO.
23: Achteraf vind ik dat ik daar kritisch op had moeten zijn. En ja, eigenlijk überhaupt iedereen. Maar uiteindelijk moet je toch roeien met de riemen die je hebt op een gegeven moment. Dus ik vind het ook niet onredelijk om op dat moment te zeggen, we gaan uit van deze informatie. Als achteraf blijkt dat het virus zich veel gemakkelijker en ook deels onder de medische radar verspreidt, is dat een dermate, ja, bijna dramatisch gegeven. Want het keert totaal hoe je aankijkt tegen de manier waarop het alles niet nog kan worden geëlimineerd. Hè, want dat kan dan gewoon niet meer, dat weet je. Dus dan ga je van een eliminatiefase rechtstreeks over in een mitigatiefase. Ja, dat is dus wel belangrijke informatie. En dat ik graag natuurlijk eerder gehad.
22: Ander nieuws dan. Het kabinet wil voorkomen dat DigiD bij een volgende aanbesteding alsnog in Amerikaanse handen komt. Daarom wil het kabinet dat de aanbesteding van DigiD valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Contact met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat betekent dit?
0: Nou ja, vorige maand blokkeerde het kabinet nog die overname van het bedrijf Solvinity achter DigiD door het Amerikaanse Kindrail. Vanwege de gegevens van Nederlanders die DigiD gebruiken. Persoonlijke gegevens, je leeftijd, je adres, gezinssamenstelling, telefoonnummer. Dat soort gegevens mochten niet in Amerikaanse handen vallen. Omdat daar wetgeving is dat het Witte Huis dat kan inzien. Nou, en daarom greep het kabinet toen in. En nu schrijft het kabinet de regels aan voor als over 2 jaar het contract met Solvinity afloopt. De aanbesteding bij een volgende aanbesteding moet het kabinet dus ervoor kunnen zorgen dat dat niet opnieuw gaat gebeuren.
1: De geopolitieke situatie nadrukkelijk is veranderd ten opzichte van toen we oorspronkelijk aanbestedingen deden. En we zien hoe belangrijk het is dat gegevens die voor Nederland cruciaal zijn ook in Nederland goed beschermd zijn. Dus deze regelgeving die zegt, heel simpel, iedereen kan meedoen met deze aanbesteding, maar er moet wel de garantie zijn dat het niet zo kan zijn dat het terechtkomt bij een land wat informatie opvraagt.
0: Ja, en Amerika is op dit moment dus zo'n land wat mogelijk informatie opvraagt. Daarom niet naar de VS. Daarvoor gaat het kabinet dezelfde regels gebruiken als nu al gebeurt bij Defensie. Veiligheid moet dus centraal staan bij zo'n volgende aanbesteding.
22: Ja, en deze ingreep is dus specifiek tegen de Verenigde Staten gericht.
0: Ja, dat zegt de staatssecretaris van de Burger dus niet hardop. Maar het is wel de directe aanleiding, want dat was de reden waarom die deal vorige maand niet doorging.
1: Het gaat niet om de vraag of het Amerikaans is, of Duits is, of Frans. Het gaat erom dat alleen bedrijven kunnen meedoen waarbij niet het risico bestaat dat het land waar het bedrijf gevestigd is kan zeggen, wij willen informatie hebben.
4: Zoals de Verenigde Staten.
1: Zoals op dit moment speelt bij Amerika, maar ook dat kan weer veranderen. Maar het kan ook gaan om andere landen.
0: Ja, de wens is groot in de Tweede Kamer dat DigiD in Europese handen blijft, of zelfs in Nederlandse handen. Maar vanwege de aanbestedingsregels was er eigenlijk tot dit moment niet veel sturing mogelijk. Om dat echt voor elkaar te krijgen. Nou, met deze regelgeving hoopt het kabinet daar beter op te kunnen sturen.
22: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dankjewel. Minister Van Wil van Justitie noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden porno-site Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Vanochtend bleek dat medewerkers van de porno-site de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen hadden geplaatst, waaronder kinderporno. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Dat meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Joritsma is overleden. Hij was 77 jaar. Contact nu met Tim Steens, oud-hockeyer en ook jarenlang hockeyverslaggever geweest. Meneer Steens, u heeft Joritsma meegemaakt als medespeler en als coach. Wat heeft hij betekend voor de Nederlandse sport?
5: Ja, ik heb hem eerst als speler meegemaakt natuurlijk. De Olympische Spelen van Montreal in 76. Toen eindigde we als vieren. Heel teleurstellend, maar goed. 2 jaar later heb ik met hem het WK in Argentinië gespeeld. Dat was een paar maanden voordat die voetballers daar naartoe gingen. En dat was voor ons een geweldig toernooi. We eindigden helaas als tweede. En na die finale kregen we dus de medaille uitgereikt door Jorge Videla, die dictator toen in Argentinië. En Hans, die zat samen met Paul Littjes, die helaas ook niet meer onder ons is, te twijfelen of hij die medaille wel zou aannemen. Uiteindelijk heeft hij dat niet gedaan.
22: Oh, waarom niet zo?
5: Nou, hij vond dat Videla toch wat daar op zijn kerfstok had. Dat hij daardoor niet die medaille kon aannemen. En hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. Het betekende overigens wel zijn einde van zijn hockeyloopbaan als speler. Maar frappant, jaren later werd hij bondscoach van het Nederlands hockeyelftal. En werd hij toen in 88, toen was ik ook nog in het team. Toen haalden we brons op de speler van Seoul. Dus ik heb hem als speler en als bondscoach meegemaakt. En 2 jaar later werd hij als bondscoach van het Nederlands team wereldkampioen in Pakistan. Dus ja, opmerkelijke carrière heeft hij zeker gehad bij de hockeybond. Ja, en daarna heeft hij 20 jaar bij de voetbalbond gewerkt. En furoren gemaakt als manager, dat mag ik wel zeggen.
3: Ja, en u kende hem dus ook persoonlijk, hè? U was ook kamergenoot, heb ik gehoord. Ja. Wat voor persoon was Jorritsma?
5: Ja, het was een aparte vogel natuurlijk. Een beetje een vreemde eend in de bijt. Met zijn lange haar in het begin, met zijn band in zijn haar. Daar speelde hij altijd mee. En ja, hij was niet echt het prototype van een hockeyer in die tijd, zeg maar. Maar hij kon verschrikkelijk goed hockeyen. Dus wat dat betreft paste hij wel gewoon in het team. Maar hij was een beetje een buitenbeentje. Had een beetje aparte ideeën. Maar ik kon heel goed met hem opschieten. Ik was ook kamergenoot van hem. En we deelden een beetje dezelfde muziek. Dus dat schiep al een band. Dus, maar ik heb samen met hem heel veel interland gespeeld. En het was een geweldige sportman. Altijd heel serieus. Altijd gedreven. Heel fit. En dat later als bondscoach had hij precies hetzelfde. En ook als manager van het nationale voetbalelftal.
3: Dank u wel. Oud-hockeyer en voormalig hockeyverslaggever Tim Stets. Dan heb ik nog het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen is het droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden.
6: Dankjewel Suzanne. ABB Verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooijer. Dennis.
7: Een hele goede middag. Er staat net geen 120 kilometer file. Naast de vertragingen door controles aan de Duitse grens loopt het ook vast op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ben je een kwartier extra kwijt. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging voor het Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook 10 minuten extra lang onderweg ben je op de A17. Van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en knooppunt De Stok. En op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud een kwartier.
8: Ster. Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
24: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
26: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
27: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
28: Het hoeft niet in.
29: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
30: Een heel boek? En de kinderen dan?
29: Die zijn veel te druk met spelen.
30: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
29: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
30: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
29: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
31: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
32: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
33: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
34: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
33: Spinoza The Mocha Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/Spinoza.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
6: Het gezicht van de coronacrisis. Jaap van Dissel die wordt vandaag gehoord over de aanpak van die coronacrisis. Onze politiek duider Marloes Lemsom volgt dat, praat ons na 12:30 bij. En Julia, van de coronacrisis naar vaccins.
9: Ja, want er is voor het eerst een vaccin ontworpen met kunstmatige intelligentie. We horen zo van viroloog Mark van Ranst hoe bijzonder dit is.
6: Nu eerst, we wonen te scheef.
10: Lieke Loman. Eén vandaag.
6: Terwijl de Nederlandse bevolking vergrijst, blijft het aantal eengezinswoningen toenemen. Volgens ABN AMRO leidt dit nu al tot een mismatch op de huizenmarkt en die wordt de komende tijd alleen maar groter. Goedemiddag, Bob Sikkes.
11: Ja, goedemiddag.
6: Goedemiddag. We kennen u als aannemer van de RTL4-programma's, zoals Kopen zonder kijken, mijn favoriet, zeg ik er gelijk bij. Ik begreep dat, as we speak, nu u uw moeder aan het verhuizen bent, die eigenlijk precies tegen dit aanloopt ook.
11: Nou, daar zijn we inderdaad tegen aangelopen. Mijn vader is 4 maanden geleden overleden. En wat doen we dan met moeder? Want die woont nog in een hartstikke groot huis waar eigenlijk een gezin met 3 kinderen moet wonen. Maar het alternatief is heel moeilijk. En het was nog best moeilijk om een goed en geschikt appartement voor mijn moeder te vinden. En hebben wij nog geluk dat mijn moeder een koopappartement kan veroorloven. Want als je op een wachtlijst moet voor een huurhuis, dat is niet te doen. Dan moet je al behoorlijke zorgindicatie hebben, wil je ergens met enige voorrang tussenkomen. Ja. Het is er gewoon niet.
6: Ik denk dat als u als aannemer dat al niet kan vinden, hoe moeilijk is dat dan voor de rest van van Nederland? Ik kan me voorstellen dat u dit soort verhalen veel vaker hoort.
11: Ja, ik hoor dit heel veel vaker. En ik zou heel eerlijk zeggen dat dit een van mijn stokpaardjes is, waar ik het al best lang over heb. Van hoe kan het dat ik ben 60, dus ik ben in het breedste deel van de bevolkingsgroei opgegroeid. Mm-hmm. Ik zit straks in het breedste deel van de vergrijzing. Dat weet ik al vanaf mijn 10e van aardrijkskunde. Dat gaat gebeuren. Ik heb niet het idee dat er heel erg op ingespeeld is.
6: Nee, want Julia, hoe groot is die mismatch nou precies op de woningmarkt?
9: Nou, er zijn momenteel 5,2 miljoen eensgezinswoningen. En dit is een 2/3 van het hele huizenaanbod, terwijl er maar 1/3 van Nederland gezinnen zijn. En het opvallende, gemeenten blijven inzetten op de bouw van gezinswoningen. Tot 2050 verwacht ABN AMRO er nog zo'n 900.000 extra.
6: Ja, meneer Sikkes, in Kopen zonder kijken zijn het heel vaak jonge stellen, hè, die op zoek zijn naar zo'n eengezinswoning.
11: Ja, klopt.
6: Met een tuin, 3 slaapkamers. Ja, ja, dan denk je toch, hoe kan het zo lastig zijn als daar dus eigenlijk heel veel aanbod zit? Of is dat puur die doorstroom?
11: Nou, heel eerlijk, we zijn met seizoen 10 nu bezig. En echt een uur geleden, we hadden het nog over een huis in de buurt van Groningen. Het is zo onbegrijpelijk moeilijk. En alles is zo verschrikkelijk veel geld voor jonge stellen. Ja. Ik merk nog niet dat er een overschot is, hoor.
6: Nee. En komt dat, denkt u, doordat die mensen die dus in die woningen te groot wonen, eigenlijk dat die niet door kunnen? Is dat een beetje waar het probleem zit?
11: Het is dubbel. Ik denk sowieso de generatie die, net zoals moeder 86 is, die zijn ook heel erg gewend dat het hun huis is en dat daar ook zo mee opgevoed. Als je kijkt naar de allernieuwste generatie, die zijn veel minder met bezit bezig. Die hebben deelauto's, deelfietsen, weet ik het allemaal. Dus die zijn er veel minder bewust van dat alles van jou is. Mm. Ik maak ook wel eens de grap dat als je het over een monument hebt, dat het wellicht, je koopt het recht om erin te wonen, maar eigenlijk is het huis waar in de toekomst heel veel andere mensen. Het is niet van, ja, we moeten anders naar woningen gaan kijken op termijn, denk ik.
6: Dus ook anders bouwen dan, denk ik, andere vormen van woningen.
11: Ja, ik denk dat al gebeurt. Ik kan me haast niet voorstellen, want als je het over ontwikkelaars hebt, die willen geld verdienen. Dus ik kan me voorstellen dat ze de vinger aan de pols houden wat er op de markt speelt. Wat ook nog eens een keer speelt, is dat in de gezondheidszorg natuurlijk heel lang de trend is geweest van zorg dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Bejaardentehuizen zijn er bijna niet meer. Er is dus, die hele doorstroom is gestopt.
6: Mm-hmm. Ja, en dat merkt u bij het programma. Julia, er zijn niet alleen jonge stellen die meedoen aan Kopen zonder kijken.
9: Nee, inderdaad. Ik weet niet of Bob zich Mike en Elisa nog kan herinneren. Die waren juist op zoek naar iets kleiners.
12: Iedereen vraagt zich af waarom, want het is natuurlijk een droomhuis.
13: Dit is echt een heel leuk huis.
14: Dit is een geweldig huis, alleen je gebruikt de helft. Als we al de helft gebruiken. En daar moet je gewoon realistisch in zijn. Wat doe je ermee?
6: Ja, meneer Sikkes, dit was een stel wat een ontzettend groot huis had en voor de oude dag iets meer gelijkvloers wilde wonen, ja, iets kleiner. Klopt. Dat was een ontzettende opgave, kan ik me nog herinneren.
11: Ja, omdat er ook meteen wel eisen bij zaten. Ja. Maar ga verder.
6: Ja, nee. Is het ook iets wat jullie vaker zien en wat misschien ook wel door het hele land speelt, dat gewoon ouderen het ook wel fijn vinden, zo'n groot huis? Het is natuurlijk ook wel van alle gemakken voorzien, dus misschien lastiger om daar dan weg te gaan.
11: Kijk, de wens om gelijkvloers en met lift. Ik ken de markt van Amsterdam natuurlijk helemaal goed, omdat ik daar woon.
6: Ja.
11: Er zijn niet zo heel veel huizen met lift. En nou, ik ben dan 60 en mijn vriendenkring is dus vrij breed. Ik heb vrienden van 70, maar ook vrienden van 40. Ik merk wel dat we allemaal wel een beetje aan het kijken zijn. Hoe gaan wij dat straks eigenlijk doen? Mm-hmm. Ik woon in een appartement op 4 hoog, omdat ik altijd de bovenste wil, zonder lift. Ja, ooit komt er een punt dat je dus weg moet.
6: Dat het vrij lastig wordt. Merkt u ook in aanvragen dat er andere opdrachten ook binnenkomen nu de laatste tijd? Bijvoorbeeld om een woning te splitsen of om hem inderdaad in orde te maken voor als je 60, 70 bent, dat je later wat makkelijker naar boven kan zoals u? Of is dat iets wat nog niet echt veel gebeurt?
11: Nou, dat is zeker wat speelt. Ik heb toevallig net zijn we een bungalow in Wilnis aan het aanpassen. En daar houden we de rekening mee. De mensen zijn ook rond mijn leeftijd. Die houden rekening mee dat ze daar tot sluit willen blijven wonen. Zo noem ik dat altijd. Dus daar hebben we de deur op maat gemaakt dat er op termijn wellicht rolstoelkoop, alles is gelijkvloers, drempeloos en dergelijke, zonder dat het voelt alsof je in een seniorenwoning woont.
6: Ja, nu is de angst een beetje van ABN, dat zeggen ze vandaag, dat het overschot van gezinswoningen uiteindelijk tot leegstand gaat leiden. Ik denk dat dat iets is waar u nog totaal geen voorstelling bij kan maken. Ook als ik het programma zie, denk ik, volgens mij duurt dat nog even. Maar hoe ziet u dat?
11: Dat gaat zeker nog wel even duren. Er is zo'n ontzettend tekort aan huizen. En als ik zie hoe lang jongeren bij hun ouders moeten wonen, omdat een eigen huis onbetaalbaar is en zo. Ik vind het schrijnend inmiddels.
6: Ja. Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Heeft u een idee? Want u zei al bij aardrijkskunde toen ik 10 was, wist ik al dat dit eraan zit te komen. Wat zou volgens u een goede oplossing zijn? Of een begin van een oplossing?
11: Een begin van een oplossing is dat er veel breder gekeken wordt, denk ik. Ik heb met mijn vrienden het ook al eens over. Ik kan me voorstellen dat het ouderwets gevoel van in hofjes willen wonen, want er zijn ontzettend veel alleenstaanden. Het percentage in Amsterdam aan alleenstaanden, dat is aanzienlijk. Volgens mij ligt dat rond de 50 of zelfs boven de 50%. Het zijn allemaal mensen die straks misschien ergens een soort geborgenheid van vriendschap en een gemeenschap ook wel weer heel fijn vinden. Dat je niet alleen maar anoniem zit. Ik denk dat er heel veel andere manieren zijn om ouder te gaan wonen. Ik maak wel eens de grap. Eigenlijk moet je naar een ander huis gaan uit een soort luxe, dat het je keuze is en niet omdat je benen het niet meer doen. Eigenlijk zou je die fase voor moeten zijn. Ja. Dat je denkt, oké, ik ga klein wonen, ik vind het compacter, ik vind het lekker dat ik niet meer zoveel zooi mijn hele leven meesleep. En misschien woon ik daardoor ook goedkoper, waardoor ik mijn kinderen even kan helpen enzovoorts.
6: Ja, helpt u waarschijnlijk ook. De kinderen helpt dat ook. Nu had u het net over seizoen 10 kopers van kijken. Alvast een klein tipje van de sluier. Of hoe staat het ervoor?
11: Dat het wederom een ontzettend moeilijk seizoen is. We hebben de eerste huizen kunnen kopen, maar het is allemaal gedoe. Alle mensen, dat roep ik ook al een paar jaar, ze denken allemaal dat ze ongeveer 20% meer voor hun geld krijgen dan wat de realiteit is.
6: Dat is niet veranderd. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en succes met de verhuizing van uw moeder, bouwkundige Bob Sikkes.
11: Dank je, fijne dag.
6: Met nog maar een kleine week te gaan tot het WK heeft de Iraanse delegatie nog steeds geen visum voor de Verenigde Staten. Wat als dat er niet komt? Daar hebben we het zo over.
0: Eén vandaag.
6: Want eerst, Julia, gaat AI ons beschermen tegen de volgende pandemie?
9: Nou, dat lijkt een stap dichterbij nu onderzoekers van de University of Cambridge voor het eerst een vaccin hebben ontworpen met kunstmatige intelligentie. Ik belde viroloog Mark van Ranst en die blijkt enthousiast omdat dit mogelijk een heel oud probleem kan oplossen.
1: Virussen die veranderen continu, die stapelen mutaties op. En dus wanneer je vandaag een vaccin maakt tegen een virus, dan is de kans groot dat een jaar later, zoals bijvoorbeeld bij griep, dat het geval is, dat vaccin niet meer of niet meer heel goed gaat werken. Dus moet men proberen om te voorspellen van waar gaat dat virus naartoe. En daar kan men een beetje artificiële intelligentie bij gebruiken.
6: En hoe gaat dat dan in zijn werk met AI?
9: Nou, Frans legt uit dat je altijd kijkt naar de belangrijke stukjes van het genetisch materiaal van het virus, dus die moeilijk kunnen veranderen, oftewel muteren.
1: Dus dat zijn de hele stabiele stukjes. Die gaat men uitkiezen. Dat kon men vroeger zonder artificiële intelligentie ook. Maar wat men dan doet, is men gaat kijken bij in die stukjes, wat zijn nu net de beste stukjes die het immuunsysteem gaan prikkelen. En dat is een ontwikkeling waar artificiële intelligentie een heel belangrijke rol kan spelen. En dat is wat die mensen nu gedaan hebben.
9: Ja, die kunstmatige intelligentie die voorspelt dus hoe het virus gaat veranderen en probeert dat voor te zijn. De onderzoekers hebben dit nu bij coronavirussen getest.
6: Ja, klinkt heel slim, maar hoe betrouwbaar is dit?
9: Ja, want je wil geen hallucinerend vaccin of zo, hè?
1: Wanneer deze onderzoekers artificiële intelligentie gebruiken, dan is dat niet de huistuin- en keuken artificiële intelligentiemachines die wij op onze computer hebben staan. En dan gaan die uiteraard elke uitslag die daaruit komt nog een keer controleren en hercontroleren. Dus nee, die hallucinaties, die kan men daar uitsluiten.
6: Nou, geen vaccins door ChatGPT gelukkig. Nee. Dan is het ook al op mensen getest.
9: Ja, maar wel op een heel klein groepje durfals.
1: Dan moeten we toch ook onmiddellijk bijzeggen dat ja, dit nog maar uitgetest is op 40 mensen. En gewoon om te kijken of het veilig is. Dat is natuurlijk zeer weinig. Dat is de eerste stap die je moet doen. Men heeft wel wat dierexperimenten gedaan om te kijken, ja, worden daar antilichamen gemaakt? En dat blijkt ook zo te zijn. Maar natuurlijk, de belangrijke test die nog moet gebeuren, en dat is spijtig genoeg de test waar de meeste vaccins uiteindelijk het niet halen, is, men moet dit proberen dan uiteindelijk bij mensen om te kijken, houdt het de ziekte tegen? Dat weten we eigenlijk op dit moment weten we nog niet.
6: Ja, er zijn nog wel redelijk veel kanttekeningen.
9: Ja, en we weten dus ook niet of het voor alle virussen gaat werken. En ze gaan het nu op meer mensen testen.
6: Maar stel dit werkt en deze ontwikkeling zet zich door, heeft Mark van Ranst dan zelf nog wel een baan?
9: Ja, nou, hij maakt zich daar echt totaal geen zorgen over.
1: Als viroloog heb ik geen enkele twijfel over werkzekerheid. Wanneer je gewoon de laatste weken bekijkt, met Hanta, met Ebola, dan is er altijd wel iets nieuws. En iedereen en zijn broer gebruikt nu artificiële intelligentie. We gebruiken dat en ik ben daar heel enthousiast over. Dit schept enorme mogelijkheden. Ik ben echt blij dat ik nu viroloog ben en niet 100 jaar geleden, toen dat in zijn kinderschoenen stond. We kunnen nu zoveel meer doen.

0: Harry Styles met As It Was vanavond voor het laatst in Amsterdam.
1: Will Iran take part at the upcoming FIFA World Cup? That's been the question hanging over the Iranian national football team ever since the US and Israel launched strikes on Tehran on February 28th.
0: Ja, de spelers van het Iraanse elftal hebben hun visa voor de Verenigde Staten nog steeds niet binnen. De reisdocumenten en visa voor Mexico zijn daarentegen wel goedgekeurd, Julia.
2: Ja, morgen reist de selectie af naar Spanje om vanaf daar direct door te vliegen naar hun trainingskamp in Mexico. En Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de Verenigde Staten. De wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België zijn in Los Angeles en die tegen Egypte in Seattle.
0: Maar wat als het visum voor de VS niet op tijd rondkomt? Ruud Koning is bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedemiddag, meneer Koning.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat gebeurt er nou als Iran op 16 juni toch niet kan gaan spelen in Amerika, hun eerste wedstrijd?
3: Nou, ik neem aan dat men dat wel een paar dagen van tevoren ziet. En dat er een beslissing moet worden genomen. Iran doet wel mee of ze doen niet mee.
0: Mm-hmm. Maar op zich, een paar dagen van tevoren. We zitten nu 11 dagen, dus je zou toch denken. Dat moet je inmiddels wel weten.
3: Ja, het wordt wel tijd om hier duidelijkheid over te hebben. Het is wel eens eerder gebeurd dat een land de 11e uur niet mee mocht doen aan een toernooi. In 92 was dat Joegoslavië mocht niet meedoen aan het EK voetbal. Mm-hmm. En toen heeft Denemarken echte 11e uur spelers bij elkaar getrommeld. Ze hebben deelgenomen en het toernooi nog gewonnen ook.
0: Ja, er wordt gekscherend een beetje het camping-elftal genoemd, hè, de Denen toen. Wat is nou het scenario als ze die visa niet rondkrijgen? Kunnen ze dan bijvoorbeeld het speelschema op de schop gooien, dat alles wel in Mexico gespeeld kan worden, of zal Iran dan helemaal niet meer meedoen? Wat denkt u?
3: Nou, ja, dat is moeilijk in te schatten. FIFA heeft wel grote bevoegdheden. Ik heb de spelregels, het regelboek daarop nageslagen. En dan zeggen ze toch, ja, bij onvoorziene omstandigheden dan kunnen wij bepalen wat er gebeurt. En dit zijn zeker onvoorziene omstandigheden. Dus ik verwacht dat de FIFA op een gegeven moment toch wel zal zeggen, nou, we gaan het zus en zo doen allemaal.
0: Ja, want hakt de FIFA uiteindelijk de knoop door van het gaat wel of niet door? Of is dat het land? En staat de FIFA daar los van?
3: Nou, de FIFA die organiseert het toernooi. Die is de baas van het toernooi. En uiteindelijk gaat de FIFA over speelschema's. En die kunnen dat dus ook veranderen. Maar goed, je hebt dan 2 teams. Want er zijn misschien de tegenstanders van Iran die zeggen, ja, wij hebben onze locatie daar en daar gekozen, zodat we zo min mogelijk moesten reizen. En dan moeten we de hele tijd naar Mexico vliegen. Ja. Dat benadeelt ons. Dus dat is op zich is dat ook wel een punt.
0: Ja, dus dan zou je misschien toch eerder voor een heel ander elftal kiezen. Wat zou dan een goede plan B zijn? Italië wordt vaak genoemd, maar ik weet niet hoe realistisch dat is.
3: Nou, dat ligt niet voor de hand, want Iran zit in de Aziatische groep van de FIFA. Mm-hmm. Dus als je een beetje hetzelfde idee volgt als in 1992, dan zou je kunnen kijken van, nou, stel je voor dat Iran niet die kwalificatiegroep gewonnen zou hebben, dan zou Oezbekistan eerste zijn en dan de nummer 3. Die zich uiteindelijk niet gekwalificeerd hebben, dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Oké, dus een van die 2 dan misschien.
3: Oezbekistan doet al mee, hoor. Dus de nummer 2 van die groep die mag ook meedoen, dat is Oezbekistan. En dan zou je dus de nummer 3 van die groep Arabische Emiraten kunnen doen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat die al tegen hun spelers hebben gezegd, jongens, wel een beetje in vorm blijven.
0: Ja, nu gaat de VS natuurlijk zelf over de visa, niet per se de FIFA zelf. Maar hoe gek is het eigenlijk dat dan voor 1 land het al wel rond is, Mexico in dit geval, en dat Amerika dus nog op zich laat wachten? Je zou denken, waarom werken die landen daar niet samen in?
3: Ja, dat is ook bijzonder. Het is een beetje het teken van de tijd, denk ik haast. In 2018 in de winterspelen in Zuid-Korea namen toch 10 atleten uit Noord-Korea deel. Terwijl de oorlog tussen Zuid-Korea en Noord-Korea nooit officieel is beëindigd. Mm. Dus daar is men wel in staat geweest om daar een oplossing voor te vinden. En dan zou je verwachten dat het hier ook moet gebeuren.
0: Ja, u denkt dat het uiteindelijk wel goed komt dat Iran gewoon naar de Verenigde Staten kan afreizen, delegatie?
3: Ik denk dat het onderdeel is van de besprekingen over de Straat van Hormuz en de vijandelijkheden. En als daar een keertje een conclusie wordt getrokken, dat dit daar onderdeel van zal zijn. Ja. Zal me niks verbazen.
0: Nou, we gaan het afwachten. De 16e is die eerste wedstrijd van Iran als alles doorgaat. Dank u wel, Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, het is het kleinste land op het WK dit jaar en ze doen voor het eerst mee, Curaçao. Onze collega is net terug en vertelt zo alles over de WK-gekte op het eiland. Maar eerst snel naar het nieuws.
4: NPO Radio 1. Suzanne de Vries.
5: Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Een vrouw van 49 uit Naaldwijk is veroordeeld omdat ze haar minderjarige kinderen meenam naar Syrië en zich daar aansloot bij IS. Door haar kind in IS-gebied te laten verblijven, heeft ze gelegenheid geboden om haar zoon te laten recruteren als kindsoldaat door IS. Dat is een oorlogsmisdrijf, zegt de rechtbank. Die legt haar 7 jaar cel op. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. En de woning van de burgemeester van Maassluis wordt extra beveiligd vanwege zijn standpunt over asielzoekers. Van hem hoeven de asielzoekers in Maassluis niet meteen weg, en na die uitspraak kreeg hij bedreigingen.
4: Dennis Mooij, staan er nog veel files?
6: Zeker, en het worden er alleen maar meer. De spits begint altijd rond lunchtijd op vrijdag. Er staat bijna 140 kilometer file. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En voor de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En voor de rest staan er al files aan de Duitse grens richting Duitsland.
7: Eén vandaag. Lieke Lohman.
0: De eerste week van de parlementaire enquête over de coronapandemie die zit er bijna op. Vandaag wordt het gezicht van die crisis gehoord, Jaap van Dissel. Hij was destijds voorzitter van het Outbreak Management Team. Dat adviseerde het kabinet toen over de coronamaatregelen. Politiek commentator Marloes Lemsom volgt te verhoren voor ons. Hoi Marloes.
8: Hoi.
0: Ja, je bent er ook vandaag weer bij, hè?
8: Ja, ik zit nu, om precies te zijn, verstopt bijna in de fietsgarage van het gebouw van de parlementaire enquête, zodat we die ondervragingen niet storen met onze uitzending.
0: Nou, wat netjes van ons. Hey, eerder werden onder meer oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep en Marion Koom als viroloog gehoord onder Ede. Zijn er nou al opvallende dingen gezegd deze eerste week?
8: Nou, het eerste opvallende dat gezegd werd, het was ongeveer een uur geleden, denk ik. Jaap van Dissel, die is vandaag dus aan de beurt. En die zei dat hij achteraf vindt dat hij als man van het RIVM en als van het OMT natuurlijk te veel heeft gevaren op de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Terwijl achteraf gezien vindt hij die informatie niet helemaal volledig was. En hij zegt dan ook, daar trek ik het boetekleed voor aan. Okay. Dat is eigenlijk de eerste echte opvallende uitspraak die we hebben gezien. En verder eigenlijk nog niet echt deze week. Het was vooral een week van heel veel van die oh ja momenten. We zagen bijvoorbeeld oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins. Die was aan het begin van de pandemie nog minister. Je herinnert je vast nog wel, die viel uiteindelijk om. En toen werd het Hugo de Jonge. En we hebben Marion Koopmans gezien, bekende viroloog. En ja, deze week stonden de verhoren eigenlijk in het teken van het begin van de pandemie. Dus het ging bijvoorbeeld over carnaval als verspreidingsmoment en of het kabinet eerder in de crisisstand had moeten gaan in die tijd. En echt de onderwerpen die misschien wat gevoeliger liggen, ook gaan meer over de avondklok. De rellen die daarover zijn geweest, de sluiting van de scholen, het coronatoegangsbewijs, dat komt allemaal nog. En vandaag hebben we dus Jaap van Dissel van het RIVM. En wat hij ook nog vertelde, was dat hij vond dat de focus aan het begin van de pandemie misschien niet helemaal goed gelegd is achteraf gezien.
9: Die focus was natuurlijk initieel heel erg bepaald, denk ik, door de beelden uit Italië. Er werden brieven gecommuniceerd vanuit Italië naar bijvoorbeeld de IC-wereld in Nederland van anesthesisten. Van bereid je voor, er komt van alles aan naar de ziekenhuizen. En ik denk dat dat beeld, doodskisten letterlijk in de straat, dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
0: Ja, maar Loes, waarom die enquête nu eigenlijk, 6 jaar na het begin van corona?
8: Ja, precies. Dus het lijkt alweer een hele tijd geleden. Maar de Tweede Kamer blijft het gewoon heel belangrijk vinden om aan waarheidsvinding te doen. Zeker als het gaat om dit soort grote crisis natuurlijk. En ook echt te kijken naar de vraag, stel dat dit nog een keer gebeurt, dat er nog zo'n grote pandemie komt, wat zouden we dan anders moeten doen? Ja, en dat er zoveel tijd overheen is gegaan, dat komt ook wel omdat deze enquête gewoon heel veel voeten in de aarde had. Die commissie die is meerdere keren van samenstelling veranderd, want er waren natuurlijk telkens verkiezingen. Dan krijg je weer nieuwe Kamerleden. Nieuwe Kamerleden die zich moeten aanmelden voor zo'n commissie, die zich moeten inlezen. Ja, en nu zie je ook maar dat ze met 5 commissieleden zijn. Eigenlijk best weinig als je ziet hoeveel politieke partijen er in de Tweede Kamer zitten. Maar niet iedere partij levert dan ook iemand aan in die commissie. Sommige partijen zeggen, we hebben er gewoon geen tijd voor. Maar bijvoorbeeld Forum voor Democratie, die zit er niet bij. Omdat die partij zegt dat ze vinden dat ze niet genoeg kritische vragen zouden mogen stellen. Ze zouden dan bijvoorbeeld heel graag hoofdrolspelers verhoren, zoals bijvoorbeeld Rutte of De Jonge. Maar ja, zo werkt het niet, want die verhoren worden dan verdeeld onder alle leden van de commissie. Dus je kan dan als partij niet zeggen van, nou, willen per se die hoofdrolspeler verhoren. En daarom is Forum voor Democratie uit die commissie gestapt.
0: Oké, en dit is dus een onderzoek echt naar die coronacrisis, het verloop daarvan. Ja, iedereen deed ook maar een beetje wat, ook de experts natuurlijk. Is dat ook een reden dat dit eigenlijk wel een typische enquête is? Atypisch, anders dan andere?
8: Zeker, want daar gaat het dus ook steeds over. Bijna iedereen die tot nu toe verhoord is, zegt ook steeds van, het is moeilijk om met de kennis van nu, want nu weten we wat het effect van bepaalde maatregelen is geweest, te kijken naar de maatregelen die genomen zijn op het moment dat die kennis er nog helemaal niet was. Dus dat hoor je telkens weer terugkomen. Ik sprak ook de oud-SP-Kamerlid Peter Quint deze week daarover. Die zat destijds ook in een enquêtecommissie. Toen ging het over de afhandeling van de schade in Groningen. Maar hij was in de tijd van corona ook nog eens zorgwoordvoerder in de Tweede Kamer. En hij had toen een motie ingediend en daar stond in dat de middelbare scholen langer dicht moesten blijven volgens hem. Maar ja, nu zegt hij van, was dat eigenlijk wel een goed idee? Want misschien was het wel te streng.
0: Ja.
8: Maar goed, ook hij kijkt dan weer naar de tijden van toen. En hij zegt, ja, in Italië lagen de lijken letterlijk op straat. Dus dan neem je ook geen risico's. Je hele frame was heel anders toen.
0: Ja, precies. Want de Kamerleden nu ondervragen dus ook de experts. Gaat dat goed eigenlijk? Kunnen ze dat een beetje? Het is natuurlijk een heel ander vak dan wat ze normaal doen.
8: Ja, het is heel interessant om te zien. Ze moeten een soort onderzoeksjournalisten worden bijna. Ja. En je merkt ook wel in zo'n eerste week dat ze daar nog een beetje in moeten komen. Zeker vandaag, eerlijk gezegd. Want Jaap van Dissel, die kan ook wel een beetje in de verdediging schieten als hij kritische vragen krijgt. En het is wel interessant om te zien hoe die ondervragers daar dan weer mee omgaan. Die vinden dat natuurlijk niet altijd een prettige manier van met elkaar communiceren. Maar goed, sommige Kamerleden zijn natuurlijk ook nog best wel nieuw. Sommige zitten nog maar een half jaar in de Kamer, nog maar sinds de laatste verkiezingen. Terwijl meestal de voorbereiding voor zo'n parlementaire enquête echt wel anderhalf jaar in beslag kan nemen. Dus ja, ze hebben het echt wel heel druk. Dat zie je ook gewoon in het normale politieke werk. Daar hebben ze amper tijd voor je, zondert je echt af als je in zo'n commissie zit. Mm-hmm. En ze moeten erop letten, dat is ook wel nieuw voor ze, dat ze zonder partijkleur opereren in zo'n commissie. Dus je moet echt onafhankelijk zijn. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat ze die ondervragers dan, of de getuigen die ze moeten ondervragen, echt verdeeld hebben. Dus bijvoorbeeld Daan de Kort, dat is de voorzitter van de commissie, die is van de VVD. Die mag dan bijvoorbeeld niet zijn eigen partijgenoot Mark Rutte verhoren. Okay. Dus ze mogen nooit hun eigen

0: opletten. Dat is ook wel nieuw voor ze, dat ze zonder partijkleur opereren in zo'n commissie. Dus je moet echt onafhankelijk zijn. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat ze die ondervragers dan, of de getuigen die ze moeten ondervragen, echt verdeeld hebben. Dus bijvoorbeeld Daan de Kort, dat is de voorzitter van de commissie, die is van de VVD, die mag dan bijvoorbeeld niet zijn eigen partijgenoot Mark Rutte verhoren. Okay. Dus ze mogen nooit hun eigen partijgenoot verhoren, gewoon om te laten zien dat ze dat zo onafhankelijk mogelijk doen.
1: Zijn zij ook helemaal vrijgemaakt eigenlijk nu om dit helemaal te doen, om dus te kunnen focussen op al die dossiers en die mensen die ze spreken? Of moeten ze ondertussen ook nog allerlei andere dingen doen?
0: Nee, ze hoeven geen debatten te doen, maar ze worden wel eens gebeld dan door partijgenoten die hun debatten overnemen. Ze van, hey, wat moet ik zeggen? Dus ze zijn een beetje langs aan de zijlijn betrokken.
2: Ja, wordt nog spannend, want Mark Rutte en Hugo de Jonge, die komen allemaal nog. Maar gaat er ook gereflecteerd worden, de Tweede Kamer, op hun eigen functioneren tijdens de pandemie?
0: Jazeker, daar hebben ze echt wel wat verhoren voor uitgetrokken. En deze week kwam oud-Kamervoorzitter Khadija Ariepa langs, die werd verhoord. En zij zei, waarheidsvinding is gewoon echt het allerbelangrijkste op dit moment. Maar wij spraken dus met Peter Quint, die ook zelf in zo'n parlementaire commissie heeft gezeten. En die zei toen, toen ik Kamerlid was, ik kreeg gewoon die informatie één avond van tevoren. Dan zat ik 's nachts al die stukken door te lezen. 'S morgens vroeg kreeg ik dan een inhoudelijke briefing van het RIVM, van Jaap van Dissel, die vandaag verhoord wordt. Daarna race je dat debat in en moest je dan zo kritisch mogelijk zijn. Goed, hij zei, zo'n debat, dat ging alle kanten op. Zeg maar, van mogen de snackbars nog open blijven, tot wat mogen de scholen nog open blijven. Dus hij zei, er was ook niet echt een hele duidelijke focus, wat natuurlijk het controleren van het kabinet, dat hele belangrijke besluiten neemt in zo'n tijd, extra moeilijk maakt. Maar goed, misschien moet je ook gewoon concluderen dat dat in crisistijd heel moeilijk is. Maar het is wel interessant. Luister maar even wat hij erover zegt.
3: Je controleert het kabinet. En dat was in die tijd best wel ingewikkeld. Omdat, als je op basis van hun experts en hun briefings en hun OMT hun maatregelen leest, dan is het al snel logisch. Mm-hmm. Ik denk dat als je terugkijkt, is er, voor zover ik weet, geen enkel moment geweest dat de Kamer heel serieus het beleid van de regering echt heeft bijgestuurd.
2: Ja, Marloes, tot slot nog even kort. Hoe lang duurt dit nog, deze verhoren?
0: Nou, nog 9 weken zijn het in totaal, dus nog 8 te gaan. En ze hopen dan in december met hun bevindingen te komen.
2: Nou, daar wachten we op. Dankjewel, Marloes Lemson. Meer hierover vanavond in onze tv-uitzending 6:30 op NPO 1. Meer dan 100 restaurants deden mee aan een actie tegen eenzaamheid onder ouderen. Het idee is heel simpel. Neem een opa of oma mee uit eten en zij eten gratis. Verslaggever Joris Kreugel die schoof aan.

0: Bottom van Beyoncé. Ruim 1,8 miljoen ouderen in Nederland die voelen zich wel eens eenzaam. En daarom organiseerde Stichting Oma Soep de actie Een tafel voor twee tegen eenzaamheid. Waar meer dan 150 restaurants in Nederland aan meededen. Op jawel de Nationale Opa's en Oma's Dag gisteren. Verslaggever Joris Kreugel ging gisteravond aan tafel bij restaurant Heimat in Utrecht.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
3: Arlina. Jij bent mede-eigenaar van dit restaurant en jij brengt net even een oma met twee kleinkinderen naar de tafel. Want vandaag is het een speciale dag eigenlijk.
4: Wij noemen hem met de actie van Oma Soep. De bedoeling is dat kleinkinderen met een opa en oma uitgaan tegen eenzaamheid. En dat ze dus bij ons een opa of oma kunnen trakteren op een menu, op onze kosten. Dus opa en oma eet gratis.
3: Even naar de tafel toe. Jij bent?
5: Ik ben Carlos.
6: Ik ben Laura.
7: En ik ben oma Joke.
3: Ja. Wat vindt u ervan dat u mee bent genomen?
7: Helemaal geweldig.
3: Deze avond is georganiseerd voor ouderen tegen eenzaamheid. Ondervindt u dat ook wel eens?
7: Dat je s'avonds alleen thuis zit. Dat ik me eigenlijk een beetje eenzaam dan wel eens voel.
3: Beseffen jullie dat als kleinkinderen?
6: Dat gaf ze wel eens aan. Eigenlijk heeft ze een heel sociaal leven nog. En ik heb ook wel eens als ik de bel dat ze niet opneemt omdat ze druk is. Maar gewoon de doordeweekse avonden dat je alleen zit.
7: Ja, de avond is het ergst.
6: Als ik kijk naar mijn vriendengroep, die komen niet zoveel bij hun grootouders als dat mij dat doet.
7: Dat hoeft ook niet. Als het maar aan je gedacht wordt.
3: Gezellig met z'n drieën eten. Inmiddels ben ik buiten, want er zijn veel meer restaurants die eraan meedoen. Zoals hier op Jans Kerkhof in Utrecht. Bij een pizzeria. En daar staat Dwayne en die werkt hier. Jullie doen ook mee met de actie. Hoeveel opa's en oma's zitten er bij jullie in de zaak?
8: We hebben nu ongeveer zeg maar 50. Geweldig.
3: Heb jij ook nog een opa en oma?
8: Ik heb zeker nog oma en opa.
3: Hoe ga jij daar mee om?
8: Ja, de mijnen zijn natuurlijk niet hier, zijn in Suriname. Maar ja, als ik samen met ze ben, ben ik wel heel veel tijd met ze samen.
3: Hoe zit dat in Suriname en ouderen en eenzaamheid?
8: Daar zijn ze niet zo eenzaam, want ze hebben heel veel activiteiten, zeg maar. En je bent ook vaak samen met ze, want daar leven we zeg maar als één. Je moet gewoon de momenten koesteren, zeg ik, dat je nog met ze hebt. Voor me vandaag is gewoon de eerste dag dat er zoveel oma's met hun kleinkinderen zien. En
3: een normale dag zie je dat niet zo.
8: Ja. We moeten er wel bewuster van worden.
3: Mag ik even bij jullie komen zitten? Jij bent?
9: Floor, Els. Ik ben haar oma.
3: En jij kwam op het idee van ik neem oma mee.
9: Klopt. Ik denk dat ik het ergens voorbij zag komen op social media, het idee. Nou, dan dacht ik, oma, die kan het wel gebruiken, denk ik.
7: Dat was uitgenodigd op vakantie.
9: Ja, in de reis. Heb ik oma ook wel meegenomen met z'n tweeën.
7: Dat hoor je haast niet, als je weet.
3: Hoe oud ben jij?
9: Ik ben 20.
7: Ik ben 83.
3: Maar hoe is het voor u dat u mee wordt genomen door uw kleindochter?
7: Ik vind het heel leuk altijd.
3: Er is veel eenzaamheid. Ervaart u dat zelf ook?
7: Ik heb dat niet zo. Ik vind de dagen vliegen om. Ik ben druk. Club, schilderclub en dat soort dingen.
3: Wat levert dit op voor jullie, zo'n avondje met elkaar?
9: Ja, even weer die band sterk houden. Ja, toch?
3: Een tafeltje verder. En er zit weer een kleindochter volgens mij met de oma.
9: Ja.
3: En jij bent?
10: June.
3: En u bent?
10: Fika.
11: Wij doen dit eigenlijk bijna nooit.
3: Ja, maar waarom doen jullie het nooit?
11: Ja, weet ik ook niet. Ik zie haar ook al eens in de twee weken ongeveer.
3: Anders?
11: Ja, dit is anders. Intiemer, zeg maar.
7: Ik zie ze regelmatig. Dus daar heb ik niet over te klagen.
3: Ziet u het in uw omgeving, eenzaamheid?
7: Ja, en ik probeer dan wel eens wat mensen te bezoeken zelf. Kijk, mensen die willen nooit de kinderen afvallen. Dus je krijgt altijd een verhaal eromheen, want ze hebben het zo druk en ze hebben een baan. En ja, daar kun je niet van ze eisen. Zulke soort verhalen.
3: Wat zegt u dan tegen ze? Want ja, u heeft blijkbaar nog wel een goed sociaal leven. Je hangt altijd zelf de slingers op, denk ik. Geeft u ze dan wel eens dingen mee?
7: Ja, kijk, het ligt ook aan de mensen. Hè. Sommige mensen die nemen gewoon niets aan. En die veranderen ook verder uit zichzelf niet. Maar ik probeer ze dan wel te zeggen van, nou, je kan dit of dat doen of leuke dingen. Oh nee, dat hoef ik allemaal niet. Ja, je moet zelf ook wel doen, hè, natuurlijk, als je niet eenzaam wil zijn.
11: Ik zoek oma vaak genoeg op. Dus ik hou daar, ik wil niet zeggen, ik hou daar rekening mee. Want oma is een hele gelukkige dame. Ze heeft het gewoon heel fijn. Maar ik denk er wel eens over na, ja.
3: Waar denk je dan aan?
11: Dat ik het heel zielig vind. Dat, zeg maar, dat er mensen die eenzaamheid blijven voelen. Maar ik heb ook in de basisschooltijd heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan in bejaardentehuis. Alleen om even te praten met die mensen die daar zijn. Ja. Ja,
3: wat heeft dat opgeleverd voor die mensen dat je het gesprek aanging?
11: Nou, ik merk wel dat ze dat gewoon heel fijn vonden.
3: Ben jij uniek dat jij één keer in de twee weken naar je oma toe gaat?
11: Nou, ik ken ook mensen die elke week gaan.
3: Oh, elke week?
11: Ja, mijn vriend.
3: Zijn oma's zijn populair in jullie leeftijdscategorie?
11: Nou, blijkbaar. Ja, mijn vriend gaat wel elke week. En voor de rest ken ik genoeg mensen die ook één keer in de maand gaan, maar niet echt mensen die zeggen ik heb mijn opa en oma al een half jaar niet gezien of zo. Die ken ik niet. Het leeft wel, ja zeker.
3: En wat steek je nou op zo'n avondje van oma?
11: Levensadviezen. Nee, het is gewoon even fijn om bij te kletsen. Het is meer waar praten we niet over. Ja.
7: Op die manier ga je een beetje met je tijd mee.
3: Ga je dit vaker doen?
11: Absoluut.
3: Eet smakelijk allebei. Ja.
11: Dank je wel.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Ja, over 6 dagen is het zover. Dan begint het WK voetbal en voor het eerst doet ook Curaçao daaraan mee. Onze collega Max Vesties is net terug van het eiland. Hoi Max.
2: Hallo.
0: Jij zag hoe daar wordt toegeleefd naar het WK. Ja, hoe erg leeft dit op Curaçao?
2: Het is eigenlijk vanaf het moment dat je landt, zit je al in de blue wave. Dat is een beetje de oranje koorts, maar dan van Curaçao. Mm-hmm. Het is echt ongelooflijk. Het is als je over een rotonde rijdt, zijn er enorme ballen daarop neergezet. Iedereen heeft blauwe shirtjes aan om het team te supporten. Maar dat gaat nog veel verder. Watch parties gaan georganiseerd worden. Het is echt ongelooflijk leuk. En wat je vooral proeft is hoe trots iedereen is.
0: Ja.
2: Wie je ook aanspreekt. Eigenlijk komen ze naar je toe. We liepen daar met de camera rond voor één vandaag. En dan zeggen ze, ja, het is toch zo mooi. Het is toch zo mooi. Dit is fantastisch. En dat gevoel de hele tijd, dat is waanzinnig.
0: En het is natuurlijk ook bijzonder, want het is voor het eerst. Hoe uniek is dit dat zij mee mogen doen?
2: Nou, naast dat ze het kleinste land ooit zijn dat meedoet aan een WK, 158.000 inwoners, is het gewoon heel erg bijzonder. Want ze komen van heel erg ver. Wat wel toch een side note is. Amerika, Mexico, Canada. De organisatoren zouden normaal gesproken in hun pool zitten van kwalificeren. 48 landen mogen meedoen. Dat is meer dan normaal gesproken. Dus het is iets makkelijker. Maar ik voel me een ontzettende partypooper als ik dat zeg. Want het is waanzinnig speciaal. En het is heel bijzonder dat het kleinste land ooit mee mag doen.
0: En nu heb je ook gesproken met iemand die een grote rol heeft gespeeld in wat ze nu hebben bereikt. Vertel, wie was dat?
2: Remco Bicentini. Dat is echt een waanzinnige vent. Hij organiseert een WK voor kinderen. Naast dat hij is bondscoach geweest, assistentcoach geweest. Hij heeft een heel verleden tussen 2008 en 2023 bij de nationale ploeg. Maar nu focust hij zich op kinderen. Het teruggeven aan de wijk. Zorgen dat zij voelen hoe het is om te voetballen en het uiterste uit zichzelf te halen. Dus hij organiseert in een stadion een WK. 500 kinderen daar. En hij zei tegen mij van, ja, weet je, we komen van zo ontzettend ver. We begonnen met één professional. Hij via Diaspora, dat is zo meteen een quote die we hebben. Diaspora heeft hiervoor gezorgd dat alle bloedbanden zijn onderzocht om de best mogelijke voetballers voor het eiland te vinden. Nou, dat is hem gelukt.
0: Ze zijn over het hele wereld gaan zoeken wie er voor Curaçao uit zou kunnen komen. En hij, het is wel duidelijk dat dat erg nodig is, want je vroeg hem naar de professionaliteit van het team van Curaçao aan het begin van zijn trainerscarrière.
5: In 2008 had je eigenlijk geen professionals. Ja, Robin Helissen was toen de eerste. En Anton Jongsma volgens mij toen ook nog. En nu heb je natuurlijk, kun je putten uit 40, 50 spelers. Dat is het grote verschil. En dat zijn eigenlijk de spelers die van buitenaf komen. Dus niet in Curaçao geboren zijn of niet in Curaçao opgegroeid zijn, maar wel de nationaliteit hebben. Een vader of moeder of opa of oma. Komt vanuit Curaçao. En ja, dan mag je voor Curaçao uitkomen.
0: Ja, 1 of 2 mensen die voor Curaçao uit konden komen in 2008. Hoe anders is het nu? Ze hebben een hele selectie kunnen samenstellen. Met ook heel veel Nederlandse invloed.
2: Zeker. Heel veel mensen die dus vanuit Nederland komen, die in de eredivisie spelen. Bondscoach Dick Advocaat staat er natuurlijk nog boven.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je even kijkt naar de eredivisie, PSV er Armando Obispo, Devon Fonville van NEC. Je hebt ook Surendi Sambo van Sparta. Zo zijn er heel veel anderen. Goed om uit te lichten is dat er één iemand is die geboren is op het eiland. Dat is Tahit Chong.
0: Woont hij er ook nog?
2: Hij woont er niet meer. Nee. Dat is ook profvoetballer is hij geworden. Die heeft ook bij Manchester United gespeeld. Daar, als je de kinderen spreekt op het WK voor kinderen, dat leeft enorm. Kijk, dat het team het waanzinnig doet is heel gaaf en heel leuk. Maar dat Tahit Chong, geboren op het eiland, dit kan bereiken, dat is echt waanzinnig. Dus hij is het grote voorbeeld voor de meisjes, voor de jongens.
0: Zie je hem dan ook veel door het eiland heen?
2: Ja, die spelers zijn veel afgedrukt. Maar je ziet Tahit Chong inderdaad veel terugkomen. Is ook wel een klein discussiepunt op het eiland. Van, we hebben zoveel diaspora op het eiland. Die we nu dus terug hebben gehaald. Die nu in het eerste elftal spelen. Het zou mooi zijn als die verhouding iets iets beter wordt in het voordeel van mensen die geboren zijn op het eiland. Dus dat is een punt waaraan ze willen gaan werken.
0: Ja, want in hoeverre gaat het eiland Curaçao, het land zelf, ook profiteren van die WK-deelname? Heb je daar een idee bij?
2: Ja, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Je hebt de sportkant. Hè. Dit is natuurlijk waanzinnig voor de sport. Naast dat er ook 11 miljoen euro binnenkomt, alleen al aan inkomsten door het mee te doen aan dit WK. Zonder ook maar een wedstrijd gespeeld te hebben, hebben ze al 11 miljoen euro verdiend. Ook al verliezen ze alles, als ze winnen of gelijk spelen, komt er nog een toelage bij. Maar dat is heel veel geld natuurlijk voor zo'n relatief kleine bond dat geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld de wijken. Maar ik sprak ook met directeur sport en cultuur van het eiland, Lisette Sambo-Velder. En zij gaf aan ook een stijging te zien in bijvoorbeeld het aantal toeristen dat die kant op wil komen. En ook het geld dat nu al wordt verdiend door ondernemers op het eiland. Dit WK-succes zorgt dus op alle vlakken voor een boost.
0: Ja, en vooral dus die wijksport, dus echt investeren daar. Want dat is dus uiteindelijk de reden, ja, de zorg dat mensen daar ook beter gaan leren sporten.
2: Ja, want sport verbroedert, dat is niet alleen hier zo, dat is natuurlijk ook op Curaçao zo. En in die wijkjes is dat best wel nodig. Is het heel handig dat er verbroederd wordt, dat mensen dichter bij elkaar komen. En ik ben ook naar een aantal voetbalveldjes geweest. Sommige liggen er goed bij, maar er zijn ook zandvlaktes waar met verroeste doeltjes waar gevoetbald wordt. Kijk, het zou heel mooi zijn als ook in die wijken genoeg faciliteiten zijn om in ieder geval te kunnen bewegen en te kunnen trainen aan het voetbal bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zegt Lisette ook. Dus die verantwoordelijke minister op het eiland. Afgelopen jaren hebben zij daar best wel veel geld in gestoken. Ze hebben afgesproken met haar op een waanzinnig mooi veld. Misschien het mooiste voetbalveld dat ik in mijn leven heb gezien. Dat is zonder overdrijven.
0: Yeah.
2: Aan zee, prachtig uitzicht. En daar waren kinderen, die werden echt gedrilled door de trainers. Die zijn super enthousiast daar. Van, oké, jullie moeten nu gaan. Jullie willen net als dat eerste elftal. Kom op, gaan. Zo stonden ze de hele tijd langs de zijkant.
0: Ja, je sprak met Lisette ook over het belang van het succes voor dat eerste team, voor de jongens en meiden uit de wijken.
10: Het elftal heeft een voorbeeldfunctie. Ze kunnen zichzelf ook identificeren met deze jongens. Ze lijken op deze jongens. Ze hebben dezelfde huidskleur, dezelfde dromen als deze jongens. Dat geeft een stimulans, een impuls. En onze zelfwaarde, aan onze identiteit, aan de kracht die wij kunnen bundelen om meer van ons te laten zien aan de hele wereld.
0: Ja, volgende week zondag speelt Curaçao de eerste wedstrijd al tegen wel een hele zware tegenstander Duitsland. Maar dat doet niks af aan het vertrouwen op het eiland.
12: De bal is rond en de veld is vierkant, dus alles kan.
2: En als ze straks dan scoren, als ze winnen, hoe reageert u dan?
12: Goal! Ja, goal! Dat doen we.
0: Ja, Max, is iedereen zo optimistisch? Want die pool is pittig. Duitsland als eerste.
2: Ja, Duitsland, Ecuador, Ivoorkust. Het is bijna een pool des doods voor Curaçao. Maar op het eiland is iedereen even enthousiast. Het draait ook niet echt meer om winnen of verliezen. Het is gewoon, ze staan op dat grootst mogelijke podium. Ze gaan die groepsfase ook meemaken. Dat neemt niemand ze meer af. En ze gaan zich laten zien aan de wereld en hoe het ook loopt. Iedereen is trots, iedereen is blij.
0: En is iedereen ook heel blij omdat ze weten dat het misschien wel de laatste keer, ik weet niet hoe groot is de kans, denk jij?
2: Dat moet je daar dus niet zeggen. Daar hebben ze
0: nog een keer meedoen.
2: Ze hebben de hoop. En dat is ook echt het doel van de FFK, de Curaçaose Voetbalbond. Dat dit ook niet een one-time event is, maar dat ze in de toekomst ook deel kunnen nemen door goed te investeren in die wijken, in de jeugd, in infrastructuur, in toekomstige coaches. Dus ze zijn ermee bezig, maar of het gaat gebeuren, dat is inderdaad een tweede.
0: Heel spannend. Nou, volgende week zondag om 14 juni is de eerste WK-wedstrijd. Om 7 uur al, begreep ik. Dus het is lekker op tijd. Kunnen we allemaal kijken. Dezelfde avond speelt Nederland tegen Japan. Dus genoeg oranjes om voor te juichen. Dankjewel, Max. We gaan het volgen. Morgenavond om 6:30 is jouw reportage vanaf Curaçao te zien bij 1 Vandaag op NPO 1. Ja, we zijn als land zo geroemd van onze zwemkunsten, maar toch blijven kinderen met een beperking flink achter tijdens die wekelijkse zwemles. Hoog tijd om daar wat aan te doen, vindt moeder en zwemleraar Melanie. We spreken er zo meteen na 1 uur.
13: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wat is enthousiasme? Riep ik enthousiast. En kan je er ook in doorschieten?
14: Je hebt hoge energie, je bent positief. Je hebt een doel eigenlijk voor ogen dat je wil bereiken.
13: Het WK is niet alleen maar sport en feest. Edwin Schoon richt zijn kritische pijlen op de baas van de voetbalbond.
15: Zij vinden dat Infantino is losgezongen van de werkelijkheid.
13: Een rouwviering midden in het leven. Voorstelling De Stoet trekt door de straten van Amsterdam. Liedewijde Paris is de boekenkoningin van dienst. En politiek journalist Koen van de Ven over modern polderen. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
16: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
2: Vanaf morgen op NPO 2.
3: Hoe laat is het?
2: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:30 bij de NTR op NPO 2.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden. Juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: NPO Radio 1. 1 uur.
8: Het zijn hele bijzondere drones. Drones met een glasvezelkabel. Ze zouden daardoor zelfs onzichtbaar zijn voor de vijand, hoorden we bij BNR. Maar is dat echt zo? Dat checken we straks in Feit of Fictie na het NOS Journaal. Suzanne de Vries.
9: Nederland heeft in het begin van de coronacrisis te lang vertrouwd op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tijdens de pandemie was Van Dissel directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en ook voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, wat had Van Dissel dan liever anders gezien?
10: Aan het begin van de crisis zei de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van onderzoek in China dat het virus eigenlijk pas besmettelijk was op het moment dat iemand klachten had. En er was in Nederland ook waren in Nederland ook alle adviezen op gebaseerd. Achteraf bleek die informatie van de WHO niet te kloppen. En Van Dissel zei, daar hadden wij eigenlijk eerder vragen bij moeten stellen.
11: Nou, wat beter kan, en daar trek ik onmiddellijk het boetekleed voor aan, is dat we ons minder afhankelijk hadden moeten stellen van de WHO-berichten. Ja, want ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die, ik wil niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig. Die onvolledigheid hadden wij misschien beter moeten waarderen. Ik vind ook dat we in de initiële communicatie over het virus daar ook veel te veel op vertrouwd hebben. En we communiceren dus ook, waarschijnlijk kunnen we het allemaal indammen. Want het lijkt op dat SARS-CoV-1, op grond ook van die rapportage. En dat bleek toch allemaal wat anders te liggen.
10: Inderdaad, en daar kwamen ze in de eerste week van maart achter. Toen bleek dat in Brabant al heel veel ziekenhuispersoneel onder de radar besmet was geraakt. En Van Dissel zei, we hadden liever eerder rekening gehouden met dat feit.
9: Ja, en als het dan allemaal eerder bekend was geweest, was er dan ook eerder ingegrepen?
10: Nou, daar stelde Van Dissel dan wel vragen bij, maar dat is precies ook wat de commissie wilde weten.
12: Zou u in een geval van een volgende crisis die zich op dezelfde manier manifesteert als dat we met het coronavirus hebben gezien, met de kennis van nu adviseren om eerder in te grijpen?
11: Ja, eerlijk gezegd weet ik dat gewoon niet. En dat meen ik serieus.
12: En waar zit dan uw twijfel op dit
11: moment? Nou, mijn twijfel zit erin dat een goede maatregel op het verkeerde moment gekozen de boel volledig kan verpesten.
12: Wat bedoelt u daarmee?
11: Nou, daar bedoel ik mee dat je bijvoorbeeld zegt, we hebben een paar gevallen in Brabant, we gooien Nederland dicht. Hè, want dat is dan eigenlijk de consequentie. Ja, ik weet niet of iedereen in Nederland denkt, vind ik dat nou een goed idee? Als ik in Groningen woonde, Ik heb nog geen virus gezien. Ik mag helemaal niks meer.
10: Dat sloot eigenlijk aan bij een getuigenis van Marjan Koopmans, die we vorige week hoorden. Die zei, was het wel zo realistisch geweest om te denken dat je eerder in had kunnen grijpen, omdat mensen er wellicht niet klaar voor waren. Van Dissel haalde ook een situatie aan waar dat wel was gebeurd. Dat was in de staat Washington in Amerika. En daar heeft de geloofwaardigheid van de overheid er enorm onder geleden. Want door te vroeg die maatregelen af te kondigen, geloofde de bevolking de overheid niet meer toen het later wel nodig was.

0: was. Van Dissel zei dat het dus een heel lastige afweging was wanneer je precies zou moeten ingrijpen. En dat draagvlak onder de bevolking heel belangrijk daarin is.
1: Ja, politiek verslaggever Lars Geerts, dankjewel voor nu. Een vrouw van 49 uit Naaldwijk is veroordeeld omdat ze haar minderjarige kinderen meenam naar Syrië en zich daar aansloot bij IS. Door haar kind in IS-gebied te laten verblijven heeft ze gelegenheid geboden om haar zoon te laten recruteren als kindsoldaat door IS. En dat is een oorlogsmisdrijf, zegt de rechtbank. Die legt haar daarom 7 jaar cel op. De jongen overleed bij een bombardement in Syrië. De vrouw reisde in 2014 naar Syrië en sloot zich daaraan bij IS. En haar zoon was toen 13 jaar, haar dochter was 15. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Voor de kust van Roemenië is een zeedrone ontploft. Volgens de autoriteiten is de drone afkomstig uit Rusland. Er wordt nog naar 3 andere drones gezocht. Het havengebied is afgezet omdat er explosiegevaar is. En de Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Dat meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose. Dat is een ziekte waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof kunnen opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Minister Van Wil van Justitie noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Dat is strafbaar en hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie de bevindingen van de NOS meeneemt in het lopende onderzoek naar de site.
2: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten en het onderzoek wat de NOS heeft gedaan. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno, om het zomaar te noemen. Ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt. Ik ga ervan uit dat de OM daar ook heel serieus naar kijkt.
1: Ja, Motherless werd eerder door justitie offline gehaald, omdat er video's opstonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht. Onder de gymzaal van een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden. Ze ontdekten toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. Er woonde destijds een welgestelde familie uit Pompeji. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen gaan geven. Het weer in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer dan 18 graden.
3: Dankjewel, Suzanne. Dennis Mooij neemt de weekenddrukte nog steeds toe op de wegen.
4: Zeker, zoals altijd op vrijdag wordt het al vroeg in de middag drukker op de weg. Er staat al 155 kilometer file. Naast de files aan de Duitse grens loopt het vast op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 25 minuten vertraging. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor het knooppunt Grijshoort een kwartier extra door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En je bent ook een kwartier langer onderweg op de A73... vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Nou is zwemles voor veel kinderen niet bepaald het hoogtepunt van de week, maar zeker voor kinderen met een beperking kan zwemles een grote uitdaging zijn. Zwemjuf Melanie, die weet er alles over en deelt zo met ons haar ervaringen. En in Feit of Fictie, Julia, over onvolgbare drones.
6: Ja, drones met een glasvezelkabel zouden onzichtbaar zijn voor radarsystemen. Dat hoorden we bij BNR, maar klopt dat ook? Zoeken we zo uit.
3: Nu eerst leren rekenen van je vader.
7: Vraag 1 vandaag.
3: Ja, je eigen ouders die je thuis aan de keukentafel wiskundesommen uitleggen of Nederlandse grammatica bijspijkeren. Daar heeft Wim Schoordijk uit Otgensplaat een vraag over. Goedemiddag, meneer Schoordijk.
8: Goedemiddag.
3: Ja, u ziet steeds vaker berichten voorbij komen, hè, over thuisonderwijs. Wat wil u daarover weten?
8: Nou, voor mij zal het wel iets zijn waarvan ik zeg van, zie ik dat goed, zie ik dat niet goed? Ik wil er graag van weten, is het tegenwoordig zo gemakkelijk om je kind van school te houden? We hebben daar toch wetgeving voor?
3: Ja. Heeft u het idee dat het meer voorkomt de laatste tijd dat mensen thuis hun kind onderwijs geven?
8: Met alles wat ik zie en lees, lijkt het daar wel op.
3: Ja. Nou, laten we het eens gaan vragen aan Sjoerd.

0: Karsten hier bij mij in de studio. Goedemiddag, u bent emeritus hoogleraar onderwijswetenschappen. Hoeveel kinderen in Nederland krijgen eigenlijk thuis onderwijs?
1: Dat zijn er 2500. En die meneer, de vragensteller, heeft gelijk. Dat is toegenomen. Het waren eerst in de 400 of zo. Dus het is wel een verdrievoudiging. Maar het is een zeer, zeer, zeer klein percentage van alle leerlingen die in de leerplichtige leeftijd zijn.
0: Sinds wanneer is dat verdrievoudigd en hoe komt dat?
1: Dat is eigenlijk van de pakweg vijf laatste jaren. Dus er kunnen allerlei redenen voor zijn dat ouders het gevoel hebben en gehoord hebben dat thuisonderwijs veel effectiever is in hun geval. Mm-hmm. Dus voor leerlingen die een of ander talent hebben dat niet goed tot z'n recht zou kunnen komen op school. Maar echt weten doen we dat niet waarom dit nou nu gebeurt.
0: Je zou ook kunnen denken, levensovertuiging, dat is eigenlijk het eerste waar ik aan denk. Maar dat is niet altijd zo dus.
1: Dat is oorspronkelijk natuurlijk wel de belangrijkste bron of de oorzaak geweest van waarom ouders die keuze maken. Of reden geweest waarom ze die maken. Maar dat heeft dus te maken met de regelgeving op dat gebied. Leerplicht is eigenlijk in Nederland schoolplicht. Dat is heel gek, want in alle andere Europese landen is er gewoon de mogelijkheid om thuisonderwijs te geven. Alleen Duitsland is ook een uitzondering. Maar in Nederland kan het alleen maar als je een vrijstelling krijgt op grond van de leerplichtwet. En dat is artikel 5b, om precies te zijn.
0: Dus het is niet zo makkelijk om thuis.
1: En dat is echt niet makkelijk. Okay. Dus je moet overtuigend bewijs leveren dat je een andere levensovertuiging bent toegedaan. En dat je die in de scholen, in je directe omgeving, niet kan vinden.
0: Ja, precies. Dus dat je echt noodzakelijk voor jouw situatie is om thuis les te geven. Nu begrijp ik wel dat er de regels rondom die thuisleren, dat dat nog strenger wordt in Nederland. De Hoge Raad gaat daar regels voor aanscherpen. Kinderen die vanwege hun geloof thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer meestal toch de klas in. Vindt u dat een goede ontwikkeling?
1: Nee, dat vind ik geen goede ontwikkeling. Kijk, dit is allemaal ontstaan doordat de Rijksoverheid in dit geval, de regering, er maar niet toe kan komen om een goede regeling te treffen. En een goede regeling, daar versta ik onder dat de kinderen die een vrijstelling van thuisonderwijs krijgen, dat die ook, laten we zeggen, onder toezicht komen. Niet in de sfeer van het controle alleen, maar dat ze dus, dat er een instantie is, onafhankelijk, die vaststelt of het onderwijs aan de maat is.
0: Ja, we weten nu dus eigenlijk niet goed of die kinderen goed les krijgen of dat net zo goed is als
1: school. Nou, een beetje weten we het wel, want ik ben, omdat er geen toezicht was, ben ik met een collega-onderzoeker 12 jaar geleden met een eigen keurmerkenstichting gekomen. Die geeft keurmerken af voor thuisonderwijzers die graag willen weten of hun leerplan en hun manier van lesgeven of dat aan de maat is.
0: Mm-hmm, ja.
1: Dat doen wij dus onbezoldigd. En eigenlijk ben ik van mening dat de overheid dat over moet nemen.
0: Ja, nou dan kunnen ze u bellen dus. Meneer Schoordijk, het is dus toegenomen de afgelopen 5 jaar. Maar het is niet zo makkelijk om thuisonderwijs te krijgen. Is het een beetje een antwoord op uw vraag?
2: Ja, dat is wel een antwoord op mijn vraag.
0: Nou, dat is hartstikke fijn. Dank u wel voor uw uitleg, Sjoerd Kasten, en voor uw komst naar de studio. En dank voor uw vraag, Wim Schoordijk. Heeft u nou zelf ook een vraag? Stuur hem dan in via onze website, de NPO Luister-app, of via eenvandaag.nl/chat.
3: Dat is A.
4: Ik merk dat Liam ontzettend werd geholpen met zijn confidence, met zijn zelfredzaamheid. En in het begin was hij gewoon echt bang. En nu zien we een kind die heel graag zwemt en die anderen ook aanmoedigt.
0: Ja, u hoorde een speciale zwemles voor kinderen met een beperking in Rotterdam. In heel Nederland is dat hard nodig, want de zwemvaardigheid onder die groep, die blijft achter. Ze krijgen niet altijd dezelfde kansen om goed te leren zwemmen. Julia, wat weten we eigenlijk over deze groep?
5: Een paar jaar geleden deed de Nationale Raad Zwemveiligheid onderzoek en daaruit bleek dat bijna de helft van de kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem niet zelfredzaam is. En ook als ze al zwemles gehad hebben, dan is het lastig. Daar gaat het vaak mis, want zwemlesaanbieders kunnen niet altijd omgaan met deze doelgroep. En omdat ze relatief lang les volgen en in kleine groepen zijn, zijn de kosten voor de ouders ook hoog. En het probleem speelt eigenlijk tot op de dag van vandaag.
0: Ja, we hebben contact met Melanie Kastelein. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent zwemdocent voor kinderen met een beperking. En u werd dat eigenlijk om uw eigen kind les te geven, hè?
3: Ja, ja, mijn eigen zoon is gezakt voor zijn A-diploma. En toen dacht ik, ja, die moet echt anders kunnen. Alle kinderen moeten met plezier kunnen leren zwemmen. Mm-hmm. Wij wisten toen op dat moment nog niet dat mijn zoon autisme had. Wij dachten, hij is gewoon heel erg verlegen. Hij vond het nooit leuk. Maar ja, ik dacht, zij hebben er verstand van. Dus het zal wel goed komen. Ja, het kwam dus niet goed. En toen heb ik gedacht, nou, dan ga ik het zelf doen. Dan ga ik mijn diploma's halen. En dan ga ik het anders.
0: Ja, want waar liep hij tegenaan bij tussen haakjes normale zwemles?
3: Ja, de groepen waren heel erg groot. De zweminstructeurs wisselden steeds per groepje. Dus hij leerde op bijvoorbeeld op zijn rug zwemmen. En dan ging hij naar het volgende groepje, was weer iemand anders. Het afzwemmen was in een ander zwembad. Maar ook de communicatie. De ene zwemdocent zegt buik omhoog. En de andere die riep, nee, benen lang maken.
0: Oh, ja.
3: En wat zijn dan benen lang maken? Weet je, dan kan al zorgen dat een kind zich onveilig gaat voelen, omdat hij gewoon niet begrijpt wat dan de bedoeling is.
0: Ja, en u dacht dus toen dat een beetje lastig ging, ik ga het zelf lesgeven. Ik begrijp, u richt zich inmiddels op een veel bredere doelgroep dan alleen kinderen met autisme. Om wat voor kinderen gaat het?
3: Ja, kinderen met neurodiversiteit of met zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen. Dus kinderen met autisme, ADHD, Down syndroom. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld geboren zijn met een fysieke beperking. Dus in een rolstoel zitten. Eigenlijk gewoon, ja, ieder kind kan gewoon leren zwemmen.
0: Ja, want is er iets heel anders? Ik kan me voorstellen, kleinere groepen, dat iets is waar u zo meer baat bij had, vastere gezichten. Is er nog iets verder wat afwijkt van reguliere zwemlessen?
3: Ja, het is eigenlijk een hele andere lesopbouw. Ik kijk in eerste instantie naar de zelfredzaamheid. Kijken naar wat het kind wel kan. Als een kind bijvoorbeeld steeds onder water gaat, misschien moet ik dan beginnen met het onder water zijn en vanuit daar de zwemles starten. Want misschien gaat het kind al onder water omdat hij last heeft van alle prikkels om hem heen, van de geluiden of andere kinderen of schittering op het water. Mm-hmm. Dus kijken wat hij leuk vindt, die intrinsieke motivatie gebruiken en dan leren reageren op het water. Dus lichaamsbewustzijn ontwikkelen op heel veel verschillende manieren. Heel veel experimenteren, bewegen. En dat betekent bijvoorbeeld dat ik soms met theedoeken ga zwemmen of met theelepeltjes en wortels op ga duiken in plaats van dat het altijd de ringen zijn.
0: Ja,
3: het is gewoon echt aanpassen. Dus je ziet bijvoorbeeld vaak bij een kind, hè, die gaat zich stoer gedragen of clownesk of wordt heel boos. En wij zijn zo geneigd om dan op dat gedrag te reageren. Maar heel vaak zit er iets anders onder. En ik zie dus in het zwembad heel vaak angst. En als je dan gaat reageren op dat de kind boos is, ja, dan mis je daar elkaar al. Dan gaat het vertrouwen en het veilig voelen van het kind gaat het al mis. Dus als een kind angstig is, is het ook echt zo belangrijk om nooit te dwingen. En nog zo vaak hoor ik bij zwemscholen, ja, moeten we er maar even doorheen helpen. Of weet je, als maar wat vaker gaan doen, dan lukt het wel.
0: Ja.
3: Nee, weet je, dat moet uit het kind zelf komen. En die moet zich veilig voelen bij jou.
0: Ja.
3: En daarom hebben wij ook altijd dezelfde zwemles, dezelfde instructeur, zeg maar. We gaan niet wisselen met mensen, want een detail veranderen is voor een kind soms een hele nieuwe situatie.
0: Mm-hmm. Ja, nu begrijp ik dus dat dit inderdaad een heel andere manier is van zwemles geven. Ook een duurdere manier, denk ik. Hè? Want u moest ook stoppen met uw zwemschool vanwege de financiën, hè, begreep ik.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben hele kleine groepjes en ook kinderen die echt één op één les nodig hadden. Ja, en als je dan een wedstrijdbad moet huren voor maar een paar kindjes eigenlijk, ja, is gewoon veel te duur. En dan daarbij is eigenlijk ook nog heel erg belangrijk dat er een prikkel aangepaste omgeving is. Dus als er bijvoorbeeld de zwemvereniging naast ons ging zwemmen en die hadden fluitjes bijvoorbeeld als signaal bij wedstrijden of muziek bij het synchroon zwemmen, ja, dat was mijn les eigenlijk al verpest. Ja. Dan de kinderen kunnen zich dan gewoon niet concentreren.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja, Julia, we hebben ook gevraagd aan de Nationale Raad Zwemveiligheid wat er moet veranderen.
5: Ja, ze geven aan dat er de laatste tijd wel meer aandacht is voor dit onderwerp, maar dat er nog niet overal aanbod is. En er blijven praktische en financiële drempels en er moet meer samengewerkt worden tussen gemeenten, zorgorganisaties en zwemaanbieders. En ook moet er een beter overzicht komen van financiële regelingen.
0: Ja, mevrouw Kastelein, wat zou er volgens u anders moeten? Want u doet het, u ziet ook waar u tegenaan loopt. Wat zou er nodig zijn voor deze groep, zodat elk kind in Nederland goed en fijn zwemles kan volgen?
3: Ja, inderdaad, net eigenlijk precies wat er al gezegd is net. Hè. Dus er is eigenlijk gewoon meer geld nodig, zodat er een prikkelaangepaste omgeving kan zijn. Dus kleinere groepjes, meer begeleiding, maar ook gebrek aan kennis. En dan

0: Niet alleen bij de zwemonderwijzers, maar ook bij management en dus bij die gemeentes. Want ik zie ook echt heel veel zwemonderwijzers die het heel graag anders zouden willen doen of die het echt heel goed zien. Maar ja, vanuit de leidinggevende wordt er dan gezegd, ja, dat kan niet, want daar hebben we geen geld voor, of het duurt te lang. Hè. Ze moeten binnen zoveel lessen afzwemmen. Dus ja, daar is heel erg belangrijk. En dan kijken naar wat het kind wel kan. Dus van daaruit starten, zodat er ja, gewoon met plezier naar de zwemles gegaan kan worden. Want inderdaad, ik herken ook, soms duurt het wel 5 jaar.
1: Ja.
0: En ja, dan moet het wel leuk blijven, zeg maar, voor een kind, maar ook voor de ouders.
1: Ja, absoluut. Dank u wel voor dit gesprek, Melanie Kastelein.

0: Ilse de Lange met Something Good.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, vandaag over drones aan kabeltjes.
2: Klopt. In zijn radiocolumn op BNR had buitenlandcommentator Bernard Hammelburg het daarover. Het gaat om drones die verbonden met glasvezelkabels zijn en die bijna niet op te merken zijn.
3: Een type drones dat met een glasvezelkabel wordt aangestuurd en daarmee onzichtbaar is voor radar- en afweersystemen.
0: Drones met een gigantisch lange kabel, maar ondanks dat zijn ze niet te zien.
2: Nee, nou, dat gaan we checken. En om te begrijpen waarom er drones met glasvezelkabels zijn, moeten we eerst even terug naar de eerste type drones. Wiebe de Jager van DroneWatch, die weet daar alles van.
4: Die drones die werden bestuurd door middel van radiosignalen. Het probleem met radiosignalen is dat je ze op een afstand kunt detecteren. Je kunt ze gewoon ontvangen. Dus dan weet je dat er iets aankomt. En het tweede probleem met radiosignalen is dat je ze kunt verstoren of jammen. En dan valt de verbinding tussen degene die zo'n drone bestuurt en de drone zelf, die valt dan weg.
2: Ja, en dat was de aanleiding om over te schakelen naar glasvezeldrones.
4: Als ik het goed heb, dan aan Russische zijde ontstond het idee om die radioverbinding te vervangen door een glasvezelkabel. Dan moet je voorstellen dat zo'n drone wordt uitgerust met een spoel met een hele ragfijn glasvezelkabeltje. En die drone die vliegt dan naar de vijand en ondertussen wordt die kabel afgewikkeld. En in plaats van dat je radiosignalen gebruikt voor de verbinding, heb je het dan over een bekabelde verbinding en heb je dus ook geen, je zendt geen radiosignalen meer uit en je kunt ook niet verstoord worden. Dus dat was een groot voordeel.
0: Nou, maar die drones aan een kabel, kan je dan wel vervliegen?
2: Nou, het gaat echt om grote afstanden, vertelt defensiedeskundige Peter Weininga.
5: Die rollen over tientallen kilometers uit, want zo lang kun je dat eigenlijk doen. Ze wegen ook eigenlijk niks, ze zweven als het ware door de lucht, dus dan kun je dat inderdaad over langere afstand doen, als je maar genoeg draad hebt. En als zo'n drone zijn doel treft of hij stort neer, dan komt die draad natuurlijk op de grond terecht.
2: En op plekken waar veel van die kabels liggen, zie je ook een soort spinnenwebachtige structuren over bomen en struiken.
0: Ja, fascinerend dit. Ik heb er helemaal een beeld bij. Maar kunnen die drones dan inderdaad ook niet worden opgemerkt door een radar?
2: Nou, daarvoor krijgen we even een lesje radar van Peter Weininga.
5: Een standaard radar die zendt een signaal uit dat weer kaatst wordt door een object en weer opgevangen door die radar. En ja, dat wordt dan weergegeven op een scherm waar een militair in dit geval zit te kijken naar van oké, daar bevindt zich een object. Dan kunnen ze de afstand bepalen, ze kunnen de vlieghoogte bepalen.
2: Ja, zo kunnen ze ook drones opmerken, maar die zijn wel vaak klein en daarom moeilijker te zien.
5: Maar aan de andere kant, een drone is ook niet stealth-achtig vaak. Die kleine drones die hebben allerlei uitsteeksels, zijn vaak van lichte metalen. En die reflecteren.
0: Ja, dus die drones zijn gewoon op te merken.
2: Zeker, en er zijn ook nog andere methoden, weet de Jager, bijvoorbeeld met microfoons.
4: Want die drones die maken geluid, dat kun je opvangen met microfoons. En als je nou een hele serie die microfoons neerzet, dan kun je A, merken dat er wat aankomt, en B, kun je een grove inschatting maken van de richting en de positie van zo'n drone.
2: Maar het kan ook met camera's. Wel goed om te begrijpen, deze systemen kan je niet over de hele frontlinie neerzetten, want daar is die linie te lang voor.
0: Ja, en als ze dan worden opgemerkt, zijn ze dan te makkelijk uit de lucht te krijgen?
2: Nou, dat blijft ingewikkeld. Ze zetten bijvoorbeeld netten in, zodat drones niet goed kunnen landen, of ze proberen ze uit de lucht te schieten.
4: Dan is nog een vrij recente ontwikkeling dat je ziet dat aan het front worden roterende stukken prikkeldraad neergezet. En zodra zo'n glasvezelkabel die sleept achter zo'n drone over de grond. Nou, als die in zo'n roterende prikkeldraad terechtkomt, dan wordt dat kabeltje doorgesneden en valt de verbinding weg.
0: Julia, is het feit of fictie? Zijn drones die aangestuurd worden door glasvezelkabels inderdaad onzichtbaar voor radar en afweer?
2: De drones zijn klein en niet met radiosignalen op te merken, maar onzichtbaar en onaantastbaar zijn ze daardoor niet. Kortom, de uitspraak is iets te kort door de bocht. Fictie dus.
0: Dankjewel. Het is 2:05. Bureau Buitenland gaat op deze zender. Zo verder met Nadia Moussiet. Hoi Nadia.
6: Hi, hallo.
0: Wat gaan jullie doen vandaag?
6: Nou, we gaan onder andere naar Oekraïne, want Poetin is uitgenodigd door Zelensky. En we gaan ook even kijken hoe het nou eigenlijk gaat op de grond. We hebben een mooie reportage van Michiel Driebergen uit Kramatorsk. En we gaan naar Noord-Korea voor een belangrijk bezoek van de Chinese president Xi Jinping.
0: Dankjewel. We gaan luisteren. Dankjewel. Bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Julia, wat heb jij nog?
2: Nou, een flesje drank bij de aankoop van een nieuw huis is vrij gebruikelijk, hè? Maar de kopers van een huis in Elspeet die kregen een vrij bizarre verrassing. Dennis en Tonette, zo heten ze, ontdekten bij de verbouwing van hun huis een enorme verzameling drank. Wijn, whisky, mandarijnlikeur. Allemaal verstopt in de vloer van de badkamer, plafond in de woonkamer. Nou, zo'n 150 flessen kwamen tevoorschijn. Vertellen ze aan de lokale zender RTV Nunspeet. Een mazzeltje. Er zaten ook een paar exemplaren bij die een paar honderd euro waard.
0: Wat doe je dan als je dat dan hebt gekocht? Even Vivino downloaden, kijken wat goed scoort. Die hebben een leuke vrijdagmiddagborrel, denk ik.
2: Precies.
0: En we kunnen allemaal langskomen. Nou, dat was het voor vandaag. Onze televisieuitzending is om 6:30 te zien op NPO 1. Onze website is altijd online, 1vandaag.nl. Daar kunt u chatten met de redactie en ook vragen stellen over het nieuws die wij volgende week dan heel graag weer beantwoorden hier in de uitzending. Zometeen Bureau Buitenland dus op deze zender. Wij wensen u een hele fijne middag en voor straks alvast een heel mooi weekend.
7: Afrotros, de omroep voor ons.
8: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
6: Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel vindt niet dat Nederland eerder in lockdown had moeten gaan. Bij de parlementaire commissie Corona zei hij dat het in het begin van de uitbraak volgens hem onrealistisch was om dat te vragen aan mensen in regio's waar het virus toen nog niet rondging en dat het juist het vertrouwen van mensen had kunnen schaden. Het kabinet wil strengere regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet de gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt, zegt staatssecretaris Van der Burg.
18: Het gaat niet om de vraag of het Amerikaans is, of Duits is of Frans. Het gaat erom dat alleen bedrijven kunnen meedoen waarbij niet het risico bestaat dat het land waar het bedrijf gevestigd is, kan zeggen wij willen informatie hebben.
19: Zoals de Verenigde Staten.
18: Zoals op dit moment speelt bij Amerika, maar dat ook dat kan weer veranderen. Maar het kan ook gaan om andere landen.
6: Eind vorige maand verbood het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf, omdat in de VS wetten gelden waarmee de overheid toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of in het geheim gegevens kan opvragen.
20: Een vrouw van 49 uit Naaldwijk is veroordeeld omdat ze haar minderjarige kinderen meenam naar Syrië en zich daar aansloot bij IS. Door haar kind in IS-gebied te laten verblijven heeft ze gelegenheid geboden om haar zoon te laten recruteren als kindsoldaat door IS. En dat is een oorlogsmisdrijf, zegt de rechtbank. Die legt haar daarom 7 jaar cel op. En voor de kust van Roemenië is een zeedrone ontploft. Volgens de autoriteiten is die afkomstig uit Rusland. Er wordt nog naar 3 andere drones gezocht. Het havengebied is afgezet omdat er explosiegevaar is.
21: ANWB verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk is het al vroeg druk op de weg op vrijdag. Er staat 190 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging aan de verschillende grensovergangen richting Duitsland. Maar ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam loopt het vast. Voor Knoppen tot Vliet heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open. A9, Alkmaar Amstelveen. Voor het Rotterpolderplein doe je er 10 minuten langer over. Door een beschadigde slagboom is de linker rijstrook dicht. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopendel bijna 1/2 uur vertraging door een spoedreparatie. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. En op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en Knoppen de Stok heb je 10 minuten vertraging.
17: NPO Radio 1. VPRO.
22: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. Na jaren gaat Xi, de Chinese president, op bezoek bij Kim Jong-un in Noord-Korea. De geopolitieke spanningen in Noordoost-Azië lopen op. Kortom, een belangrijke ontmoeting. Maar eerst, na 26 jaar aan de macht, begint je leeftijd zijn tol te eisen. En na verloop van tijd zal de vermoeidheid bij jou alleen maar toenemen. Dit zijn teksten uit de brief van president Zelensky die president Poetin uitnodigt tot onderhandelingen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, een uitnodiging per brief van president Zelensky aan president Poetin om direct met elkaar te onderhandelen. Heeft deze uitnodiging te maken met het positieve militaire nieuws dat de afgelopen weken uit Oekraïne komt? Want het Oekraïnse leger slaagt erin de Russen te stoppen en met drones op lange afstand pijn te doen, zowel in bezet gebied als in Rusland zelf, tot aan Sint-Petersburg. Ik heb contact met verslaggever Michiel Driebergen. Goedemiddag, Michiel.
23: Goedemiddag, Nadia.
6: Ja, deze brief, hè, die openlijke brief van Zelensky, hoe duid jij die uitnodiging?
23: Ja, zelfbewuste toon, inderdaad. Je bent al de helft van je 26 jaar presidentschap bijna bezig met oorlog tegen ons te voeren, schrijft Zelensky aan rechtstreeks inderdaad aan Poetin.
6: Ja.
23: Nou ja, hoe te duiden. Ja, je kunt in elk geval zeggen dat Zelensky heel veel vingers op zere plekken legt van Poetin. Hè. De Russen, zegt hij, ja, die houden toch niet van onze drones. Hè. En ja, dat tekort aan brandstof, dat ga ik jullie wel opbreken. En nou moet je misschien weer een mobilisatie doorvoeren. Daar houden die Russen van jou ook niet van.
6: Mm-hmm.
23: Ja, wij hebben afgelopen maand, zegt Zelensky, 30.000 mannen van jullie uitgeschakeld, gedood, verwond. Dat is meer dan je kunt mobiliseren. Nou ja, maar wij lijden ook onder deze oorlog, schrijft Zelensky. Wij hebben ook slachtoffers, weliswaar misschien 6 keer zo weinig. Dat kunnen we ook aantonen, zegt hij. Maar laten we nou gewoon praten. Trump is druk met Iran. En in Europa kunnen ook een aantal grote landen een rol spelen. Ja, laten we dat nou eindelijk eens lostrekken, dat vredesproces.
6: Ja, en er staan ook nog teksten in als dat bezoekje van die lange afstandsraketten tijdens de opening van het Forum in Sint-Petersburg. Dat is niet het enige, hè? Meer dan 1000 kilometer afstand is nog niet de limiet van onze mogelijkheden. Dat klinkt wel als een soort dreigement ook. Maar hoe moeten we deze brief nou zien? Is het propaganda? Is het een waarschuwing? Is het laten zien dat hij de sterkste is? Hoe zie jij dit?
23: Ja, dit is wat Oekraïne nu toch probeert onder Zelensky momenteel te doen. Hè. Zelfvertrouwen uitstralen, laten zien dat ze het kunnen, dat ze het aan het front kunnen houden, de Oekraïners. En dat ze inderdaad Rusland pijn kunnen doen. En dat blijkt toch ook wel, daar kunnen we toch niet onderuit. Maar goed, kijk, maakt het kans van slagen, is natuurlijk de vraag. Hè, van, ja. Gaan ze dan praten van, nou ja, kijk, Poetin heeft denk ik toch, ja, kunnen we toch wel zeggen, nog nooit één toegift gedaan. Hè. Peskov, zijn woordvoerder, zei vorige week nog, de Oekraïners moeten weg uit onze provincies. En dan noemt hij de 4 provincies die volgens de Russische grondwet al Russisch zijn, terwijl ze nog niet eens deels zijn helemaal zijn veroverd. Zelensky die wil een staakt het vuren langs de huidige frontlinie. Dat is voor Oekraïne toch eigenlijk al een reusachtige concessie. Hè? Dan heb je 20% van je grondgebied. Zeg je van nou, laten we dat dan bevriezen.
1: Ja.
23: Wat dat betreft, hoe die twee dan dichter bij elkaar komen, dat is zeer de vraag.
1: Ja, overigens heeft Peskov ook gereageerd op de brief. Hè? Hij zei van Zelensky is welkom in Moskou als
23: in
1: hij
23: Moskou.
1: Wil praten.
23: Ja, ja precies. En dat wil Zelensky niet. Hij zegt, we hebben elkaar niks te vertellen in Moskou. Net als dat jij ook niet naar Kiev wil komen, schrijft hij Poetin. De verhoudingen zijn zo verziekt. En er zijn genoeg landen die willen bemiddelen. Bijvoorbeeld Turkije of de Golfstaten, et cetera. Dus hij zoekt eigenlijk naar hele praktische manieren om in elk geval rechtstreeks het contact aan te gaan.
1: Ja, en jij sprak de afgelopen weken veel Oekraïense militairen. Wat zeggen zij ondertussen over de situatie aan de frontlinie?
23: Nou, laten we zeggen, vanuit militair opzicht is er zeker wel zelfvertrouwen, hoor. En dat komt ook vanwege die drones, die technologische ontwikkeling. Aan beide kanten is die technologische ontwikkeling natuurlijk vindt plaats. Maar het betekent eigenlijk dat door die drones en door die killzone, dat frontgebied dat steeds breder wordt, waar die drones kunnen komen. Eigenlijk daardoor kunnen de Russen het numerieke voordeel. Hè. De Russen hebben telkens meer manschappen. Dat geldt al 4 jaar in deze oorlog. Maar dat kunnen ze eigenlijk niet meer goed aanwenden. Dus de Oekraïners die komen eigenlijk een beetje op gelijk niveau van de Russen. Er zijn steeds minder infanteristen nodig. Vroeger, vertelde een militair mij, hadden we een jaar geleden nog maar 10 infanteristen en 1 droneploeg van 2 à 3 man. Mm-hmm. En nu hebben we 2 infanteristen op dezelfde positie en 3 droneploegen die echt op een grotere afstand zitten, die minder gevaar lopen dus ook weer. Het gaat er over tekort aan manschappen van Oekraïne om gedood te worden.

0: En die zin trekt dat toch een beetje gelijk aan het front. En dat zien we ook, de Russen die maken eigenlijk geen progressie meer.
1: Ja, dus dat is een voordeel van de winst van de Oekraïne. En je gebruikt net het woord killzone.
0: Ja, en dat is denk ik het woord frontlinie moeten we denk ik toch zo langzamerhand uit ons woordenboek schrappen, denk ik. En killzone moeten we daarvoor in de plaats komen. We hebben er juist nog geen Nederlands woord voor, misschien gelukkig ook maar. Maar er is eigenlijk een zone waar de drones kunnen komen. Kijk, 1,5 jaar geleden kwam ik in het frontgebied en dan was 3-4 kilometer was echt heel dichtbij. En dan moest je uitkijken en dan zag je de brokstukken van de drones op de grond liggen. Hè. Dan hoorde je ze ook zoomen boven je hoofd. En dan was dat levensgevaarlijk. Alleen nu, als ik op 10 kilometer van het front ben, dan ben ik mijn leven al niet zeker. Dat geldt natuurlijk voor verslaggevers, voor hulpverleners, die worden voortdurend aangevallen. Dat geldt ook voor militairen. Die trekken zich steeds meer terug vanuit dat front. En die loopgravenoorlog is eigenlijk steeds meer aan het stoppen. Die infanteristen worden steeds minder relevant, zijn ze nog wel voorlopig, maar de drones die nemen het langzaam over van de manschappen.
1: Ja, en als jij dan in de buurt

0: voor hulpverleners, die worden voortdurend aangevallen. Dat geldt ook voor militairen. Die trekken zich steeds meer terug vanuit dat front. En die loopgravenoorlog is eigenlijk steeds meer aan het stoppen. Die infanteristen worden steeds minder relevant. Zijn ze nog wel voorlopig, maar de drones die nemen het langzaam over van de manschappen.
1: Ja, en als jij dan in de buurt bent van zo'n front, of killzone dus eigenlijk, is een beter woord volgens jou. In de steden zoals Kramatorsk, Kharkiv, is de sfeer dan ook daar eentje van meer vertrouwen?
0: Kijk, militair is er veel vertrouwen. Er is succes, laten we zeggen, vanuit Oekraïns optiek gezien. Maar ik moet wel zeggen, ik was dus in Kramatorsk, dat is een kilometer of 17, 18 van die nullijn, zullen we maar zeggen, van waar de Russen zijn. Mm-hmm. Ja, en dan daar komen dus ook al die kleine drones die af en toe militaire voertuigen opblazen. En vooral vliegtuigbommen, glijbommen, die worden vanuit gevechtsvliegtuigen afgeworpen. 50 tot 100 kilo aan explosieven. Nou, dat heb ik ook meegemaakt. Een nacht waren er 12 achter elkaar. Dat is echt angstwekkend om mee te maken. Je heeft hele fletjes schud heen en weer. Mm-hmm. Dus die militairen die maken eigenlijk ook dat ze wegkomen van die nullijn, van dat frontgebied. En trekken zich terug in de steden. Dat zie je in Kramatorsk, dichtbij het front. Dus, maar ook in Kharkiv, grotere steden. Kharkiv, Zaporizhia, die op 30 kilometer van het front liggen. Daar zie je steeds meer militairen op straat. Die mogen niet in uniform rondlopen. Doen ze ook niet hoor. Maar je ziet dat het militairen zijn. En je ziet ook dat die steden steeds meer doelwit worden. En dat waar militairen zijn, wordt geschoten, wordt gevochten. Daar worden drones op afgestuurd. Er worden raketten op afgestuurd. Ja, en daar wordt het dus eigenlijk voor iedereen gevaarlijk. En niet alleen voor militairen, maar ook voor burgers.
1: Ja, en jij bezocht de stad Kramatorsk. Hè? Dat is het laatste bastion van het Oekraïnse leger in het Donbass. Dat dus op ongeveer 20 kilometer van de Russen. En die stad wordt inmiddels dagelijks bestookt met drones, vliegtuigbommen. En die bewoners trekken eigenlijk langzaam maar zeker weg. En Kramatorsk wordt steeds meer een stad voor uitsluitend militairen.
0: Ja, overdag lijkt het wel geen oorlog. Gras wordt gemaaid in het park Jubileni. En boven me wappert een reusachtige Oekraïnse vlag. 16 bij 24 meter. Mast van 80 meter hoog. En dat die vlag daar hangt, dat is een wonder. Want vanochtend werd hij voor de tweede keer in 24 uur doorboord door een Russische drone. En die is dus meteen weer vervangen. Want Kramatorsk is nog in Oekraïnse handen. Al is het zeker 's nachts volop oorlog. Brandweerlieden zijn bezig met ladders en blusslangen. En hier komt de rook uit de restanten van de ramen van dit flatje. Afgelopen nacht was een hele heftige hoor in Kramatorsk. Zo heb ik het nog niet meegemaakt. Gisteravond laat, 15 inslagen van vliegtuigbommen. Vanochtend vroeg, uur of 5, opnieuw een stuk of 6, 7. Een flatje trilde en ik heb eigenlijk de hele nacht in de gang doorgebracht. Deze man, Sergei, 73 jaar, woont in het flatje aan de overkant. Ja, het huis schudde, zegt hij. Ik was bang, ik ben naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Maar ik zag helemaal niks, het was stikdonker. En toen keek ik boven me en toen zag ik de hemel vol met prachtige sterren.
2: Hier wordt Simek zit, eerste etage. Живые.
0: Живые, ja?
2: Живые, да. Ну, тебе телеграмме еще не писал.
0: Er is een kennis van hen gewond geraakt, weten deze mannen. Maar niet heel ernstig, zeggen ze.
3: Телеграмме.
0: Ja, social media is nog niet zoveel te zien. Er zijn gewonden gevallen, staat er over deze flat.
2: Ik heb al 5 keer сюда попадал.
0: Ja, trouwens.
2: Сюда уже раза 2 или 3. Потом сюда вот эта школа, потом второй раз вот здесь по школе.
0: Er zijn hier afgelopen weken wel 5-6 inslagen geweest van vliegtuigbommen, zeggen deze mannen. School is half verwoest. En nu nergens ramen meer en zelfs alle kozijnen zijn weggerukt uit deze flatjes. En hoe gaat het nou verder in Kramatorsk de komende weken?
2: Так и будет. Все зависит от него.
0: Сергей wijst omhoog. God weet het. Hij zal het bepalen. Met deze gepensioneerde mannen die peinzen er niet over om Kramatorsk te verlaten. Maar er wonen ook nog gezinnen met kinderen in de stad. Ondanks die bommen en de Russische drones die elke dag wel een paar militaire voertuigen vernietigen.

0: Het lijkt een kwestie van tijd voordat kinderen verplicht geëvacueerd zouden moeten worden.
1: Stikken ze!
0: Ik zoek een moeder op die ik wel eens eerder heb ontmoet, Nastia. Zij maakt zich inderdaad klaar om met haar zoontje te vertrekken.
2: Oké.
0: Kom maar met me mee, zegt Nikolai, 5 jaar oud. Ze hebben ook kippen, zegt Nikolai trots. Hij leidt me een hek door. Ik zie hier een moestuin. Kijk, hier zijn de kippetjes. Hij voert ze meteen bloemetjes en blaadjes. Als er een FPV-drone klinkt, is het gezoem van een kleine drone, dan rent Nikolai onmiddellijk naar binnen. Hij weet hoe dat werkt, hij weet hoe dat moet. Hij houdt van dieren, Nikolai, en daar wordt hij ook rustiger van.
1: Kusna,
0: lekker hoor, ja. Ja, ik krijg nu een hele hand van deze planten. Volgens Nicola kan ik dit eten.
1: Bibietje?
0: Neem nog maar meer mee, zegt hij. Ja.
1: Bibietje, shot op.
0: Nou, lekker hoor. Ochtend verkoelsen het daar. En deze tuin, ja, die ziet er nu een beetje verwaarloosd uit. Anastasia, die verontschuldigt zich er eigenlijk voor. Deze moestuin, die laten we nu maar aan zijn lot over. Want ja, Bibietje, we gaan toch weg. Ja, cool.
1: De pootje naar het pootje.
0: Is het niet verdrietig om die tuin zo te zien?
3: We begrijpen gewoon dat we het nog moeten gaan. Dus hoe?
0: Ja, nu is het ook triest, maar we moeten het achterlaten. Hoi! Goal! Ja, vanochtend werd de Oekraïnse vlag hierboven opnieuw doorboord door een Russische drone. Ja, en nu is er blijkbaar even niet zo'n groot exemplaar voorradig. En dus wordt er een klein vlaggetje gehezen, tijdelijk. Ja, daar gaat hij weer hoor. Een kleine vlag, dit keer. Ik denk nou 1,5 bij 2 meter. Maar hij gaat nu omhoog. Er zit hier een militair stel, een man en een vrouw en een hondje toe te kijken.
4: Present.
0: Present. Nee, kijk, deze man die had nu een stuk van de oude vlag tevoorschijn. Verkruimeld stof. Zofte blakieten. Geel en blauw. En dit is een symbool van onze onverzettelijkheid, zegt deze militair. En hij geeft het mij een cadeau. Wat denkt u van het formaat van deze vlag? Zo klein? Deze militair zegt, het is een goed idee, kleine vlag. Het is natuurlijk jammer, die grote is weg. Maar ze hebben hem misschien wel 20 keer in ieder geval aangevallen, deze vlag. En dat gaat met deze kleine niet lukken. En wat denkt u van de toekomst van Kramatorsk? Is zo weer doen met de pro mijn boot naar Kramatorsk.
5: Ik wil heel graag dat Kramatorsk was Oekraïens, maar ik wil het geloven in Konstantinivka en ik ook niet geloven dat het kan worden.
0: We hopen dat het niet zo wordt als Konstantinivka, zegt zij. Daar hebben we samen de stad verdedigd. En nu is deze plaats, 20 kilometer verderop, totaal verwoest.
4: Jim Waschko moet zich wat in Kramatorsk.
5: Kramatorsk.
0: Het zal heel moeilijk zijn voor de Russen om Kramatorsk te bezetten, zegt deze man.
4: Kramatorsk ligt
0: op een hoogte, dus ja, de Russen moeten dan eerst de velden over. Ja, en wij kunnen ons vanuit hier goed verdedigen. De Russen zullen Kramatorsk met artillerie en met die vliegtuigbommen van de afgelopen dagen proberen te verwoesten. Net als Konstantinivka, zegt zij. Dan zullen de burgers weggaan en militairen zullen zich nergens meer kunnen verschuilen.
6: Een reportage van Michiel Driebergen uit Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. En Michiel is zondagavond te gast in Bureau Buitenland TV om 9:55 op NPO 2.
7: Bureau Buitenland.
8: Nadia Moussaïd.
7: 선거자 김정은 동지께서 리설정 여사와 함께
8: Chinese President Xi Jinping is set to visit North Korea next week Monday. In his first trip outside China this year.
9: 这是根据到了官媒央视新闻的报道指出，印北韩领导人金正恩的邀请，中共总书记习近平即将会在6月8号到9号访问北韩。
6: Ja, maandag reist de Chinese president Xi Jinping af naar Noord-Korea voor een 2-daags staatsbezoek. De laatste keer dat Xi Noord-Korea bezocht was in 2019, een zeldzaam bezoek. Maar wat zegt deze ontmoeting over de spanningen in de regio? Remco Breuker, Noordoost-Azië-expert aan de Universiteit Leiden en een van de makers van de podcast K-Pod. Welkom.
10: Hi, hallo.
6: Hi. Ja, Remco, de leider van China, Xi, komt op uitnodiging van Noord-Korea. Wat willen beide leiders eigenlijk van elkaar? Waarom willen ze elkaar nu spreken?
10: Ja, er is van alles aan de hand. Hè. Er wordt heel druk heen en weer gevlogen door allerlei staatshoofden in Oost-Azië de afgelopen weken en maanden. Ja. En daar hoort dit ook toch echt wel een beetje bij. Ze willen denk ik in eerste instantie laten zien dat de twee landen goed met elkaar door een deur kunnen.
6: En waarom is dat belangrijk?
10: Nou, omdat het niet altijd het geval is. Omdat de twee landen tot elkaar veroordeeld zijn en elkaar steunen. En tegelijkertijd Noord-Korea problemen heeft met de grote afhankelijkheid van China. 90-95% van de import en export gaat via China van Noord-Korea. China heeft problemen met Noord-Korea omdat het een kernwapenstaat is. En helemaal geen... geen bevelen van, dat soort in Noord-Korea althans gezien, van China daaromtrend in ontvangst wil nemen. Dus het is geen makkelijke relatie, maar ze zijn wel tot elkaar veroordeeld.
6: Mm-hmm. Wie of welke landen houden dit bezoek nou nauwlettend in de gaten? Wie worden hier zenuwachtig van, zeg maar?
10: Ja, ik denk, zo'n beetje iedereen in de regio, denk ik wel. Rusland. Ja. Ten eerste, omdat een van de redenen dat Xi nu ook naar Noord-Korea wil, zou ik denken, is de ontloken vriendschap tussen Noord-Korea en Rusland. En Noord-Korea steunt Rusland in de oorlog tegen Oekraïne met manschappen, met munitie, met wapens, met arbeiders. En Rusland stuurt van alles terug, geld, energie, wapentechnologie en zo. En dat maakt de afhankelijkheid van ten opzichte van China van Noord-Korea weer kleiner. En dus ook de Chinese invloed in Noord-Korea kleiner. Dus Rusland kijkt met argusogen. Maar ook Japan en Zuid-Korea kijken denk ik toch wel iets wat verontrust. De spanningen zijn erg opgelopen in Noordoost-Azië de laatste... Ja, ik weet niet eens hoe lang, het is al een hele tijd aan de gang, maar de laatste maanden helemaal. En je ziet dat zowel Zuid-Korea als Japan al heel lang in de gaten hebben dat ze elkaar nodig hebben om te kunnen overleven. Mm-hmm. Ze kunnen niet op China vertrouwen, zeker Japan niet. Ze kunnen het ook niet in een eentje. Dus die twee landen zijn heel dicht tot elkaar gekomen. En er is nu een betere relatie tussen die twee landen dan eigenlijk ooit het geval is geweest sinds Zuid-Korea bestaat. Dat is China en Noord-Korea een doorn in het oog. Omdat een machtsblok tussen die twee landen, het zijn alle twee top 10 economieën en het 5e en 7e leger ter wereld, respectievelijk.
6: Zo.
10: Dat maakt het leven van Xi en van Kim Jong-un weer moeilijker. Mm-hmm. Dus daar moet je ook wel weer eigenlijk een blok tegenover zetten. En dat laat, denk ik, het bezoek aan Xi zien. Dat hij bereid is om naar Noord-Korea af te reizen. Dat zegt heel veel over de steun die Noord-Korea eigenlijk krijgt van China. Want Xi reist niet zo makkelijk. Iedereen komt naar hem toe. Poetin gaat naar hem toe. De Zuid-Koreaanse president gaat naar hem toe. Trump gaat naar hem toe. Alleen hij gaat naar Kim Jong-un toe.
6: En China ontving eerder Donald Trump en ook Poetin. CNN zegt dat er in een hoog tempo 17 wereldleiders bij Xi op bezoek zijn geweest. Wat wil Xi daarmee laten zien eigenlijk met al die ontmoetingen?
10: Nou, ik denk dat China heel duidelijk probeert te laten zien dat het nieuwe centrum van de diplomatie ter wereld, dat het Beijing is geworden.
6: Ja.
10: Of dat al zo is, of ze die rol echt hebben overgenomen van Washington, dat weet ik niet. Maar het is denk ik wel, dat is wel de ambitie.
6: Ja.
10: En ten dele is het ook wel waar. Ja, 17 wereldleiders in de afgelopen maanden. Dat is nogal wat. Maar dat is denk ik wel wat Xi ook heel duidelijk laat zien. En vandaar dat het ook wel opvallend is dat hij wel van plan is, of dat hij wel gaat afreizen naar Noord-Korea.
6: Ja, Remco, ik moet je even onderbreken, want er is een nieuwsflits.
10: Oh.
6: Suzanne de Vries.
11: De verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar.
9: Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een kostbare gouden helm en 3 armbanden gestolen. In de ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 verdachten een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Alleen 1 van de armbanden is nog zoek. De 3e verdachte sloot geen deal, omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. Tot zover.
6: Dankjewel, Suzanne. Ja, Remco, weer terug naar jou. Wij hadden het over de spanningen in de hele regio. En jij was eigenlijk net aan het uitleggen waarom die 17 wereldleiders bij Xi in China op bezoek zijn geweest. Hoe we dat moeten begrijpen. Maar als we even kijken ook naar het bezoek van Donald Trump. Dat ging ook over de hij wil weer iets anders van China. Hij hoopt natuurlijk, dat heeft weer te maken met de nucleaire capaciteiten van Noord-Korea. Wat is daar de kern van eigenlijk?
10: Ja, nou, Trump en echt de hele wereld wil dat Noord-Korea zijn kernwapens afstoot.
6: Ja.
10: Zowel hij als ook de Zuid-Koreaanse president hebben trouwens gevraagd aan Xi om te bemiddelen met Noord-Korea. Mm-hmm. En misschien dat dat ook een aanleiding is geweest om nu daar direct zelf naartoe te gaan. Maar ja, het is een beetje een hopeloze zaak. Ook China is niet blij met Noord-Koreaans kernwapenbezit. Als Noord-Korea daardoor in een conflict terechtkomt, ja, dan is buurland China natuurlijk ook. Wordt daar ook door getroffen. Als er een ongeluk zou gebeuren met een kernwapen of met een kernreactor, dan ja, China raakt daar ook. Wordt daar ook door geraakt. Mm-hmm. Dus China is echt, wat dat betreft, het volledig eens met Zuid-Korea en met Trump dat die kernwapens beter weg kunnen.
6: En tegelijkertijd onthulde Noord-Korea gisteren nieuwe faciliteiten voor kernbomproductie.
10: Ja, zeker. dat niet alleen. Maar Kim Jong-un heeft het de laatste dagen ook gehad over het opbouwen van een ik weet even niet meer welke woord hij precies gebruikte, maar iets als een exorbitant groot kernwapenarsenaal. Dus de signalen dat Noord-Korea van plan is of open zou staan voor een vermindering van het kernwapenarsenaal, laat staan het opheffen ervan, die zijn er niet. En dat weet Xi ook wel. Mm. Dus ik denk dat er zal formeel niet over gepraat kunnen worden. Noord-Korea doet dat niet. Er zullen wel allerlei boodschappen en signalen worden uitgewisseld. Denk ik om het risico voor China zoveel mogelijk te beperken. Maar ja, dit is een hele lastige opgave voor China. Ik denk dat wat ik tot nu toe heb gezien van het Chinese Noord-Korea-beleid, dat is toch echt wel realistisch. Dat schatten zaken in zoals ze zijn, in plaats van dat ze inschatten zoals ze zouden willen dat ze waren. Mm-hmm. En ik denk dat in Beijing ook al lang de conclusie is getrokken dat Noord-Korea zijn kernwapens nooit gaat opgeven. Ja, dus dan zou je een manier moeten vinden om daarmee om te gaan. Wat die is, ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
6: Ja, dus eigenlijk zeg jij eigenlijk zie je langzaam de contouren van een nieuwe wereldorde aftekenen. Hè? Wat zijn dan die contouren heel kort, die we dan nu scherper gaan zien, ook naar aanleiding van dit bezoek?
10: Ja, dat zie je natuurlijk al een tijdje, dat autocratische staten naar elkaar toetrekken. Rusland en Noord-Korea, maar ook China en Rusland. Want zonder de Chinese steun is de oorlog tegen Oekraïne van Rusland ook snel afgelopen. Noord-Korea en China. Dus dat zie je in Noordoost-Azië in ieder geval gebeuren. En daartegenover zie je dat 2 landen, de 2 grootste democratieën dan Zuid-Korea en Japan, die heel erg veel op elkaar lijken, elkaar heel erg hard nodig hebben, ook economisch gezien, maar ook een heel moeilijk gedeeld verleden hebben, dat ze toch over dat verleden heen lijken te stappen en steeds nader tot elkaar komen. Dus je ziet daar een democratie tegenover gebrek aan democratie steeds meer naar boven komen.
6: Dankjewel, Remco Breuker. Dit was Bureau Buitenlands. Dank voor het luisteren.
11: NPO Radio 1.
12: Nooit meer slapen.
11: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
12: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
11: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Ster. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
18: NPO Radio 1. 2 uur.
19: Natasha Gibbs.
9: Goedemiddag. Zometeen neem ik in de Rode Draad het nieuws van de week door met een panel spraakmakende gasten. Na het NOS Journaal van 2 uur met Suzanne de Vries. De drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum hebben een celstraf gekregen van 3 jaar en 11 maanden. De eis was 2 maal 3,5 jaar en 1 maal 5,5 jaar. Begin vorig jaar werd uit het museum in Assen een kostbare gouden helm en 3 armbanden gestolen. Contact met verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit de rechtbank. Matthijs, hoe zijn deze straffen tot stand gekomen?
20: De rechtbank zegt dat voor deze diefstal en met geweld in het museum ze eigenlijk 78 maanden cel zouden moeten krijgen. Daar gaan een aantal maanden vanaf voor een vormfout. Dat Openbaar Ministerie heeft hun volledige namen en hun foto's gepubliceerd. Dat had niet op die manier gemoeten. En zegt, doordat de kunstschatten, in ieder geval een deel van de kunstschatten zijn teruggegeven, gaan we daar een derde van afhalen. Komt dan tot 48 maanden, haalt er nog 1 maand vanaf om binnen de afspraken te komen die gemaakt waren. De afspraken die 2 van de 3 verdachten hadden gemaakt. De spullen zouden terugkomen en ze zouden daardoor een derde minder straf zouden krijgen. Het meest opmerkelijk in deze uitspraak is dat die korting wordt toegepast voor alle 3 de verdachten, terwijl maar 2 van de 3 die afspraak hebben gemaakt. De derde verdachte heeft steeds gezegd: ik ben niet in het museum geweest, ik heb alleen maar wat spullen gekocht voor de inbraak. Hij ontkende dus zijn betrokkenheid als hoofdrolspeler. De rechtbank zegt, nou, dat uit het bewijs blijkt dat ze wel degelijk alle 3 een even belangrijke rol hebben gespeeld. Meneer heeft niet afspraken gemaakt met het OM, maar het zou onrechtvaardig zijn als wij hem een veel zwaardere straf zouden opleggen, want ook hij mag ervan profiteren dat de spullen zijn teruggekomen. Dus die strafkorting geldt ook voor de derde verdachte. Ze krijgen alle 3 dezelfde straf, 47 maanden.
9: Verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit de rechtbank, dank je wel. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel vindt niet dat Nederland eerder in lockdown had moeten gaan. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Het was in het begin van de uitbraak volgens hem onrealistisch om dat te vragen aan mensen in regio's waar het virus toen nog helemaal niet rondging. Van Dissel zegt ook dat de informatie vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie in het begin van de pandemie onvolledig was.
21: Die onvolledigheid hadden wij misschien beter moeten waarderen. Ik vind ook dat we in de initiële communicatie over het virus daar ook veel te veel op vertrouwd hebben. En dan communiceren dus ook, waarschijnlijk kunnen we het allemaal indammen. Want het lijkt op dat SARS-CoV-1... op grond ook van die rapportage. En dat bleek toch allemaal wat anders te liggen.
9: Ja, pas toen in Noord-Brabant allerlei mensen al positief testten, terwijl ze geen klachten hadden, realiseerde Van Dissel zich dat het anders lag dan dat de WHO zei. Voor de kust van Roemenië is een zeedrone ontploft. Volgens de autoriteiten komt die uit Rusland. Er zouden nog 3 drones ronddrijven, maar Roemenië zegt dat er geen explosiegevaar meer is langs de kust. Het is niet gelukt om vast te stellen waar bultrug Timmy aan is gestorven. De sectie is klaar en de onderzoekers zeggen dat het dier in een te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak goed te kunnen achterhalen. Wel is vast komen te staan dat Timmy een vrouwtje was, zoals al werd vermoed. Een voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakte de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. De Chinese president Xi Jinping reist begin volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het voelt eerst in 7 jaar dat Xi en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, nu de Noord-Koreaanse leider Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Correspondent Laura van Meegen over de belangen van beide landen.
2: Kim Jong-un wil machtsbehoud, die wil blijven bestaan. En wat heb je daarvoor nodig? Geld en wapens. Dus Kim wil ook meer handel drijven met China. Je ziet ook dat het vlucht- en treinverkeer weer is opgestart. En Kim wil van de VN-sancties af, waar China trouwens ook voorstemde in de VN-veiligheidsraad in 2017. Al zullen die niet opgeheven worden, want er zitten natuurlijk ook nog andere landen in de Veiligheidsraad. En China wil toch meer invloed weer, meer grip krijgen op Noord-Korea. En niet in het minste omdat hoe vervelender Noord-Korea doet, hoe meer Amerika als bondgenoot van Zuid-Korea zich ook gaat mengen in de regio. Volgens de verklaring van het Witte Huis over de top tussen Trump en Xi waren beide landen het eens dat Korea geen kernwapens zou moeten hebben. Maar dat werd niet als zodanig opgeschreven in de persverklaring van de Chinese zijde. Misschien dat China toch bang is dat Korea te boos wordt als ze dat zouden eisen.
9: In september ontmoeten de Noord-Koreaanse en Chinese leider elkaar al in Peking. Uit een ziekenhuis in Brugge is een gevangene ontsnapt. Dat meldde Belgische media. De man was daar vanuit de gevangenis naartoe gebracht voor een medische ingreep. En toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om te ontsnappen met behulp van een scherp voorwerp. Het is een Russische man van in de 30 die vastzat voor diefstal met geweld. Vanwege de ontsnapping was het ziekenhuis in Brugge een tijdje dicht. Het wordt nog steeds in de gaten gehouden, want de man is nog op de vlucht. Het weer in het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen begint droog, later vanuit het zuidwesten regen. En dan wordt het opnieuw een graad of 18.
19: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, wat heb je allemaal voor ons?
22: Nou, zoals gebruikelijk begint de spits op vrijdagmiddag altijd vroeg. Er staat al ruim 200 kilometer file. Aan de Duitse grens staat het op verschillende plekken vast voor de grensovergang. Maar ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je veel vertraging. Tussen Culemborg en knooppunt Empel doe je er 25 minuten langer over. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel-West en knooppunt Del 9 kilometer en 20 minuten extra. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie. Je kan er langs via de vluchtstrook. Ook op de A15, maar dan in de richting van Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal doe je er een kwartier langer over voor het knooppunt De Stok. En er is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht op de N3 in de richting van Papendrecht. Tussen Dordrecht-Sterrenburg en Papendrecht ben je 25 minuten langer onderweg.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op een vrijdag. Ik neem zoals iedere week al het nieuws groot en klein met een panel gasten door. Vandaag in mijn panel Hajar Yacoubi, welkom.
1: Thanks.
0: In deze kleine knusse studio. Je bent natuurlijk even wat anders gewend, hè, sinds gisteren en de hele week. Ik zag namelijk dat je naast een Nobelprijswinnaar zat afgelopen week.
1: Ja, dat klopt. Dat was op maandag inderdaad. Mohamed Younes, die was in het land. Dat is mensen kennen hem wellicht als interim bestuurder van Bangladesh nadat daar de opstand is geweest en het regime omver is geworpen.
0: Ja.
1: Dus dat was ontzettend indrukwekkend. Maar ik moet zeggen, het is hier ook altijd heel leuk en warm in de studio.
0: Oh,
1: dus
0: wat
1: dat
0: fijn. Nou, fijn. Maar indrukwekkend in welke zin voor jou persoonlijk?
1: Nou, ten eerste, wat even voor mij als 26-jarige, wat ik heel bijzonder vond. Kijk, de mensen die dat hebben gevolgd, die zullen dat weten. Maar in Bangladesh is een groot gedeelte van die revolutie, die is echt geleid door jonge mensen die de straten op zijn gegaan. Is veel geweld tegen gebruikt. Heel veel jonge mensen zijn daar overleden ook in een poging om toch dat dictatoriale regime dat daar zat omver te werpen. Mm. En hij sprak met zoveel eerbied over die jongeren die daar hebben gezeten. Hij heeft zelf natuurlijk ook veel offers gebracht. Hij is teruggegaan naar het land om mensen eigenlijk te helpen om meer richting democratie te bewegen met een nieuw regime. Is daarvoor met geweld vervolgd, belaagd, geharassed. Hij heeft ook juridische vervolging gekregen. 6 maanden celstraf die hem boven het hoofd hing. Maar desondanks dat alles daar toch naartoe gegaan, heeft mij echt heel veel perspectief ook gegeven over hoe vrij we hier eigenlijk gewoon kunnen spreken over dingen, lekker kunnen debatteren en discussiëren met elkaar. Dus het heeft me heel veel perspectief geboden.
0: Wat mooi. Ja. Dus ook echt een soort vorm van, ja, toch wel dankbaarheid dat we in deze situatie
1: heel
0: zitten,
1: erg,
0: om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: En die gaan we helemaal evalueren. Rechts van jou zit campagnestratege Bas Erlings. Welkom, Bas.
2: Dankjewel.
0: Ja, het was ook de week van de uitzaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Ja, je kijkt een beetje. Hoe staat het met jouw oranje koorts?
2: Nou, ik heb er wel zin in. Volgens mij kunnen we dat land ook wel weer gebruiken met z'n allen ergens enthousiast over te worden. Ja. Dus laten we hopen dat het lekker gaat.
0: Ja, maar ben je een beetje wat voor juicher ben je eigenlijk? Ben je een schreeuwerd?
2: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee. Ik wil wat jij thuis om in je privé
2: nee, stil. Ik vind als tijdens zo'n wedstrijd lijkt dat het belangrijkste van de wereld. En dan hoop je zo dat het lukt. En dan is het afgelopen. En dan denk je, nou, dat maakt eigenlijk uit. Dat
0: gevoel altijd. Oh ja. Nee, weet je waarom ik het ook vraag? Omdat ik uitgenodigd ben bij een vriendin van mij thuis om de wedstrijd Duitsland-Curaçao te komen kijken. En ze zegt, maar Natasja, ik moet je wel waarschuwen. Ik schreeuw. Oké, dan weet ik dat. Ja, dus sindsdien ben ik ook echt bezig met wat voor supporter ben je eigenlijk?
2: Ik snap het,
0: Je bent gematigd. Dus
2: zeker.
0: Heel goed. Oké, Bart van Huiven, politieke redacteur. Ja, dit wordt een mondvol. Pauw de Wit en Mogré natuurlijk.
3: Ja.
0: Eigenlijk wel mee kan. Prima. Ja. Gisteren was een vrije dag voor jou, hè?
3: Behalve dat ik toch het debat heb
0: toch gevolgd. Wel, hè?
3: Ja,
0: toch wel.
3: Zeker.
0: Je kon
3: het
0: niet
3: duurt
0: laten.
3: Dan van 10 uur 's ochtends tot, wat was het? Ik geloof dat het rond een uur of 6 klaar was.
0: Ja.
3: Er werd de hele dag gedebatteerd over het ultimatum dat de vakbonden gesteld hebben.
0: Voor
3: of aan het einde van het debat heel veel verder zijn gekomen.
0: Ja.
3: Nou ja, dat durf
1: wat,
3: ik niet
1: wat doe jij als je van 10 tot 6 naar zo'n debat luistert?
0: Goeie vraag.
3: Nou, ik moet zeggen, ik kijk het niet, maar ik luister het dan wel. Dus het huis is weer schoon.
1: Ik vraag het stiekem met een reden. Want ik heb dus ook als je die debatten, dat is gewoon een hele dag. En ik vind het altijd heerlijk, want ik ga dus ook altijd opruimen.
0: Ja.
1: Dan ga ik mijn hele huis schoonmaken. Terwijl ik dan dat debat
2: luister. Maar ben je dan een lawaai gekijken of ben je een stille kijker naar zo'n debat?
1: Nou, wil je een schoon huis? Luister gewoon.
0: Hoe durf je met onze sociale zekerheden? Goed, we gaan het er uitgebreid zo meteen over hebben. Maar eerst, wat was de rode draad van deze nieuwsweek? Nou, dat hebben collega's Andy Teerlink en Leon Polman uitgezocht en natuurlijk op muziek gezet.
4: Het is de week van Jo en Jay. Een verwarrende week. Zou Jay dan toch niet komen?
5: De omstreden rapper Jay is al in Nederland.
4: En kondigde Jo nou zijn vertrek aan?
6: Hij stopt met hele grote shows te gaan geven.
4: Ja, was het maar waar. Nee hoor, Jo vertrekt helemaal niet. Jo kondigde gewoon 2 grote shows aan.
6: En de reden is dat het eigenlijk mijn laatste grote show wordt op dat niveau. Let me say yeah!
4: Yeah! Ja, yeah komt dus gewoon die 2 grote shows geven.
7: De concerten van Kanye West komende zaterdag en maandag in het Gelderdoom mogen doorgaan. Dat heeft de rechter vanmiddag besloten. You gotta fight for your
4: right! Over beide artiesten lijkt iedereen een mening te hebben. En soms weet je echt niet meer over wie van de twee ze het nou eigenlijk hebben.
8: Ik hoor hem wel eens galmen ergens. En denk ik, ah, man, hou op. Ik heb zo'n weerstand tegen die man, dat wil je niet geloven.
4: Bij Jo en Jee geldt allebei. Voor de een is het twee avondjes afzien. En de ander zegt...
9: Twee fantastische dagen.
4: Dat is nog altijd de dubbele van Donald Pols.
10: Oud-milieudefensiebaas Donald Pols is al na één dag ontslagen bij Tata Steel.
4: Nou kan je hem niet over één kam scheren met die Amerikaanse rapper. Maar Donalds extreemrechtse activiteiten uit het verleden hadden grotere consequenties dan die van Jee.
11: One day fly.
4: Eén dag. Ja, dat is wel heel kort.
11: I wonder, wonder why I'm just a... One day fly.
4: En daarmee vergeleken is de 100 dagen kabinet Jetten eigenlijk best lang. Men kon niet wachten om die te evalueren. We deden het in de rode draad al na 95 dagen.
12: We've only just begun.
13: Aankomende woensdag is het zover 100 dagen kabinet Jetten.
14: Nou, ten eerste word ik al helemaal maf van dat 100 dagen toestand.
4: Nieuwsuur volgt op 97 dagen.
15: Komende woensdag, dan zitten ze er 100 dagen.
4: RTL Tonight na 98.
16: 100 dagen aan de slag.
4: En ik zou het nu na 102 dagen kunnen doen. Maar weet je wat veel knapper is? 500 dagen. Zeker voor iemand die Donald heet.
17: Trump zwaait al 500 dagen met de scepter in het Witte Huis.
4: 500 dagen? Nou, vind ik een mooi aantal om mee afscheid te nemen. Het is immers een week vol afscheid. We zwaaiden oranje uit richting het WK.
18: Dit moet je winnen.
4: We zagen Esma Lala van Pro vertrekken uit Den Haag.
19: Met heel veel plezier ga ik naar Amsterdam.
4: En we zwaaiden nog een keer naar Lenny Koer.
20: Het is om te huilen dat we de Joodse artiesten Lenny Koer laten vertrekken en J. West hier binnen laten om zijn antisemitische uitspraken te kunnen spuien.
4: Allemaal afscheidsmomenten. Alleen die Joling, die zwaait dus helemaal niet af. Die wilde alleen maar tickets verkopen.
21: En mensen kunnen gewoon pre-registreren. We kunnen alle mensen die dan een kaartje willen hebben ook gelijk zeggen, jongens, daar wil ik zitten.
4: En ik maar hopen dat hij zelf dat ene ticket nou eens zou gaan verzilveren.
22: Ik zal nooit, ik ben nooit iemand dat ik de radio uitzet of een tv-programma. Hem zet ik uit.
4: Ja. Nou, druk die knop maar in dan. Oh, man. Want Joling weet voorlopig nog niet van op

0: Oh, mention it.
1: Yeah. Zo niet echt denken.
2: Gaat dit nou de hele tijd door, Natasja?
0: Het gaat maar door. Dit kan volgens mij nog 100 dagen zo doorgaan.
2: Mijn god, wat een longen.
0: Ja, maar dit is niet echt.
2: Nee, toch?
0: Is dit echt, Leon? Ja? Ja, hij zegt ja, dat is echt goed. Het had dus een mooie week moeten worden voor Rob Jetten. Zijn kabinet heeft een magische grens van 100 dagen aangetikt. Dat hebben we wel begrepen. Maar goed, de sfeer in Den Haag was alles behalve feestelijk. Kabinet en oppositie botsen gisteren flink in een stekelig debat, wat jij hebt gevolgd, Bart, over een voorgenomen miljardenbezuiniging. Ja, ik ga het dus daarover hebben met mijn panel Bas Erlings, recht tegenover mij, rechts van mij Hadja Yacoubi en links van mij Bart van Ruiven. Nou, Bart, je vertelt al, je maakt schoon hè, tijdens het beluisteren van zulke debatten. Nou ging het debat over bezuinigingen van 6,5 miljard op sociale zekerheid. Ja, we weten het inmiddels. Het kabinet wil gaan bezuinigen op de WIA, wil gaan bezuinigen op de WW. Vakbonden zijn hier natuurlijk heel boos over, al lange tijd. Hoe fel was dat debat dan gisteren?
3: Nou, het begon eigenlijk dinsdag, toen Jimmy Dijk extra spreektijd aanvroeg om te laten zien van kijk, wij vinden dit een belangrijk debat.
0: Van de SP,
3: en, ja. Ja, van de SP, sorry. En afgelopen gisteren begon het debat en er was de grote afwezige minister van Financiën, Ilko Heijne. Tot ongenoegen van de oppositie, die zeiden van wij willen dit debat voeren omdat we ook willen kijken waar op andere plekken bezuinigd kan worden. Als die 6,5 miljard bezuinigd moet worden, dan willen wij dat niet bij de sociale zekerheid. Maar daar heb je ook de minister van Financiën voor nodig. Ja. Nou, die kwam niet. Het kabinet gaat over een eigen afvaardiging. Die kwam niet. En een ander opvallend ding was dat...
0: Nee, stop. Waarom was hij er niet?
3: Hij had andere plannen en hij had geen zin.
0: Had geen zin?
3: Wat hij precies aan het doen was, dat weet ik niet.
0: Dat maar, weet ik niet. Maar nee. Toch wel vreemd, toch? Dat hij er niet bij was.
3: Ja, het kabinet zei, minister-president Jetten zei... ik kan die vragen prima beantwoorden. En de andere ministers die over sociale zaken en economische zaken gaan... die zitten hier ook en die kunnen die vragen ook prima beantwoorden.
0: Oké, maar jij zoekt er niks achter.
3: Nou ja, ik denk dat het goed was geweest als hij er wel was geweest. Maar dat is niet de koers die dit kabinet nu op wil in dit debat.
0: Vind je het gek, Hadjar, dat ik hier een beetje over doordraai?
2: Nee, ja, ik zat in de tussentijd op te zoeken op waar die was. Maar ik kan het ook niet helemaal vinden.
0: Kan je het niet vinden? Nee, ik zat even dieken op zijn socials? Of
2: ja, precies. Op Instagram. Misschien Insta. Op zijn story.
0: Ah, daar was je. Wat was je aan het doen? Nee, maar het is gewoon opvallend en vreemd.
3: Ja, dat
0: moeten we toch even
1: maar
0: hadden.
1: Het is toch ook een truc van de oppositie?
0: Vertel, Bas.
1: Nou, die hopen natuurlijk dat er licht zit tussen D66 en de VVD. Dat VVD er harder in zit dan D66. En hij is natuurlijk voor het debat helemaal niet nodig daar. Maar ze hopen gewoon dat er licht tussen zit.
0: Ja, juist, precies. Dus het is wel handig als die wegblijft.
3: En de minister van Financiën heeft ook in televisie optredens wel uitspraken gedaan. En daarvan zei Jesse Klaver, daar wil ik hem wel over bevragen in dit licht.
0: Aha.
3: Een ander opvallend ding was dat de hele oppositie ervoor koos om hun fractieleider af te vaardigen. En dat de hele coalitie besloot om gewoon de verantwoordelijke woordvoerders debat te laten doen. Waarbij ook dus de coalitie weer aan wilde geven van voor ons is dit niet het allerbelangrijkste, grootste debat. Mm. Belangrijk, maar wij doen het met onze eigen woordvoerders. En de oppositie wilde laten zien van...
0: Dit is voor ons heel belangrijk. Dus onze voorzitters. Heb je iets gevonden, Hadjar?
2: Oh, nee, sorry. Ik had het wel even opgegeven. Maar ik denk wel even over wel dat financiën. Dat gaat natuurlijk wel heel relevant worden. Hè? Ik bedoel, Jesse Klaver die heeft geopperd om het coalitieakkoord open te breken, heet dat dan. En dat is eigenlijk niets anders dan kijken of je andere kaders kan vinden om plannen te herzien of te bekostigen. En dan gaat het natuurlijk heel interessant worden. Dat gaat politiek gezien heel spannend worden, want het is natuurlijk ook een beetje een machtszet, zou je kunnen zeggen, van Klaver. Hij wil eigenlijk best duidelijk maken daarmee ook, hè, dat dit een minderheidskabinet is en dat met dat coalitieakkoord wat ze hebben geen meerderheid. En dus wil hij eigenlijk, hij wil het regeerakkoord niet echt meer als een eindpunt zien, maar meer als een openingsbod. En dat is voor Jette best een moeilijke positie om in te zitten. Want als Jette één keer toegeeft dat die financiële kaders open kunnen, dan gaan alle oppositiepartijen bloed ruiken. En dan, als je het over landbouw hebt, dan kan je dan zeggen, breek het akkoord open op onderwijs, op zorg. Dus dat gaat nog echt wel spannend worden. En dan denk ik dat, dat zou voor Heijnen natuurlijk een ontzettend prangende klus zijn om naar te gaan kijken.
0: Ja, dat kwam dus eigenlijk allemaal, als ik jullie goed begrijp, samen in dit debat.
3: Ja, en het regeerakkoord gaat voorlopig niet opengebroken worden.
0: Nee, gaat niet
2: heeft Jette gezegd, ja.
3: Nee, dus in de zomer gaat er, als het goed is, tenminste, dat is de grote vraag. Hoe gaat er, er moet een begroting liggen van Prinsjesdag. Hoe gaat er onderhandeld worden met de oppositie? Waar gaat eventueel of geen geld vandaan gehaald worden? En gisteren werd in de... minister-president Jette van ja, jullie mogen met voorstellen komen. Mm-hmm. En als die buiten sociale zaken gehaald moet worden, dan gaan we daar in het kabinet naar kijken. Maar in principe moet hij gewoon binnen sociale zaken gevonden worden.
0: Ja, en gaat er niks opengebroken worden wat hem betreft.
2: Ja. Ja, en er zijn heel veel mensen die een beetje hierdoor geïrriteerd zijn geraakt. Heel veel mensen die vinden het frappant dat dit kabinet, wat een minderheidskabinet is, wel spreekt op een toon en op een manier alsof ze een meerderheidskabinet zijn. Kijk, als je een meerderheid hebt, dan is zo'n regeerakkoord echt een machtsbasis die je kan gebruiken. Maar gisteren dat debat, ik vond het heel erg interessant, want het was natuurlijk formeel was het een sociaal zekerheidsdebat, maar eigenlijk gebeurde daar onderliggend iets veel interessanters. En dat was dat het een soort van test was of dit minderheidskabinet nou echt zo'n regeerakkoord als machtsbasis kan gaan gebruiken. Want het moet maar blijken of de oppositie steun gaat geven op die sociale zekerheidsstukken om dingen door te voeren.
0: Is dat ook iets wat jij zag, Bas? Hè? Dat er toch een onderliggend machtsspel aan de gang was?
1: Ja, nogal. En eigenlijk, het zal weken wachten op wie als allereerste op gaat staan.
0: Ja.
1: Want degene die als eerste opstaat, initiatief naar zich toetrekt, die met een plan naar het kabinet gaat, die is zichzelf eigenlijk aan het klaarzetten als de volgende en die grijpt de macht. Maar het verrassende is natuurlijk dat nu eigenlijk de FNV en de werkgevers geworden zijn.
2: Ja.
1: Als die elkaar vinden en die komen met een plan, nou dan is het voor de oppositie, voor zowel JA21 als PRO, heel aantrekkelijk om dat plan te steunen. En dan kan het kabinet niet anders meer dan daarin meegaan.
0: Nee.
1: Als het mislukt, nou dan moet inderdaad ook PRO of JA21 de handen ineens slaan en wat gaan doen. Maar eigenlijk is, behalve als iets heel slims verzinnen, is het kabinet al lang het initiatief kwijt. Nee. En gaat het al lang opengebroken worden.
0: Ja. Even over VVD, want ChristenUnie-leider Mirjam Bikker die zocht de confrontatie op met de VVD in het debat. Ik quote haar even, een gesprek met de Kamer voer je niet met watten in de oren. Dat zei ze tegen VVD'er Michon Derksen. Had jij het idee dat er naar de Kamer geluisterd werd?
1: Nee, en dat is dus het rare. Je ziet dat iedereen moet ook een beetje wennen aan zijn nieuwe rol. Ja. Je ziet bij de VVD dat ze zich nog een beetje gedragen alsof ze een meerderheid hebben, de grootste partij zijn. En je ziet bij D66 dat ze nog moeite hebben om uit die oppositierol te komen, iedereen te irriteren en nou eens de hand uitsteken en samen te gaan werken. En normaal, dat is ook best normaal dat het lang duurt. Ik weet, bij de VVD hadden we ook dat jaar het idee, we zijn per ongeluk de grootste geworden, wanneer is het weer klaar?
0: Oh, zo.
1: En dat duurde ook 2 jaar of zo. Alleen, ja, er gebeurt zoveel in het land dat al die partijen gewoon heel snel een nieuwe rol moeten gaan wennen.
0: Maar help mij dan even, want hoe kan het dan dat de VVD op dit onderwerp zo zijn poot stijf houdt?
1: Natuurlijk omdat ze het echt vinden.
0: Ja.
1: Omdat ze natuurlijk ook aan de rechtse kiezer willen laten zien dat ze hiervoor aan het knokken zijn. En als ze hun poot erop stijf houden, is in het hoe het vroeger normaal werkt als je een meerderheid hebt, is dat degene die wil veranderen, die betaalt. Dus die denken, nou ja, laat D66 maar komen, dan moeten zij wat gaan inleveren, en wij moeten wachten. Alleen, zo werkt het niet meer. Omdat je een minderheid hebt, wordt die prijs alleen maar groter. Uiteindelijk gaan ze je klem zetten, heb je niks te willen. Mm. En gaat de buitenkant afdwingen dat je toch de boel opengooit of de boel laat klappen.
2: Ja.
1: En dus ik snap het spel nog niet helemaal. Als je het even doordenkt, snap ik niet hoe het goed moet eindigen wat ze aan het doen zijn.
2: Nou, het is sowieso inderdaad wat Bas zegt. Dit is eigenlijk, zitten we echt wel in hun karakter gebakken. Hè? Dat doen ze heel erg vaak, hun poot stijf houden. We hebben het bij de formatieonderhandelingen gezien. Niet met PRO willen regeren, maar ook later dan een hele strenge begrotingsdiscipline aan willen vasthouden, terwijl dit plannen zijn die gewoon heel veel gaan kosten. Mm. Dus dat hebben ze altijd al gedaan. Maar weet je wat hier interessant is? Is kijk, een kabinet heeft normaal gesproken kan heel veel technische voorstellen doen, maar politiek heb je zou kunnen zeggen dat je 3 soorten meerderheden hebt, hè, eigenlijk die bestaan. We kennen de Kamermeerderheid.
0: Ja.
2: Nou, die hebben ze niet, want ze zijn een minderheidskabinet. Dat is eigenlijk al frank genoeg. Maar dan heb je ook nog een meerderheid die je eigenlijk ook zou moeten hebben als kabinet, is maatschappelijk draagvlak. Ja. En die polderlegitimiteit. En het is inderdaad interessant wat Bas eigenlijk schetst, dat het de vakbonden zijn die nu daar ook heel duidelijk aantoonbaar maken dat daar geen meerderheid is.
0: Dus dat maatschappelijke draagvlak, verliezen ze hier dat juist niet met door hun poot stijf te houden?
2: Heel erg, dat denk ik wel. En kijk, de VVD zit hier denk ik vermoedelijk ook het hardst in, omdat Defensie betaald moet worden. Hè. We hebben heel veel miljarden extra nodig op Defensie. Nou, dat is ook de post van Jezielgus, waar we van het weten. Het is natuurlijk ook altijd een VVD-lijn geweest dat werken moet lonen. Dus überhaupt, zeg maar, op sociale zekerheid wat inperken, dat is iets wat het minst ver voor hen staat in deze coalitie. En kijk, uiteindelijk komt het ook een beetje neer op, tuurlijk, hè, er worden ook punten gemaakt. En het is ook zo dat, nou ja, het AOW-systeem en de WW en de WIA, dat moet houdbaar blijven. En ergens zitten daar ook wel grote vraagstukken die we als land met elkaar hebben. Hè? Want, nou ja, we hebben een vergrijzende bevolking en dat wordt steeds moeilijker betaalbaar. Ja. Maar een grote andere vraag die eronder zit is, waarom moet de NAVO-rekening worden betaald door mensen die ziek worden, mensen die arbeidsongeschikt raken of mensen die hun baan verliezen? En dat is eigenlijk een beetje de morele kwetsbaarheid van dit plan.
0: Ja, en waar VVD dus de poot stijf houdt, en dat wordt steeds lastiger uit te leggen, lijkt mij, toch, Bas?
1: Dat denk ik ook. Je gaat allemaal vanzelf het fuikje in en de tijd tikt door en het initiatief ligt nu niet bij het kabinet, maar bij de bonden en de werkgevers. Dus de druk gaat vanzelf oplopen nu, ja.
3: En het moeilijke is, denk ik, dat dit is één groot thema wat het kabinet moet tackelen voor Prinsjesdag. Maar het is niet het enige thema. Er is ook geen meerderheid voor het eigen risico dat omhoog gaat. Er komen plannen aan om de stikstof te reduceren deze zomer, het einde van dit jaar. Dus daar komen allerlei hete kwesties aan deze zomer, ja, die ze nog allemaal moeten tackelen. En als dat allemaal bij elkaar zich gaat opstapelen, vraag ik me af hoe ze daar uit gaan komen. Omdat je op al die punten de oppositie nodig hebt.
0: Juist.
3: En als je daar, als je één zo'n ding hebt, dan kom je daar misschien nog wel uit. Dan kun je daar in de zomer over debatteren. Maar ja, ik denk dat het heel rommelig gaat worden.
0: Het wordt rommelig.
1: Er gebeurde nog iets raars deze week. Wat? Je ziet dat het lekken begonnen is.
0: Het lekken is begonnen, inderdaad. Ja, daar
1: je
0: heb
1: ziet een vullings en zo ineens met allemaal informatie komen, waar duidelijk hoort de ene partij die de andere partij wat aan het verwijten is uit de coalitie. En dat gebeurt altijd alleen maar als mensen, als het niet lekker loopt.
0: Ja. En wat zou er dan moeten gebeuren? Ja, dat lekken, dat is volgens mij niet meer te stoppen, of wel? Als één die kraan open is?
1: Ja, behalve als je een keer met z'n drieën een keer goed gesprek hebt en, zegt, en weer iets gezamenlijks vindt. Ja.
0: Maar wat zou er moeten gebeuren om toch vooruit te komen met dat minderheidskabinet? Goed gesprek, zeg jij?
1: Nou, uiteindelijk moet het beseffen zijn dat de kiezer maar één ding wil, en dat is dat dingen opgelost worden. Dat je veel beter akkoord kan gaan met iets wat jouw achterban inhoudelijk misschien niet fantastisch vindt, maar dat dat echt wel vergeven wordt, zoals het in het verleden ook gebeurde bij toen D66 dit soort rollen speelde, het kabinet gingen steunen, dat die kiezer uiteindelijk daadkracht fijn vindt. En zolang je alleen maar zit op het moet op mijn manier, dan gaat het fout. Iedereen moet over zijn eigen schaduw heen gaan stappen.
3: Ja. En uiteindelijk moeten ze ook met elkaar in gesprek gaan. En we hadden afgelopen dinsdag Jesse Klaver bij ons aan tafel. Die gaf aan dat hij in maart voor het laatst op een officiële manier met Rob Jette heeft gesproken.
0: Dat is best
1: spannend, toch?
3: En dat is gewoon, denk ik, in zo'n tijd met de grootste oppositiepartij wel echt opvallend te noemen. Rob Jette is eerder, geloof ik, vorige week of de week daarvoor bij Joost Eermans langs geweest. Dus dat gesprek heeft recenter plaatsgevonden. Uh-huh. Maar je zult toch zeker met die twee partijen echt veel contact moeten hebben.
0: Ja, zorgwekkend, of niet, Adjar?
2: Erg. Ja, wat Bart zegt, het is de grootste oppositiepartij en je weet dat je met hen zeker inderdaad op de plannen die ze straks willen doorvoeren, op stikstof, op andere zaken, die support nodig gaat hebben. Dus ik denk inderdaad op zijn allerminst dat met elkaar rond de tafel belangrijk is. Over dat lekken, dat is wel eigenlijk een beetje pijnlijk, omdat helemaal op het begin van dit kabinet, in die eerste weken, zeker toen ze aan het onderhandelen waren, toen prijsde Jette zelfs dat er zo weinig gelekt wordt in deze compositie. Ja, en dat het een teken ook van vertrouwen is.
0: Dus het is best wel pijnlijk, inderdaad. En het lekken, maar ook gewoon het gebrek aan gesprek met elkaar. Elkaar dus opzoeken, niet meer lekken. En wij gaan het in de gaten houden. En we gaan er zo meteen verder over praten. Want het is inmiddels, het is bijna 2:30. Ze is aangeschoven.
4: NPO Radio 1.
0: Voor het NOS-journaal, Suzanne de Vries.
5: De verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 verdachten een deal met justitie. Er werd een deel van de buit teruggegeven, maar toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e verdachte sloot geen deal, maar de rechtbank acht zijn betrokkenheid wel bewezen. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen komen, wil het kabinet uitsluiten. En dan gaan we naar Parijs, want op Roland Garros staat de eerste halve finale van de mannen op het punt van beginnen. Contact met commentator Jan Rolfs. Jan, een van de favorieten, Alexander Zverev tegen Jacob Mensik. Gaat Mensik voor een verrassing zorgen, denk je?
4: Nou, het is natuurlijk al een verrassing, hè? De Tsjech als 26e geplaatst won het toernooi van Miami dit jaar. Ze hebben al eerder tegen elkaar gespeeld in Madrid. Toen won Alexander Zverev, maar Zverev is natuurlijk toch de grote favoriet als tweede geplaatst. Zijn vierde Grand Slam finale, won nog nooit een Grand Slam, zijn tweede finale in Parijs. Kortom, er zal alles aan gelegen zijn aan de Duitser om deze wedstrijd te winnen. Want alle grote namen zijn eruit, geen Sinner natuurlijk, geen Djokovic, Alcaraz geblesseerd, kon niet mee. Doen aan deze Franse Open. Dus Alexander Zverev uit Duitsland is de grote favoriet voor deze halve finale. En ze gaan denk ik over een minuut of 10 het eerste punt spelen op Cour Philippe Chatrier in Parijs.
5: Commentator Jan Rolfs, je houdt het in de gaten. Dankjewel voor nu. En dan namen bij verkeersinformatie Bianca Damink.
6: Het is al best druk op de weg, zoals gebruikelijk eigenlijk op de vrijdagmiddag. Wat opvalt zijn files in het zuiden van het land. Daar is het op veel wegen aansluiten, ook in het midden van het land. Bijvoorbeeld Gelderland staat al menig file. Op de A15 is de rijbaan dicht van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. Komt door een reparatie aan de weg. Je kunt er langs via de vluchtstrook, maar de vertraging is een half uur. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal sta je tussen Roosendaal en knooppunt De Stok 25 minuten vast. Heeft te maken met problemen op de A4. Verder staat er file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel staat bij Maden een vrachtwagen met pech. Ook één rijstrook dicht daar. En vanaf Raamsdonksveer is de vertraging bijna een kwartier.
7: NPO Radio 1.
8: De Rode Draad.
0: En zometeen gaan we vooruitblikken op het WK. En dan gaan we dat niet doen op voetbalgebied, maar juist muzikaal. Aan welke nummers gaan we niet kunnen ontkomen deze zomer? Dat ga je horen. Maar nu eerst.
8: Pas op, nu volgt een mening.
7: De Druktemaker.
0: En vandaag is dat uiteraard Joost Omen.
9: In Blijswijk komt een nieuwe wijk. En die nieuwe wijk moest ook straatnamen. Arabische straatnamen om precies te zijn, want de wijk kreeg een Arabisch afwateringssysteem en daarom leek het de gemeente leuk om de straten Wadi Dam, Wadi Ali, Wadi Roem te noemen. De Blijswijkse bevolking vond dat minder leuk en diende een bezwaarschrift in. In Jordanië richtten ze ook geen IJsselmondendijk op, viel er te lezen. En hoewel ik daarom moest grinniken, gaf ik de bevolking ook wel een klein beetje gelijk. Maar wat er toen gebeurde maakte mij razend. Want de gemeente maakte een volledige U-bocht en gaf de straten de saaiste namen voorstelbaar. Kolenschuitpad, Praamplantsoenen en de ergste, Westlanderstraat. Welke saaie muts wil er nou in de Westlanderstraat wonen? Waarom geen multiculturele straten als Wadi Poffertjeskraam, Wadi Flaflip, Wadi Hutspot? Waarom niet het Shashuka-pad, het Waterpijperplein, gemeente Speeltuin de Sahara? Waarom niet de poëtische oplossing als reële oplossing beschouwen? En Nederland loopt hier vaker tegenaan. Deze week kwam in het nieuws dat de veiligheidsregio's het onacceptabel vinden dat het luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt zonder zicht op een goed alternatief. Ik zeg blikjestelefoon. Een schitterend netwerk van strak gespannen draadjes, van balkonwoningen naar Wassenaarse villa's naar bejaarde bungalows, waardoor iedereen kan bereiken in geval van nood of in geval van zin in een gezellig praatje. Er komt ook een schitterende telefoonboom bij, wie moet bellen wanneer de wereld vergaat. Ik bel bijvoorbeeld mijn bejaarde overbuurvrouw en Dries Roelvink. En ik weet dat deze blikjestelefoon waarschijnlijk niet daadwerkelijk gaat bestaan, maar dat is niet omdat zo'n systeem niet prima zou kunnen werken, of in ieder geval niet minder prima dan een kwetsbaar systeem als NL Alert. Het is omdat een blikjestelefoon een glimlach oproept, een poëtisch gegrinnik van dat is gek, en die grinnik, daar is de uitvoerende macht blijkbaar scheidbenauwd voor. Waarom? Omdat de Nederlandse uitvoerende macht, ministers, burgemeesters, wethouders en ja, ook de commissie naamgeving van Blijswijk bang is hun autoriteit te verliezen wanneer ze iets aparts, iets creatiefs, iets vrolijks overwegen. En dat verzin ik niet, dat is echt zo. De overheid laat tegenwoordig nog liever een crisis ontstaan dan met een vreemdsoortige oplossing te spelen. De opvangcrisis was allang opgelost wanneer we niet een paar, maar alle vluchtelingen in cruiseschepen opvingen, om vervolgens met die cruiseschepen rond te varen over de mooie Nederlandse waterwegen, zodat elke gemeente van Nederland even vaak evenveel asielzoekers onder haar hoede heeft. De netcongestie is oplosbaar wanneer alle Nederlanders niet meer zelf een wasmachine of afwasmachine in huis hebben, maar elke week een dienst draaien in zogenaamde was- en afwasdienstinstellingen, kortweg wadi's, grote heldere waterwalhalla's in het midden van stad of dorp. En u denkt waarschijnlijk dat ik dit niet meen, maar ik meen het wel degelijk. Ik weet heus wel dat de hierboven genoemde oplossingen praktisch onuitvoerbaar zijn, maar het serieus nadenken over rare oplossingen is wel degelijk cruciaal om een beetje lol terug in onze samenleving te pompen. Die lol en de ontspanning die uit zulke lol voorkomt is namelijk essentieel. Het witte fietsenplan is nooit landelijk uitgerold, maar dat dat idee ooit serieus werd genomen heeft ons wel degelijk gevormd, gaf ons het zelfbeeld van Nederland gek hippieland. Er is niet op elke straathoek een visdeurbel, maar dat er daadwerkelijk eentje bestaat maakt ons hele land beter en gelukkiger. En dat geluk, die vrolijke speelse ontspanning, dat is wat ik nu zo mis. Fantasieën die in een fantasiewereld thuis horen, maar die door ze te bedenken toch een beetje overlopen in het echte Nederland.
8: Meer van de Rode Draad?
7: Volg ons op Instagram.
0: Nog 6 dagen en dan begint het WK-voetbal. Ja, wat het officiële themalied van het toernooi dit jaar is, dat is bekend. Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Misschien ben ik een zure haring dit jaar. Maar ik loop nou ook niet over van enthousiasme op dit nummer. Jullie?
1: Ja, die stilte is al.
0: Laat maar. Oké, laten we even gaan naar de NOS. Want speelt ook een hele grote rol in het bepalen van de WK-hit van deze zomer in Nederland. Elke dag sluit ze af, namelijk met een compilatie met de mooiste voetbalbeelden van die dag. Begeleid door één liedje. Kennen we bijvoorbeeld deze nog?
2: Zeker. Ja.
0: Jij herkent hem, Mark.
1: Ik herken hem, maar ik ben de allerslechtste in naam en rugnummer.
2: Ja, geen idee.
3: Ik herken hem helemaal niet, maar...
4: Ik herken hem wel, maar...
1: Iets met weekend?
0: Wat denk jij, Bas?
1: Niet.
4: Nou, nee, ik herken het liedje wel, maar ik weet even niet wie het is.
0: Nou, goed. Wie dat sowieso wel weet, is van mij. Diederik van Zessen, deskundige op het gebied van muziek en sport. Welkom, fijn dat je er bent, Diederik. Verlos ons, welk liedje hoorden we nou?
2: Dit was Ginger Ninja, ja. Met Sunshine. Maar ik denk dat het op zich wel te vergeven is... dat je de band niet meer herinnert en het nummer niet. Het is natuurlijk veel belangrijker, dus herinner je de zomer nog? Dat is de vraag, want
0: welk
2: dat is wat de NOS
0: het?
2: Probeert.
0: Die
2: proberen natuurlijk een anker te slaan in... Ja, dat vraag ik je nu. Het is waarschijnlijk zo'n succes geworden... omdat het een zeer succesvol WK was voor Nederland. Het was 2010.
0: Ja.
2: En
0: kan ik me de zomer van 2010 nog herinneren?
3: Toen was ik 10, dus ik...
0: Toen was je...
2: dacht ik ook al
3: klein of iets. Ja.
0: 2010, waar was ik toen ook alweer? Weet jij het nog, Bart? Of was je ook nog niet geboren?
1: Ik weet ook nog waar ik het WK gekeken heb. Ik stond toen met mijn twee zussen in het stadion bij Guus Meeuwis. En daar, was Nederland-Spanje 5-1. En dat maakte Van Persie die geweldige goal. Volgens mij. Of nu koppel ik dingen aan elkaar.
0: Nee, maar heel gaaf. Heel gaaf. Bas?
4: Ik was bij hetzelfde Guus Meeuwis concert, denk ik.
0: Nee,
4: bij die 5-1, ja.
1: Oh, was mooi.
0: Wat bizar, hè? Wat geweldig.
2: Ja, was wel 2014, hoor, die 5-1.
1: Oh, sorry. Oh, okay.
0: Dat was een keer. Daarom hebben we iemand van de NOS.
4: De man hier.
2: Ik werk niet bij de NOS. Nee.
0: Je werkt niet bij de NOS.
2: Ik ben hier gewoon helemaal ingedoken. Ik vind dit mateloos fascinerend.
0: Want wat doe jij verder?
2: Wat doe ik verder? Ja, ik begeef me op de kruising van sport en audio.
0: Ja.
2: Dus ik werk voor sportmerken en dan geef ik advies op het gebied van muziek. En andersom eigenlijk ook wel weer.
0: Heb je dit ook geadviseerd?
2: Nee, zeker niet. Nee.

0: door de man.
1: Ik werk niet bij de NOS.
2: Je werkt niet bij de NOS.
1: Ik ben hier gewoon helemaal ingedoken. Ik vind dit mateloos fascinerend.
2: Want wat doe jij verder?
1: Wat doe ik verder? Ja, ik begeef me op de kruising van sport en audio.
2: Ja.
1: Dus ik werk voor sportmerken en dan geef ik advies op het gebied van muziek. En andersom eigenlijk ook wel weer.
2: Heb je dit ook geadviseerd?
1: Nee, zeker niet. Nee. Maar ik wilde wel eens uitzoeken hoe het nou eigenlijk zat. Want er zijn ook alweer labels en muzikanten die het natuurlijk heel graag willen.
2: Nou, natuurlijk. Ja. Want wat betekent het als je een WK, als jouw nummer als WK-hit wordt gebruikt?
1: Nou, dat kun je het beste bijvoorbeeld aan Remmen vragen. Heb ik deze week gedaan. Remmen ter Haar, kennen we die misschien wel? Nederlands is nee. Nou, oké.
2: Okay.
1: Leuke zanger. En die heeft een hele aardige vent ook. En die heeft in 2021 de NOS Sportzomertrack gehad. Dat werd dan aan het begin van de talkshow gedraaid. Met The Moment.
2: Ja.
1: En dat heeft zijn doorbraak betekend. Dat nummer werd destijds overal gedraaid. Voor hem was de pech dat het niet zo'n succesvol EK was die zomer. Dat Nederland er al heel snel uitging tegen Tsjechië. En dat het daardoor een klein beetje is verstomd.
2: Ja, want hoe sneller we eruit liggen, hoe minder het nummer natuurlijk wordt gedraaid, of niet?
1: Dat speelt wel mee, ja. Ja, dat helpt natuurlijk ontzettend als je lekker lang meedoet.
2: Ja. Trouwens, een van de eerste keren dat de NOS zo'n eindtune koos was tijdens het WK voetbal in 2006, hè?
1: Dat was een van de eerste keren.
2: Eén van de eerste keren.
1: Ja, ja.
2: En dat had alles met Duitsland te maken.
1: Dat had zeker.
2: Vertel, hoe zit dat?
1: Dat toernooi was in Duitsland.
2: Ja.
1: En sowieso helpt dat heel erg. Daarom Zuid-Afrika, dat nummer herkennen jullie ook allemaal wel. Dat is ook dezelfde tijdzone. En dat helpt ook wel. Want dat betekent dat je met z'n allen de hele avond voetbal zit te kijken. En dan nog even doorkijkt. En aan het einde vol in je emotie. Zo'n montage met die muziek eronder.
2: Ja.
1: En dat toernooi was een toernooi in Duitsland. Waar Nederland naartoe kon, wat dichtbij was. Een taal die ons ook wel bekend is. En dus koos de NOS voor een Duitstalig liedje.
2: Ja.
1: En het was ook nog eens een toernooi waar we stiekem wel een beetje voor Duitsland mochten zijn. Voor het eerst sinds, nou ja, misschien wel 1974. Want het Klinsmann, sympathieke coach, ze speelden. Het was ineens aanvallend voetbal bij Duitsland.
2: Ja.
1: Dus het was ook toen Nederland al uitgeschakeld was, keken we verder en waren we zelfs een beetje voor Duitsland.
2: Ja, waren ook hersteld van de macht als haarvuller.
1: Misschien.
2: Oké, okay. Zullen we even gaan luisteren? Ja. Want het is Wier Sint Helden met Wennis Passiert. Live bij Studio Sport en dan aangekondigd door Jeff van Gelder.
3: Kan ik u zeggen dat we steeds muziek hadden in het begin, Sergio Mendes. En aan het einde was het een groep die we eigenlijk niet zo goed kenden. En u belde en u mailde en u wilde weten hoe die groep heette. Dat is de groep Wier Sint Helden. En we nemen afscheid met hen live in de studio.
2: Ik heb aparte man ben jij.
1: Ja, nee, ik ben van 87. Dit was het toernooi wat me erg. En ik vind dit dus, ik moet zeggen, in de studio, ze zijn dus snel ingevlogen. Want waar ik het net over Remmen had en waar van tevoren over nagedacht was, Remmen heeft een soort pitch gedaan van je moet dit nummer nemen. Heeft zijn nummer zelfs nog een beetje herschreven met een andere tekst. En dat paste precies. Dit is een heel grappig verhaal, want Jeroen Stomphorst, presentator, die was toen nog niet zo lang bij de NOS in dienst. Had een lunchdienstje net voor het WK. Werkte daarvoor als nieuwslezer bij 3FM. En kreeg nog wel eens singeltjes van de muziekredactie van 3FM.
2: Oh.
1: En daar hebben ze hem toen dat singeltje ook meegegeven van een band die ze toch nooit gingen draaien. Maar misschien wel wat voor jou, had de muziek samenstellen. Was heel gezegd. En toen zei hij dus, toen ze wat aan het monteren waren en een beetje aan het experimenteren met die beelden, van ik heb nog wel een Duitstalig singeltje ergens in mijn cd-wisselaar in de auto liggen. En zo is dat dus ontstaan. Die heeft dat meegenomen. Toen hebben ze dat ondertussen even gemonteerd en gekeken naar die beelden en gedacht, dit is het wel.
2: Dit is het.
1: Maar die band die was helemaal niet op de hoogte. Die waren gewoon lekker in Duitsland aan toeren, hadden Nederland al afgeschreven. En toen is er natuurlijk wel iemand van het label geweest die heeft gezegd, komen jullie voor de finale heel snel hier naartoe. En dus zie je zelfs in dat clipje staat de gitarist dat in een Duitsland shirt. Die manschaft, het mocht allemaal. En Jack heeft gelijk, hè? Dit heb ik ook gecheckt. Dat kwam dus ook. Hij zegt, mensen mailden, wilden weten welk nummer het was. Dit was pre-Shazam.
2: Oh ja.
1: Dus men ging daadwerkelijk in de pen, omdat ze wilden weten welk nummer het was.
2: Help ons even uit de brand, want we vinden dit zo lekker.
1: Ja.
2: In 2006 was de WK-hit dus een toevalstreffer, als ik jou dan goed
1: 100%, begrijp. Ja.
2: En daarna, hoe kiest NOS zijn eindtune nu?
1: Ja, het is nog steeds een beetje enigmatisch, als ik eerlijk ben. Het is zuiver op de graad zou je ook kunnen zeggen.
2: Ja,
1: want ze zijn nu aan het koken. Ze zijn alle beeltjes een beetje bij elkaar aan het leggen. En ze zitten met het probleem van de tijd. Dat we in principe 's nachts natuurlijk zitten te kijken. Dus je kunt er niet zo mooi een strik omheen doen als toen in Duitsland.
2: Nee.
1: Dus 's ochtends ga

0: het eigenlijk afsluiten, maar dan andere mensen beginnen juist hun dag en daar zit een uitdaging, heb ik begrepen.
1: Dus er is echt helemaal niks bekend?
0: Jawel, er is wel iets bekend.
1: Nou?
0: Tenminste, ik heb begrepen en ik heb het ook doorgegeven, dus ik denk dat je het kan laten horen,
1: ja?
0: Dat we

0: Oké. Okay. Ja. Lekker.
1: Krijg je al kippenvel?
2: Nou ja, hier moet, laat ik zo zeggen, hier moet een heel goed toernooi komen, wil ik dit nog op de nummer gaan vinden.
0: Het is namelijk ook, dat is precies wat je uitlegt. Er moet ervaring aan vastzitten en het nummer. Het is niet alleen het nummer waardoor je hart sneller gaat kloppen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Jij hebt zelf ook een suggestie, heb ik begrepen, voor NOS?
2: Nou, ik had een beetje met jou meegedacht eigenlijk.
0: Je bent mij meegedacht?
2: Kijk, ik vind sowieso dat eigenlijk vind ik dat de NOS voor een Nederlands nummer zou moeten gaan. Want je steunt er dus een Nederlands artiest enorm mee.
0: Absoluut.
2: En de lijntjes zijn kort. Als je nog eens ergens iets met die artiest wil doen, dan kan dat. Ja. En dan kun je ook nog een connectie maken met het land waar het gehouden wordt. Bijvoorbeeld als je dan heel simpel zou denken, grootste stadionband van Nederland, Kensington, Amerikaanse zanger, Living for, kan hartstikke goed.
0: Super vet. Ja.
2: Maar jij, volgens mij zat je gisteren in een Curaçao-shirt.
0: Ik zat gisteren in een uitshirt van Curaçao, klopt.
2: Te gek shirt. En ook daar zijn natuurlijk genoeg connecties. We zijn allemaal een beetje voor Curaçao. Is een Rotterdamse producer, Terracora. Heeft een nummer waar je bij NOS toch nog lekker, vind ik dan. Hè? Ik denk even, ik zit NOS, een klein knipoogje kan geven naar het feit dat het een beetje een ordinair geldtoernooi is.
0: Ja.
2: Dus... En ook dit kan je ook 's ochtends wel doen, toch, met de montage?
0: Het begint al lekker, toch?
2: Het nummer heet Rich. Het gaat over vies veel geld hebben.
0: Nou, wie wil dat niet?
2: Rotterdamse jongen met Curaçaose roots. Helemaal binnen.
0: Heerlijk. Over 6 dagen weten we het. Dankjewel, Diederik van Zessen, deskundige op het gebied van muziek en sport. En dit

0: Curaçaose Rotterdammer Terracora hoorde je met A Rich.
1: OO Den Haag.
0: Bart, we gaan het hebben over dat Nationaal Kiezersonderzoek. Heb je het op je radar?
2: Zeker, ja.
0: Okay. Het Nationaal Kiezersonderzoek heeft de overwegingen van de stemgerechtigden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in oktober in kaart gebracht. Ja, wat viel jou het meest op aan dit onderzoek?
2: Nou, wat opvalt is dat er vaak gezegd wordt dat kiezers heel erg zoekende zijn iedere verkiezingen. En eigenlijk wat uit dit onderzoek bleek is, kiezers weten eigenlijk heel goed wat ze willen, welke normen en waarden ze hebben, waar ze achter staan. Alleen de partij, daar wisten ze nog wel eens tussen. Dat vond ik een opvallend ding.
0: Oh ja.
2: En een ander opvallend ding, waar ik ook wel echt van schrok, is dat ze hebben ook onderzocht hoe deze mensen kijken naar de democratie. En een kwart van de FVD'ers zegt, we hebben zo weinig vertrouwen meer in de democratie en wij zijn eigenlijk bereid om dat met geweld omver te werpen.
0: Zo.
2: Dat was de laatste alinea van het NRC-artikel wat hierover ging. En dat vond ik echt, dat is eigenlijk echt de moeite waard voor mensen om dat even terug te lezen. Want dat vind ik best wel schokkend.
0: Dat is best shocking inderdaad. Even die twee dingen uit elkaar trekken. Ja. Beginnen we bij punt 1, want dan kijk ik heel even naar Bas als campagnestratege. Als je dan hoort mensen die zeggen van ja, we hebben bepaalde verwachtingen en we willen dat partijen dit voor ons doen, maar we switchen ook heel vaak en makkelijk tussen partijen. Dat zegt toch wel iets over de identiteit van de partij van tegenwoordig, of niet?
3: Ja, zeker. Wat je eigenlijk ziet is, mensen kunnen een soort van drie partijen in een bevatten. Ze hebben er dan drie mogelijke keuzes waartussen ze kunnen kiezen. Mm-hmm. Alles gaat altijd in drie slagen, dat kunnen we makkelijk onthouden. En dan kijken we eigenlijk binnen die drie, wie heeft de beste leider, wie doet de beste aanbieding, waar gaat de energie heen, wie kan er ook winnen. Dus kan ik daar mooi achter gaan staan. En dus daar wisselen ze een beetje tussen. En dat is wel wat Wart zegt inderdaad, dat is het wel zo'n beetje.
0: Maar het zegt toch ook iets over de manier waarop partijen zich profileren en de identiteit van deze partijen. Wordt dat steeds diffuser?
3: Ja, vroeger was dat natuurlijk veel vaster. In de tijd van de verzuiling had je gewoon een partij die paste bij jou en bij hoe jij in je omgeving in het leven stond. En dat is natuurlijk echt heel erg veranderd. En je ziet inderdaad dat er maar weinig partijen zijn die echt heel erg zo'n identiteit hebben dat mensen daarbij blijven. En als dat wel zo is, is dat dus inderdaad vaak wel nog de SGP of de ChristenUnie, waar het nog wel eigenlijk rond de zuilen en geloof zit.
0: Ja. En dan dat verontrustende nieuws inderdaad, wat jij net vertelde, Wart. Een groep mensen is wat zegt van okay, het mag van mij nog radicaler, desnoods met geweld als het gaat om rechts. Waar komt dit vandaan?
2: Ja, dat is een goede vraag, denk ik. Ik denk dat het vertrouwen in Den Haag is de afgelopen jaren er niet op vooruit gegaan, om het zomaar te zeggen. Mm-hmm. Veel beloftes gedaan, weinig daadwerkelijk bereikt. Je hebt het gezien onder kabinet Schoof dat er weinig is gelukt. Mensen voelen nu dat er weinig aan het lukken is in het minderheidskabinet. Dus het vertrouwen richting Den Haag is gewoon niet zo heel groot op het moment. Maar dat mensen overgaan en zeggen, wij geloven überhaupt niet meer in de democratie zoals die nu bestaat. Ja, dat is natuurlijk wel een ander verhaal.
0: Ja. Hadjar, dat betekent dus dat radicaal rechts en misschien, want als je geweld wil hebben, dan gaan we toch richting extreem rechts, toch?
4: Ja, dat is natuurlijk in alle vormen extreem. Overigens misschien één kleine correctie is dat het niet 25% is van de FVD'ers die bij die grote groep horen. Ze hebben uitgemeten wat de 25% mensen, er is een groep van 25% binnen de kiesgerechtigden die de grootste afkeer eigenlijk hebben tegen de Haagse politiek. En van die 25% van die kiezers die grote afkeer hebben, daarvan zit 63% van de FVD-achterban en ook 50% van de PVV-achterban valt in die groep, in die meest extreme groep.
3: Ik heb andere peilingen wel eens, ik heb een keer 10 en een keer 15% gezien, maar 15 is natuurlijk wel gewoon 22 zetels. Hè? Mensen die vinden dat er echt een radicale verandering moet komen, dus noods met geweld.
4: Ja, en dat is natuurlijk super extreem. En dat is echt wel een trend om die zorgen wekt. Überhaupt ook hè, in dat kiezersonderzoek. Dat je ziet dat het vertrouwen in de Tweede Kamer, dat was in 2021 50%. Dat is al best laag. Mm-hmm. Maar dat is dus in dit uitgemeten onderzoek 19%. We zijn van 50% vertrouwen naar 19% gegaan.
0: En waar ligt dat aan?
4: Nou, in meerdere dingen. Je ziet het eigenlijk, het is een trend die wel breder is dan alleen Nederland. Over het algemeen zie je dat men steeds vaker het gevoel heeft dat stemmen niet iets oplevert. Dus je gaat naar de stembus en je kiest een partij die het beste bij je stemt, bij je hoort, past. Maar mensen hebben het gevoel dat er daarna niet echt iets verandert. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Kijk, wat we denk ik misschien ook als kiezers in ons achterhoofd moeten houden, is dat de wereld steeds meer met elkaar verweven eigenlijk is. Mm-hmm. Hè? Dus nou ja, we zagen het met de pandemie in 2020. Hè? Ik gebruik dit voorbeeld vaak. Er gebeurt iets in Wuhan, maar in één keer is de hele wereld zit in een chokehold. En iedereen moet thuiswerken en dingen doen. Daar kan een nationale overheid weinig in veranderen. Maar ook met de straat van Hormuz, hè, die gesloten werd, dan gebeurt er iets. Nou ja, daar in die straat bij Iran. En in één keer zijn hier de brandstofprijzen super duur. En gaan straks ook die inflatiecijfers gaan nog doorrekenen.
0: Ook van merken. Ja.
4: En dan moet je je ook afvragen, begint de controle, de sphere of influence, hoe dat in het Engels vaak mooi wordt genoemd. De invloed die nationale overheden kunnen hebben op de staat van de wereld. Ja, dat wordt steeds meer verwaterd. En daardoor heeft men ook het gevoel dat het stemmen niet veel oplevert.
0: Ja, oké. Maar dat betekent dan dat je wegblijft uit het stemhokje. Maar dat verandert natuurlijk.
4: Nou, maar dat is een kleine kwestie. Dat gebeurt dus niet. Nee. Dus ook bij de laatste verkiezingen zagen we dat de stemopkomst best prima is. Dus mensen gaan op zich nog wel stemmen. Maar het is eigenlijk wat er na dat stemmen, na dat stemhokje in Den Haag gebeurt, waar ze geen vertrouwen meer in hebben.
0: Aha. En een ander belangrijk punt uit dat onderzoek is dat radicaal rechts twee keer zoveel stemmen krijgt van jonge mannen dan van jonge vrouwen. Jij doet veel onderzoek naar Gen Z. Wat is toch die aantrekkingskracht van radicaal rechts bij jonge mannen dan?
4: Dat is ook weer inderdaad zoiets wat je op de brede linie ziet gebeuren. Dus over het algemeen zien we iets heel opmerkelijks. Normaal gesproken is het van oudsher zo dat de jongste generaties vaak het meest progressief zijn. Zo hebben we het eigenlijk in de gemeten historie altijd gezien. En nu is het voor het eerst zo met generatie Z. En het is even afwachten hoe dat met generatie Alpha gaat worden. Ja. Generatie Alpha is iedereen die na 2010 geboren zijn. En Gen Z tussen 95 en 2010. Maar voor het eerst is het zo dat jonge mannen, de specifiek mannen, conservatiever worden. Ja. En jonge vrouwen zijn over de algemene linie nog wel progressief, zeg maar, binnen generatie Z. Maar die mannen dus niet. En dat zit hem niet op alle thema's. Dat zit hem specifiek op drie onderwerpen. Dus je ziet dat ze op het, als het om nationalisme gaat, veel conservatiever zijn. Dus steeds vaker anti-EU, anti-VN. We moeten een soevereine, sterke staat zijn. Ja. Nou ja, dat is toch wel een retoriek die je vaker ook op het rechterflank vindt. Hè. Moeten we wel in de EU zitten? Moeten we niet meer naar het nationale trekken? Ook op twee andere fronten dat ze wat conservatiever worden. En dat is genderrollen, dus de rolverdeling tussen man en vrouw steeds vaker.
0: Dus toch naar de traditionele.
4: Terug naar de traditionele. Ja. En op genderidentiteit. Dus er is steeds meer homofobie, transfobie. Ja. Dus daar zie je ook best een zorgwekkende trend.
0: Voor die drie onderdelen, dan denk ik, oké, dat is dan voor jonge mannen. Maar er zijn ook zat vrouwen die erop stemmen. En die daar zich toch toe aangetrokken voelen. Wat is daar dan de reden?
4: Ja, dat is ook een goeie. Kijk, überhaupt overigens binnen dat conservatisme, je ziet de laatste tijd ook wel wat meer trends voor vrouwen online oppoppen. Hè. Je hebt tegenwoordig ook mensen.
0: Oh ja, de trad wife.
4: De trad wife, de traditional wife. Ja. En of de stay-at-home girlfriend is ook een nieuwe. Hè.
0: Is dat vanwege het veilige gevoel dat het geeft?
4: Dat zou kunnen. Kijk, ik denk altijd, het is altijd makkelijk om snel te zeggen, om iemand dan te psychoanalyseren. Alsof dit niet een normale positie is die men kan vinden. Er zijn mensen die dit gewoon vinden. Maar ik denk voor een groot gedeelte, en dat is ook op zich best onderzocht en uitgemeten, dat dit een soort van reactie is op de economische instabiliteit die mensen voelen.
0: We gaan zo meteen verder praten hierover. Na 3 uur, dan zou ik van jou ook willen weten, Bas, als je 1 tip zou kunnen geven aan politieke partijen om hier wat aan te doen, wat dat dan zou zijn. Kun jij er vast even over nadenken?
3: Zeker.
0: Toch? Oké, heel goed.

0: NPO Radio 1.
1: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
2: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese migratiepact ingevoerd.
1: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
2: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
1: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
2: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Morgen om 2 uur.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja,
5: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
9: Vanaf morgen op NPO 2.
10: Hoe laat is het?
9: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Nogmaals, goedemiddag. Zometeen bel ik met Suzanne Zwart van Museum Voorlinde over een nieuwe tentoonstelling waarin bezoekers flashbacks gaan krijgen naar gym op de basisschool. Choreograaf William Forsythe heeft een expositieruimte ingericht vol linten. Nou, dat hoor je zometeen na het NOS-journaal van 3 uur met Suzanne de Vries.
15: De drie mannen van de kunstroof uit het Drents Museum hebben celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis, zegt de rechter.
16: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf. Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat de inbreuk op de rechtsorde niet volledig is hersteld, omdat de derde weggenomen armband, die een grote cultuurhistorische en verzekerde waarde vertegenwoordigt van circa 500.000 euro, nog steeds spoorloos is.
15: De derde man sloot geen deal, omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. Maar de rechtbank acht zijn betrokkenheid wel bewezen en vindt dat ze alle 3 een even grote rol hebben gespeeld. En daarom krijgt ook hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een langdurige crisis. Dat zei Pieter Jaap Albersberg tijdens zijn verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Albersberg was tijdens de coronacrisis de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, hoe komt hij tot die conclusie?
17: Nou, hij zag tijdens die coronacrisis dat het een crisis was die op meerdere plekken in de samenleving ingreep. En al die zaken hadden allemaal met elkaar te maken. Terwijl de crisisbestrijding in Nederland tot dan toe en nu ook vooral gericht is op een crisis die maar op één ding plaatsvindt. Denk bosbranden. Of denk dat de energie uitvalt. Maar wat dat betekent voor wegen en bruggen en hoe je daarmee omgaat, als de energie uitvalt bijvoorbeeld, daar wordt veel te weinig over nagedacht en veel te weinig op geoefend. En tegelijkertijd ziet hij ook dat Nederland zo is georganiseerd dat als er ergens een landelijke crisis plaatsvindt, dat ministers in Nederland eigenlijk te weinig te zeggen hebben op dat moment en dat ze dan al heel snel moeten grijpen naar noodwetgeving, terwijl je het ook anders zou kunnen organiseren.
18: Dat je soms te laat bent, hè, dat we heel veel dingen doen, dat je heel veel hulpconstructies nodig hebben. Er is heel hard gewerkt in de coronacrisis op de coördinatie van ziekenhuizen. En dat heeft wel gewerkt, maar dat duurde lang voordat het draait. Soms nog steeds willen we, zeker in tekort aan IC-bedden, keuzes wel of niet bij elkaar. Er is heel veel over gediscussieerd. Daar moet ook een keer een keuze in vallen als je die wet niet hebt. En dat geldt natuurlijk ook op het openbare orde, wat langzaam is gerepareerd in het voorstel van de wet op de veiligheidsregio. Ja, een enkel protest hoort echt bij een burgemeester thuis. Maar als overal boerenprotesten plaatsvinden, moet er ook een vorm van samenhang zijn.
17: Wat Pieter-Jaap Albersberg betreft moeten ministers meer doorzettingsmacht krijgen als een crisis landelijk is. En doorzettingsmacht, dat betekent eigenlijk dat ze de bevoegdheid krijgen om opdrachten te geven aan politie of aan ziekenhuizen. En dat is slecht geregeld in Nederland en hij zou dat beter willen zien.
15: Politiek verslaggever Lars Geerts, dank je wel. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich daaraan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen komen, wil het kabinet uitsluiten. Het is niet duidelijk geworden waaraan bultrug Timmy is gestorven. Het dier was al in een verre staat van ontbinding, waardoor de doodsoorzaak niet vastgesteld kon worden. De walvis kwam eind maart vast te zitten op een zandbank in Duitsland. Uit een ziekenhuis in Brugge is een gevangene ontsnapt. De man was daar vanuit de gevangenis naartoe gebracht voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om te ontsnappen met behulp van een scherp voorwerp. De omgeving moet voorzichtig zijn, zegt de verslaggever van de VRT.
19: De politie vraagt wel aan mensen hier in de buurt om toch extra alert te zijn. En bijvoorbeeld ook de deur niet open te doen voor mensen die ze niet kennen of die er eventueel verdacht uitzien. Volgens onze informatie gaat het om een man die vastzit voor een diefstal met geweld.
15: De afspraken in het ziekenhuis gaan wel gewoon door. Wel is er extra politie aanwezig. Op Roland Garros is de eerste halve finale van de mannen bezig. Alexander Zverev tegen Jacob Mensik. Commentator Jan Rols, jij volgt het. Hoe verloopt de wedstrijd?
20: Nou, op servers zoals dat heet. Hè. De lange Alexander Zverev heeft beide opslaggames binnengehaald. Hetzelfde geldt voor Jacob Mensik. De Tsjech die toch wel verrassend in deze halve finale staat. Het zijn ook lange rallies. Zverev vooral vanaf de baseline. Mensik probeert wat te variëren hier en daar met een dropshot. Maar het gaat dus gelijk op in games. 2-2 in de eerste set.
15: Dankjewel, commentator Jan Rols. Het weer in het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw dan ongeveer 18 graden.
14: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, wat heb je allemaal voor ons?
21: Er staan behoorlijk wat files. Onder meer in het midden en zuiden van het land is het op veel wegen druk. Ook op de A2 en de A27 tussen Utrecht en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport heb je door een ongeluk ruim een half uur tijdverlies. 2 rijstroken zijn er dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is een reparatie aan de gang bij Knopendel. Vanaf Tiel heb je daardoor 20 minuten vertraging. De rijbaan is dicht en je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je een kwartier vast bij Rotterdam-Feyenoord door een ongeluk. En op de A59 vanuit Den Bosch staat een pechgeval bij Made. Dat kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
23: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
24: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moor.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedemiddag. Zometeen hebben we het over de veelbesproken voormalige Chief Sustainability Officer van Tata Steel, Donald Pols. Door onthullingen over zijn verleden heeft hij die baan waarvoor hij Milieudefensie verliet maar heel even in handen gehad. Verder praat ik natuurlijk met mijn panel Hajar Yacoubi, Bas Erlings en Wart van Ruiven. Uiteraard hier nog altijd aan tafel. Straks komen de bitterballen en dan gaan we eventjes lekker borrelen, jongens. We eindigden het vorige uur met bevindingen van het Nationaal Kiezersonderzoek, hè, over hoe het conservatisme onder jongeren aan aantrekkingskracht wint. Nog heel eventjes de cijfers op een rijtje, want ik moet eerlijk bekennen, het duizelt ons ook een klein beetje. Een kwart van de FVD'ers zegt dat er geweld gebruikt mag worden om de democratie omver te werpen. En een kwart van de stemmers, die de meeste afkeer heeft tegen de Haagse politiek, bestaat voor meer dan de helft uit FVD'ers. Bas, ik vroeg jou voordat we naar het NOS-journaal gingen, wat zou jij de politieke partijen adviseren om daar tegenover te stellen, dit sentiment?
1: Ja, wat je ziet is dat die groepen heel snel aan het stijgen zijn. Kijk, mensen die geradicaliseerd zijn, krijg je bijna niet meer terug. En zeker niet op langere termijn. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat die groep niet meer groter wordt. En er zijn drie dingen die ervoor zorgen dat mensen echt gaan radicaliseren. Dat is als ze heel bang zijn, als ze zich nietig voelen en als ze kaart afgewezen zijn. En dat ontstaat, zie je nu in die samenleving, als het gevoel dat politiek niks opgelost krijgt, dat het leven niet meer beter wordt, alleen maar minder aan het worden is, dat het ook nog aan henzelf ligt. Dat zijn van die momenten waarop mensen echt overschakelen. Dus het enige wat je kan doen is heel goed naar mensen luisteren en heel snel dingen gaan oplossen. Zorg dat het in beweging is, dat mensen weer het gevoel hebben dat er mooie dingen aan zitten te komen, dat het weer beter wordt, dat er weer dingen gebeuren in het land. Eigenlijk precies wat je momenteel een beetje te weinig ziet.
0: Ja, hoop dus eigenlijk geven. Hajar, zie je dat voldoende terug in wat de partijen op dit moment doen?
2: Ja, misschien... Dat vind ik zo lastig om te zeggen, omdat ik denk dat je nu gewoon heel veel ziet van de... ze zitten gewoon eigenlijk vast in een chokehold. En dat komt omdat ze die meerderheden niet hebben. Dus dat gevoel wat je mensen eigenlijk wil geven van vooruitgang, en er worden knopen doorgehakt. Ja, dat zie je nu gewoon niet heel erg. En ik ben toch stiekem bang dat niet de verademing gaat geven die nodig is om mensen weer mee te kunnen krijgen.
0: Wart, wat denk jij? Zulke onderzoeken landen in Den Haag natuurlijk achter de schermen. Daar hebben ze het erover. Heb jij de indruk dat parlementariërs hier ook echt mee aan de slag gaan?
3: Nou, ik denk dat ze in Den Haag zich heel erg bewust zijn over dat er een grote groep is die op FVD stemt en dat ze daar zich echt zorgen over maken. Dat heb je vorige week, dat is overal uitgebreid besproken, natuurlijk het debat over remigratie en omvolking. Dus daar maken ze zich zeker zorgen over. Ja, ik vraag me wel af, in Den Haag is toch de plek waar vaak dingen beloofd worden, waarvan mensen ook, de politie ook vaak zelf weten dat ze het niet kunnen beloven en dat ze het toch doen. En daar wringt hem wel af en toe, denk ik.
0: Maar of dat echt een verandering gaat teweeg gaat brengen in het gedrag, daar heb jij ook een hard hoofd in, als ik jou hoor.
3: Ja.
0: Oké, goed. We gaan door naar een ander groot verhaal, want deze week werd duidelijk dat Tata Steel per direct dus breekt met de kersverse directeur Donald Pols. Ja, Pols was al eerder groot in het nieuws, hè, omdat hij überhaupt de overstap maakte als directeur van Milieudefensie naar groot vervuiler Tata Steel. Nou heeft Tata Steel Pols dus ontslagen vanwege onthullingen over zijn extreemrechtse verleden in Zuid-Afrika. Ja, had je terechte keuze van Tata Steel?
2: Om hem te ontslaan, bedoel je?
0: Ja.
2: Dat weet ik niet, dat leg ik bij hen. Maar het is natuurlijk groot nieuws geweest. En ook voor hem lijkt me een periode. Hè. Hij heeft natuurlijk eerst een soort van knak gehad in zijn morele profiel. Omdat heel veel, veel mensen binnen de klimaatbeweging de overstap naar Tata Steel niet konden begrijpen. En dan nu dit wat naar buiten kwam. Mm-hmm. Het heeft ontzettend veel losgemaakt.
0: Ja. Jij hebt hem regelmatig geïnterviewd, toch?
2: Ik heb hem een paar keer geïnterviewd, inderdaad. Dus ik werk ook als dagvoorzitter. En in zijn rol toen nog bij Milieudefensie en op andere plaatsen. En dat is natuurlijk, denk ik, het meest opmerkelijke hier. Dit is een man waar dus nu van naar buiten is gekomen dat hij in zijn verleden als 19-jarige was hij volgens mij, bij een studenten, de voorzitter was van een studentenpartij die inderdaad extreemrechtse gedachtegoederen had tegen de ANC was, de partij van Mandela.
0: Ja, in zijn studententijd in Zuid-Afrika inderdaad. Precies, is hij voorman geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, ASF.
2: Ja. En dan heb je nu een man die zich in zijn werk, zeker bij Milieudefensie, zo volop voor rechtvaardigheid inzet. En zo volop ook overigens Mandela prijst. Ik denk ergens, mensen vinden hier heel veel van, maar ik denk ook wel weer van... het gesprek is niet over of die ideeën van toen fout waren. Volgens mij is iedereen het erover eens dat het ontzettend fout is en dat het verwerpelijk is. En die woorden gebruikt hij zelf ook. Maar ik denk ergens ook dat als je ziet, zeg maar, wat... wat de sprong is die hij heeft gemaakt, juist omdat zijn verleden zo verwerpelijk is, is zijn latere beweging richting rechtvaardigheid ook veel betekenisvoller. Ja. En ik denk wel dat er nu iets interessants gebeurt in de samenleving. En dat is eigenlijk, kijk, het gaat over Donald Pols nu, maar het breekt eigenlijk een groter vraagstuk open. En dat is, hoe gaan we om met verantwoordelijkheid en verlossing? Heeft iemand altijd permanente morele schuld? Of kan je ook zeggen, je hebt iets ontzettend verwerpelijks aangehangen. Ja. En juist omdat je nu soort van daar een ommekeer in hebt gemaakt, hoef je daar niet meer aan gemeten te worden.
4: Bas, ik zie jou knikken. Denk jij dat dat ook de overweging is geweest van Milieudefensie? Want die wisten in 2021 al van het verleden van Donald Pols, en die hebben hem niet ontslagen.
1: Nee, dat zou inderdaad heel goed kunnen, dat ze zo gedacht hebben. En ik vind ook dat mensen een tweede kans verdienen. Zeker als je zo jong was en rare dingen gedaan hebt, en misschien ook wel in een land en een context die natuurlijk helemaal anders was dan hoe we er hierin zitten. Ik snap wel Tata dat ze afscheid als iemand inhuurt om je imago te verbeteren. En dat ze al twee keer zo ontzettend veel ellende en schade richt dat aan. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, nou ja, dit helpt ons niet. Dat moeten we anders doen.
4: Ja, maar toch stapt de Milieudefensie Raad van Toezicht op, hè?
1: Ja, vandaag. En ik denk dat dat ook helemaal terecht is, dat het niet anders kan. Ze hadden dat nog even kunnen rekken, maar uiteindelijk was dat toch gebeurd. Omdat mensen die daar werken, er zullen veel mensen verontwaardigd zijn. Ik had laatst zelf Milieudefensie aan de lijn, die wilde vragen of ik donateur werd. En die begonnen zelf ook al over zijn vertrek. Moet je nagaan wat er ook wel niet onder donateurs zal gebeuren en zo. Dan heb je een soort symbool nodig om voortaan aan de telefoon te kunnen zeggen, ja, maar we hebben daarmee afgerekend en dat is niet meer. Ja. Soms moet je denk ik ook als bedrijf gewoon zorgen dat de schade niet groter wordt.
4: Ja, maar tegelijkertijd denk je dan ook, ligt er niet een verantwoordelijkheid ook bij zo'n Donald Pols zelf om hiermee naar buiten te komen? Ik bedoel, bij Milieudefensie wisten ze het dus, maar bij Tata Steel blijkbaar niet. Nee. Hoe zit dat?
1: Nou, dat zal hij dus niet verteld hebben. En ergens, ja, volgens mij, hij zal zich ongetwijfeld heel erg voor geschaamd hebben. Kunnen we ons misschien ook wel wat bij voorstellen, dat je dat wil vergeten of wil wegduwen, of altijd gezocht om naar het goede moment om dat een keer naar buiten te brengen, en dat is niet gebeurd. Dus dat heeft hij daar niet gedaan. Ja, en dan snap ik ook die afweging van Tata wel, dat ze denken, ja, deze schade kunnen we ook niet nog voor onze rekening gaan nemen.
2: Ja, dat zei hij overigens ook zelf, hè, dat het als een verlossing ook ergens voelde dat het nu naar buiten is gekomen. Want in zijn tijd bij Milieudefensie is hij er ook door sommige mensen mee gechanteerd.
4: Oh ja.
2: Ja, dat was ook naar buiten gekomen. En kijk, volgens mij is inderdaad hier de discussie niet, was het fout? Want het is inderdaad, nou ja, moreel super verwerpelijk. Maar de vraag is meer, wat doe je met iemand die het inmiddels ook zelf fout vindt? Want Donald Pols verdedigt helemaal niet die ideeën van toen. Sterker nog, hij spreekt erover met schaamte en afkeer. En iedereen stelt zichzelf de vraag van, weet je, dat zei Sylvana Simons volgens mij bij jullie bij Pauw en de Wit. Stel je voor dat dit iemand was die dit zelf naar buiten zou hebben gebracht als een soort van, dan zou het een heel ander verhaal zijn geweest. Dat zou ontzettend sterk zijn, want dan laat je eigenlijk zien van, ik kom van zover en ik omarm nu deze ideeën. Er zit zoveel rek in wat een mens zeg maar kan veranderen. Maar het is ook weer, denk ik, niet iets om hem ergens op af te rekenen. Want inderdaad, ik denk niet dat hij dit heeft verborgen om de verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Ik denk gewoon dat de schaamte en afkeer en de zelfkneveling ontzettend groot is geweest.
4: Ja. Wat is wel interessant. Wat wil jij daaraan toevoegen?
3: Nou, wat ik interessant vind, we hebben net over, je zei net van radicale mensen, die krijg je eigenlijk niet meer terug in de samenleving. De ideeën van Donald Pols waren denk ik vrij radicaal destijds. Die is dus wel op een bepaalde manier terug in de samenleving gekomen. Hoe ga je dat?
1: Nou ja, een van de dingen waarom het ook zo moeilijk is, dat je iemand uit zijn omgeving moet trekken en ergens anders neer moet zetten om dat voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk wel wat er bij hem gebeurd is. Bij hem is de omslag gekomen toen hij in Nederland ging studeren en een soort andere kijk op de wereld zag dan de omgeving waarin hij opgegroeid is en waarin zijn standpunt waarschijnlijk veel minder omstreden was. En daardoor ineens zag, hey, er is ineens iets heel anders.
4: Maar zou je dan kunnen stellen dat zijn verhaal zou kunnen helpen ook in de strijd tegen extreem rechts? De cijfers waar we het net al over hadden. Hè? Dat er mensen zijn die denken van, nou,
1: alsof je ook mensen een soort face-saving exit hiermee zou kunnen bieden. Een soort shortcut waarom het mogelijk is en hoe het wel zou kunnen. Ja, wie weet. Maar je ziet dus vaak dat om mensen te deradicaliseren, juist dat uit die omgeving trekken en de hele sociale omgeving veranderen, daarvoor wel een voorwaarde is. En dat kun je natuurlijk niet bij hele grote groepen doen.
4: Nee, ook niet met een voorbeeld. Zoals we nu hebben in Donald Pols.
1: Ja, wie weet. Maar we hebben heel veel onderzoeken daarnaar geanalyseerd. Mm-hmm. Iets van 140 of zo. En we hebben nergens deradicaliserende oplossingen kunnen vinden die langer dan 6 weken werkten.
4: Oh.
1: Bij grote groepen.
4: Oké. Wat werkt dan dus echt alleen maar uit? Al die mensen, waar zouden die mensen dan neer moeten zetten?
1: Zuid-Afrika.
4: maar serieus, gewoon een andere plek om dan geconfronteerd te worden met hetgeen wat zij dan graag willen?
1: Nee, maar ik bedoel, hij kwam natuurlijk hierheen en veranderde. Ja, dus misschien moet je het al omdraaien. En die oplossing is er dus niet echt.
4: Nee, ik snap het. Even serieus. Want wat gaat er met Donald Pols gebeuren, denk jij, Hadjar? Wat verwacht je dat hij ooit nog aan de bak ergens gaat? Ja, hoogstwaarschijnlijk. Ik bedoel, hij moet ook de huur betalen.
2: Ja, maar dat is een interessante vraag. Het ligt er ook een beetje, en dat is zo gek eigenlijk, hè? Het ligt er een beetje aan hoe dit, denk ik, zich gaat uitspelen. Dus de publieke opinie hierover. En dat moet zich nog maar een beetje uitwijzen. Je hoort mensen die hem eigenlijk hierop helemaal afschrijven. En andere mensen die ook, zeg maar, dit inderdaad dus zien als een grote verandering. Ik weet het niet. Het ligt natuurlijk ook een beetje met hoe hij hiermee omgaat. Want kijk, als je 30 jaar lang bang moet zijn, hè, dat je verleden ooit tegen je gebruikt gaat worden, dan ontstaat er ook een soort van morele gijzeling. Dus ook zijn eigen persoonlijke verhouding en relatie tot dat verleden. Mm-hmm. Je gaat soort van misschien internaliseren van je mag veranderen, maar je verleden blijft altijd een wapen. Dat doet ook iets met een soort van weg willen blijven van dat geheel voor hemzelf. En ik denk nu het naar buiten is, nou, hij heeft er al over gesproken als zijnde een verlossing die hij ook wel daarbij voelt. Dat het gewoon allemaal oud en niet open is en dat hij het niet moet dragen. Ik kan me best voorstellen dat hij, ik kan het natuurlijk nooit voor iemand zeggen, en ik ken deze man helemaal niet persoonlijk, maar dat gewoon even ook...
4: Een pas op de plaats misschien wel.
2: Ja, misschien gaat hij.
4: Even een reflectiemoment. De rode draad. Als ik zeg een choreograaf in een museum, wat denken jullie dan?
1: Dans?
2: Ja, ik wilde ook dansen.
4: Dans in een museum? Bas?
1: Ja?
4: Ja? Bart?
3: Ja, ik dacht dat je een naam wilde horen, maar die zou
4: nee,
3: zo niet kunnen.
4: Nee, gewoon choreografie in een museum.
3: Ja, zoiets. Ja, dat
4: zoiets
3: denk ik.
4: Zoiets wel, ja. Hè? Nou, oké. Okay. Ik ga erover praten met Suzanne Zwart, directeur van Museum Voorlinden. Want daar opent morgen een tentoonstelling van de wereldberoemde choreograaf William Forsythe. Geen dansvoorstelling, maar een verzameling zogeheten choreografische objecten. Werken die je niet alleen bekijkt, maar vooral ook moet ervaren met je eigen lichaam. Dus Suzanne Zwart, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, ik vroeg het net aan mijn panel, een choreograaf in een museum. Ja, waarom wilden jullie dat eigenlijk?
5: Wij wilden dat omdat we dit jaar ons 10-jarig jubileum vieren. Voorlinden bestaat 10 jaar in september. En in aanloop naar deze verjaardag leek het ons een heel goed idee om de bezoeker te vieren. Met wie kan je dat beter doen dan met Forsythe? Want deze choreograaf die plaatst de bezoeker in het middelpunt van alles. En brengt deze bezoeker in beweging. En laat ons op een hele andere manier naar het gebouw kijken, naar de ruimte kijken. En ja, het gaat heel erg over ervaren dus. Ja, en dans is één van de manieren waarop je door het museum kunt bewegen straks. Mm-hmm. Maar we hebben al allerlei bewegingen gezien de afgelopen dagen.
4: Oké, waar kan je eens een bepaalde beweging beschrijven? Wat kunnen we verwachten?
5: Nou ja, hij noemt het inderdaad choreografische objecten. Hij wil absoluut niet dat het kunstwerken worden genoemd. Want hij zegt, ik ben geen beeldend kunstenaar. Ik ben een choreograaf en daar ben ik ongelooflijk trots op. En ik heb geen ambitie om kunstenaar te willen zijn. Maar hij heeft objecten bedacht of architectonische ingrepen in de ruimte bedacht, waardoor wij als bezoeker eigenlijk zonder al te veel na te denken, wat we natuurlijk best wel veel doen in een museum normaal gesproken, maar waarbij we eigenlijk direct reageren met ons lichaam. Mm. Dus hij gelooft ook echt dat ons lichaam een eigen intelligentie heeft. En dat je dus niet in je hoofd moet gaan zitten, maar in je gevoel, in je intuïtie, in je emotie, in je lichaam dus.
4: Okay.
5: En die objecten, ja, die variëren van een groot scherm waar jij op geprojecteerd wordt. Maar hij heeft dan ervoor gezorgd dat er een vertraging in het software systeem komt te zitten, waardoor jij pas later in beeld komt en ook nog eens een keer vervormd. Er hangen van die turnringen, wel 300 aan het plafond, waar je doorheen kunt zwingen eigenlijk, als het ware. En je daar een. Hij nodigt je uit om die ringen te gebruiken om van de ene kant naar de andere kant van de ruimte te komen. Er zwiepen allerlei pendules door een zaal waar je tussendoor kunt laveren. En ja, het is een hele speelse uitnodiging die hij de bezoekers geeft om in beweging te komen. Ja, je vroeg natuurlijk welke bewegingen zie je zo al. Nou, we zien mensen kruipen, rollen, springen, hoppen, zwingen. Ja, van alles. En het is zo grappig wat mensen verzinnen. Het is iedere keer, ja, ze zien het als een uitnodiging, een uitdaging. En iedereen kan het zelf invullen. En de meest gekke bewegingen ontstaan.
4: Heb jij ook meegedaan? Ja, ik heb een filmpje gezien van jou waarin je ook in die ringen staat. Alsof je in de gymzaal op school staat. Ja. Maar dan sta je in die ringen. Wat voor gevoel ging er dan door jou heen terwijl je dat aan het doen was?
5: Nou, die ringenruimte, dat is een hele speciale ruimte. Want je denkt dat je je lichaam wel ongeveer kent. Hè, ja. Met welke kracht je hebt, je gewicht, de zwaartekracht die natuurlijk werkt op jouw zijn. En ook je coördinatievermogen. Dus hoe kom ik vooruit? Dat is onder normale omstandigheden heb je dat onder controle. Dus als jij zit op een stoel en je wil opstaan, dan gaat dat automatisch. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dus in deze ringen hangt en je hebt ze niet alleen vast met je handen, maar je gebruikt ook je voeten om met ringen die lager hangen door de ruimte te bewegen, dan in één keer zijn de condities zo anders dat je die drie elementen, namelijk jouw kracht, je gewicht en je coördinatie, die match je helemaal niet meer met elkaar. Dus je bent eigenlijk volledig verward geraakt en je voelt je best verloren, kan ik je vertellen, in die ringen. Dus ik deed dat en inderdaad met de overtuiging, oh, dit ga ik gewoon doen. Ja, dit is een opdracht, die ga ik.
4: Het ging niet.
5: Nee, het ging niet. Nee, zeker niet in eerste instantie. Dus je raakt de draad kwijt en je weet het even niet meer. En het leuke is dus dat als je dit dus samen met anderen doet, en ik was met een aantal collega's die testrun aan het doen, dan ga je elkaar ook helpen. Dus je gaat elkaar supporten en aanmoedigen en aanwijzingen geven om pak die ring daar of probeer deze, want dan lukt het misschien wel. En het is ook echt wel een sociaal evenement, denk ik. Ja. Tenminste, dat hebben wij de afgelopen dagen wel zo ervaren.
4: En moet je het dan vooral begrijpen of vooral ervaren? Want wat is het nou?
5: Het is echt wel ervaren in eerste instantie. Ja. Kijk, wij kennen de uitdrukking learning by doing. Ja. Maar Bill die zegt heel duidelijk knowing by moving. Dus door te bewegen ga je dingen weten, ga je dingen begrijpen. En hij werpt eigenlijk obstakels op. Zo zou je het moeten kunnen zien. Hè? Beperkingen of obstakels. Waardoor jij als bezoeker uitgedaagd wordt om inventief te worden, om creatief te worden. Mm. En dat is precies waar hij zo nieuwsgierig naar is. Want het is eigenlijk de reden. Al deze objecten zijn ontstaan uit zijn eigen persoonlijke nieuwsgierigheid. Wat gebeurt er als ik dit in de ruimte zet of hang of plaats? Hoe gaat iemand daarop reageren? Dat doet hij ook al 60 jaar lang met zijn dansers. Dus hij heeft zijn opdracht en hij is benieuwd hoe zij die opdracht invullen.
4: Laten we heel even luisteren wat hij er zelf over te zeggen heeft over mensen die zijn choreografische objecten ondergaan.
6: What's great about visitors is that they're so unpredictable. I mean, it's kind of astounding how diverse human beings are in their approaches to life and in this case, cultural artifacts. And it's very interesting to see people's take on this, how personalities emerge, ambitions, inhibitions. It's some people go crazy, other people are very careful and methodical. You see personalities emerge.
4: Nou, superleuk, want Forsythe zegt dus eigenlijk, je ziet persoonlijkheden naar boven komen. En dan kijk ik heel even naar mijn panel hier aan tafel. Wat denken jullie, wat voor persoonlijkheid zou er naar boven komen als jij aan zoiets mee zou doen, Bart?
3: Nee, kijk maar aan, maar ik heb geen flauw idee. Nee? Ik ben heel benieuwd.
4: Ben je een beetje competitief of ben je juist iemand die heel hulpvaardig is naar anderen?
3: Ja. Als het wedstrijd valt, dan word ik competitief.
4: Oké, maar met zo'n object waar je dan doorheen moet lopen en net Suzanne legde uit, er zijn ook mensen die elkaar een hand uitreiken. Dat zou ik bij jou niet hoeven te verwachten.
3: Nee,
4: je krijgt gewoon een duw. Hoe is dat met jou, Bas? Wat
3: ook
4: denk
3: heel competitief,
4: jij?
3: Gok ik.
1: Zeker heel competitief.
4: Wat is dit toch?
1: Het zou geen hand, zou een duw zijn, denk ik dan.
4: Hadjar. Was je een beetje goed in gym vroeger?
2: Nee. Oh, wel in rennen, maar niet in alles met... Ik was gewoon slecht in... Hoe heet dat je over dat kastje moet springen?
4: Oh, de bok.
2: Ja, dat was echt ellendig. Ik had ook een vriend van me, hij en ik waren er dan altijd heel slecht in. En dan, dat was gewoon zeg maar voor ons een soort van symbool dat onze vriendschap zo goed was dat we allebei gewoon altijd bij de laagste bok mochten staan met elkaar. En daardoor gewoon gingen chillen.
4: Nou, kom, mag je bij mijn team?
2: Kijk,
4: gewoon, ja, toch? We helpen elkaar wel.
2: Dus als
4: van,
2: ik...
4: van deze twee hoef je het echt niet te hebben.
2: Nee. Thanks, Natasja.
4: Suzanne, even terug naar jou. Hè, want dit werpt dus best wel wat inzichten in jezelf op, maar ook in je omgeving enzovoort. Welke reacties heb je al gehoord van de bezoekers?
5: Nou, inderdaad, de competitiedrang, dat is zeker eentje die we terug zien komen. En Bill zegt ook heel grappig, weet je, van ambitie is je grootste vijand. Hè? Dus je denkt, oh, dit ga ik doen, ik ga winnen. Dit kan ik beter dan de mensen die ik hier nu zie spartelen. Maar dan moet je er zelf aan. En hij zegt ook, dat zijn hele ambitieuze mensen. Moeten ook vooral zorgen dat ze vrienden meenemen. Want vrienden kunnen je helpen om je alsnog er doorheen te loodsen. Ja, precies. Dus dat zijn, het is heel geestig wat het met mensen doet. En ik denk, het haalt iets in je naar boven. We hadden vanochtend de perspreview. Nou, ik kan je vertellen dat een groep journalisten, dat is niet de meest makkelijke groep om spontaan te wijzen te loodsen. Maar op een of andere manier, het is magisch wat die objecten doen. Ja. En ook wat Bill voor elkaar krijgt. Want ze stonden binnen no time met elkaar te dansen en te rollen over de vloer. Hè? Echt, je bedoel. Het is heel grappig wat dit in mensen losmaakt. En ja, waar ik op hoop is dat we straks alle generaties over de vloer zien komen. En dat je dus ook daarin ziet hè, wat ze elkaar gaan brengen.
4: Juist.
5: En vergeet niet dat kijken net zo leuk is als het zelf doen. Dus het is niet alleen je eigen lichaam inzetten. Ja. Maar ook naar anderen kijken hoe zij... we hebben overal bankjes staan.
4: Ja. Dus oh, heel fijn.
5: lekker te gaan zitten en te genieten.
4: Fijn, dankjewel Suzanne Zwart. Ja, wie zelf het werk van William Forsythe dus wil ervaren of wil kijken, dat kan dus vanaf morgen terecht in Museum Voorlinden in Wassenaar.
7: NPO Radio 1.
4: Het is inmiddels 16:30. Het NOS Journaal met Suzanne de Vries.
8: Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter Jaap Albersberg. De draaiboeken die klaar lagen waren gericht op weinig besmettingen, zegt hij. Twee enorme elektriciteitstunnels onder de Westerschelde moeten elektriciteit naar Zeeuws-Vlaanderen gaan brengen. Netbeheerder Tennet deed de afgelopen tijd onderzoek naar de beste manier. Hoogspanningsmasten vielen af omdat bewoners en politici vreesden voor de natuur. Drie mannen die Roemeense kunstschatten uit het museum in Assen roofden, hebben celstraffen van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 gouden armband is nog spoorloos. En dan gaan we weer even kijken in Parijs, want op Roland Garros is de eerste halve finale van de mannen bezig. Alexander Zverev tegen Jacob Mensik. Commentator Jan Roels volgt de wedstrijd. Jan, wat valt je op in deze halve finale?
9: Nou, dat er nog steeds geen break zijn. Hè. Het gaat op service, dat zei ik al. Ze hebben ook allebei een geweldige opslag. De Tsjech, dus Jacob Mensik en Alexander Zverev, die staat erom bekend. Zagen we nog in die 4e ronde partij tegen Jesper de Jong. Die ging eigenlijk ten onder aan het servicegeweld van Zverev. Dat laat hij hier nu ook zien op Cour Philippe Satrier. Het gaat gelijk op dus in deze eerste set. We hebben nog geen breaks gezien. En het is 5-5 na 52 minuten tennis op Cour Philippe Satrier in de Franse hoofdstad.
4: Dankjewel, commentator Jan Roels. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
10: Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Er staat nu zo'n 460 kilometer file in totaal. Vooral in de zuidelijke helft van het land staan veel files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je dan ook 3 kwartier vertraging tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht sta je nog 3 kwartier in de file tussen Echt en Maastricht. Daar is de weg na een ongeluk wel weer vrij, dus die file lost waarschijnlijk langzaam op. Op de A9 in Noord-Holland sta je van Amstelveen naar Alkmaar 50 minuten vast tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht, er zijn ook werkzaamheden daar. En op de A16 Rotterdam richting Breda is het oponthoud 20 minuten bij Rotterdam Feyenoord, ook door de nasleep van een ongeluk.
7: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: Het laatste half uur van de Rode Draad op vrijdag. De borrel begint hier voorzichtig met wat bitterballen en een drankje. En zometeen praten we nog verder over Esther Ouwehand. En krijgen we een culturele tip van een schrijvende NOS-journaallezer.
7: De Rode Draad.
0: Maar eerst ander nieuws. Want Stephen Killian kreeg 10 jaar cel voor betrokkenheid bij meerdere plofkraken. Daarvan zat hij 2932 dagen in de cel. En hij is nu sinds maart voorwaardelijk vrij. Al in de gevangenis begon hij met schrijven van zijn boek Plofkraker. Zo heet het boek. Vol gas, harde klappen en de lange weg terug. En hij is hier aangeschoven aan tafel. Welkom.
11: Ja, dankjewel.
0: Je bent nu 3 maanden vrij, toch?
11: Zo ongeveer, ja. Ja.
0: Wat is het mooiste aan vrij zijn?
11: Vrijheid.
0: Noem eens een voorbeeld.
11: Hele kleine dingen. Echt zoals nu dat de zon schijnt. Samen zijn natuurlijk weer. Samen werken met je vader, met mijn vader, mijn broertje.
0: Ja.
11: Ja, ik kan van de meest kleine dingen genieten.
0: Ja.
11: Zelfs in de file staan, daar geniet ik van.
0: Je geniet dus als Bianca Damink zegt, het is 30 kilometer file, dan denk jij yes.
11: Perfect. Ja, okay. Ik kijk mijn ogen uit, zelfs in de file.
0: Nou, welkom terug in de vrijheid. Ja. Steven, je hebt best wel veel meegemaakt en ook veel gedaan in je leven. Je groeide op in Overvecht, Ondiep, in Zuilen, in Utrecht. Je hebt niet onverdienstelijk gebokst, heb ik zelfs begrepen.
11: Klopt. Ja, nou ja, ook weer niet heel hoog. Maar het was een beginfase van mijn bokscarrière. Ging het aardig goed.
0: Ja.
11: Toen werd ik 3 keer Nederlands kampioen. Alleen uiteindelijk...
0: Nou, dat is zeker niet onverdienstelijk, toch?
11: Uiteindelijk ging het wel verkeerd. Toen ben ik vroegtijdig gestopt omdat ik diabetes type 1 kreeg. En toen heb ik helaas nooit meer dat niveau kunnen aantikken.
0: Oké. En je hebt ook een politieke partij opgericht in Utrecht.
11: Met een oud werkgever, ja. Van alles wat. Echt van de meest gekke dingen.
0: Ja, maar we gaan het de komende minuten hebben over je criminele loopbaan. Dat is toch even wat minder, of niet?
11: Dat is zeker minder.
0: Ja. Want waar ben jij precies voor veroordeeld?
11: 10 jaar gevangenisstraf gekregen voor het leiden van een criminele organisatie. Dat zich dus nadrukkelijk bezighield met plofkraken.
0: Ja, waarom?
11: Heb je even? Nee, dat gaat echt al echt ver terug. Ook wel door mijn tegenslagen. Dus het boksen, dat was voor mij wel echt een droom die in duigen viel. De prestatiedruk enorm. Mm. Op een gegeven moment kom je op een bepaalde leeftijd, denk je bij jezelf, ja, wat heb ik nou echt gepresteerd, weet je? Mm. Je komt toch uit een bepaalde omgeving waar de kans op snelle geld eigenlijk wel voor het oprapen ligt.
0: Wat voor omgeving is dat?
11: Ja, een kansarme wijken. Bij mij in de buurt was overal wel criminaliteit. Familie, vrienden, maar ook gewoon op ieder hoek van de straat.
0: Was het dan vanzelfsprekend dat je zelf ook de criminaliteit...
11: Zeker niet. Nee. Ik heb ook echt een prachtige jeugd gehad. Altijd alle liefde en aandacht gekregen van mijn ouders. Mijn ouders hebben er ook alles altijd aan gedaan om mij op het rechte pad te houden. Ik heb op heel veel particuliere scholen gezeten. En toch op den duur een verkeerde keuze gemaakt. Ik miste gewoon bepaalde spanning. Dat had ik heel erg met het boksen. Dat gaf mij echt, was altijd gewoon een soort uitlaatklep. En op een gegeven moment was dat van plofkraken heel erg bij ons in de omgeving. Dus echt wel een beetje een Utrechts dingetje geworden. En ik was keihard aan het werk, altijd dag in dag uit. Ik leefde eigenlijk alleen maar om te werken. Ik was altijd gewoon bezig met mijn bedrijf.
0: Wat voor bedrijf had je?
11: Onderhoudsbedrijf.
0: Onderhoudsbedrijf.
11: Ja,
0: maar hoe kom je van een onderhoudsbedrijf dat iemand bij je aanbelt en zegt, nou, zou jij een plofkraak voor ons willen regelen? Zo gaat het toch niet?
11: Nee, maar wat ik zeg, het was enorm dichtbij. Vrienden, familie die al in dat circuit zaten. En ik stond bijvoorbeeld om 6 uur op. En dan stond ik om 7 uur of 8 uur met bibberen handjes en kwast vast te houden. En dan dacht ik bij mezelf, ja, mijn vrienden lopen zwaar binnen. En wat ben ik hier aan het doen, weet je? Misdaad loont niet. Nou, voor mij op dat moment dacht ik bij mezelf, ja, wie is hier nou gek? De misdaad loont dus blijkbaar wel.
0: Mm.
11: En op dat moment stond ik op dat moment gewoon zwak in mijn schoenen. En heb ik gewoon gezegd van, wat jullie doen, dat kan ik ook.
0: Dat wil ik ook. Ja. Ja. Dat is slecht afgelopen uiteindelijk, want je bent de bak ingedraaid.
11: Ja, enorm slecht afgelopen zelfs.
0: Ja. En je hebt besloten op een gegeven moment, ik wil daar een boek over schrijven.
11: Ja.
0: Waarom? Waarom een boek?
11: Een beetje twee kanten. Ook persoonlijk. Ik heb natuurlijk wel echt bizarre dingen meegemaakt tijdens mijn detentieperiode.
0: Mm.
11: Maar het was ook van me afschrijven. Dus het was ook therapeutisch.
4: Okay.
11: Maar ja, op een gegeven moment... Kijk, ik kom uit een circuit dat je niet over je zwaktes praat. Je tegenslagen.
4: Mm-hmm.
11: Dus dat doe je al niet... ik heb het ook van huis uit niet meegekregen. Mijn ouders, ja, die praten, zijn niet echt van die praters.
4: En over wat bedoel je dan met zwakheid of kwetsbaarheid?
11: Ik denk... Dus over je tegenslagen, daar wordt niet echt over gesproken.
4: Bijvoorbeeld dat moment wat je net beschreef... van oké, dat boksen zit er voor mij niet meer in. Heb ik ook bijna geen cent om mijn reet mee te krabben... om het zo maar te zeggen. En ik zie mijn vrienden binnenlopen... en ik voel me eigenlijk een beetje een loser.
11: Ja, dat ik zeg, die prestatiedruk. Op een gegeven moment, inderdaad, dan komt dat te vervallen. En dan denk je bij jezelf, ik heb tijd recht te zetten. Ik loop achter op de rest.
4: Ja.
11: Hoe kan ik dat dan zo snel mogelijk weer gaan inhalen? Ja, en dan was die cheat, om het dan zomaar te noemen. Dat was dus het criminele pad.
4: Maar in zo'n boek kun je dus kwetsbaar zijn. Kun je zeggen wat je echt voelt, wat er door je heen gaat.
11: En dat probeer ik net te zeggen. Dat heb ik van huis uit niet meegekregen. Nee. En vanuit de bokswereld heb je dat in principe ook niet.
4: Nee.
11: Want je toont geen emotie tijdens het vechten. Maar in de gevangenis heb je dat ook niet. Je stelt je daar echt niet kwetsbaar op.
4: Mm.
11: Dus daarom was het wel fijn dat als mijn celdeur dichtging aan het eind van de middag, dan had ik zoiets van oké, ik ga werken aan mijn toekomst. Ik ga hier iets van maken.
4: Mm.
11: En ja, dat was toen dan nog privé natuurlijk, een boek schrijven.
4: Mm.
11: Dus daarin vertel ik gewoon al mijn leed. Wat ik allemaal heb moeten doorstaan en wat ik heb meegemaakt. En uiteindelijk hoop je dan van al die negatieve gebeurtenissen iets positiefs te maken. Ja, en als ik dan daarmee een ander van dienst kan zijn of kan helpen om bijvoorbeeld uit het criminele circuit te houden, dan heb ik voor mijn gevoel van die negatieve periode, om daar nog iets positiefs van te proberen te maken, dat hoop ik dan wel te bereiken.
4: Dus ook voor andere jongeren die misschien in jouw positie terecht zijn gekomen?
11: Zeker.
4: Ja.
11: Niet zozeer met criminaliteit. Dus ik denk dat die boodschap wel gewoon wat groter is. Iedereen heeft gewoon tegenslagen in zijn leven. Dan wel groot, dan wel klein.
4: Ja.
11: Voor mij was het echt dat ik al die tegenslagen bij elkaar heb geraapt. Dat ik heb

0: positief van proberen te maken. Ja, dat hoop ik dan wel te bereiken.
1: Dus ook voor andere jongeren die misschien in jouw positie terecht zijn gekomen?
0: Zeker. Ja. Niet zozeer met criminaliteit. Dus ik denk dat die boodschap wel gewoon wat groter is. Iedereen heeft gewoon tegenslagen in zijn leven. Dan wel groot, dan wel klein.
1: Ja.
0: Voor mij was het echt dat ik al die tegenslagen bij elkaar heb geraapt. Dat ik heb gezegd tegen mezelf, maar ik heb het wel doorstaan.
1: Juist.
0: Ik heb het wel meegemaakt. En het vormt me als de man die ik dan vandaag de dag ben geworden.
1: Mm.
0: Maar ik geef nooit op. En ik probeerde dan toch nog iets moois mee te maken.
1: Mm.
0: En hopelijk wordt dat dan ook zo opgepakt door de rest. Dat zij ook denken bij jezelf, ja, ik heb ook iets meegemaakt, maar ik heb het wel doorstaan.
1: Mm.
0: En het geeft mij kracht.
1: En je zei net iets van criminaliteit loont dan niet?
0: Nee, zeker niet.
1: En dan vind ik het toch opvallend dat je ook dit schrijft. De politie wilde het publiek graag laten geloven dat wat wij deden levensgevaarlijk was voor de omwonenden. En natuurlijk ging het niet zonder enige risico. Maar kijk naar de cijfers. Hoeveel omwonenden hebben er ook maar één schrammetje opgelopen bij alle gepleegde plofkraken? Precies nul. Toch gebruikten ze dat steeds als argument om ons nog harder te kunnen straffen. Klinkt toch ergens alsof je die plofkraken vergoeilijkt en zegt, wij zijn niet de bad guys.
0: Ja, er zit natuurlijk heel veel voor jezelf heel veel pijn in. Mm. Dat heeft ermee te maken dat een plofkraak in eerste instantie, voordat ik werd aangehouden, ongeveer 1,5 jaar was aan straf. Dat werd tijdens mijn detentieperiode werd dat 3 jaar. Mm. Het wordt een beetje opgeblazen. Maar voor mijn gevoel,
1: Steven, come on. Je hebt gewoon mensen die zijn getraumatiseerd. Hè, als
0: nee, wacht even. Begrijp me niet verkeerd. Hè. Ik wil helemaal niets goed praten. Ik heb gewoon foute beslissingen gemaakt. En ja, daar moest ik voor gestraft worden. Mm. Ik heb die straf ook gewoon volledig genomen. Want ik heb uiteindelijk gezegd van, oké, trek mijn hoger beroep in. Ik pak die 10 jaar straf. Ik wil zeer zeker niks goed praten. En de tijd dat ik in de detentieperiode heb, de detentie heb gezeten, dat heb ik ook echt toen nadenken van, kijk, in het begin bagatelliseerde ik het wel. Dan zei ik bij mezelf, ja, maar van wie steel ik dan eigenlijk? Het is van een bank. Wie is daar dan bij betrokken? Indirect mensen, maar nou ja, zoveel leed zit daar niet achter.
1: Mm.
0: Maar als je daar dan langer over nadenkt, ja, dan kom je wel tot hele andere beslissingen. Want het is natuurlijk voor zo'n winkeleigenaar of zo'n pandeigenaar één grote ravage. Er komen daar mensen explosieven opruimen met alle risico's van dien. Die thuis ook gewoon een gezin hebben en naar hun werk gaan. En hopelijk dat daar niets gebeurt. Achtervolgingen met misschien 250, 300 kilometer per uur. Misschien rijdt er wel een gezin op de tweede baan met een klein kind op de achterbank.
1: Mm.
0: Het zijn allemaal dingen waar je niet waar je bij stilstaat. En helemaal niet, dan mis ik ook nog hele belangrijke dingen zoals je familie. Want jij zit vast, maar je familie zit natuurlijk net zo vast.
1: Ja, ja.
2: Is het iets waar je tijdens het plegen van die plofkraken in je achterhoofd hield? Van het risico om gepakt te worden, jarenlang de cel in te moeten? Of was dat iets wat je eigenlijk op zo'n moment eigenlijk helemaal niet, waar je helemaal niet mee bezig bent?
0: Wij wisten dat we gepakt zouden worden. Ja, dat is nog meest gekke. Maar we hadden daar gewoon, we hadden gewoon maling aan op dat moment. Iedereen wist van, dit gaat een keer fout. En hoe langer wij daarmee doorgaan, ja, des te groter wordt die kans. Maar alsnog.
2: Waarom ging je dan toch door?
0: Een waas. Gewoon echt de tunnel. En bizar. Je bent ook op dat moment niet jezelf meer.
1: Ben je dan ook meer bezig met geld? En wat je ervan. Daar begon het, hè? Van ik wil ook wat zij hebben. Ben je daar dan vooral heel erg mee bezig?
0: Je verandert op een gegeven moment ook. Het is gewoon ook een verslaving aan het worden.
1: Okay.
0: Adrenaline, het samen zijn. Dat is gewoon. Dit wordt op een gegeven moment meer dan alleen het geld.
1: Ja.
0: Als we een plofkraak hadden die mislukte. Ja, er lag in principe daar niemand wakker van. En zeiden we gewoon tegen elkaar, volgende week weer.
1: Ja. Maar kun je inkomen met, als je dit boek leest van jou, dat het vooral verleidelijk klinkt in plaats van waarschuwend?
0: Ja, ik begrijp dat heel goed dat je deze vraag stelt. Ja, ik heb daarom ook echt geprobeerd om echt al mijn tegenslagen erin te zetten.
1: Mm-hmm.
0: Dat op een gegeven moment een opsomming wordt. Ik bedoel, mijn relatie van 12 jaar naar de knoppen. Mijn koophuis kwijtgeraakt. Mijn opa, mijn oma, die van mij alles waren overleden. Geen afscheid van kunnen nemen, omdat er corona was. Ik kan eindeloos doorgaan. Natuurlijk een olieincident meegemaakt. Waarmee ik half dood in een brandwondencentrum terecht.
1: Ja, want wat is daar gebeurd? Er is op een gegeven moment, je zat vast.
0: Ja.
1: En er is olie over jou heen gegooid door een medegevangene?
0: Ja, september 2021

0: 20. Toen kreeg ik ruzie om de was. En,
1: om de was?
0: Ja, om de was. Eigenlijk om helemaal niets.
1: Jij wilde jouw was doen en hij wilde...
0: Nee, andersom. Oh. Iemand wilde zijn was doen en die zei eigenlijk, ja, doe mijn was.
1: Oh.
0: En dat schoot op dat moment bij mij in het verkeerde keelgat. En ja, ik heb toen ook fouten gemaakt die dag. Maar wat ik zei, ja, zei, mijn opa en oma waren net overleden binnen een maand tijd. Dus ik was ook niet helemaal mezelf. Het was corona, het was een hele moeilijke periode. Iedereen was ook...
1: Dus je vloog uit de bocht en hij...
0: Ja. Dat uit in een akkefietje. Ik heb hem op een gegeven moment dus vastgepakt in zijn gezicht. En aan het publiek eigenlijk een beetje gedenigreerd door te zeggen van... Oké, je wilt praten als een man. Ik zeg hier, mag je nu ook reageren als een man? Er stonden ook allemaal jongens omheen. En dan, ja, ik ben op dat soort momenten niet echt geschrokken. Want ja, ik heb mijn leven lang in de ring gestaan. Dus ik sta mijn mannetje wel en... Ik zie wel wat er dan gebeurt.
1: Tegen kokende olie op boksen is toch wel even wat anders.
0: Dus dat was ook direct mijn grootste valkuil. Ze gaan met mij niet op de vuist. Of diegene gaat met mij niet op de vuist. En uiteindelijk 6 maanden later. Dus voor mij was dat al helemaal uit mijn systeem. Stond hij in 1 keer in mijn cel. En vroeg hij om zelfrijs een bak. Maar ik zeg pak maar van de bovenste plank. Maar ik was op dat moment met 3 jongens aan het game. Of 2 jongens aan het game in mijn cel. En ik lette niet echt goed op. Maar ik zag wel dat hij met een pan stond. En toen besloot hij om die hele pan kokend olie over ons heen te gooien.
1: Er is een foto van, tenminste, het is te zien, hè, op de cover van je boek.
0: Ja.
1: Toch? Je hebt er echt een flinke litteken aan overgehouden.
0: Zeker, ja.
1: Waarom heb je ervoor gekozen om dit op de cover van je boek te zetten? Want dit heeft natuurlijk niks met die plofkraak te maken, toch, dat litteken?
0: Nee, maar uiteindelijk wel met leed. En vooral de gevolgen van die plofkraken, daar gaat het mij om.
1: Hmm.
0: Kijk, heel veel jongens zien natuurlijk het snelle geld. En op social media, en dan zien ze het snelle geld. En denken ze bij, oh, nou, dat gaat makkelijk, dat gaat goed, dat gaat snel. Mm-hmm. Maar ja, ik vond het gewoon echt belangrijk om ook gewoon mijn dieptepunten erin kwijt te raken.
1: Oh.
0: En te laten zien van, yo, dit schuilt daar allemaal achter. Mm. Weet je?
1: Je bent nu voorwaardelijk vrij, toch?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het geldt nog 1 jaar of 3, hè, dat je voorwaardelijk...
0: Ja, iets van 1240 dagen voorwaardelijk, ja.
1: Hoe ga je ervoor zorgen dat je die tijd, dat je niet weer het bak indraait?
0: Ja, dat gaat sowieso 100.000% niet gebeuren. Er heeft toen ook tegen mij niemand gezegd... we hebben jou nodig voor plofkraken. Ik ben daar zelf ingestapt. Ik sta altijd supersterk in mijn schoenen. Ik ben gewoon... keihard aan het werk met mijn bedrijf. Nu natuurlijk met het release van het boek. Ik wil een boksschool starten voor jongeren. Om ze aan de hand van de boksport en mijn verhaal ter ondersteuning. Of ook andere verhalen. Om ze op het rechte pad te houden.
1: Mm.
0: En dat geeft mij zoveel motivatie. Dat er ook gewoon helemaal niets in mijn systeem zegt van... Hey, laten we nog een risicootje wagen. Dat kan ook niet. Ik ben nu 39. Ja, dan op een gegeven moment...
1: Je haalt het niet in je hoofd, inderdaad. Ik zie Bas hier, die wil nog iets vragen.
2: Ja, je vertelt dat je uit een heel liefdevol gezin komt. Ja. Zit er ook nog een les in voor ouders? Want het moet voor hen ook super frustrerend geweest zijn... om jou dat circuit in te zien gaan en eigenlijk niks er tegen te kunnen doen.
0: Ja. Hadden
2: ze iets anders kunnen doen?
0: Ja, praten. Mijn ouders hebben dus wel... we hadden niet echt hele diepgaande gesprekken.
2: Hm.
0: Ik denk dat gewoon echt communicatie gewoon echt key is hierin. Met je kind.
2: Met je kind hierover praten. En ook over de tegenslagen en de dingen die ze voelen.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Blijf gewoon met elkaar in gesprek. Want dat is natuurlijk met alles zo.
2: Ja.
0: Maar zorg ervoor dat die relatie gewoon wel op zo'n punt is. Dat je wel alles tegen elkaar en durf te zeggen tegen elkaar.
2: Ja.
0: En ook gewoon echt waarschuwt voor de gevaren. En voor de consequenties. Dus ja, ik denk echt dat belangrijk is daarin.
2: Mooi.
0: Ja.
1: En dat is helder. Dankjewel voor je komst, Steven Killian.
0: Dankjewel.
1: Schrijver van het boek Plofkraker, nu verkrijgbaar in de winkel.
3: De rode draad.
1: Op de valreep van deze uitzending gaan we het nog hebben over een spraakmakende vertrekker. Esther Ouwehand kondigde gisteren haar afscheid als fractievoorzitter aan. Ze draagt het stokje over aan haar collega Christine Teunissen. Ze blijft wel aan als Kamerlid voor Partij voor de Dieren. En we gaan het er hierover hebben met het panel. Even bijkomen hoor, van het vorige gesprek ook.
4: Ja.
1: Poeh. Dat gaat er wel in zitten. Hadjar, was jij trouwens verbaasd over het vertrek van Esther Ouwehand?
4: Nou, toen het naar buiten kwam, toen dacht ik wel van, oh, dit had ik. Ik had het niet, zeg maar, nu op dit moment verwacht. Maar toen ik daar even wat langer over nadacht, dacht ik, nou, het is eigenlijk best goed te begrijpen. Zij heeft natuurlijk over een jaar hebben we de provinciale statenverkiezingen. Het is altijd wijs dat als er een change of leadership is, als er iemand anders aan het roer gaat staan, dat je dat niet te dicht op de verkiezingen gaat doen. Dus dat daar wat
5: tijd is. Weten ze bij de Partij voor de Dieren inmiddels?
4: Ja, dat weten ze daar inderdaad. Ik had de ironie daarvan even niet zo goed door. Maar
6: dus even onze
5: in 2023 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 was er een integriteitsprobleem. Volgens het bestuur van Partij voor de Dieren. Die hebben Esther Ouwehand wilde haar toen niet als lijsttrekker. Uiteindelijk is daar zoveel interne strijd over gekomen. Esther Ouwehand heeft die strijd gewonnen. En is de verkiezing gegaan. Maar goed, dat heeft de partij natuurlijk geen goed gedaan. Interne strijd voor een verkiezing, dat doet de partij nooit goed.
4: Ja, precies. Ja. En wat ik trouwens wel goed vind, hè, is zeg maar, kijk, de reden die ze aangeeft is dat ze niet meer het gevoel heeft dat zij de volle energie heeft om die functie te kunnen uitvoeren. En dat vind ik ergens wel sieren, want je kan natuurlijk haar wel sieren, want je kan als politicus natuurlijk gewoon zeggen, ik ga doordraven en ik ga maar doorbeuken, maar op een gegeven moment moet je ook soort van inzien dat de ideologie van je partij en je missie, dat soort van primair punt nummer 1 is. En als je daar niet meer ten volle soort van voor kan gaan strijden, dan is het gewoon goed om jezelf ook als een instrument voor die ideologie te zien en te zeggen, ik doe een stap opzij.
6: Ja, en je eigenlijk kwetsbaar op te stellen. In
4: ja,
6: die zin.
4: In essentie is dat wat je dan
6: waar
4: doet.
6: Waar Steven het net ook al over had. Ja. Inderdaad. Hoe opmerkelijk, Bas, is het eigenlijk dat zij geen fractievoorzitter meer is, maar wel doorgaat als Kamerlid. Is dat uitzonderlijk?
2: Ja, je ziet vaak dat mensen als ze weggaan ook echt weggaan. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het niet zo raar, want een Kamerlid zijn is zoiets anders dan fractievoorzitter zijn. Ja. Want behalve dat je natuurlijk alles voorop loopt in die Tweede Kamer, heb je ook die hele partij nog te runnen met alles wat daarbij hoort en alle kritiek die daarbij hoort en alles wat mensen daarvan je willen. En als je natuurlijk ook nog, zoals bij de Partij voor de Dieren, niet een hele rustige partij is, maar je ook nog, nou ja, het heet het over je schouder moet kijken, zeg maar, dat ook achter je niet meteen heel veilig is, is dat gewoon echt heel zwaar. Nee. En die last natuurlijk een beetje van je schouder als je Kamerlid wordt.
5: Ja. En zo uniek is het niet, want Caroline van der Plas heeft het een paar maanden geleden ook gedaan.
6: Ja, dat zouden we niet moeten vergeten, inderdaad. Ja. Ja. De afgelopen jaren, Bas, die benadrukte dat al, zijn best wel onrustig geweest, hè, voor Partij voor de Dieren. Wat waren de grootste hobbels in de carrière van Ouwehand als fractievoorzitter?
5: Nou ja, de grote hobbel was dus die leiderschapsstrijd in 2023. De afgelopen verkiezingen, een paar dagen voordat de verkiezingen plaatsvonden, kwam Nico Kofman, senator, in de Eerste Kamer met het bericht dat hij uit de partij stapte. Ja. Dat was in één keer iets waar zij zich toe moest verhouden. Er was een strijd ook over de idealen.
6: Ja, want hij vond dat de partij te veel afweek, hè, van het idee van, is het nog voor de dieren of gaat het hier ook over andere thema's, zoals
5: precies,
6: Gaza?
5: Precies, over Gaza onder andere, ook over defensie. Is er veel strijd geweest binnen Partij voor de Dieren? Hoeveel aandacht en moeten we daarvoor geven? Hoe verhouden we ons daartoe? Het was al natuurlijk echt een Partij voor de Dieren. Mm-hmm. En die partij heeft zich langzamerhand verbreed. Dat was ook een grote hobbel. Die dus een paar dagen voor de vorige verkiezingen kwamen. En ook dat heeft de partij echt geen goed gedaan.
6: Nee. Is de rust inmiddels teruggekeerd?
5: Ik denk als je kijkt naar hoe de afgelopen tijd Ines Kostic, Christine Teunissen en Esther Ouwehand met z'n drieën vanuit de Tweede Kamer opereren, dat zij dat volgens mij best wel in harmonie doen. Maar ja, dat weet Bas misschien beter. Maar
6: wat denk jij, Bas?
2: Als het is altijd een soort famous last words van het is rustig in de partij.
6: Ja, precies.
2: Je hebt één, twee individuen nodig om de hele boel weer in de fik te zetten. Dus je weet dat nooit.
6: Nee. Dus dat is altijd eventjes
4: Maar afwachten. Ik denk wel, kijk, als je gaat kijken naar Christine Teunissen, die het stokje gaat overnemen. Ja. Want inderdaad, in essentie is er oneenigheid in de partij geweest over moeten we die verbreding gaan doen. Kijk, zo'n Nicolai en Kofferman, die zeggen eigenlijk als het ware, die zien zichzelf waarschijnlijk als trouw aan de oorspronkelijke missie. Ja. Dus meer op dieren gefocust. En Ouwehand die ziet zichzelf als trouw aan het onderliggend moraal van die missie. Yes. Dus we komen op voor dieren, want we komen op voor rechtvaardigheid. En dus dat moeten we breed doen.
6: En wat gaat Teunissen, denk je, doen?
4: Die gaat totaal mee in de lijn van Ouwehand. Ja. Dat is denk ik evident.
5: Ja, toch ben ik wel benieuwd. Ik denk dat zij twee karakterologisch gezien twee hele andere persoonlijkheden zijn. Volgens mij is Christine Teunissen is minder van de bijvoorbeeld een activistisch shirt aantrekken in de Kamer. Althans, dat heeft ze haar tot nu toe niet zien doen.
6: Was het een activistisch shirt? Het was een overhemd in de kleuren van de Palestijnse vlag, toch? Ja, dat is activistisch, hè?
5: Zou ik zeggen. En, ze heeft ook wel eerder kleding aangetrokken die ze vervolgens van de Kamervoorzitter uit moest.
6: Ja, ze moest het echt uit.
4: Maar ik denk wel, dit is gewoon een partij die ooit is begonnen als guerrilla one issue partij, die aan het opgroeien is tot een meer volwassen partij dat wil Ouhan doen. En daar is Teunissen sowieso ook onderstreper van.
6: Nou, we gaan het blijven volgen. We sluiten elke vrijdag af met een cultuurtip van een cultuurkenner. Welke tentoonstelling, film of welk concert moet je dit weekend absoluut gaan checken? Vandaag een tip van Afke Boven, presentator van het NOS-journaal en schrijver van het zojuist verschenen boek Als de laatste boot vertrokken is, wat leven op de Waddeneilanden zo bijzonder maakt.
7: Mijn ultieme uittip voor dit weekend is het Keramiekmuseum in Leeuwarden. Sowieso een hele leuke stad om doorheen te slenteren, Leeuwarden. Maar het Keramiekmuseum heeft op dit moment een expositie met Bouke de Vries. En Bouke de Vries maakt van porselein, van kopjes en schoteltjes hele mooie beelden. Echt, je moet ernaar gaan kijken, want je weet niet wat je ziet. En als je er dan toch bent, zoals ik al zei, struin dan ook even lekker door Leeuwarden.
6: Ja, toch heerlijke bijzaken van het leven, jongens. Daar moeten we ook aan genieten. Bart, Bas en Hadjar, zometeen bedankt. Zometeen op deze zender Radio 1 Journaal met Marco Geitenbeek. Fijn weekend alvast. Dag.
8: BNN VARA.
9: Deze week in de perstribune van Max.
7: Ik heb een boek geschreven en hij is er net.
9: Journaalpresentator Afke Boven. Ze groeide op Ameland en heeft nu een boek geschreven over de Wadden.
7: Er zijn ook heel veel dingen waar je niet over nadenkt als je er bent. Hoe gaat zo'n gemeenschap met elkaar om als je nergens naartoe kunt?
9: En tophockeyster Xander Waard.
10: Ik heb alles gedaan wat je met hockey kan doen.
9: Ze nam afscheid van het clubhockey, maar wil deze zomer nog één keer vlammen. Met oranje op het WK.
10: Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
9: Margreet Rijntjes in gesprek met Afke Boven en Xander Waard. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
11: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
16: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
19: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
11: Marco Geitenbeek.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
20: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Of er nu wel of geen staakt het vuren is, de burgers in Libanon betalen de tol van de hardnekkige en verwoestende strijd tussen Israël en Hezbollah, die onverminderd doorgaat. Dat zo eerst het nieuws met Davy van Eck.
21: Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op de verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan, met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog steeds op de vlucht. De zoektocht naar de man is intussen volop bezig, zegt de verslaggever van de VRT.
22: En dan zoeken ze eigenlijk vooral in bossen en op en onder bruggen hier in de buurt. Maar het is natuurlijk nog niet duidelijk of die ontsnappingspoging vandaag wel gepland was op voorhand. En dan weten we ook niet of hij eventueel hulp van buitenaf heeft gekregen. Want als dat zo zou zijn, dan zou het ook wel kunnen dat hij intussen al lang niet meer in de buurt is van het ziekenhuis.
21: De gevangene is een man van in de 30 uit Rusland. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat zegt de KNVB. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. Volgens Tennet waren er meerdere opties, maar de tunnel bleef als enige over.
23: We zien dat een tunnel het minste impact heeft op bijvoorbeeld de scheepvaart en op de natuur, want die verstoor je het minst op het moment dat je een tunnel hebt. Maar dat is natuurlijk wel een stuk duurder dan de andere opties. En baggeren is ook een ondergrondse optie, maar dan zul je toch iets in de Westerschelde moeten doen. En bovengronds, daarvan hebben we gezien, ja, dat is niet vergunbaar, dus dat is eigenlijk geen haalbare optie.
21: En dus bleef alleen de tunnel over. Het is nog niet bekend hoeveel de aanleg gaat kosten. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Ze zijn begraven in de woestijn. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig en vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
20: Daar ben ik. Dankjewel, Levi. Bianca Damink die zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Bianca, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Er staan veel files, ruim 500 kilometer intussen. Dat is vrij gebruikelijk voor de vrijdagmiddag dat het al vroeg druk is. Vooral in de zuidelijke helft van het land is het op veel plaatsen aansluiten. Op de A2 ook, van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht, is een ongeluk gebeurd. Tussen Wessem en Echt is het oponthoud een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. In Noord-Holland sta je nog ruim een half uur vast op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer. De weg is weer vrij na een aanrijding, maar er zijn ook werkzaamheden. Er staat nu nog 8 kilometer file. In het westen van het land staat de langste file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 25 minuten.
20: Hij was het gezicht van de pandemie, Jaap van Dissel van het RIVM. En hij vindt niet dat Nederland eerder in lockdown had moeten gaan. Zometeen meer over zijn verhoor.
0: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
1: Vanaf morgen op NPO 2. Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
20: Celstraffen van bijna 4 jaar voor de 3 mannen die betrokken waren bij de kunstroof uit het Drents Museum. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
26: De mannen gingen professioneel en geraffineerd te werk, zegt de rechter. Hoe de rechter tot de strafmaat komt, vertel ik zo.
20: En op de banen van Roland Garros wordt getennist. De eerste halve finale bij de mannen. Commentator Jan Roelfs.
27: Jakub Mensik tegen Alexander Zverev. Zverev de eerste set gewonnen na een break op 5-5, 7-5. En een break voorsprong voor de Duitser in de tweede set, 4-2.
20: Maar eerst het coronaverhoor van Jaap van Dissel. Hij was een van de hoofdrolspelers van de coronacrisis en hij deed vandaag voor het eerst zijn verhaal onder ede. Jaap van Dissel werd verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Van Dissel was tijdens de pandemie directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. En was ook de voorzitter van het Outbreak Management Team, het OMT. Politiek verslaggever Lars Geerts die heeft het allemaal weer gevolgd. Ja, er is lang uitgekeken naar hoe Van Dissel terugkijkt op de crisis en zijn rol daarin. Was het vooral een verhoor waarin lessen werden getrokken?
28: Nou, het was een verhoor waarin heel veel werd uitgelegd over het begin van de crisis. Wie waar was, wanneer en waarom en wat voor informatie er allemaal binnenkwam. En waar dan ook de adviezen van het Outbreak Management Team, waar Van Dissel dus voorzitter van was, werden vormgegeven. En op welke informatie dat was gebaseerd en wie daar vervolgens allemaal in zaten in het Outbreak Management Team. En als er dan toch een les getrokken werd uit die beginperiode, dan was die les voor Van Dissel dat ze toch wat sneller hadden moeten kijken naar hun eigen kennis en inzichten en misschien wat minder hadden moeten vertrouwen op de informatie die kwam van de Wereldgezondheidsorganisatie. Want, zo zei hij, al onze adviezen waren gebaseerd op het feit dat het virus in het begin leek alleen overgedragen te worden door mensen met klachten. Maar wij kwamen er in Nederland, vooral in Brabant, al vrij snel achter dat dat niet het geval was. En Van Dissel zei, daar heb ik wel een les uit getrokken.
29: Nou, wat beter kan, en daar trek ik onmiddellijk het boetekleed voor aan, is dat we ons minder afhankelijk hadden moeten stellen van de WO-berichten. Want ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die... ik wil niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig. Die onvolledigheid hadden wij misschien beter moeten waarderen. Ik vind ook dat we in de initiële communicatie over het virus daar ook veel te veel op vertrouwd hebben. En dan communiceren dus ook, nou, waarschijnlijk kunnen we het allemaal indammen. Want het lijkt op dat SARS-CoV-1, op grond ook van die rapportage. En dat bleek toch allemaal wat anders te liggen.
28: Ja, de communicatie aan het begin was vrij stellig. Namelijk dat je het alleen zou kunnen krijgen op het moment dat je al klachten had. En het advies was dus ook binnenblijven bij klachten. En ook werd er alleen getest bij klachten. Dat bleek achteraf niet voldoende te zijn. En Van Dissel zei over, dat hadden we achteraf anders moeten doen.
4: Ja, en als dat eerder bekend was geweest, was er dan ook eerder ingegrepen?
28: Nou ja, dat is natuurlijk de grote hamvraag. Hè. Had je dan eerder maatregelen getroffen als je het had geweten? En dat was dus ook wat de commissie wilde weten.
6: Zou u in een geval van een volgende crisis die zich op dezelfde manier manifesteert als dat we met het coronavirus hebben gezien, met de kennis van nu adviseren om eerder in te grijpen?
29: Ja, eerlijk gezegd weet ik dat gewoon niet. En dat meen ik serieus.
6: Hè? En waar zit dan uw twijfel op dit
29: moment? Nou, mijn twijfel zit erin dat een goede maatregel op het verkeerde moment gekozen de boel volledig kan verpesten.
6: Wat bedoelt u daarmee?
29: Nou, daar bedoel ik mee dat je bijvoorbeeld zegt, we hebben een paar gevallen in Brabant, we gooien Nederland dicht. Hè, want dat is dan eigenlijk de consequentie. Ja, ik weet niet of iedereen in Nederland denkt, vind ik dat nou een goed idee? Als ik in Groningen woonde, ik heb nog geen virus gezien, mag helemaal niks meer.
28: Volgens Van Dissel moeten mensen wel het idee hebben dat er ook werkelijk iets aan de hand is voordat je ze kunt dwingen tot verregaande maatregelen als thuisblijven, anderhalve meter afstand houden. En als je dat te vroeg doet, dan kan het fout gaan. Hij haalde een voorbeeld aan van een staat in Amerika, Washington, waar ze dat in zijn ogen te vroeg hebben gedaan. En waar op het moment dat het echt nodig was, er geen vertrouwen meer was in de overheid, omdat ze te veel hadden en te vroeg hadden gewaarschuwd. Dus hij stelt, was het nou werkelijk anders verlopen als we het eerder hadden geweten, dat durfde hij niet aan.
4: Nee. Hij was een van de belangrijkste gezichten in die pandemie. Er was ook best wel veel kritiek op de rol die hij had als adviseur van het kabinet. Vond hij die rol zelf ook te groot of hoe kijkt hij daarop terug?
28: Nou, nee, dat vond hij eigenlijk niet. En zeker niet in het begin. Daarvan zei hij, ja, ik had daar eigenlijk wat vaker willen zijn. Dat kwam omdat vanuit het kabinet natuurlijk heel weinig tot niets bekend was over hoe infectieziekten werken, hoe zo'n virus werkt. En dat Van Dissel die kennis wel had en heel graag dat wilde overdragen. Waar hij wel op een gegeven moment moeite mee had, was de manier waarop de politiek vervolgens ging leunen op de wetenschap en de woorden die ze daarbij gebruikten. Namelijk, wij volgen hierin de wetenschap. En dat legde heel veel druk op Van Dissel en op het outbreak management team.
29: Politiek advies uiteindelijk moet politiek zijn en een wetenschappelijk advies wetenschappelijk. Dat moet je blijven scheiden.
6: Vond u dat het kabinet zich verschool achter OMT adviezen?
29: Nee, dat soort termen vind ik allemaal niet. Maar ik vind wel dat een volgende keer moet je daar gewoon veel scherper op zijn. Als te vaak gezegd wordt dat het OMT-advies het kompas is en dat geeft de richting aan, zo doen we het. En je maakt niet duidelijk dat er ook een BAO en een politieke afweging is. En dat zit hem vaak in kleine zinnen, hè, want in plaats van kompas had je bij wijze van spreken ook kunnen zeggen, nou, we hebben kennis genomen van het OMT-advies, we hebben kennis genomen van het BAO-advies en dit is ons politieke besluit. Dat kan dan nog steeds. U zegt eigenlijk dat advies volgen, dat is prima. Maar dan geef je naar buiten toe duidelijk aan, het zijn gescheiden werelden, zo zien we ze ook. En we willen politieke besluiten nemen die we politiek willen verdedigen in de Kamer.
28: En Van Dissel zei daar ook nog bij dat veel sneller duidelijk gemaakt had moeten worden dat allerlei keuzes over de maatschappij, wat er dicht ging en dergelijke, dat daar ook adviseurs achter zaten die over de maatschappij adviseerden en niet per se medisch. En dat duurde te lang voordat er vaste teams werden opgezet die dat soort adviezen gaven in plaats van alleen de medische.
4: Duidelijk. Nu wordt Aalbersberg verhoord. Daar horen we jou volgend uur over, politiek verslaggever Lars Geerts. Geraffineerd en zeer professioneel, zo omschreef de rechtbank de kunstroof uit het Drents Museum in Assen vorig jaar. De drie betrokken mannen kregen vandaag bijna 4 jaar cel opgelegd voor de roof van de eeuwenoude Roemeense gouden helm en 3 armbanden. Verslaggever Matthijs van der Wiel was vandaag bij de zaak. 2 van de 3 verdachten die hadden afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Als de spullen terug zouden komen, dan zouden ze in ruil daarvoor zou de strafeis met een derde worden verlaagd. Is de rechter daarin meegegaan?
26: Nou ja, die uitspraak van de rechter die wijkt toch op allerlei punten af van die procesafspraak. Want de rechter legt niet deze straffen op omdat dat zo onderhandeld is tussen het OM en de advocaten van de verdachte. En laat ook zien, OM en verdachte kunnen afspraken maken, maar wij, de rechtbank, bepalen uiteindelijk wat de straf wordt. Bijvoorbeeld gaat de rechtbank uit van een veel hogere basisstraf voor deze feiten. 78 maanden in plaats van 66. De rechtbank zegt ook, ja, dit was erg ongebruikelijk. Procesafspraken maak je normaal gesproken om de rechtspraak efficiënter te maken. En, zegt de rechter, het zou oneerlijk zijn, het zou rechtsongelijkheid zijn om de derde verdachte geen strafkorting te geven, want de spullen zijn terug, daar gaat het om. En het is niet duidelijk wie daarbij welke rol heeft kunnen spelen. Niemand heeft openheid van zaken gegeven. Het is dus niet zo hier dat wie meewerkt daarvoor wordt beloond. Het gaat er hier om of het nou door afspraken is of niet, dat de spullen terug zijn, zegt de woordvoerder van de rechtbank.
7: Voor de rechtbank is bepalend dat op een adembaan na de kunstschatten weer terug zijn. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat een zucht van verlichting is geweest.
26: Dus een korting van een derde van de straf, die had er ook kunnen komen zonder die overeenkomst tussen de verdachte en het Openbaar Ministerie.
7: Uiteraard is de impact van een feit van belang voor de strafmaat. En als de inbreuk die gemaakt is met het strafbare feit op de rechtsorde ook weer gecompenseerd wordt doordat de buit terug is, dan houdt de rechtbank daar uiteraard zelf ook al rekening mee.
26: Dus die hele overeenkomst was wat dat betreft niet eens nodig geweest?
7: Procesafspraken hebben natuurlijk als eerste doel om een proces doelmatig en efficiënter te laten verlopen.
26: Het is nu niet sneller gegaan, want de hele zaak is toch behandeld.
7: Het is niet sneller gegaan, omdat die procesafspraken heel kort voor de zitting zijn gemaakt. Ook met twee van de drie verdachten. En uiteindelijk onderdeel van die procesafspraken waren met name ook het terug laten keren van de buit.
26: Toch ontbreekt er nog een armband?
7: Er ontbreekt nog één armband, ja.
26: En maakt dat dan niet uit?
7: De rechtbank heeft nadrukkelijk overwogen, ook in de strafmaat, dat niet de volledig buit terug is.
4: Die derde armband, Matthijs, is nog steeds onduidelijk waar die is gebleven?
26: Ja, is nog steeds onduidelijk. Er is hier in de gangen van de rechtbank veel over gespeculeerd. Heeft de derde verdachte de derde armband? Hebben ze hem bewaard als garantie, een zekerheidje? Totdat blijkt dat de deal overeind is gebleven. Advocaten die ik ernaar vroeg deden er geheimzinnig over. Het antwoord was steeds, er is vastgesteld dat de derde armband niet teruggeleverd kon worden. De enige advocaat die ik er vandaag iets over kon vragen was Mirre Dijk, advocaat van verdachte Jan B. Een van de twee die een deal sloten.
10: Wij hopen van harte dat die derde armband ook terugkomt.
26: Waarom kon die niet worden teruggegeven?
10: Daar kan ik niets over zeggen. Daar ga ik geen commentaar op geven.
26: Gaan we hem een van de komende weken zien?
10: Dat zou mooi zijn. Dat hoop ik denk ik net zo erg als u.
26: Maar de zaak is nu afgerond. De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Volgens afspraken die gemaakt zijn vooraf komt er geen hoger beroep. Is het dan niet het moment om duidelijkheid te geven over waar het spul gelegen heeft, hoe het is teruggegeven en wat er met die derde armband aan de hand is?
10: Ik kan daar verder niet op reageren.
26: U kan het niet of u wil het niet?
10: Ik ga daar niet op reageren verder. Nee.
26: Ja, u weet het wel?
10: Dat zeg ik niet, nee.
26: Ja, iedereen wil het weten.
10: Ja, dat snap ik, ja. Okay. Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons. Ja.
26: Heeft hij daar geen invloed op?
10: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
26: Dat klinkt zo vaag.
10: Ja, dat is het wat ik erover kan zeggen.
4: Jeetje, ja. Nou had een van de verdachten ook nog iets opmerkelijks aan, begreep ik. Dat was een t-shirt met een helm erop, Matthijs.
26: Ja, de helm. Opmerkelijk zeker. Verdachte Douglas Chesley W. Een t-shirt met een afbeelding van die helm van Cotofenesti. En de tekst Book Arrest in twee woorden op zijn Engels. Maar als je het opleest, dan hoor je ook de naam van de Roemeense hoofdstad waar de helm vandaan kwam. Het verwijs blijkt nu naar een site waar hij deze t-shirts verkoopt voor €49,95. En petjes ook met dezelfde tekst. En er staat bij Not Guilty by Design. Hij heeft de tekst, misschien hebben jullie gehoord over de verhalen rondom de Gouden Helm. Ik wil een positieve draai eraan geven en heb dit merk opgericht. Nou ja, opmerkelijk, want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd. En hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
4: Verslaggever Matthijs van der Wiel, dankjewel. Gaan we even naar Parijs, want we rollen de derde set in. Commentator Jan Roefs.
27: Ja, want de tweede is gewonnen door Alexander Zverev. Toch wel met overmacht. Een matige tweede set van de Tsjech Jakub Mensik leverde twee keer zijn opslag in. Dus die tweede set is voor Zverev. Had de eerste set al gewonnen met 7-5. Dus twee sets tegen 0 voor de Duitsers. We zijn net begonnen aan de derde set.
20: Kijken we eens naar andere media. Wat melden die over wat er in Nederland gebeurt, Levi?
21: De politie heeft een man van 38 uit Rotterdam opgepakt op verdenking van brandstichting in een huis in Rotterdam-Feyenoord, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Bij die brand zondag kwam een man van 44 uit Zwijndrecht om het leven. Hij was niet de bewoner van het pand. Meer dan 60 huizen moesten worden ontruimd omdat er veel rook vrij kwam. De exacte rol van de verdachte wordt nog onderzocht. Mogelijk gaan we aan het eind van de zomer €3 per liter aan de pomp betalen, zo, lezen we bij BNR. Ja, dat is nogal wat. Dat komt omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is en de wereldwijde olievoorraden snel aan het verminderen zijn, legt Jillis van den Beukel van het Haag Centrum voor Strategische Studies uit.
8: Dus je gaat eigenlijk naar een nieuwe fase toe, die pijnlijker wordt, waarbij je meer richting tekorten gaat. En dat is eigenlijk wat al die oliebedrijven en ook handelaren aangeven, van die rustige tussenfase van een paar maanden, die begint nu op zijn eind te lopen.
21: Hij benadrukt wel dat dit alleen geldt als de straat van Hormuz zo dicht blijft als die nu is. Er zijn ook nog andere scenario's mogelijk, zoals een gedeeltelijke opening van de zeestraat voor een aantal landen. In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. Omdat de politie nog niet weet wie het slachtoffer is er een onderzoek gestart. Is te lezen bij Omroep West. Het gaat om een witte vrouw van rond de 30 met een normaal postuur en half lang blond haar. Ook heeft ze twee kenmerkende tatoeages op haar linker onderarm en rondom haar buik. De politie hoopt op tips. En aan de rand van Jouren in Friesland worden vaak kittens gevonden. Het gaat meestal om jonge katjes van poezen die als muizenjagers op boerderijen leven. Als ze zwanger zijn, gaan ze de bosjes in om daar te bevallen, vertelt de dierenambulance aan Omroep Friesland.
11: Ik denk dat door het bos dat er gewoon veel beschutting is voor moeder. Dat zij hier waarschijnlijk nog wel eten kan vinden ook. Ja, het is hier niet heel druk qua mensen. Ja, gewoon, ja, het is een mooi plekje om je te verschuilen, denk ik, met haar kroost.
21: Het probleem speelt al jaren. De dierenambulance in Friesland roept daarom iedereen op om boerderijkatten te laten steriliseren of castreren.
20: Gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
24: Er staan behoorlijk wat files, vooral in de zuidelijke helft van het land. En wat nu ook opvalt is de A12 van Arnhem naar Den Haag. Het staat daar helemaal vast tussen Driebergen en de Meren. Ruim een uur vertraging heb je daardoor een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Het is ook druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Lexmond. Daar is de vertraging bijna een half uur.
25: NOS Radio 1 Journaal.

0: Home van Caribou. Met veel ceremonieel kondigden Libanon en Israël gisteren een akkoord aan over een nieuw staakt het vuren. Maar dat bestand hangt wel af van Hezbollah. En dat piekert er niet over om te ontwapenen. Ondertussen gaan de bombardementen op Libanon onverminderd door. Hulporganisatie Care Nederland ziet de stress en de wanhoop bij burgers in Zuid-Libanon toenemen. En Denise Dunmes van Care Nederland is hier in de studio. Goedemiddag. Wat zijn de verhalen die jullie horen daar vanuit Zuid-Libanon?
1: Ja, de situatie is voor echt heel veel mensen ontzettend onzeker. Je ziet dat mensen er nog elke dag best wel zorgen maken of hun kinderen wel eten krijgen, of ze niet weer op de vlucht moeten slaan. En dat zeker als je ziet dat ze al vaker, meerdere keren al moesten vluchten. Mm-hmm. En zo'n 130.000 mensen in opvanglocaties zitten. Ja, dat is super schrijnend. Dus het beeld van vrede is voor heel veel mensen nog heel ver weg. En tegelijkertijd zien we ook dus heel veel kinderen met enorme stress. Een ouder vertelde bijvoorbeeld dat haar kinderen gewoon 's nachts bang wakker worden, omdat ze denken dat er weer een explosie plaatsvindt. Heel veel zorgen maken over de toekomst. Een moeder die vertelde dat haar dochter op haar nagels zit te bijten van de stress. En het nu zo erg is geworden dat ze eigenlijk op haar vingers aan het bijten is. Dus het laat ook echt wel zien dat mensen heel erg nog die hulp nodig hebben en last hebben van de situatie.
0: Ja, en die verhalen zijn er dus. Ondertussen zijn er dan ook berichten over zo'n staakt het vuren. Hoe wordt daarop gereageerd? Wordt er überhaupt op gereageerd? Want ze zijn met iets anders bezig.
1: Ja, mensen snakken natuurlijk enorm naar vrede. Ja. En dat willen ze heel graag. Maar als je leeft in diezelfde realiteit, dat je elke dag erachter moet komen wat je die dag gaat eten of hoe de situatie is de volgende dag. Ja, dat is natuurlijk super onzeker. Dus voor heel veel mensen is vooral die rust en het stoppen van het geweld enorm belangrijk.
0: Ja. Dat hebben ze dus wel in hun hoofd. Maar durven ze daar dan op te hopen als ze horen van zo'n staakt het vuren?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er altijd hoop is. Dat mensen altijd hopen.
0: Plekken als Libanon waar het zo vaak al mis is gegaan en zo vaak hoop nodig is.
1: Ook. Ja, en ik denk dat mensen dat ook echt wel doen. Maar tegelijkertijd kunnen we natuurlijk niet om die realiteit heen. Waar mensen mee zitten elke dag.
0: Ja. U noemde al meer dan 130.000 mensen die in een opvangplek zitten. Hoe is het daar in die opvangplekken?
1: Ja, de opvangplekken zitten echt overvol. Hè. Er zitten echt veel meer mensen dan die opvangplekken aankunnen. En ze zitten er eigenlijk ook. Mensen zitten daar ook veel langer dan de bedoeling is. Dus het zit vol, er is weinig privacy, weinig hygiëne. Dus bijvoorbeeld dat toiletten en douches gewoon door hele grote groepen worden gebruikt. Dus ook heel moeilijk echt goed schoon te houden zijn. En dus ook privacy, wat ik zei over bijvoorbeeld dat mensen heel dicht op elkaar zitten. En dat ook risico's bijvoorbeeld voor vrouwen en meisjes daardoor toenemen in zo'n setting.
0: Ja, dat is hoe het leven in die opvangplekken is. Maar er zijn ook nog veel meer mensen die daar niet zijn. Hè? Hoe is het leven voor hen op dit moment?
1: Zeker. En bijvoorbeeld als je kijkt naar Zuid-Libanon, waar heel veel van de aanvallen nu plaatsvinden. Die mensen moeten echt hals over kop steeds van de ene plek naar de andere plek vluchten. En die zitten ook in de onzekerheid. Want kan ik wel thuis blijven? Kan ik in mijn eigen huis blijven? Komt er geen bom op mijn huis? Dus voor hun is die onzekerheid er. En tegelijkertijd zijn daar ook minder voorzieningen in gebruik, omdat ze bijvoorbeeld kapot zijn of gedeeltelijk maar. Dus bijvoorbeeld gezondheidszorg is heel moeilijk bereikbaar voor heel veel mensen daar. Watervoorzieningen. En dat zijn nou ook de plekken die wij dan heel moeilijk kunnen bereiken, omdat die aanvallen dus doorgaan.
0: Ja, dus het is en onveiliger. Dus hard nodig zijn om mensen hulp te geven.
1: Ja, zeker. En dat maakt het dus heel erg lastig. Het is echt heel hard nodig dat die aanvallen natuurlijk stoppen. Maar het betekent ook dat het heel belangrijk is dat de toegang tot die gebieden beter moet worden. Ja. En wij veiliger gewoon naar plekken kunnen gaan waar mensen dat hard nodig hebben.
0: Ja, de hulpverlening is dus best moeilijk op dit moment, kunnen we stellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Dank voor deze blik op Zuid-Libanon. Denise Dunmes van Care Nederland. 2 dagen geleden hingen er nog dikke rookwolken boven Sint-Petersburg door een Oekraïense droneaanval. En nu heeft de Russische president Poetin gesproken op een economisch forum daar. Wat zei hij?
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: NPO Radio 1.
0: Het is precies 4:30, de hoofdpunten uit het nieuws. Levi?
5: De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Volgens NASA is er een lek in de luchttoevoer. Een astronaut probeert dat nu te dichten. Het Chinese leger zegt dat het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. Ze kwamen vast te zitten en zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. En twee enorme elektriciteitstunnels onder de Westerschelde moeten elektriciteit naar Zeeuws-Vlaanderen gaan brengen. Netbeheerder Tennet deed de afgelopen tijd onderzoek naar de beste manier. Hoogspanningsmasten vielen af omdat bewoners en politici vreesden voor de natuur.
0: Roos van den Knol is hier voor het weer. Als je geniet van de zon, dan zie je ook alweer een dreigende wolk aankomen. Het is een beetje opletten wanneer je naar buiten gaat op dit moment, geloof ik.
6: Inderdaad, vooral in het binnenland komen er op dit moment nog buien voor. In Noord-Holland, op de Waddeneilanden en in grote delen van Friesland. Ook in Zuid-Holland is het op dit moment al wel grotendeels droog geworden. En de trend is dat die buien later vanmiddag en vanavond dan geleidelijk ook het binnenland gaan verlaten. Trekken weg naar Duitsland, dus op steeds meer plaatsen. Wordt het droog en breekt de zon nog door. Dus ik denk dat we best nog wel een mooie slot van deze dag gaan hebben. Zitten af en toe nog wel een paar stevige regenbuien bij, maar het is lang niet zo intens als die buien van gisteren. Die waren toch nog wel een stukje zwaarder.
0: Ja.
6: Maar tijdens het weekend zijn we nog niet helemaal van die buien af. Zaterdag begint nog wel droog, maar dan neemt wel de bewolking al wat toe en dan gaat het voornamelijk in de middag en avond weer regenen. En zondag is het dan precies andersom. Beginnen we met wat buien in de ochtend en dan wordt het in de loop van de middag wat droger. En temperaturen die blijven wel een beetje aan de lage kant voor deze tijd van het jaar. Meestal zo'n 17 tot 20 graden. En als de zon dan nog even doorbreekt, zoals vandaag ook het geval is, kan het toch wel 20 of 21 graden worden. Dus met een droog moment, met wat zon en met die 20 graden, is het ook zeker nog niet slecht.
0: Ja, vanaf zaterdagmiddag binnen en zondagmiddag weer naar buiten.
6: Exact.
0: Dankjewel, Roos Marijn. En Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is nu op de weg?
7: Ja, er zijn nog wel veel mensen onderweg naar huis. Er staat 570 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land is het erg druk. De A2 van Eindhoven naar Maastricht die is wel weer vrij na een ongeluk bij Echt. De vertraging is nog een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag ging het mis bij de Meren. Daar zijn twee rijstroken dicht. En vanaf Bunnik is het oponthoud meer dan een uur. Op de A7 in Noord-Holland staat een flinke file van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en de afrit Avenhoorn. Daar heb je een half uur tijdverlies. En ook op de A27 sta je een half uur vast van Utrecht naar Gorkum. Het rijdt daar langzaam tussen knooppunt Rijnsweert en Lexmond.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Marco Geitenbeek.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Sint-Petersburg sprak de Russische president Poetin zojuist ter afsluiting van een economische conferentie. Ruslandgezinde landen waren daar bijeen voor een soort Oostblok-versie van het World Forum in Davos. En Rusland en Oekraïne-redacteur Wessel de Jong die heeft de speech gevolgd. Welkom. Die top die begon wel heel ongelukkig, hè, voor Poetin, met die grote rookwolken boven de stad vanwege die drone-aanvallen van Oekraïne.
4: Ja, dat was natuurlijk ronduit een blamage, ja. Natuurlijk. Dat de Oekraïnse drones daar juist op dat moment natuurlijk insloegen, die hele grote olieraffinade reikten. En dus al die gasten daar, die internationale gasten daar toestroomden, terwijl Petersburg eigenlijk helemaal zwart zag. Maar natuurlijk in die speech zojuist die Poetin gaf, geen woord daarover, dat zul je begrijpen. En dat is denk ik eigenlijk wel kenmerkend voor de speech waar we naar hebben zitten luisteren, dat hij eigenlijk volkomen los staat van de realiteit, het verhaal dat hij hield. He, zo zei hij, ja, Rusland heeft bijvoorbeeld een heel laag, hartstikke goed, heel laag werkloosheidspercentage. Ja, wat zou je zeggen, alle mannen zijn aan het front. Dus er is juist een gierend tekort aan arbeidskrachten aan het land. Geen woord daarover. Hij zei, ja, de industriële productie gaat natuurlijk heel sterk omhoog. Ja, zegt er dan niet bij dat 40% daarvan ongeveer rechtstreeks naar het front gaat en verder natuurlijk niet bijdraagt aan de economie. Dat wordt daar gewoon opgeblazen. Dat gaat daar eigenlijk natuurlijk gewoon de lucht in. Werd daar natuurlijk verder niks over gezegd. Verder natuurlijk het meer abstracte gedeelte. Zegt hij dat hij op zoek is naar een nieuwe, rechtvaardiger wereldorde. Dus het was ook wel erg tegen het Westen gericht. En vooral om natuurlijk zijn, al zijn uitgenodigde gasten, om die vooral natuurlijk te paaien. De BRICS-landen, zei hij. Ja, die zijn natuurlijk inmiddels al, die zijn al veel belangrijker dan de G7 allemaal. Hè. Dus Brazilië, India, Rusland en China. Allemaal al veel belangrijker dan die G7. Vergeet die G7, maar wij gaan het doen met z'n allen. Ja, ondertussen is de man zelf natuurlijk hartstikke geïsoleerd.
0: Ja, je schetst al hoe de oorlog vat heeft op de economie van Rusland, maar niet genoemd wordt. Kwam die oorlog met Oekraïne überhaupt aan bod?
4: Eigenlijk maar heel terloops. Het was dus die hele litanie tegen Europa eigenlijk. En ja, Europa, zegt hij, Europa met zijn huidige houding, met zijn huidige elite, zorgt alleen maar voor chaos. Ja, dan moet je natuurlijk de zin afmaken eigenlijk, namelijk door Oekraïne te blijven steunen, waardoor volgens hem de oorlog natuurlijk doorgaat, doordat Europa Oekraïne blijft steunen. Dat was die oorlog natuurlijk al lang afgelopen.
0: Ja, dat zegt hij niet, dat moet je zelf afmaken.
4: Dat moet je er dus zelf bij denken. Inderdaad, dat noemt hij dus niet een grote litanie tegen die Europeanen. En verder kruipt hij natuurlijk heel typisch Russisch, kruipt hij in die slachtofferrol. Van ja, het Westen zal altijd wel een middel zoeken om ons te bestraffen. Of het nou Oekraïne is, of de homorechten, of ja, onze rol in het Midden-Oosten. Ze zullen ons altijd willen pakken, heel typisch Russisch. En ook heel typisch voor Poetin, om eigenlijk dan Oekraïne in een soort lange reeks te noemen, is maar een detail, is maar een bijzaak. Dat is ja vintage Poetin, zou je kunnen zeggen.
0: Vandaag was juist wel dat nieuws over die brief, hè, van de Oekraïnse president Zelensky. Die schreef een open brief aan hem. Wat stond daarin?
4: Ja, zeg, nou, het belangrijkste is natuurlijk dat hij weer Poetin uitnodigt om te gaan praten. En die zegt hij, nee, je moet niet naar Kiev komen. Ik kom ook niet naar Moskou. Laten we gewoon in Zürich of in Turkije, laten we samen gewoon gaan praten. Want Vladimir, je bent nu al 26 jaar ben je aan de macht vanaf 2000. En ongeveer de helft van de tijd ben je bezig met oorlog voeren tegen ons. Is het niet eens een keertje tijd om daarmee te stoppen? Vergeet niet, het is een open brief, dus het is ook een heel groot deel propaganda. En hij grijpt natuurlijk dit moment aan. Het is natuurlijk de showman, dat is natuurlijk zijn bijnaam van Zelensky. Grijpt dat moment aan om te vertellen hoe goed het nu met Oekraïne gaat. En zegt hij, ja, onze drones kunnen Petersburg bereiken. Dat heb je gezien. En die kunnen misschien ook nog wel veel verder komen. En ja, stop er nou maar mee, want je verliest nu ongeveer per maand meer dan 30.000 soldaten op het slagveld. Meer dan je er kunt mobiliseren. Dus stop ermee. Dat is de belangrijkste boodschap.
0: Dat was de brief, maar er is geen brief teruggestuurd en misschien ook wel geen woord aan gewijd. Of
4: er is in deze speech niet, maar de woordvoerder van Poetin heeft er natuurlijk wel over gepraat, Peskov. En die reageert dan altijd met zijn bekende glimlachje. Ja, hij is natuurlijk, Zelensky is natuurlijk altijd welkom hier natuurlijk in Moskou om te komen praten. Ja, weet je, Zelensky is geen Navalny, de oppositieleider die toen ooit, weet je, misschien nog vrijwillig terugkeerde naar Moskou en nooit meer terug. Nou ja, dus daar in een kamp is omgekomen, vermoord, zullen velen zeggen. Weten we niet zeker. Dat gaat Zelensky zal daar niet, die zal daar niet inlopen. Dus,
0: nee, die is welkom, zegt hij. Maar ja,
4: dat is natuurlijk veel te link om zoiets te doen. En zegt Poetin dan ook in een reactie, ja, we zijn natuurlijk altijd bereid om een compromis. Maar een compromis van Poetin moet je natuurlijk altijd goed naar luisteren. Dat betekent dat je moet doen wat hij wil. Hij wil zijn doelen realiseren. Namelijk, hij wil die oostelijke Oekraïne, die Donbass wil die hebben. En ja, dan is hij wel bereid iets te doen. Dat is een Russisch compromis, niet een compromis voor de Oekraïners.
0: Nee, duidelijk. Rusland, de Oekraïne, redacteur Wessel de Jong. Dank je wel. Dan gaan we eens naar de wijn, want het was een goed wijnjaar in ons land. Vorig jaar werden er 1,5 miljoen flessen wit, rosé en rood gemaakt in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten. Johan van der Velde is van Wijngaard de Kleine Schorrel op Schouwen-Duiveland. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Is dat herkenbaar?
11: Gaan we het over wat gezelligs hebben nu?
0: Ja, over wijn dachten we. Is het herkenbaar? Was 2025 een goed wijnjaar?
11: Ja, 25 was mooi gelukkig. Ja hoor.
0: Ja, hoe komt dat? Wat maakte het zo'n goed wijnjaar?
11: Ja, druiven houden toch wel een beetje van droog warm weer. Een beetje net als wat een mens lekker vindt, daar houden druiven ook van. Dus niet te veel regen, niet te koud. Geen vorst, geen hagel.
0: Ja, en wat gebeurt er dan bij die druiven? Die kunnen goed groeien.
11: Ja, precies. Dan groeit alles. Dan heb je geen last van schades. Hè? Dus van verlies, van ziektes. En dan is de vruchtzetting mooi. Ja, mooi egaal.
0: Dus ook bij jullie kwamen er veel flessen van de wijngaarden?
11: Ja, nou, niet buitensporig veel, maar in ieder geval naar tevredenheid.
0: Maar hoeveel zijn dat er?
11: Ja, wij produceren nu zo rond de 100.000 flessen per jaar.
0: Ja. En is dat dan, als het weer zo belangrijk is, zit u constant buienradar te checken, al het weer op de voet te volgen?
11: Nou, dat valt wel mee hoor. Maar het blijft Nederland. Hè? Dus je weet dat je ook wel eens een keer wat minder weer te verduren krijgt. En dat is denk ik ook wel gewoon een beetje de uitdaging. Joh. Want dat is wat of ons werk leuk maakt en bijzonder maakt.
0: Ja, want dat is wel anders dan in Zuid-Frankrijk als het gewoon de hele zomer mooi weer is bijna.
11: Ja, precies. Ja, al hebben ze daar ook weer andere dingen tegenwoordig. Maar het is... Ja. Klopt helemaal wat je zegt.
0: Nou is driekwart van de geproduceerde wijn in Nederland witte wijn. Hè? Dat,

0: Of ons werk leuk maakt en bijzonder maakt.
1: Ja, want dat is wel anders dan in Zuid-Frankrijk als het gewoon de hele zomer mooi weer is bijna.
0: Ja, precies. Ja, al hebben ze daar ook weer andere dingen tegenwoordig. Maar het is, klopt helemaal wat je zegt.
1: Nou is 3/4 van de geproduceerde wijnen in Nederland witte wijn. Hè? Dat is ook wat jullie maken. Wat zit daar voor reden achter?
0: Ja, klopt. Wij hebben eigenlijk van begin af aan besloten om uitsluitend wit te maken. Bij ons was de keuze vrij snel duidelijk. Omdat dat natuurlijk is. Omdat Zeeland is beroemd om zijn mosselen, kreeftvis en oesters.
1: Mm-hmm.
0: Dus wijnen produceren die daar mooi bij passen. Dat is lekkerder, makkelijker en duurzamer. Daarnaast is het voor rood vaak ook nog wat echt wel aan de koude kant in Nederland. En zeker hier aan de kust. Waar altijd wel een briesje staat. Hè. Voor rode druiven heb je gewoon meer hitte nodig. Dus dat zie je ook gewoon wat meer zuidelijker in Europa.
1: Ja, de witte druif kan wat meer koelte verdragen en wat meer guur weer.
0: Ja, nou, wat meer koeler weer inderdaad. En dan moeten we het vooral van de zonneuren hebben. En ja, die hebben we hier in Zeeland natuurlijk ruim schoots voldoende.
1: Ja, nou viel er ook iets op dat het aantal wijnen met een kwaliteitskeurmerk is toegenomen. Dat noemen de beschermde oorsprongsbenaming, BOB. Bijna 1 op de 5 Nederlandse merken die voldoet daaraan. U ook, hè? Hoe kom je daarvoor in aanmerking?
0: Ja, zo'n BOB, dat is eigenlijk een net als in Frankrijk een appellation of een IGP of AOC. Het betekent eigenlijk dat het gebiedje waar je zit een beetje extra bekroond wordt. Hè? Hoe bijzonderder het stekje, hoe hoger de kwaliteit van de wijn. En zo hebben we inmiddels in Nederland ook een aantal van die stekken.
1: Want uw plek is dus ook bijzonder. Wat is er bijzonder aan uw plek?
0: Ja, wij zitten op een oud rivierbed. Vroeger was het eiland in tweeën gesplitst. We hebben hier geen zandgronden die je veel tegenkomt in Zeeland. Ook geen zware klei, maar juist een zavelgrond. En die ook nog heel hoog kalkhoudend is vanwege de schelpen die hier in de bodem zitten.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk een uniek stekje.
1: Ja. Nou, dan op naar het volgende wijnjaar. Hè. Ziet het er al veelbelovend uit, 2026?
0: Ja, tot nu toe zijn we stiktevreden, maar De ervaring leert ook dat je pas wat kunt roepen op het moment dat het in het vat zit. Dus, we oogsten half september is de verwachting. Dus dat is voor Nederlandse begrippen wel weer aan de vroege kant. Hè. Dus we lopen voor op schema, wat wel fijn is. En zoals ik zeg, tot nu toe niet al te veel problemen eigenlijk.
1: Nou, hopen dat de zon lekker blijft schijnen daar in Zeeland. Dank voor dit gesprek, Johan van der Velde van Wijngaard. De kleine schorrel op Schouwen-Duiveland. Wat melden media in het buitenland, Levi?
2: Dat het opnieuw onrustig is in Brussel, dat schrijft de VRT. Gisteren liepen protesten tegen bezuinigingen op het Franstalige onderwijs uit de hand. En ook vandaag gaat het er heftig aan toe in de Belgische hoofdstad, ziet deze verslaggever.
3: De politie heeft echt gechargeerd. Er zijn slagen gevallen. Een vuilbak stond in brand. Een verkeerslicht heeft er bijna aan moeten geloven. En je hoort het denk ik op de achtergrond. De politie is hier massaal aanwezig en aan het ingrijpen.
2: Ondanks de protesten zijn de bezuinigingen op het Franstalige onderwijs wel goedgekeurd in het parlement. De Amerikaanse Senaat heeft een omvangrijk pakket van $70 miljard... voor de handhaving van de immigratiewetgeving aangenomen. Dat meldt CNN. Het geld is onder meer bedoeld voor immigratiedienst ICE en de grensbewaking. 1 Republikeinse senator stemde tegen de wet, die na een marathonstemming van 18 uur werd aangenomen.
1: Zo.
2: De wet moet nog wel goedgekeurd worden door het Huis van Afgevaardigden, maar ook daar hebben de Republikeinen een meerderheid. De Franse president Macron heeft zijn steun uitgesproken aan Roemenië. Dat is te zien bij persbureau Reuters. Dat deed Macron vanwege de zeedrone die vanochtend ontplofte in een Roemeense haven. Hij zegt dat Frankrijk Roemenië zal steunen om het land veilig te houden.
4: So we stand together with your authorities. And we will do whatever your authorities consider as a necessity in order to protect the sovereignty of the land and the air.
2: Volgens de Oekraïense president Zelensky was de zeedrone Oekraïens en raakte deze door manipulatie van de Russen uit koers. En Lego-fans, opgelet. Het Deense speelgoedbedrijf brengt een nieuwe set op de markt, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Het gaat om een model van de Sagrada Familia, de kerk in Barcelona. Het is de grootste Lego-set ooit en telt meer dan 12.000 stukjes. Dus ja, daar moet je dan even de tijd voor nemen.
1: Moet je dan hebben ook, ja.
2: En waarschijnlijk is het dan nog wel eerder klaar dan de kerk zelf, waar de set op lijkt, want daar wordt nog altijd aan gewerkt.
1: Kun je toch winnen van de Spanjaard.
2: Die is eerder klaar.
1: Ja. Bianca Damink bij de AMB. Hoeveel kilometer file staat er?
3: Nog 480 kilometer file. Het lijkt erop dat het drukste moment van de spits geweest is. Maar dat neemt niet weg dat het vooral in de zuidelijke helft nog op heel veel wegen

0: ze zegt het zelf al. The South London Lover Boy van Ray. Ray, sorry, zeg ik het toch nog verkeerd. Ik vroeg het net nog. Dit is altijd als ik het vraag, ga ik het verkeerd uitspreken. We gaan naar China. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Het Nederlandse schip was onderweg naar een oefening en voer daarbij door de straat van Taiwan. China is not amused en heeft de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Correspondent Laura van Meegen, mag dat schip daar niet varen dan?
1: Ja, dat mag het wel, maar het ligt wel heel erg gevoelig. Omdat China dat gebied claimt als onderdeel van het Chinese territorium. Maar volgens het internationale zeerecht mag het gewoon. Het is namelijk het verdrag van de VN in zaken het recht van de zee. En daarin staat dat alle schepen, ook militaire schepen, het recht hebben op doorvaart in dit soort zeestraten. Zelfs in smalle zeestraten, zoals de straat van Taiwan. Want het is op het smalste punt maar zo'n 125 kilometer breed. En China heeft dat verdrag ook ondertekend en geratificeerd. Nederlandse marineschepen, of eentje in ieder geval, zijn trouwens niet de enige die door de straat van Taiwan varen. Deze maand voer ook een Australisch marineschip, een Canadees marineschip erdoorheen en eerder dit jaar al van de VS, Australië en Japan.
0: En wat zegt China dan nu precies over deze doorvaart?
1: Nou, het Oostelijk Commando van het Volksbevrijdingsleger verklaarde in het Engels, dus voor een internationaal publiek bedoeld, dat sinds 27 mei de helikopter van het fregat van De Ruiter van het illegaal het luchtruim boven de Paracel-eilanden binnendringt. En dat het nu ook door de straat van Taiwan is gevaren. En dat er marine- en luchtmachteenheden zijn ingezet om het fregat te volgen en te monitoren gedurende de doorvaart. Wel wordt in deze verklaring minder bedreigende taal gebruikt dan vorige week bij de Paracel-eilanden. En ze zeggen ook in deze verklaring niet dat Nederland niet het recht had om daar te mogen varen. Wel hebben ze deze keer een mooi patriotisch kiekje toegevoegd, waar je er over de schouder mee krijgt met een Chinese marinier die het Nederlandse fregat en waarschijnlijk de Nederlandse helikopter daarboven in de gaten houdt. Maar wanneer die foto precies is gemaakt, dat staat er niet bij.
0: En vorige week was er ook al een akkefietje met hetzelfde schip. Waarom reageert China zo fel?
1: China ziet Taiwan als onderdeel van China en dus ook de straat van Taiwan als onderdeel van China. Ze willen Taiwan er gewoon bij hebben. Op een gegeven moment, het liefst zonder militair geweld, al hebben ze dat nooit uitgesloten. En dat deze westerse landen, waaronder Nederland, dus nu door de straat van Taiwan varen, dat maakt China boos, omdat ze het vindt dat het daarmee de territoriale integriteit wordt geschonden. En ze willen die landen gewoon hier niet hebben met hun militaire schepen. Want Taiwan is echt het allerbelangrijkste voor China. In de woorden van communistische partijleider Xi Jinping zelfs, dit is de kern van de Chinese kernbelangen. Maar China claimt natuurlijk meer dan alleen Taiwan. Bijna de hele Zuid-Chinese zee zou bij China horen als je het aan Peking zou vragen. En daarom had je dus inderdaad vorige week ook al een aanvaring toen China zei dat Nederlandse fregatten hebben verjaagd van de Paracel-eilanden.
0: Heeft Nederland nu al gereageerd?
1: Nee, we hebben het wel gevraagd, maar nog geen reactie. Vorige week reageerde het ministerie van Defensie wel op dat vorige incident. En toen werd gezegd dat het fregat vaart door wateren waar vrij verkeer kan plaatsvinden. Dat het niet in territoriale wateren was geweest en dat ze de route zouden vervolgen. En nou blijkt die route dus zijn gelopen door de straat van Taiwan. Het gaat ook nog verder, want het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
0: China-correspondent Laura van Meegen, dankjewel. Gaan we even naar de tennisbaan in Parijs. Jan Roelfs, Mensink komt weer een beetje terug, hè?
2: Ja, hij was licht geblesseerd geraakt. Daar, vandaar denk ik ook die inzinking in de tweede set. Hij stond 2-0 achter. Dat staat hij nog steeds. Maar heeft in de derde set, na een medical time-out die hij had genomen, moest even naar de kleedkamer met een fysiotherapeut, heeft die sfeer even gebroken. In die derde set staat hij nu 5-3 voor en kan dus die set gaan uitserveren. Dus dan gaan we beginnen aan een vierde set. Maar de wedstrijd heeft nog alle kans voor Jakub Mensink, de Tsjech. 5-3 dus voor hem in de derde set. 2-0 voor Alexander Zverev.
0: Dan gaan we van de tennisbaan naar het voetbalveld. Vandaar twee goede wedstrijden eerder tegen Frankrijk kunnen de Oranje Leeuwinnen zich vanavond misschien al plaatsen voor het WK voetbal. De tegenstander is Ierland. Commentator Jan-Vincent van Zuiden die is in Cork voor de wedstrijd. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Maar de Ieren zijn geloof ik niet van plan om cadeautjes uit te delen, hè, vanavond.
3: Nee, ja, die Ieren hebben zelf ook nog volop kans om rechtstreeks naar het WK te gaan. Als ze twee keer winnen, vandaag tegen Nederland en dan volgende week tegen Frankrijk, dan hebben zij ook nog alle kans om naar het WK te gaan. Dus ze gaan ervoor en ze halen alles uit de kast om Nederland te proberen af te leiden. En ze hebben bijvoorbeeld het veld heel smal gemaakt. Minimale breedte, 64 meter, dat zijn de voorschriften die er zijn. Die hebben ze, hebben ze geprepareerd in plaats van de maximale 75 meter. Zij hopen daarmee dat Nederland minder ruimte krijgt om goed te kunnen voetballen. Daar moet Nederland het van hebben. En Ierland hoeft dan minder ruimte te verdedigen. Want de verwachting is wel dat Nederland vooral zal aanvallen en dat Ierland zal gaan verdedigen.
0: Dus de tactiek is dan minder ruimte creëren en dan zet je het andere team een beetje in het nauw.
3: Ja, dan is er minder ruimte op de voetbal en dat is makkelijker te verdedigen. Dus voor de verdedigende partij is dat, is dat in het voordeel. Dus op die manier proberen ze psychologisch alvast een beetje in de hoofden van de speelsters van Oranje te kruipen.
0: Ja. En gebeurt dit meer in het voetbal? Dat je de tegenstander een beetje probeert te ontregelen? Zijn er meer van dat soort voorbeelden?
3: Ja, die zijn er wel. Het, bijvoorbeeld het niet sproeien van het veld voor een wedstrijd. Dat het droog is, dan rolt de bal niet lekker. Dus een goed voetballende ploeg heeft er baat bij dat die bal lekker rond kan gaan. Je kan het gras iets langer laten groeien, zodat die bal minder snel gaat. Dat is meer een beetje Zuid-Amerikaanse praktijken, zou ik bijna willen zeggen. Dat de kleedkamer van de tegenstander de temperatuur flink opstoken. Dat ze daar zitten te zweten als in een sauna. Dat soort trucjes, dat hoor je wel eens.
0: Dan ben je al kapot voordat je het veld op moet van de hitte.
3: Exact, ja.
0: En dan begrijp ik dat de wedstrijd vanavond ook niet in een voetbalstadion is. Zoals gebruikelijk bij het voetbal, zou je zeggen. Maar waar spelen ze dan? Wat is het voor stadion?
3: Ja, ze spelen in een stadion in Cork, wat normaal gesproken gebruikt wordt voor de traditionele Ierse sporten. Gaelic voetbal en ook hurling. Dat zijn Ierse sporten. Gaelic voetbal is bijvoorbeeld een combinatie tussen voetbal en rugby. Dus dat stadion dat wordt heel af en toe eens gebruikt voor een voetbalwedstrijd. Ook door de Ierse vrouwen. En die hebben hier nog nooit verloren. Sterker, ze hebben alles wat ze hier gespeeld hebben gewonnen. Het zijn ook maar twee wedstrijden. Laten we dat er ook meteen maar bij zeggen. Maar wel tegen Frankrijk. Twee jaar geleden was dat. Toen wonnen ze in dit stadion met 3-1 van Frankrijk. En ook toen hadden ze dat veld heel klein gemaakt. En vorig jaar wonnen ze hier ook een Interland. Dus die lijn willen de Ieren natuurlijk graag doorzetten.
0: Ja, het microfoontje is een beetje gaat ergens tegenaan, geloof ik, Jan Vincent. Misschien kun je nog een beetje vasthouden voor de laatste vraag. Want wat betekent het nou allemaal, hè? Die Ieren proberen van alles. Maar is Oranje ook onder de indruk van deze Ierse trucendoos?
3: Nou, uiteindelijk moet Oranje in staat zijn om te winnen van Ierland. Ze staan bovenaan in de pool. Na die goede resultaten tegen Frankrijk, waar jij eerder al aan refereerde. En het zou zonde zijn als je dat nu uit handen geeft. Nederland speelt dus vandaag tegen Ierland en dan komende dinsdag tegen Polen thuis. Als ze twee keer winnen, dan zijn ze zeker van het WK in Brazilië volgend jaar. En je zei het al, het zou ook vanavond kunnen. Maar dan moet Frankrijk eerst punten laten liggen tegen Polen. Die wedstrijd wordt om 6:00 gespeeld. Dus voor de aftrap weet Nederland en Ierland al hoe dat is geëindigd. Mocht dat nou gelijk worden of dat Frankrijk verliest, dan kan Nederland bij een overwinning zich vanavond al kwalificeren voor dat WK. En dat zou echt knap en verrassend zijn. Want op voorhand had iedereen gedacht, Frankrijk die is de gedoodverfde nummer 1. En Nederland heeft op dit moment gewoon alle touwtjes in handen. En dat zou mooi zijn als ze dat helemaal kunnen afronden.
0: Ja. Nou, we gaan het zien vanavond. Succes vanavond, Jan Vincent. En de kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland is te zien op NPO 3. En natuurlijk ook hier te volgen op NPO Radio 1. Gaan we nog even naar de tennisbaan in Parijs. Want de derde set is afgelopen, Jan Roels.
2: Ja, Jakob Mensink heeft die toch wel goed binnengehaald met een uitmuntende service game. En Zverev is nu eventjes naar de kleedkamer geweest. Alweer terug op de baan. Leidt dus met 2 sets tegen 1. De Duitser Alexander Zverev als tweede geplaatst. Maar Mensink weer terug in de wedstrijd. Wint zojuist de derde set. Dus we gaan aan een vierde set beginnen. Op Cours Philippe Chatrier in Parijs.
4: NPO Radio 1.
5: Dokter Keldrenko.
6: Je kunt gewoon lekker manipuleren. Heerlijk, joh. Spelen voor God. Waarom niet?
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of een lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
6: Voor wit?
7: En daar, alleen wit.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat, goed. Daar heb ik de onderzoek naar
6: motto
8: gedaan.
6: Is reeds daar voor jouw proefschrift.
9: Ja. Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: NPO Radio 1. 5 uur.
12: NOS NTR.
5: Marco Geitenbeek.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De wachtkamer van de EU zit vol met Balkanlanden. In Montenegro wordt gepraat over hoe Europa daarmee om moet gaan. Dat is zo eerst het nieuws met Levi.
13: Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijk worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Het gaat onder meer om Servië en Albanië. Die landen moeten allerlei hervormingen doorvoeren om lid te worden. Premier Jette wil dat kandidaatlanden al bepaalde EU-voordelen kunnen krijgen voordat ze lid zijn. Frankrijk en Duitsland kwamen gisteren met een plan voor een soort proeflidmaatschap, waarbij landen al kunnen meepraten bij sommige vergaderingen, maar zonder stemrecht. De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. Het Chinese leger zegt het Nederlands fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. In Glanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Een 38-jarige man is opgepakt voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Zondag kwam daarbij een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur begon in een tuin en sloeg over naar een woning. Het kabinet wil strengere regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Daarom wil het kabinet dat de aanbesteding van Solvinity onder de strengere aanbestedingsregels van Defensie valt. Staatssecretaris Erik van den Burg.
14: We zien hoe belangrijk het is dat gegevens die voor Nederland cruciaal zijn, ook in Nederland goed beschermd zijn. Dus deze regelgeving die zegt, heel simpel, iedereen kan meedoen met deze aanbesteding, maar er moet wel de garantie zijn dat het niet zo kan zijn dat het terechtkomt bij een land wat informatie opvraagt.
13: Eind vorige maand verbood het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf, omdat in de VS wetten gelden waarmee de overheid toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of in het geheim gegevens kan opvragen. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten er nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikaanse astronauten en een Franse. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Op andere plaatsen is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
0: Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
15: Er staan nog steeds veel files, ruim 400 kilometer. Maar het drukste moment van de vrijdagmiddag is geweest. Wat nog opvalt is de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden, daar heb je nog een half uur tijdverlies. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de A20 is nu ook een ongeluk gebeurd van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander kost dat je 40 minuten extra. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het staat vast op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Oud-Beijerland. Vertraging is daar 35 minuten. En het is al de hele middag heel druk op de A27. Van Utrecht naar het zuiden tussen Hagestein en Werkendam. En daar is de vertraging 40 minuten.
0: Montenegro zou zomaar de 28ste lidstaat van de Europese Unie kunnen worden. Zometeen meer.
16: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij de Universiteit Twente wordt gewerkt aan een batterij die vooral bestaat uit natrium, een onderdeel van keukenzout. Verslaggever Vincent van Rijn.
21: Ja, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch denken ze hier dat het gaat lukken. En met deze natriumbatterij wil Europa ook onafhankelijker worden van China.
0: De partij Mensik tegen Zverev in Parijs is nog steeds bezig. Hoe is de vierde set gestart? Commentator Jan Roefs.
2: Een break voor Alexander Zverev leidt met 2-0. En de Duitse staat dus ook met 2-1 inzets voor op het koer Philippe Satrier.
0: Maar eerst krijgt de Europese Unie er lidstaten bij. Balkanlanden die willen het al jaren toetreden tot de EU. Die trapte dan weer altijd op de rem, maar het lijkt te draaien. In 2028 hoopt Montenegro het 28ste lid te worden. In dat land zijn EU-regeringsleiders nu bijeen om samen met collega's van 6 andere Balkanlanden te praten over toetreding. Het zijn dus Montenegro, Bosnië, Noord-Macedonië, Servië, Kosovo en Albanië. Balkan-correspondent Thijs Kettenis die is bij die top in Tivat in Montenegro. En Thijs, hoe belangrijk is het voor die Balkanlanden dat die top daar is?
22: Ja, heel belangrijk. En dan natuurlijk vooral ook omdat er zoveel regeringsleiders bij zijn uit de EU. Premier Jette is hier, maar ook bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Merz en de Franse president Macron. Ja, daarmee stralen ze natuurlijk uit dat ze dit gebied belangrijk vinden en er op korte of op termijn bij willen hebben. Nou ja, de eerste die daarvoor in aanmerking lijkt te komen is inderdaad gastland Montenegro. Dat hoopt nog dit jaar de onderhandelingen af te ronden en dan al in 2028 toe te treden. Maar ja, dat echt gaat gebeuren, dat is niet zeker. Want ja, ze moeten gewoon nog een hoop doen om bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders. Ja, en er zijn dus echt nog hobbels te nemen. En dat geldt nog meer voor de andere 5 landen hier op de westelijke Balkan die ook lid willen worden.
0: Ja, het is een lange weg. Hè. Hoe frustrerend is dat voor die landen?
22: Nou, de Albanese premier Edi Rama die verwoordde dat vanmorgen zo. Er zijn 3 dingen in het leven die niet te voorspellen zijn. Seks, God en de EU. Ja, dus dat duidt wel op die frustratie die hier breed leeft bij die landen. Sommige daarvan onderhandelen al meer dan 20 jaar. Ja, en elk land heeft zo zijn eigen hordes te nemen. Noord-Macedonië, laten we eens een voorbeeld nemen. Dat onderhandelt al sinds 2005. Ja, en dat land is eigenlijk best goed op weg met hervormen. Maar ja, eerst lag Griekenland heel lang dwars, hè, vanwege de naam van het land. Dat heette eerst Macedonië. Nou, die hebben ze onder grote druk hebben ze die gewijzigd in Noord-Macedonië. Ja, en nu wil Bulgarije dat Noord-Macedonië eerst de Bulgaarse minderheid in dat land erkent en de grondwet daar ook voor aanpast. En zolang dat niet gebeurt, blokkeren ze gewoon de voortgang van Bulgarije. Van Noord-Macedonië. Servië is een ander voorbeeld. Grootste en machtigste land in de regio. Maar ja, daar gaat het eigenlijk bergafwaarts als het gaat om EU-waarden. Als persvrijheid en rechtsstaat, die staan er onder druk. President Vučić onderhoudt ook goede banden met Rusland. Ja, en voor de EU is het daar heel lastig om aan de ene kant democratie af te dwingen en tegelijkertijd te voorkomen dat ze daarmee Servië verder richting Moskou duwen. Ja, en zo heeft elk van de 6 landen hier zo zijn eigen hobbels op weg naar lidmaatschap van de EU, met als gemene deler: het duurt lang, soms heel lang. En ja, en dat leidt dan tot frustraties, zoals premier Rama van Albanië die vanochtend ventileerde.
0: Ja, en dan moet de Europese Unie dan weer wat mee. EU-correspondent Kiesje Heksten, jij bent ook op die top in Montenegro. Je hoort dus frustraties bij veel van die Balkanlanden. Wat doet de EU met de zorgen van die landen?
1: Ja, het is aan de EU-leiders om die landen dan te overtuigen dat ze toch de moed erin moeten houden. Maar ja, die EU-leiders snappen zelf ook wel. Het is frustrerend om er zo lang mee bezig te zijn. En dus wordt er ondertussen ook steeds vaker gepraat over andere vormen van lidmaatschap. Bijvoorbeeld manieren om ze toch te vriend te houden door ze een aparte status te geven. Een soort EU-light lidmaatschapsversie of een soort proeflidmaatschap. En dan moet je eraan denken dat ze wel naar vergaderingen zouden kunnen komen, maar niet mee mogen stemmen nog, deze westelijke Balkanlanden. Of dat als landen goed bezig zijn met hervormingen die nodig zijn om lid te worden van de EU, dat je dan alvast sommige voordelen kan krijgen die wij in Europa al heel normaal zijn. Bijvoorbeeld dat je kan bellen in heel Europa, hè, voor hetzelfde bedrag uit je eigen boedel en geen hoge kosten maakt. En op die manier willen ze die landen verleiden om wel door te gaan met die moeilijke onderhandelingen, maar toch ook een beetje, ja, positief te blijven.
0: Ja, dit zijn die Balkanlanden, hè, maar we hebben ook nog Oekraïne die lid wil worden. Gaat het daar ook over eigenlijk op die top daar?
1: Nou, officieel gaat het daar niet over, want dit is een westelijke Balkan-EU-top. Maar in de wandelgangen gaat het daar zeker over, want er is veel frustratie ook bij Balkanlanden die kijken naar Oekraïne, en ook Moldavië wil graag lid worden. En soms lijkt het dat die landen veel sneller gaan. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor de Oekraïense president Zelensky. Die blijft maar hameren op dat lidmaatschap. En daardoor is eigenlijk al die discussie over toetreding wel een beetje in een versnelling gekomen en wordt er nu naar alle landen gekeken, want EU-leiders die snappen het gevoel van die Balkanlanden heel goed. Dat niet helemaal eerlijk zou zijn als het proces voor Oekraïne sneller gaat dan voor landen die er al zo lang mee bezig zijn hier in de regio.
0: Ja, nou, daar wordt dus in ieder geval over nagedacht. Er schuift iets. Waarom lijken EU-landen nu positiever te kijken naar die uitbreiding?
1: Ja, dat heeft vooral te maken met de oorlog in Oekraïne. De landen, de EU-leiders, die willen eigenlijk deze landen in de regio uit die Russische invloedssfeer houden. Want ja, het duurt dus soms al 20 jaar. Maar ondertussen is de wereld heel erg veranderd tijdens die onderhandelingen. Rusland en China, die kijken ook naar heel veel naar deze regio met heel veel belangstelling. En dus zie je steeds meer hier de discussie en ook in Brussel van wat moeten we nou doen om die landen er toch bij te houden. Nou, gisteravond kwamen Duitsland en Frankrijk, de grootste landen binnen de EU, met een plan. En ook Jette zei vanmorgen toen hij binnenkwam, de Nederlandse premier, er komen ook plannen aan vanuit de Benelux. Hij zei, we moeten ervoor zorgen dat landen voor ze echt helemaal lid worden bijvoorbeeld al economische voordelen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld dat bedrijven makkelijker aan de slag kunnen binnen de EU vanuit de westelijke Balkan. Dus er zit inderdaad beweging in. In de wandelgangen hier hoor je dan ook, er is een veel positiever gevoel dan een paar jaar geleden. Dat heet dan in jargon momentum. Maar ja, met momentum alleen ben je natuurlijk nog geen EU-lid.
0: Nee, correspondent Balkan Thijs Kettenis. Wordt dat wel gevoeld dat het een beetje schuift bij die Balkanlanden?
22: Ja, dat momentum, dat voelen zij natuurlijk hier ook. Maar ja, wat levert het nou concreet op? Dat kun je afvragen. En dat is dan toch vooral hoop. en het gevoel dat ze erbij horen. Want ja, concrete toezeggingen zijn er niet gedaan. Er is geen nieuw plan afgesproken. Het is vooral dat deze landen of de leiders van die landen naar huis kunnen gaan met de boodschap dat er beweging zit in het proces. Dat de EU ze wel degelijk wil. Want ja, die was hier dus vandaag op het hoogste niveau aanwezig. Ja, en dat is wel nodig voor sommige van die regeringsleiders hier die van de Balkan die teruggaan naar hun eigen hoofdsteden. Die hopen. Want ja, frustratie neemt in hun eigen landen toe en hoop af. Omdat het zo lang duurt. Het is 13 jaar geleden dat het laatste land toetrad. Het was Kroatië. Ja, en iedereen hier, zowel de Balkanlanden als de EU-landen, zijn het er echt over eens dat dat te lang geleden is. En dat het tijd is om vaart te brengen in dat toetredingsproces.
0: Duidelijk. Balkan-correspondent Thijs Kettenis en EU-correspondent Kiesja Hekster. Dankjewel. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Levi?
13: Op Schiphol is deze week een vrouw van 35 opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van terroristische misdrijven van Islamitische Staat, meldt het ANP. De vrouw reisde in 2015 af naar Syrië, waar IS destijds een kalifaat had uitgeroepen. De vrouw uit Geleen trouwde daar met een IS-terrorist. Er komen steeds meer speeltuinen waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. RTV Oost ging langs bij een school in Zwolle waar leerlingen samen met kinderen met een beperking kijken hoe ze toestellen kunnen maken die voor iedereen geschikt zijn. Deze jongen is blij met dat initiatief.
3: Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen. Want ja, wat ik ook al zei, ik voel me soms buitengesloten. Dus ja, ik vind het wel leuk.
13: Leerlingen en kinderen met een beperking met elkaar in contact brengen was een idee van de docent. Hij vindt dat zij veel van elkaar kunnen leren. Utrechtse weggebruikers die deze zomer de spits mijden worden daarvoor beloond, dat schrijft nu.nl. De komende maanden is de regio Utrecht lastiger te bereiken door veel wegwerkzaamheden. Via een app kunnen mensen ritten registreren en punten sparen om bijvoorbeeld treinabonnementen te winnen. De actie is een initiatief van een samenwerkingsverband tussen overheden en werkgevers in de regio. Alle automobilisten die regelmatig tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal over de A12 rijden, kunnen meedoen. En is jouw huis al een beetje oranje, Marco, voor het WK?
0: Nee, heel weinig. Maar de straat naast mij is wel helemaal met oranje vlag. Dat vind ik toch gezellig.
13: Ja, gezellig. Ja. En dat zie je dus ook steeds meer, dat huizen en straten oranje kleuren met het WK voor
0: het
13: de deur.
0: Een oranje shirt aan ook, zie ik nu.
13: Ja, eens. Nou ja, een beetje zalmroze.
0: Oh,
13: ja. Niet vanwege het WK.
0: Oh.
13: Maar goed, die versiering dan. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat al die versieringen veilig zijn. En daarom komt de brandweer vandaag met tips. Zorg bijvoorbeeld voor versieringen van aluminiumfolie of materialen die brandvertragende stoffen hebben. Controleer ook altijd de bedrading van verlichting en zorg dat niemand over verlengsnoeren kan struikelen. In Den Haag, daar zijn ze trouwens al sinds maart bezig met het versieren van de straat. Zien we bij Hart van Nederland.
7: Ik heb met mijn broertje over gesproken en met de jongens dan die daar mee hebben aan de straat. Al moet er bloed uit mijn oren komen, maar dit jaar wordt het mooiste jaar ooit. Ooit. En dat kan ik heel Nederland beloven.
13: Ja, dat is Den Haag, dat kunnen we wel horen. Zo wordt er in de straat 77 kilometer aan oranje vlaggetjes opgehangen.
0: Bianca Daming bij de ANWB, hoe is het op de weg nu?
15: Nou, de files die worden korter. Het is langzaam, maar toch zeker. Er staat nu nog 400 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. In het noorden van het land is de A7 dicht van de afsluitdijk naar Heerenveen. Tussen Jouren en knooppunt Heerenveen stond een bus met pech en er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Leeuwarden, onder andere over de A32 en de N31.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Gaan we even naar de tennisbaan in Parijs. Roland Garros, de eerste halve finale bij de mannen. Mensik tegen Zverev. Jan Roels, Mensik leek even terug te komen. Hè? Hoe gaat het nu?
1: Nou ja, hij heeft dus die derde set gewonnen met 6-3. In die vierde set levert hij dan weer zijn opslag in. En dat is dan lastig. En nu een misser met zijn backhand. Het is heel afwisselend tennis wat de Tsjech eigenlijk laat zien. Af en toe een fantastisch dropshot. Dat is natuurlijk een wapen tegen de lange Duitser van bijna 2 meter. Die kan er dan moeilijk bij komen. Maar het wapen dat zet hij vaak te vaak in. Het dropshot mislukt ook wel. En Zverev met al zijn ervaring zal toch wel deze partij moeten gaan uitmaken. In die vierde set dus 3-1 voor de Duitsers. 2-1 in sets voor Alexander Zverev.
2: NPO. Radio 1. Elke werkdag. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bereid je voor op een evacuatie. Die boodschap hebben ruimtevaarders aan boord van het ruimtestation ISS gekregen van ruimtevaartorganisatie NASA. Astronaut André Kuipers, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En wat is daar aan de hand, ongeveer 400 kilometer boven ons?
3: Het is een oud ruimtestation en het begint scheurtjes te vertonen. En in dit geval gaat het vooral om het achterste stukje van het ruimtestation. Zeg maar de verbinding tussen het achterste deel met een eventueel aankoppelend ander ruimteschip.
0: Ja.
3: Dat is altijd bekend. Mogelijk zit het in de lasnaden. En ze hebben allerlei reparatiepogingen al gedaan. Maar dit keer was het wat vervelender. En is besloten om een betere reparatie uit te voeren. Ja, en dan op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie. Dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn.
0: Ja.
3: En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
0: Ja, en is er dan grote paniek op zo'n moment? U weet dat als geen ander. U heeft er gezeten.
3: Nee, op zich geen paniek. Dit is een aangekondigd gebeuren. Het is niet zo dat het ruimtestation geraakt is en dat er ineens een gat is ontstaan. We worden er heel veel op getraind. Dat is een van de grote noodgevallen die kunnen plaatsvinden. Ik heb er zelfs voor getraind in een echte onderdrukkamer. Een enorme kamer waar het ruimtestation is nagebouwd binnen in een onderdrukkamer. Waar ook de lucht echt verlaagd wordt. En dan moet je de lekken zien te vinden en eventueel de vluchtprocedures uitvoeren. Dus we zijn er heel goed op voorbereid.
0: Ja. Ik begrijp dat ze nu weer veilig terug zijn in het ISS. Is het dan meer een voorzorgsmaatregel dit geweest? Storm in een glas water?
3: Ja. Nou, in dit geval, storm in een glas water zou ik niet willen zeggen. Die lekken beginnen steeds erger te worden. En je wil absoluut niet een risico lopen dat als het ineens acuut wordt, dan wordt het een snelle decompressie. Maar dan heb je een heleboel andere problemen. En dat wil je niet voor het grootste deel van de mensen wil je dat natuurlijk niet lopen. Dat iedereen al veilig is.
0: Ja.
3: Dus het is uit voorzorg, zeker. Ja. Maar het begint vervelend te worden.
0: Ja, want wat als het wel echt mis zou gaan? Dan ben je dus klaar voor evacuatie. Wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan in gang gezet eigenlijk?
3: Ja. Nou, het ruimteschip waarmee je gekomen bent, dat kan een Crew Dragon zijn en dat kan een Soyuz zijn, die zijn onafhankelijk. Dus je doet de luiken dicht en dan ben je eigenlijk op zich veilig. En dan zou je toch op een gegeven moment moeten loskoppelen en terug moeten gaan. Dat vereist normaal een hele lange voorbereiding, maar in een noodgeval zijn er versnelde procedures waarmee dat kan. En dan moeten ze terug en dan is het ruimtestation dat wordt lastig om dat weer eventueel aan de praat te krijgen als dat echt helemaal vacuüm is. Om daar weer aan boord zou te kunnen komen, dan wordt weer een probleem.
0: Ja.
3: Dus je wil dat voorkomen, vandaar die reparaties.
0: Ja, en dan hebben ze dus allemaal zo'n soort reddingscapsule. Heeft elke nationaliteit een eigen capsule of hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nee, het is niet de nationaliteit. Er zijn 2 ruimtevoertuigen die naar het ruimtestation toe gaan. En dat is de Soyuz, die al natuurlijk heel lang in gebruik is.
0: Ja, van de Russen.
3: En de Amerikaanse Crew Dragon van het bedrijf SpaceX. En aan beide zitten Russen en Amerikanen. In dit geval ook een Franse astronaut van de ESA is ook aan boord. En die zijn verdeeld over die 2 capsules.
0: Ja, precies. Nou is dit niet het eerste incident. U zegt het net ook al, het begint een beetje te rammelen. Het ISS is sinds 2000 in gebruik.
3: Ja.
0: Heeft het zo lang zijn tijd gehad?
3: Ja, dat is wel te zeggen, ja. En er wordt 2030, misschien wordt weer wat uitgesteld. Er zijn al 3 commerciële bedrijven die bezig zijn met een nieuw ruimtestation, dat dan ook weer gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Maar wie weet ook als hotelfunctie. Dus er speelt van alles al, maar dit ruimtestation, dat zal niet al te lang meer erboven blijven. En als het echt zo acuut wordt, dan moet het misschien sneller afgelopen zijn.
0: Ja, zou u er nog in durven met al deze mankementen?
3: Ja, want die veiligheidsmaatregelen zijn goed en de voorzorgen zijn goed. Dus ik zou zo weer naar boven gaan, dat wel.
0: Dank voor dit gesprek, astronaut André Kuipers. De invoering van het Europese Migratiepact zorgt voor enorme wachtlijsten voor asielzoekers die al hier zijn. We spraken met 2 van hen.
4: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Vanavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 6:01, de hoofdpunten van het nieuws, Levi.
11: Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Uit een ziekenhuis in Brugge is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. De man was daar vanuit de gevangenis naartoe gebracht voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om te ontsnappen met behulp van een scherp voorwerp. En de bemanning van het internationale ruimtestation ISS mag weer terug het ruimtestation in. Eerder moesten ze van NASA naar een ruimtecapsule om zich voor te bereiden op een evacuatie. Er was een lek gevonden, maar dat is nu gedicht.
0: Roos Marijn Knol is hier voor het weer. Wat voor weer krijgen we dit weekend?
12: Heel wisselend weer. Er zijn droge momenten, maar ook momenten waarbij het regent. Dus je moet dit weekend even het juiste moment uitkiezen om naar buiten te gaan. Zaterdag is dat vooral in de ochtend. Al denk ik dat het met de hoeveelheid zonneschijn zaterdag wel een beetje kan tegenvallen. Want vanuit het zuiden begint het al steeds meer bewolkt te raken. Dan is het dus nog wel droog, maar wel een beetje grijs buiten. Mm-hmm. En in de loop van zaterdagmiddag gaat het dan vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regenen. Maar ook in het noorden kunnen dan al enkele buien ontstaan. Het is dan zo'n 17 tot 20 graden. Op zich een temperatuur die een beetje aan de lage kant is voor deze tijd van het jaar. Maar als de zon nog even schijnt, kan het toch ook nog best wel lekker zijn. Zondag is het dan precies weer andersom. Daar hebben we vooral in de ochtend nog met buien te maken. En in de middag wordt het dan vanuit het zuiden weer droog en breekt de zon door. En dan is het met 21 graden net een klein beetje warmer. En voor iedereen die dan denkt, is het na het weekend eindelijk klaar met die regen en die wind?
0: Ja, daar hopen we allemaal een beetje op.
12: Dan heb ik helaas ook iets minder goed nieuws, want het blijft voorlopig nog wisselvallig. Meestal met een graad of 20, pas helemaal op de lange termijn, aan het eind van volgende week. Dan lijkt het weer een beetje wat warmer en droog te worden. Maar ja, dat is nog wel een beetje toekomstmuziek.
0: We houden vol. Dankjewel, Roos Marijn. Bianca Damink bij de ANWB, hoe is nu op de weg?
7: Nou, de files worden langzaam korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen over. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort sta je nu een kwartier in de file door een pechgeval bij knooppunt Muiderberg. Er is één rijstrook dicht. In het noorden van het land is de A7 dicht, van de Afsluitdijk naar Heerenveen, tussen Jouren en knooppunt Heerenveen. Ook een paar verbindingswegen zijn afgesloten. Komt door een ongeluk. De politie doet daar voorlopig onderzoek, dus het duurt even voor de weg weer open gaat. Rijkswaterstaat geeft aan dat je nog wel om kunt rijden richting Groningen via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A29 staat het vast van Berg op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afritten Numansdorp en Oud-Beijerland heb je nog een half uur vertraging door de nasleep van een ongeluk. En op de A12 naar Den Haag staat ook nog file door de nasleep van een ongeluk bij Woerden. Vanaf Houten is de vertraging nog 25 minuten.
13: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Marco Geitenbeek.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Europa wil onafhankelijker worden van China in kritieke materialen zoals lithium en kobalt. Die grondstoffen zijn nodig voor bijvoorbeeld de batterijen in je telefoon of in een auto. In Nederland wordt hard gewerkt aan batterijen zonder die stoffen. Maar we zijn niet het enige land dat investeert. Ook China doet het. Zijn wij nog op tijd? Monique Tromp is voorzitter van het Nationaal Groeifonds, waarmee geïnvesteerd wordt in die batterijontwikkeling in ons land. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
0: En waarom is investeren in batterijen belangrijk?
16: Nou, batterijen zijn essentieel voor de energietransitie als we weg willen van fossiele brandstoffen naar meer elektrificatie van en meer duurzame energiehuishouding van onze samenleving. Batterijen kunnen al dan niet tijdelijk energie opslaan om processen verder te helpen, om ons aan de energie te helpen in ons huis, in de auto. Dus we hebben er nog heel veel nodig de komende tijd.
0: Ja, en op meerdere universiteiten in ons land wordt daaraan gewerkt, aan die ontwikkeling van batterijen. Aan de Universiteit Twente zijn ze bezig met een natriumbatterij. Die draait dan dus niet om lithium, maar om natrium. Dat is een stof die we kennen uit keukenzout. Verslaggever Vincent van Rijn die ging langs in het lab van Mark Huiben. Hij is hoogleraar nanomaterialen.
17: Ik zie allemaal snoertjes en die hangen aan cellen. En daarin zit dan uiteindelijk dat natrium, professor Mark Huiben.
18: Ja, dat klopt. Dit zijn allemaal testcellen waarin wij onderzoek doen naar de materialen voor dat soort natrium-ion batterijen.
17: Veel luisteraars kennen natuurlijk wel de lithium batterijen uit hun telefoon of de elektrische auto. Maar wat is nou bij zo'n natriumbatterij echt fundamenteel anders?
18: Nou, het basisprincipe van de batterij is hetzelfde. Maar nou is dus de lithium is vervangen door een natrium-ion. Dus daarom heet het ook een natrium-ion batterij.
17: Natrium is een onderdeel van zout, toch?
18: Ja, dus als je kijkt, natriumchloride is het zout wat we eigenlijk gebruiken als keukenzout en wat gewonnen wordt. En het voordeel is, natrium is beschikbaar over de hele wereld. Dus dat is een groot voordeel. En om nou daar lithium mee te vervangen, hebben we dus niet meer die lithium nodig. Maar het grote voordeel is ook dat je andere stoffen, zoals nikkel en kobalt, ook niet meer nodig hebt.
17: Maar zo'n natriumbatterij, dat klinkt bijna eigenlijk te mooi om waar te zijn. Is dat dan alleen natrium?
18: Nee, dat natrium dat combineer je met andere elementen zoals bijvoorbeeld ijzer, maar ook mangaan en andere. Maar elementen die dus over de hele wereld beschikbaar zijn. En ook in Europa, zodat daar ja, veel idealer is om onafhankelijker te worden van andere landen en de beschikbaarheid van wat meer problematische materialen die op dit moment in lithium veel gebruikt worden.
17: En dan lopen we nu naar een ander lab. En daar wordt dan echt met natrium, onderdeel van keukenzout, wordt dan echt zeg maar, stoffen bij elkaar gezet om te kijken wat werkt het best?
18: Ja, inderdaad. Dus hier in het labje naast als chemisch lab worden de materialen gemengd. Dus natrium met wat andere elementen in het elektrodemateriaal. Dat wordt op een oppervlak van metaal aangebracht. Een batterij bestaat uit drie elementen. Kathode, anode en elektrolyt. En dat wordt hier in een zogenaamde glovebox in een schone omgeving dan samengevoegd tot een batterijcel.
17: Dan zijn we nu aangekomen bij een klimaatkast, denk ik. Hè? Een soort van koelkast waar het 25 graden is. En dat is om die batterijen te testen.
18: Dus deze klimaatkasten die gebruiken wij om de temperatuur waarop we de prestaties van de batterij willen testen, om die te variëren. Dus inderdaad, deze staat nu op 25 graden. Maar soms variëren we die temperatuur ook wel naar hogere temperaturen om een warme zomer te simuleren. Of zelfs naar lage temperaturen tot onder nul. Om ook te zien, standaard gaan de prestaties van batterijen dan flink onderuit als je het afkoelt. Nou, dat willen we dus dan kunnen testen.
17: Nou begreep ik in China dat ze echt al aan het testen zijn met elektrische auto's. Lopen we dan niet alweer heel ver achter?
18: Ja, dat klopt. De eerste auto's in China met natrium-ion batterijen die komen nu op de weg. Maar er is nog heel veel mogelijkheid in het verbeteren van de energiedichtheid, die levensduur en die veiligheid. En daarom gebeurt er heel veel onderzoek in de wereld. En ook in Nederland, omdat er mogelijkheden zijn voor allerlei Nederlandse bedrijven om daar een positie in te nemen. En voor Nederland en Europa om dus een onafhankelijke rol te hebben ten opzichte van China zoals we dat op dit moment hebben met lithium-ion.
17: En gaat dat goed genoeg in Nederland? Want u heeft nu ook bijvoorbeeld geld gekregen voor een 5-jarig project. Maar we horen ook al van andere onderzoekers dat ze zeggen, ja, je bent voortdurend aan het zoeken naar financiering. Dan heb je elke keer een onderzoek. Maar ja, daarna, hoe moet het dan weer verder? Hoe kijkt u daarnaar?
18: Ja, inderdaad. Wij hebben nu vanuit de Nederlandse financiering binnen het Nationale Groeifondsproject een project genaamd Nanexbad, waarin 5 universiteiten en 8 Nederlandse bedrijven betrokken zijn om hier onderzoek naar te doen de komende jaren. Maar goed, dit zal het startpunt zijn voor onderzoek wat veel langer moet doorgaan om werkelijk zo'n positie in te nemen. Dus dit is niet voldoende om echt gewoon in die natrium-ion-batterij een sterke rol te hebben in de toekomst. Hierop zal veel meer verdere langdurige projecten met de benodigde financiering nodig zijn.
17: En daar wordt dan hier in Twente, in dit lab, met die hele kleine cellen, lekker aan gewerkt.
18: Jazeker. Hier zijn wij met een heleboel mensen iedere dag weer fanatiek bezig om te kijken hoe wij de grenzen kunnen oprekken wat dit soort batterijen mogelijk maken.
0: Dat zei hoogleraar Mark Huibe aan de Universiteit Twente tegen verslaggever Vincent van Rijn. Voorzitter van het Nationaal Groeifonds, Monique Tromp. Ja, we horen hier zo'n lab waarin dat allemaal geprobeerd wordt. De vraag is natuurlijk, zijn we op tijd? Want we voelen die adem van China. Kunnen we onze eigen batterijindustrie opzetten hier?
16: Ja, dat is de goede vraag. En dat is precies wat we nu proberen met het grote groeifondsproject. Wat Mark aangaf, dit natriumproject is slechts een heel klein onderdeel van het totale project, waarin we naar de hele batterijwaardeketen in feite kijken. Dus vanaf het materiaal tot het gebruik, eventueel second use zoals we dat noemen, dus op andere manieren gebruiken, levensduurverlenging, tot aan recycling toe. En we proberen dat gezamenlijk op te pakken. In dat totale project zitten ongeveer 100 partners nu, bedrijven en kennisinstellingen. En daarmee proberen we dat ecosysteem te laten groeien in Nederland, op te bouwen en te laten groeien en dus het verschil te gaan maken.
0: Ja, nou trekt het Nationaal Groeifonds 800 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van batterijen. We horen net ook, in China rijdt al een auto met zo'n zoutbatterij, om het even zo te zeggen. Is die 800 miljoen dan genoeg om het enorme China bij te benen en onafhankelijk te worden?
16: Nou ja, en die 800 miljoen die we krijgen, daar is maar 10 miljoen voor dit fundamentele stukje natrium-ion. Dus wat we in dat grote groeifondsproject ook doen, is ook nog steeds naar lithium-ion kijken die uit China komen. Of die nu vooral uit China komen. Mm-hmm. En de recycling en al die andere onderdelen waar ik een hoofd had.
0: Ja, dus het is nog een kleiner deel eigenlijk.
16: Ja, maar de bedrijven financieren hier bovenop. Dus die stoppen daar ook geld en energie in. Het is ook in hun belang. Dus wat dit groeifonds wel doet, is dat we daarin samenwerken en hopelijk elkaar versnellen. Maar dit is inderdaad eigenlijk pas het begin. We hebben hier nog geen celfabrieken staan. Nee. We hebben heel veel bedrijven die aan onderdelen van batterijen werken. Maar die cellen die maken we nog niet. En daar moeten we eigenlijk nu toch ook naartoe. Om echt onafhankelijk te worden.
0: Wat moet er dan inderdaad gebeuren nu om China bij te benen en eigenlijk los van China te komen?
16: Als je denkt aan de schaalgrootte waarop China werkt, dan is dat heel ingewikkeld om dat bij te benen. Want die pompen er letterlijk heel veel geld en heel veel manuren in. Wat we hebben gedaan de afgelopen paar jaar is ook heel erg gekeken waar zijn we als Nederland sterk in en waar kunnen we het verschil gaan maken. Dus we gaan niet hetzelfde doen als China. We proberen

0: op China werkt, dan is dat heel ingewikkeld om dat bij te benen. Want die pompen er letterlijk heel veel geld en heel veel persoon-manuren in. Maar wat we hebben gedaan de afgelopen paar jaar is ook heel erg gekeken waar zijn we als Nederland sterk in en waar kunnen we het verschil gaan maken. Dus we gaan niet hetzelfde doen als China. We proberen iets anders te doen.
1: Wat doen wij dan?
0: Nou ja, we dachten toen nog, toen we dit project schreven, dat natrium, dat in China nog niet zo ver was. Die zijn ook natuurlijk in de afgelopen 2 jaar heel hard doorgestoomd. Maar wij zijn wel heel sterk in de materiaalchemie. Dus ook een beetje vanuit onze achtergrond in fossiele industrie. Maar we proberen daar die kennis die we daar hebben opgedaan goed in te zetten. Ik denk dat wij daar het verschil kunnen maken om echt te kijken naar duurzame batterijen. Niet alleen natrium, maar ook naar andere soorten batterijen. We zijn goed in het recyclen, wat deel van dat circulaire en duurzame is. Dus ik denk dat wij wel in de positie zijn. Nederland is in de positie om een meer duurzame batterij te creëren. Zelfs nog. In vergelijking met de natrium-ion die nu in China op de markt is. En wat Mark daar ook zei, daar is nog heel veel te doen.
1: Ja, zo zijn we daar hier op andere paarden aan het wedden, om het even zo te zeggen. Dank voor dit gesprek, Monique Tromp, voorzitter van het Nationaal Groeifonds. Gaan we weer naar Parijs, naar Roland Garros, want de eerste finalist bij de mannen is bekend, Jan Roels.
2: Ja, dat was ook wel een beetje de verwachting. Dat is natuurlijk Alexander Zverev, Sascha Zverev uit Duitsland, de nummer 3 van de wereld, die als tweede geplaatst is in Parijs. Alle grote jongens, Sinner, Djokovic, lagen er al uit. Hij is nu de torenhoge favoriet en hij heeft het waargemaakt in die halve finale vanmiddag tegen Jakub Mensik, de Tsjech die uiteindelijk in 4 sets versloeg. De Tsjech kwam terug in die 3e set. Maar een meer dan verdiende overwinning voor Alexander Zverev. Die zich gaat opmaken voor zijn 2e finale op Roland Garros. En nog nooit een Grand Slam titel heeft gewonnen. Dus dit is zondagmiddag zijn grote kans. En de tegenstander moet dan komen uit die andere halve finale. Die vanavond wordt gespeeld tussen de Italianen. Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Die wedstrijd begint om 7 uur op Roland Garros. En zal ook te volgen zijn op Radio 1.
3: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Volgende week vrijdag gaat het Europese Migratiepact in. Asielzoekers die zich vanaf dan aanmelden, die krijgen voorrang op de mensen die nu al in de asielprocedure zitten. Dus voor hen kan de wachttijd daardoor oplopen tot 8 jaar. Het echtpaar Elmar en Boumi uit Eswatini in het zuiden van Afrika is sinds juli vorig jaar in Nederland. En zij belanden dus onderaan die wachtlijst. Inmiddels hebben ze wel een baan gevonden bij een kaasboerderij in Hoogwoud. En verslaggever Roel Pauw sprak daar met hen en operationeel manager Marco Brands.
4: We zijn hier bij kaasboerderij Berkhout. We staan hier op de verpakafdeling. En wij hebben dus 2 mensen aan het werk die vanuit het asielzoekerscentrum komen.
5: Welk asielzoekerscentrum?
4: Asielzoekerscentrum Op Meer. Letterlijk en figuurlijk op steenworp afstand.
5: U heeft dus 2 mensen uit Eswatini in dienst.
4: Klopt.
5: Elmar en Boumi.
4: Ja.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag. I am Boumi, yes.
5: What are you doing right now?
6: Right now I'm packing cheese.
5: Ik ben kaas aan het inpakken van die kleine kaasjes. Er komt een rood cellofaantje omheen.
6: It's very nice work, yes. And it's good for me to learn something new.
5: Het is hartstikke leuk om te doen en ook goed om iets nieuws te leren.
6: I came in here in July last year.
5: Ik ben hier nu 11 maanden. Ik heb net uitgelegd dat op grond van het Europese Migratiepact de mensen die na 12 juni als eerste aan de beurt zijn om behandeld te worden. Dus iedereen die daarvoor is aangekomen in Nederland, dat geldt dus voor Elmar en Boumi, die komen onderaan aan de wachtlijst. En daar staan al 50.000 mensen op.
6: We will wait. Hopefully they will call us soon.
5: Yeah. Yeah. Ik wist niet dat er zo'n lange wachtlijst was. Dat is best pittig. Maar ik hoop dat ze ons toch snel gaan bellen. Wat doet het met u als je moet wachten op een besluit van de instanties?
6: For us it's just the suspense, you know, not knowing what the position is. You are in a foreign country and you don't know what is the determining factor.
5: Ja, dat is spannend natuurlijk. We zijn in een nieuw land. We kennen de procedures niet.
6: And yes, it was really frustrating to just sit around at the camp and doing nothing. So we really appreciate that we are here. Most of our energy is focused at work rather than sitting around and worrying about your problems.
5: Yeah. Ja, we zijn ontzettend blij dat we hier werk hebben gevonden. Want in het AZC zitten te niksen en je alleen maar bezighouden met de problemen, daar word je niet gelukkig van. Dus

0: We zijn wel blij dat we hier aan de slag konden. Dan gaan we nog even op zoek naar Elmar. Ja.
1: Elmar die staat kaas te koten met een paar collega's.
2: Yes, it actually prevents fungus.
0: Om schimmel te bestrijden.
2: Yes, to keep learning every day. So it's funny.
0: Het is grappig omdat je dingen doet die je nog nooit eerder hebt gedaan. En je leert hier elke dag. Nu heeft u deze baan bij de kaasboerderij, maar de maanden daarvoor had u niks te doen. Hoe was dat?
2: It's very difficult because really we don't know when are we going to be invited for the interview.
0: Het is heel moeilijk. We weten niet wanneer we worden uitgenodigd voor het gesprek bij de IND.
2: Since we came here 8 months, we didn't have a job. Our day wake up in the morning, eat and sleep.
0: De eerste 8 maanden van ons verblijf hier was eten, slapen en herhalen.
2: It's a situation that we wouldn't like to go back to.
0: Daar willen we, als het aan ons ligt, niet meer naar terug.
2: While we were still waiting there under a lot of stress, we met 2 guys who connected us with the cheese factory.
0: We hadden heel veel stress van het wachten, maar toen konden we hier dus terecht bij de kaasboerderij. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor.
1: Je ziet het zijn ontzettend vrolijke, lieve mensen en hebben er echt zin in. We komen dagelijks zeer gemotiveerd op een fietsje aanrijden. En dan gaan we ze vertellen, nou jongens, vanaf 12 juli komen de mensen binnen. Die krijgen voorrang op jullie en voor jullie gaat het nog 10 jaar duren, helaas. Het is natuurlijk te gek voor woorden.
3: Dat zei Marco Brands van de kaasboerderij in Hoogwoud tegen verslaggever Roel Pauw. Het sportnieuws dan, Levi.
4: Célia Gerry heeft de 7e etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. De jonge ploeggenote van Demi Vollering reed per ongeluk naar de kopgroep en kwam net voor Lucinda Brandt over de finish. Eerder in de etappe was het even schrikken, want in een grote valpartij kwam roze truidraagster Anna van der Breggen hard ten val. Na een kilometer of 15 keerde ze weer terug in het peloton. Het is nog niet bekend of ze iets aan de val heeft overgehouden. Rolstoeltennisser Diede de Groot heeft op Roland Garros de finale bereikt. Ze won in de halve finale in 2 sets van de Japanse Yui Kamiji. De Groot heeft al 5 enkelspeltitels gewonnen op Roland Garros. Om daar dit jaar een nieuwe titel aan toe te voegen, moet ze in de finale winnen van de Franse Xenia Chastot. En woordenette van Jan Roelfs bij de valide tennissers heeft Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij zal het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Arnaldi en Cobolli, die vanavond gespeeld wordt. Joël Tietelé is de nieuwe trainer van de voetbalsters van AZ. Hij zal een duo vormen met Stefanie van der Gracht, die nog niet de juiste papieren heeft om alleen voor de groep te staan. Tietelé was eerst assistent bij PSV, waarmee hij afgelopen seizoen de landstitel pakte. Met zijn rol als hoofdtrainer bij AZ volgt Tietelé Wout de Vogel op. En voetbalfans die hun elftal willen aanmoedigen met een vuvuzela zijn niet welkom in de stadions in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ja, die vuvuzela die werd bekend, of berucht, kunnen we wel horen, tijdens het WK voetbal in 2010.
5: Ah, we're selling earplugs, but basically that's...
6: Yes, because of the vuvuzela.
7: Het was wel een herrie, dat ding, hè?
4: Heel erg, ja. En nou ja, we hoorden ze dat al zeggen, hè. Oordopjes nodig, maar die zullen dit jaar dus niet nodig zijn. Want ook fluitjes, toeters en andere apparaten die overmatig veel lawaai maken zijn verboden in de stadions, zo staat vermeld in de gedragscode van de FIFA. Mocht je ze toch meenemen, dan word je het stadion, mag je het stadion niet in of word je uit het stadion verwijderd.
3: Bianca Damink bij de ANWB, waar staat het nog vast?
8: Het staat nog op een aantal plaatsen vast, in totaal nog 200 kilometer file. Wat opvalt is de A27 van Utrecht naar Almere. Die is nu dicht tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Dat komt door een pechgeval. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je een half uur in de file tussen knooppunt Everdingen en Werkendam.
3: Het duurde lang voordat het ministerie van Volksgezondheid de goede manier van werken in de coronacrisis vond. Dat zegt de toenmalige Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg. Albersberg getuigde vanmiddag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. En ook die is weer gevolgd door politiek verslaggever Lars Geerts. Je volgt ze allemaal, hè?
9: Ja, zeker. Ja,
3: wat ging er mis volgens Albersberg?
9: Het ministerie heeft te lang vastgehouden aan de, ja, zoals ik het maar zou noemen, de normale manier van werken. Het ministerie is op een bepaalde manier georganiseerd, hè, met departementen, afdelingen en dergelijke. En op die manier hebben ze eigenlijk ook de crisis aangepakt. Daar hebben ze heel veel bij geïmproviseerd. Maar ze hebben niet snel genoeg gedacht, deze is zo groot, we moeten ons eigenlijk op een andere manier organiseren. En dat viel degene die zich het meest bezighoudt met crisisaanpak in Den Haag, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, op. Die heeft daar ook een mail over gestuurd. En in die mail schrijft hij feitelijk van ja, dat ministerie, dat loopt het over de schoenen. En daarbij helpt de minister die ervoor is eigenlijk ook niet zo.
10: Vanaf maart hebben wij aangedrongen op een crisisorganisatie bij VWS die beleid en uitvoering verbindt. Dit heeft niet plaatsgevonden. Het departement is overbelast met kamerbrieven en de dagelijkse ideeën van Hugo.
11: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond. En dat was, aan de ene kant was er een enorme belasting door vragen van uw Kamer, met lange debatten, lange brieven. Aan de andere kant moesten ze ook wat gaan sturen op de uitvoering. En er speelde zoveel, er waren ook heel veel goede creatieve ideeën. En dat bij elkaar moest door de bestaande mensen gebeuren. En dat heeft een hele tijd geduurd voor daar een soort separate crisisorganisatie of separate vrijgestelde mensen kwamen die zich volledig konden toerusten op die taak.
9: Ja, Albersberg ging nog niet zo ver om te zeggen dat Hugo de Jonge in die tijd zijn ministerie eigenlijk overvroeg. Maar wat hij wel zei was dat de Kamer niet heeft bijgedragen aan een goede crisisaanpak. Dat was even mijn woorden. Namelijk de overvraag van de Kamer aan dat ministerie, omdat ze allemaal dingen wilden weten, die zaten eigenlijk de crisisaanpak, zei hij tussen de regels door, in de weg. Dat werd later beter toen er een speciale afdeling kwam die zich alleen maar bezig hield met de crisisaanpak, zodat de rest van het ministerie andere dingen kon doen.
3: Ja, nou was Albersberg zelf ook nou betrokken bij die crisisaanpak. Wat was zijn rol?
9: Nou ja, hij was de nationaal coördinator en in dat geval ben je verantwoordelijk voor de crisisaanpak. Hij omschreef zichzelf een beetje als de secretaris-generaal van de crisis. En de secretaris-generaal op een ministerie is de hoogste baas die rapporteert aan de minister. Hij was onder meer verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle informatie bij elkaar kwam. En dan ook richting die crisis, dat ministeriële commissie crisisbeheersing ging, hè, waar we zoveel over gehoord hebben. En hij was ook degene die alle informatie verzamelde voor de informele overleggen die er waren. Er was er eentje in het torentje. En er was natuurlijk dat beroemde katshuisoverleg op zondag.
3: Ja, daar is wel veel over te doen geweest, hè, over die informele overleggen. Zeker in het katshuis. Is al meer duidelijk over hoe dat eigenlijk achter de schermen ging.
9: Nou, dat is wel opvallend eigenlijk niet. De commissie beklaagt zich daar eigenlijk over dat ze daar heel weinig over hebben kunnen vinden. En dat heeft te maken met het feit dat daar geen notulen van zijn gemaakt. En daarvan zegt Albersberg, ja, dat was eigenlijk bewust. We wilden daar een setting creëren waarbij je met de benen op tafel open en eerlijk met elkaar zou kunnen praten en wellicht ook wat stoom zou kunnen afblazen. De commissie zei wel, dat hadden wij toch liever anders gezien. Maar of Albersberg dat ook vond?
11: Als u bedoelt van, kijk jij nou terug, is dat nou wel of niet goed geweest? Want ik hoor bijna een soort normerende vraag aan u.
10: Nou, ik bedoel eigenlijk voldoende transparant.
11: Ja, ja, dat is, maar dat is weer aan u. Ik kan alleen zeggen dat ik met volle overtuiging, ja, dus dat, ik ga wel mijn antwoord geven, dat ik met volle overtuiging in dit proces, waarbij het torentjesoverleg een rol had, ook dat, en het katshuis ook een belangrijke rol, maar uiteindelijk in de besluitvorming alles is goed vastgelegd en vastgezegd, dat ik daar toen een goed gevoel bij heb, dat dat zuiver en goed geweest is. Anders kan ik het niet zeggen.
9: Ja, de commissie kwam meerdere keren op terug dat ze van die informele overleggen zo weinig terug hebben kunnen vinden. En Albersberg zei daarover, ja, daar is wellicht ook deze enquête dan voor, dat u de mensen die daar waren, want dat ligt wel vast, dat u die kunt bevragen op wat er dan achter de schermen allemaal heeft plaatsgevonden.
3: Politiek verslaggever Lars Geerts was dat.
12: Vanavond
3: traint het Nederlands elftal voor het eerst op Amerikaanse bodem in de buurt van New York. En die locatie is met zorg gekozen. Orangeburg heet het. En hier ligt het trainingscomplex van New York City FC. Dat is de plaatselijke voetbalclub. En zo'n 15.000 bezoekers vieren vanavond samen met tal van artiesten de 50ste verjaardag van de EO Jongerendag in Ahoy, Rotterdam. En er moet ook het grootste worshipconcert ooit gaan plaatsvinden. EO-presentator Joram Kaat, goedemiddag.
13: Hey Marco, goedemiddag.
3: Wat is dat, een worshipconcert?
13: Dat is een avond en morgen een hele dag waar allerlei christenen bij elkaar komen die dan aanbiddingsliederen met elkaar zingen. Er zijn allerlei artiesten uit binnen- en buitenland. Allerlei herinneringen dus van die afgelopen 50 jaar die we nu allemaal weer in Ahoy gaan herbeleven.
14: Ja, en Ahoy staat bommetje vol dus. 15.000 bezoekers, veel kerken. Die hebben te maken met een leegloop, maar dat is bij jullie niet het geval, begrijp ik.
13: Nee, die EO Jongerendag, dat is een succesnummer. Ja. En dat zit altijd heel snel vol vanuit het hele land.

0: komen jongeren dan hier, hier naartoe? Ja, omdat het ook specifiek in de taal van de jongeren is. Dus het is muziek die ze leuk vinden. Het is het tempo dat zij leuk vinden. En dat is in alle eerlijkheid toch ook wel een beetje anders dan in sommige kerken.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Dat herken ik zelf ook wel, hoor. Als christelijk jongetje, ik ging wel met enthousiasme naar de kerk. Maar die eeuwjongerendag, ja, dat was helemaal op mij afgestemd. Met lichten en met artiesten die ik leuk vond. Dus dat spreekt de tieners nu ook nog steeds enorm aan.
1: Ja, nou, het bestaat al 50 jaar. Jij begon als bezoeker en presenteert het nu alweer een paar jaren. Het is ook mooi voor jou, denk ik, om te zien, die ontwikkeling.
0: Zeker, het is bijzonder om met elkaar zo'n dag te beleven met heel veel energie, maar ook momenten van stilte en gebed. Dat maakt de Jongerendag wel heel uniek.
1: Nou, heel veel plezier vanavond en morgen op die 50ste EO Jongerendag. Joram Kaat, dankjewel. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Nee, maandag zijn we er weer, want het is vrijdag. Zometeen eerst natuurlijk nog het uitgebreide NOS Journaal met Levi van Eck. Fijn dat u erbij was en een fijn weekend.
2: NPO Radio 1.
3: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Wat is enthousiasme? Riep ik enthousiast. En kan je er ook in doorschieten?
4: Je hebt hoge energie, je bent positief. Je hebt een doel eigenlijk voor ogen dat je wilt bereiken.
3: Het WK is niet alleen maar sport en feest. Edwin Schoon richt zijn kritische pijlen op de baas van de voetbalbond.
5: Zij vinden dat Infantino is losgezongen van de werkelijkheid.
3: Een rouwviering midden in het leven. Voorstelling De Stoet trekt door de straten van Amsterdam. Liedewijde Paris is de boekenkoningin van dienst en politiek journalist Koen van de Ven over modern polderen. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
2: Vanaf morgen op NPO 2.
7: Hoe laat is het?
2: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2.
8: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
9: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: NPO Radio 1, 6 uur.
12: Jan-Willem Wesseling.
13: Goedenavond, Christine Teunissen is sinds gisteren de nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. En natuurlijk schuift ze op haar eerste volle werkdag aan in het Politiek Café van Dit is de Dag. We beginnen zo meteen in Café Maals in Amersfoort. Na eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
14: In Brussel is het opnieuw onrustig bij een protest tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Honderden jongeren zijn net als gisteren de straat opgegaan en vernielen onder meer auto's en steken dingen in brand. Correspondent Chris Ossendorf, hoe is de sfeer daar?
15: Ja, op sommige plekken is het opnieuw grimmig. Ik liep net hier door de binnenstad. Ook vandaag dus weer groepjes rellende jongeren. Net als gisteren worden er dan vuilnisbakken in brand gestoken, elektrische deelsteppen vernield, auto's ook vernield. De politie is hier al 2 dagen ook massaal aanwezig in het centrum van Brussel. Gisteren werd het hele centrum ook afgesloten met blokkades en de oproeppolitie die niemand erdoor laat. En je ziet groepjes relschoppers die worden gearresteerd. Vrienden die dan proberen te hulp te schieten of gauw een telefoon toch af te pakken met bewijsmateriaal, de politie die dan railschoppers weer wegjaagt met traangas.
14: En die protesten zijn dus tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Om wat voor bezuinigingen gaat het dan?
15: Het gaat om bezuinigingen in het Franstalig onderwijs. Er wordt 300 miljoen aan besparingen doorgevoerd. Leerkrachten moeten 2 uur extra voor de klas gaan staan voor hetzelfde geld wat ze dan verdienen. Het inschrijfgeld voor de leerlingen gaat omhoog. Daar zijn de jongeren boos over. Tegelijkertijd ook ter relativering of voor mensen die misschien naar Brussel willen afreizen dit weekend. Brussel is groot, hè. Het gaat om gisteren 1000-tal jongeren, vandaag 100 jongeren. Vakbonden en de meeste demonstranten, die zijn naar huis. Vandaag gaat het om een paar groepjes relschoppers die nog steeds boos zijn. Dus het ziet van dichtbij ziet het hieruit als een veldslag, maar iets verderop hier in het centrum speelt er gewoon een bandje op straat.
6: Dankjewel, correspondent Chris Ostendorf. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor een lagere strafeis sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. Volgens de rechter heeft de roof veel mensen hard geraakt.
16: Bij de inbraak is zwaar vuurwerk met 275 gram explosieve massa gebruikt. En tegen zoveel geweld was het museum niet opgewassen. De directeur van het Drents Museum heeft ter zitting toegelicht dat de strafbare feiten veel pijn en verdriet hebben veroorzaakt in de maatschappij, maar vooral bij de medewerkers van musea in Assen en in Boekarest.
6: De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. Maar de rechtbank acht zijn betrokkenheid wel bewezen en vindt dat ze alle 3 een even grote rol hebben gespeeld. Daarom krijgt ook hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. De ontsnapte gevangene in België is nog steeds op de vlucht. De man van Russische afkomst ging er vandoor in het ziekenhuis toen hij zich moest omkleden voor een medische ingreep. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech toch bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele leiderstrui. Ook de Belgische sprinter Jasper Philipsen is door de ploeg geselecteerd. De Tour de France begint over 4 weken.
17: Het wereldkampioenschap voetbal.
6: De eerste training van het Nederlands elftal op Amerikaanse bodem is ruim een half uur geleden begonnen. Oranje kwam vannacht aan in New York en staat nu op het veld voor een open training. Verslaggever Thierry Boon, jij bent erbij. Ja, hoe oogt Oranje na die verloren wedstrijd van woensdag tegen Algerije?
18: Nou, die verloren wedstrijd die zijn ze al wel een tijdje vergeten, hoor. Ik denk dat ze dat gevoel hebben achtergelaten in Nederland. En hier in New York is het gewoon allemaal vrolijke gezichten. Ze trainen de komende dagen hier in New York City. Op het trainingscomplex van de New York City. Moet ik zeggen, half uurtje rijden vanaf Manhattan richting het noorden. En normaal is de trainer hier Pascal Jansen, ex-AZ. Het is zijn ploeg waar Oranje de komende dagen mag gaan trainen. Het is een goede grasmat, de omstandigheden zijn heerlijk. Het is een graadje of 28. Gaat natuurlijk een factor worden straks tijdens het WK, die warmte. Maar hier is het nog prima te doen. Dus geen enkel probleem. Het is heerlijk afgelegen. Tot nu toe alleen nog maar goed nieuws vanuit New York.
19: Is Oranje een beetje fit?
18: Ja, op het oog wel. Ik moet wel zeggen, ik sta best wel ver aan de zijkant van het veld. En mijn ogen kunnen helaas niet inzoomen. Maar wat we ervan zien, doet iedereen gewoon mee. En dat is voor het eerst eigenlijk. Hè. Alle 26 WK-gangers staan op het veld. Jurrien Timber is er als laatst bijgekomen, de speler van Arsenal. Hij verloor met Arsenal de Champions League finale. Kreeg toen nog even vrij van de bondscoach van Ronald Koeman. Hij mocht zich gisteren aansluiten. Vloog met de Nederlands elftal hier richting New York. En staat nu voor het eerst op het trainingsveld met de spelers van Nederlands elftal. Dus we zijn compleet.
19: We zijn compleet, ja. Vandaag werd trouwens ook nog bekend dat Hans Jorritsma gisteren is overleden. Hij was hockeyer, maar ook lange tijd teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Heeft Oranje daar vandaag nog bij stilgestaan?
18: Ja, het was een mooi en indrukwekkend moment. Voorafgaand aan die training gingen alle spelers en staf met z'n allen op de middenlijn staan, op de middencirkel. En was er echt een moment van stilte. We zagen ook tranen bij wat stafleden. Ja, hij heeft 21 jaar gewerkt, hè, bij de KNVB, Jorritsma, als teammanager dus. Heeft onder andere de WK-finale gehaald. Heeft gewerkt met Van Marwijk, met Van Gaal, noem ze allemaal maar op. En was ook echt gewaardeerd bij de spelers, bij de grote spelers. Van der Vaart, Snijder liepen met hem weg. En voor Oranje heeft hij ook een grote carrière gehad in het hockey. Hè? Als hockeyer de Olympische Spelen gehaald. Daarna als coach wereldkampioen geworden. En nu dus een mooi afscheid voor hem vanuit New York City voor Hans Jorritsma.
19: Dankjewel, Thierry Boon. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Op andere plaatsen is het droog en vrij zonnig. En later vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
20: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar opvallende files tegen het eind van deze avondspits. Het is nog druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Vertraging is daar nog ruim 20 minuten. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden rijdt het nog langzaam. Tussen Lexmond en Werkendam is het oponthoud 20 minuten. De A7 in Noord-Holland rijdt het langzaam van Zaanstad naar Horen tussen de afritten Weidewormer en Avenhoorn. De vertraging is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Almere zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Eemnes door een pechgeval. Vertraging is 20 minuten. En in het noorden van het land is de A7 dicht van de afsluitdijk naar Heerenveen tussen Oudehaske en knooppunt Heerenveen. Komt door een ongeluk, duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Je kunt omrijden richting Groningen via Leeuwarden over de A32 en de N31.
21: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
24: Het hoeft niet in.
22: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Crayon kozijnen.
0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
24: NPO Radio 1. EO.
26: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
13: Goedenavond en welkom vanuit Café Maals in Amersfoort. Speciaal welkom voor Christine Teunis. U bent nu nou dik 24 uur partijleider van de Partij voor de Dieren. Gefeliciteerd.
27: Dank u wel.
13: Hoe voelt het?
27: Ja, heel fijn. Het voelt echt fijn om in het hart van de politiek te kunnen opkomen voor alles wat kwetsbaar is. En voor de dieren, natuur en klimaat. En ik kijk er ontzettend erg naar uit om echt die stevige stappen te gaan zetten de komende tijd.
13: Kon u slapen vannacht?
27: Vannacht wel, ja.
13: Maar de avond ervoor
27: niet. De avond daarvoor was wat moeilijker.
13: Toch die zenuwen. Wat u wil met de Partij voor de Dieren, dat gaan we het komend half uur bespreken. Ja, en als u thuis denkt, ik ben toch eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat Christine Teunissen in eerste instantie met de Partij voor de Dieren, maar later natuurlijk ook met Nederland wil, dan kunt u die vragen stellen. Dat kan via de NPO Luister-app. Hier in het café liggen allemaal bierviltjes. Daar staat vooral ook veel bier op. Maar als jullie een slok nemen, kunnen jullie even op de achterkant kijken, de QR-code scannen en die vraag dus ook stellen aan Christine Teunissen. Ja, het is niet de meest originele vorm, maar we hebben toch wat dilemma's om u een beetje te leren kennen.
27: Vindt
13: u
27: het
13: goed? Ja? Goed glas wijn of bier?
27: Bier.
13: Bier, oké. Okay. Een dag op werk, bezoek bij een boer of mee met een boswachter?
27: Werkbezoek bij een boer.
13: Ja, waarom?
27: Ja, omdat ik het echt heel belangrijk vind om te zien hoe de landbouw ervoor staat. De Partij voor de Dieren wil toe naar die gezonde landbouw zonder dierenleed. Mm-hmm. Maar ik vind het wel dan belangrijk dat je ook ziet hoe het eraan toe gaat. Zodat je ook echt dat in het debat kunt gebruiken. Om juist ook te weten hoe die transitie eruit ziet.
13: Er komt ook meteen bier op tafel.
27: Ja, ik heb er 0.0 niet bij gezegd, maar dat had jij er ook niet.
13: Oh nee, dat is waar. Nee, dat was niet het dilemma. Dat is het nadeel van dilemma's. Wilt u liever de gang delen met Diederik Boomsma of met Jeltje Straatman, die zo dadelijk te gast zijn?
27: Nou, Jeltje Straatman ken ik eerlijk gezegd niet zo goed. En Diederik Boomsma vind ik een hele aardige man. Dus ja. Ik deel graag kamer.
13: De gang, ja, want u deelt nu de gang met de Tweede Kamerleden van BBB. Dat is een soort absurdistische gang. Dat je aan de ene kant de boerenlobby hebt en aan de andere kant de anti-boer.
27: Nou ja, we hebben ook in het begin een beetje gemeen gedaan. Dus toen wij wisten dat we naast de BBB kwamen te zitten, hebben we allemaal taferelen van dierenleed.
13: Daar komt 0.0, hoor.
27: Kijk, geweldig, dankjewel. Allemaal taferelen van dierenleed opgehangen, zodat alle BBB'ers daar langs moesten lopen.
13: Ah.
27: Dat is nog steeds zo.
13: Is er iemand overgestapt? Hebben jullie iemand bekeerd of niet? Of zijn ze gewoon
27: Nee, maar we hebben wel heel erg leuk contact met de medewerkers, met de Kamerleden. Dus we hebben zelfs een keer samen een borrel georganiseerd. En,
13: was die vega of niet?
27: Die was helemaal vegan.
13: Okay, ze hebben zelf meegedaan. Oké. Okay. Ja. Drie hele snelle dilemma's nog. Nog dit jaar nieuwe verkiezingen of laat Jettes en Karwei maar afmaken?
27: Nou, ik vind wel dat er hele stevige stappen gezet moeten worden als het kabinet stand moet blijven. Dus wat mij betreft...
13: Nieuwe verkiezingen?
27: Wat mij betreft nieuwe verkiezingen.
13: Oké, okay, meer ruimte voor schapen of meer ruimte voor wolven?
27: Allebei.
13: Nee, u moet kiezen. Nee, dat is het lastige van dilemma's.
27: Nee, sorry, hier ga ik echt niet kiezen. Want wij zien van, als we goed omgaan met de wolf, dat had al lang moeten gebeuren dat er een plan zou liggen voor de wolf. Want we wisten dat die zou komen. Dan moet de natuur aan elkaar worden verbonden. Zodat die wolf echt de ruimte kan krijgen en migreren. Dan kunnen ze schapen ook gewoon veilig zijn. En dat gebeurt nog steeds niet.
13: Dilemma's en korte antwoorden met politie, het werkt echt niet.
27: Nee,
13: we moeten wat anders gaan doen. Okay, gisteren nam u het stokje over van Esther Ouwehand. Iemand die we kennen met een uitgesproken profiel. Heldere statements, blouse in de kleuren van de Palestijnen. Stijnse vlag bijvoorbeeld. Ja. Wat krijgen we er met u voor terug?
27: Een klimaatdrammer, want daar is nu een vacature voor. Want ik zie Jette was toch altijd klimaatdrammer.
13: Ja, hij stond zich erop voor. Ja.
27: Sinds dat hij premier is, er is geen gedram meer te bekennen. En dat vind ik echt heel kwalijk. Als je ziet, dat heeft ook wel echt te maken met oprukkend extreem rechts. Eigenlijk wat we bij Trump al hebben gezien, dat hij meteen uit het klimaatakkoord stapt, dat hij rechters verdacht maakt.
13: Allemaal dingen die premier Jette niet heeft gedaan, toch?
27: Nee, maar kijk, wat je dus in Nederland ziet, is dat rechters ook verdacht worden gemaakt. Dus als er een klimaatzaak is geweest, dat de politieke partijen zeggen, ja, dat zijn activisten, die rechters. Ja, dan maak je dus echt De rechters verdacht, maar ook klimaatwetenschappers worden verdacht.
13: Allemaal dingen die ik de premier, onze klimaatdrammer, nog niet heb horen doen.
27: Ik ben bijna klaar. Okay. Wat je dus ziet, is dat ook de VVD dan weer meer ruimte krijgt om te zeggen dat klimaatbeleid doen we maar in de prullenbak. Mm-hmm. Dus eigenlijk zie je dat het hele klimaatdebat achteruit verschuift. Dat de VVD veel meer ruimte krijgt voor afzwakking. Ja, en dat heeft de VVD slim gespeeld bij de coalitieonderhandelingen. En nu zie je dat D66 eigenlijk zegt dat ze voor het klimaat opkomen. Maar er zijn helemaal geen maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de uitspraken van de rechter.
13: Ja, en hoe gaat u dat drama doen?
27: Nou ja, door zelf met plannen te komen bij de miljoenennota, bij Prinsjesdag. Daar gaan we bijvoorbeeld een plan neerleggen voor de afschaffing van fossiele subsidies. Want het is natuurlijk heel oneerlijk dat die grote vervuilers maar door kunnen gaan vervuilen. Ja. Terwijl mensen die willen heel graag verduurzamen. Een meerderheid van Nederland die wil ook iets aan klimaat doen. Die vindt dat echt belangrijk. En al die miljoenen mensen, ja, die moeten ook wel geholpen worden.
13: Ja.
27: En
13: dus de belastingvoordelen die ook fossiele bedrijven gebruiken, die gaat u er allemaal uitproberen te krijgen om steun te, nou ja, om uw steun te kunnen krijgen bij de miljoenennota. Dat is het plan. Ik vind dit nog best constructief voor een drammer.
27: Nou, kijk, we moeten wel dat voor elkaar krijgen. En als we dat niet doen, ja, dan... En trouwens, niet alleen op klimaat, maar ook richting Israël moeten natuurlijk sancties komen. Hmm. Dat heeft Jette ook beloofd. Hij heeft meegedaan bij de Rode Lijn-demonstratie. Daar lagen eisen op tafel, er moeten sancties komen. En nou zie je dat er niks gebeurt. Ja. En Israël kan straffeloos doorgaan. Dus ook daar verwachten we echt stappen van het kabinet. En als dat niet gebeurt, ja, dan op een gegeven moment... dan. Wat ons betreft gaat dan de stekker eruit.
13: Ja, ik vroeg mij af, ook wel voor dit gesprek krijgen we met Christine Teunissen, een partijleider bij de Partij voor de Dieren, die weer helemaal teruggaat naar de core van de partij, terug naar de dieren. Maar dat is niet zo als u meteen Gaza noemt.
27: Nou ja, het zou heel raar zijn. Kijk, ik ben 5 jaar klimaatwoordvoerder geweest. Ik ben buitenlandwoordvoerder geweest voor de Partij voor de Dieren. Uh-huh. Ik heb natuurlijk deze koers mede vormgegeven.
13: Ja.
27: Dus het is heel. Ik heb ook de plannen, bijvoorbeeld om Oekraïne te blijven steunen, heb ik verdedigd op ons congres.
13: Ja, want het was uw portefeuille ook.
27: Ja, het was mijn portefeuille. Ja. En heel veel leden die nou ja, alle leden, meerderheid, staat achter onze lijn die we tot nu toe hebben ontwikkeld. Daar heb ik een bijdrage aan geleverd. Ja, dan zou het heel raar zijn als ik nu zeg, nou, laten we dat allemaal...
13: Nee, het kan ook in focus zijn. Maar ik was er wel benieuwd naar, want ik dacht, ja, heeft natuurlijk Esther Ouwehand heeft de partij echt verbreed. Nu gaat u weer verder bouwen aan haar werk, maar dan blijft dat ook de focus. Mens en dier.
27: Nou kijk, ons vertrekpunt van denken is altijd het dier geweest. Mm-hmm. En dat zal het ook blijven. Dieren zijn altijd het ons vertrekpunt van denken. Maar daar volgt uit dat je het altijd opneemt voor het meest kwetsbare. Voor wat in de verdrukking komt. Of het nou de natuur is, het klimaat is. Of het nou mensen zijn die vertrapt worden. En dat is de positie die wij steeds hebben ingenomen. Nou ja, de wereld verandert. Je ziet allerlei ontwikkelingen. Er is een genocide gaande. Er is een oorlog van Rusland tegen Oekraïne. We hebben gezien dat extreem rechts oprukt. We hebben de VS die enorm domme dingen doet. En daar moet je als partij positie innemen. En daar nemen we altijd de positie als meest, voor de meest kwetsbare.
13: Ja, nee, je kunt positie innemen. Je kunt natuurlijk als partij ook voor kiezen. Ik neem positie en ik stem mee. Maar iedere minuut zendtijd die je krijgt, bijvoorbeeld op NPO Radio 1, dat gaat over de dieren, want daar zijn we voor opgericht.
27: Ja, maar sorry, het is best wereldvreemd, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen dat wel zien. Mensen weten dat wij voor de dieren opkomen. We hebben nu ons meest ervaren Kamerlid. Die gaat nu op het landbouwdossier zitten.
13: Esther Ouwehand zelf.
27: Esther Ouwehand.
13: Ja, sinds 2006 Kamerlid al.
27: Precies. En die werkt aan 2 wetsvoorstellen. Eentje daarvan is het einde aan de bio-industrie. Die gaat daar met volle energie natuurlijk in. Dus dieren staan bij ons altijd op de eerste plek. Maar daarnaast is het natuurlijk een beetje wereldvreemd. Als er een oorlog uitbreekt. Of er is een genocide gaande tegen een bevolkingsgroep. Tegen een bevolking. En dan doe je niks. Ja. Dan blijf je gewoon alleen maar over dieren praten. Ja, en dat doet echt tekort aan ons gedachtegoed.
13: Ja, u bent blij dat de wereldvreemde senatoren uit uw partij zijn gestapt.
27: Nou, nee, niet blij. Nee, oprecht niet.
13: Maar ze zijn wel wereldvreemd.
27: Nee,
13: dat is eigenlijk zei u.
27: Nee, want de Partij voor de Dieren, nee. Kijk, het is ook niet zo dat we eerst altijd alleen maar over dieren begonnen. We zijn in onze beginselverklaring van 2005 staan ook al dingen. Over een leefbare aarde, over mensenrechten.
13: Ja, gaat dus, ondertussen iemand aan uw microfoon pulken, maar u kunt wel doorpraten.
27: Ja, dus we hadden al een planeetbreed gedachtegoed. Mm-hmm. Dat droegen we ook al uit. Ja, en op een gegeven moment veranderen er dingen in de wereld. Daar nemen wij positie in. Ja, en de Eerste Kamerfractie, niet de hele Eerste Kamerfractie, was het daarmee eens. Dat is heel verdrietig. En als je dan de partij bent begonnen bij een partij en je hebt daar een ander idee van. Ja. En dat is heel verdrietig dat je jezelf daar niet meer in herkent. Maar dan denk ik wel, ja, dan snap ik ook de keuze om dan op te stappen.
1: U loopt al best een tijdje mee in politiek Den Haag. Eerst achter de schermen, ook voor de schermen. Eerst als senator, toen als Kamerlid. U heeft S. Aouwant ook al een keer tijdelijk vervangen tijdens ziekteverlof van haar. U heeft dus best wel goed kunnen kijken naar wat dat fractievoorzitterschap wat dat behelst.
27: Ja.
1: Waarom dacht u, dit wil ik?
27: Ja, kijk, het was natuurlijk een keuze van Esther Aouwant om het stokje over te dragen. Ja. En dat was al een tijdje geleden dat ze daarover nadacht. En dat ze ook wel dat besluit had genomen van, ik ga dat doen. Maar
1: wist u het al voor de verkiezingen?
27: Ik wist voor de verkiezingen dat zij had gezegd, ik ga niet nog een verkiezingen doen. Een landelijke verkiezingen.
1: Ja. En tegen het bestuur had ze gezegd, dus moet ik ergens het stokje overdragen.
27: Ja, dus moet ik een keer een stokje overdragen. Toen heeft ze een paar weken geleden tegen ons gezegd van, ja, ik vind het nu echt het moment om dat te doen. En in de tussentijd hadden Ines Kostic, dat is mijn collega in de Kamer, en ik had het natuurlijk wel over gesproken. Oké, stel dat dat gebeurt, hoe zien we dat dan voor ons?
1: Ja.
27: En ik merk dat ik het gewoon echt graag wil.
1: Was bij de stemming 1-1? Of,
27: Nee, we hebben daar uiteindelijk niet eens over. We hebben wel een besluit genomen, maar ja. We hoeven er niet over te stemmen.
1: Dat is vredelief. Maar waarom wilde u het zo graag? Want nu legt u de procedure uit, maar er moet ergens een drive zitten, waardoor
27: ja,
1: u ook
27: zeker.
1: Dacht, ja, maar ik ga dat doen ook.
27: Ja, nou, zoals ik al zei, ik heb me jarenlang ingezet voor het klimaat en voor Gaza en voor de mensen in Oekraïne. En ik merk dat het eigenlijk, ik schrik van hoe erg het achteruit gaat nu met het klimaat. Maar ook die extreemrechtse wind die steeds harder waait. En hoe donkerder het wordt, hoe meer energie en strijdkracht ik dan voel om daar iets tegen te doen.
1: Ja.
27: Dus dat is wel echt.
1: U kon nog niet genoeg in die oude. Of u denkt, ik kan hier nog meer doen.
27: Ja, ik kan
1: politiek verschil
27: nog
1: maken.
27: Meer invloed uitoefenen. En dat doe ik heel graag.
1: Maar het kost ook wat. Het kost sowieso veel tijd. U zal meer drek over uw hoofd. Zijn dat dingen die door uw hoofd zijn gegaan voordat u dacht, nou, moet ik het wel doen of niet?
27: Ja, ik begrijp ook heel goed dat er mensen zijn in de politiek, met name vrouwen, die zeggen, nou, mij niet gezien. Want je krijgt zo ontzettend veel haat over je heen als je je nek uitsteekt.
1: Ja.
27: Dus als het bijvoorbeeld over Israël-Palestina gaat, ja, dan. Ook als steek je nek uit, je krijgt enorm veel haat over je heen. Dus ik snap heel goed dat mensen zeggen, ja, mij niet gezien. Maar ja, ik denk dus altijd aan die miljoenen mensen die wel verandering willen. En die wel gewoon ook een leefbare aarde willen. En die willen dat we naar een gezonde landbouw gaan. Schone lucht, schoon water. Echt die basis, dat we daar weer voor gaan zorgen. En daar krijg ik dan weer heel veel energie van. Dat zijn miljoenen mensen in Nederland. Ja, die hebben ook een stem nodig. Dus ik denk, daar, voor die mensen zit ik daar.
1: Wat wil je doen? U zei zelf al, zo scherp als Esther Aouwant dus, ben ik niet. Esther die heeft dat radicale in zich, ik wat minder. Moet je dat niet zijn als politiek?
27: Hetzelfde radicale gedachtegoed, maar ik verwoord het gewoon wat anders.
1: Ja, verwoordt u het liever? Verwoordt u het aardiger? Kiest u woorden waardoor meer mensen met u mee kunnen? Of wat zit erachter?
27: Ik denk dat ik over het algemeen wat lievere woorden kies dan Esther. Al zegt Esther zelf, ja, maar dat is de afgelopen tijd wel veranderd. Ik heb gezien dat je ook een beetje geradicaliseerd bent.
1: Ja, waar ziet zij dat aan?
27: Nou ja, kijk, het heeft er ook wel mee te maken dat ik had eigenlijk ook wel gehoopt dat dit nieuwe kabinet wat meer verandering zou brengen in de goede richting. Met name bijvoorbeeld de richting Israël. En als je ziet dat er dan toch weer eigenlijk bijna de lijn schoof gewoon doorgezet wordt. Ja, daar word je gewoon echt.
1: Ja, er zijn wel wat dingen veranderd. Want er komen bijvoorbeeld sancties op producten van de westelijke Jordaan. Of zo.
27: Ja.
1: Nou ja, dat is
27: toch anders dan onderschat. Die nederzettingen zijn natuurlijk al heel lang illegaal.
1: Ja.
27: Het was al 20 jaar geleden, was die uitspraak er al. Dus Nederland had daar al lang stap op moeten zetten. Bovendien, het grootste deel gaat om investeringen. We investeren enorm veel daar. En daar wordt nu niks aan gedaan. Dus
1: maar u
27: effect
1: zegt,
27: is twijfelachtig.
1: Ja, nu zit ik radicaliseer misschien dan ook wel een beetje mee met mijn partijleider. Is het ook gewoon uw karakter dat u gewoon iets relaxter in de wedstrijd zit dan Esther Aouwant?
27: Relaxter? Ja, ik denk dat het gewoon is. Esther Aouwant is een totaal andere persoon dan ik. Dat zie je al aan de muzieksmaak. Totaal
1: punk toch?
27: Van mij. Ja, echt heavy metal.
1: Ja, wat luistert u?
27: Ja, ik luister jazz en folk. Ik ben echt van
1: wat softer.
27: Wat betreft van de zachte kant.
1: Staat de muziek aan in jullie kantoor of niet?
27: Af en toe.
1: Oké, en wie mag er dan kiezen? Ja, nu u.
27: Gisteren stond toen, moest ik even van tevoren, voordat het moment kwam dat we het gingen bekendmaken, moest ik even mijn energie kwijt. Toen gingen we op Bosnische muziek dansen, Ines en ik. Want zij.
1: Zij komt uit Bosnië, toch? Ja, dan mag Ines Kostisch de muziek kiezen. Ja. Maar zeiden we.
2: 180!
13: U bent voor de eerste keer te gast in ons café. Ja. Dat betekent dat u mag gaan darten.
27: Oh, ja. Daar ben ik even niet zo goed in, hoor.
13: Nee, dat hoeft ook niet, want hoe slecht u erin bent, hoe leuker dit wordt, behalve als u die mevrouw rechts naast het bord raakt. Dat zou wel echt een slecht einde of slecht begin van uw
27: fractievoorzitterschap
13: zijn.
27: Als u niet een klein beetje
13: dat is sowieso verstandig. Als u dan op een meter of drie gaat staan, mag u gooien. En dan mag u van degene die u raakt... Ik zou echt wat dichterbij gaan staan, want anders is het heel moeilijk.
27: Ja, zeker weten.
13: Dan mag u zeggen van degene die u raakt... welke leiderschapskwaliteit u van diegene waardeert... en zelf wel zou willen overnemen. Dus het kan lonen om een beetje te mikken.
27: Ik ben meteen bang dat ik op Wilders ga gooien.
13: Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar misschien, u kunt ook nog op Esther Ouwehand mikken, want die hebben we erop laten staan. Dat kunt u nu doen. En dan zit hij tussen Christoffer en Mirjam Bikker. Dus nou ja, dan dat is het ook een risico dat u hem
27: raakt. Ik zie wel de mensen boven Esther Ouwehand, dat gaat ook nog wel.
13: Gaat uw kant gang. Daar komt de worp van Christine Teunissen. En raakt Mirjam Bikker.
27: Niet slecht.
13: Daar is toch wel iets over te zeggen. Welke leiderschapskwaliteit van Mirjam Bikker zou u nou wel van haar willen lenen?
27: Nou, ik ken haar uit de Eerste Kamer. Mm-hmm. En toen vond ik haar al steengoed in de inhoud. Zij is juriste van achtergrond. Mm-hmm. Dus ze weet altijd precies hoe het zit. Dus feiten heeft ze altijd feilloos op orde. En dat kan ik heel erg aan haar waarderen. Ja. En wat ik ook heel erg aan Mirjam kan waarderen... is dat ze van die woordspelingen kan maken op een hele slimme manier. Nou, ik kan het niet eens voordoen. Daar is ze briljant in.
13: Ja. Heeft u dat zelf wel eens... oprecht benieuwd naar als Kamerlid, want er komen zoveel dingen voorbij. Zeker in een fractie met maar drie leden.
27: Ja.
13: Dat u denkt, ja, ik moet hier nu wel wat over zeggen, maar wat nu? Dat die feiten ook wel eens... Ja, je moet het maar kunnen verzamelen. En al die kennis
27: zeker.
13: Hebben, ja.
27: Nee, kijk, het moet wel kloppen wat je zegt. Dat vind ik, dat is ontzettend belangrijk.
13: Ja.
27: Overigens wordt dat wel... Ik hoor ook steeds meer in de Kamer, vind ik ook echt zorgelijk... dat er dingen worden gezegd die helemaal niet waar zijn. Die dan niet weersproken worden. Maar ja, je hebt maar een beperkt aantal interrupties. Dan moet je altijd kiezen, ga je daar dan op in of niet? Ik wil eigenlijk mijn eigen verhaal vertellen.
13: Ja.
27: Maar ja, ik probeer altijd wel echt te zorgen dat het klopt. En dan liever niet interrumperen of niet zeggen... als je niet zeker weet of het klopt. En ook als je dingen niet weet. Soms krijg je een vraag, heb je dit gelezen? Dan moet je ook altijd eerlijk zeggen...
13: Terwijl de verleiding misschien wel is om toch even te bluffen.
27: Ja. Ja. Maar dat gaat zo als een boemerang, komt dat altijd terug.
13: Ja. U zei net, ik ben misschien in toon wat minder radicaal... maar ik ben wel even radicaal als het qua standpunten aankomt. Bent u wel compromisbereid?
27: Nee, kijk, niet op onze idealen. Nee.
13: Maar idealen zijn bijvoorbeeld ook... we moeten stoppen met economische groei. Dat is een van de standpunten van de Partij voor de Dieren.
27: Ja.
13: Kijk, op het moment dat u mee wil doen in Den Haag... dan gaat u nooit een meerderheid vinden die zegt... nee, we stoppen ook met die... Want er zijn allemaal mensen die... en daar misschien ook wel gelijk in hebben, die zeggen... ja, dan komt onze hele samenleving tot stilstand. Zijn dat dingen waarvan u zegt, ja, het staat er wel... maar als het moet, kunnen we ook wel meebewegen?
27: We zeggen niet per se stop met de economische groei... maar ongebreidelde economische groei is het probleem, is niet de oplossing.
13: Ja, er is genoeg voor iedereen. Dat is toch. Ja. Dat staat in het verkiezingsprogramma.
27: Ja,
13: daarmee zegt u eigenlijk...
27: een systeem van economische ontwikkeling binnen de draagkracht van de aarde.
13: Ja, maar is economische groei nog een optie, of zegt u...
27: We moeten inderdaad dat afbouwen naar een economie binnen de draagkracht van de aarde. Maar dat betekent niet dat je nooit meer groei hebt, maar het betekent eigenlijk meer bloei van de economie. Dus wat waarde toevoegt, dat bloeit op. En wat waarde afdoet, dus wat schade veroorzaakt, dat bouwen we af.
13: Ja, maar groei, dat kan dan nog wel. Dat is dan een iets minder radicale interpretatie van wat...
27: Bloei.
13: Ja, nee, maar dat wordt niet zo semantisch. Dat is altijd moeilijk aan politici interviewen. Dan weet je niet meer waar je het echt over hebt. Kan groei nog bij Partij voor de Dieren? Of zegt u nee, moeten we mee stoppen? Dat was vroeger het geval.
27: Ja, nee, we moeten van economische groei af.
13: Okay,
27: dat is echt, als je het zo wil platslaan, dan is dat het.
13: Ja, dat is uiteindelijk waar dan die idealen voor staan. En bent u bereid om op dat soort dingen ook compromissen te sluiten of niet?
27: Nou kijk, hoe het werkt is, wij hebben bepaalde idealen. Wij willen de bio-industrie afschaffen.
13: Ja.
27: Nou, dan moet je altijd, dat is ons criterium, je moet altijd kijken, zetten we daar echt een stap in vooruit? Of is het een lock-in? Dus zet je je eigenlijk verder vast in het systeem? Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld die megastallen, ja, dan wordt er nu gezegd, oplossing voor het stikstofprobleem is dat we de stallen heel dicht gaan maken. En dat we emissiearme stallen gaan maken, zo noemen ze dat dan.
13: Ja.
27: Dat zijn eigenlijk potdichte stallen. Die dieren schieten er helemaal niks mee op, die lijden. En voor de stikstof is het nauwelijks een oplossing. Dus dat is echt een labmiddel. Dus dat is een lock-in. Want daarmee
13: bestendig je
27: de bio-industrie.
13: Ja. We gaan nu beginnen aan uw partijleiderschap. Heeft u voor uzelf, u gaat het misschien 5, 6, 7 jaar doen... een soort succescriterium gezet waarvan u zegt... dat wil ik bereiken om het succesvol te laten zijn?
27: Nou, ik wil in ieder geval zorgen dat de overheid zich aan de wet houdt als het gaat om klimaat. Dat we gewoon de klimaatwet uitvoeren. Dat we gewoon rechtelijke uitspraken uitvoeren. Dat is echt wat mij betreft de ondergrens.
1: En als dat gelukt is, is uw partijleiderschap geslaagd?
27: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat moet te doen zijn, zou ik zeggen.
27: Nou, dat is toch maar de vraag.
1: Of niet?
27: We proberen het al jaren. Uh-huh. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de stikstofzaak. Daar moeten we ook nog maar zien of dat gaat lukken. Ja. Dus, maar goed, ik hoop van harte dat het gaat lukken.
1: U blijft natuurlijk bij ons aan de bar zitten. Dank voor dit gesprek. Christine Teunissen, en in het café praat ik zo meteen na het nieuws verder met Jeltje Straatman en Diederik Boomsma. Want volgende week dan gaat het migratiepact in. Maar gaat dat echt helpen?
24: NPO Radio 1.
2: Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Staalslakken blijven over naar het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Albersberg. Tegen de coronacommissie zei hij dat Nederland niet goed was voorbereid op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van onder meer oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. En zo'n 60 voetbalfans konden vorige maand per ongeluk WK-kaarten bestellen zonder daarvoor te betalen. De fans kregen afgelopen woensdag alleen een mail met tegenvallend nieuws. De kaarten blijven gereserveerd, maar de fans moeten alsnog betalen. Het ging om kaarten voor de groepswedstrijd in het Canadese Toronto. De FIFA betreurt de fout.
20: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg is het nog druk. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A7 in het noorden is een ongeluk gebeurd van de afsluitdijk naar Heerenveen. De weg is dicht tussen Oude Haske en knooppunt Heerenveen en dat duurt waarschijnlijk nog een paar uur. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Je kunt intussen omrijden richting Groningen via Leeuwarden over de A32 en de N31. En op de A28 naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijnsweerd. Daar is de vertraging nog 10 minuten.
26: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: Over een week dan is het zover. Na jarenlange intensieve onderhandelingen treedt het migratiepact in werking. Het gaat om een set maatregelen die gepaard gaan met hoge verwachtingen, zoals minder asielzoekers, meer terugkeer en betere grensbewaking. Alleen, hoe realistisch zijn die verwachtingen? Dat ga ik vragen aan twee Kamerleden, namelijk Diederik Boomsma van Jaar 21 en Jeltje Straatman van het CDA. En bij mij aan tafel dus ook nog altijd de kerstverse partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen. En ik zeg nog een keer, dat geldt voor jullie hier in het café vragen zijn te stellen via de QR-code. En vanuit huis bent u ook dicht bij ons, want u kunt gewoon de NPO Luister-app gebruiken om daar uw vragen aan Jeltje Straatman, Diederik Boomsma of Christine Teunissen aan te stellen. Mevrouw Straatman, dat nieuwe pact, weet je nog, dan gaat het beginnen. Hoge verwachtingen. Denkt u dat dat alle migratieproblematiek gaat oplossen?
27: Nou, alle migratieproblematiek, dat is denk ik wel veel gevraagd. Maar ik ben wel een heel positief mens. En ik denk dat het heel mooi is dat we na jaren praten over asiel en migratie. Nu de grootste asielhervorming doorvoeren dit decennium. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. En dat stemt alleen al positief.
1: Wat verwacht u concreet?
27: Nou, concreet zitten er een aantal maatregelen in die echt meer grip geven op migratie. De belangrijkste is denk ik die grensprocedure die ze juist ook al noemde. Die inhoudt dat als mensen een kansarme asielaanvraag hebben, dat ze aan de buitengrenzen van Europa tegen worden gehouden en veel sneller in die terugkeerprocedure zouden kunnen als ze geen toegewezen asielaanvraag hebben. Dat is positief. En tegelijkertijd zijn er ook andere elementen waardoor de asielprocedure in Nederland ook veel sneller zou gaan. Zodat we niet de problematiek hebben die we nu zien, dat de IND eigenlijk helemaal vastloopt.
1: Ja, meneer Boomsma, mevrouw Straatman zit al bijna de polonaise in. Op zich leuk in een café, maar loopt u mee of bent u niet zo optimistisch?
3: Nee, ik loop niet mee met die polonaise. Op zich denk ik dat dit wel een stap in de goede richting kan zijn.
1: U heeft ook voorgestemd voor dat migratiepact.
3: Sowieso, maar het is ook Europees. Dus sowieso is het verplicht, want het is nu directe werking.
1: Ja, je moet de implementatie dan zelf doen.
3: Maar dus, inderdaad, als het werkt. Dus als je inderdaad, wat je nu hebt, heel veel last van die zogenaamde veilige landers. Dus vooral Marokkanen, Algerijnen, mensen die eigenlijk geen asiel krijgen. Maar hier komen en gaan zieken. Daar hebben heel veel mensen in Nederland ontzettend last van. Als je die dus tegen kunt houden, al in Italië, Spanje en zo, ja, dan is dat heel goed. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat echt gaat werken. Want op dit moment, is de afgelopen jaren ook zo gegaan, reizen die gewoon door naar Nederland en komen ze hier, want ze willen namelijk hier naartoe. En ja, nog steeds hebben Italië en Spanje niet echt een belang om mensen daar in de procedure te nemen. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat ze dat doen, dan is er zeker een stap de goede richting op. Alleen, het is nog lang niet genoeg.
1: Nee, u wilt meer, maar goed, u bent ook van jaar 21. En ook daarom misschien wel het CDA ooit uitgestapt, of was dat niet de belangrijkste reden?
3: Nou ja, er zat nog natuurlijk een tussenweg.
1: Ja, NEC was er ook nog. Ja.
3: Maar, nee, maar dat speelde wel een rol. Want ik denk dat het is zo urgent om nu controle te krijgen over die migratie. Om dit hele perverse systeem dat echt aan te pakken. En dat moet dus fundamenteel anders. En dat kan dat hierbij. Dit is niet genoeg. Ja. Want het hele systeem is eigenlijk gewoon volledig verkeerd. Je zegt nu tegen mensen: Oké, we zijn zo humaan, je kunt asiel aanvragen als je ergens in de problemen zit, waar ook ter wereld. Maar alleen als je eerst illegaal hier naartoe reist. Dus alleen als je al je geld hebt gegeven aan zo'n mensensmokkelaar. En dan heb je die gevaarlijke reis overleefd. En dan kom je hier. Dan heb je opeens zicht op verblijf in onze welvarende welvaartsstaat. Maar dat trekt dus heel veel mensen aan. En de armste mensen blijven achter. En Nederland kan het helemaal niet meer aan. Dus je moet eigenlijk helemaal af van die asielopvang in Nederland, in Europa. Ja. En je moet dat verplaatsen naar derde landen.
1: Ja. Bent u net zo principieel tegen het systeem zoals we het nu inrichten, zoals meneer Boonsma? Of denkt u nou met die aanpassingen zoals bijvoorbeeld het migratiepact, komen we er wel?
27: Nou, ik denk dat je op twee niveaus moet denken. Iets wat op een korte termijn haalbaar is. En dat zijn de eerste goede stappen die we met dit migratiepact zetten. Uh-huh. En wat is de lange termijnvisie op migratie? En dan kan ik een heel stuk meegaan met de analyse die de heer Boomsma maakt. Dat we eigenlijk veel meer die procedures buiten Europa zouden moeten starten. Om ook gewoon het hele verdienmodel van die mensensmokkelaars kapot te maken. En je ziet ook wel dat in het pact nu, en ook zeker met die terugkeerverordening, er allerlei elementen zijn waarin we wel een proces van de lange adem daar naartoe kunnen werken. En dat is denk ik een hele goede stap. En ik zie op dit moment ook een minister van Asiel en Migratie die daar ook de eerste bouwstenen voor legt.
1: Is hij toevallig van uw partij? Ik dacht het ook, hè? Bart van der Brink. Ik ben wel heel even benieuwd, maar mevrouw Teunis, u heeft tegen dat migratiepact gestemd.
27: Zeker als een weinige partijen.
1: Ja, waarom bent u er tegen?
27: Omdat we het onmenselijk vinden. Ik maak me heel grote zorgen wat er gaat gebeuren aan de grenzen van Europa. Daar gebeuren nu al vreselijke dingen. Je ziet dat mensen teruggeduwd worden met bootjes. Nou, dat gaat alleen maar door onder het migratiepact. Mm-hmm. En tegelijkertijd wordt ook niet uitgesloten dat kinderen gewoon in detentie kunnen worden gezet aan de grenzen, aan de buitengrenzen van Europa.
1: Ja, want daar mogen ze dan 12 weken zitten. Precies. In afwachting van of ze een kansrijk verzoek hebben of niet.
27: Precies. Ja. Nou, wie schiet daar in godsnaam iets mee op?
1: Mevrouw Straalman?
27: We lossen geen enkel probleem daarmee op. We maken het alleen maar erger. Mag ik nog één ding daarover zeggen?
1: Ik ben ook
27: zeggen?
1: Wel benieuwd naar die, maar de laatste zin.
27: Nee, ja, wij zijn op zich niet tegen een pact om goede afspraken te maken over een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa. Elk land moet zich aan het vluchtelingenverdrag houden om mensen op een menswaardige manier op te vangen. Ja. Dus een eerlijke verdeling, ja. Maar dit is gewoon de Dublin-methode en is gewoon onmenselijk. Mensen opsluiten, mensen terugduwen en afspraken maken met landen die niet eens het vluchtelingenverdrag hebben ondertekend. Zodat mensen, als die teruggestuurd worden, ook weer in situaties komen met allerlei mensenrechten schendingen. Dus echt een heel fout plan.
1: Mevrouw Straatman, u bent van de gezinspartij. Doet dat dan pijn dat daar kinderen opgesloten kunnen worden?
27: Nou, ik denk dat wat je kinderen zeker niet moet aandoen, is dat je ze hier op valse voorwendselen naar Europa haalt.
1: En dat is het alternatief, dat ze hier dan jaren zitten te wachten.
27: Nou, dat ze eerst die hele gevaarlijke overtocht moeten maken via de mensensmokkel, vervolgens jaren vastzitten in een procedure, geen asielaanvraag krijgen en dan terug moeten. Ik denk dat
1: liever 12 weken vast aan de grens dan 4 of 5 jaar in
27: de procedure. We zullen natuurlijk die grensdetentie goed moeten monitoren op welke manier die vorm krijgt, maar we moeten wel, en dat is wel mijn frustratie die ik ooit voel bij andere partijen, toe naar een systeem dat werkt. We zien dat dit systeem op dit moment niet werkt. Nu zien we bepaalde stappen waarin we eindelijk met Europa na jaren praten toe zijn gekomen naar gezamenlijke afspraken. En ik hoorde mevrouw Teunissen zojuist ook zeggen, ja, economische groei, dat hoeft van onze partij niet. Maar we zien natuurlijk wel dat onze publieke voorzieningen enorm onder druk staan. Dus als u heel veel nee zegt tegen asielmaatregelen en vervolgens ook nee zegt tegen economische groei, dan vraag ik me af wat voor Nederland we hebben.
1: Over. In plaats van het hele partijprogramma van de Partij voor de Dieren, wil ik het even over dat migratiepact hebben. Belangrijkste maatregel, of een van de twee belangrijkste Europese maatregelen, is dus dat je die asielaanvraag aan de randen van Europa moet doorlopen. Procedure van maximaal 12 weken, als de termijn gehaald wordt. Ik bedoel, dat lukt ons nu ook niet altijd. En asielzoekers die mogen blijven, worden dan verdeeld over de EU. En de mensen die niet blijven, die moeten in principe teruggestuurd worden. Waarom moet dat een goed systeem zijn, meneer Boomsma? Wat is het voordeel van het op die manier regelen?
3: Nou ja, kijk, het idee was altijd van ja, het was al, je had dat dubbele systeem. Mensen komen aan in Italië of in Griekenland en dan worden ze daar een procedure genomen. Maar in de praktijk reizen ze dus allemaal door naar Nederland en Duitsland. Ja, dat willen we niet meer. Dus proberen ze nu dat te herstellen. Ja. Maar inderdaad, het belangrijkste ook dat je die terugkeer goed regelt. Op dit moment is dus 80% van de mensen die dan is uitgeprocedeerd. Daarvan is dan vastgesteld, mag niet blijven, krijgt geen asiel. Maar ze blijven wel, ze gaan de illegaliteit in.
1: Ja. En wat is er dan veranderd met het migratiepact? Want uiteindelijk heb je landen die hun mensen terug moeten nemen. Heb je nodig? Hoe regel je dat in dit pact? Want anders heb je hetzelfde probleem, toch? Dan hebben mensen wel binnen 12 weken die procedure doorlopen. Maar als ze niet terug kunnen, dan blijven ze er ook.
3: Dat is het risico, dat ze dan alsnog rond gaan zwerven of
1: ondergaan. Is dat een risico of is het een ongelooflijke tekortkoming aan dit pact?
3: Ja, nou ja, daarom heb je dus ook de terugkeerverordening waar nu over gesproken wordt. En daarom moet je ook die terugkeerhubs, waar wij ook als J21 al jaren voor pleiten. Dus dat je een afspraak maakt met andere landen. Dat zij dan, dat mensen die zijn uitgeprocedeerd, daar naartoe kunnen. Of die brengen we daar naartoe en dan kunnen we van daar zelf terugreizen. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijk onderdeel van het systeem. Want anders ben je nog steeds nergens.
1: Ja, maar is dat niet de realiteit, mevrouw Straatman? Dat we eigenlijk nog nergens zijn omdat gewoon heel veel landen die vluchtelingen niet terug willen nemen?
27: Ja, de realiteit is dat je nu een groep hebt die wel vrijwillig terug kan. En daar moeten we denk ik maximaal op inzetten. Daarom hebben we deze week ook de wet aangenomen om vreemdelingendetentie weer goed robuust vast te zetten. En dat we ook mensen die we ongewenst kunnen verklaren
1: eerder
27: kunnen
1: uitzetten. Het gaat om de mensen die terug detentie kunnen maar niet gaan. Maar dat is ook een hele grote groep waarvan het thuisland zegt, ja, dat is niet ons probleem. Laat ze maar daar zitten. En wat lost dit pak dan op?
3: Die kunnen dus wel zelfstandig terugreizen dan.
27: Ja, en je hebt natuurlijk precies wat de heer Boosman zegt, die terugkeerhubs. Dat is echt nieuw met deze nieuwe terugkeerverordening die er aankomt, waardoor je een juridisch haakje hebt om in een willekeurig derde land, als je dat qua mensenrechten goed kan inregelen, om mensen dan niet terug te sturen naar het land van herkomst, maar naar een nieuw derde land.
1: Bent u daar ook voorstander van?
27: Ik ben daar zeker voorstander van, omdat we gewoon een geloofwaardig, kan geen geloofwaardig asielsysteem zijn zonder terugkeer. Ja. En ik zie dat ook de minister van Asiel en Migratie, ik zal hem toch nog maar een keer aanhalen, nu in een kopgroep zit met een aantal landen, waaronder Oostenrijk, Griekenland, Duitsland, die zegt, wij willen hier echt werk van maken. En het ziet er nu naar uit dat zelfs eind van dit jaar er al de eerste afspraken met een derde land gemaakt kunnen worden om die terugkeerhubs daadwerkelijk te realiseren.
1: Ik denk dan ook, als er 8 jaar is onderhandeld in Europa over dit migratiepact, bizarre tijd, ik bedoel, dan zijn we terug in 2018, hadden die 8 jaar niet gebruikt kunnen worden voor afspraken met dit soort landen.
3: Exact, ja. En dat is het punt. Want je kunt wel een terugkeerhub, dat is ook heel belangrijk. Alleen eigenlijk moet je dus voorkomen dat ze überhaupt deze kant op komen. Dus nog veel belangrijker is, en dat kan ook vanaf volgende week, gewoon afspraken maken met derde landen, dat mensen daar asiel krijgen. Dat ze dus helemaal geen asiel meer in Nederland of in Europa krijgen, maar gewoon daar worden opgevangen. Dat kan ook veel
1: gebeurt al met heel erg veel vluchtelingen.
3: Nee, maar wij geven in Europa
1: meeste,
3: veel
1: meeste worden in de regio opgevangen.

0: en dat is het punt. Want je kunt wel een terugkeerhub, dat is ook heel belangrijk. Alleen eigenlijk moet je dus voorkomen dat ze überhaupt deze kant op komen. Dus nog veel belangrijker is, en dat kan ook vanaf volgende week, gewoon afspraken maken met derde landen, dat mensen daar asiel krijgen. Dat ze dus helemaal geen asiel meer in Nederland of in Europa krijgen, maar gewoon daar worden opgevangen. Dat kan ook veel
1: gebeurt al met heel daar. Erg veel vluchtelingen.
0: Maar wij geven in Europa
1: meeste,
0: veel...
1: De meeste worden in de regio opgevangen.
0: Ja, maar dan worden ze... Je kunt veel beter mensen daar helpen. Veel goedkoper. We geven meer geld uit aan die asielopvang hier dan, dan aan opvang in de regio. Ja.
1: Maar daar gaat het pak niet over. Dat zijn allemaal dingen die erbij worden
0: over.
1: Bedacht, toch?
0: Nee, gaat het pak ook over. Want je kunt dus het zogenaamde bandencriterium veranderen. Dus voorheen kon je dat alleen doen als die vluchtelingen dan of asielzoekers een band hadden met een derde land. En nu kan dat ook als ze dat niet hebben. Dus je kunt gewoon afspraken gaan maken. Inderdaad, dat had lang moeten gebeuren, maar daar zijn ze dan nu eindelijk mee bezig. Je kunt bijvoorbeeld met Tunesië gaan afspreken van of met Rwanda, wat Engeland had gedaan. En uiteindelijk moet je het daarvan hebben. Kijk, je moet af van het recht op asiel in Europa. En sowieso, asiel moet een gunst zijn, dat je kunt verlenen. En dat moeten we ook zeker soms doen. Maar we zitten nu in zo'n juridisch moeras, omdat het een recht is, wat vervolgens een hele asielindustrie omheen is ontstaan, die dat dan met advocaten gaat afdwingen.
1: U bent het er mee eens? Wil je even wat minder advocaten en wat minder regels en wat meer uit de losse pols?
2: Nou, daar zou ik zeker niet voor zijn. Maar ik
1: waarom
2: wil...
1: niet? Waar bent u het mee oneens?
2: Nou, het idee dat het nu een juridisch moras is, daar ben ik het mee eens. Tegelijkertijd gaat het wel natuurlijk over hele fundamentele rechten van mensen. En die moeten we waarborgen. Maar ik denk dat binnen het juridisch moeras dat we nu hebben gecreëerd, er ook echt mogelijkheden zijn. En dat vind ik positief. Ik heb bijvoorbeeld deze week een nieuwe deal met Italië gesloten. Met Griekenland is er eerder gesloten. Dat hele Dublin-systeem van als mensen via Griekenland binnenkomen naar Nederland, dat ze eigenlijk terug moeten naar Griekenland. Dat was natuurlijk helemaal failliet.
1: Ja.
2: En nu kunnen we met dat nieuwe migratiepact echt een nieuwe start creëren. Ja. Met die nieuwe afspraken die ook nu weer gemaakt.
1: Want dat is het tweede belangrijke pijler van dat EU-migratiepact. Dat die evenredige verdeling terugkomt. Dat wij ook dus zeggen tegen Italië, we helpen jullie met ons deel opvangen. Of je kunt het afkopen voor €20.000 per asielzoeker. Hoe realistisch is dat nu wel gaat werken? Dat landen dus evenredig willen verdelen, mevrouw Straatman?
2: Nou, we hebben dus nu dat solidariteitsmechanisme. Ja. Dat is echt nieuw, een beetje de Europese spreidingswet. Waarin we zeggen, we kunnen niet de verantwoordelijkheid alleen maar bij Griekenland, Italië, Spanje, Cyprus leggen. Maar wij als Westerse landen hebben ook een belang en een verantwoordelijkheid. En met die afspraken, die zijn wel echt nieuw. En dat is natuurlijk ook wel de hoop en de verwachting.
1: Maar die kun je afkopen, toch? Voor €20.000 per asielzoeker.
2: Dat kan voor geld, maar dat kan ook met andere middelen. Dat kan ook op het moment dat mensen...
1: Boterzacht zou ik dan denken als cynicus.
2: Nou, je kunt ze naar de hand als blijkt dat men niet aan die verdeling toekomt. Of ze die niet naleeft, dan zijn dat harder.
1: Nee, meneer Boos, ik moest denken aan mijn eigen studentenflat. Dat op een gegeven moment... je moet allemaal je schoonmaakdienst doen. En je moet dat één keer per maand doen. En dan op een gegeven moment, als je het niet had gedaan, kon je dat afkopen voor €5. En
0: dus die pot werd heel erg
1: groot. Pot werd heel groot, maar het huis werd nooit meer schoongemaakt. Ja. En is dat risico niet ook hier zo dat alle landen denken, nou, wij kopen onze plicht af, Italië zoek het uit?
0: Nou ja, natuurlijk sowieso. Kijk, dat bedrag is €20.000. Maar bijvoorbeeld Jan van den Beek, demograaf, heeft al berekend. Het kost de Nederlandse staat per laag opgeleide asielzoeker uit, of niet-westerse asielzoeker, die hier naartoe komt, kost de Nederlandse staat bijna €1 miljoen over de duur van zijn leven.
1: Ja.
0: Aan uitkeringen, op van allerlei kosten. Dus €20.000, ja, en €1 miljoen. Dus dat iedereen gaat natuurlijk proberen af te kopen.
1: Ja.
0: En als iedereen probeert af te kopen, ja, dan werkt het dan niet. Dus
1: nee.
0: dit is een fictie. En dan moet de Europese Commissie gaat dan heel veel macht grijpen om te zeggen, ze moeten nu daarheen. Ja. Ja, en dan heb je weer een nog complexer systeem opgetuigd. Daarom zeg ik ook, je moet dat hele systeem drastisch hervormen.
1: Maar toch eventjes over die verdeling. Gelooft u dat gaat werken? Het klinkt natuurlijk mooi. Als Europese landen doe je samen, verdeel je die lasten, maar... Is het realistisch, mevrouw Teun?
3: Nee, ja, de Partij voor de Dieren kijkt heel anders naar dit zogenaamde gecreëerde probleem. Want we hebben natuurlijk een opvangcrisis georganiseerd door de VVD, die jarenlang op opvang heeft bezuinigd. Daardoor voelen mensen nu, er is een probleem met de opvang. Dus ik denk, die opvang moet op orde komen. En daar moet ook gewoon in geïnvesteerd worden. We zullen mensen die vluchten voor oorlog en geweld, die moeten we gewoon opvangen als beschaafd land. Daarnaast...
1: En de mensen die niet vluchten voor oorlog en geweld? Die geen status krijgen?
3: Die moeten door een zorgvuldige procedure gaan. En die moeten inderdaad terug als ze daar geen recht op hebben. Maar dat moet je zorgvuldig doen. En dat is jarenlang verzaakt. Dus gewoon expres zijn die procedures langer gemaakt. Dus het gaat in eerste instantie om die spreidingswet. Gewoon een eerlijke verdeling over Nederland. Ook de rijke gemeenten. Want daar die vangen veel minder vluchtelingen op dan de armere gemeenten. Gelijke verdeling. Tegelijk vind ik het echt bizar dat er partijen zijn die zeggen, er komen migratiestromen hier, en die dan tegelijkertijd het klimaatprobleem niet willen aanpakken. Die tegelijkertijd het prima vinden als we handelsakkoorden sluiten met Saoedi-Arabië, die wapens levert aan Soedan, zodat er weer vluchtelingen komen uit Soedan. Dat je de grondoorzaak van migratie

0: dan niet wil aanpakken, dat vind ik echt onbegrijpelijk.
1: Maar dit is allemaal met alle respect zo naïef. Kijk, heel veel ellende in de wereld hebben wij niet veroorzaakt. En dat komt, heel veel mensen komen ook niet vanwege het klimaat. Er zijn allerlei oorlogen en allemaal ellende. Het punt is, wij kunnen dat niet allemaal oplossen.
0: We hebben een enorme invloed als rijk land.
1: Het probleem is ook niet alleen de opvang. En inderdaad, daar kun je van alles van vinden. Maar het gaat ook al gewoon, er is een woningtekort. Er zijn 400.000 woningtekort. Er willen nou eenmaal veel meer mensen naar Nederland komen dan wij kunnen toelaten.
0: Er zijn een miljoen arbeidsmigranten in Nederland.
1: Massaal misbruik gemaakt van het hele stelsel. Het hele stelsel werkt. Dit is niet een manier om migratie te organiseren. Dit werkt gewoon niet.
2: Maar
0: dit is wel denk ik de kern van het probleem. Hè? Dat de rechterzijde van het politiek spectrum alleen maar zegt, we hebben een instroomprobleem. Eens. Die hebben we. We moeten die instroom naar beneden doen. En de linkerzijde van de politiek zegt alleen, we hebben alleen een opvangprobleem. Ja. Ook hebben we ook. Maar het eerlijke verhaal is, we hebben het beide. En we moeten beide aan alle knoppen draaien waar we iets mee kunnen doen. Zodat we weer gewoon die rust in die samenleving terugkrijgen.
2: En meneer Boomsma legt net uit waarom die verdeelsleutel binnen de Europese Unie een van de echt belangrijkste pijlers van het pak, waarom dat niet gaat werken. Waarom denkt u dat het wel gaat werken? Waarom gaat Hongarije nu wel zijn deel opvangen?
0: Nou, er zitten verplichtende elementen in dat solidariteitsmechanisme. Maar los van of de vraag of het gaat werken. Kijk, ik kan ook niet in de toekomst kijken.
2: Nou, u gelooft erin.
0: Ik ben positief. En ik denk dat als we 20 jaar gesproken hebben over een nieuwe asielsysteem, dat we positief mogen zijn dat de Europese lidstaten met dit zijn gekomen. Maar tegelijkertijd is de uitvoering zal natuurlijk ingewikkeld worden. En daar loop ik ook niet voor weg. Dus ik denk dat het eerlijke verhaal ook aan mensen is, dit is een goede eerste stap. Maar we zullen ook gewoon moeten kijken de komende maanden hoe het uitpakt. En ieder nieuw, dat gaat natuurlijk met gebreken en met problemen.
2: Ja, Diederik Boomsma, ik heb een vraag in de NPO Luister-app voor u. Die komt van Jan. Hij schrijft, Nederland is wat betreft oppervlakte 4 keer zo groot als Libanon. Nederland heeft 250.000 asielzoekers, Libanon 1,7 miljoen. Hoe bedoelt u in de regio opvangen?
1: Ja, maar dat geeft een vertekend beeld. Ik bedoel, ten eerste, als wij iemand opvangen, heeft hij natuurlijk meteen veel meer rechten dan wat er in Libanon gebeurt. Sowieso, Libanon ligt naast landen naast Syrië en dergelijke, waar die oorlogen uitbreken. Dus je kunt sowieso veel
2: Libanon
1: beter.
2: Libanon zelf is ook oorlog over.
1: Libanon, ja, kan je nagaan. Dus,
2: die hebben we genoeg problemen, wou ik daarmee zeggen.
1: Ja, maar dan is de oplossing niet dat ze allemaal naar Nederland moeten komen. Ik bedoel, ja, er is heel veel ellende in de wereld. Je kunt veel beter nog altijd mensen helpen daar ter plekke. En dan hetzelfde geld dat wij hier besteden aan die enorme kosten om mensen hier een plek te geven, met alle problemen van dien, dat zou je echt veel beter daar kunnen.
2: Oké, volgende week dan gaat dat pact in. Dat is ook een belangrijke datum voor de IND. 12 juni, de Immigratie Naturalisatiedienst. En zij zeggen ook, dat gaan we ons vooral richten op de nieuwe aanvragen die binnen dat pact vallen. En ja, de andere mensen, de 54.000 mensen die hier al zijn, die schuiven we even terzijde. En de IND verwacht, schrijven ze zelf, dat het meer dan 8 jaar kan duren voordat alle huidige zaken zijn afgerond. Ja, dat is toch onmenselijk, mevrouw Straatman?
0: Nou, daarom is ook de minister vandaag met een plan naar buiten gekomen om te zeggen in dat die 8 tot 10 jaar, dat kan niet waar zijn. Dus het pact biedt al ruimte om die IND-procedure te versnellen. Dat geldt niet alleen voor de procedures na 12 juni, maar ook voor de nieuwe. Maar daarbovenop komt hij met extra maatregelen om ook die oude voorraad, die openstaande asielaanvragen, te versnellen. En dan het teruggebracht worden tot 3 jaar. Ik ga niet zeggen dat dat niet lang is, want in individuele gevallen kan ik me heel goed voorstellen dat dat heel schrijnend en frustrerend is, maar ik begrijp ook wel dat we de prioriteit moeten geven aan de nieuwe aanvraag, omdat we natuurlijk wel een nieuw tijdperk inluiden.
2: Maar hoe kan dat, meneer Boomsma? Want ik ga er nu weer mooie analyses over geven en het is vervelend voor hen, maar het is eventjes niet anders. Hoe kan dat? Dat onze overheid er 3 jaar over doet voordat we weten of iemand mag blijven of niet?
1: Nou, exact. Nog 1 ding over Libanon. Ja, ik vraag ook eens aan Saudi-Arabië, maar het antwoord hier is, dat juridische moeras. Het is zo ongelooflijk complex geworden en dat komt ook met name door rechtelijke uitspraken die steeds meer bewijslast vraagt, steeds ingewikkelder.
2: En door Tweede Kamerleden die wetten maken.
1: Nee, dit zit er met name in rechtelijke uitspraken.
2: U maakt de wetten met elkaar, toch?
1: Ja, was het maar waar dat we alleen de wetten konden. Maar helaas hebben we dus een heel juridisch moeras, waardoor wij dus niet kunnen handelen.
2: Vind je het jammer dat er rechters zijn in dit land?
1: Nee, ik vind het jammer dat wij niet genoeg ongewenste effecten van rechtelijke uitspraken kunnen corrigeren.
2: Dan moet u niet
1: en dat
2: zelf
1: is wat er nodig is.
2: Maken dan.
1: Ook, maar ondertussen is dit. Kijk, er worden de hele tijd uitspraken gedaan door rechters die het veel complexer maken om dat hele asiel zo'n besluit te onderbouwen. En dat zit hem ook bijvoorbeeld in de uitspraken van het Europese Hof voor het Recht van de Mens. Ja, die mensenrechten moeten we beschermen. Alleen de betekenis ervan is steeds verder uitgedijd en opgeblazen. En daar heb ik allemaal voorbeelden van. En dat moeten we inderdaad terugduwen. Dan kun je die mensenrechten beschermen. Maar dan kunnen wij wel weer het primaat van de politiek herstellen om te kunnen handelen.
3: Ja, hier zie je dus dat jij in 2020 het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens wil uitkleden. Dat betekent dus dat
1: hervormen.
3: Ja, maar het is helemaal niet waar dat er veel meer mensenrechten en dat allemaal is uitgebreid. Als je eens even ziet waar die mensen in zitten. Die zitten nu 8 jaar lang. Het zijn jongeren, hè? Jongeren met de hele toekomst nog voor zich. Die hebben vreselijke dingen meegemaakt. Oorlog, trauma's. Die zitten 8 jaar lang vast in een asielzoekerscentrum. En dan kun je wel de rechters de schuld gaan geven dat er te veel op mensenrechten wordt gelet. Nee, je moet inderdaad gewoon betere wetgeving maken. Het was de VVD die jarenlang aan de knoppen heeft gezeten, die bewust mensen tegen wilde houden om te integreren, die bewust die procedures zo lang heeft laten duren. En daar moet nu eens verandering in komen. En die opvang die moet deugdelijk, daar moet de politiek achter gaan staan. Ook de VVD moet gewoon Paul achter die spreidingswet gaan staan. Als je dat niet doet, dan hou je het probleem in stand.
2: Mevrouw Straalman, het is misschien een radicaal plan, maar misschien zijn er nu nog wat radicalere plannen ook behulpzaam voor een oplossing. Asieladvocaat Lieneke Blijdorp was, ik denk 2 weken geleden, bij mij te gast in Dit is de Dag. En die zei, ik vind het geen mooi voorstel, want ik vind dat mensen, dat je het recht uiteindelijk moet zegevieren, maar we hebben nu zo'n groot probleem. Moeten we niet een generaal pardon doen voor alle asielaanvragen? En dan ben je in 1 keer ervan af. Dat doet misschien even pijn, want niet iedereen zal het leuk vinden, maar dan ben je er in 1 keer vanaf en kun je met een schone lei aan dat migratiepact beginnen. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, daar zou ik geen voorstander van zijn. Ik denk de spanningen die we op dit moment in de samenleving zien als het gaat om asiel, die vragen van ons dat we veel meer grip krijgen op asiel en dat we die instroom naar beneden krijgen. En daar helpt niet een generaal pardon bij.
2: Maar je lost wel misschien wel alle problemen in die opvangketen op.
0: Nou, die los je niet op, want de mensen krijgen vervolgens een status. En je ziet dat 25% van de mensen nu in COA-locaties zijn mensen met een statushouder. Dus die moeten woningen hebben die we op dit moment gewoon niet hebben. Wat wel helpt om die hele asielketen te ontlasten, is dat we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk locaties gespreid door het land creëren. Dus helemaal eens dat we die instroom naar moeten beperken, zoals de heer Boomsma zegt. Maar ik hoop dan ook dat jaar 21 ook stappen wil zetten op die spreidingswet. Omdat we gewoon zien dat we veel meer solidariteit moeten hebben tussen gemeentes onderling. Omdat we anders, ook al kunnen we die instroom beperken, alsnog met een groot probleem zitten.
2: U wilt hem weer afschaffen, die spreidingswet?
1: Ja, mevrouw Straatman kan het solidariteit noemen, maar het is een dwangwet. En wij vinden gewoon dat je principieel
2: solidariteit in dit land is wel vaker gedwongen, hè? Nou ja. Je moet ook belasting betalen. Ja. Niet kiezen.
1: Inderdaad, maar niet in alle gevallen. En wij vinden in ieder geval dat als er een stad of een dorp is waar mensen in overgrote meerderheid zeggen, nee, wij willen dit niet, stop. Ja. Dan moet je dat respecteren. Dat is ook de democratie, hoe die zou moeten werken. En overigens, het is ook niet zo dat het de enige oplossing zou kunnen zijn om het voor het realiseren van opvang. Dat is heel jarenlang was het ook niet. Die spreidingswet die zorgt nu juist, die zet alles op scherp. Die ondermijnt juist het draagvlak. Die leidt tot enorme maatschappelijke onrust. En je moet ook gewoon een keer zeggen, ja, het zit vol. Het kan niet meer.
2: Ja. Mevrouw Teunissen, ik ga me bij u ook af, want u zegt twee dingen. Het eerste half uur blijft me bij een van mijn belangrijkste opdrachten, de strijd tegen radicaal en extreem rechts in de Tweede Kamer. En nu zegt u de hele tijd, eigenlijk wil ik niks doen op asiel. We laten het zomaar gebeuren.
3: Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd.
2: Oh, dat is een beetje mijn afdronk.
3: Nee, kijk, er wordt ook alles altijd bij elkaar
2: tegen
3: gegooid.
2: Tegen de migratiewetten.
3: Ja, het migratiepact
2: tegen
3: is migratiepact.
2: En mijn vraag was, moet u zelf ook niet wat stappen zetten op migratie? Juist om ook radicaal rechts, dan zoals u wilt, wat wind uit de zeilen te
3: nemen. Nee, kijk, migratie is van alle eeuwen. Dus er zijn hier altijd migranten naartoe gekomen. We kunnen ook niet zonder migranten, want dan valt onze economie om. Dat vinden CDA en J21 ook heel belangrijk.
2: Ja, vraag is dat het natuurlijk via asiel moet.
3: Ja, dus, maar we zijn altijd afhankelijk geweest van migranten. Mm-hmm. Wat er is gebeurd, is, het wordt ook inderdaad erger als je bijdraagt aan conflicten in de wereld. Dus wat Israël nu doet in Libanon.
2: Hele wereldanalyse. Maar denkt u,
3: wat Israël nu doet in Libanon, daar hebben wij invloed op. Want wij zijn een van de grootste handelaren met Israël. Dus wij kunnen daar invloed op uitoefenen. Mm-hmm. Goed, doen we niet. Maar migratie is van alle eeuwen. Wat ik zeg, we hebben een opvangcrisis. Als gevolg van jarenlang traineren van de VVD, bezuinigen op de opvang, dat moet nu opgelost worden. Ja. Maar de onvrede en extreem en radicaal rechts krijgt zoveel zuurstof. En dat heeft met hele andere dingen te maken. Dat heeft
2: ermee te maken. Welke partij denkt u dat ze het meest gaat interrumperen bij de algemene beschouwing? Ik denk de VVD. Zou dat kunnen?
3: Zou heel goed kunnen.
2: Okay. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En mevrouw Straatman, u bent optimistisch. Dus laten we over een paar maanden nog eens een afspraak maken om dat migratiepact te gaan evalueren.
1: Nou,
2: fijn dat jullie hier waren. Nou, dat mag ook zeker. Iedereen is welkom in het Politiek Café van Dit is de Dag. Dank. Jeltje Straatman is Tweede Kamerlid voor het CDA. Diederik Boomsma voor jaar 21. En Christine Teunis is dus de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Hier zo dadelijk het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Goedenavond.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
4: Sport. Op NPO.
5: Vanavond, vanaf 8:30...
4: voetbal.
5: De WK-kwalificatiewedstrijd vrouwen Ierland-Nederland.
4: Tennis.
5: Morgenmiddag, de vrouwenfinale van Roland Garros. Zondagmiddag, de finale bij de mannen. Zondag, in NOS Langs de Lijn, ook...
4: wielrennen.
5: De slotetappe van de Giro Italia vrouwen.
4: Handbal.
5: Om het landskampioenschap mannen, Aalsmeer-Volendam.
4: Formule 1.
5: De Grand Prix van Monaco.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All your bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
4: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
14: Straks in het misdaadbureau. Criminelen lijken de Brabantse schuren te verruilen voor locaties over de grens. Steeds meer Nederlanders duiken op in buitenlandse drugslabs. We bespreken het met officier van justitie Leonie Okhuizen en AD misdaadverslaggever Giel Timmermans.
15: En er is meer bekend over de misselijkmakende misbruikzaak waarin mannen hun eigen vrouw drogeerden. Wie zijn zij?
14: Dat allemaal straks. Na het NOS Journaal met Martijn van Beek.
16: Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Nu geldt nog een tijdelijk verbod. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. Het RIVM doet daar nu onderzoek naar en ook naar de effecten op de gezondheid. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
17: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen, dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
16: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
18: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
16: Er wordt nog uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. Vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt, maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie en dus ging Cobolli automatisch door naar de finale. Het weer in het zuidoosten en oosten. Eerst nog een bui, verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen overdag eerst droog, maar in de loop van de middag kans op regen en dan maximaal 19 graden.
19: En voor de situatie op de weg, Bianca Damink van de ANWB.
20: Er staan nog een paar files. Op de A12 naar Duitsland staat het nog vast bij knooppunt Velperbroek. Door een ongeluk is de weg dicht, althans de hoofdrijbaan. Je kunt er langs via de af- en oprit, kost je wel 10 minuten extra. In het noorden is de A7 helemaal dicht van de afsluitdijk naar Heerenveen bij knooppunt Heerenveen na een ongeluk. Gaat nog wel even duren voor de weg weer vrij is. Rijkswaterstaat geeft aan dat je om kunt rijden richting Groningen via Leeuwarden. En op de A76 in het zuiden staat file door Duitse grenscontroles. Vanuit Geleen heb je voor de grens een kwartier tijdverlies.
21: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
23: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum Moor.
24: De hete zomer, crayonrolluiken.
25: Geluidsoverlast?
24: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
28: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
29: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
30: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
31: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
32: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden

0: De behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: NPO Radio 1. Boont.
2: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
3: De grote broer van Bolle Jos zit achter de tralies. Heeft justitie hiermee een troef in handen om Bolle Jos zelf eindelijk te pakken te krijgen?
4: En er is meer bekend over de mannen die hun eigen vrouw drogeerden. Eén van hen noemde zich online omnipotent.
3: Omnipotent, wat dat betekent, dat hoor je zo. En een wereldberoemde banaan is gestolen. En we zoeken deze banaandiefstal tot op de bodem uit. Doen we niet alleen. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met AD-misdaadjournalist Giel Timmermans. En Noah, Giel is eigenlijk de Bolle Jos watcher van ons land. Ja. En gelukkig is er ook altijd wel iets om Bolle Jos te doen. En ook nu weer.
4: Nou ja, elke week is er wel weer iets te vertellen. Hè? Laatst nog het bizarre verhaal over de operatie om Bolle Jos met een schip te overmeesteren in Sierra Leone. Nou, dat ging op een haar na niet door. Dus Bolle Jos, die hebben ze nog niet te pakken. Maar zijn oudere broer nu wel. En dan hebben we het over de 50-jarige Harry Leidekkers. En deze week werd hij door Turkije uitgeleverd aan Nederland.
3: Daar was natuurlijk het wachten op. Wanneer komt hij naar Nederland? Het is niet echt een bolle Harry, als ik zo de foto's zag.
5: Zit niet in de familie, wil je zeggen?
3: Nee, hij zag er wel aardig afgetraind uit.
5: Nou, afgetraind, ja. Het waren een beetje geblurde foto's die ik heb gezien. Maar inderdaad, niet het formaat misschien wat je zou verwachten. Maar inderdaad, uitgeleverd. Hè?
3: Heeft hij een bijnaam dan eigenlijk, die Harry, die broer?
5: Nee, geen idee. Mm. Nou ja, ik weet wel dat hij had een account met een cryptotelefoon waar je versleutelde berichten kon sturen. En toen werd hij de brother genoemd.
3: De dus, brother?
5: Ja, de broer van, weet je wel.
3: Dat
5: een
3: weer,
5: beetje
3: inderdaad.
5: De straattaal, hè. Dus ja. Dat is het enige wat ik weet van hem.
3: Nou, hij werd dus deze week met een privéjet vanuit Turkije naar Nederland overgevlogen. Maar dat zal wel even zijn laatste keer zijn dat hij in zo'n privéjet zit. Dus het einde van een luxe leventje nu.
5: Nou, ja goed, kijk, uiteindelijk, als je kijkt waar hij van wordt verdacht, gaat hem witwassen. Dus dat wil zeggen, Bolle Jos heeft natuurlijk miljoenen, honderden miljoenen verdiend met zijn misdaad. En dat moest hij dan onder andere gaan verzilveren, dus witwassen. En dat gebeurde bijvoorbeeld door grote hoeveelheden goud te kopen. We weten onder andere dat er, dat is tenminste de verdenking, dat er 5 miljoen naar Dubai is gestuurd. En dan moest die broer 5 miljoen omzetten en daarvan goud kopen. En daarmee dus het misdaadgeld witwassen.
3: En daarbij doe je eigenlijk mee witwassen, dat is natuurlijk wel strafbaar. Maar dat is ook weer iets waarvoor je voor eeuwigheid cel in gaat.
5: Ja,
3: natuurlijk.
5: Precies. Hè. Dus hij was een kleine rader in de organisatie van zijn jongere broertje, maar ook weer geen topcrimineel.
3: Nee, de hoofdprijs is natuurlijk Bolle Jos zelf, hè? Die willen ze natuurlijk te pakken krijgen. Heeft dat dan nu die aanhouding van die broer daar iets mee te maken? Kan dat een troef ook zijn?
5: Zeker. Je zag toen op een gegeven moment wel dat er een hele klopjacht een aantal jaar geleden begonnen is op Bolle Jos, die toen nog in Turkije zat. Nou, die kregen ze niet te pakken. Wat gebeurde vervolgens? Ze vielen binnen bij de vader, de moeder en de zus van Bolle Jos. Die hebben recent ook voor de rechter gestaan. Mm-hmm. En dan zie je dus, oké, als we de hoofdpersoon zelf niet te pakken krijgen, dan gaan we ons focussen op zijn familieleden die zijdelings ook profiteren van zijn misdaad.
3: Maar is dat dan om druk uit te oefenen, om te laten zien het net sluit zich, of wat is het?
5: Ja, om inderdaad te laten zien, we accepteren niks. En die druk inderdaad op te voeren. En je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat zo'n Jos Leidekker zichzelf daarover opwint. En dat hij daarover zich druk maakt en telefoontjes gaat plegen. Misschien wel een fout maakt. En die fout misschien wel weer fataal kan worden. Maar je laat
3: fout,
5: in ieder geval
3: dat
5: zien,
3: hij belt of toch contact opneemt of zo.
5: Bijvoorbeeld, of dat je daardoor weet waar hij ergens uithangt. We weten natuurlijk, hij zit in Sierra Leone.
3: Maar hebben jullie toch al ontdekt dat hij in Sierra Leone zit?
5: Precies, maar uiteindelijk wil je vooral laten zien, we accepteren helemaal niks. En als we hem zelf niet te pakken krijgen, nou, dan pakken we in ieder geval zijn familieleden.
3: Ja, en wat dat betreft, Noah, lang zal die leven in Sierra Leone.
4: Ja, hippie hoera.
3: Hij is bijna jarig.
4: Hij is bijna jarig, ja. Ja, 1 juli, dan wordt hij 35, geloof ik, hè?
3: 35 jaar. En een schat hemeltje rijk. Maar ja, hij kan Sierra Leone voorlopig niet verlaten.
5: Nee, dat klopt. De druk is maximaal op dit moment. Hè. Dat weten we dus van de actie die kennelijk is afgeblazen om hem met Special Forces aan te houden. Dus hij weet gewoon dat ze er alles aan doen, de Nederlandse regering, om hem te pakken te krijgen. Dus ik denk dat hij nou ergens in een donker hol zich schuilhoudt.
3: En daar zijn verjaardag moet vieren dan.
5: Ja, precies. Ik moest ook nog even denken, want hij wordt dus 35 jaar. Afgelopen week was Quote kwam met een lijst met de rijkste mensen onder de 40 jaar. En de nummer 1 die had 650 miljoen of iets in die richting.
4: Alsof het niks is.
5: Ja, ja. Nee, super succesvol, ja,
3: in
5: natuurlijk.
3: In vergelijking met?
5: Ik dacht, Bolle Jos, 35 jaar, de schattingen zijn dat hij wel echt een miljard aan vermogen heeft. Dus stel nou dat hij op die lijst zou zijn, dan zou hij meteen bam bovenaan staan.
3: Van Bolios naar die andere beruchte crimineel, Taghi. Zijn moordbende verdwijnt mogelijk voorgoed achter de tralies. Het Openbaar Ministerie heeft 4 keer levenslang geëist in het megaproces Marengo. Noah, in het hoger beroep staan 14 verdachten in totaal terecht.
4: Ja, klopt. En de 14e verdachte is Taghi zelf. Maar deze week voor hem nog geen eis. Hij zit zonder advocaat, dus daar moeten we nog even op wachten. Maar wel 13 anderen die te horen kregen, ja, als het aan justitie ligt, hoe lang ze achter de tralies verdwijnen. 4 van hen zouden levenslang moeten krijgen en andere hoge straffen werden geëist tot in totaal 29 jaar.
3: Giel, jij was daarbij. Mm-hmm. Laten we beginnen met de linkerhand en de rechterhand van Taghi. Want tegen hen is levenslang geëist. Zo omschreef je ze ook, hè, in de krant. Wie zijn zij?
5: Ja, dus je hebt twee belangrijkste handlangers, zeg maar, zijn adjudanten, zo worden ze een beetje gezien. De ene is Said R., die was toen ook nog wel best wel een nieuws, die is helemaal vanuit Colombia is die aangehouden en toen naar Nederland gehaald. De andere is Mao R., ook achternaam die begint met een R, geen familie. Maar je moet een beetje voorstellen dat zij weer onder zich een groep hadden en dat Taghi dan bij hun, dat zegt justitie althans, dat bij deze twee mannen dat Taghi de liquidaties uitzette. Dus hè, er werden met hun overlegd wie moet er dood, wie moet er gaan slapen, hè, want dat is natuurlijk altijd de woord dat ze gebruikten. Mm. En vervolgens stuurden zij weer andere mensen aan. Zij regelden schutters bijvoorbeeld, regelden het geld, regelden mensen die de doelwitten zouden observeren. En dus zegt justitie ook, zij waren cruciaal als het gaat om de liquidaties. Hè, want in die zaak, laten we niet vergeten, gaat om 6 liquidaties. Ja. En ook nog 4 pogingen tot liquidaties. Echt een serieuze zaak.
3: En Taghi zelf wordt wel echt dus beschouwd als de ultieme leider.
5: Ja, het begon allemaal bij Taghi. Taghi was de absolute leider van deze groep, zegt justitie. Er is natuurlijk eerder tegen hem ook levenslang geëist. Nu is het nog even afwachten, niemand die eraan twijfelt dat hij ook opnieuw weer levenslang tegen hem
3: kan je wel een flesje wijn op inzetten, toch? Dat ook weer levenslang wordt.
5: Zeker, dan win je hem ook.
3: Ja, en hij kwam nog spectaculair aan, hè? Laatst.
5: Ja, dat klopt. Er was dus voor deze zitting was er nog wel een zitting van hoe moet het nu verder met de zaak tegen Taghi zelf? Want hij had geen advocaten meer. Dus moest Taghi ook naar de rechtbank in Schiphol worden gebracht. Nou, hij zit in de EBI, weten we. Dat is in Brabant. Dus hoe kom je dan snelst in Schiphol? Ja, en het veiligst? Ja, met een helikopter.
3: Ja, dat was wel spectaculair. Zoals dat er allemaal uitzag. Die beelden.
5: Ja, en als je dan op een kilometer afstand van de rechtbank landt met de helikopter en al het verkeer moet worden tegengehouden. En nou, dat is wel spectaculair.
4: Ja, die hele wijk afgesloten, inderdaad. Dat, ja.
3: Iets anders, mannen die hun eigen slapende partners drogeren, misbruiken en online streamen. We zijn allemaal natuurlijk geschrokken van het nieuws over een misselijkmakend misbruiknetwerk. Wie zijn in hemelsnaam de mannen achter deze horrorchats? En Noah, dat klinkt raar, maar zo is het. Het zou je buurman kunnen zijn. Ja. Want dat is ook wat we terug horen van de bronnen, ook rond het onderzoek. Gewone mannen. Het blijkt een dwarsdoorsnede van Nederland.
4: Ja, en dan doet het eigenlijk denken aan de Franse zaken, hè, die we even geleden hebben gezien van Giselle Pellicot. Daar, de mannen die daar terecht stonden, dat was echt van de brandweerman tot de journalist. En in deze zaak nu zijn 8 verdachten van 21 tot 51 jaar oud, verspreid over heel Nederland. En dus ook van laag opgeleid tot hoog opgeleid. Ja, echt een dwarsdoorsnede van de samenleving.
3: 1 van hen zit nu daadwerkelijk vast. Ja. De anderen die zijn wel verdachten, maar zijn in ieder geval nu op vrije voeten. En dat gaat om een 48-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas. En dat is dus ogenschijnlijk een keurig man.
4: Op papier zou je echt denken, nou, daar is helemaal niks mis mee. Hoogopgeleide man, heeft al een aantal jaar een eigen tuiniersbedrijf. Heel normaal gezin ook, hè. Samen met zijn vrouw allebei werkend, hebben jonge kinderen. Nou, online zijn foto's te vinden van de man en het gezin, waarin je foto's ziet van kitesurfers, snowboarden, maar ook foto's dat ze op fiets- en wandeltochten zijn in de bergen. Dus ja, ogenschijnlijk echt je buurman.
3: Het AD is wel wat dieper in zijn leven gedoken en ze stuit op iets opmerkelijks. Zo noemt hij zichzelf op een muziekplatform omnipotent. Ik moest het even een paar keer lezen.
4: Ja, en ik ook. En ik moest het ook opzoeken, want ik had geen idee wat het betekende. Maar ja, als je het dan leest wat het betekent, dan is het een hele nare connotatie eigenlijk. Het betekent namelijk onbeperkte macht over alles en iedereen. Ja, dus macht hebben over alles en iedereen. En dat is eigenlijk precies waar hij en die andere 7 mannen nu van worden beschuldigd.
3: Veel slachtoffers natuurlijk in deze zaak. Giel, jij hebt eerder ook verhalen geschreven natuurlijk over andere besloten groepen waarin ook de gruwelijkste beelden gedeeld worden. Wat maakt nou dat zo extreem wordt?
5: Ja, wat je wel hoort, dat trek ik een beetje te vergelijken met de kinderporno. Daar zie je dat ook heel erg gebeuren. Dat je op een gegeven moment zoveel kinderporno aan het kijken bent, dat de gewone kinderporno, tussen aanhalingstekens, je niet meer opwint. En dan ga je een stap verder. En dan ga je extremer. En dan wordt het, de slachtoffers worden jonger bijvoorbeeld. Daar komen voorwerpen bij kijken. Daar komen dieren bij kijken. Ik noem maar even wat dingen. Hè.
4: Nou, maar noem maar extremer. Even wat dingen. Het is gewoon echt goor.
5: Omdat het zoveel beschikbaar is op internet. En het is dus ook zo vaak kunt zien, dan als je dan weer opgewonden wil raken, moet je gewoon extremere dingen vinden. En ik denk dat het zo in dit geval ook een beetje werkt. Dat je steeds op zoek bent, niet naar gewone porno, maar weer naar een extreme variant daarvan.
4: En dan ook nog in zo'n groep gelijkgestemde vindt, waardoor je ook nog denkt, nou, het is blijkbaar niet zo gek, ik kan dit ook wel weer uitproberen. Maar het verschrikkelijke is natuurlijk voor die slachtoffers, daar staat ook de politie voor de deur, die zeggen, nou, wij hebben die beelden gezien, daar sta je op. En dan is dat je eigen man die dit gedaan heeft.
6: Dat kan je niet voorstellen, wat een impact dat moet hebben. En nou ja, goed, de politie roept ook op dat als je vermoedens hebt, dat je dit kunt melden. Want het vermoeden is dus ook dat het nog wel groter is dan we tot nu toe weten. En mocht je het nou niet bij de politie willen melden of nog niet daaraan toe zijn, dan kan je ook terecht bij het Centrum Seksueel Geweld met al je vragen en twijfels. En Aukje Bosman is coördinator daar. En zij vertelt dat ze echt al wel veel gebeld worden.
7: We zien nu ook door de media-aandacht dat mensen toch contact met ons opnemen om ook eens te checken van, hey, ik voel wel wat of ik heb wel wat gemerkt. Waar komt dat gevoel vandaan? Alleen, we zien vaker dat slachtoffers ook wel meer tijd nodig hebben om dit allemaal te kunnen verwerken. Deze situatie heeft echt wel een hele grote impact op de slachtoffers, maar ook op een naaste omgeving. Dus dan kan je ook denken aan een stukje controle verliezen, hè? Als je hulp gaat zoeken. Je zit zelf nog in die ongeloof of die ontkenning. Want je gaat er eigenlijk tenslotte niet van uit dat je eigen partner dit zou kunnen doen. En wat we vaak ook bij slachtoffers zien, dat ze zich niet als slachtoffer willen zien.
4: En binnenkort dan duiken we nog verder in dit fenomeen drogeren, omdat ze in andere landen ook veel verder zijn als het gaat om wetgeving. Daarover dus binnenkort meer. Ze staan bekend als de knoopjes en ook om de peperdure rekeningen die ze sturen. Ik heb het natuurlijk over het advocaten-echtpaar Knoops. Zij kregen deze week een flinke tik op de vingers. Toch eerst even schetsen, Noah, want het echtpaar Knoops, ja, ze staan heel veel sterren bij in de rechtbanken. Vooral veel sterren of anderen die het zich kunnen permitteren. Ja. En wij zien ze ook vaak.
6: Ja, waar de grote namen zijn in de rechtbank zijn eigenlijk ook de knoopjes. Hè? Dat is een beetje wat we zien de afgelopen tijd. Zanger Marco Borsato hebben ze bijgestaan. Profvoetballer Quincy Promes en de bekende advocaat Ines Wesky. En ze hebben ook best een goede track record, hè? Als je daar naar kijkt, Marco Borsato werd vrijgesproken. Nou, van Quincy Promes moeten we het hoge beroep nog afwachten. Ja. En Ines Wesky werd wel veroordeeld, maar hoefde niet terug de gevangenis in.
4: Ja, en Giel, jij ziet ze natuurlijk ook regelmatig in de rechtbank. Het is toch altijd wel, ja, dan komen ze altijd samen daar binnen.
5: Ja, ik vind dat onafscheidelijk. En zo groot als de advocaten zijn, zo klein zijn ze fysiek. Want
4: vooral Carrie.
5: Ja, Carrie is echt heel erg klein. Maar, ja,
4: zij komt dan ook altijd zo even iets in zijn oor fluisteren. En dan zit hij gewoon. Maar zij staat dan. En dan komt dat precies zo uit.
5: Ja, nee, maar dat maakt het enerzijds heel komisch, maar ja, tegelijkertijd precies wat Noah zegt. Ja, je kunt niet om hun resultaten heen in die zin. Hè. Dus ja, wat ze bij Wesky voor elkaar hebben gekregen is gewoon heel knap. Bij Marco Borsato idem dito. Dus ja, dat zijn goede advocaten zijn, ja, dat staat buiten kijf.
4: Ja, en ook hoe ze van zich laten horen in die zaak, dan denk je ook zo. Ze knallen er wel in, wat dat betreft.
5: Ja, ze gaan altijd met gestrekt been en maken er vaak ook nog een heel mediaspectakel van. En ik sluit ook niet uit dat natuurlijk allemaal tactiek is om voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen.
4: Ja, maar ze staan natuurlijk ook wel eens minder grote sterren bij die misschien ook wel weer wat meer moeite hebben met het betalen van die facturen. De knoopjes krijgen nu een schorsing aan de broek. Onder andere vanwege die excessieve declaraties.
6: Ja, en dat gaat dan om een zaak waarin ze een verdachte van een verkrachting bijstonden. Nou weet ik niet in hoeverre deze man krap bij kas zat, want hij moest €160.000 betalen ongeveer voor de diensten van de advocaten. Maar hij kreeg van de advocaten geen inschatting van wat de totale kosten zouden worden. Dus van tevoren, dan krijg je een beetje een inzicht van hoe duur dat dan zou moeten zijn. Je zou ook een maandelijks urenoverzicht moeten krijgen van hoeveel tijd er aan jouw zaak besteed is. En dat is dus niet gebeurd. En dat is ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar. En eerder werd al bekend dat ze deze man bijna een ton terug moesten betalen.
4: Ja, toch gaat het niet alleen maar om die dikke rekeningen. Het gaat dus ook om een cliënt die eerst bekende en daarna ontkende. Dat komt ook terug in die uitspraak nu.
6: Ja, en het is natuurlijk een risico, hè, om je verklaringen ineens aan te passen als je eerst bekend hebt en daarna ineens gaat ontkennen. En op dat risico had deze man schriftelijk gewezen moeten worden door de advocaten. En dat is dus blijkbaar niet gebeurd. En daarom hebben ze dus die maatregel gekregen. Het is overigens de eerste keer dat deze advocaten een maatregel krijgen.
4: En voorwaardelijke schorsing. Dus dat betekent dat ze wel gewoon aan het werk kunnen blijven, Giel. Maar toch, het is wel wat. Het is wel gewoon een schorsing aan de broek,
5: zeker
4: toch?
5: Wat. Ja, en ik denk gewoon voor de gemiddelde man in de straat, die zal zijn schouders er misschien over ophalen. Maar binnen de juridische wereld, is dit wel een echte dikke tik op de vingers. En inderdaad ook nog vanwege die eerdere civiele zaak, waarbij ze dus een heel groot bedrag moesten terugbetalen. En ik denk met name dat laatste, dat zal bij iedereen blijven hangen. Van ja, als je hun wil inhuren als advocaat, dan moet je wel echt heel veel geld hebben.
4: Ja, want wat was het ook weer per uur? 500-600 euro of zo, toch?
5: Ja, geen idee, maar belachelijk veel geld in mijn ogen. En als we het hebben meer over het intrekken van die verklaringen, dan geef je dus als advocaat kennelijk niet het juiste advies. En dat is natuurlijk wel kwalijk.
4: Mm-hmm. Zelf noemt Knoops het besluit wereldvreemd.
5: Ja, volgens mij is hij inmiddels ook al iets daarvan teruggekomen. Maar hij houdt vol dat hij zijn werk goed heeft gedaan. En tegelijkertijd zijn er mening over verdeeld. Dat ook heel veel mensen die met juridische kennis van zaken zeggen, ja, maar hij is hier gewoon grandioos de fout ingegaan. En hij moet daar zijn verantwoordelijkheid van nemen.
6: Ja. Hij reageerde ook een beetje cynisch. Hè? Hij zei dan ook van ja, ik zal Quincy Promes dan ook wel op een briefje geven wat hij wel en niet moet doen.
4: Ja, dat wel, maar tegelijkertijd gaat hij dus niet in beroep.
6: Nee, dat niet, inderdaad. Nee, hij wil liever zijn tijd kwijt zijn aan zaken, aan dat werk.
4: Dit keer geen spraakmakende kunstroof van een Van Gogh of een Rembrandt, maar de diefstal van een ander meesterwerk. Een aan de muur getapte banaan. En dat stuk fruit verdween spoorloos uit een museum in Frankrijk.
6: Ja, jij moet al lachen.
4: Ja, sorry, maar een banaan vasttapen aan een muur. Ja, ik kan hier eindeloze discussies over hebben. Van, is dat dan überhaupt kunst?
6: Ja, ik weet wel wat jij vindt. Jij vindt het geen kunst.
4: Nee, maar vervolgens zeggen dan mensen, nou, het feit dat je daar een discussie over hebt, dat betekent dat het iets losmaakt en dat het dus kunst is. Maar goed, wat is er gebeurd met die banaan?
6: Nou ja, het is dus het kunstwerk Comedian. Dus dat klinkt natuurlijk al wel grappig. En je zou het niet denken, maar er was een hoop commotie toen het kunstwerk gepresenteerd werd. Of dat nou kunst is of niet. Maar goed, nu is die weg. Want het is uit het museum geroofd. Nou is het wel zo dat die banaan überhaupt elke 3 dagen ververst werd.
4: Ja.
6: Want ja, die hou je niet voor eeuwig goed.
4: Maar iemand heeft dat dus gewoon van de muur getrokken. De tape eraf gehaald en een banaan meegenomen. Iemand die trek had.
6: Ja, nou ja, goed. Het motief is niet bekend, want de dader is niet gevonden. Vorig jaar overigens werd het kunstwerk wel opgegeten door een bezoeker. En,
4: het is inderdaad al eerder.
6: Ja, het is niet de eerste keer dat de bananen slachtoffer wordt van diefstal. En toen zijn er geen stappen ondernomen, omdat ze toen nog in dialoog konden met de dader die de banaan opat. Maar nu is de dief spoorloos en zijn er dus wel juridische stappen ondernomen.
4: Nou zijn wij hier helemaal ingedoken, want dit moet je tot op de bodem uitzoeken. Volgens mij zijn wij ook wel de daders op het spoor inmiddels. Dus dat is wel groot nieuws.
6: Ja, wij denken echt dat we over een geluidsfragment beschikken van de dieven.
8: Haal die banaan nou eens uit je oor.
9: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
4: Ja, wij vinden dit dan zelf heel leuk, Giel.
6: Jij dacht echt, wat komt er nu?
5: Maar weet je wat ik zo briljant vind aan überhaupt het kunstwerk? Want je hebt verschillende varianten. Er is ooit eentje geveild. 6,2 miljoen heeft er ooit een crypto-miljonair daarvoor betaald.
4: Voor een banaan?
5: Voor dit kunstwerk, alleen je hebt er 3 varianten volgens mij van. Maar voor een andere variant is 6,2 miljoen betaald. En weet je wat diegene die koper kreeg? Die kreeg dus één zo'n banaan, vervolgens een rol duct tape en een beschrijving hoe die dan op de muur moest plakken. Dat was het.
6: Voor 6,2 miljoen kom ik bij jullie ook wel. Kom ik er 2 afleveren.
4: Het is ook ooit zo'n kunstwerk dat zichzelf vernietigde nog voordat het bij de eigen. Zoiets heb ik ook.
6: Ja, klopt.
5: Van Banksy.
6: Ja, en dat was dan ook weer om een discussie teweeg te brengen. Dat werd geveild en op het moment dat de hamer tikte, rolde die zo door de papierversnipperaar. Die was ingebouwd achter de lijst.
4: Ja,
5: ik moest ook altijd nog denken aan, volgens mij is die van Wim T. Schippers, zo'n kunstwerk in het Boijmans van Beunen, dat wat heel de vloer was dan met pindakaas ingesmeerd.
4: Oh, de pindakaasvloer.
5: Ja, probeer dat maar eens te jatten, denk ik dan.
10: Ja, maar volgens mij heeft hij nou niet ook nog de stem van Ernie of Bert ingesproken.
5: Ja, precies.
6: En zo komt het allemaal toch weer mooi samen.
10: Is dan wel heel erg mooi rond. Van de banaandiefstal naar miljoenen roven in ons eigen land. De dieven die er met de gouden helm vandoor gingen uit dat Drents Museum, die zijn vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Ja, en wat doe je als je net bent veroordeeld voor zo'n spectaculaire roof? Dan begin je gewoon vanuit de cel je eigen kledinglijn. Schaamteloos.
6: Ja, dat is natuurlijk wel een soort van heel creatief bedacht, maar vrij schaamteloos inderdaad. Dat heeft Douglas W. gedaan en die wordt een beetje gezien als het brein achter die roof. Die heeft vanuit de gevangenis in Schiphol een hele website opgezet waaruit hij dus die t-shirts onder andere en andere kleding verkoopt. Ja, en dat is natuurlijk wel opvallend dat hij een hele handel heeft opgericht.
10: Ja, maar ook wel een bijzonder shirt, hè?
6: Niet zomaar een shirt.
10: Echt ook met de gouden helm te maken heeft.
6: De gouden helm staat er zelfs op afgebeeld. En dan staat er Book Arrest in letters. Nou, Book Arrest verwijst natuurlijk naar de hoofdstad van Roemenië, waar de gouden helm vandaan kwam.
10: En hij droeg hem ook echt vandaag bij die uitspraak.
6: Hij kwam ermee binnen in de uitspraak. Dus dat is natuurlijk wel een soort middelvinger naar politie en justitie. Omdat hij ook helemaal eerder nooit heeft verklaard. Hij was eigenlijk een van de weinigen die er helemaal niks over wilde zeggen. Ook geen deal sloot met justitie. Dus ja, dan is dit toch wel een
10: maar hij zegt zelf van, ik wil er een positieve draai aan geven. Maar ik denk dan toch, Giel, hoe kan het nou dat je vanuit de cel zo'n bedrijf kan opzetten?
5: Nou ja, op zich dat je daarmee carrière maakt of een bedrijf begint, op zich vind ik dat niet zo heel erg vreemd. Maar het zit hem natuurlijk wel in het feit dat juist de misdaad waarvan je wordt verdacht, dat je dat op je eigen t-shirt gaat drukken en daar vervolgens weer geld mee gaat verdienen. Dat is
10: gewoon
5: een dikke middelvinger.
10: Het is gewoon een dikke middelvinger. Ja, en dan was er volgens mij ook nog dat hij de tekst gebruikte van de site van het Drents Museum. Dus als je op de link van bron klikte, dan kwam je op die site van het museum terecht.
5: Ja, ik vind het echt mega pijnlijk. Ik kan niks anders zeggen. Nee. Dit is inderdaad een dikke middelvinger naar de autoriteiten.
10: Dan hebben we het hier heel vaak over drugshandel. Dus ook wel eens over kilo's coke natuurlijk en hash. Maar in Sardinië onderschepte de douane een heel ander exportproduct. Namelijk, Noah, 40 kilo zand.
6: Ja, je verwacht het op het strand, hè? Maar hier werd het dus aangetroffen in een auto van een vrouw. Ja. Wat moet je ermee? Misschien dat ze de tuin opnieuw wil betegelen of zo, en dat zand nodig had om onder te leggen, ik weet het niet.
10: Ja, maar waarom neem je in godsnaam 40 kilo zand mee?
6: Ja, haar motief is dus niet helemaal duidelijk. Maar wat wel bekend is dat het al veel langer een groot probleem is. Het is dus sinds 2017 ook echt verboden. Ja. Vakantiegangers denken vaak wat zandkorrels mee te nemen en dat dat dan onschuldig is. Maar we weten dat in de afgelopen 10 jaar ongeveer 10.000 kilo zand in beslag is genomen. Dus ze blijft geen straf meer over op die manier.
10: En krijgt ze dan ook echt een straf nu?
6: Nou, de vrouw riskeert nu een boete tussen de 500 en de 3000 euro. En het gestolen materiaal, dat is in beslag genomen en wordt weer teruggestort naar het strand, op het strand.
10: Tot zover. Opvallend misdaadnieuws. Straks schrijft hier officier van justitie Leonie Okhuizen aan. Want het wordt drugscriminelen misschien wel te heet onder de voeten in Brabant. En daarom verhuizen ze hun drugslab naar de Spaanse zon. Dat allemaal straks na het NOS-journaal met Martijn van Beek.
1: NPO Radio 1.
11: Het dode kind dat donderdag werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Lihana van 11, meldt het Franse OM. Eerder deze week werd al een 41-jarige hoofdverdachte opgepakt, de vader van een goede vriendin van Lihana. Het kabinet wil vanaf volgend jaar staalslakken verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat ze veilig kunnen worden gebruikt. Nu geldt nog een tijdelijk verbod. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De leiders van de EU praten in Montenegro over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Landen als Servië en Albanië moeten allerlei hervormingen doorvoeren om lid te worden. Premier Jette wil dat kandidaatlanden al bepaalde EU-voordelen kunnen krijgen voordat ze lid zijn. En Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele leiderstrui.
2: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
10: Welkom terug. Het festivalseizoen is begonnen. En veel bezoekers zijn niet vies van een likje MDMA, een pilletje ecstasy of puntje speed. Maar achter die festivalpret schuilt een schimmige miljoenenbusiness. We duiken vanavond in de wereld van ketelbouwers, drugskoks en het kat-en-muisspel rond chemicaliën. Daarover het gast, misdaadjournalist van het AD, Giel Timmermans, en hoofdofficier van justitie, Leonie Okhuizen. Noah, flink wat mensen snuiven en slikken erop los tijdens een festivalletje.
6: Ja, absoluut. En de cijfers lopen een beetje uiteen, maar uit onderzoek van Jelinek blijkt dat meer dan de helft van de festivalgangers wel eens drugs gebruikt op een festival. Ja, en dat komt onder andere doordat de consumpties duurder worden. Ik betaalde laatst voor een Aperol Spritz een klein bekertje, volgens mij €17 op een festival.
10: En een ecstasy pilletje heb je voor?
6: €5. Ja, dus dat is een stuk goedkoper. En nou goed, dat versterkt het gebruik ook. Onze collega Jesse, die ging naar een festival in Utrecht om bezoekers eens even aan de tand te voelen over drugs.
12: Dat gaat zeker gebruikt worden, ja.
13: En wat gaat er dan gebruikt worden?
12: Nou, vandaag heb ik Miauw mee.
14: 3MMC.
15: 3MMC.
16: 3MMC.
17: Miauw en op ecstasy.
15: Sowieso wat ecstasy.
18: Voor ecstasy.
19: Ecstasy. Ecstasy en wat MDMA.
12: En MDMA.
13: MDMA.
17: MDMA.
18: Maar LSD'tje kan ook soms.
16: 3MMC is natuurlijk wel een designer drugs, volgens mij. Ja, dat voelt toch wel iets gekker om te gebruiken. Iets onbetrouwbaarder.
18: En wel altijd op zoek naar wat nieuws. Dus ik ben niet bang voor die nieuwe dingen. Dus vind jij zo leuk om te proberen.
19: Ik ben er heel eenkennig in. Het is ook niet echt goed onderzocht natuurlijk. En het klinkt zo raar om het te zeggen, maar ik heb niet zo zin om een proefkonijn te zijn.
12: Je weet eigenlijk dat het zooi is. Je weet dat het niet goed voor je is. Dus, maar het interesseert me dan ook niet wat erin zit, zeg maar.
18: Ik ga niet de ingrediënten langs of zo. Dus het zal vast niet goed voor me zijn, dat weet ik wel. Maar ja, als dat meer mensen hebben geprobeerd, dan ga ik er ook gewoon voor.
17: Ik weet dat het wat ik gebruik betrouwbaar is, dus dan maakt het niet zoveel uit.
13: En hoe check je dat, of het betrouwbaar is?
17: Niet. Check eigenlijk nooit mijn drugs.
10: Hier de hoofdofficier van justitie aan tafel zitten, Leonie Okhuizen. Ja, als je dit dan zo hoort, krijg niet het idee dat het ze erg boeit dat er bijvoorbeeld Mexicaanse drugskoks ingevlogen worden om in die schuren al die drugs te produceren.
20: Nee, absoluut niet. Dat is natuurlijk een ver van je bedshow voor heel veel gebruikers. Die willen een leuke avond en die denken vaak niet na over de wereld die erachter zit, maar ook niet hoe het gemaakt wordt.
10: Zou dat wel moeten? Of zeggen, ja, daar kunnen die gebruikers natuurlijk, ja, het is gewoon weg voor handen.
20: Nou ja, dat is altijd wel de wisselwerking, hè? En ook wel een discussie van, ja, is het het kip of het ei? Hè? Is er vraag en dat maakt dat er een verdienmodel is waardoor het gemaakt wordt? Of is het ook andersom? Het zal ook wel een beetje van alle twee zijn. Maar zomaar wegkijken en denken dat je er niets mee te maken hebt, ja, dat gaat mij ook wel een beetje ver.
10: Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan, Giel? Want er zijn natuurlijk ooit wel eens ook campagnes in Rotterdam volgens mij ook geweest van jouw lijntje zijn liquidatie, er kleeft bloed aan je pil. Vind je dat, kan je die verantwoordelijkheid bij de gebruikers leggen?
5: Zeker, ik vind van wel. En ik vind dat het eigenlijk dat inderdaad gebruikers zich daar veel te weinig druk om maken en veel te weinig daar hun eigen verantwoordelijkheid in nemen. Want zeker, als er geen vraag was naar die drugs, dan zou die drugs niet worden gemaakt. En om hun een pil of een lijntje coke te kunnen geven, ja, zie je gewoon dat er heel veel geweld plaatsvindt. Dat er mensen worden omgelegd, dat er met name explosies zijn. Dat is natuurlijk met name in de coke-wereld is dat heel veel aan de hand. Er zijn ontvoeringen, martelingen, noem allemaal maar op. Ontzettend veel geweld om jouw drugs te kunnen geven.
10: Ja, ik sprak ooit wel eens iemand die vanuit justitie ook dat ze dus criminelen hadden afgeluisterd in een drugslab. Die zei, als je nou hoort wat voor zooi ze daarin gooien, je snapt gewoon niet dat je dat in je lichaam wil hebben.
20: Nee, en wij hebben het eigenlijk ook altijd over productielocaties, omdat laboratorium of labs een soort van idee geeft dat er mensen met witte jassen onder hele mooie omstandigheden aan het produceren zijn. Maar dat is verre van dat. Dus wij hebben het ook daarom eigenlijk altijd over productielocaties. En wat je ook niet vaak vergeet, het is echt een chemisch proces. En het is niet zo dat mensen daar aan het produceren zijn die er altijd heel veel verstand van hebben. Dus ja, je weet eigenlijk niet zo goed wat je krijgt en of het een goed product is. En dat zal ook per keer verschillen.
10: Ja, het is wel heel makkelijk te vinden en te krijgen, Noah. Ik bedoel, jij hebt nog even een menukaartje doorgekeken.
6: Ja, ik heb hem hier toevallig. Ik heb hem even voor me.
10: Goh, wat toevallig.
6: Heel toevallig, ja.
10: Doe ik echt nooit, hoor, verder. Maar
5: is het van jou dealer? Ja.
6: Nou, ik heb gewoon even rondgevraagd. Want ik moet zeggen, ik heb ze niet in mijn app zitten. Maar er zijn mensen in mijn omgeving die dat wel hebben. Ja, ben jij of is jouw vriend op zoek naar de beste en goedkoopste coke en 3M? We zijn 24/7 bereikbaar. Nou ja, je kan in cash of in tikkie betalen. Er is ook nog een actie. Als je 20 of als je een gram 3MMC bestelt, is dat €20. Maar als je 3 gram bestelt, is het maar €50.
10: Ja, ja, het is gewoon alsof je pizza bestelt en ook nog wat korting krijgt. Het is gewoon heel gemakkelijk, hè, Giel? Je hoort ook steeds vaker die schijf van 5, noemen ze dat. Dat is een hele cocktail aan drugs, van alles door elkaar heen gebruiken. Ja, en het is eigenlijk voor al die jongeren ook op die festivals heel makkelijk.
5: Het is ontzettend makkelijk en het wordt heel makkelijk gebruikt. En wat je net ook in die reportage hoorde, daar schrik ik toch altijd wel een beetje van. Dat ze enerzijds zeggen, ja, we weten niet wat erin zit. En ja, we vragen ons ook af wat erin zit. Maar tegelijkertijd interesseert ons niks wat erin zit. Want dit is zo tegenstrijdig wil je het hebben, weet je wel.
10: Ja, ja. Ja, nou ja, deze week nog bleek dat 3MMC amper 3MMC bevat.
6: Ja, inderdaad. Er is onderzoek gedaan door Trimbos. En dan blijkt inderdaad dat slechts 3% van de 3MMC 3MMC bevat. Dus dat zijn dan mensen die het laten testen. En dan zien ze dat het in veel gevallen 2MMC bevat.
10: Ja, en maakt dat dan nog uit? Is er verschil?
6: Nou ja, dat kunnen we niet. Dat kan niet precies vastgesteld worden of dat heel veel schadelijker is. Maar dat is dus ook gewoon omdat we niet precies weten welke stoffen er nou wel of niet in 2MMC of 3MMC zitten. Maar dat het geen 3MMC is, staat dus wel vast.
10: Ja, en Trimbos zegt zo, gebruikers weten eigenlijk dus niet precies wat ze binnenkrijgen. Hey. En dat geeft ook extra risico's. Leonie gaf net al even aan van witte jassen bij zo'n drugslab. Dat beeld heb je dan misschien. Maar dat is eigenlijk heel anders. Kun je eens beschrijven hoe ziet zo'n drugslab eruit? Als jullie er eentje aantreffen bijvoorbeeld.
20: Ja, dat is heel verschillend. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende productiemethoden. Maar ook verschillende drugs. Maar in de meeste productielocaties staan van grote ketels. Die zijn speciaal gemaakt, of in ieder geval aangepast. Waar een chemisch proces in plaatsvindt. Er moet, er wordt de noodzakelijke grondstof, precursoren noemen we dat. Daar moet een chemische reactie komen. Dat moet vervolgens weer gezuiverd worden. Dus er zijn hele installaties. En als je dan een ecstasy-pilletje, of daar zit eigenlijk MDMA in, dan moet dat ook, dat is een vloeistof. Dat moet gekristalliseerd worden, dus dat moet een poeder gemaakt worden. En dat moet vervolgens weer, wordt het weer allemaal gemengd met allemaal andere stoffen. En dan heb je een pillenmachine nodig en die maakt daar een pilletjes van.
10: En als jullie nou zoiets tegenkomen, hè, zijn die verdachten er vaak dan ook nog? Kun je die dan ook pakken?
20: Dat hopen we, dat kan. Maar soms ook niet. En het ligt er natuurlijk even helemaal ook aan hoe je bij zo'n productielocatie komt. Is het een tip uit de buurt en ga je daar gewoon naar binnen om gewoon eens te kijken, de politie, wat daar nu zit? Of is er een groot onderzoek vooraf gegaan? Mm-hmm. Of is er een ongeluk gebeurd? Hè? Dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig.
10: Nou, nogal, hè? Want Giel, eigenlijk kan je wel zeggen, zo'n drugslab is misschien wel een tikkende tijdbom.
5: Ja, zeker. Met name bijvoorbeeld bij ecstasy labs zie je vaak dat er een explosiegevaar is. Waar ik altijd aan moet denken, vond ik best wel heftig om te zien. Er was in 2022 in het dorpje Beest. Daar vond een explosie plaats. En wat zag je vervolgens gebeuren? Dat zo'n ketel door het dak van die loods vloog. Vervolgens 13 seconden in de lucht bleef en weer pas neerkwam. Dus oftewel, wat in enorme druk en kracht komt er bij zo'n proces dan kijken.
10: Ongelooflijk, inderdaad. En dat is dus natuurlijk ook waardoor jullie dan weer ook uiteraard onderzoek doen. Maar bijvoorbeeld die drugskoks, dat verhoor je natuurlijk altijd, dat die dan vanuit Mexico ingevlogen worden. Gebeurt dat nog veel? En waarom komen ze daar vandaan?
20: Nou, dat is niet helemaal een goed beeld. We hebben een tijdje gehad dat traditioneel werd in Nederland altijd wordt MDMA en amfetamine gemaakt. En op een gegeven moment is er bijna een branchedifferentiatie plaatsgevonden. En is er ook methamfetamine werd er hier ook geproduceerd. Mm-hmm. En dat werd van oorsprong ook in Mexico veel gemaakt. En toen zijn er wel mensen uit Mexico en Midden-Amerika hier naartoe gekomen om de Mexicaanse methode, noemen ze dat, uit te leren. Maar dat zien we eigenlijk niet meer nu. Het zijn vaak wel vaak ook gewoon Nederlandse jongens. Of in ieder geval met een Nederlandse.
10: Die het ook kunnen, die nu ook die ervaring hebben.
20: Als het gaat om met, wel. Maar van oudsher is MDMA en amfetamine, dat is een echte Nederlands product.
4: Ja.
5: Nou, maar het is natuurlijk wel zo, hè, dat wat je dan ziet is dat er echt van dat voetvolk wordt ingehuurd om in dit soort labs dan te gaan werken en zeg maar de kok te spelen. Ze krijgen een receptje mee en dan moeten ze dat gaan maken.
4: Met levensgevaarlijk. Dus precies, want je zei net al hoe die ketel gewoon omhoog vloog.
5: Als je het hebt over ecstasy, heb je dat explosiegevaar. Bij amfetamine labs dan zie je vaak het risico is dat er giftige dampen vrijkomen en dat mensen dat niet ruiken omdat het geurloos is en daarbij overleden. We hebben een lab gehad in de buurt van Eindhoven, net over de grens in België. Daar kwamen drie jongens, drie twintigers, die lagen daar dood in een lab. Ja, dat is verschrikkelijk. En dat zag je op een gegeven moment heel vaak gebeuren. Dus er komen enorme risico's kijken bij zo'n lab.
4: Nou, en het is natuurlijk een hele industrie op zichzelf. Leonie noemde net al even die ketels die je nodig hebt. En daar heb je dus ook ketelbouwers voor nodig. Het is schijnbaar ook niet iets wat iedereen zomaar kan. Hè? Dat is dus echt wel een specialisme.
5: Nee, dat klopt. En we hadden het over de druk die soms waar sprake van is. Je hebt met echt zware chemicaliën te maken. Bijtende stoffen, zuren. Dus je moet echt een goede ketel hebben. En die kun je niet even bij de doe-het-zelf om de hoek gaan halen. Nee, dat moet echt gespecialiseerd gemaakt worden. En met name wat belangrijk is zeg maar de naden die gelast worden. Dus ja, heb je een metaalbewerker nodig die goed kan lassen, die goede naden kan maken, zodat die ketel niet uit elkaar klapt.
4: En zijn er veel mensen die dat kunnen?
5: Ja, nee dus, die zijn er niet. En op een gegeven moment is er echt een briljant onderzoek geweest van de collega's van Leonie, die uiteindelijk één zo'n ketelbouwer, Ali heette die, uit Rotterdam.
4: Ali K., Ali de ketelbouwer.
5: Ja, ja, die hadden ze in de gaten. Wat dachten ze? Laten we nou eens niet meteen oppakken. Nee, we hangen gewoon heel zijn werkplaats. Hangen we vol met microfoontjes, met camera's. En we gaan eens even kijken wat voor klanten daar nou op afkomen. Want ja, als jij een ketels kan bouwen, ja, dan lever je natuurlijk aan dit soort labs. En vervolgens gingen ze één voor één al die klanten observeren, met hun meerijden. En dan kwamen ze uiteindelijk uit bij het ene na het andere lab. Uiteindelijk hebben ze zich 7 labs kunnen oprollen door gewoon alleen maar die klanten van zo'n ketelbouwer te volgen.
4: Zo, ja. En Ali, die is natuurlijk opgepakt uiteindelijk.
5: Die is opgepakt. Hè. Die staat volgens mij over anderhalve week voor de rechter. Hoort hij wat ze tegen hem, waar ze hem precies van verdenken. Maar in totaal zou hij dus 37 ketels hebben geleverd. Even voor jouw beeldvorming, hè, zo'n ketel. Specialistisch werk, die zou 16.000 euro kosten. Maar al 37, snelle rekensom, 6 ton zou je dan verdiend hebben.
4: Flink wat geld mee verdiend. En hij was er dus heel goed in. En het zijn maar een paar mensen die dat eigenlijk kunnen. Dus zo iemand is een speel in zo'n netwerk uiteindelijk.
5: Ja, en dat is natuurlijk

0: Totaal zou hij dus 37 ketels hebben geleverd. Even voor jouw beeldvorming, hè, zo'n ketel, specialistisch werk, die zou 16.000 euro kosten. Maal 37, snelle rekensom, 6 ton zou je dan verdiend hebben.
1: Flink wat geld mee verdiend. En hij was er dus heel goed in. En het zijn maar een paar mensen die dat eigenlijk kunnen. Dus zo iemand is een spil in zo'n netwerk uiteindelijk.
0: Ja, en dat is natuurlijk precies waar de opsporing dan wel naar op zoek is. Als je nou een cruciale schakel eruit kan halen, die je niet zomaar kan vervangen, zoals bijvoorbeeld met een kok. Als de ene kok weg is, zet je gewoon iemand anders neer. Ja, bij een ketelbouwer kun je niet zomaar zo'n ketelbouw vervangen. En dan frustreer je veel beter die onderwereld.
1: En lukt dat al goed genoeg, Leonie? Of is het toch vaak het voetvolk wat je dan hooguit, even om het Giels woorden, te pakken krijgt?
2: Maar ja, we proberen dus wel te kijken van hoe kun je dat proces, want het is eigenlijk een productieproces en een bedrijfsproces, hoe kun je dat nu het beste frustreren? En dat doe je door goed te kijken naar waar zitten afhankelijkheden in dat systeem. En dat kunnen ketels zijn, maar dat kunnen ook chemicaliën zijn die heb je nodig om te produceren. Want zonder die chemicaliën en zonder die ketels heb je geen productie. Dus daar wordt wel naar gekeken.
1: We
2: praten
1: zeker zo nog even door over die chemicaliën en ook de wet die daar natuurlijk ook wel op aangepast is, de stoffengroepen. Maar toch even het aantal gevonden drugslabs, of in jouw woorden drugslocaties, in productielocaties, begreep ik. Ja, het aantal gevonden locaties is wel ietsje gedaald. Is dat nou omdat er minder zijn of zoeken jullie minder goed?
2: Er zijn er ook echt wel minder. De politie heeft een paar weken geleden het Nationaal Overzicht Drugslocaties gepresenteerd of uitgebracht. En het blijkt dat het aantal drugslocaties die echt met synthetische drugs te maken hebben gedaald is met 23% ten opzichte van 2024 naar 88 locaties.
1: En waar komt dat dan door?
2: Nou, deels door regelgeving over die chemicaliën die echt nodig is, internationale regelgeving, maar ook deels omdat die productielocaties naar ergens anders verplaatst worden buiten Nederland. Dus dat was eigenlijk traditioneel al in België. Dat zag je er heel veel gebeuren in de grensstreek, dat er veel productielocaties in België oppopten. Maar nu ook steeds meer in Spanje en in Duitsland.
1: Maar dat is dan een soort waterbedeffect eigenlijk?
2: Ja, absoluut.
1: Dus
2: ja.
1: Het cliché was hier natuurlijk vooral dat het in Brabant was. Nou, dat is, ziet het ook wel echt in andere provincies. Ja,
3: kijk even onze Brabander aan.
1: Maar nu zie je dus dat ze die locaties verhuizen naar België, Duitsland, Spanje ook.
2: Ja, en het is ook niet zo dat in Nederland het alleen nog maar in Brabant of in Zuid-Holland productielocaties zijn. Hè. Dat is inmiddels ook door heel Nederland verplaatst. Ja.
1: En bij die locaties in het buitenland, zijn er dan ook Nederlanders bij betrokken?
2: Vaak wel. Dat weten we niet van alles, maar vaak is daar wel op een of andere manier, op een of andere, of in een regierol of in iets het uitleren van productieprocessen. Maar vaak is daar wel Nederlandse betrokkenheid bij.
1: Ja, en dan is het dus dan toch omdat er bijvoorbeeld hier dat het heet onder de voeten wordt, dat er meer gezien wordt. En ook burgers misschien alerter zijn?
2: Absoluut, absoluut. Er zijn natuurlijk best wel heel veel campagnes ook geweest. Ook om gewoon burgers attent te maken. Misschien hebben jullie het wel eens gezien dat er op een gegeven moment zijn er van die geurkaartjes uitgedeeld. Van nou, hoe herken je nu zo'n productielocatie? Want er hangt vaak een hele specifieke lucht omheen. Ja, Nederlands is daar echt alert op, maar heeft ook heel veel regelgeving. En ook onze douane bijvoorbeeld controleert goed op chemicaliën die binnenkomen. Ja. En om je pakkans en ontdekkans kleiner te maken, gaan ze naar het buitenland.
3: En wij zijn natuurlijk ook een relatief klein land. Hè? In andere landen hebben ze veel meer buitengebied, veel meer uitgestrekte gebieden waar ze ongezien te werk kunnen gaan.
1: Wel lekker dan dat
3: dat wij ze kwijt zijn.
1: Nou ja, wij zijn ze dan kwijt. Wij hebben dan minder drugsafval in de natuur. Maar ja, dat hebben zij dan weer.
0: Nee, precies. Hè. Dat is onder andere een groot lab in Spanje ontdekt. Het grootste ecstasy-lab wat ooit in Spanje is ontmanteld. Ja, dat bleek dus een Nederlander. Of tenminste, is de verdenking dat daar een Nederlander achter zit.
1: Ja, Randy Remmers.
0: Ja, jij noemt ook meteen de achternaam.
1: Randy R.
0: Ja, familie van Greg Remmers.
1: Nou,
0: dus,
1: daarom.
3: Weet wat je, zou zijn achternaam nou zijn? Ja.
1: Dat is wat het is. Misschien moet even uitleggen wie dat dan is. Hè? Want dat is dus het is een neef van die Greg Remmers.
0: Ja, inmiddels en dat overleden, is wel een naam. Greg Remmers. En dat is wel een bekende penose van vroeger. Echt een Hollandse boef. En die had dus ook inderdaad een familielid die met dit ecstasy-lab in verband was gebracht.
1: Wat zegt dat jou nou dat dus die Nederlanders zo actief zijn over de grens en dat ze daar die locaties opstarten?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Dat is,

0: inderdaad te heet onder de voeten wordt. Kijk, de bakermat was altijd Brabant, daar kom ik zelf vandaan. Daar werden echt in het begin heel veel labs gevonden. Vervolgens zag je inderdaad het verspreiden over Nederland, verspreiden over de grensstreken. Ja, nu gaan ze nog iets verder. Spanje, daar zitten natuurlijk veel Nederlanders, hè, Spanje. Daar zitten ook veel criminelen, omdat dat een soort ontmoetingsplaats is voor onderwereldfiguren. Dus ja, dan is het ook niet zo gek dat ze bijvoorbeeld in Spanje daar ook een lab neerzetten. En wat natuurlijk mooi is aan Spanje voor zo'n boef, ja, als je in Nederland 1 minuut rijdt, dan kom je altijd iemand tegen. In Spanje kan je gewoon 2 uur rijden en dan kom je niemand tegen. Het is daar veel afgelegener. Daar heb je allemaal nog van die kleine industrieterreintjes helemaal verlaten, waar nooit een politieagent rond komt kijken. Ja, dan zit je veel meer in de luwte.
1: En in de zon.
0: En in de zon.
1: Maar geen labs, geen ketels, geen drugs zonder de ingrediënten, Leonie. Hoe komen die dan toch nu nog naar ons land?
2: Zonder een heel diep in te gaan op het hele chemische proces, heb je 2 soorten chemicaliën die je nodig hebt. De noodzakelijke grondstoffen, noemen we precursoren, die heb je nodig, want daaruit wordt de MDMA of de amfetamine gemaakt. Mm-hmm. En je hebt een heleboel hulpstoffen, hulpchemicaliën nodig. En dan moet je denken aan aceton en zoutzuur. En die worden in heel veel chemische industrieën gebruikt.
1: Ja, dus ook voor allerlei andere zaken.
2: Ja. En die precursoren, die noodzakelijke grondstoffen, die komen veel uit China. En wat je nu ziet, en dat is ook een van de redenen waarom we denken dat de drugslocaties afgenomen zijn, is dat daar internationaal regels voor zijn gemaakt. En dus een heleboel precursoren die zijn verboden om zonder vergunning te verhandelen in China, wereldwijd, maar ook in China. En daarom is er niet meer op zo makkelijke, semi-legale manier aan die grondstoffen te komen. En dan heb je dus hier uiteindelijk een probleem in je productieproces, mm-hmm, wat je die grondstoffen niet hebt.
1: Maar het gebeurt natuurlijk nog wel ook dat ze gewoon via de post deze kant uitsturen.
2: Nou, precursoren niet zoveel, maar dat zie je wel heel veel gebeuren met drugs. Dat is NPS, noemen we dat vaak, de nieuwe psychoactieve stoffen of designerdrugs, waarvan 3MC, 2MC ook zo ontstaan zijn.
1: Ja, dus dat het al af is. Dus dat zijn niet zozeer die grondstoffen of de precursoren.
2: Ja, dat is echt wel weer een andere. Dus dat is echt wel eindproduct, zoals we dat noemen. En dat kwam veel uit India.
1: Nou, inderdaad, ja, dat is gewoon een soort hele route toch ook, Noah. Die designerdrugsroute vanuit India richting ons.
3: Ja, dat was onlangs in het nieuws inderdaad, dat drugs legaal werd besteld door bedrijven. Dat was voordat de wetgeving werd aangepast. Dus gewoon door legale bedrijven en webshops werd designerdrugs besteld. En het gaat echt om heel veel geld. Er zou voor 2 miljard aan drugs besteld zijn en hier dus weer in het land zijn terechtgekomen om te verkopen.
1: Ja, dus en dat ging dus geel van die Indiase labs eigenlijk naar Nederlandse webshops, als ik het goed begrijp.
0: Ja, en er zit dan vaak nog wel een schakel tussen, een soort groothandelaar. Maar daar heb je gewoon in die medische, farmische industrie, daar heb je gewoon hele grote fabrieken. Daar kan je bij wijze van spreken gewoon je recept geven en dan maken ze het voor je. En daar, omdat het op dat moment nog niet verboden was, konden zij dus allerlei van dit soort designerdrugs kant-en-klaar leveren. En die werden dan door Nederlandse groothandelaren werden die ingekocht en vervolgens weer doorverkocht aan dit soort websites. En inderdaad, het gaat om gigantische hoeveelheden. Hè? Voor 50 miljoen ingekocht, straatwaarde dus 2 miljard, wat Noah al zei. Dus dat is een enorme industrie waar ontzettend veel geld in te verdienen was.
1: Ja, maar we hebben het al even over de regelgeving, de wet die steeds ingaat zodat het weer lastiger wordt gemaakt. En bijna een jaar geleden is dus een nieuwe wet ingegaan, waardoor in één keer een heleboel varianten verboden zijn, hè, Noah?
3: Ja, klopt, inderdaad. En met die nieuwe wet zijn er dus hele groepen verboden geworden. Dus voorheen werd bijvoorbeeld 3MMC verboden, maar dan deden de makers van die drugs een heel klein stofje aanpassen en dan werd het 2MMC.
1: Waardoor je steeds
3: en dan was het weer legaal. Ja, precies. En nu is een hele groep verboden, waardoor het geen zin heeft om zo'n kleine aanpassing te doen.
1: Ja, en Leonie, heeft dat tot nu toe veel opgeleverd?
2: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Klinkt wat twijfelachtig.
2: Ja, omdat we daar nog niet zoveel cijfers over hebben. Die wet is nu bijna een jaar. Per 1 juli is die een jaar in werking. En dan komen er pas de cijfers uit. Wat we wel zagen vlak voordat die wetgeving ingevoerd werd, is dat dat werd, omdat het niet verboden was, het stond niet op de opiumwetlijst, werd dat gewoon in webshops gewoon de clearweb noemen we dat, hè, dus niet ondergronds, of werd dat gewoon verkocht en aangeboden. En wat je wel zag, vlak voor die wet in werking trad, is dat er een soort uitverkoop kwam, hè, van koop nu nog je 2 MMC, want die valt nu wel in die wetgeving.
1: Ja, in die paraplu-wet. Ja.
2: Dus dat zag je wel gebeuren. En je ziet dat heel veel webshops in ieder geval verdwenen zijn. Die zullen ook wel deels ondergrond zijn gegaan.
1: Ja, precies,
2: want er is nog steeds nog wel vraag natuurlijk.
1: Dan heb je het eigenlijk niet meer in zicht ook.
2: Maar het is niet meer zo in zicht. Wat wij wel echt een winst ook vinden, is dat het dus niet meer zo zichtbaar is. Want er hing dan ook al een soort zweem omheen van, het wordt gewoon legaal verkocht, ik mag het gewoon hebben, dus dan zal het ook wel veilig zijn.
1: Komen we toch weer bij de festivalgebruikers bijvoorbeeld uit.
2: Ja, en dat is wel, dat vind ik ook wel echt een winst. Hè? Dus dat die schijnveiligheid die toch veel gebruikers hebben, of het idee van, nou, dit is gewoon legaal, ik gebruik geen drugs, of nou, dat wel weg is.
1: Maar ja, Giel, uiteindelijk vinden ze hun weg toch wel weer. Het zijn hartstikke creatief daarin.
0: Ja, het blijft altijd een kat-en-muisspel. Maar ze hebben nu wel even een dreun te verwerken gekregen. Maar je ziet nu al dat bijvoorbeeld op bepaalde websites gaan van Nederland naar het buitenland om een beetje de wet te proberen te omzeilen. Ja, wat Leonie ook zegt, het gaat dan toch een beetje ondergronds. Wat natuurlijk ook wel belangrijk is, is dat je als opsporingsdienst ze nu ook kunt aanpakken, zeg maar. Dus als zij als 2 MMC wordt gevonden, dan kun je het ook in beslag nemen. Ja, dan krijg je al dat gezeik allemaal niet meer.
1: Die verhalen hebben we natuurlijk ook gehad, dat ze dat dan aantroffen en dan eigenlijk met de rug tegen de muur stonden, want je kan het niet vervolgen.
0: Ja, precies. En dan was er een enorme partij met drugs waarvan de opsporingsdienst dacht, hartstikke gevaarlijk, nam het in beslag en dan was het, ja, maar het is nog niet verboden. Moesten ze het gewoon weer teruggeven aan die criminelen? Ja, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Ja, nou, daar ben je nou wel klaar mee.
1: Ja, echt. Ja, en Leonie, je bent natuurlijk nu sinds een jaar ongeveer, hè, hoofdofficier echt op dit thema, dus synthetische drugs. Wat is nou je speerpunt? Waar ga je echt op inzetten de komende tijd?
2: Ik ben landelijk officier. Dat heeft wat anders dan de hoofdofficier, want dat is mijn baas. Dus ik zal dat wel even verbeteren.
1: Ja, correctie.
2: Ja. Wel op wetgeving en uit dat kat-en-muisspel proberen te komen. En vooral criminele stap voor zijn. Hè? Dus dat we niet in dat kat-en-muisspel getrokken worden, maar ook wel ingrijpen op een eerder stadium en voorkomen, proberen te voorkomen, want het zal nooit helemaal zo zijn, dat we weer in zo'n situatie terechtkomen.
1: Maar wat is daarvoor nodig?
2: Ik denk dat we goed op weg zijn met die stofgroepen, dat strafbaar is gesteld. Maar ook wetgeving rondom die chemicaliën. Daar hebben we in Nederland hele innovatieve wetgeving op, dat die precursoren of de pre-precursoren verboden zijn te handelen. En als het een keer in beslag wordt genomen, of zelfs bedacht wordt van, oh ja, dat is een logisch chemisch bedacht, hè, dat bedenken de chemici van het Nederlands Forensisch Instituut, dat zal misschien wel gebruikt gaan worden. Ja, dan kunnen wij met de expertgroep, expertgroep precursoren heet dat, de minister adviseren om die stof op die verbodslijst te plaatsen. Dus om zo proberen te voorkomen dat er nieuwe stoffen
1: niet achter de
2: worden.
1: Feiten aanloopt uiteindelijk.
2: Ja,
1: dat
2: absoluut.
1: Is natuurlijk de
2: dus dat je uit dat kat-en-muisspel komt, maar dat we de kat bijna worden en niet de muis die er maar achteraan lopen.
1: Ik wil jullie allebei danken voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. Hier gaat Stand van Nederland verder. Wij dus volgende week weer, hopelijk. Tot dan.
4: NPO Radio 1.
5: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
4: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese Migratiepact ingevoerd.
5: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
4: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
5: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
4: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Morgen om 14:00.
6: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Harry Potter,
8: de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
16: NPO Radio 1, 8 uur.
17: Sam Hagens. De miljarden bij Defensie. Iedereen is het eigenlijk wel over eens dat het merendeel daarvan in eigen land moet worden uitgegeven. Maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Hoe dat zit hoor je zo in Stand van Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Martijn van Beek.
18: Het dode kind dat donderdag werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Lihana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een 41-jarige hoofdverdachte opgepakt. Het is de vader van een goede vriendin van Lihana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe Lihana om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Daar doen forensisch artsen nog onderzoek naar. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
19: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
18: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat ze veilig kunnen worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Nu geldt een tijdelijk verbod. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de woningbouw en de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. Het RIVM doet daar nu onderzoek naar en ook naar de effecten op de gezondheid. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
20: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
18: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Koolmees en de voorzitter van de Nederlandse gemeente Bruls. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Het weer. Vanavond is in het zuidoosten en oosten eerst nog een bui mogelijk. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen overdag is het eerst droog, maar in de loop van de middag is er kans op regen bij maximaal 19 graden.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
24: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
24: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
25: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: NPO Radio 1. WNL.
28: Van Nederland. Sam Hagens.
29: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag bij Defensie klotst het geld tegen de plinten en dat wordt alleen maar meer. Nadat vorig jaar werd besloten om de NAVO-norm op te hogen. Maar veel van het geld gaat naar het buitenland, omdat Nederlandse defensiebedrijven tegen obstakels oplopen. Dus hoe zorgen we ervoor dat de defensiemiljarden de economie van Nederland versterken? Met andere woorden, hoe worden we niet alleen veiliger, maar ook rijker? Dat ga ik bespreken met mijn gasten hier vanavond. Olof van Jolen, chef-verslaggeverij bij de Telegraaf en defensieverslaggever. Michel van Ierland, hij is directeur van Unified International. Dat is een adviesbureau, adviseur ben je eigenlijk, van defensiebedrijven om aan die opdrachten te komen. En Lennart Bult, CEO en medeoprichter van Emergence. Je bent softwareontwikkelaar voor drones, maken jullie software. Welkom alle drie, fijn dat jullie er zijn. En natuurlijk is onze eigen Erik de Vries Lens hier. Welkom allemaal. En je kan ook meepraten bij deze uitzending via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechts onderin kun je een vraag stellen en dan gaan wij die vraag beantwoorden. Lennart Bult, om met jou te beginnen. Je zorgt ervoor dat drones met elkaar kunnen communiceren zonder tussenkomst van mensen. Dit klinkt heel erg eng.
30: Dat valt erg mee. Dus we kunnen heel goed de zwerm configureren, eigenlijk vertellen wat er moet gebeuren. Een zwerm drones. Mm-hmm. Dus eigenlijk alles van 5 tot over een paar maanden 20. En volgend jaar is het doel om 100 drones samen te laten werken.
29: En wat doen die drones dan?
30: Van alles. Dus dat kan van verkenning tot het aanvallen van doelen zijn, tot ook het uitschakelen van andere drones. Dat doen we samen met partners voor Defensie. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende toepassingen, waarbij de operator altijd bepaalt wat er gebeurt. Dus een soldaat achter een tablet of achter een scherm. Mm-hmm. Die bepaalt wat de zwerm gaat doen.
29: En die drones, ja, dat zien we in Oekraïne, zijn ontzettend belangrijk geworden voor defensie. Olof van Jolen schrijft al 30 jaar over dit onderwerp, defensie. Heb je de houding van het bedrijfsleven tegenover defensie eigenlijk zien veranderen in die jaren?
0: Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat bedrijven heel graag willen, altijd heel graag gewild hebben. Maar
29: er was altijd wel de vraag van, kunnen wij of de pogingen om geld te verdienen in deze sector?
0: Ik denk dat het in die zin van bedrijven afhangt. Kijk, je hebt natuurlijk bedrijven die heel erg principieel erin staan en zeggen van, ik doe niet aan wapenhandel. Zelfs bedrijven waarvan je denkt, recent zag ik nog iets voorbij komen, een groot bedrijf wat trailers maakt. En iemand die van het bedrijf zei, ja, moeten we nou wel die order aannemen? Toen dacht ik, ja, hoezo zou je dat niet moeten doen? Er is volgens mij nog nooit een aanval uitgevoerd met een dieplader. Maar dus je vermoordt niet iemand daarmee.
29: Maar, ze zijn wel heel zwaar.
0: Dus dat zit er aan de ene kant wel in. Maar ja, natuurlijk, weet je wel, grote bedrijven, technische bedrijven willen natuurlijk heel graag voor defensie werken. Los van het feit dat het een manier is om mooi geld te verdienen. Maar er zit natuurlijk ook heel veel mogelijkheid tot innovatie. Want het is een cliché en dus waar. Niks innoveert zo snel als een oorlog.
29: Ja, dat is zeker waar. Dat zien we ook in Oekraïne. Michel van Ierland geeft advies aan bedrijven die met defensie in zee willen. Dat is in de praktijk nog best wel moeilijk, dus jij helpt daarbij. Wat voor bedrijven zijn dat die je helpt?
1: Dat varieert voor landsystemen, maritieme systemen en luchtvaartsystemen. Defensie besteedt natuurlijk verschrikkelijk veel aan. Het volume is enorm aan het toenemen en gaat voorlopig ook nog verder toenemen.
29: Wat versta jij onder landsystemen?
1: Tanks bijvoorbeeld, landsystemen drones van mijn buurman bijvoorbeeld.
29: Die gaan dan wel de lucht in, maar worden op land gebruikt?
1: Precies, en ook in het maritieme domein. In de lucht, op zee, onder water. Wat dat betreft is de oorlogsvoering enorm aan het veranderen. En we zijn heel innovatief als Nederland, maar hoe speel je nou in op die kansen?
29: Nou, daar gaan we het vanavond zeker weten over hebben. Maar eerst het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vries Lentsch.
2: Een alarmerend rapport van de onderzoekers van ABN AMRO vanochtend. Zij waarschuwen dat eengezinswoningen de komende decennia minder waard kunnen gaan worden. Er zijn namelijk steeds minder gezinnen, maar steeds meer woningen voor gezinnen. En op den duur kunnen die huizen dan zelfs leeg komen te staan, terwijl gemeenten in hun bouwplannen juist vol inzetten op dit type woning.
29: Daar gaat de waarde van mijn huis.
2: Ja, daar ga je zo.
29: Slecht nieuws dus, zou ik zeggen, voor eigenaren van eengezinswoningen die hierover nadenken om misschien een huis binnenkort in de verkoop te zetten. Ik ga die vraag stellen aan Ariana Mandusa. Je bent vastgoedjournalist. Goedenavond. Ik hoor je nog niet, maar je zei wel goedenavond volgens mij.
3: Ja,
29: en nu hoor ik je wel. Hallo,
3: ja,
29: Ariana.
3: Goedenavond, hallo.
29: Is dat inderdaad heel slecht nieuws voor mij met mijn eengezinswoning?
3: Nou, dat hangt er een beetje van. Laten we niet meteen allemaal in paniek raken. Okay. Want dat rapport dat gaat over in feite over 20 jaar. Het gaat over de ouderen die dubbele vergrijzing waar we nu mee te maken hebben. En als uiteindelijk het een enkele vergrijzing wordt, om het zo maar te zeggen, dan heb je inderdaad meer eensgezinswoningen. Ik moet er wel bij zeggen dat wel aantrekkelijke woningen aan zich blijven. Dus iedereen wil eigenlijk wel een huis met een tuin. De vraag is, is het betaalbaar? Ja. Als je straks, als de trend door blijft zetten van meer alleenstaande, want we hebben te maken met jonge mensen die wat minder snel gaan samenwonen. Je hebt veel meer scheidingen. Je hebt alleenstaande ouderen die alleen blijven wonen omdat hun partner is overleden. Dus dat is een hele grote groep. De vraag is, zijn die eengezinswoningen later betaalbaar voor deze groep mensen?
29: Zijn die later betaalbaar voor deze groep mensen?
3: Nou, ik denk dat op een gegeven moment dat het aanbod zo groot wordt, dat daardoor dus de prijzen wel moeten gaan dalen. Want in de huidige markt zijn dergelijke woningen, als die nu op de markt komen, niet betaalbaar voor alleenstaanden.
29: Goed.
3: In de meeste alleenstaanden.
29: Dus dan op de lange termijn moet die prijs wel omhoog gaan. Omlaag bedoel ik natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik begreep wel dat er eigenlijk bij al die gemeenten best wel veel plannen zijn. Want ik kan me ook wel voorstellen dat ze denken, ja, we moeten die eengezinswoningen maken. Er zijn natuurlijk heel veel plannen om nog meer van dit soort woningen te maken, maar dat is dus eigenlijk geen goed plan.
3: Nou, er zouden sowieso echt meer woningen, kleinere woningen moeten komen voor bijvoorbeeld starters of zelfs doorstromers. Of in ieder geval, dat mist heel erg. Hè. Verder zou ik wel willen zeggen, het is echt locatieafhankelijk.
29: Tuurlijk.
3: In steden moet je zeker meer kleinere woningen hebben. En voor mensen voor doorstroming, om dat te bevorderen. Zodat starters of studenten überhaupt, dat die in ieder geval aan hun eigen leven kunnen beginnen. Maar ja, in meer landelijke gebieden, ja, dat, als jij zoveel ruimte tot je beschikking hebt voor een relatief lagere prijs vergeleken met steden, ja. Ja, dan ga je niet in een appartement wonen. Want nog steeds de woonvoorkeur van mensen is een huis met een tuin. Alleen is die voor de meeste mensen in grote steden niet haalbaar. Okay. Dus dat is er.
29: Goed, duidelijk. Dankjewel, Ariana Manduzai, ja. Vastgoedjournalist.
1: Ik ben weer 4 jaar oud.
2: Jawel, we krijgen een flashback. Disneyland Parijs die heeft onderaan de streep nog steeds geen geld opgeleverd voor Disney.
29: Ondanks die leuke muziek.
2: Ondanks de leuke muziek, ondanks de jaren aan magie die zij verkopen. Het blijkt uit een analyse van de Britse krant The Guardian. 34 jaar nadat het pretpark in Parijs werd geopend, staat de balans 3,9 miljard euro in het rood. Afgelopen jaar heeft het park trouwens wel winst gemaakt. Dat komt doordat ze dynamische prijzen hebben ingevoerd afgelopen jaar. Dus dat betekent dat een gezin met 2 kinderen bij elkaar €200 kan betalen voor een basic dagje.
29: Dat is nog te doen.
2: Disneyland, dat is te doen. Maar als het een drukke dag is, kan het ook €480 kosten in één keer.
29: Ik vind het helemaal niks, die dynamische prijzen. Maar ik ga het even vragen aan Goof Lukke, docent attractieparken bij Breda University en een expert op dit gebied. Goof, goedenavond.
4: Goedenavond, Sam.
29: Hey, 3,9 miljard euro in het rood. Hoe kan dat?
4: Nou, dat lijkt misschien inderdaad in deze boeken. En als je echt naar de financiële cijfers van het park aan zich in prijs kijkt, heel veel. Maar we moeten eigenlijk Disney als corporatie, als groot bedrijf zien dat een strategie heeft die wij in de attractieparkenindustrie noemen de 360 graden. Strategie. En dat houdt in dat je eigenlijk continu bezig bent om los van het exploiteren van een park ook bezig bent om bijvoorbeeld hele bekende figuren continu eigenlijk in het leven van gezinnen te brengen. Ja. En dat doet Disney, dat doen ze met films, dat doen ze met games, ze hebben een eigen streaming channel. En eigenlijk wat het idee daarachter is dat je eigenlijk ook door die alle andere activiteiten ook geld verdient. En daarnaast gaat er nog een deel van het geld naar het hoofdkantoor in Orlando. Dat is sinds kort naar daar gegaan als het gaat om de pretparken. Want ze worden management fees betaald als attracties worden ontworpen. De nieuwe Frozen attractie die er nu is, die is niet in Parijs ontworpen, maar al eerder op een andere locatie, Hongkong, gemaakt. Overigens door een Nederlands ontwerper. En nu gekopieerd naar onder andere Parijs. Maar daar betaalt men wel een bepaalde fee voor.
29: Dus het is investeren, investeren, investeren om maar zo bekend mogelijk te worden, om het merk zo breed mogelijk in te zetten. En dan accepteren ze het gewoon 3,9 miljard in het rood.
4: Ja, en het is denk ik ook. Hè, je moet eigenlijk kijken naar die hele Disney Corporation. Parks and Resorts is, resorts is van hun een divisie. Maar ze hebben ook een divisie waarin ze speelgoed verkopen. Media hebben. Ze bezitten een aantal tv-zenders in Amerika. Dus zij zijn eigenlijk veel meer naar het grote plaatje aan het kijken. Waarin die parken een hele belangrijke rol spelen. Want ergens heeft Walt Disney natuurlijk wel een hele belangrijke rol gespeeld voor de pretparkindustrie. Door te gaan denken in themagebieden. Door ook inderdaad die figuren uit de film tot leven te laten komen. Dat zien we nu eigenlijk op heel veel vlakken in andere parken ook gebeuren. Maar ook steeds meer grotere groepen in de wereld zijn aan het kijken naar hoe kunnen we nou bijvoorbeeld films vertalen naar zoiets, dat doet Universal onder andere. Hoe kunnen we misschien op kleinere schaal in Europa naar Plopsa kijken, ja. De kabouter Plop. Dus je ziet dat die strategie echt een hele slimme is geworden. Misschien niet altijd als eerste uitgangspunt gedaan, maar zij zijn nog steeds marktleider in de wereld. En kunnen zich dus ook wat veroorloven. Waaronder dus weer investeringen. Want men heeft gewoon ook weer 2,3 miljard geïnvesteerd het afgelopen anderhalf jaar.
29: Hartstikke goed. Hebben we weer wat geleerd over de economie achter de pretparken. Heel kort, Goof, wat is je favoriet?
4: Mijn favoriet in Disney, wil je zeggen?
29: Ja. Je hebt het allemaal gezien, toch?
4: Een park. Ja, ik, als ik in Parijs ben, dan vind ik zelf Ratatouille heel leuk. Dat is de film over de rat. En daar lijkt het alsof je zelf heel klein wordt en in een grote Franse keuken rondrijdt. Okay. Dus dat vind ik echt wel de leukste.
29: Dankjewel, Goof Lukke, voor nu. De NAVO-norm omhoog, dus die is vorig jaar omhoog gegaan. Dus heel veel kansen voor bedrijven, start-ups om aan de slag te gaan voor onze krijgsmacht. Maar dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk. MKB Nederland deed deze week samen met de Metaalunie een hartekreet. Het midden- en kleinbedrijf grijpt nog te vaak mis op het geld bij Defensie. Aan de lijn hierover heb ik Mark Helder, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie. Goedenavond, meneer Helder.
5: Goedenavond.
29: Deze week in samenwerking met MKB Nederland dat rapport gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Daar kwam dus niet echt een positief beeld uit naar voren, hè?
5: Ja, misschien wel een heel positief beeld. Eigenlijk zeggen we dat van de 300 bedrijven die nu leveren aan Defensie, dat als we dat met onze data vergelijken, dat er nog 10 keer zoveel die dat ook kunnen.
29: Dat is het een beetje
5: omgedraaid. Er zijn nog 3000 bedrijven die dat allemaal wel kunnen en ook heel concreet aanwijsbaar zijn.
29: Maar hoe komt het dat het nog niet lukt om al die bedrijven aan te spreken?
5: Ja, die twee weten elkaar nog niet altijd even goed te vinden, zeg maar. En dat is vooral voor kleinere bedrijven gewoon een stuk lastiger om dat contact met de Defensie te krijgen.
29: Hoe kan het worden opgelost?
5: Ja, dat begint heel simpel met heel duidelijk maken van wat er nodig is vanuit Defensie. Dus nodig in wat er nodig is, hoeveelheid nodig, wat er nodig is, maar ook kwalitatief nodig is. En dan kunnen bedrijven zich daarop instellen. Maar een tweede is ook echt een brug maken tussen het MKB-bedrijf en Defensie. En je ziet dat die brug niet altijd wordt geslagen. En het derde, denk ik, daarin is ook een stuk investeringszekerheid bieden. Je ziet dat het vaak gaat om prijs, om capaciteit. En als je dan kleinere ordershoeveelheden uitgeeft, dan is het voor een MKB-bedrijf heel lastig om daarop te investeren. Zeker die horizon wat langer.
29: Ja, op lange termijn natuurlijk is het belangrijk om te kunnen rekenen op investeringen. We gaan er hier deze avond over doorpraten, hoe je die brug kan slaan tussen het MKB en de Defensie. Bedankt, Mark Helder, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie. Bedankt voor nu. Hier nog steeds in de studio Michel van Ierland, adviseur en van Defensiebedrijven. Olof van Jolen, Defensieverslaggever. En Lennart Bult, een van die ondernemers. Olof, even met jou beginnen. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat MKB, dat die midden- en kleinbedrijven, dat die ook in contact komen met Defensie en dat die ook een bijdrage kunnen leveren?
0: Nou ja, omdat het natuurlijk een mooie kans is voor die bedrijven om hun jaarrekening beter te krijgen dan die nu is. Dus er zit een financiële component en een economische component. Maar je hebt het ook over een deels, om te zeggen, strategische autonomie. We hoeven maar terug. We zitten nu midden in de verhoren rondom corona. Ja. Een van de dingen die toen heel erg opkwamen was van, wacht even, we ontdekken plotseling dat we heel erg kwetsbaar zijn geweest.
29: Heel afhankelijk.
0: Ja, dus en nou ja, als er één onderwerp is waarop je niet afhankelijk of al te afhankelijk wil zijn, is het natuurlijk je eigen defensie. Dus eigenlijk als je in staat bent om van alles op eigen bodem te produceren, essentiële delen voor die logistieke keten van de krijgsmacht, dan is dat winst.
29: Lennart Bult, we hoorden net dat jij software ontwikkelt voor drones. Was het eigenlijk lastig om ertussen te komen?
30: Nee, we zijn nu 3 jaar oud. We hadden eigenlijk vanaf het begin af aan wel contact met Defensie.
29: Ja?
30: Het is vooral een spel van de lange adem. Dus het duurde vrij lang voordat we een eerste contract binnenkregen. Nog steeds is het de leveringsketen binnenkomen. Dus bij grote bedrijven aankloppen om daar met je software impact te maken. Maar ook te kijken wat kunnen we direct als bijvoorbeeld in een direct contract met Defensie doen. En dat duurt doorgaans gewoon redelijk lang. Mm-hmm. Er komt nu wel verandering in. Dus er zijn ook contracten waarbij het soms tot 2 maanden duurt om onder contract te komen van eigenlijk de uitvraag tot het contract. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling.
29: Michel van Ierland, je begeleidt die bedrijven ook hierin om een kans te maken bij Defensie. Welke obstakels komen jouw klanten tegen?
6: Nou ja, het is ook, denk ik, uiteindelijk, waar ligt je ambitie? Ik hoor mijn buurman zeggen, als systeem jezelf aanbieden. De Defensieorganisatie stimuleert ontwikkelingen, innovaties. Op allerlei terreinen in de regio. Maar tegelijkertijd, Commit, de grote inkooporganisatie van Defensie, koopt wapensystemen. En ik denk dat heel veel van de MKB zichzelf de vraag moeten stellen, waar pas ik eigenlijk in dat wapensysteem?
29: Kan ik een onderdeel leveren? Misschien?
6: Kan ook een onderdeel leveren.
29: Ja.
6: En daar zijn we in Nederland traditioneel best wel goed in. Platformagnostische systemen leveren aan grote leveranciers. Want je kunt niet morgen als Nederland in één keer zelf tanks gaan maken. Of een vliegtuig gaan maken. Een opvolger van de Joint Strike Fighter. Dus je moet jezelf de vraag stellen, wat doe ik vandaag? Waar kan ik heen groeien, mezelf ontwikkelen als een tier 1 of tier 2 supplier, zoals ze dat noemen? En niet meteen denken, ik kan morgen die grote order scoren boven de 100 miljoen. Want Defensie wil snelheid en zekerheid, ook qua levering. Dus kijk in het Europese landschap, maar ook
1: gaan allianties aan met Amerikaanse partners, hè, want we blijven daar nog steeds een afhankelijkheid houden. Waar zit je toegevoegde waarde in die keten? Kan je door jezelf doorontwikkelen binnen dat ecosysteem? En don't stretch it too far, maar wees realistisch waar je vandaag de dag al doet.
29: Wat ik interessant vind, staatssecretaris Dirk Boswijk kwam deze week met een idee. Weet je wat we moeten doen? We moeten ervoor zorgen dat we prioriteitsaandeelhouder worden bij nieuwe bedrijven die in Defensie ook zich willen bewegen. Laten we even luisteren naar staatssecretaris Boswijk.
7: Wat Defensie al op beperkte schaal doet, maar veel meer moet gaan doen, ja, is gewoon veel actiever. Bijvoorbeeld een gouden aandeel nemen in bepaalde bedrijven waarvan wij zeggen, en die zitten vooral hoogtechnologisch, die willen wij behouden voor het Nederlands ecosysteem. En daar nemen wij een aandeel in. En ik denk dat hij dat, wij hebben dat al een aantal keer gedaan. En wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt.
29: Ja. Om ook te beschermen ten opzichte van het buitenland, dat het niet zomaar overgenomen wordt. Olaf Jolen, vind jij dat eigenlijk een goed idee?
0: Ja, ik vind het een goed idee. En nog even los van de buitenlandse overnames, maar ook een beetje terugkijkend naar het verleden. Ja? Zie je dat er ook, zullen we zeggen, hele mooie initiatieven ontplooid werden en worden. Die vervolgens stranden in het feit dat die bedrijven het heel erg lastig hebben. Het is nog niet zo heel lang geleden dat bedrijven bijvoorbeeld geen eens een bankrelatie konden krijgen als ze zeiden dat ze defensieleverancier waren. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld ook, of Defensie in dit geval, de voorkeur gaf aan toch de goedkopere producten vanuit het buitenland. Gebeurt nog steeds. In plaats van te zeggen, we hebben iets heel moois bedacht hier in Nederland, geïnnoveerd. Laten we dat nou hier doen. En ik denk dat als je zelf als aandeelhouder dan instapt, dat je ook een commitment aangaat richting zo'n bedrijf. Ja. En dat het ook uitstraalt naar allerlei andere marktpartijen. Van joh, wacht even, als zij met hun in zee gaan en zij het vertrouwen erin hebben, dan kunnen wij dat ook doen. Dus ik denk dat het een goede stap is. Gewoon omdat er in het verleden ook wat dat betreft best wel een hoop dingen behoorlijk missen gegaan.
29: Ja, ik begreep wel, we hadden een deskundige van de Rabobank gesproken. Wou je daar iets over zeggen?
2: Nou, we krijgen een vraag binnen van Jeroen die precies hierover gaat. Die
29: zegt, ja.
2: Als het om veiligheid gaat, dan wil Nederland toch gewoon gebruik maken van de best beschikbare services en devices. Op mondiale schaal, in de hele wereld, kunnen we ons toch niet veroorloven om bij defensieoplossingen vooral bij Nederlandse bedrijven te kiezen, als dat betekent dat we genoegen nemen voor lagere
0: praktijk. De praktijk is vaak echt omgekeerd. Ja? Nederland is voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, in heel veel gevallen. Heel mooi voorbeeld. Nederland heeft een bedrijf, dat heet Deventure. Hebben een fantastische jeep ontwikkeld, helemaal voor het Korps Commando.
29: Een jeep? Ja?
0: Ja, echt high-tech, beste van het beste. Was echt bijna iedereen het erover eens. Eind van het liedje, er kwamen 200 auto's die moesten gekocht worden voor de luchtmobiele brigade. Ja. Wat deed Nederland? Nederland kocht ze in bij Mercedes. En de toenmalige baas van wat toen Defensie Materieelorganisatie heette, tegenwoordig Comit, zette trots op zijn Twitter-account. Gekocht voor 40% minder en net zo goed. Eind van het liedje was dat Mercedes die hele jeep niet kon bouwen. Order is teruggegeven. Het heeft jaren vertraging opgelopen.
29: Nee joh.
0: Nederland heeft, als het gaat om traditie van materieel inkopen, vooral pennywise, pound foolish. Anders kan je het echt niet zeggen.
29: Michel van Ierland, kun je hierover meepraten? Dat we voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten?
1: Nou ja, we komen uit de tijd van schaarste. Financiële middelen. Ik heb in mijn eerste carrière gevlogen op een maritiem patrouillevliegtuig. De P3 Orion, onderzeebootbestrijding. Overal waar de dreiging was. Dat kun je wel inbeelden in het Atlantische Oceaan. En het was bezuinigen. Dus men moest kritisch zijn op de uitgaven. Daar is natuurlijk een enorme kentering in gekomen, dat we nu heel snel heel veel geld moeten uitgeven om militaire capaciteit te creëren. En ja, dan onder het mom van snelheid kun je ook wel eens een fout maken. Ik denk dat we daar ook wat vergevensgezind in misschien in moeten zijn, in die opschaling, in die snelheid. Want de landen om ons heen wachten niet. Als we zien wat er aan de hand is in de wereld, Oekraïne, Venezuela, wat daar gebeurt, het is de straat van Hormuz. China, Amerika, die relatie staat onder druk. Taiwan, ik bedoel, we moeten ook zelf permitteren dat we misschien niet altijd alles het goedkoopste gaan verwerven. Maar uiteindelijk striking power, en de vraag die net gesteld wordt, hè, door Jeroen. In Europa kunnen we verschrikkelijk veel. En die opschaling moeten we niet alleen naar Nederland kijken, maar wat kunnen we met elkaar? Maar we moeten ook niet de relatie weggooien die we met Amerika hadden. Want sommige wapensystemen uit Amerika zijn natuurlijk van een bepaalde klasse, strategisch. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Mm-hmm. Dus daar hebben we elkaar ook gewoon hard in nodig. Bijvoorbeeld satellietcapaciteit die we proberen te ontwikkelen in Nederland en te maken. Die doen we nu met een Amerikaanse partner die zich in Delft gevestigd heeft. Daar profiteert VDL van mee, daar profiteert Demcon van mee. FSO profiteert ervan mee. Dus dat hele ecosysteem klimt in die ladder naar boven, deelt kennis met elkaar, want alleen kun je het niet.
8: Ja, dus je moet, je moet proberen zoveel mogelijk hier in het eigen land uit te geven. Minder afhankelijk te worden, zorgen dat het geld door onze economie pompt. Maar vergeet niet samen te werken met de Amerikanen.
1: Klopt, want op sommige wapensystemen, hoogtechnologisch, heeft men gewoon een enorme voorsprong. En die voorsprong die is ontstaan over de afgelopen 30, 40 jaar. En dat haal je ook niet zomaar in, gegeven de complexiteit. En vergeet ook niet, je kunt iets kopen, maar het moet uiteindelijk ook in te zetten zijn. Mm-hmm. En we leren heel veel uit Oekraïne. Er komt heel veel terug, kennis, know-how, waardoor we adaptief leren van wat daar gebeurt. Maar dat geldt ook voor strategische wapens die Amerika nu in het Midden-Oosten bijvoorbeeld inzet. Ja, die kennis en kunde heb je niet zomaar hier achter een tekentafel even bedacht of in grotere series geproduceerd. En Amerika staat voor een enorme uitdaging in de opschaling van bepaalde wapensystemen. Hè? Want er is ook best wel wat verbruik wereldwijd. En hoe kunnen wij als Nederland ook daarin bijdragen met elkaar?
8: Olof, een van de problemen, dat hoorden we ook iets eerder in deze uitzending al voorbij komen, dat bedrijven moeten wel zeker weten dat er een investering voor de langere termijn wordt gedaan. Wordt hier iets in? Kan die zekerheid vanuit Defensie ook gegeven worden?
0: Nou, ik denk het wel. In dit geval, als je dat wil. Maar dat is ook iets wat je in het verleden nog steeds wel ziet gebeuren. Zeker met kleinere bedrijven. Kan je voorstellen dat als je aan een grote aanbesteding wil gaan meedoen, dan is maar helemaal de vraag of je überhaupt ooit echt in de buurt gaat komen om die te winnen. Nou, hoe kleiner het bedrijf, des te groter dan op een gegeven moment het financiële risico. En je kan het dan niet dragen. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, weet je, als jij erop uit bent om je uitgangspunt, en dat is het ook, het staat een coalitieakkoord, 50% defensieuitgaves in Europa of in Nederland. Ja, dan kan je natuurlijk echt wel keuzes maken waarbij je ziet van oké, hier zijn we, wat jij ook zegt, van Michel ook zegt, van hier zijn wij goed in, hier kunnen wij iets in. Neem een voorbeeld, we hebben Tecate in Enschede, die maakt waanzinnige fibers, stoffen die heel goed zijn voor uniformen, brandwerend, echt superspul. Nou ja, weet je wel, dat je bedenkt als wij een nieuwe uniform moeten laten maken, laten we dan voor kiezen om een bedrijf als dat met een proven track record naar voren te schuiven. En dan is het natuurlijk wel voor dat soort bedrijven belangrijk dat jij een financieel solide en betrouwbare partner bent. En ook daarvan, in het verleden zijn er ook wel legio voorbeelden daarvan waar Defensie zich toch niet helemaal als zodanig heeft opgesteld.
8: Ja. We bellen zo nog even met een concreet voorbeeld. Een interessant bedrijf dat raketten maakt. Want die hebben we ook nodig. We gaan zo verder praten. Praat mee via de NPO Luister-app. We gaan eerst even naar het NOS-journaal met Martijn van Beek.
9: NPO Radio 1.
10: De politie heeft een jongen van 16 opgepakt voor de explosie op de Amsterdamse Zuidas in maart, waardoor een kleine brand ontstond. Eerder werd al een jongen van 17 opgepakt. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door dezelfde groep die zei ook achter aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam te zitten. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week gaat het Europese Migratiepact in en dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van den Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar het is een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. En het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. En er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden.
8: Gaan we kijken bij Ierland-Nederland. Want het is een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd, toch, Mark Kloostra?
11: Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Voor beide overigens. Ja. Nederland stond er fantastisch voor. Staat er nu nog fijn voor. En dat heeft alles te maken met een wedstrijd eerder deze avond tussen Frankrijk en Polen. In het lang 0-0 stond, maar Frankrijk uiteindelijk met 2-0 wist te winnen. Daardoor is Nederland gezakt van plek 1 naar plek 2. Maar alles in eigen hand als het gaat om kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Brazilië. Nou, wie wil daar nou niet naartoe? Frankrijk staat dus eerste, maar als Nederland dit klusje weet te klaren, Ierland verslaan, wat in Utrecht eerder dit jaar lukte, dan staan zij weer bovenaan met nog een wedstrijd tegen hekkensluiter Polen voor de boeg. Dan moet het allemaal wel goed komen. Maar die Ieren die hebben ook al 6 punten. En die moeten nog de laatste wedstrijd tegen Frankrijk. Met andere woorden, als die vandaag winnen en ze winnen van Frankrijk, worden zij eerste in de pool. En dan gaan zij er dus met het WK-ticket vandoor. Geen nummers 2 die zich plaatsen. Dus er is alles aan gelegen voor bondscoach Arjan Veurink en zijn 11 vrouwen. Om deze wedstrijd in winst om te zetten. En om dus eerste in de pool te worden. Anders kom je in een hele lange serie van play-off wedstrijden. Moet je allemaal niet willen. Zeker niet nu ze die goede uitgangspositie te pakken hebben. En dat hebben ze allemaal zelf verdiend door te winnen en gelijk te spelen tegen topfavoriet Frankrijk. En dat zonder allerlei belangrijke speelsters bij Oranje. De aftrap is nu gedaan door de Ierse vrouwen. Want er waren er een karrevracht aan verdetten niet bij bij het Nederlandse team. En toch wisten ze uitstekend voor de dag te komen. En dan krijgen ze een discussie. Als ze weer terug zijn, die verdetten, moet je ze dan wel opstellen. Nou, niet allemaal, heeft Arjan Veuring, de bondscoach, bedacht. Want Van der Donk en Groene zijn terug maar zitten op de bank. Alleen Dominique Jansen, die ook de aanvoerdersband draagt, is weer terug in het centrum van de verdediging. En dat, vind ik dan wel weer jammer, gaat ten koste van Van Asten. Eerste aanval van Oranje over de rechterkant. En daar is het al bijna raak. Het is dat Leuchten niet gevonden wordt door Levels. Gevaarlijke voorzet uitverdedigd. 35 seconden onderweg. En dit was al een goed lopende aanval. Maar ik vertelde over Van Asten. Die debuteerde voor Oranje, scoorde tegen Frankrijk en had dus een fantastisch debuut. En maakte een solide indruk achterin. Maar zij begint dus op de bank. Miedema is er nog niet bij. En ook doelvrouw Van Domselaar is er niet. Daardoor staat Lisa Kop onder de lat. We zijn dus begonnen. De eerste kans is er al geweest. Die was voor Oranje. Helaas werd het eindstation, in dit geval Spits Leuchter, niet bereikt. Het staat 0-0.
12: Stand van Nederland.
29: Welkom terug bij Stand van Nederland. Het klinkt misschien wat cru, maar sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Defensie de wind mee. Investeren in onze krijgsmacht was vroeger in sommige kringen een taboe. Dat is er inmiddels wel vanaf. Sterker nog, we willen er veel geld in steken. En dat geld moet het liefst bij Nederlandse bedrijven terechtkomen. Toch, Erik?
2: Ja, dat klopt. En het gaat om heel veel geld. Ja? Defensie gaat tussen 2025 en 2030 62 miljard euro uitgeven aan materieel. Dat heeft adviesbureau PwC berekend. Een derde van dat geld dat gaat sowieso naar het buitenland. Want dat is voor spullen die wij hier gewoon niet kunnen maken. Vooral groot materieel zoals tanks bijvoorbeeld. Dat kopen we dan vooral in Amerika. Dan blijft er 41 miljard over voor die 5 jaar. Aan materieelbestellingen waar Nederlandse bedrijven aan kunnen verdienen. Ofwel omdat ze dan dat materieel helemaal zelf maken. Of omdat ze onderdelen daarvan leveren aan buitenlandse bedrijven. De vraag is dan nog wel, gaat het lukken om daar aan te verdienen? Defensie wil dat wel. Olaf noemde het net ook al eventjes. Het doelstelling is minstens 50% van het geld naar Nederlandse of in ieder geval Europese bedrijven.
29: Ja, gaat het überhaupt wel uitgegeven worden, dat enorme bedrag, Olaf?
0: Nou, dat is traditioneel altijd wel lastig bij Defensie. Hè? Dat is een organisatie die aan onderinvesteringen doet. Want wat het ook lastig maakt, is dat wij natuurlijk niet de enige zijn. Dus als wij onze hand opsteken voor nieuwe tanks bij een bedrijf als Rheinmetall, of als we zeggen, nou, we willen eigenlijk nog wel 10 extra F-35's, ja, dan kan je achteraan in de rij aansluiten. Het klinkt makkelijk als je geld hebt om het allemaal uit te geven, maar dat is bij Defensie best wel ingewikkelder ook.
29: Ja, onderdeel daarvan is wel vaak dat er ook een afspraak wordt gemaakt dan zoveel procent moet ook gaan naar Nederlandse bedrijven, hè, die de 40-60% soms wel.
0: Ja, want je kan natuurlijk ook, wat heel veel gebeurt. De F-16 was daar een mooi voorbeeld van. Ja. Alle Nederlandse F-16's, weten weinig mensen, zijn allemaal in Nederland gebouwd uiteindelijk. Dus je kan ook gewoon projecten waarbij je zegt van we kopen het ontwerp, maar een Nederlands bedrijf zet het in elkaar of werkt daaraan mee. Er zijn allerlei constructies om dat te doen.
29: Ja, Lennart Bult, je vertelde net al dat je software voor drones ontwikkelt. Is dit eigenlijk iets waar jij je zorgen over maakt vanuit jouw expertise, hoe moeilijk het is om ertussen te komen?
30: Je ziet het wel vaak. En ook in de grotere materieelprojecten. Ja, je moet uiteindelijk gewoon bij een vliegtuigbouwer of bij een tankbouwer binnenkomen om jouw drone er als het ware op te zetten. Mm-hmm. Dus het is altijd lastig binnenkomen. Het duurt redelijk lang, maar als je vervolgens binnen bent, dan zit je wel voor langere tijd in de leveringsketen. Dus het is voor ons als start-up is het heel belangrijk om de beste te zijn in wat we doen. Op het Europees en NAVO-toneel aan te tonen dat wij de enige zijn die iets kan.
29: Hoe groot zijn jullie nu als start-up?
30: We zijn nu met 15 man. Dus we zijn echt hard aan het groeien. We zien steeds meer, nu dat we 3 jaar bestaan, steeds meer vertrouwen in de levensvatbaarheid, dat we ook op langere termijn een partner kunnen zijn. En we merken dat dat heel erg helpt.
0: Het scheelt ook voor jullie wel dat jullie eigenlijk in iets nieuws stapten, hè? Het is niet zo dat je in een markt moet stappen die al bestond. En jullie maken geen uniformen of jullie maken geen tanks. Ja. En ook nog eens een keer iets waar een enorme behoefte aan is. Want de drone is uiteindelijk de grote gamechanger in de defensiewereld de laatste paar jaar.
29: Michel van Ierland, jij bent eigenlijk een soort dealmaker, hè?
13: Ja, onder andere.
29: Zou het niet veel beter zijn als jij overbodig was?
13: Nou, als het makkelijk was, deed iedereen het.
0: Ja, zou ik ook zeggen.
13: En de producten
1: Kijk, er is niet zoiets als één defensiemarkt.
8: Ja.
1: En dat wil ik wel even benadrukken.
8: Je hebt wel de afgelopen periode misschien wel 20 bedrijven geholpen hierbij, hè?
1: Zeker. En als je kijkt, we hebben het net over tanks, hoofdwapensystemen uit Duitsland bijvoorbeeld. Tegelijkertijd, hetzelfde geldt voor een F-35. Munitie. We hebben enorme voorraden munitie nodig die moeten aangevuld worden. Je hebt een kogel, je hebt een mortier, maar je hebt tegelijk ook een Patriot-missaal. Een heel andere categorie wapensystemen heb je dan over. Die komen van de grote OEM's af. Mm-hmm. Hoog innovatieve producten heeft Defensie nodig, zoals wat mijn buurman zegt. Dan heb je nog geld wat naar Oekraïne moet en gaat, waarin heel snel ingespeeld moet worden op verandering in de battlefield. En die worden niet als een eenheid in de markt gezet. Want het is uiteindelijk ook maatwerk. En die markt die sluit aan bij die behoefte, hoe die zich gedraagt. Dus ook daar, het is geen eenheidsworst. Nee, en daardoor precies. Hebben wij ook wat te doen.
8: Ja, nee, want waarom ben jij dan eigenlijk nodig?
1: Om te zorgen dat partijen zoals van mijn buurman juist die aansluiting kunnen
30: netwerk.
1: Vinden.
30: Netwerk. Ja, wij merken dat heel erg de afgelopen 3 jaar. Eerst heb je geen netwerk. Je weet niet waar je terecht moet. Je weet niet van de projecten waar je gebruik van kan maken. Je weet niet van, nou, überhaupt de namen van de bedrijven waar je eens aan kan kloppen. En daar merken we wel dat door adviseurs, maar ook defensiemedewerkers die MKB meehelpen. Dat levert heel veel versnelling. En juist die aansluiting bij de ketens. En misschien net iemand die zegt, oké, voor Oekraïne wordt materieel aangeschaft. Praat eens met die persoon.
8: Ja.
30: En we spreken eens met die dronebouwer, want die gaat leveren. En wellicht kan het product dan met onze software 5 keer beter zijn. Of 5 keer makkelijk te bedienen.
8: Jouw netwerk is ook belangrijk, Michel. Maar even de andere kant vanuit de overheid gezien. Het is natuurlijk een spannend onderwerp, veiligheid. Het gaat om belastinggeld. Dus je moet misschien ook wel voorzichtig zijn in die uitgaven. En niet zomaar met iedereen in zee gaan, denk ik.
1: En die begrijp ik heel goed.
8: Ja.
1: Dus waar geef je geld aan uit? Geef je het goed uit? Maar tegelijkertijd ook wat kwaliteitssystemen moeten degene die aan defensie leveren aan allerlei eisen voldoen. Dus een ISO, dat kennen de meeste mensen wel, maar ook een APRO, TBB-niveau. Dus
8: wat roep je allemaal?
30: Kennisveiligheid, dus het beschermen van de kennis die defensie deelt of die een defensieleverancier opbouwt.
8: Ik was er al bang voor deze uitzending, dat jij een paar termen erin zou gooien en dat ik gelijk onder de tafel lag. Michel, dank je wel daarvoor. Olof, wanneer verwacht jij dat die NAVO-norm, want we hebben natuurlijk vorig jaar is dat afgesproken in Den Haag, bestaat uit 2 componenten, defensieuitgaven, maar ook uitgaven aan bijvoorbeeld wegen.
0: Ja, bredere veiligheid. Faciliterende, ja.
8: Wanneer gaan we dat geld echt uitgeven?
0: Zo, dat nu overvraag je me echt, dat is echt lastig. Ik denk dat er natuurlijk prachtige plannen zijn, maar ook in het verleden zijn die plannen natuurlijk ook niet allemaal exact gehaald. Er zijn zoveel factoren daar afhankelijk. Ook inderdaad, hoe snel kunnen productiefaciliteiten worden opgeleverd. Maar ook bijvoorbeeld, dat grijpt ook weer in elkaar. Als je het hebt over, er moet allerlei infrastructuur worden uitgebreid. Nieuwe kazernes, nieuwe munitieopslagplaatsen. Ja. Nou, fijne wedstrijd om ervoor te gaan zorgen dat jij ergens in Nederland een munitieopslagplaats van de grond, of in de grond weet te krijgen eigenlijk bijna. Dus weet je, er zijn zoveel factoren die daarop inspelen. Ik durf me daar niet aan een verwachting te wagen.
8: Was dat een moment, Michel, die NAVO-norm die aangekondigd werd in Den Haag, was dat een moment waarop de sector ook gelijk een gevoel had van er gebeurt nu iets en er liggen nu ineens heel veel kansen op straat?
1: De defensiesector zelf, die dachten eindelijk, werd tijd. Want die zien ook wat er in de wereld gebeurt. En die zitten eigenlijk front row, als je het zo mag zeggen. Mm-hmm. Ik denk wat de vorige minister heeft gedaan, dat hij naar het grotere publiek toe het belang ervan heeft kunnen onderstrepen. En de acceptatie ervan dat we dit ook gaan uitgeven, dit geld. Want uiteindelijk kun je ook de Nederlandse euro maar 1 keer uitgeven. De relevantie daarvan. Ik denk dat in de vorige kabinetsperiode goed is gelukt. En dus ook dat de industriële schaalbaarheid ook wakker is geworden van wat kan ik en wat wil ik. En dat dus de metaalunie zegt, hey, hoe kunnen wij dan bijdragen? Want we vinden dat we nog te weinig doen op dit moment. Is juist denk ik een heel goed signaal van, hey, nou moeten we elkaar zien te vinden hoe en waar je in die keten dus kunt aansluiten. En ik kon mijn buurman ook zeggen, het is enerzijds aansluiting bij Defensie. Defensie heeft verschillende inkoopbedrijven, diensten. Ja. Dat is niet alleen Comit, maar dat zijn ook de marine die zelf nog bepaalde producten of diensten inkoopt. De luchtmacht doet dat, Matlogco doet dat voor de landmacht. Dosco doet dat. Dus er zijn meerdere eenheden. Maar ook bij die grotere defensiebedrijven of kleinere defensiebedrijven die al langer bestaan, binnen Europa, maar ook Amerika, waar vind ik dan mijn aansluiting?
8: Ja. Kun je eigenlijk een kleine voorbeelden noemen van waarvan jij bij betrokken bent geweest, waarbij dus bedrijven aansluiting vinden in die hele keten?
1: Nou ja, ik noemde net de satellieten bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is niet alleen dat je met kennis uit Amerika hier een nationale satellietcapaciteit bouwt, maar waarbij je nationale kampioen als VDL, met heel veel VDL-ETG, hoogtechnologisch bedrijf, levert traditioneel aan de Semicon, FSO, TNO, Demcon, NLR. Want vergeet de kennisinstituten in Nederland ook niet. Een TNO en NLR, we hebben een hoog kennisniveau. We hebben trouwens ook voor de luisteraars de DSII. Ja, daar heb ik een afkorting. Diversiestrategie.
8: Kijk nou uit,
1: innovatie.
8: En ik ga je niet meer de beurt geven, hoor.
1: Maar je kunt hem zo vinden. En als je een bedrijf bent, is publieke informatie. Wat zijn topsectoren in Nederland waar we onszelf willen onderscheiden? En waar middelen heen gaan? In de DSII staan ze met de roadmap voor de komende jaren.
8: Goed, dat is een goede tip. Er komt veel geld vrij. De vraag is natuurlijk, welke bedrijven gaan er iets van kunnen meepikken? Erik, wie staan er allemaal in de rij?
2: Nou ja, we hoorden net al even van de Metaalunie. Er zijn 300 bedrijven die nu direct of indirect spullen maken voor Defensie. En er zijn nog eens 3000 bedrijven die dat eventueel ook zouden kunnen. Dat kan van alles zijn. Dus bedrijven die bijvoorbeeld medische apparatuur maken of halfgeleiders voor chips, die hoeven relatief weinig te veranderen voordat ze ook voor Defensie zouden kunnen produceren. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat Nederland weinig bedrijven heeft die alle onderdelen en subsystemen samenbrengt tot één eindproduct. Dus één vliegtuig bouwen. Hè. Dat zijn vaak de buitenlandse bedrijven. Jij noemde het al eventjes, de OEM's worden die dan genoemd. Ja, zoals met heel veel sectoren is Nederland gewoon heel erg verweven met het buitenland.
8: Ja, iemand die verweven is met de oorlog in Oekraïne is Saulo Waardenburg. Hij is CEO van Guardian Dynamics. Dat is een bedrijf dat luchtverdedigingsraketten maakt. Goedenavond, meneer Waardenburg.
13: Goedenavond, Sam.
8: Gisteren nog op een symposium van Defensie geweest, begreep ik. Het is voor sommige bedrijven best wel lastig om er dus tussen te komen. Voor u ook, begreep ik. Maar toch is er iets veranderd, hè? Bleek ook wel bij dat symposium gisteren.
13: Nee, absoluut, Sam. Wat wij zien, en ik herken mij in de andere sprekers ook wel. Om binnen te komen bij Defensie, daar is echt wel iets voor nodig. Dat heeft te maken met die APRO-APDO-compliance. Dus dat je tent op orde moet hebben om überhaupt zaken te kunnen doen met Defensie. Het heeft te maken met vertrouwensrelaties en omdat we het altijd gewend zijn zo te doen. Het is ook al eerder in de uitzending gezegd, Nederland zal nog steeds een tweesporenbeleid hebben. Enerzijds zijn we gewoon verweven en afhankelijk van

0: crypto-compliance. Dus dat je tent op orde moet hebben om überhaupt zaken te kunnen doen met Defensie. Het heeft te maken met vertrouwensrelaties en omdat we het altijd gewend zijn zo te doen. Het is ook al eerder in de uitzending gezegd, Nederland zal nog steeds een tweesporenbeleid hebben. Enerzijds zijn we gewoon verweven en afhankelijk van de Amerikanen. Ja. Denk aan de F-35, denk aan de wat meer complexe wapensystemen, zoals bijvoorbeeld de Patriot Missile. Maar dat andere spoor is des te belangrijker. We moeten ook strategisch autonoom worden. En dat is waar Guardian Dynamics het verschil wil maken op luchtverdediging. Wij hebben een raket die wij nu ontwikkelen die gestoeld is op kennis uit Oekraïne, maar die wel met Nederlandse engineering, Nederlandse productie en Nederlands cluster wordt opgebouwd. En gisteren in Amsterdam, Sam, en dan sluit ik af, is er een trendbreuk geweest. Want wij hebben daar mogen pitchen, samen trouwens met die club uit Delft, die verantwoordelijk is voor die satelliet. Het is voor ons ook een belangrijke partner op Integrated Air Missile Defense. En daar is eigenlijk uit voortgevloeid dat Defensie wakker is geworden. Want een bedrijf als het onze gaat wel een OEM'er in wording worden. En wij gaan wel een eindsysteem maken, namelijk een luchtverdedigingsraket. En daar is heel
1: van
0: veel
1: begin tot eind.
0: Van begin tot eind.
1: Ja, want we kennen natuurlijk ik denk dat de meeste luisteraars ook wel die term de Patriots. Wordt even een kopje koffie gezet, denk ik.
0: Ik denk het, ja.
1: Of het koffiezetapparaat wordt schoongemaakt, hoor ik. Ik weet niet of iedereen het hoort, hoor, op de achtergrond. Maar wat ik wilde zeggen, die Patriots, dat is een term die natuurlijk veel mensen kennen. Dat zijn echt waanzinnig dure raketten. Als je dat vergelijkt met wat jullie maken, hoeveel verschilt dat in prijs?
0: Nou, dat is een aanmerkelijk verschil. Als je kijkt naar de PAC-3 missile, nou, dan zit je in een categorie tussen de 4 en 6 miljoen dollar per missile.
1: Per raket?
0: Bij ons, per raket. Dus er wordt vaak gezegd een raket van 2 tot 4 miljoen. Nou, de duurdere variant. Ja. Nou kan die ook al veel, Sam.
1: Hoe ver komt die?
0: Kant uit. Nou, die komt redelijk ver. En dat is natuurlijk, kijk, je Patriot, wij zijn er ook niet om de Patriot te vervangen. De Patriot is een wapensysteem dat we altijd zullen moeten gaan gebruiken.
1: Dat is echt het allerbeste, hè?
0: Van die klasse, absoluut. Ja. Tegen ballistische dreiging, tegen vliegtuigen, tegen hypersonische raketten. Maar dat wil je dus absoluut niet inzetten tegen kruisvliegwapens of tegen Shahed-drones van 50 of 30.000. Ja,
1: dat zagen we nu in Iran natuurlijk. Die raketten die werden aan de lopende band afgeschoten. En hoeveel heeft het gekost in een paar dagen tijd, Olof, weet je nou, dat?
2: Ik kan het niet uit mijn hoofd zeggen, maar inderdaad, het misverstand is natuurlijk wel, hè, dat je niet op alles een Patriot afstuurt. Ook in nu, luchtverdediging is in verschillende lagen opgebouwd. En zo'n drone kan je ook lager neerhalen. Dus dat zou misschien de rekening enigszins gedrukt kunnen hebben.
1: Maar jullie, Saulo Waardenburg, jullie raket is dus een stuk goedkoper. Hoeveel kost die?
0: Die is in een prijsklasse tussen de 30 en de 75 euro, 1000 euro per raket.
1: Dat valt mee, maar als je vergelijkt met een paar miljoen.
0: Absoluut, aanmerkelijk goedkoper. En toch is het een geleide raket met nieuwe technologie. En dat maakt het zo bijzonder. En wat net werd gezegd is denk ik key. Ja? Het is een gelaagde luchtverdediging. En wat wij proberen te doen is die gehele lage luchtverdediging goedkoper te maken. Door de onderste laag, dus niet de laag die door intercepte drones of door elektronische oorlogvoering kan worden gestopt. Maar die laag tussen 2,5 en 30 kilometer, die proberen wij te pakken.
1: En waar moeten deze raketten dan komen te staan?
0: Nou, we hopen eigenlijk dat we in Nederland, en dat is ook, houd ik in verband met wat er eerder in de uitzending is gezegd, in Nederland ook kunnen worden geproduceerd. Ja. Wij zitten nu op Maastricht Aken Airport met ons R&D-center en ons hoofdkantoor. En we zijn met Defensie en andere partijen in Nederland in gesprek om ook de koude productie in ieder geval te faciliteren. Er komen natuurlijk de grote industriële automotive parties komen dan om de hoek. Alleen de health section, dan hebben we het over de warhead, dat ding dat boom zegt. Ja. En de raketbrandstof, dat is natuurlijk de uitdaging. Daar zijn we nu hard naar op zoek om de juiste locatie ook te kunnen vinden in Nederland.
1: Om dat te maken. Nou, hartstikke interessant. Bedankt, Saulo Waardenburg, CEO van Guardian Dynamics. Bedankt voor nu. Michel, hoe luister jij naar dit verhaal?
3: Ja, ik vind dit soort initiatieven zijn belangrijk. Hartstikke mooi. En dat heb je ook niet zomaar voor elkaar. En de uitdaging hoe je munitie in Nederland weer zelf gaat maken, of het er wat Saulo is doet, of grootschalige andere type munitie. Niemand wil het in zijn achtertuin hebben. En op dit moment kan het niet anders dan op militaire terreinen of tegen militaire terreinen aan. Maar dat is wel denk ik ook iets waar in de Kamer we voor staan, dat wij in Nederland ook dit soort dingen moeten kunnen accommoderen of willen accommoderen.
1: Ja. Hoe haalbaar is het eigenlijk om het allemaal hier te doen?
2: Nou ja, ik bedoel, ondernemers genoeg. Want hij is niet de enige. Er zijn ook partijen die een munitiefabriek willen beginnen. Dus de haalbaarheid wordt sterk bepaald, denk ik, door de politieke wil. Ben je bereid om op een gegeven moment zodanig door te drukken dat je zegt, het zal erg

0: moeten gebeuren. En natuurlijk zullen ze geen munitiefabriek midden in een woonwijk aanleggen. Maar ja, Nederland is een klein land, veel beslag op de ruimte. Maar als je toch zelf een munitiefabriek wil hebben, dan zal het ergens moeten gebeuren. En dat is dat programma, hè, Ruimte voor Defensie, wat er nu loopt. Ja, op enig moment zal je een keuze moeten maken. En kan je niet blijven zeggen van, ja, allemaal leuk en aardig, maar dat doen we wel bij de buren.
1: Nee.
0: Dat is niet in combinatie met strategische autonomie.
1: We gaan even kijken in Ierland. Ierland-Nederland, Mark Kloosthoe, hoe is het daar?
2: 0-0 na 17 minuten. Ondanks dat furieuze begin van de Oranje Leeuwin, dat binnen 30 seconden al een kans opleverde. Maar daarna zijn het ook wel de Leeuwinnen die de kansen bij elkaar hebben gespeeld. Op Berestijn schoot net hard over en Brugts had de beste kans. Die krulde van net buiten de 16 meter de bal, maar rakelings naast. Het scheelde echt centimeters of Nederland had op voorsprong gekomen. Deze paas is te hard. In het natte kork en stuit het dan op het natte gras door tot over de achterlijn van Brosnan. Dat is de doelvrouw bij Ierland. Nog geen reddingen van haar omdat de ballen niet tussen de palen verdwijnen. En we kijken nu in de ogen van Arjan Veurink, de coach van Nederland, die nog niet verloren heeft. 5 keer gewonnen, 3 keer gelijk. Is vooralsnog bezig aan een hele goede campagne die er zou moeten leiden tot een plek op het WK in Brazilië volgend jaar. En daarvoor moet er eigenlijk gewonnen worden vandaag. En dan volgende week, of komende week, ook nog thuis van Polen. En dan is die klus geklaard. Maar voorlopig staat het dus nog 0-0. Wat opvalt is dat de Ieren alles behalve met z'n allen aan het verdedigen zijn. Die willen echt wel naar voren rennen. Doen ze nu ook. Dan gaat de bal naar Larkin. Bal voorgegeven. Caruso, dan gaat hij erin. Caruso schiet hem met heel weinig snelheid langs kop die verrast wordt. Dat Caruso die bal in 1 keer verlengt met binnenkant voet met links. Het is een uitbraak van de Ieren in de 19e minuut. En was 0-0 niet een lekkere tussenstand. 1-0 achter, alles behalve. Het wordt nog even vervelender voor Oranje. Een tik op de neus. En dat door Caruso. Die bal was helemaal niet hard. Maar hobbelt heel langzaam het hoekje in. En de eerste serieuze kans voor de Ieren is meteen raak. Ierland staat voor tegen Nederland. Nederland staat achter. Dat is eigenlijk het nieuws.
3: Ja.
2: Oh, het is buitenspel.
3: Oh. Waar
1: is het? Zat al wat geluid doorheen. Mark, het is buitenspel?
2: Ja, dat denk ik wel, maar er is geen VAR. Dus het doelpunt blijft sowieso staan.
1: Is er geen VAR bij damesvoetbal?
2: Nee. Niet bij deze wedstrijd. Oh, niet in de kwalificatie. Wel op het eindtoernooi. Ja, het is denk ik een schoudertje buitenspel. Maar ja, ze mag door.
1: Nee.
3: Nou, dat is balen.
2: Ja, zeker balen. Eén lastig.
1: Als er meer gebeurt, kom ik bij je terug, Mark. Dankjewel voor nu. We hadden het al over ook Oekraïne en de oorlog die daar gaande is. In hoeverre heeft... We hebben natuurlijk gezien, Olof, dat de drones... Dat heeft een waanzinnige ontwikkeling daarmee doorgemaakt van hoe dat het slagveld echt totaal heeft veranderd. Wat leren we nog meer van wat er nu daar zich allemaal afspeelt?
0: Ja, ik denk dat de belangrijkste les uit Oekraïne is geweest, is dat wij vanuit de westerse blik heel erg gedacht hebben dat dat klassieke conflict van staal tegen staal, van loopgraven, dat dat allemaal over en voorbij zou zijn. Ja, niet dus. Want nee. Uiteindelijk is dit, hè, je zag dat in de jaren daarvoor dat met name landmachtgeneraals, de tank dat was klaar, die kon je grotendeels gewoon kwijt.
1: En we hadden er 900 ongeveer in de jaren 90.
0: Ik weet het aantal niet precies meer hoofd. Maar uiteindelijk, voordat Oekraïne begon, hadden we er nog een aantal, maar die zijn geleased van Duitsland. Dus dat is echt heel minimaal. Dat is de belangrijkste les. Dat uiteindelijk, het is een gezegde, generaals vechten altijd de vorige oorlog uit. In dit geval was ook de landmacht heel erg bezig met lange afstandssystemen over steeds grotere afstanden. Ja, en eigenlijk is die rare combinatie van loopgraven, van dicht bij elkaar knokken en inderdaad de opkomst van de drone die alles bepalend is.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk de belangrijkste les. De oorlog is toch weer totaal anders dan wat we gewend zijn.
1: Michel, welk advies geef je aan ondernemers die misschien aan de ene kant een kans zien om geld te verdienen, maar ook iets willen bijdragen? Dat kan ik me ook goed voorstellen, dat je iets wil bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Welk advies geef jij die ondernemers?
4: Doe even één stapje terug. Mm-hmm. En dat is denk ik niet alleen het leveren van spullen, maar ook de dienstverlening. En we gaan ook veel bouwen, kazernes. En uiteindelijk zoekt Defensie vooral over de lifecycle partners waar ze ver mee kunnen komen. Dus niet, we kopen snel iets en we gaan weer door. Ze zoeken echt wel partnerships met de Nederlandse industriecluster voor de lange termijn.
1: Ja, dus lifecycle partners, dat bedoel je dus lange termijn.
4: Lange termijn, ja. Waar Defensie snelheid mee kan opbouwen. Maar tegelijkertijd ook die er over jaren of een aantal jaren nog zijn. Die adaptief kunnen zijn. Sommige wapensystemen die gaan ook heel lang mee. In principe. Het is niet alles dat je eenrichtingsverkeer afvuurt. Heel veel wapensystemen die kunnen gewoon 20, 30 jaar mee. Pak een Joint Strike Fighter, pak een fregat of een tank. En Nederland kan ook partij in het onderhoud bijvoorbeeld een grote rol spelen. Of gereedheid. Je kunt wel spullen hebben, maar de militairen moeten gereed zijn om klaar te zijn voor de oorlog van vandaag en die van morgen, om die te kunnen voeren. En als dienstverlenende sector, ook in Nederland, kunnen we echt wel wat. Op oefenterreinen, maar ook gewoon red air capabilities. Hè, dus dreigingen in de
1: wat
4: lucht.
1: Wat zeg je, sorry?
4: Red air.
1: Dus, red air capabilities, ja, ken ik niet door die term.
0: Oké,
1: dankjewel.
4: Je blue en red, hier is alles blauw, dat is vriendschappelijk. Maar de vijand, nou ja, hieronder is het rood. Dat is zeg maar de adversary. Maar dat wil je ook trainen. En dat die vijand zich aanpast. En ook voor de systemen van mijn buurman bijvoorbeeld. Ja, fantastisch. Ja. Maar hoe zorg je nou dat degene die het bedient, die het de lucht instuurt, ook op een goede manier aan de battlefield zich kan blijven aanpassen?
1: Ja, nou, dat vind ik een hele mooie. Lennart Bult, jij maakt software voor drones. Start-up, 15 mensen nu in dienst. Dat gaat hartstikke goed. Als jij vooruitkijkt, wat hoop jij bij te dragen? En welke kant hoop jij dat het opgaat met jouw start-up?
5: Nee, we hopen natuurlijk steeds verder geïntegreerd te raken in de waardeketen. Ook met ondernemers als Saulo samen te werken op bijvoorbeeld het naspelen van de vijand. En te zorgen dat wij met 100 drones de dreiging naspelen. En dat vervolgens Saulo laat zien dat we die capabilities in huis hebben om dat ook uit de lucht te halen. Dus als de vijand zo meteen komt, dat we dan klaar zijn.
1: Ja. Ben jij ook een gamer?
5: Was ik wel, dus ik heb daar nu weinig tijd meer voor.
1: Ja, ik maar, heb echt zo'n gevoel bij jou. Dat daar ook een beetje uit ontstaan is, of is dat heel gek gedaan?
5: Nee, eigenlijk is het ontstaan uit de studie. Dus daar hebben we.
1: TU Delft.
5: Voor TU Delft hebben we een zwerm gebouwd waar onderzoek op uitgevoerd kan worden. En ja, daaruit zijn we eigenlijk met deze algoritmes gekomen die ook een hele industriële waarde kunnen aantonen. En ja, ik denk dat heel belangrijk is. Dat we gaan kijken met de technologie die we hebben, die ook nu nieuw wordt ontwikkeld bij andere bedrijven. En samenwerken om dat als één geïntegreerd systeem op de markt te brengen en een verschil te maken. Waaronder in Oekraïne, waaronder in Nederland.
1: Oké, dank jullie wel.
6: Stand van Nederland. De aandeelhouder wint.
1: Ja, in de Stand van Nederland werpen we elke vrijdagavond een blik op de beurs. Redacteur Erik Pelt de beursstand bij een amateurbelegger. Maar dit keer geen amateurbelegger, hè?
7: Nee, dit keer niet.
1: Een echte.
7: Vanavond wilde ik iets speciaals doen. Want over een week staat namelijk de grootste beursgang ooit gepland. Dan mag iedereen gaan investeren in het grote bedrijf van Elon Musk, SpaceX. Daar valt van alles onder SpaceX. Ze bouwen raketten. Het satellietinternet van Starlink hoort daarbij. Twitter, oftewel X, hoort daarbij. En het bedrijf bouwt ook dat omstreden AI-model, die Grok. En dat alles bij elkaar moet $1800 miljard waard gaan worden. Terwijl er ook hele rare dingen gebeuren rondom die beursgang. Nou, voor zo'n groot verhaal dacht ik, ik moet de cavalerie inschakelen. Dus
1: ja,
7: ik heb Corné van Zijl heb ik gebeld. Hij is een ervaren beleggingsstratege. Hij is columnist bij het FD. En ik vroeg hem hoe uitzonderlijk deze beursgang nou precies is.
8: Dit is heel erg extreem. Het is 4 keer het oude record qua beursintroductie. Qua beurswaarde zou het 7e grootste bedrijf van de wereld worden. Dus het is echt extreem in alle maten en vormen. Het is een prachtig verhaal. Maar ik vraag me ook of het een prachtig verhaal voor beleggers wordt. Omdat je met SpaceX vooral dromen koopt. En Musk is heel erg goed in het verkopen van dromen. Hij kan ook heel veel dingen. En daarom gelooft iedereen in die dromen. Maar het is natuurlijk wel heel erg raar dat je voor een bedrijfje met nog geen 20 miljard omzet, 1800 miljard gaat betalen. Dus als je gaat kijken naar de beurswaarde ten opzichte van de omzet, betaal je dus 100 keer de omzet. Dat is extreem duur.
7: Ja, en ik zei al dat er rare dingen gebeuren. Nou, bijvoorbeeld dit. De eerste beurs waar je de aandelen van SpaceX kunt gaan kopen, dat is de Nasdaq. Dat is een Amerikaanse techbeurs. En die hebben hun eigen regels versoepeld, zodat SpaceX 6 keer sneller dan normaal bij hun binnen kan komen. Waarom doen ze dat?
8: Nou, Nasdaq doet dat omdat ze denken dat het Nasdaq-indices daarmee aantrekkelijk worden. Er zullen beleggers, particuliere beleggers, eerder in indexfondsen beleggen die de Nasdaq volgen. En als ze dat doen, dat betekent meer fee-inkomsten voor Nasdaq. Dus die proberen dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Want ja, iedereen wil tenslotte in SpaceX beleggen, en denken zij. Nou, ik kan me voorstellen dat menig belegger die nu de Nasdaq volgt, die zegt, ja, ik belegde in een betrouwbaar mandje met vooral tech-aandelen. Dus daarvoor is de Nasdaq bekend. En nu gaan jullie opeens zo'n bedrijf als SpaceX heel versneld ingooien. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dan hoop, ja, dat het niet goed is voor de lange termijn vertrouwen in de NASDAQ zelf. Ik moet wel eens terugdenken aan de tijd van World Online. Het was in maart 2000, die kwam toen naar de beurs toe. En ja, dat was achteraf de piek van de dotcom-bubbel. Ook toen bijvoorbeeld de AX veranderde al de regels om in de AX te komen, waardoor al die techbedrijven in de AX kwamen. World Online was ook echt gewoon een beetje een luchtbel waarbij de onderliggende business, ja, was het moeilijk om daar een lange termijn winstgevend verhaal van te maken. En ook daar werd enorm op particulieren gestuurd die dat aandeel moesten kopen. Dus ik zie wel veel overeenkomsten.
7: Ja, dus misschien gaat de geschiedenis toch rijmen dit keer.
1: We gaan het zien. Dankjewel. Ja. Dat was Corné van Zijl. Bedankt voor de komst naar de studio vanavond. Olof van Jolen, defensieverslaggever bij de Telegraaf. Michel van Ierland, directeur van Unified International. En Lennart Bult, CEO en medeoprichter van Emergent. Fijn dat jullie er waren deze vrijdagavond. Veel succes de komende tijd. Hier zometeen langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink. Daar zometeen de uitzending Ierland-Nederland. Het staat 1-0. We gaan luisteren. Heel fijn weekend.
6: NPO Radio 1. 9 uur. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink.
9: Goedenavond, Sam zei het al. De Oranje Vrouwen spelen in Ierland vanavond. Een belangrijke wedstrijd in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Die wedstrijd is bijna een half uur onderweg. 1-0 dus voor Ierland.
10: Dus daar mag wel wat gebeuren. We volgen het vervolg van die wedstrijd in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal. Met Martijn van Beek.
11: De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij er het nut niet van inziet en hij vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaak merkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
12: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
11: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in. En vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van den Brink benadrukt dat 3 jaar wachten op duidelijkheid nog steeds heel lang is, maar het is een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor eerder werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet en zijn kritisch op de plannen. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege een explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. Die is inmiddels vrij, maar blijft wel verdachte. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een van de daders die vandaag zijn veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar die roof. Er zijn onder meer t-shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
13: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
11: De 3 verdachten van de roof zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer. Vannacht is het droog en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag is er kans op wat regen bij maximaal 19 graden.
6: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink.
10: Goedenavond. De Oranje Vrouwen strijden in het eerste kork om een ticket voor het WK van volgend jaar. Mark Kloostra.
2: Ja, dat zou heel passen. Zouden winnen. Het staat 1-0 voor de Ieren na bijna 32 minuten. Burgs net naast. Berestijn hard over. Wilms nog harder op de lat. Leugter kopte net naast. En kaptein ook met een goede kans. Maar gaat er nog niet in voor Oranje.
10: Oud-international Diane Bito die kijkt hier in de studio mee en doet de analyse van deze wedstrijd.
9: En de finalisten van Roland Garros zijn bekend na de zegen van Alexander Zverev op Jakob Mensiek en de ziekmelding van Matteo Arnaldi vlak voor zijn partij tegen Flavio Cobolli. We gaan er natuurlijk over praten met onze tenniswatcher Mark Brasser.
10: En we beginnen met die wedstrijd. Oranje Vrouwen dus uit in Ierland. Mark, je noemde al een aantal kansen achter elkaar. Dat tegendoelpunt viel een beetje uit de lucht, hè?
2: Ja, dat viel zeker uit de lucht. Het was een goede koude van die eerste vrouwen. Maar ja, de bal leek ook wel houdbaar. Ik dacht ook dat het buitenspel was. Een schoudertje van Caruso, maar hier geen VAR. Dus ging het doelpunt gewoon door. Hij was niet heel hard. Hij was wel in het hoekie. En ik denk dat Kop hem daar totaal niet verwachtte. En daardoor min of meer verrast werd. We beginnen nu met een corner. Minuut 33 voor Oranje. Die draait in op de 5 meter. Net over het hoofd van Jansen. Dan die Ierse vrouwen die proberen te counteren. Die wordt eruit gehaald door kaptein. De bal opnieuw ingebracht door Paddenmoors. En Wilms kan die bal niet binnenhouden. Glijdt nog wel naar die bal. Maar zelfs als ze de voet tegen die bal had gekregen. Dan was dit uitgedraaid op een doeltrap. Wat mij vooral opvalt. En dan maak ik misschien het gras voor de voeten van de analist weg. Is dat die Ieren helemaal niet met twee Ierse bussen voor dat doel staan te wachten. Die proberen ook gewoon aan te vallen en vooral te counteren. Maar het ligt af en toe best wel open. En daar zou Nederland veel meer van moeten profiteren. Er hebben dus al een kans of 5 bij elkaar gespeeld. En 1 countertje om de oren gehad. Dus eigenlijk spelen ze helemaal niet zo heel slecht. Maar ik vraag me af als het langer 0-0 blijft. Of ze zo open huis blijven houden bij de Ieren achterin. Of dat er dan toch wel echt een slot op de deur komt. De bal gaat nu over de zijlijn. Niet binnen te houden door Berestijn. Het veld is nat. Het regent in Cork. Waar de twee korte zijdes achter de doelen zeg maar niet worden bezet door supporters. Dat heeft alles te maken met het feit dat dat staantribunes zijn. Het is een prachtig stadion. Dan moet er eigenlijk wel ook wel mensen in doen. Dan zou het nog iets mooier van worden. Het is zeker niet uitverkocht. Maar het is jammer dat niet zo is. Want anders was dit echt een fenomenaal stadion hier in Ierland. Waar overigens niet echt gevoetbald wordt. Maar normaal gesproken wordt hier hurling en Gaelic voetbal gespeeld. Dat is een fantastisch spel. Maar goed, daarover misschien later meer. Dat is echt super. Dat is een combinatie van basketbal, voetbal en rugby tegelijk. Maar goed, 1-0 dus voor de Ieren. We zijn 34 minuten onderweg. Kansen zijn er zat geweest voor Oranje, maar willen voorlopig nog niet in.
9: Mark, als je de analist uitdaagt, heb je ook het risico dat ze het niet met je eens is, hè?
2: Ja, dat mag.
9: Oké.
2: Okay. Ik hoop het.
9: Gelukkig. Want onze analist Diane Bito dus, oud-international. Goed dat je er bent, Diane. Heeft Mark gelijk, speelt Ierland aanvallender dan je had gedacht?
14: Aan de ene kant wel natuurlijk. Maar aan de andere kant verdedigen ze ook wel heel erg goed en heel erg compact. En dat merk je ook wel dat Nederland daar heel erg lastig mee heeft om daar doorheen te spelen.
9: Ja, het is een superbelangrijke wedstrijd, hè? Nederland heeft natuurlijk die goede interlandperiode achter de rug waarin ze wonnen van Frankrijk. Vervolgens gelijk speelden in Frankrijk. En dus als leider deze speelronde ingaan, deze beslissende speelronde. Nu staat Ierland voor. Zie je dat Nederland het ook echt moeilijk heeft met de Ieren?
14: In het begin van de wedstrijd dus niet. Dat vond ik dus best wel opvallend. In het begin van de wedstrijd was best wel goed. Heel veel kansen ook gelijk gecreëerd. Goed er tussendoor gevoetbald. Maar daarna zakt het wat in. En die Ieren krijgen 1 kans en gelijk doelpunt.
10: Ja, je zegt het zakt wat in, maar toch ook daarna nog wel kansen gecreëerd.
14: Ja, wel kansen, maar
10: er
14: niet.
10: Er is toch ook een gebrek aan scherpte dan.
14: Ja, precies. Dat bedoel ik inderdaad. Je begint inderdaad echt scherp aan die wedstrijd. Maar daarna verslapt het toch. In het begin veroverden ze veel ballen gelijk van die Ieren. Ze veroverden gelijk eigenlijk binnen een paar seconden de bal weer. En dat zie je nu toch wel wat minder.
10: Ja, het is ook wel een mentaal spelletje wordt het nu. Hè? Als je na 35 minuten sta je dan achter. Je moet winnen. Hoe moeilijk is het dan om het geduld te bewaren om je eigen spel te blijven spelen en rustig te blijven?
14: Ja, heel moeilijk, denk ik, in dit geval. Je moet eigenlijk deze wedstrijd wel winnen. Maar des te langer het duurt, des te meer je tegen jezelf eigenlijk gaat voetballen.
10: Ja. Wat vond jij van de opstelling? Als we Arjan Vuurink, de bondscoach, ook nog eventjes onder de loep nemen.
14: Eén verrassing eigenlijk, en dat was dat René van Asten niet in het veld stond. Dat was voor mij eigenlijk de enige verrassing. Maar ja, logisch eigenlijk. Dat
10: is supertalent in
15: centraal in de verdediging.
14: Zeker, zeker.
15: En waarom is het een verrassing? Want ja, uiteindelijk staat daar ook Dominique Janssen, dat is de aanvoerder, toch?
14: Daarom zeg ik, uiteindelijk staat er de aanvoerder. Dus dan is het weer geen verrassing. Maar ik had misschien ook wel een beetje gehoopt dat zij erin zou staan.
16: Misschien dat deze hoekschop wat oplevert, Mark.
2: Ja, wie weet, want we gaan weer hetzelfde beginnen als zojuist. Het is alleen een paar minuten later. We zitten in minuut 37 en weer een corner van Brugge vanaf de linkerkant indraaiend. De bal kan worden gekopt, maar ruim naast gekopt door Veerle Buurman, die daar wel het duel wint, maar op 11 meter van het doel en ook nog eens een beetje rechts van het doel de bal niet meer tussen de palen krijgt. En dan is het dus weer alle tijd voor Brosnan. Steeds meer tijd voor Brosnan voor het nemen van de doeltrap. Deze gaat links naast het doel. En ze dribbelt dan helemaal naar de andere kant. Het zijn de bekende trucs om wat tijd te winnen. Want ja, 1-0 voor. En laten we niet vergeten, als die Ieren vandaag weten te winnen, en ze doen dat dinsdag nog een keer tegen de Fransen, dan worden zij eerst in de pool. En plaatst Ierland zich dus voor het WK in Brazilië volgend jaar. Deze trap kan worden opgevangen door Brugts. Maar uiteindelijk nemen de Ieren weer over. Weggekopt, halverwege de eigen helft door Janssen. En nu zijn we aan de linkerkant bij Levels. Levels met een driehoekje via Brugts is de bal bij Buurman. En nu gaat Nederland bouwen aan een nieuwe aanval. Via aanvoerder Dominique Janssen schuift de bal in de voeten van Wilms. Wordt wat opgejaagd door McCabe. Meer dan 1 op 2 loopt die bij Ierland. Hè. Die heeft in 105 wedstrijden 54 doelpunten gemaakt. Dus laten we die maar even in de gaten houden. El Capitana bij de eerste vrouwen. De bal gaat via Brugts naar Buurman. We zijn op de helft van de Ieren aan de linkerkant. Nu halverwege met opnieuw Brugts. Voor haar staat Levels. Die wil een 1-2 opzetten. En dat mislukt als ze de paas geeft 2 meter naar rechts naar Kaptein. Daar zit een Ierse voet tussen. En uiteindelijk zit er zelfs een Nederlandse voet tussen als de bal over de zijlijn verdwijnt. En mogen die Ierse vrouwen gaan gooien. Na 38 minuten en 11 seconden. En een tussenstand van 1-0. Oranje staat dus achter.

0: Praise you, Fatboy Slim was dat.
1: Langzaam gaan we richting de rust bij Ierland, Nederland en Mark. Ierland heeft Nederland precies waar het wil hebben.
2: Ja, heel voor. Je zegt langzaam, maar ik denk dat ze bij de Oranje Vrouwen vinden dat het behoorlijk snel gaat. Want het is alweer de 43e minuut.
1: Dat klopt, denk ik, ja.
2: Dus zoveel tijd is er niet meer in de eerste helft. Gelukkig ook nog een tweede. Dus nog geen paniek. Maar ja, die hebben ook al 6 punten. Dan kan je zeggen, ja, 2 keer van Polen gewonnen. Oké, dat is waar. Van Nederland en van Frankrijk verloren. Dus als het echt spannend wordt, dan gaan ze meestal de bietenbrug op. Maar met het vertrouwen van die 2 overwinningen op Polen. Nu ook aan het spelen met 1-0 voor. Balverovering van Connolly. En deze paas raakt wat aan de harde kant. Laat de spits ook lopen. Maar kan nog wel worden binnengehouden aan de rechterkant. Dus Shiva, die haalt zo ongeveer de achterlijn. Zet laag voor. Daar staat dan Buurman op de goede plek om de bal naar de zijkant te tikken. En Brugs kan ook nog binnenhouden. Maar levert de bal wel weer in bij Connolly. En zo hebben de Ierse vrouwen de bal weer. Staat Nederland nu met z'n allen op eigen helft. En is Berestijn, die vanaf de rechterkant begon, al een paar minuten de aanvalsleider. De spits bij Oranje. McCabe speelt de bal terug. Ierland temporiseert. Want Ierland kijkt naar de klok. En weet dat er nog 2 minuten te gaan zijn in deze eerste helft. En dat ze voorstaan. Dat is precies wat ze willen. Om deze winnen. En van Frankrijk winnen. En Ierland gaat naar het WK. En niet Oranje.
0: Zo, nou, dit wordt even lekker neergezet, Diane. Ierland is een ploeg waar Nederland toch normaal gewoon van moet winnen.
3: Ja, zeker weten. Maar je merkt ook wel dat de andere ploegen ook wel gewoon beter aan het voetballen zijn. Beter aan het worden zijn. Ja. En dat Nederland dat daar ook gewoon moeilijk mee heeft.
0: Ja, en in deze wedstrijd, we zien de afgelopen 10 minuten ook een periode waarin Nederland ook wel veel onnodige fouten maakt.
3: Ja, zeker. Heel veel slordigheden. Het weer werkt ook niet echt mee, heb ik het idee. Maar ja, het is gewoon een beetje slordig.
0: Ja, en Ierland wilde er een vechtwedstrijd van maken. Dat gaat ze wel lukken op zo'n manier, hè?
3: Ja, op zo'n manier met het weer, met het veld, gaat het zeker een vechtwedstrijd worden. En zeker als het als ze zo lang 1-0 blijft staan.
4: Het ging bij Jan gisteren ook best veel over dat veld, hè, dat kleiner was gemaakt door de Ierse voetbalbond. Want er zijn marges waarbinnen die afmetingen dan moeten vallen. En ze hebben de lijnen eventjes op het allerkleinst gemaakt. Ja. Merk je dat als voetbalster of is dat een
3: ja, tuurlijk. Als het veld ineens een stuk minder breed is, dan ga je dat echt wel merken in je spel. Want je hebt gewoon veel minder ruimte om via de zijkant te spelen. En je merkt ook gewoon dat zij het veld gewoon heel klein maken.
4: Maar merk je het omdat je het weet of merk je het ook als het niks gezegd was, hadden ze dan ook...
3: Nee, dat merk je echt wel, zeker. Als een veld maximale breedte heeft, dan merk je dat ook. Ja.
0: Goed, Mark, de laatste 30 officiële seconden. Hè? Is er nog een slotoffensiefje?
2: Slotoffensiefje, als de bal bij Pennemors komt. Goed gedaan met de borst door Berestijn. Maar de bal gaat wel terug naar kopmiddencirkel. Naar Jansen, 1-0 achter dus. 15 seconden nog. Ik verwacht 2 minuten extra. De bal komt in de voeten van Wilms. Die dreigt met voorgeven. Dat doet ze nu ook. Kan de bal vanaf de 5 meter worden weggekopt. En dan vanaf de 16 meter ook. Bij de Ieren. En deze paas naar voren moet worden binnengehouden. Er komt... Staat er nou 0 minuten bij? Hoef je toch geen bord voor omhoog?
3: Eentje.
2: Oh, eentje. Oké, ja, leek vanaf mijn positie 0. Ik dacht al 1 minuut. Of 0 minuten, dat kan toch niet? Dat is
4: het geen Octopus Mark dit WK, Mark.
2: Nee, daar zou ik ook niet van uitgaan. Oh, daar ligt iemand van Oranje op de grond. En als ik de verzorger zie, dan is dat niet echt goed nieuws. Want die praat in een soort headset. Eens even kijken wat daar gebeurt met Damaris. En die krijgt een beuk. Ja, dan is de bal eigenlijk al een seconde of 2 weg bij de zijlijn. En dan loopt ze nog even door. En dat is niet per ongeluk, Caruso. Want die linkervoet die veegt nog eventjes tegen de rechter enkel van Damaris Egurola. Weer een plekje voor haar op het middenveld. Groene is weer terug.
0: Mark, wij zien die herhaling ook. Maar geen VAR weer, hè?
2: Geen VAR weer, nee.
0: Wat is dat toch?
2: Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Daar ga ik niet over.
0: Nee. Maar ik dacht, misschien kan je het uitleggen.
2: Die is er niet in de WK-kwalificatie bij Ierland tegen Nederland. Ja, op het eindtoernooi straks wel weer, maar nu dus niet. Ja, je kunt je afvragen of je dat niet eigenlijk wel moet doen. En het antwoord eigenlijk is ja natuurlijk. Want je hebt de techniek en de middelen. Dus waarom zou je het niet gebruiken? Maar goed, we gaan nog eventjes voetballen. Die extra minuut zit erop. Maar het heeft dus een seconde of 30 stilgelegen. Dus Nederland mag in ieder geval nog 1 keer aanvallen. Doen ze over de rechterkant met Leuchter. Die er omheen gaat. En uiteindelijk de bal als laatste raakt als de bal uitgaat. Over de zijlijn op dat kleine veld. Dat hoorde ik jullie vertellen. Wat mij dan opviel is dat Arjan Veurink vertelde dat hij niet wist dat er een minimale en een maximale afmeting is bij een voetbalveld. Dat lijkt me basiskennis. Maar hij zei daar niet van op de hoogte te zijn. Dat vond ik toch gek. Maar goed, het is ook een zijpad. Doet er verder ook niet heel erg toe. Je moet gewoon voetballen, hoe groot of hoe klein het veld ook is. En dat doen de Ieren nu, want die mogen dus ook nog een keer. Daar krijgt Caruso de bal. Degene die het enige doelpunt tot nu toe maakte. Maar de weg naar voren is een te lange volgens de spits. En dus gaat het terug en koestert Ierland de bal. En hebben we een extra minuut erop zitten. Dan vraag ik me af waarom de scheidsrechter nog niet affluit. Wellicht verwacht ze nog iets uit deze aanval. Maar de Ieren hebben er zelf niet echt veel zin in om nog naar het doel van Oranje te voetballen. En dat komt door de tussenstand. Want het is 1-0 door een doelpunt na iets meer dan een kwartier van Caruso. Was hij houdbaar? Dat is een vraag. Was het buitenspel? Denk het wel. Maar dat antwoord, dat
0: ja
2: doet er
0: en
2: niet
0: ja,
2: toe.
0: Is, was het denk ik.
2: Maar het staat
0: was
2: wel gewoon 1-0. Nee. En er is werk aan de winkel voor Oranje.
0: Dankjewel Mark. Tot zo in die tweede helft.
4: Tot zo. Kunnen we ondertussen even over tennis gaan praten? Want titelfavoriet Alexander Zverev heeft de finale van Roland Garros bereikt. In 4 sets versloeg hij de Tsjech Jakub Mencik.
5: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far. And I managed. I won. I'm happy.
4: Ja, he managed. En dus staat hij in de finale van het French Open. Mark Brasser, goedenavond. Je had die wedstrijd gezien.
6: Goedenavond.
4: He managed klinkt alsof het een beetje bescheiden was. Was het ook zo in die halve finale?
6: Nou, met managed denk ik dat hij wil zeggen dat hij het heeft gedaan. Dat hij heeft gedaan wat hij moest doen. En dat het eigenlijk allemaal goed uit heeft gepakt. Ik heb niet alle partijen van Zverev gezien dit toernooi. Omdat we ons ook in de eerste week veel op de Nederlanders richten. Maar wat ik van hem gezien heb vanaf zeg maar ronde 4 tegen Jesper de Jong. Rafael Godar in de kwartfinales. En vandaag tegen Jakub Mencik. Ja, het is heel constant. In zijn service games is hij heel constant. Hoog service percentage, haalt veel punten binnen. Nou, dat hij een geweldige backhand had, dat wisten we. Die loopt heel goed. Daarbij gaat hij nog, zoals Jesper de Jong zei, naar ronde 4 maaien met zijn voorhand. Enorm uitdelen met zijn voorhand. Die is ook vrij stabiel. Slaat veel winners, weinig fouten. Dus ja, ik denk dat hij dat bedoelt met managen. Hij heeft het gewoon opnieuw goed gedaan. Opnieuw een goede partij gespeeld. En Jakub Mencik in 4 sets verslagen.
4: Ja, en Zverev hoort eigenlijk al jaren bij de wereldtop. Maar hij heeft nog nooit een Grand Slam gewonnen. Dit is wel een gouden kans, hè?
6: Ja, dit is een gouden kans. En dat zegt iedereen ook tegen hem. En dat hoort hij ook elke persconferentie. Ja. En daar probeert hij zich voor af te sluiten. En hij zal het allemaal niet lezen wat er op social media wordt gezegd. Maar eigenlijk toen Alcaraz niet kwam en toen Jannik Sinner er natuurlijk vroeg uitging, toen richtte iedereen de pijlen op Alexander Zverev. Zo van ja, dan moet het nu maar een keer gaan gebeuren inderdaad. Dus dit is een hele grote kans. Het moet natuurlijk nog wel gebeuren.
4: Tuurlijk, kan hij goed omgaan met die druk?
6: Ja, hij kan er wel mee omgaan. Hij heeft natuurlijk wel vaker finales gespeeld van Grand Slam toernooien. En er wordt wel eens te makkelijk gezegd van ja, hij kan de druk niet aan. Hij heeft verloren. Maar ja, als je even gaat kijken naar van wie die Grand Slam finales verloor. Want je hebt natuurlijk gewoon ook met een tegenstander te maken in die Grand Slam finales. Dan US Open 2020 verloor hij van Dominic Thiem. Tiebreak 5e set. Ja, ik kan hem niet helemaal meer terughalen of hij daar nou dingen deed. Of dat hij door het ijs zakte of dat hij zenuwachtig werd. Maar goed, Dominic Thiem was toen gewoon de nummer 3 van de wereld. Nou, hij verloor een keer op Roland Garros 2 jaar geleden van Carlos Alcaraz, niet de minste. Nee. En de Australian Open finale vorig jaar verloor hij van Jannik Sinner. Dus het zijn geen koekenbakkers waar hij in de finale van verliest, zeg maar. Dus ja, hij moet hem wel een keer winnen. Ja, de kans is er. En kan hij de druk aan? Dat zal moeten blijken, nu hij echt topfavoriet is. Hij heeft niet kunnen verrassen in zijn voorgaande finales. Hoe hij nu met de druk omgaat, die echt helemaal bij hem ligt. Ja, dat wordt zondag interessant om te zien.
0: Ja, Mark, wij hadden ons verheugd op die andere halve finale in onze uitzending. Dat ging niet door, want wat gebeurde er bij die andere halve finale tussen die twee Italianen?
6: Ja, 20 minuten. Ja, het is wel jammer hoor. Want Cobolli en Arnaldi, dat zijn echt jeugdvrienden van elkaar. Speelden vroeger in de jeugdtoernooien met elkaar. En hadden nu in de halve finales tegen elkaar. Of in de halve finale tegen elkaar kunnen staan. Maar 20 minuten voordat die halve finale zou beginnen, kwam het bericht dat Arnaldi een soort virusinfectie heeft. Vannacht geen oog dicht heeft gedaan. Veel op de wc heeft gezeten. Hield niks binnen. Kon ook vandaag overdag niet eten. Ja, voelde zich slap, niet geslapen, et cetera. Ja, dan heeft het geen nut om misschien een partij te moeten gaan spelen van misschien wel 5 sets. Dus ja, 20 minuutjes nogmaals voordat de partij zou beginnen. Het publiek er klaar voor zat. Alle grote zenders al met hun voorbereidingen bezig waren. Kwam het nieuws van, ja, jongens, het gaat niet door. En kan Roland Garros alle toeschouwers gaan er terugbetalen van vanavond?
0: Ja, hij was net nog fit genoeg om wel nog even op de persconferentie zelf te vertellen wat hem scheelde. Arnaldi.
7: I was hoping that it would just be something from dinner or something like that. But then throughout the day I couldn't eat. Every time I would eat something or would drink, I would go back to the bathroom. So it's tough.
0: Tough. Het is lastig, zegt Arnaldi. Ja, dat betekent wel dat Cobolli voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam finale mag gaan spelen. Kwam nooit verder dan de kwartfinale. Denk je dat hij iets kan klaarspelen tegen Zverev?
6: Ik denk het wel. Ik hoop het ook eerlijk gezegd wel. Na deze ja, toch wat teleurstelling dat we in ieder geval een mooie finale gaan krijgen. Het is in onderlinge ontmoetingen 3-1. Nou, in het voordeel van Zverev. Nou zegt dat niet alles. Dus dan kijk je even op Gravel en in Grand Slam toernooien. Nou, één keer tegen elkaar gespeeld. Vorig jaar derde ronde. Zverev gewonnen. Maar Cobolli is een speler en dat wordt hopelijk het mooie aan de finale zondag. Een hele agressieve baseliner. Hij staat graag kort op de baseline om zijn tegenstander zo weinig mogelijk tijd te geven. Slaat heel hard en heel vlak. Nou weten we dat Alexander Zverev dat ook doet. Dus als Cobolli kan gaan counteren, als hij die harde slagen van Zverev ja, vanaf de baseline zeg maar snel kan nemen en daardoor Zverev in de verdediging kan drukken, ja, dan kan het een heel erg een mooie partij worden. Ik denk wel dat Cobolli wel wat minder is, zeker in de service games. Dus dat wordt wel een punt als Zverev goed serveert. Ja, dan heeft hij een breekje her en der nodig om uiteindelijk die finale te winnen. Dus ik zet mijn geld toch, hoe gevaarlijk dat ook is, dit toernooi, want er zijn zoveel verrassingen geweest, ja. Zet ik mijn geld toch op Zverev.
0: Nou, dan doe ik dat andere, want inderdaad, het is een toernooi van verrassingen. We gaan het zondag...
4: Gewoon ziek, zaterdagmiddag.
0: Dat en kan ook nog gebeuren, ook. Ja, gebeurt ook wel vaker, die toernooi. Goed, dat gaan we dus zien zondag in die mannenfinale. Morgen eerst de finale van de vrouwen, en die gaat tussen Tsjalinska en Andreeva. Dankjewel, Mark Brasser.
4: Dan iets van een heel andere orde. Want in de Sahara zijn tientallen mensen omgekomen nadat de vrachtwagen waarin ze zaten het begaf. Dat gebeurde op de veelgebruikte Sahara-route tussen Niger en Mali. Doordat hun vrachtwagen midden in de woestijn vast kwam te zitten, stierven zeker 49 mensen door de dorst. De autoriteiten werden gewaarschuwd door twee mensen die te voet verder waren gegaan en die de tocht wonder boven wonder hebben overleefd. Journalist Bram Vermeulen heeft veel ervaring in dat gebied. Goedenavond, Bram. Wat is dat precies voor een route?
8: Nou ja, het grensgebied tussen Niger, Mali en Algerije, dat is nou ja, het diepste en rulste zand wat je je voor kunt stellen. Dat zijn echte ja, Sahara-transitroutes. En je ziet eigenlijk al in dat grensgebied ja, twee soorten reizigers. Het zijn migranten die richting Europa gaan en de grens met Libië of Algerije oversteken. Of het zijn mijnwerkers die daar in de goudmijnen van Mali of het noorden van Niger aan het werken zijn. En deze mensen die op deze vrachtwagen zaten, die waren kennelijk bij familie op bezoek vanuit Niger naar Mali gegaan om het offerfeest daar te vieren en zijn op de terugweg terug naar Niger vastkomen te zitten, hebben pech gekregen. De chauffeur heeft geprobeerd om die vrachtwagen weer aan de praat te krijgen en dat is mislukt met 49 doden tot gevolg.
4: Ja, en als je dan nu over die route leest, dan lees je op heel veel plekken dat het een gevaarlijke route is. Wat maakt die route zo gevaarlijk?
8: Nou, sowieso, als je in dat deel van de Sahara gaat reizen, dan moet je zeer goed bepakt op pad gaan. Ik heb in bijvoorbeeld Agadez, eigenlijk de gemeente die verantwoordelijk is voor dit deel van de Sahara, zelf veel gefilmd en ben ik veel geweest. Die stad bestaat uit eigenlijk voortdurend mensen die aankomen met die trucks en weer weggaan. Dus in die stad wordt die truck helemaal volgeladen. Moet je echt aan een soort oceaantankers denken die vrachtwagens worden. Helemaal volgeladen met extra banden, met extra jerrycans en alle passagiers die zich dan met speciale stokken vasthouden op die vrachtwagen. Dan gaan soms wel meer dan 100 man gaan daar bovenop. En dan zijn ze echt klaar voor die reis. En die kan dagenlang duren. En in principe zijn ze voorbereid voor pech. Maar ja, als dat te lang duurt, en wat dit in dit geval dus is gebeurd, dan wordt het echt levensgevaarlijk. En ja, het wonderbaarlijke van dit verhaal is ook dat er dus twee mannen zijn geweest die hebben het aangedurfd om die groep achter te laten. Die zijn 50 kilometer lang gaan lopen. En die zijn uiteindelijk bij de grensplaats bij Algerije uitgekomen. Die hebben het dus wel overleefd.
0: Ja. Waarom denk je dat die route, ondanks al dat gevaar, zo populair is?
8: Nou, er is veel te vinden. Wat ik al zei, de grondstoffen, goud is daar te vinden. Je weet dat de goudprijs door alle economische crisis en oorlogen waarin wij leven torenhoog staat. Dus het maakt het ook waard voor heel veel mensen. En het is ook de plek die, ja, die migranten gebruiken om naar Libië te gaan. Overigens is het wel zo dat die routes in de afgelopen jaren, juist door de interventies van de Europese Unie, veel gevaarlijker zijn geworden. Ik heb ook zelf gezien. Vaak zijn de hoofdroutes afgesloten waar de waterputten waren, waar de winkeltjes waren, waar je jezelf kon bevoorraden, waardoor vaak smokkelaars nog veel gevaarlijker route gingen rijden. Maar goed, het is daar nog veel onveiliger geworden in de afgelopen tijd. Sinds de Fransen daar zijn weggejaagd en jihadisten daar vrij spel hebben, waar we ook in Mali en Niger nu de vreselijke voorbeelden van vinden. Dus het is en onherbergzaam en landschappelijk heel erg gevaarlijk. En je hebt er heel veel mannen met geweren rondlopen. Dus niet echt heel fijn gebied.
0: Nee, en ik begreep dat deze mensen dan niet mijnwerkers waren, maar veelal op weg waren naar familie, hè?
8: Dat klopt, ja. Dus die zijn naar het offerfeest geweest. Zijn dus vervolgens op de terugweg in de problemen gekomen. Ze zijn uiteindelijk wel door een reddingsteam is daar naartoe gestuurd. En die kwamen dus op dezelfde route nog eens een truck tegen. Met 60 mensen aan boord. Die ook een accu hadden die het niet meer deed. En die dus eigenlijk hetzelfde lot te wachten stond. En die nog wel op tijd zijn gered. En daar, in dat geval, bleek het inderdaad om gouddelvers te gaan.
0: Ja. Dankjewel hier. Voor het werd iets duidelijker, de Sahara-routes dus daar. Bram van Meulen.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
13: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: NPO Radio 1.
4: Het is 9:30. Martijn van Beek is hier voor het NOS Journaal.
15: De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Voor dat misdrijf zat een andere man 17 jaar ten onrechte vast. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het kabinet is van plan om vanaf volgend jaar het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat ze veilig kunnen worden gebruikt. Nu geldt een tijdelijk verbod. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal, maar het is milieuvervuilend als het nat wordt. En de bemanning van het ruimtestation ISS heeft een lek in de luchttoevoer weten te dichten. Vanmiddag moest de bemanning zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Daarom moesten ze hun ruimtepak aandoen en naar een capsule gaan. Maar door het dichten van het lek is het gevaar geweken.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar?
17: Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
14: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
18: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
20: Voordat ik hier manager...

0: maken.
1: En wij gaan meteen beginnen in Cork, waar de tweede helft tussen Ierland en Nederland WK-kwalificatiewedstrijd is begonnen. Mark.
2: Ja, anderhalve minuut zijn we onderweg in de tweede helft. En die klok die gaat een factor spelen. Want Ierland voor, Nederland achter. En Nederland moet gewoon winnen. Om het allemaal in eigen hand te houden. En allemaal in eigen hand is direct de kwalificatie voor het WK. Dan zal het de pool moeten winnen. Nu staan ze tweede. Met deze tussenstand als eindstand zakken ze zelfs een plekje naar plek nummer 3. En dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. De bal is in de voeten van Buurman. Er is niet gewisseld in de rust bij Nederland. Wel bij Schotland. Daar is Little John in de kleedkamer achtergebleven. Ziyu erin. Bal gaat nu naar Spits Leuchter. Tussen 3 Ieren in. Komt ze niet uit. En dan de goede actie van Ziyu. Opening naar de rechterkant. Het is weer opletten geblazen. Het is 3-3. Bal naar Spits. Caruso die schuin voor het doel de bal heeft. Nu de bal breed tikt. En dan wordt hij weggetrapt door kaptein. Vanaf de 5 meter zo'n beetje. Daar is het ineens weer alle hens aan dek. Komen ze er razendsnel uit, die Ierse vrouwen. En dit loopt dan met een sisser af. Ook al omdat Jansen de bal eventjes kwijt was. Eerst de bal veroverd in de eigen 16. Maar dan niet weet waar het leer terecht komt. Met een beetje pech valt hij dan precies voor de voeten van een van die Ierse vrouwen. En rammen ze hem er opnieuw in. Want dat gebeurde in de eerste helft dus ook al. Maar nu loopt het in die zin met een sisser af. Maar dat moeten we nog wel even afwachten. Want 3 minuten onderweg in de tweede helft. En ze staan met z'n allen heel dicht voor de neus van Lise Kopp. En dan heb ik het over Ierse voetbalsters. Want corner McCabe. En die gaat met links die bal voor het doel slingeren. En dus heel dicht in de buurt van de Nederlandse keeper. En die wind staat ook nog eens die kant op. Dus het wordt een ingewikkelde klus. Deze mag er niet in, want dan wordt het wel heel ingewikkeld. Bal komt goed voor en wordt doorgekopt bij de eerste paal door Egurola. Bal belandt wel aan de linkerkant. Kan opnieuw worden ingebracht en net bij de eerste paal door Buurman over de achterlijn gekopt. Levert een nieuwe hoekschop op of was het niet Buurman? Blijkbaar niet. Blijkbaar was het een Iers hoofd die de bal als laatste heeft geraakt. Of buitenspel. Nou, dat zou me enorm helpen, want ik dacht toch echt dat Buurman die bal daar wegkopte. En dat doet ze ook. Ja. Dus dan is ja, de vlag is omhoog aan de overkant. God, ben jij scherp zeg. Goed gezien. Het blijft 1-0. Komt de kans van Oranje. Zei je? Sorry?
3: We gaan wel een keer ruilen van baan.
2: Ja, dat zou misschien helemaal niet zo slecht zijn. Zouden luisteren. Misschien moeten we daar eens een polletje over houden.
3: Ja.
2: Kijken of de mensen het daarmee eens zijn. Ik denk overigens niet dat ik jouw taak heel goed zou over kunnen nemen hoor.
3: Maar drie vraagjes in huis.
2: Oké, nou ja, dat moet nog lukken.
3: Oké, goed zo. Ga ik er een stellen aan Dayan Bito, want die is onze analist vanavond. Arjan Veuring kiest ervoor om niet te wisselen in de rust, ondanks dat ze achter staan. Snap je dat?
4: Ja, ik zou nog eventjes aankijken, zoals eigenlijk alle coaches meestal doen. En dan kijken of ze toch nog even om kunnen draaien. Maar het begint eigenlijk hetzelfde als de eerste helft.
3: Ja, want zie je dat ze nu wat anders proberen in Nederland? Of gaan ze eigenlijk precies door op hetzelfde pad als voorheen?
4: Ja, ik zie eigenlijk geen wisselingen. Behalve dan dat die net nu wel weer aan de buitenkant staat.
1: Berestijn, hoe moet je nou dit Ierland kapot spelen? Want in de einde van de tweede helft zag ik ook best wel wat voorzetten vanaf de zijkant. Mm-hmm. Nou, die Ieren die kopten ze allemaal vrij gemakkelijk weg. Moet je dan vooral over de grond? Of
4: ik zou de Ieren kan je denk ik beter over de grond verslaan. Ik denk dat ze in de lucht wat sterker zijn. Dus ik zou ze in ieder geval over de grond proberen te verslaan. En dat gewoon met sneller spel ook.
1: Ja.
4: Want het gaat ook te traag, vind ik.
1: Als je nou naar deze opstelling kijkt en vooral ook naar de bank kijkt, dan zou je als Nederland elftalvolger toch ook wel kunnen denken van, er zijn toch een aantal namen die we over het algemeen altijd meteen opschreven.
4: Om in de basis te beginnen bedoel je? Ja, zeker. Je hebt een Danielle van der Dong natuurlijk, Shaki Groene. Die op de bank zitten, die ook zouden kunnen beginnen. Maar ja, we zijn natuurlijk wel een soort van nieuw tijdperk ingegaan, waardoor er toch wel de jonkies een beetje de overhand nemen op het veld. En dat is prima. En dat gaat ook prima. Maar ik denk voor zometeen, als een Danielle en misschien Shaki erin komen, gaat er misschien wel wat power in komen.
1: Power, felheid en ook misschien wel wat ervaring om zo'n wedstrijd ook om te gaan draaien.
4: Ja.
3: Het is wel slordig, hè, soms, Mark?
2: Ja, slordig vind ik altijd een heel ingewikkeld
1: slecht
2: woord.
1: Slecht woord, hè? Ik probeer dat ook altijd te vermijden.
2: Ja,
1: okay. Het is eigenlijk gewoon slecht dan,
2: precies.
1: Toch?
2: Ja, slechte paas. Slecht of matig.
1: Ja. Of het is echt een
2: te frivol of dat soort dingen. Want dat gebeurde in de eerste minuut.
3: Het is niet zo makkelijk om een goede aankondiging te doen.
2: Nee. We zijn 6 minuten onderweg in de tweede helft. Het staat dus 1-0 voor de Ieren. Maar dat had je in de eerste minuut van de tweede helft dus. Dan sta je met 1-0 achter. En dan is het niet de tijd van mooie hakjes. Als je een balverovering hebt halverwege de helft van de Ierse vrouwen, dan moet het snel gaan. En dan gaat het ook snel naar de 16 meter. En toen probeerde Berestijn de bal met de hak, buitenkant voet, ineens door te spelen. Dat kan je ook met de binnenkant van je schoen doen. Dan bouw je iets meer zekerheid in. En die nonchalance gaat meestal fout bij een achterstand. Dus ik zou ze willen adviseren om het simpel te houden. Berestijn inderdaad weer vanaf de rechterkant. Zo begon ze ook in de eerste helft. Maar ze eindigde als spits. Ja, plan B, dat was meestal Leuchter erbij als spits. Maar die staat er dus nu al in. Dus Oranje begint eigenlijk al met plan B. Misschien dat er dan aan de zijkant wat bij moet komen in de persoon van Pelova bijvoorbeeld. Want die zit ook nog op de bank. Die noemden jullie net niet. Maar Nederland heeft de bal nu wel in bezit. Wel op de kop van de middencirkel. Via Wieke kaptein gaat het naar Damaris Egurola. Die speelt hem naar de rechterkant. Naar Wilms. Die heeft wat meters om naar voren te rennen. Dat doet ze nu ook. Maar nu komen ze er wel steeds meer van die Ieren tegen. De bal er tussendoor. Kijk, dit bedoel ik dus. Berestijn heeft alle tijd. Wil dan iets te mooi wegdraaien. Het loopt af met een schot van Peddemors dat naast het doel verdwijnt. Maar die bal springt eigenlijk gewoon weer te ver van de voet. Als ze de bal gewoon simpel aanneemt en doorspeelt, dan komt er een veel grotere schietkans dan deze voor Peddemors.
1: Formule 1, een hoopvolle dag vandaag voor Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix in Monaco. In beide vrije trainingen wist hij een derde tijd neer te zetten. En dat terwijl hij alle verwachtingen over dit weekend gisteren nog naar beneden praten. En we bespreken het met Louis Dekker. Goedenavond, Louis.
0: Goedenavond.
1: Tja, twee keer een derde tijd, is toch prima?
0: Ja, maar dan weet je dat ik altijd zeg, het is vrijdag en dan staat er nog niks op het spel. Maar het heeft zelfvertrouwen gegeven. En dat geeft het team ook toe, geeft Verstappen ook toe. Goed gevoel, auto ligt beter dan ze hadden gevreesd. En de concurrentie, niet allemaal. Ferrari was erg sterk, maar Mercedes en McLaren hebben het nog niet. En Verstappen is gewoon op dreef. En dan ben je in ieder geval competitief. Hij denkt nog niet meteen aan winnen, maar hij is een stuk opgewekter dan gisteren.
1: Ja, toen ik gisteren die uitspraken van Verstappen las, dacht ik wel een beetje van, het lijkt ook een soort patroon, hè? Een soort trucje. Van tevoren tempert hij alle verwachtingen door vrij negatief te zijn. En dan valt het achteraf toch wel weer heel erg mee. Waarom doet hij dat, denk je? Zit er dan nog een gedachte achter? Of heeft hij dan gewoon een beetje wat chagrijn en uit hij dat op die manier?
0: Ja, ik vraag het me ook af. Ik kan niet ontkennen dat dit vaker gebeurt. Dat hij op donderdag wat sick and nervous is en zegt, ja, we zijn niet goed genoeg, we zijn niet snel genoeg. En dan zeg ik meestal op donderdagavond, hij is nu aan het mopperen, maar zaterdag zul je zien, dan tovert hij weer een pole position tevoorschijn. En dan denk je, hoe heeft hij dat nou gedaan? Dus je zou kunnen denken, hij speelt het zo down dat zijn prestatie op zaterdag er extra knap door wordt. Als je echt een beetje als duivel denkt, zou je dat erin kunnen verzinnen. Maar ik weet het niet. Het is ook wel, alle races dit jaar zijn gewonnen door Mercedes. Dus het is ook niet raar dat Verstappen zegt, we gaan normaal gesproken gaan we nog niks winnen. Maar Mercedes was vandaag nergens. En dan krijg je een ander verhaal.
1: Ja, het voelt toch een beetje zoals vroeger. Mensen zeiden dat ze niet hadden geleerd voor een proefwerk. En dan vervolgens met een 9 wegliepen. Zo krijg ik dat een beetje. Mercedes, je noemde ze al. Hè? Hij was sneller dan de Mercedes-coureurs. Die gisteren nog bestempelden als de beoogde winnaar. Wat zegt dat jou?
0: Nou, vandaag nog niet zo heel erg veel. Want ook Mercedes kan het morgen zomaar op de rails krijgen. Overigens was ik ook zo'n type dat vroeger altijd zei, ik heb niet geleerd. En dan was meestal bij de talenknobbel had je dan toch wel een 8 en een 9. Maar dan viel ik met wiskunde en scheikunde alsnog genadeloos door de mand. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik kan me er wel in verplaatsen. Maar het is een verrassende wending misschien voor de buitenstaander. Dat Verstappen nu derde, Mercedes is er niet. McLaren heeft wat problemen en Ferrari is de allersnelste. Maar dat heeft met de aard van het circuit te maken. Ferrari heeft een hele goede auto gebouwd, maar heeft heel veel last gehad op rechte stukken, op topsnelheid. Daar verliezen ze. De motor is niet sterk genoeg. Nou, uitgerekend in Monaco heb je natuurlijk bijna alleen maar bochten, bijna geen topsnelheid nodig. En als je eenmaal vooraan rijdt, dan kun je bij wijze van spreken de derde versnelling de race ook nog winnen. Dus het is een ander circuit dan we gewend zijn. En dus krijg je ook een andere pikorde, een andere voorspelling. En is Verstappen wel kansrijk, maar moet je wel realistisch zijn en zeggen, in beide trainingen was hij derde, maar in beide trainingen waren Ferrari 1 en 2 in willekeurige volgorde. De ene keer Charles Leclerc, de andere keer zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Dus het visitekaartje is gegeven door de roden uit Italië. En Verstappen loert eigenlijk op een kans als zij een fout maken. Maar Ferrari heeft wel echt de beste papieren op basis van wat

0: Maar in beide trainingen waren Ferrari 1 en 2 in willekeurige volgorde. De ene keer Charles Leclerc, de andere keer zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Dus het visitekaartje is gegeven door de roden uit Italië. En Verstappen loert eigenlijk op een kans als zij een fout maken. Maar Ferrari heeft wel echt de beste papieren op basis van wat we nu weten. Tegelijkertijd, ja, Verstappen zit er 1/10 achter. Dat is ook in Monaco helemaal niks.
1: Verstappen gaat weer jagen, hoor ik zo. Dankjewel, Louis Dekker.
2: Het is nu toch het moment om te gaan wisselen, lijkt het, hè, Mark Kloosta?
3: Nou, dat lijkt het niet alleen. Het is gebeurd. Kijk. Een triple wissel bij Oranje. Er zijn olieslagers linksachter, groene middenvelder en Van der Donk ook middenvelder binnen de lijnen gekomen. Het gaat ten koste van Levels. Egurola Damaris, dat is jammer, want die heb ik tegen België ook nog wel eens heel laat een bal zien binnenkoppen. En dat scenario dat zou vandaag ook nog wel eens op de planken moeten kunnen verschijnen. Ja, je weet maar nooit, als je echt in de laatste minuut nog een goal moet maken, dan moet hij naar voren gepompt. En zij is dan een uitstekende kopper. Maar dus ervoor gekozen om Groene op haar plek neer te zetten. De bal is in de voeten van Lise Kopp. Eén bal tussen de palen aan de andere kant. En daardoor staat het 1-0 voor Ierland. En de minuten waar we in zitten zijn die 57. De bal is aan de rechterkant bij Wilms. Halverwege de helft van Ierland. Schiet hem tegen Ziyewop. Bal komt dan bijna ook nog bij toeval bij Van der Donk. Maar ik denk dat zij buitenspel stond. En daardoor de bal aan de eerste vrouwen laat. Spelen de bal langs de lijn naar voren. Maar het gat is dichtgelopen. De buurman die de bal terugspeelt naar Lise Kopp. En zij trapt hem dan richting de middenlijn. Daar wordt het kopduel gewonnen door Berestijn, maar Ierland neemt weer over. Dit is goed van Van der Donk. Zit er kort op en neemt de bal nu over. Bal langs de rechterzijlijn naar Leuchter. Leuchter die daar wat vasthoudt. En op het moment dat ze dan de bal heeft veroverd, wordt ze teruggefloten en vooral teruggevlacht door de vrouw aan de zijlijn die dat uitstekend heeft gezien, hoor. Want dat was iets te veel het shirt beetpakken en daardoor het voordeel gepakt. En de bal dus ook in het bezit van Oranje. Nee, de tijd begint te dringen voor Oranje. Dat in de tweede helft nog geen echte kans heeft gehad. Een schotje van net buiten de 16 vanuit de draai van Paddemos dat een meter of twee naast ging. En dat is het wel. Terwijl in de eerste helft er 6 hele behoorlijke kansen op de rol stonden voor Oranje. Toen wilde die er niet in. Nu weten ze niet bij elkaar te voetballen. Dus het moet anders. Vandaar die trippelwissel. 58 minuten onderweg. Nederland moet winnen, maar staat achter met 1-0.
1: DN, onze analist vanavond. Die trippelwissel, te beginnen met Egurola. Begrijp jij waarom zij eruit moest?
4: Nee, eigenlijk begrijp ik die wissel juist niet. Nee. Zij stond wel goed te ballen, volgens mij.
1: Kreeg wel een flinke schop. Misschien heeft dat ook mee te maken. Ja, dat zou het einde van de eerste helft.
4: Ja, dat zou het nog kunnen zijn, inderdaad. Maar ik zou deze wissel niet echt begrijpen.
1: Nee, voor haar dus Danielle van der Donk. Die eerder toch twijfelde over haar toekomst in het Nederlands elftal. En eigenlijk dit seizoen ook vrij weinig gespeeld heeft. Kan zij dan het Nederlands elftal hier aan de hand gaan nemen? Ondanks dus dat gebrek aan ritme.
4: Ja, laten we hopen. Laten we hopen van wel. En Danielle kende, kan die wel een wedstrijd ingaan om die echt te willen winnen ook. En alle agressiviteit en ja, strijd erin gooien om die wedstrijd te gaan winnen. Dus laten we hopen dat dat gaat gebeuren vanavond.
1: Levens is er ook uitgehaald. Die heeft een aantal prima interlands voor Nederland gespeeld vandaag. Wat vond je ervan?
4: Ja, onzichtbaar eigenlijk. Niet echt opgevallen, moet ik maar zo te zeggen.
1: Nee. Nog ruim een half uur. Het is ook wel een beetje een probleem voor het Nederlands elftal dat er misschien niet eens meer een plan B is. Want je hoorde het al, Leuchter staat er al in. Dat is naar mij plan B. We missen misschien ook wel de grote Viviane Miedema.
4: Ja, zeker weten. Die mis je zeker. Een paar doelpunten zouden wel lekker zijn in zo'n wedstrijd. In de tweede helft geen enkele kans gehad. Ja, dat zegt ook wel wat over deze wedstrijd.
5: Waarom is ze er niet bij?
4: Blessures, volgens mij. Of familie. Ja, familie, precies.
1: Moeder is heel ziek en dus heeft Veuring in overleg met haar besloten om te zeggen, dit niet.
2: Ja. Stand in de groep, Mark, is als volgt. Nederland ging als leider die kwalificatiegroep in na dat goede weekend tegen Frankrijk. Maar Frankrijk won vanavond en Ierland staat voor. En daarmee staat Nederland nu derde. En dus moet er gewoon 2 keer gescoord worden in het komende half uur.
3: Ja, want als dit de eindstand wordt, dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan moet Frankrijk-Ierland in een gelijkspel eindigen.
2: Ja,
3: anders kan Nederland de pool niet meer winnen. En dan zal het zelf van Polen moeten winnen. In de laatste wedstrijd, een thuiswedstrijd. Maar ja, maak het jezelf maar makkelijk door deze wedstrijd te winnen. Maar zo makkelijk zal het niet gaan, want het staat dus na een uur spelen 1-0 voor Ierland. Nederland wel heel veel de bal, maar in de tweede helft dus nog geen kans bij elkaar gespeeld. Wilms aan de rechterkant, metertje of 10 over de middenlijn, speelt de bal naar kaptein. Ook Paddemos is uit de ploeg gehaald door Arjan Veuring. Hij verloor nog niet.

0: En in deze kwalificatie kwam Oranje al een paar keer met 1-0 achter. En het feit dat Veurink nog niet verloren heeft, heeft er dus voor gezorgd dat 1-0 achter nog geen paniek hoeft te betekenen. Hoewel 1-1 is ook niet echt een lekker resultaat voor Nederland. Maar vooralsnog moet het daarmee beginnen. Bal wordt nu teruggelegd op Groene. Die plaatst de bal punt 16 naar de rechterkant. Wilms laat de bal lopen om hem voor te geven. De keeper bokst de bal weg, doet ze goed. Want daar was vlakbij Berestijn om die bal in te koppen. Maar de voorzet was net iets te hoog. En die doelvrouw bokst die bal daar met twee handen weg. Geen risico nemen om die spekgladde bal te vangen en hem misschien door je handjes te laten glippen. En dus is die bal dan uitverdedigd door Ierland. Nederland wel weer snel overgenomen. Deze paas naar Buurman staat net niet lekker. Stuit het door. Ze kan hem wel aan de linkerkant meegeven aan Odieslagers. Net binnen de lijnen bij Oranje. Schuin terug naar Groene. Nu schuin naar voren. Naar Kaptein. Die loopt zich vast. En dan neemt Ierland weer over. Aan de rechterkant is het nu Shiva. Bal naar voren. Goed verdedigd, zeg. Door Veerle Buurman op de middenlijn. En dat zorgt ervoor dat Oranje de bal weer heeft. Groene draait zich om met de bal. Is daarmee de tegenstander kwijt. Maar daardoor moet het wel even terug. En is de bal nu in de voeten van Dominique Jansen. Via haar breed naar Veerle Buurman. 61 minuten alweer. De tijd gaat langzaamaan dringen voor Oranje. 1-0 achter. Of nu Brugs. Ik neem hem toch maar even mee. Want die dribbelt naar de as van het veld. Zet de bal voor bij de tweede paal. Oh, Berestijn. Vanaf 2 meter. Tikt ze de bal rechtdoor. Op Brosnan, de doelvrouw. Wat een kans voor Linette Berestijn. 2 keer scoorden ze in Utrecht. Tegen ditzelfde Ierland toen Nederland met 2-1 won. En dit is een veel makkelijkere kans dan die 2 doelpunten. Maar deze gaat er niet in. Geen buitenspel. En dan is het 5 meter. Deze moet erin.
1: Ja, deze die moet erin, Diane. Wat een kans.
2: 100%. Ja, ja, jeetje mina. Staat bijna op de doellijn. Het is een kwestie van chippen als je een goede spits bent.
3: Ja. Je kan echt alles doen, toch? Want ze kan hem in de korte hoek schieten. Ze kan hem in de lange hoek schieten.
2: Rechtdoor op de keeper. Ja, letterlijk.
1: Heb jij het idee dat Nederland iets sterker begint te worden?
2: Ja, nou ja, ze hebben de hele tijd natuurlijk al veel balbezit. Het spel... Ja, ik vind het spel te traag eigenlijk. Dus dat is het enige wat eigenlijk het tempo moet gewoon omhoog.

0: Texas is dit, Black Eyed Boy.
1: Nederland voert de druk op tegen Ierland, Mark Roos.
2: Zeker, cornerbrug. Zometeen de aanleiding voor die corner. Maar die wordt bij de eerste paal wel heel makkelijk weggekopt. Opgevangen door kaptein. 1-0 voor Ierland. Oranje dus achter. Olieslager, slechte voorzet. Makkelijk uitverdedigd door Ierland. Weer opgevangen door Oranje. Het gaat even terug naar Groene in de middencirkel. En zij schoot net vanaf 18 meter recht voor het doel uit de draai. Net onder de lat. Maar Courtney Brosnan met een formidabele redding tikte die bal net onder de lat weg. En dat was de aanleiding voor die zwak genomen hoekschop. Opnieuw Brugs speelt de bal nu naar Wilms. Die heeft wat moeite met het controleren van die bal. En als ze hem dan kwijt is, moet ze een overtreding maken om een eerste counter eruit te halen. Komt er op een gele kaart te staan. Die kreeg Groene ook zojuist. En die mag daardoor de laatste wedstrijd niet meedoen tegen Polen in eigen huis. Dus Shaki Groene door die gele kaart geschorst. Dat geldt niet voor Wilms. Wel eventueel voor Lize Kop. Maar de kans dat hij nog geel gaat pakken in deze wedstrijd is niet zo heel erg groot. Want ze heeft eigenlijk niks te doen gehad. Eén bal tussen de palen. Daar kon ze niet bij. En al dan niet had ze daar wel bij moeten kunnen. Maar dat doet het niet toe. En halverwege de tweede helft staat het daardoor 1-0 voor Ierland tegen Nederland. Dat 8 kansen bij elkaar speelde. Maar die voor Berestein, die van dichtbij dus op Brosnan schoot. Dat was de allergrootste. Die had er ingemoeten. En hoe duur wordt die voor Oranje? Trap van Brosnan opgevangen met het hoofd door kaptein. Het tempo is wel omhoog bij Nederland. Het zal ook wel moeten, want die klok. Dan schiet Brugs de bal tegen een eerste speler op. En gaan ze via de linkerkant met Cape. Die speelt de bal te ver voor zich uit. Goed verdedigd door Dominique Jansen. Trapt de bal nu naar voren. Die lijkt over de zijlijn te gaan. En dat gaat hij ook. Slim gedaan door Ziu, de ingevallen middenvelder bij Ierland. Die nog eventjes de sokken goed doet. En op die manier wat tijd wint voor Ierland. Want die staan voor. Het staat 1-0 voor Ierland. Oranje staat achter.
0: Dejan, als we eens wat individuen uitpikken. Esme Brugs, grote speler natuurlijk. Champions League net weer gewonnen. Begint een beetje saai te worden voor haar. Wat vind je van haar vandaag hier?
3: Ja, momenten. Momenten goed. En momenten, ik zal het woord maar niet meer gebruiken. Gewoon slechte passes geven.
2: Mark! Die voor Oranje. Groene verdient een strafschop. Een razendsnelle aanval van Oranje met Berestein die heel handig wegdraait. Ze heeft ook wel echt last. En op het moment dat de bal dan naar Groene gaat en zij de bal naar de linkervoet kapt, wordt ze aangetikt. Scheidsrechter wacht eerst op voordeel. Ze heeft veel pijn althans. Ze doet alsof ze heel veel pijn heeft. Shaki Groene. Maar ze verdient wel een penalty door die bal in één keer mee te nemen. En dan, ja, dan is dit een tackle die behoorlijke impact heeft op de rechter enkel van Groene. Och, dit is rood, dames en heren. Gestrekt been, vol op de enkel van Shaki Groene. En als er een VAR was geweest, dan had de 1-0 niet geteld. En was het nu 10 tegen 11 geweest, want dit is absoluut rood. Maar dat wordt het dus niet. Ik heb het idee dat ze niet eens een gele kaart krijgt voor deze charge. Want dat is het zeker. En dat Groene hier echt pijn heeft, dat is wel te verklaren door die tackle. Maar minuut 69, 1-0 achter. Penalty Oranje. En Groene heeft die penalty samen met Berestein wel verdiend. Want Berestein, daar begon het allemaal mee. Hè? Het wegdraaien op de middenlijn naar de as. En dan op dat natte, snelle veld was ze ineens razendsnel er vandoor. Op het goede moment de paas naar Groene. Die kapt eerst naar de linkervoet. Dan nog een kap. Dan de tackle. Nou ja, dat is een overtreding. Voordeel afgewacht omdat de bal nog bij Berestein terecht leek te komen. Maar goed, zij vraagt ook, Shaki Groene, en terecht. Komt er geen kaart? Ja. Eigenlijk is het rood. Maar ik denk niet eens dat er geel komt. Of ik moet het niet hebben gezien.
4: Toch? Omdat ze dan geen kaart en moet die blessurebehandeling buiten het veld plaatsvinden.
2: Ja, nou, dat is dan al een verklaring voor het feit dat er geen gele kaart komt. Nou, dat is echt totale waanzin. Maar goed, niet goed ingeschat. Maar het belangrijkste, want geel of geen geel, die bal ligt op de stip. Moet er nog wel eventjes in, hè? Het is de kapitein die het gaat doen. En niet de wiekenkapitein, maar de aanvoerder Dominique Jansen. Oog in oog met Brosnan. 5 goede reddingen heb ik al opgeschreven. Van de doelvrouw van Ierland. Laat er geen 6 erbij komen in de 70ste minuut. Moet dit een gelijkmaker worden voor Oranje. Op het kletsnatte veld in Cork. Dominique Jansen achter de bal. En die gaat er via de handjes in. Het is 1-1. Nederland pakt de bal uit het doel. Ze ging naar de goede hoek. Ze zat er met de vingertjes aan. Maar niet genoeg. Bal was ver genoeg de hoek in. Het is 1-1. 20 minuten nog om er nog eentje bij te schieten. En plek 1 weer helemaal in eigen hand te hebben.
0: 2 gebalde vuisten bij jou, Dayan.
3: Ja, heerlijk, heerlijk.
0: Wat vind je, ervan, van die penalty?
3: Van die of het terecht was?
0: Nee, dat gaan we niet eens bediscussiëren.
3: Oké. Nee, het was een goede pingel. Het was eigenlijk denk ik wel precies de goede hoogte en hard genoeg. Want anders, ja.
0: Goed, zo meer.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink.
4: In Langs de Lijn en Omstreken volgen we natuurlijk de ontknoping van die WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Ierland.
0: Spannend, eerst het NOS-journaal. Martijn van Beek is hier.
7: De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. Er is een doelpunt gevallen.
2: Mark. Larkin, het duurt 1 minuut. De gelijkmaker is weer weggepoetst. Ierland staat voor. Een voorzet van de rechterkant. En Larkin schiet de bal via de voet van degene die net de penalty voor Oranje maakte. Namelijk Jansen. En hij gaat erin. Tweede keer dat kop wat te doen krijgt. Hij gaat er voor de tweede keer in. Het is weer 2-1. Kan weer opnieuw beginnen voor Oranje.
7: Dan ga ik weer verder. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan die mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
8: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
7: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europese migratiepact in en vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van den Brink benadrukt dat 3 jaar wachten op duidelijkheid nog steeds heel lang is, maar het is een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor eerder werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet en zijn kritisch op de plannen. Het Chinese leger zegt dat het Nederlandse fregat De Ruiter is gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. En die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
9: Met een militair schip door de straat van Taiwan varen is in de ogen van China de meest gevoelige route die Nederland had kunnen kiezen. Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
7: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de middag is er kans op wat regen en dan maximaal 19 graden.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink.
4: Wat een babber bij Ierland-Nederland, Mark Klooster.
2: Zo, dat kan je wel zeggen. Ja, vanaf de aftrap. Dan maak je 1-1, zo hard voor gewerkt. En die penalty keurig benut. En dan gaat hij er via jouw voet, want dat was het, van Jansen. Die penalty dus maakte ook nog in aan de andere kant. En staat het weer 2-1. En nu begint de tijd wel echt te dringen. Kwartiertje nog heeft Nederland 1-0 achter. Verliezen is geen optie. Eigenlijk moet er gewonnen worden.
0: Oud-international Diane Bito kijkt hiermee als analist. Diane, hoe kan Nederland het nou na die gelijkmaker zo snel weer weggeven?
3: Ja, dit snap ik dus echt niet. Als je inderdaad zo lang hebt gevochten om 1-1 te maken, dan zo snel weer een tegengoal krijgen. Het is echt ongelooflijk.
0: Afwachtend slap, dat soort dingen.
3: Ja, precies.
4: Vrolijker nieuws, want de optredens van Harry Styles in de arena hadden een Nederlandse primeur, namelijk audiodescriptie. En we praten zo meteen met, een hartstikke nieuwe concertcommentator.
0: En nu eerst het sportnieuws.
4: De Nederlandse 3-3 basketballers hebben zich na een moeizame wedstrijd geplaatst voor de kwartfinale van het WK. In een tussenronde wonnen de Nederlanders van Tsjechië en morgen dan nemen ze in de kwartfinale op tegen Servië.
0: Mathieu van der Poel doet voor de 6e keer op rij mee aan de Tour de France. Dat bevestigde zijn ploeg vandaag. In de aanloop naar de Tour rijdt van der Poel ook de ronde van Zwitserland, net als zijn grote concurrent Tadej Pogacar. De ronde van Zwitserland die start over 2 weken.
4: Joost Luiten is na een mindere tweede ronde iets weggezakt in het klassement op het golftoernooi de KLM Open. Hij ging namelijk rond in 72 slagen, 1 slag boven het gemiddelde, en daarmee staat hij voorlopig gedeeld 43ste. En het toernooi duurt nog tot en met zondag.
0: Hans Jorritsma is gisteren overleden. Dat maakte zijn familie vandaag bekend. Jorritsma was hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal. En na een periode van ziekte is hij op 77-jarige leeftijd overleden.
4: En Celia Giri heeft de 7e etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. De jonge ploeggenote van Demi Vollering reed per ongeluk naar de kopgroep en kwam net voor Lucinda Brandt over de finish. Eerder in de etappe was het al even schrikken, want in een grote valpartij kwam roze truidraagster Anna van der Breggen hard en val.
10: Ja, yeah, I think I'm quite okay. I got some wounds which you have after the crash, but I could go until the finish. So it was good.
4: Na een kilometer of 15 keerde ze dus weer terug in het peloton. Ze heeft alleen wat schaafwonden aan de val overgehouden, zo vertelde ze na afloop.
0: Alexander Zverev en Flavio Cobolli nemen het zondag tegen elkaar op in de finale van Roland Garros. Zverev won in 4 sets van het Tsjech Jakub Mencik. Cobolli bereikte de finale zonder een halve finale te spelen, want zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de tweede halve finale af vanwege een virusinfectie.
4: En op hetzelfde toernooi heeft Diede de grote finale bereikt in het rolstoeltennis. Ze won in de halve finale in 2 sets van de Japanse Yui Kamiji. De grote heeft al 5 enkelspeltitels gewonnen op Roland Garros, en om daar dit jaar een nieuwe titel aan toe te voegen moet ze in de finale gaan winnen van de Franse Xenia Chastot.
0: Dertien minuten heeft Nederland nog om een gelijkmaker en het liefst ook de winnende te maken tegen Ierland. Mark.
2: Ja, laten we beginnen met die gelijkmaker. Bij Ierland 2 keer gewisseld, maar ook bij Nederland. Rijsberg en Pelova binnen de lijnen. Dat gaat ten koste van Leuchter en van Kaptein. Dit zijn de 5 wissels die zijn doorgevoerd door Arjan Veuring. Hij is klaar. Dus deze 11 die nu binnen de lijnen staan zullen voor een wondertje moeten zorgen in Cork. 2-1 achter met nog maar 12 minuten te spelen. Wilms dribbelt naar binnen, geeft hem maar groene. Kletsnat is het veld, want het is echt niet gestopt met regen. Alleen maar harder gegaan. Bal is nu bij Van der Donk, links van de as. Helemaal aan de linkerkant wil Brust de bal. Die heeft hem gegeven aan Berestijn. Uit de draai, dan kleedt er iemand Hens. Dat gebeurt niet. Tenminste, er wordt niet voor gefloten. Bal uitverdedigd door Ierland en vastgehouden. Ja, dat is dan weer niet zo handig door Lynn Wilms in de 16 meter van Ierland. Zojuist een poeier van Rijsbergen die uit de doelmond werd weggekopt door een van de Ierse vrouwen die daar wel hoofdpijn aan overhield. Maar hoofdpijn zullen ze niet hebben als deze 2-1 op het scorebord blijft staan. Want dan reizen ze af naar Frankrijk in de wetenschap dat winst een plek betekent op het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Brazilië. Zal niet makkelijk worden. Lachende derde is natuurlijk Frankrijk dat aan kop gaat in deze pool als het zo blijft. En ook als Nederland gelijk maakt blijft het zo. En dan blijft het dus ook afhankelijk van wat er bij Frankrijk tegen Ierland gebeurt. Maar goed, 2-1 achter. Bal aan de rechterkant bij Mannion. Die moet eigenlijk naar voren. Omdat terug de weg wordt dichtgelopen door Berestijn. Deze bal is nog goed ook naar Kiernan. Maar de vlag is omhoog. Voor buitenspel net bij de zijlijn. Nederland mag daar een vrije trap gaan nemen. Kiernan loopt nog even door met de bal. En dan is het zoeken naar een nieuw stuk leer om snel het spel te hervatten. Dat duurt allemaal behoorlijk lang. Dus de bal wordt neergelegd op een plek, nou ja, dat is een meter of 20 bij daar waar het buitenspel was vandaan. Bal door Liesekop meegegeven aan Jansen. Jansen schuin naar voren naar Pelova. Die staat aan de rechterkant, speelt hem nu weer schuin terug. En zo zijn we weer op eigen helft via Jansen naar Buurman. Dat is breed. Dan gaat het wat naar de linkerkant. Helemaal links staat Olieslagers. Die wordt dan ook aangespeeld op haar linkervoet. Vooruit nog geen optie. Beetje de zekere weg gekozen. Terug naar Buurman. Dan weer schuin naar voren. Dit is wel goed gedaan door Van der Donk. Van der Donk dribbelt een paar meter naar binnen. Dan schuift de bal nu naar de middenstip. Want daar staat Dominique Jansen. Schuin naar voren. Naar Wilms. Halverwege de ISL. Aan de rechterkant. Sjaki Groene speelt de bal nu in de loop van Pelova. Dit is de kans op 2-2. Dit is 2-2. Pelova, wat doe je dat goed? Dreigen met schieten. Kappen naar links. En hem dan heel rustig binnenschuiven. Als Boston naar de andere kant duikt is het 2-2. En 10 minuten nog voor een 3-2 voor Nederland. Nu niet vanaf de aftrap weer een doelpunt weggeven. Want dan geeft zelfs deze commentator het op. Nu positiviteit.
0: Nou, Mark.
2: 2-2. En dus nog 10 minuten.
4: De positiefste commentator van de NOS. Die geeft nooit op, denk ik.
0: Hoor, Mark. Een soort
4: werkwerking. Diane Bito, dit is wel een hele lekkere goal. Hè?
3: Ja, dit is een heerlijke goal. Zeker ook voor Pelova. Komt erin en ja, prachtige actie naar binnen. En met je linker binnenschieten.
4: Wat maakt het zo knap?
3: Ja, gewoon de controle behouden. Dus niet zo lukraak gaan schieten gelijk. Maar gewoon even het overzicht hier en dan schieten.
0: Ze doet nog net alsof ze gaat schieten. Klein lichaamsschijnbewegingtje. Stuurt nog even iemand het bos in.
3: Precies.
0: Ook wel mooi voor haar, hè? Heeft een moeilijke periode achter de rug.
3: Ja,
0: moeder is onlangs overleden.
3: Ja, zeker. Dus dit is haar zeker gegund.
4: Hoe gaat dit nou de wedstrijd veranderen? Want net moest Nederland, maar nu moet Ierland ook. Want die hebben niks aan een gelijkspel.
3: Eigenlijk wel, ja, inderdaad. Ja. Dus zij moeten nu eigenlijk weer... weer vooruit.
4: Nou, wat betekent dat voor Nederland? Moeten die dan ook een beetje op de Ieren gaan wachten? Of door blijven beuken zoals ze net aan het beuken
3: juist,
4: waren?
3: Gewoon doen wat je aan het doen was. Gewoon door beuken naar voren. En ja, hopelijk dat die 3-2 snel valt.
0: Net voor dat doelpunt van Nederland zag ik een statistiekje dat Ierland 2 doelpogingen had gehad. En 2 keer heeft gescoord. Dus 2-2. En Nederland 13.
3: Ja, nou ja, dan ben ik ook benieuwd naar de balbezitstatistieken. Want die zullen ook ongeveer zo zijn. Ja, het is gewoon ongelooflijk dat zij...
0: Ja, je valt even stil omdat het weer een spannend moment is in die wedstrijd. Want ze kwamen weer in de buurt van het doel van Nederland. Dus het blijft...
3: Dat zou dan 3-3 zijn.
0: Spannend. Laten we maar eventjes Mark aan het woord laten. Want wij staan ook heel ingespannen te kijken naar deze wedstrijd voor die WK-kwalificatie dus.
2: Ja, die bal die werd maar net voor de lijn nog gepakt door Lise Kop. Dat was een ingooi, een verre ingooi die bij die oude rot terecht kwam. Met nummer 9 op een rug, 36 jaar, Barrett. Die binnen de lijnen kwam voor een van de 2 doelpuntenmakers. Allebei zijn ze aan de kant hoor bij Ierland. Dus dat is een geruststellende gedachte. Caruso en Larkin zijn er allebei uit. Nederland valt nu aan. Rijsbergen, punt 16, rechterkant. Speelt de bal naar de zijkant, naar Wilms. Goeie voorzet van Wilms achter het standbeen. Langs probeert Brust te scoren. Bal is nog altijd in de voeten van een oranje speelster. Dit is Groene, hard voor bij de tweede paal. Overslagers te ver doorgelopen. Dan valt hij voor de voeten van Kiernan. Die speelt de bal langs Buurman. Maar Buurman is snel genoeg. En ook Pelova is daar om rugdekking te verzorgen voor Oranje. Zo, die krijgt nog een gemene trap, zeg, van Kiernan. Op het moment dat ze voorlangs kruist. Het komt er op geel te staan. Nou ja, allemaal niet zo heel boeiend. Tempo maken en die bal erin schieten. 7 minuutjes nog. Het was 1-0, het was 2-1, het werd 1-1, het is 2-2. En Oranje heeft dus nog met de extra tijd erbij. Ja, dit is heel smerig. Dit is echt niet per ongeluk. Nog even op die voet staan. Terecht dat hier een gele kaart voor wordt gegeven. Jullie willen me toch niet overtuigen van rood?
0: Ik denk dat dat best wel, als je hier een VAR bij had gehad, dat hier best rood voor had kunnen gegeven worden. Ik wil niet alles op de VAR geven, maar dit was toch gewoon wel echt een gore trap op een enkel.
2: Licht oranje. verder wil ik niet gaan. Bal gaat naar voren. Naar Pelova. Tussen 3 van Ierland. Nog 6,5 minuut. Daar draait ze goed weg. Heeft de bal nog steeds. Speelt de bal nu naar Berestijn. In de 16. Bal daar weer uit. Naar de punt van de 16. Aan de rechterkant. Wilms. Goeie voorzet. Wilms. Weggekopt. Net voor het hoofd van Berestijn. Wat is het daar druk. Van de Donk. Lepelt de bal naar rechts. Naar Wilms. Bal op de borst gecontroleerd. Nu laag. Rijsbergen heeft ruzie met de bal. Is hem kwijt. Dan neemt Ierland weer over. Maar Rijsbergen zet door. En Rijsbergen maakt ook een overtreding. Maakt zich heel erg druk op de grensrechter. En krijgt nu een bal tegen zich aangeschoten. Komt dat haar ook op een gele kaart te staan. McCabe doet dat dan. Heel slim. En het gejuich van het publiek verraadt dat ze inderdaad geel krijgt. Is niet zo handig. Die overtreding was er wel eentje waar je misschien geel voor zou kunnen geven. En als je dan ook nog eens even pontificaal blijft staan voor die vrije trap. En die bal wordt er dan weliswaar expres tegen aangeschoten. Weet je wat je straf is? Geel. 6 minuten nog. Ierland heeft de bal. Ierland moet ook scoren. Dat zeggen jullie terecht. Misschien een beetje gaan loeren op de ruimte die er gaat ontstaan.

0: Madness en It Must Be Love.
1: We hadden het over Esmee Brugs. Daar hadden we het over dat ze te weinig bracht. Vandaar dat we door dat plaatje heen zaten te praten. Mark.
2: Ja, is ook een beetje de rol die ze heeft. Hè? Want ze speelt hem vooral weer vanaf die linkerkant achterin. En die linksback, in dit geval Odeslagers, is vaak degene die er dan aan die kant doorkomt. En dat was in de eerste helft, de eerste uur eigenlijk, met Levels niet anders. Die kwam vaker voor in de 16 dan dat het geldt voor Brugs. Bal van Oranje met een 2-2 tussenstand naar voren naar Rijsbergen. Maar die is nog niet heel gelukkig, is nu de bal ook weer kwijt. En Nederland neemt over, Buurman. Dit is geen goede paas naar voren. En dan ligt het aan de andere kant open. Bal net over de middenlijn bij Barrett. Die dribbelt op Jansen af. Barrett of Jansen? Jansen tackelt net buiten de 16. Corner Ierland. Ierland moet ook winnen. En die hebben daar nu dus nog 2 minuten voor om een winnende te maken. En dat mogen ze beginnen, dat offensief, met een corner vanaf de linkerkant. Die gaat ongetwijfeld voor het doel worden gedraaid. Ook al omdat de wind recht op het doel van Lise Kop staat. En dus is het weer even alle hands, of in dit geval alle heads, aan dek bij Oranje. Bij die indraaiende corner van Ziyu. Die de bal heeft neergelegd met uiterste precisie. Er is niet veel tijd meer, hè. Na deze corner nog een minuutje. Plus, wat zal het zijn? 4 minuutjes aan extra tijd. Veel meer zal het niet zijn. Want geen VAR, dus geen lange onderbrekingen. Eigenlijk ook niet heel veel lange blessures. Oké, die penalty. En er is een paar keer gewisseld. 4, max 5 minuten voor Oranje om er 1 in te schieten. En plek 1 in eigen hand te krijgen en te houden. Want vooraf was dat het scenario. Nederland stond eerst in de pool, maar nu virtueel tweede. Bal wordt naar Kiernan gespeeld. Die brengt de bal naar de tweede paal. Weggekopt door Buurman, dat is goed. Maar Ierland neemt over. In de 16 is de bal nog altijd voorgegeven. Doorgekopt gaat hij. De 36-jarige Barrett doet het. Bij de tweede paal. Vogeltje vrij. Tikt ze met rechts die bal erin. Het kan nog erger voor Nederland. Laatste minuut. Derde bal tussen de palen. Derde raak. Barrett, 36 jaar, doet het voor Ierland. En Nederland gaat verliezen voor het eerst onder bondscoach Arjan Vuurink.
0: Zo, Diane Bito.
3: Ja.
0: Waar gaat het mis?
3: Nou, ik denk dat het misgaat bij de bal die Veerle eruit kopt eigenlijk. Waarom gaat daar niemand heen? Ze heeft gewoon alle tijd om nog even de bal klaar te leggen en voor te geven.
0: Naar de corner bedoel je?
3: Ja, naar de corner.
0: Ja,
3: naar die deze afgeslagen bal. Daar moet je toch als een gek naartoe rennen. En zorgen dat zij die bal niet voor kan geven.
0: Ja.
3: Samen weer met de handjes op de rug. Ja.
0: Nederland creëert aanvallend best veel, maar krijgt ook 3 tegendoelpunten.
3: Ja.
0: Is dat ook waar het misgaat vanavond?
3: Ja, zeker weten. Ja, zoals de statistieken net zeiden. Mm-hmm. 3 kansen, volgens mij 3 schoten op goal en 3 doelpunten. En
0: verwacht je dan meer van individuele verdedigers of staat het als team niet goed?
3: Ja, ik denk dan dat je als team niet goed staat. Daar kan je geen individu voor aanspreken, denk ik. Ja, dit is gewoon een beetje
1: moeilijk. Maar kun je dit proberen voor ons te verklaren? Want je staat op een cruciale wedstrijd. Sta je hier op dat veld in Ierland. Mm. En bij elke goal wordt er amper druk op de bal of op de tegenstander gegeven.
3: Ja, precies. Ja. En ik kan dat niet verklaren. En ik begrijp dat dus ook zelf niet. Als er... zo richting de goal gevoetbald wordt, dan is het alle hens aan dek en kort verdedigen. Mm. En dat gebeurt gewoon bij geen één doelpunt.
1: Want even om het in perspectief te zetten, Nederland heeft over het algemeen topspelers. Spelers van topclubs. En dat is bij de tegenstander niet zo.
3: Niet het geval, nee. Een enkeling zal bij een topclub spelen, net zoals een Katie McCabe. Maar voor de rest vrij weinig.
0: Hoeveel komt erbij, Mark?
2: 6 minuten. Dus er is nog heel even tijd. 5 minuten voor Oranje. Groene pompt de bal naar voren. Maar ja, die bal wordt weggekopt. Uiteindelijk een overtreding gemaakt op Odeslagers. Dat dan weer wel. Komt ook weer op een gele kaart te staan voor Shiva in dit geval. Het levert kopzorgen letterlijk op voor Odeslagers. En een vrije trap voor Oranje. Het is eventjes heel stil in het stadion. Geen paniek. Ondanks het feit dat Van der Donk erbij is komen staan. Want ik denk dat de botsing best wel hard was. Ik denk dat ze de voet van Shiva in het gezicht krijgt. En dat kan behoorlijk aankomen. Nou, ik weet het wel. Ze krijgt de punt van de schoen tegen de oor, tegen de slaap. Ja, dit is vervelend. Van opzet is overigens geen sprake, hoor, in dit geval. Ja, bij dat doelpunt, dat tegendoelpunt, kan je er ook voor kiezen om met z'n allen naar voren te rennen. En ervoor te zorgen dat er wat ruimte is tussen de doellijn en de eerste aanvaller, zeg maar. Want als die bal er dan tussen komt, is hij voor de keeper. Maar iedereen blijft daar in die doelmond hangen bij Nederland. Ja, zet die bal maar voor en loopt er tegenaan. Het is een doelpunt en dat gebeurde dus ook. Nog een gele kaart bij Ierland. Of is dit een gele kaart voor iemand bij Nederland? Want Berestein is wel heel erg aan het protesteren. Wat is er nou allemaal aan de hand, dames en heren? De scheidsrechter die nadat ze geel heeft gegeven aan Shiva nog iemand een gele kaart geeft. En dan is er een hele hoop tumult. Waar dat dan weer voor is, weet ik niet. Heeft ze Kiernan nog een gele kaart gegeven? En die heeft er dan wel een. En moet die dan naar de kant? Want er komt inderdaad een rode kaart in de derde minuut van de extra tijd. Alleen is een beetje de vraag voor wie dat is. Is Berestijn dan een beetje aan het verklikken geweest? Ik denk dat dat het is, want het eerste publiek wordt stil. En inderdaad, Kiernan, ingevallen, krijgt haar tweede gele kaart. Nou, misschien dat dit nog een beetje gaat helpen. Het gaat sowieso een beetje helpen. Met nog 3 minuten, eigenlijk nog 4, aan extra tijd moeten de Ieren verder met z'n tienen, maar wel met een voorsprong. En Nederland heeft dus nog een doelpunt nodig, terwijl Olieslagers aan het hoofd geblesseerd is. Er zou nog een witte wissel mogelijk zijn. Want dit is wat dat betreft geen misschien. Want dat dit een hoofdblessure is, dat is wel duidelijk. Ondertussen komt Hees even helpen. Of in ieder geval eventjes verontschuldigingen aanbieden namens de eerste ploeg. Dat dit heeft kunnen gebeuren. Het is hoofdpijn voor Olieslagers. Of zij verder kan, is maar zeer de vraag. Wie er dan in komt, is de volgende vraag. Daar krijgen jullie zo antwoord op. Het antwoord op de vraag hoeveel staat het. Het is 3-2. En hoe lang is er nog? 2,5 minuut. Maar ik denk nog 4 minuten.
0: En wat moet je nu gaan bedenken, Diane, als trainer? Je hebt een vrouw meer en nog 4 minuten te gaan. Maar je moet ook 2 goals maken.
3: Ja, precies. Ja, dit is gewoon, denk ik, een kwestie van de ballen erin pompen en op goed geluk dat het dan een keertje goed valt. Mm-hmm. Want deze wedstrijd ga je, denk ik, niet meer rustig uit kunnen voetballen en er tussendoor kunnen voetballen, want zij gaan nu nog meer verdedigen.
0: Zijn dit scenario's waarbij de training bij het Nederlands elftal dan op geoefend wordt in aanleiding naar zo'n wedstrijd? Ja?
3: 100%, ja, zeker. Staan niet
0: hoe
3: op
0: oefen je chaos?
3: Hoe oefen je chaos? Nou, gewoon door chaos te creëren. Ook dan wordt gewoon bij de andere tegenpartij wordt gewoon een mannetje weggehaald en dan ga je gewoon met een man minder voetballen.
4: Mark, verlos ons.
2: Nou ja, dat moet degene doen die nu de bal gaat krijgen van de Donk, maar die wordt van de bal gelopen door Shiva. Ja, ik kan hem er niet in schieten. Ik kan hem er wel in kletsen, maar ja, ze moeten hem er eerst zelf in schieten, dan klets ik hem er daarna in. Dat is de volgorde der dingen. Bal is nu aan de linkerkant bij Van der Donk. Het gaat naar de as, naar Pelova. Die speelt de bal dan helemaal naar de as, naar Groene. Nog een bal naar voren gepompt. Pelova helemaal vrij in de 16 meter. Kan aannemen. Bal is nu op de grond. Klaarleggen voor Brugts. Is er ruimte om te schieten? Nee. Via Jansen. Die speelt de bal wat blind naar voren. Toch weer Brugts op de rand. 16 eerder bij de bal, maar controle is er niet. Ierland neemt over. Bal uitgeschopt. Dat is wat blind. 1 minuut nog. Ja, het spel heeft ook nog 2 minuten stilgelegen. Dus eigenlijk zou +6, +8 moeten worden. Maar dat staat niet boven in beeld. Dus de vraag is hoeveel tijd er nog komt. Over 50 seconden als de tijd erop zit. 50 seconden nog. Eigenlijk moeten er 2 in. Maar we zijn al heel, heel blij als er nog eentje in wappert voor Oranje. Slecht weggekopt door Jansen. Ierland kan nu ook richting de 4e voetballen. Bal gaat de hoek in. Die is wat aan de harde kant voor Barrett. Zij maakt de 3-2. Komt bij de zijlijn uit. En gaat daar proberen de bal te beschermen. Tijd te winnen. Kapt ze ook nog Rijsbergen uit. En nu is ze bij de cornervlag. Dat is het favoriete hoekje van mensen die willen tijd winnen. Wie raakt die bal als laatst? Die is nog niet uit. Nog steeds niet. Goed gedaan door Oranje. En dan mogen ze doorvoetballen. Slim van Berestijn en van Rijsbergen. En Oranje pompt de bal nog 1 keer naar voren. Maar ja, die ballen wegkoppen, dat kunnen ze wel. Ze doen het alleen in dit geval in de voeten van iemand van Nederland. En Berestijn heeft nu de bal. Bal moet langs de lijn worden gegeven aan Groene. Maar een uitstekende tackle op de bal van Moustaki. Nou, uitstekend blok is een beter woord. De 6 minuten extra tijd zitten erop. Zij voorkomt dat die paas aankomt. Wilms mag een ingooi nemen. Maar moet dat dan wel 5 meter terug doen van de Hongaarse scheidsrechter. De 1-0 was buitenspel. De penalty had rood moeten zijn. Dus geen best optreden van de scheidsrechter. Maar daar ligt het zeker niet aan. Oranje stelt eigenlijk gewoon een beetje teleur vanavond. En heeft het kaas meermaals van het eigen brood af laten eten. De bal wordt weer eens weggekopt uit de 16 van Ierland. Een halve minuut extra zitten we al op. Als de bal bij Pelova is, pompt de bal naar voren. Omhoog gesprongen door Hees. Die komt een heleboel weg daar centraal achterin. Dat is een hele grote en sterke verdediger bij Ierland. Dat nu de bal heeft op eigen helft in de voeten van Noonan. Die wordt van de bal gelopen en verdient een vrije trap. En het juichgebaar is er een die aangeeft: wij doen wat we moeten doen. We hebben alles gegeven en we hebben ook alle kansen die we hebben gehad benut. Want dat is ook een deel van het verhaal. 3 ballen tussen de palen, alle 3 erin. 10 minuten denk ik dat de coach bij Ierland, Carla Ward, aangeeft aan haar speelsters. En dus zouden er dan nog 3 minuten bij komen. Want ze stond met 2 handen en alle vingers omhoog. Nou, dat is helemaal niet waar, want ze fluit al af. 1 minuutje extra, dat is 1 minuutje te weinig. Maar het hadden er nog wel 10 gekund. En dan was het nog niet goed gekomen, denk ik, voor Oranje. dat de 3-2 moest slikken in de laatste minuut. En nu zelf moet winnen van Polen. En moet hopen op een gelijkspel tussen Frankrijk en Ierland. Frankrijk gaat aan kop in deze groep voor de kwalificatie voor het WK. Ierland staat tweede. En Nederland, dat deze avond begon als nummer 1, is gezakt naar nummer 3 door een 3-2 nederlaag.
0: En dat is slecht nieuws, Mark, want dat betekent dat Nederland dinsdag sowieso moet winnen van Polen. Maar dat het ook alleen direct kwalificeert voor het wereldkampioenschap als Frankrijk tegen Ierland in een gelijkspel eindigt. Die kans die is natuurlijk niet zo groot. We gaan zo meteen napraten met Diane Bito en dan horen we ook de reacties.
4: NPO Radio 1.
5: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Van Bijbelstudie.
6: Wat betekent de Bijbel nou voor je?
7: Er is maar één Jezus Christus.
5: Naar Morspits. 50 jaar EO Jongerendag.
8: The dawn of June the 6th comes up like thunder over the invasion coast.
5: De vergeten Nederlandse bijdrage aan D-Day. En de menselijke kant van Iran, getekend Persepolis. Dat en meer in OVT, zondagochtend vanaf 10 uur.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Nu bij Dirk. Almof hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
18: Het hoeft niet in.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: NPO Radio 1.
1: NOS Journaal met Martijn van Beek.
20: Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Oud-premier Rutte moet volgende week voor de corona-enquêtecommissie verschijnen. Ook oud-minister Koolmees en Dick Schoof zijn opgeroepen. Schoof was tijdens de coronacrisis de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en twee anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast.
18: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Kost je maar 3 minuten.
22: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
25: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Langs de lijn en omsteken.
0: De Oranje Vrouwen zijn een stuk verder af van het WK voetbal dan aan het begin van deze avond. Maar de Oranje Mannen gaan bijna aan het WK beginnen.
28: De Dag van Oranje.
0: Sterker nog, het Nederlands elftal heeft voor het eerst op Amerikaanse bodem getraind. Oranje kwam gisteravond aan en trainde dus gelijk vandaag. En daar was onze verslaggever in Amerika, Thierry Boon, bij. Thierry, goedemiddag.
29: Ja, goedemiddag.
0: Was de selectie vandaag eindelijk compleet?
29: Eindelijk. Eindelijk zijn we, zeg ik een beetje gekscherend, zijn we compleet. Want het Nederlands elftal moest de afgelopen dagen één iemand missen. En dat was Jurriën Timber. Speelde met Arsenal nog de Champions League finale. Verloor die van Paris Saint-Germain. En toen zei Koeman, nou weet je wat, ga dat eerst maar even verwerken. Je krijgt nog een paar dagen vrij. Je hoeft niet mee te doen bij het uitzwaaiduel in de Kuip tegen Algerije. En sluit jij maar op donderdag aan op het moment dat wij met z'n allen richting New York gaan. En dat heeft hij gedaan en we zagen hem vandaag voor het eerst op het trainingsveld in New York. Vanmorgen onze tijd dan 11:30 was Jurriën Timber erbij. En de selectie van 26 dus compleet.
0: Maar sta jij nu midden op Times Square of wat hoor ik al op de achtergrond?
29: Ik sta zeker niet midden op Times Square. Ik sta op een binnenplaats van een Italiaans restaurant waar er heel wat airco's aan het loeien zijn. Oh. Ik denk dat je dat hoort.
0: Ja, nee, het klinkt net als een drukke weg. Zag je nog dat die voetballers een jetlag in de benen hadden of werd er meteen fanatiek getraind?
29: Nee, helemaal niet. Nee, er werd wel fanatiek getraind. Het duurde ongeveer een uurtje. Toen moest een groep die tegen Algerije weinig tot geen minuten had gemaakt, moest nog wat sprintjes afleggen. En de rest die zat heerlijk te relaxen. Virgil van Dijk die trok zowat al zijn kleren uit, want het was best wel warm. Die ging eens even liggen op het gras. En het ging allemaal heel relaxed aan toe. Dat was richting het einde van de training. Daarvoor hebben we wat partijvormpjes gezien. Wat positiespelletjes. En dat ging er best wel fel aan toe. Was ook allemaal gewoon prima. Iedereen fit. Dus eigenlijk, vanaf het moment dat we in New York zijn, is er nog geen vuiltje aan de lucht.
1: Kijk, nou, dan maak jij zelf het bruggetje al naar het weer. Want je zei al, het was warm tijdens de training. Het gaat ook veel over het weer, hè? In Amerika voor dat komende WK. Op veel plekken kan het heel warm worden. Jullie zijn nu in New York. Hoe is het daar met de hitte?
29: Ja, met de hitte is het best goed. Het is denk 28, 29 graden. Het is niet heel broeierig warm, gelukkig. Dus dat was het ook niet op het veld toen de spelers van Nederland zelf al aan het trainen waren. En het is ook allemaal bewust gekozen. Hè? Het is een soort tussenfase. Want in Kansas City, waar Nederland zelf al haar basecamp, de thuisbasis heeft. Ja, daar wordt het wel wat warmer. En dit is een mooi opstapje, zowel qua vlucht. Dat je niet meteen die hele jetlag hebt. Qua tijd, dat je nu gewoon een vlucht hebt van 8 uur in plaats van een veelvoud daarvan. En ook qua temperatuur. Dus hier is het nog prima te doen. Natuurlijk is het wat warmer, maar ze kunnen hier nog gewoon echt hard trainen. En dat zal straks in Kansas City misschien net even wat anders zijn.
1: Stap voor stap acclimatiseert dus het Nederlands elftal in Amerika. Het trainingscomplex van Oranje is het complex van New York City FC. Waarom trainen zij daar?
29: Ja, dat is wel leuk. Ze dachten op een gegeven moment bij het Nederlands elftal, nou, laten we een pre-camp organiseren in New York. Ja, waar wil je dan trainen? Waar wil je dan spelen? Dan ga je wat aan je contact aanboren. Dus de teammanager van Oranje, Brecht Kramer, die stuurde een paar maanden geleden Pascal Jansen een berichtje. Want Pascal Jansen, ex-trainer van AZ, die is hier de trainer van New York City FC.
2: Ja,
29: en zij vroeg aan Pascal Jansen van, nou, is het een goed veld daar? En Pascal Jansen zei, nou, vorig jaar eerlijk gezegd nog niet. Maar ik heb gezegd, er moet een nieuwe grasmeester komen. Die is er gekomen en het is een fantastisch complex. Zei hij, nou, we waren er, de gras zag er inderdaad prima uit. Maar om nou te zeggen, echt een super deluxe, hypermodern, geweldig complex. Daar waren we iets kritischer over, maar het was prima vertoeven daar. Het is onderdeel van de City Football Group. Hè. Misschien dat we daarom ook wat dachten dat er fonteinen zouden zijn met goud. Want dat is die dat voetbalbolwerk uit de Arabische Emiraten. De bekendste club is natuurlijk Manchester City. Maar dus zo heel chic was het niet. Maar vandaar, dankzij Pascal Jansen, dat Oranje hier traint in New York City.
1: Goed. Thierry, wij gaan je ook nog wat verder laten acclimatiseren. Dankjewel vanuit New York City, Thierry Boon.
2: Hij heeft 12.060 stukjes. En ik neem aan dat je er ook gewoon 140 jaar over mag doen. De Sagrada Familia van Lego. Vandaag lanceerde de Deense speelgoedfabrikant namelijk haar grootste set ooit. Hij kostte bescheiden €749. Mark Versteden is voetbalcommentator, radio- en podcastmaker en vooral fanatiek Lego-bouwer. Mark, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
2: Heb je hem gekocht al?
3: Nee, nog niet. Hij is sowieso alleen nog maar in de voorverkoop. Oh. 1 november kun je hem pas krijgen. Maar ja, er is zoveel Lego die ook allemaal die prijzen heeft die jij net noemde. Ja. Als je een beetje gewoon een normaal salaris hebt zoals ik, dan moet je toch een keer kiezen.
2: Even wachten tot Omroep Brabant weer opnieuw vakantiegeld gaat overmaken.
3: Dat zou lekker zijn. Ja, dat zou lekker zijn.
2: 12.000 stukjes. Ik moet er niet aan denken.
3: Dat zijn er heel veel. Alleen bij deze set weet ik ook niet zeker of ik aan moet denken. Ik vind hem wel heel cool. Maar het zijn vooral heel veel kleine stukjes. Want hij is wel 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed, 50 centimeter diep. Dus het is best een flink bouwwerk, maar het is geen meters groot.
2: Je moet ook een bijkeuken aanbouwen als je die set aanschaft.
3: Ja, je kunt niet meer aan je eettafel eten. Dan is het echt bord op schoot en voetbal kijken. Want aan de eettafel kun je dan niet meer. Maar het zijn wel heel veel kleine stukjes. Want die Sagrada Familia die heeft ook zoveel details. En ze doen er al niet voor niks zo lang over. Dat hebben ze allemaal teruggebracht tot hele kleine, 12.000 hele kleine stukjes.
1: Maar afschuwelijk.
2: Krijg je er als Lego-goeroe zin in? Of denk je, nou nee toch?
3: Ja, zeker wel. Ja, Lego is voor mij echt ontspanning. Want ik snap ook wat Suze net zegt. Dat je er echt geen zin in hebt. Maar als ik gewoon een paar pagina's per dag na het werk van zo'n boekje kan bouwen, dan kom ik helemaal tot rust. Omdat dat gewoon is wat je op dat moment aan het doen bent. En even geen nieuws, even geen telefoon. Gewoon dat boekje, die paar steentjes en ik aan de tafel. Nee. En dat is heerlijk.
2: Maar zou Suze het kunnen als ze zou beginnen?
3: Ja, ik ken Suze niet goed genoeg.
2: Nee, maar ik bedoel, als je er geen zin in hebt. En het is niet, is het nog een instapmodel? Of moet je hier echt jarenlang voor trainen? Tenminste, ik weet niet of Suze veel traint.
3: Nee. Elk Lego-ding is voor alles en voor iedereen echt van, ja, het is officieel 18 plus dit. En ik zou het je twee jaar
1: kind
3: ook niet aanraden. Maar als je een beetje geduld hebt, dan gaat dit echt goed komen. Want het staat ook zo goed omschreven.
1: Hij vertelt ook net dat er een boekje is. Dus dat je stap voor stap dat kan namaken. Ja. En dan heb je nog in twijfel of ik dat kan.
2: Ik ben niet zo goed met boekjes van die kunnen ze nog zo daar. Het lukt mij niet.
1: Goed.
3: Maar ze hebben tegenwoordig ook een app. Oh. En dan kun je allebei met een iPad of een telefoon voor je gaan zitten. En dan doe je allebei een stukje. Dus dan moeten jullie misschien gewoon met z'n tweeën er een keer aan gaan beginnen.
1: In therapie met je collega. Goed.
3: Ja. Ja.
1: Die Sagrada Familia, Mark, hij ligt nog niet in de winkel. Maar je kunt hem wel al pre-orderen. Gaat dat, denk je, heel hard als dit zo'n speciaal exemplaar is?
3: Ja, zeker. Het is de grootste ooit. Mensen die... dat ding willen bouwen. Hè. Het is gewoon een prachtige kerk. Die willen hem hebben. Lego-fanaten willen hem hebben. Maar ook gewoon mensen die hem willen hebben als investering gaan hier zeker 1, 2, misschien wel 3 van kopen. Want dit soort grote bouwwerken, daar zijn er nooit mega veel van. De kleintjes maken ze altijd net even wat meer.
1: Oh.
3: Ja, en op een gegeven moment dan is hij op en uitverkocht. Dan gaat hij weer uit de roulatie. Dus ja, over een paar jaar dan is hij geen €749 meer waard. Dan is hij... Ja, kan zomaar duizenden euro's waard zijn.
1: Oh, je kan beter in dit soort Sagrada Familia's van Lego stappen dan in aandelen met de veranderlijke wereld, begrijp ik.
3: Ja, ik heb geen verstand van aandelen. Daar wou ik het wel zo houden. Maar het is wel iets zekerder. Je weet in ieder geval zeker dat het meer waard wordt. Het is alleen ook wel iets trager natuurlijk dan aandelen kunnen zijn. Want dat zie ik wel eens met Bitcoin alles. 50.000 euro in de lucht schieten. Ja, dat is met Lego niet, maar iets wat nu €750 waard is, kan over een paar jaar prima 2.000-3.000 euro waard zijn.
2: En tot slot, Mark, het is dus een enorm bouwwerk. Hoe realistisch ziet hij eruit als je hem eenmaal afgebouwd hebt?
3: Ja, best wel realistisch. Ik weet niet of je de foto's hebt gezien. Behalve dan deze is af straks en die echte nog niet. Maar het lijkt echt heel erg. En die Lego-ontwerpers doen ook jaren om zo'n set te ontwerpen. En over elk steentje denken ze na of hij linksom, rechtsom moet zitten. Ja, en ik vind dat bij deze echt heel erg goed gelukt ook.
2: Kijk, dankjewel dat je daar even over wilde vertellen. En dan heb je er misschien dus binnenkort wel ergens in je schuur staan. Mark Versteden over de Sagrada Familia, de grootste bouwset van Lego.
1: Ik heb hem net even gegoogeld, ziet er inderdaad wel tof uit. Een teleurstellende avond voor de Oranje Vrouwen voetbal dus. Door het verlies tegen Ierland hebben ze rechtstreeks de kwalificatie. Wordt WK 2027 niet meer in eigen hand. Rivka Oppensveld die sprak aanvoerder Dominic Jansen na afloop.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel woorden heb. Ja, super teleurgesteld. Het was niet goed genoeg.
6: Waar lag het aan, denk je?
4: Ik vind het lastig te zeggen. Ik denk dat we met momenten gewoon te slordig waren. Ik weet dat we gewoon veel beter kunnen spelen dan wat we vandaag hebben laten zien. Dus we wisten dat Ierland op deze manier de wedstrijd ging aanvechten. En tweede helft hebben we gevochten voor wat het waard was. Maar ja, uiteindelijk krijg je dan ook veel te snel weer een tegendoelpunt tegen. Dus dat helpt ook niet mee.
6: Ja, op een gegeven moment krijgen jullie die penalty mee. Dacht jij toen, misschien is dit het moment dat we toch nog om kunnen draaien?
4: Ja, zeker. Dat is een goed moment dat je dan weer op gelijke hoogte komt. Dat alles weer gelijk staat en dat er genoeg kansen zijn. Dan krijg je hem natuurlijk binnen 2 minuten weer om de oren. Ja, dat mag niet gebeuren.
6: Was die penalty eigenlijk ook het moment dat jij als aanvoerder dacht, ik neem mijn verantwoordelijkheid hier om te nemen op zo'n spannend moment?
4: Ja, ik had ook even Romee gevraagd of zij zich goed voelde. En toen zei ik, ik voel me goed om hem te nemen. Ik heb daar ook genoeg ervaring in. Dus ja, ik neem die verantwoordelijkheid op me. Maar als Romee hem had genomen, dan was ik ook van overtuigd dat zij hem ook zou scoren.
6: Waren jullie gespannen vandaag?
4: Nou, ik zou niet zeggen dat er gewoon gezonde spanning natuurlijk. We hadden een goed plan. Ik zou niet zeggen dat de spanning ervoor heeft gezorgd dat we niet hebben gewonnen.
6: Ja, ik probeer een verklaring te vinden voor waarom het dan zo slordig is. En ja, toch een heel ander beeld dan we bijvoorbeeld in april tegen Frankrijk hebben gezien.
4: Ja, ik denk dat we allemaal gewoon naar ons eigen spel moeten gaan kijken. En gewoon kijken wat we beter kunnen doen. En ja, ik weet niet of het dan misschien een stukje focus is of iets. Maar ja, het is moeilijk om op dit moment het precies de vinger op te leggen waar het dan verkeerd is gegaan.
1: Dominic Jansen, de aanvoerder van het Nederlands elftal.
2: Je klinkt wel teleurstelling in door, Dayan Bito.
7: Ja, dat snap ik wel. Deze wedstrijd hadden ze natuurlijk gehoopt te winnen. Ja. En het is een hele moeilijke avond gebleken.
2: Ja. Het is door het resultaat sneed het onder. Ik heb wel het idee dat ik een leuke wedstrijd heb gezien. Als je de uitslag niet weet, dat er veel gebeurde. Ik denk niet dat ze speelsen zo...

0: Ja, dat snap ik wel. Deze wedstrijd hadden ze natuurlijk gehoopt te winnen. Ja. En het is een hele moeilijke avond gebleken.
1: Ja. Het is door het resultaat sneeuwt het onder. Ik heb wel het idee dat ik een leuke wedstrijd heb gezien. Als je de uitslag niet weet, dat er veel gebeurde. Ik denk niet dat ze speels is zo dat beleefd. Maar ben je het met me eens of niet?
0: Nou, leuke wedstrijd.
1: Ja, door de uitslag gaat dat meteen.
2: Diane zit ook gewoon te balen hier, geloof
0: ik. Ja, zeker weten. Ik baal natuurlijk van deze uitslag. Maar ja, leuke wedstrijd. Ja, qua doelpunten misschien wel. Maar niet qua spelbeeld.
1: Nee. Oranje creëerde wel best veel.
0: Zeker.
1: Of was het pas toen het moest en ze een beetje gingen pompen en verzuipen?
0: Nou, de eerste helft natuurlijk veel gecreëerd, inderdaad. Tweede helft in het begin weinig gecreëerd. Maar daarna krijgt Linette Beresteyn eigenlijk een dot van een kans. Ja. Die ze mist. Daarna Shaki, vierde keepster, over. Dus ze creëerde wel een aantal kansjes. Maar het was niet zo goed als de eerste helft. Dus dat was wel jammer.
2: Ik hoor Jansen ook wel een beetje worstelen met die zoek naar een verklaring. Maar vind het lastig om er eentje te vinden. Beetje gemeenplaatsen, slordig, niet goed genoeg. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Waar ontbrak het volgens jou aan?
0: Nou, ik denk ook dat het ontbrak aan een stukje felheid vanavond. Wat je wel bij die Ieren zag, die zich voor elke bal gooide. Ik zag op een gegeven moment iemand een bal wegkoppen uit de 16. Nou, die wordt als een kanonskogel ingebracht en die kopt die bal gewoon weg. En dat stukje miste ik wel bij Oranje vanavond.
2: Ja, en is dat dan ook enigszins bij Dominic Jansen zelf neer te leggen?
0: Nou ja, die had zeker bij dat doelpunt gelijk na de aftrap.
2: Ja,
0: ja, dan mag zij nooit voorkomen, die spits.
2: Nee. Er waren een aantal misschien verzachtende omstandigheden. Lastige weersomstandigheden. Het veld werd eerst glad en volgens mij daarna een beetje langzaam. Zelfs doordat er zoveel water op lag. Klein veld gemaakt door de Ieren. En een scheidsrechter die af en toe toch verkeerde beslissingen nam. Had een rode kaart moeten geven bij die strafschop. Daarnaast een buitenspel. Spelgoal, die eerste goal van de Ieren. Mogen we dat nog als excuus gebruiken?
0: Ja, dat wil je natuurlijk niet als excuus gebruiken. Maar ja, dat telt natuurlijk, dat soort momenten telt natuurlijk wel mee. Ik bedoel, als je die aanslag ziet op Shaki, dat is gewoon een rode kaart. En niets anders eigenlijk. Eerste doelpunt, inderdaad, gewoon een buitenspeldoelpunt. Dus dat zijn wel dingen die de wedstrijd uiteindelijk bepalen.
2: Ja, dat is een financiële overweging van de UEFA om niet in deze kwalificatiewedstrijden VAR in te zetten. Wat vind je daarvan?
0: Ja, we komen altijd weer op hetzelfde punt uit, heb ik het idee. Dat het elke keer weer om geld gaat, waardoor sommige dingen dan toch worden weggehaald. Mm. Ja, ik denk met zulke grote belangrijke dingen, dus plaatsen voor een WK, ja, er moet gewoon een VAR aan te pas komen.
1: Ja, dankjewel dat je er was vanavond, Diane. Voor je analyse. En Nederland gaat dinsdag proberen om zich toch nog te kwalificeren voor dat WK. Het is afhankelijk van Frankrijk-Ierland en speelt zelf tegen Polen.

0: minuut of 5 à 10 geleden zongen Harry Styles de laatste noten van die 10 concerten die hij had in de Johan Cruijff Arena. Dit was het liedje van zijn nieuwe album, American Girls.
1: Ga je nog niet vertellen dat jij er gisteren was?
0: Ja, dat was ik gisteren.
1: Ja, okay, ja, heel goed.
0: Met mijn zus was leuk hoor.
1: Heel goed. Bij die concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena was er een Nederlandse primeur, audiodescriptie voor blinden en slechtzienden. Die konden daardoor niet alleen luisteren naar de muziek, maar ook van alles wat er op en rond het podium gebeurde, kregen ze door. En dat is soms bijna net zo spannend als een voetbalwedstrijd.
2: Er komt iemand op krukken, lijkt het wel, ja. Een van de bandleden komt op krukken het podium op nu. Het is niet Harry zelf. Wees niet bang. Hij heeft geen blessure. Het podium, er staan daar inmiddels toch wel 15, 16 muzikanten als ik snel tel. En daar komt met een rood pak aan Harry Styles, Mr. Harry Styles. Hij heeft een rood jasje en een donkerblauwe broek aan. Hij pakt de microfoon uit de standaard en loopt meteen naar de linkerzijde van het podium.
1: Dat was commentator Diederik van Zessen. Goedenavond, Diederik.
3: Als je het zo hoort, dan hoor je wel dat ik vaker ook sportverslag heb.
1: Nou, ik wilde net zeggen, dit is een soort voetbalverslag / concertverslag. Ik zat er meteen wel helemaal in. Meteen spannend.
3: Ja, dit was ook een fragmentje van de allereerste show. En wij hebben ook destijds geen soundcheck of zo mogen zien. Dus wij kregen alleen een setlist, denk ik 1 of 2 uur van tevoren. Dus voor ons was het ook heel verrassend. Dus als ik dit nu terughoor, dan denk ik, ja, toen wist ik nog niet welk bandlid het was met die krukken. En inmiddels heb ik zojuist de 10 show gezien, dus weet ik precies wie dat is. En ook dat die halverwege de show nog met een rolstoel wordt verplaatst. Ja, die details die hebben we ondertussen wel in de gaten.
1: Ja, dus elke avond heb je eigenlijk net iets anders commentaar gegeven, omdat je gewoon meer en meer wist over die show?
3: Dat ook, en omdat het toch elke avond wel weer anders is. Want Jan Willem was gisteren nu al waarschijnlijk in de trein. Maar ik ben zelfs nog even weggeknepen, want mijn collega maakt hem af. Want nu is het pas echt klaar.
0: Oh, echt waar,
3: ik
0: joh?
3: Zie nu het zaallicht, ja, ik zie nu het zaallicht aangaan.
1: Doe
3: ja,
1: maar even een stukje live dan.
3: Nou, ja, ik kan het dus. Ik ben even zo ver weggelopen okay, dat ik alleen de lampen dan zou kunnen omschrijven. Die gaan nu fel aan. Ja, dan is het wel een moment waarop ook echt vol dat zaallicht in de arena aangaat. En dat is ook echt iedereen elkaar beteutend aan staat te kijken van, oh ja, muziek staat aan, nu is het echt klaar.
1: Ja,
3: ja, dus dat is wat er nu gebeurt.
1: Het geven van sportcommentaar is ook het maken van keuzes, hè? Wat vertel je wel, wat vertel je niet? Hoe is dat bij een concert? Wat voor keuzes maak je en op waar baseer je dat op?
3: Nou, waar we het vooral op moeten baseren is dat we moeten proberen om het te timen, om het niet tijdens de muziek te doen. En dus zit je, misschien is dat nog het beste te vergelijken met wat jullie doen bij Langs de Lijn met die flitsen natuurlijk. Dat je niet precies weet wanneer je komt en dat je het samenvat, zodat je het belangrijkste dat je hebt gezien kunt zeggen. Dus wij proberen dat samen te vatten. En verder komen we wel tussendoor. En daar hebben we ook gelukkig dan wel langzamerhand een manier voor gevonden. En dat heeft er met name mee te maken dat hij zo dynamisch is. En dat het podium zo gigantisch is. Dus we kregen terug van de doelgroep die aanwezig was, van ja, we willen wel weten waar die is. Dus als hij ineens over dat podium sprint, en dat wil hij wel eens doen, dan gaan we dus wel tussendoor met de korte mededeling, hij loopt naar de linkervoorkant van de catwalk bijvoorbeeld.
1: Ja, eigenlijk een stelregel bij voetbalcommentaar is meteen zeggen waar de bal is op het veld. Jij zegt meteen, waar is Harry Styles in de Johan Cruijff Arena?
3: Ja, wel anders dan bij voetbal natuurlijk, want dan zit je gewoon wel continu te praten. En bij ons is het ook echt iets wat totaal niet leuk is om thuis mee te luisteren bijvoorbeeld. Nee. Want dan hoor je gewoon 2 minuten niks.
1: Nee. Hoe word je concertcommentator?
3: Goeie vraag. Dit zijn allemaal mensen waarmee we dit doen, die een achtergrond hebben in radio en veel kennis van muziek. En idealiter hebben we ook allemaal mensen die voor deze specifieke artiest veel kennis hebben. Mm-hmm. En ook is ook bij ons ploeg iemand die dit al jaren in het theater doet. Bij musicals en theatervoorstellingen.
0: Was dit een open sollicitatie?
1: Voor mij?
0: Ja.
1: Nou, het leek me ineens heel leuk om te doen. Ja,
0: ja, dat snap ik wel. Het klinkt ook heel leuk. Het was dus voor dit was het ook zo leuk, Diederik?
3: Ja, joh, het was echt, echt te gek. En dan met name omdat we er zo verschrikkelijk veel leuke reacties op kregen.
0: Ja.
3: Er staat een WhatsApp-nummer onder de player. Dus Johan Cruijff Arena, die biedt het aan. Dan kun je de player aanklikken en dan kunnen mensen direct reageren.
0: Ja.
3: Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk als je dan ten eerste zien bij ze, want we hebben vrij veel overzicht. Zien we zo nu en dan van, oh hey, daar staat iemand met een stok bijvoorbeeld. En dan zie je dat die oortjes ingaan, denk je, oh, dat zal waarschijnlijk iemand zijn die ook meeluistert.
0: Ja.
3: Maar ook mensen die dus wel kunnen zien. En die het gewoon wel geinige extra content, context vinden. Ja. Om wat extra dingen te weten over bijvoorbeeld waarom iets op een bepaalde manier gekleurd is. Of waarom er een bepaald thema is. Waarom er heel veel bananenpakken in de zaal staan. Dat soort dingen.
1: Waarom was dat?
3: Omdat hij ooit zelf een bananenpak heeft aangehad toen hij nog in One Direction zat.
0: Die gaat de hele zomer nog door. Die reeks van Harry Styles zit er nu dus op. Waar kijk je het meest naar uit? Bruno Mars, Helene Fischer of The Toppers in Concert?
3: Allemaal. En de weekend aan het einde ook nog.
0: Nou, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. Dat je de laatste minuten van Harry wilde overslaan. Diederik van Zessen deed dus commentaar voor Visueel Beperkte bij die concerten van Harry Styles.
1: Dat brengt ons aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Nu het oog.
0: Met Adjoad El Miloudi. Goed weekend.
1: Goed weekend.
4: NPO Radio 1.
5: Een drama bij de torenvalken, een primeur bij de tapuiten en de boomarter die de lepelaar het leven zuur maakt. Ook dit jaar veel spannends bij Beleefde Lente. Wat levert het de wetenschap op?
6: Kijk, daar gaat het schepnet.
5: Sander van Loopik heeft van het redden van koraalriffen zijn levenswerk gemaakt. En dat doet hij door visseieren te kweken. Met AI kun je nu nog makkelijker waterdiertjes op naam brengen. Geel band langsprietmotten en klokjes bij je op de Venolijn. En de column van Dolf Jansen.
7: Ik wens u een prettige zondag.
5: Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
12: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
13: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: NPO Radio 1.
15: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in en vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van der Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een vrouw verklaarde dat ze was betast door een militair. Een andere activist zei dat gevangenen urenlang op de grond moesten zitten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in de zoektocht naar een vermist Frans meisje is inderdaad van de 11-jarige Liana. Het meisje verdween een week geleden. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt omdat ze voor het laatst bij hem was gezien. Hoe Liana om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met daarop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en twee anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido. In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ezred El Mouloudi.
2: Een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum begint blijkbaar een kledinglijn. Vandaag werd hij veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Tegelijkertijd blijkt een webshop t-shirts te verkopen, maar daarop de beroemde gouden helm van Cotofanesti. Het kroonstuk dat bij de roof werd buitgemaakt. Tijdens de uitspraak droeg hij zelf ook zo'n t-shirt. Na zijn deal met justitie wordt dit wellicht zijn volgende klapper. Hezbollah heeft een staakt het vuren met Israël verworpen. Wat betekent dat voor de kansen op vrede in de regio? Christine Teunissen is de gast, de nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. Wat zijn haar plannen om de partij opnieuw op de kaart te zetten? Verder ontvangt longarts Wanda de Kanter morgen de Elst Borst Oeuvre Award. Wat heeft haar jarenlange strijd tegen de tabaksindustrie opgeleverd voor de gezondheid van vrouwen? En dan de 82-jarige Barry Manilow. U kent hem vast nog van Wat bezielt deze 82-jarige Barry om met anderhalve long nog een nieuw album uit te brengen en aan een zware afscheidstournee te beginnen? En we sluiten af met het Noorse voetbalteam. Zij gingen vandaag namelijk viraal met hun teamfoto als vikingen. En de vraag is, met wat voor foto kan Oranje scoren? We vragen het aan sterfotograaf William Rutte. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 5 juni.
3: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf.
2: Dit kregen de daders van de kunstroof in het Drents Museum te horen. De drie mannen kregen allemaal bijna 4 jaar cel.
3: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee.
2: Twee van de daders sloten een deal met het OM. In ruil voor strafvermindering kwam een deel van de kunstwerken terug. Maar één armband mist nog.
4: De rechtbank heeft nadrukkelijk overwogen, ook in de strafmaat, dat niet volledig buiten terug is.
2: Eén dader hoopt zelf ook dat die ene armband nog terugkomt, zegt zijn advocaat.
5: Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons.
2: Maar hij kan niet helpen met het terugvinden.
5: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
2: Jaap van Dissel, de oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, beantwoordde vragen van de parlementaire enquêtecommissie Corona.
6: Dat beloof ik.
7: Je staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
2: Ja, volgens Van Dissel was er veel onduidelijkheid in het begin van de coronacrisis.
8: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging, maar we hadden heel weinig harde gegevens daarover.
2: Hij had ook kritiek op de berichten vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.
8: Ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die, kon niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig.
2: Toenmalig premier Rutte zei daar toentertijd al dit over.
9: Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen.
2: Van Dissel had graag nog een extra persoon bij de persconferenties gehad voor maatschappelijk advies.
8: Achteraf gezien, verander dat. Want daarmee neem je ook weg dat andere mensen gaan wijzen van, ja, wat doet hij daar en dat is geen zuivere koek.
2: Het ging vandaag weer veel over deze vraag.
10: Mag het Brabantse dorp Moerdijk blijven bestaan of niet?
2: Dat zou eigenlijk op 29 juni duidelijk worden, maar
11: die duidelijkheid is er in ieder geval wel, dat er geen duidelijkheid is op 29 juni.
2: Moerdijkers worden er gillend gek van.
12: De regering zegt dit, de gemeente zegt dat, de provincie zegt weer wat anders.
2: Het vertrouwen in de politiek loopt een flinke deuk op.
13: Ja, die is tot het vriespunt gedaald hier. En misschien nog wel verder.
2: En de burgemeester is het helemaal met haar eens.
11: Ik begin het vertrouwen ook een beetje kwijt te raken.
2: En in veel media aandacht voor het volgende. Het NK vogelfluiten in Utrecht. Deelnemers deden allerlei vogels na.
14: Ik deed de vink na, maar wel de kale variant.
2: Ja, en hoe klinkt die dan? En deze deelnemer denkt dat hij contact kan maken met vogels in zijn buurt.
15: Soms denk ik wel eens van, die zit me zo aan te kijken.
2: Deze vrouw werd aangemeld door haar vriend.
6: Hij zei dat hij een verrassingsdate had. Toen stond een keer een kip na te doen.
2: Misschien dat deze verslaggever volgend jaar ook meedoet.
15: Ik kan helemaal niet fluiten. Wat is nou de tip? Leren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen en die is gelezen door Michiel van der Velde.
16: De irritatie in de grensregio's over de Duitse controles neemt toe, schrijft de Telegraaf. En dat lijkt voorlopig ook niet minder te worden, want Duitsland wil ondanks een oproep uit Brussel er niet mee stoppen. Het zorgt voor overlast en ongelukken. Gesprekken met de Duitse overheid hebben nog altijd niets opgeleverd.
2: In het Twentse plaatje Overdinkel zijn ze er helemaal klaar mee. Daar hebben ze zoveel last van sluipverkeer dat je soms minuten staat te wachten voor je veilig de straat kan oversteken. In de Lutte tellen ze steeds meer ongelukken, maar kunnen ze niet bewijzen dat dat door de controles komt.
16: Nederlanders die gaan vliegen onderschatten de gevaren van powerbanks en vapes, kopt het AD. Veel reizigers lijken niet te weten dat de apparaatjes op batterij absoluut niet vervoerd mogen worden in het ruim, maar alleen in de cabine. Iedere maand wordt er bij de inspectie wel een melding gedaan van oververhitte batterijen.
2: In andere landen gaat het nog vaker mis. Zo zijn er in het Verenigd Koninkrijk grote zorgen over het gebruik van powerbanks. Onlangs moest een vliegtuig een noodlanding maken omdat een batterij in de ruimbagage oververhit was geraakt. Om ongelukken te voorkomen wordt komende zomer extra gecontroleerd op verschillende luchthavens.
16: De Volkskrant blikt vooruit op een grote demonstratie morgen in India. Daar gaan werkloze jongeren de straat op nadat ze door een hoge rechter kakkerlakken waren genoemd. En laat het nou net een verzamelnaam zijn voor de volgers van een satirische website. De makers daarvan hopen dat het protest tienduizenden volgers trekt.
2: Dat zijn vooral jongeren die zich door de overheid in de steek gelaten voelen. De organisator kreeg de afgelopen dagen de wind van voren. Hij wordt bedreigd en is zwart gemaakt in de media. Hij verwacht dan ook dat hij bij zijn aankomst in New Delhi meteen wordt opgepakt.
16: Van de FIFA-plannen om van het komende WK een duurzame editie te maken komt bar weinig terecht, is te lezen in NRC. Sterker nog, het wordt het meest vervuilende WK ooit. Dat komt doordat het aantal wedstrijden enorm is uitgebreid en ook de reisafstanden zijn groot.
2: Zo moeten de spelers van Bosnië 5000 kilometer vliegen voor 3 groepswedstrijden. Ook het elftal van Tsjechië legt duizenden kilometers af. In totaal zal de uitstoot van broeikasgassen rond het WK verdubbelen. Dat daarbij komt dat een oliebedrijf uit Saoedi-Arabië een van de grootste sponsoren van het toernooi is.
16: De belofte voor een duurzaam WK is niet nieuw. 4 jaar geleden in Qatar zou het toernooi ook klimaatneutraal worden, maar dat is verre van gelukt. De FIFA heeft die berekeningen zelf inmiddels ook maar offline gehaald. En op vragen van de krant daarover reageert de voetbalbond niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Wat was het bestand dat Libanon en Israël deze week sloten waard? Dat was eigenlijk vrijwel meteen de vraag. De aanvallen over en weer gaan door. Daar komt bij dat Hezbollah het bestand vrijwel meteen heeft verworpen. Wat betekent dat? En wat gaat Hezbollah doen? Goedenavond, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon.
1: Goedenavond.
0: Hezbollah zat dus niet aan de onderhandelingstafel. Wat is daar de reden van?
1: Nou, de reden daarvan is dat de Libanese autoriteiten eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij zijn de legitieme vertegenwoordigers van dit soevereine land en wij zijn degene die besluiten over oorlog en vrede en relaties met buurlanden. En Hezbollah heeft die macht niet of zou die macht niet moeten hebben. Dus daarom was Hezbollah geen onderdeel van de onderhandelingen.
0: Wat voor overeenkomst hadden Libanon en Israël eigenlijk met elkaar?
1: Nou, in essentie was de afspraak die zij gemaakt hebben dat Hezbollah zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon en dat het Libanese leger dan die posities van Hezbollah over zou nemen. Als dat gebeurd was, dan zou Israël ook aanvallen staken. En uiteindelijk zou dan toegewerkt worden naar de ontwapening van Hezbollah. Dat stelde die tekst die gisteren bekend werd gemaakt. En tot op zekere hoogte was dat een beetje een herhaling van zetten. Dat idee van Hezbollah moet ontwapend worden. Nou, dat was ook in 2024 en eerder dit jaar al de kern van afspraken. En er was niet echt ook een nieuw plan met handvaten waarom dat ontwapenen deze keer wel zou lukken. Maar op een andere manier was het wel een beetje een nieuw bestand, omdat het een stuk verder ging in de stappen die in de relatie tussen Israël en Libanon werden gezet. Dus er werd gesteld, we hebben geen vijandige intenties, ja. We committeren ons aan directe onderhandelingen, we werken toe naar vrede. En daar werd Hezbollah heel zenuwachtig van.
0: Maar het was dus de bedoeling dat het Libanese leger de macht over zou nemen in Zuid-Libanon. Hoe realistisch is dat?
1: Nou, dat is ontzettend moeilijk. Dat wordt nu ook wel meteen duidelijk, inderdaad, omdat de leider van Hezbollah, Naim Qassem, gisteren meteen al zei, dit is een capitulatie, het is een eenzijdig bestand. Wij doen hier niet aan mee. Wij willen alleen nadenken over een bestand waarbij aan beide kanten garanties worden gegeven. Want dat zien we dus nu wel een beetje in die tekst. Het gaat veel over de soevereiniteit van Libanon en het belang dat inderdaad het leger het staatsmonopolie op geweld heeft. Maar er wordt niks gezegd over het feit dat Israël op dit moment een stuk van Libanon bezet. Er wordt enkel gesproken over de terugtrekking van Hezbollah, niet over de terugtrekking van Israëlische troepen. Dus Israël of Hezbollah en de bondgenoten zeggen van een staakt het vuren moet van twee kanten komen.
0: Ja, en Hezbollah is de laatste jaren natuurlijk erg verzwakt, hè? Hoe staan zij er nu voor?
1: Inderdaad, door die aanvallen van Israël in 2024, waarbij ook Hassan Nasrallah, die de organisatie echt decennia lang geleid heeft, omgekomen is. Die pieperaanval waarbij heel veel leiders zijn uitgeschakeld, heeft Hezbollah enorm verzwakt. Maar waar men zich een beetje op verkeken heeft, is dat de afgelopen jaar de organisatie zich ook echt een beetje opnieuw heeft uitgevonden. Nu veel gedecentraliseerder opereert, flexibeler, bijvoorbeeld ook veel meer gebruik maakt van drones in aanvallen op Noord-Israël.
0: Hoe komen ze aan die drones?
1: Dat gaat grotendeels, voor zover bekend, via Iran. Hezbollah is eigenlijk in die nieuwe fase ook nog een stuk afhankelijker geworden van Iran. En we zien ook in de regionale onderhandelingen dat Iran ook echt vasthoudt aan die steun aan Hezbollah. Dus militair is Hezbollah absoluut nog steeds geen partij voor Israël. Blijft dit een asymmetrisch conflict. Maar ze zijn wel in staat om bijvoorbeeld zo'n staakt het vuren te ondermijden, om Israël pijn te blijven doen. Dus die spoilerfunctie hebben ze wel.
0: En ze zitten ook echt in de haarvaten van Libanon, hè? Dus in die zin misschien ook wel naïef om ze buiten te sluiten tijdens dit soort besprekingen.
1: Nou, ze zijn inderdaad meer dan alleen een militaire organisatie. Ze zijn ook een politieke partij. Inderdaad een maatschappelijke organisatie met ziekenhuizen, scholen, mediaorganisaties. Dus het is niet zo makkelijk als het soms klinkt om Hezbollah te ontmantelen. En ja, wat hier ook een beetje onder ligt, is inderdaad een twistpunt of zo'n bestand nou puur in onderhandelingen tussen Libanese autoriteiten en Israël tot stand moet komen. Of dat dit onderdeel moet zijn van een breder regionale deal tussen bijvoorbeeld Iran en de VS. Dat is waar Hezbollah en Iran op inzetten. Die zeggen zonder dat Israël zich koest houdt in Libanon ook geen deal met Iran. Maar dit bestand lijkt eigenlijk juist de andere kant op te wijzen.
0: Ja, inderdaad, want ondertussen is Israël niet bereid om concessies te doen. Hezbollah is daarom ook niet bereid om concessies te doen. Zitten we niet gewoon in een vicieuze cirkel?
1: Absoluut, ja. Dat is een enorme padstelling en het is heel moeilijk om die te doorbreken. Want er zijn twee gelijktijdige problemen als we kijken naar de Libanese veiligheid, Libanese soevereiniteit. Als dat het uitgangspunt is, ja, dan moet er een einde komen aan de Israëlische bezetting en aanvallen. En iemand moet Israël aan die afspraak houden. Nou ja, dat zal de VS moeten zijn. En er moet een einde komen aan de gewapende status van Hezbollah, de positie als staat binnen de staat. En iemand moet Hezbollah aan die afspraken houden en dat zal Iran zijn. Dus hoewel de afspraken natuurlijk gemaakt moeten worden tussen Libanon en Israël, zullen er toch ook regionale garanties moeten zijn. En dan kan er misschien een ademruimte komen voor een echt staakt het vuren. En dan wellicht is er ruimte om toe te werken naar die scenario's die nu in dat bestand worden besproken. Namelijk het terugtrekken van posities en de posities overdragen aan het leger. Ja. Ja, van zowel Israël als Hezbollah.
0: Ja, want ik hoor je vooral iets zeggen over de rol van Hezbollah en over de rol van betrokken landen. Hoe zit het eigenlijk met de regering van Libanon zelf? Wat kunnen zij? Of blijven zij de dupe van de strijd in die regio?
1: Absoluut. Ja, zij zijn hierin best onmachtig. Hoewel ze dus wel nu met dit bestand ook heel duidelijk de keuze lijken te hebben gemaakt. Om in te zetten op naar het kernprobleem is Hezbollah. Dat moet eerst aangepakt worden. De tekst van het bestand bijvoorbeeld citeert ook Marco Rubio, die eerder deze week zei: Hezbollah is de vijand niet alleen van VS en Israël, maar ook de vijand van Libanon. En daar lijkt de Libanese regering nu aan mee te gaan. En die zeggen eerst dan maar dat probleem van Hezbollah oplossen. En daarna, nou ja, dat wordt niet in het bestand gezet, maar dat wordt dan zo gesuggereerd. Dan moeten we het daarna maar hebben over de Israëlische aanwezigheid in Libanon.
0: Ziet de Libanese bevolking dat trouwens ook zo, dat Hezbollah de grootste vijand is van het land zelf?
1: Nou, de steun voor de gewapende positie van Hezbollah in het land is wel, voor zover we dat kunnen meten, er zijn ook niet veel opiniepeilingen op dit moment in Libanon, maar is enorm afgenomen. Tegelijkertijd komt er door die aanhoudende Israëlische agressie en de grote dode aantallen, ontheemding, verwoesting en bezetting, geeft het Hezbollah ook weer een kans om zich opnieuw te positioneren als het verzet tegen die bezetting. Dus de steun neemt af, maar het is niet, we kunnen niet eenduidig zeggen dat heel Libanon Hezbollah als het primaire probleem ziet.
0: Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Dank voor dit gesprek. En toch wel een grote politieke verschuiving op links deze week. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren stopte als partijleider. En de nieuwe werd meteen gepresenteerd. Het zeer ervaren Tweede Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter is hier. Goedenavond, Christine Teunissen.
2: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan het zo hebben over hoe u de partij wil gaan leiden. Mm-hmm. Maar eerst even over u als persoon. Want ik kwam een heel leuk weetje tegen bij het programma Kiespijn. U heeft namelijk een grote passie voor Afrikaanse dans. En ik vroeg me meteen af, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, het is al wel enige tijd geleden, maar ik heb altijd heel veel van dansen gehouden. Afrikaans dansen doe ik inmiddels niet meer. Het was eigenlijk een dans uit West-Afrika, uit Ghana.
0: Hoe heet die dans?
2: Nou, het is Ghanese dans. Het heeft een Ghanese naam, maar die ken ik niet. Het is gewoon hele energiek dansen en op hele fijne djembe muziek. Maar inmiddels doe ik ook andere vormen van dansen. Dus zoals swing dance. Dat is wat meer op jazzmuziek.
0: Waar heeft u kennis gemaakt met die Afrikaanse dans? Bent u ook echt in Ghana geweest?
2: Ja, ik ben heel lang geleden in Ghana geweest. Ik heb toen vrijwilligerswerk daar gedaan. Toen ik net van de middelbare school kwam. Dus dat is heel lang geleden. Maar ik ben daar wel geïnspireerd door die dans.
0: En als u het van de reacties moet hebben, kunt u het een beetje? Afrikaans dansen?
2: Dat mogen andere mensen zeggen, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in.
0: U begon in 2008 als stagiair bij de Partij voor de Dieren. Wat trok u destijds zo aan in deze partij?
2: Ik kwam de Partij voor de Dieren tegen en ik dacht eigenlijk, dit is wel echt uniek. Dat er een partij is die dieren als vertrekpunt van denken neemt. En dat is echt heel uniek als je bedenkt, alle andere politiek is allemaal menscentraal. Dus het gaat over wat goed is voor mensen, vaak ook op de korte termijn. En als je een Partij voor de Dieren neemt, dan stap je daar eigenlijk uit en je gaat helemaal naar een andere soort. En van daaruit, dat is het ecocentrale perspectief van de Partij voor de Dieren, zie je ook, heb je ook een veel breder perspectief op wat er nou voor de aarde nodig is om die aarde leefbaar te houden. Dat vind ik echt heel uniek aan de Partij voor de Dieren. En dat zijn we nog steeds. Was toen we in de Kamer kwamen, was dat wereldgeschiedenis. Want het was echt uniek dat een Partij voor de Dieren in een parlement kwam. En die ecocentrale visie, ja, die dragen we nog steeds uit. En daar sta ik helemaal achter, want dat is nodig om onze aarde leefbaar te houden.
0: Maar u zegt nog steeds, maar het is toch een partij die zich de afgelopen jaren enorm heeft verbreed. En niet meer die one-issue-partij is rondom dierenrechten.
2: Nou, nog steeds is ons vertrekpunt, echt ons fundamentele vertrekpunt van denken, is dieren. En van daaruit hebben we ons ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen, ons gedachtegoed is na 20 jaar uitgekristalliseerd naar andere onderwerpen. Dus we zijn natuurlijk ook 20 jaar verder. De wereld is veranderd. We hebben oorlog in Oekraïne. We hebben Trump die hele domme dingen doet. We hebben een genocide die voor onze ogen voltrekt. En ja, dan zul je als partij daar ook stelling moeten nemen. En dat doet de Partij voor de Dieren vanuit alles opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dus we hebben nog steeds hetzelfde gedachtegoed. Het is alleen na 20 jaar is het verder uitgekristalliseerd.
0: Heeft u altijd achter die verbreding gestaan?
2: Jazeker. Kijk, ik heb natuurlijk ben nu 5 jaar Kamerlid. En ik heb al die tijd heel nauw samengewerkt met Esther Ouwehand, maar ook mijn collega Ines Kostic. En we hebben samen dat gedachtegoed verder gebracht. Dus we hebben ook bij elke keer als er een ontwikkeling was in de wereld, hebben we natuurlijk heel goed overlegd hoe staan we hier tegenover. En wat gaan we als Partij voor de Dieren uitdragen.
0: Maar juist die verbreding heeft ook tot interne conflicten geleid, waaronder het afscheiden van Nico Kofferman, senator destijds.
2: Ja, dat klopt. We hebben altijd onze lijn gekozen. Hebben we ook op het congres gebracht. Onze leden staan achter deze lijn. Maar ja, er zijn een aantal mensen die het daar niet mee eens waren. En daar hebben we ook wel veel weerstand op gehad. Mensen. En toen is ook een aantal mensen vertrokken. En dat is ook heel jammer. Maar het is wel waar we nu voor staan.
0: Want als we even bij Nico Kofferman blijven. Die zei destijds dat hij vond dat de partij zich steeds meer veel te veel bezig ging houden met mensendingen. En misschien te weinig, of in ieder geval steeds minder, met dierenrechten. En die mensendingen, wat u zojuist vertelde, is dat de partij u in 2008 heel erg aantrok, juist omdat dieren centraal stonden.
2: Ja, kijk, ik deel die opvatting dus niet. Dieren zijn altijd ons vertrekpunt geweest en we doen ontzettend veel voor de dieren. Staan op één. We hebben nu ons meest ervaren Kamerlid, Esther Ouwehand, gaat zich volledig storten op het landbouwdossier. Dus we gaan helemaal voor de dieren, voor het afschaffen van de bio-industrie. Dat is altijd wat bij ons op één staat. Maar daarnaast zijn er dingen in de wereld die echt misgaan. En als je een partij bent die het opneemt voor de kwetsbaren, voor mensen die in de verdrukking komen, voor dieren die in verdrukking komen, natuur, ja, dan is het logisch dat als een genocide zich voltrekt voor je ogen, ja, dan kun je niet alleen maar met de dieren bezig zijn. Dan zul je dus ook vanuit je eigen waarde, zul je dus ook moeten opkomen voor de Palestijnen die worden onderdrukt.
0: Dus u zegt, het is eigenlijk niet houdbaar dat de partij zich alleen maar bezighoudt met dieren en niet genoeg met mensen dingen.
2: Het is zelfs in strijd met de waarden waar we voor staan. Dus we komen op, de Partij voor de Dieren heeft altijd opgekomen voor alles wat kwetsbaar is, waarbij we dieren als vertrekpunt nemen. Maar we komen op voor alles wat kwetsbaar is. En dat betekent dat als er een genocide plaatsvindt, ja, dan kun je niet wegkijken.
0: Toch heeft die interne onrust, interne discussie, u als partij stemmen gekost.
2: Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel leden erbij gekregen. Maar dat klopt, het heeft ons zeker stemmen gekost.
0: Jullie zijn van 6 naar 3 zetels gegaan.
2: Nou ja, dat is dus gekomen doordat er 2 keer vlak voor de verkiezingen werd er echt schade toegebracht aan de partij door een aantal mensen die het niet met de lijn eens was, die wel door het congres was vastgesteld.
0: In 2023 door het partijbestuur, begreep ik, waarna er een brandbrief volgde.
2: Ja.
0: En vorig jaar dus Nico Kofferman die besloot om op te stappen. Dat is wat u bedoelt, toch?
2: Ja, dus eigenlijk hebben ze geprobeerd om de partij schade toe te brengen vlak voor de verkiezingen. Want we stonden toen met Esther Ouwehand een hele tijd heel hoog in de peilingen. 10 zetels hebben we consequent in de peilingen gestaan. Maar toen is vlak voor de landelijke verkiezingen in 2023 is er geprobeerd om Esther aan de kant te zetten. Ja, dat heeft ontzettend veel schade toegebracht. Natuurlijk, mensen houden niet van gedoe binnen een partij. En dat snap ik ook heel goed.
0: Dus het komt niet door de koers van de partij, maar door muiterij?
2: Nou, ik denk wel echt dat... Kijk, we zijn een democratische partij. Wij als fractie hebben natuurlijk die leiding gegeven aan welke kant de partij opgaat. Maar daar hebben we gewoon op het congres over gesproken. En een meerderheid van het congres, de leden, die staan allemaal achter ons. Ja, dan is een aantal mensen het daar niet mee eens. Maar dan is het natuurlijk wel schadelijk als je dan vlak voor de verkiezingen dat niet intern gaat bespreken, maar daarmee naar buiten komt. Dat is 2 keer toe gebeurd bij 2 verkiezingen.
0: Ja.
2: Dus kun je ook nagaan wat dat doet met de energie van een partijleider die op dat moment die verkiezingen moet doen. Die zit goed in die flow. Ja, en dan gebeurt dat. Ja, dat doet echt iets met je.
0: Aan de rechterkant is het drukker in de Tweede Kamer dan op links, hè? Hoe verhoudt u zich tot die uiterst rechtse partijen? Wat is uw gameplan? Bent u van plan om vol in debat te gaan?
2: Nou, ten eerste is het zeer zorgelijk, het oprukkende extreemrechts. En wat ik ook zeer zorgelijk vind, is dat dus het kabinet geen duidelijke stelling neemt, niet duidelijk normeert, toch niet uitsluit als ze nog kopjes koffie gaat drinken met extreemrechtse partijen. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Wat je daartegen doet, wij luisteren echt naar experts van wetenschappers. Hoe ga je nou om met extreemrechts? Je moet niet direct met ze in debat gaan, want dan lijkt het alsof het ook maar een gewone mening is, gelijkwaardig aan die van jou.
0: Het niet normaliseren.
2: Precies, dan normaliseer je dus die mening. Je doet alsof het normaal is, terwijl het eigenlijk echt een antidemocratisch geluid is wat er wordt gepredikt.
0: Maar je gaat dus niet vol in debat. Je laat je in eerste instantie wel lopen.
2: Nee, je laat het ook niet lopen, maar je spreekt vooral ook het kabinet erop aan om te normeren. Je benoemt het ook in je bijdrage hoe gevaarlijk het is. Je spreekt andere partijen erop aan als zij wel met extreemrecht samenwerken. En op die manier normeer je heel duidelijk, maar je isoleert ook. Als je dat niet doet, dan laat je alleen maar meer ruimte voor het gedachtegoed en laat je dat extreme gedachtegoed groeien.
0: En wat gaat u nou concreet anders doen dan Esther Ouwehand?
2: Nou, ik ben zelf natuurlijk klimaatwoordvoerder geweest, al 5 jaar lang. En als ik zie hoe het kabinet nu omgaat met het klimaat, we hadden ooit klimaatrammerjetten. Nou, van dat gedram is helemaal niets meer over. Er is een hele belangrijke klimaatzaak geweest over Bonaire. Het kabinet zegt, nee, we gaan het niet uitvoeren, we gaan in hoger beroep. Nou, ik vind dat echt niet kunnen. De komende tijd ga ik vol inzetten op voor het klimaat, wat er nodig is om daadwerkelijk klimaat te beschermen. En inderdaad, het extreem rechts kun je niet loszien van het ondermijnen van klimaat. Want alle partijen in de Kamer rechts van het CDA, die dragen ook bij aan de ondermijning van het klimaat.
0: En als de kersverse partijleider van de Partij voor de Dieren, is er dit weekend nog ruimte voor een Afrikaans dansje?
2: Zeker voor een dansje. Ik weet niet of het Afrikaans is.
0: Christine Teunissen, de nieuwe fractievoorzitter en dus partijleider van Partij voor de Dieren. Dank voor uw komst.
2: Graag gedaan.
0: Succes.
2: Dank je.

0: Vanavond moet ik dansen. Vrouwtje, ik wil dansen. Longarts Wanda de Kanter ontvangt morgen de Els Borst Oeuvre Award. De prijs is een waardering voor het bijdragen aan de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen. De jury noemt de Kanter een onvermoeibare strijder tegen de tabaksindustrie. Wanda de Kanter, welkom en gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ter nagedachtenis aan politica Els Borst van D66.
1: Ja.
0: Wat betekent zij voor u?
1: Ja, zij betekent heel erg veel voor mij. Zij was natuurlijk een fantastische minister. Echt een minister voor volksgezondheid. Voor iedereen. En zij is bijna 8 jaar minister van Volksgezondheid geweest. Zij heeft hele moeilijke ethische discussies heeft ze begeleid. Hè, met name natuurlijk over euthanasie, de donorwetgeving. Centrale figuur in de hele antitabakswet. Dus ik denk dat zij was een hele integere vrouw. Een hele warme vrouw. Ze was bestuurder en politica en alles tegelijkertijd. En ze heeft heel veel ellende naar leven meegemaakt. En altijd is ze weer doorgegaan. Dus ja, zij. En wat het heel bijzonder maakt, is dat wij waren bezig 10 jaar geleden, in 2014, met eindspel tabak. Om te zorgen dat er nu eindelijk een generatie zou komen waar kinderen niet meer zouden beginnen met roken. En toen heeft ze daar bij ons geholpen. En zij was een groot voorstander daarvan, van die wetgeving, die nu ook in Engeland is ingevoerd en meerdere landen in de wereld. Maar zij heeft ons daarbij geadviseerd, ook hoe wij met de toenmalige minister van Volksgezondheid daarmee om zouden kunnen gaan. Nou, niet eigenlijk, zei ze toen. De laatste keer dat we haar gezien hebben was 3 dagen voordat ze vermoord werd. Dus we hebben hele erg goede herinneringen aan en heel erg verschrikkelijk hoe ze aan haar einde is gekomen.
0: Absoluut. De award is voor mensen die zich langdurig hebben ingezet voor de verbetering van de gezondheid van vrouwen. Nu kennen we u van uw langdurige strijd tegen de tabaksindustrie. Was dat nou ook speciaal voor vrouwen?
1: Nee, dat is niet speciaal voor vrouwen. Ik denk dat de award vooral bedoeld is voor vrouwen die het verschil willen maken. Of niet willen maken, maar die het verschil hebben gemaakt als je zo naar zo'n lange tijd kijkt. En natuurlijk is het wel zo dat er ontzettend veel vrouwen roken. 40% van alle rokende vrouwen zitten in Europa.
0: 40%?
1: Ja, dus dat is echt een
0: over
1: grote.
0: Van de hele wereld?
1: Van de hele wereld, dat bevindt zich in Europa. En meisjes tussen 13 en 15
0: die
1: roken. Ja, die roken het meest van de hele wereld. Ja, ik denk dat er natuurlijk heel veel culturen dat vrouwen minder roken. Dat het niet gebeurt. Maar dat is echt een heel groot probleem. En als je nu ziet in combinatie met die vape-epidemie, wat ook heel veel jonge meisjes al vanaf 12 jaar mee beginnen. En dan weer overstappen op gewone sigaretten. Dan is Europa en vrouwen en meisjes een heel groot probleem.
0: Ja, dus je zou wel kunnen stellen dat vrouwen en meisjes een interessante doelgroep zijn voor de tabaksindustrie.
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk gefocust altijd. Ze hebben het woord vrijheid volledig gekaapt. En dat hebben ze ook gedaan met de vrouwenemancipatie. Ze zijn vrouwen gaan gebruiken in reclame al in de jaren 50. En daar hebben ze contact gezocht met psychologen. Hoe kan je vrouwen erbij krijgen dat ze gaan roken? Toen hebben ze het Liberation Sticks noemde, hebben ze Torch of Freedom, hebben ze vrouwen met jarretels, hebben ze door de stad laten lopen. Als een soort vallensymbool hebben ze een sigaret gepromoot.
0: Maar ik zag de Dolomina's niet met sigaretten.
1: Nee, dat was weer wat later. Maar, ja. Maar goed, ze hebben het woord, het concept vrouw omarmd. En met name in de feminisatie. Ja.
0: Maar zij richten zich dus echt specifiek op vrouwen. Maar tabaksreclame mag toch eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, de tabaksreclame is verboden al heel lang in de meeste landen. Sinds vorige week is er een waanzinnige campagne. I am Marlboro, ik durf het niet eens uit te spreken. Back to black is het echt. En dat is een gigantische campagne voor gewone sigaretten in heel Azië. Dus waar de tabaksindustrie zegt, Philip Morris zei, dat ze voor een rookloze wereld gaan, is er nu een onwaarschijnlijk grote reclamecampagne aan de hand. En waar we vanmorgen van terugkomen, is nu de huidige reclame in Nederland. Is een ingewikkelde reclame om uit te leggen, maar er is een grote verandering in Brussel nu bezig met de Tobacco Product Directive, dus de richtlijn over de tabakswet. En op het moment dat je een richtlijn gaat veranderen, dan moet de Europese Commissie consultatie vragen. Nou, wat is er gebeurd op alle Philip Morris winkels, die IQ's winkels, nieuwe winkels van verbrande, verhitte tabak eigenlijk, hebben ze hele grote posters opgehangen van: ga je echt voor vrijheid? kom, ga even inscannen in die QR-code, ga zien wat jij wilt. En dan gaat er automatisch, na een paar klikken, gaat er een brief naar de Europese Commissie dat jij op geen enkele manier wil dat er geharmoniseerd wordt in accijnzen op vapes, dat er gewoon maatregelen worden genomen.
0: Het is eigenlijk een AI-tool die mensen helpt bij het opzetten van een burgerinitiatief.
1: Ja.
0: Want Europarlementariërs krijgen automatisch een soort bezwaar vanuit de burgers.
1: De Europese Commissie krijgt automatisch een bezwaar vanuit de burgers, maar dit zijn natuurlijk allemaal nepburgers, want ze hebben nu iets van 30.000 brieven al gekregen. Nou, dat krijg je niet zomaar.
0: Nou ja, en NRC heeft geloof ik proef op de som genomen. En daaruit bleek dat die AI-tool wel heel erg schrijft wat Philip Morris wil dat er geschreven wordt. Hè?
1: En dat kan je dus. Wij zijn vanmorgen gaan demonstreren voor de winkel in Utrecht. Die was inmiddels gesloten. En we hebben er samen met de fondsen gestaan, met de KWF Kankerfonds en Longfonds en Hartstichtingen, samen met VPL Keuze en Rookpreventie Jeugd, hebben we met z'n allen daar hebben gewoon gedemonstreerd tegen deze nieuwe vorm van reclame.
0: Maar dit is dus een manier waarop men toch reclame maakt voor sigaretten. Ja. Wordt u hier niet moedeloos van?
1: Nou, zie ik er heel moedeloos uit? Toch nog niet, hè?
0: Ik ben
1: nog helemaal
0: niet
1: klaar om te beginnen.
0: Strijdbaar.
1: En zo'n woord van de vrouwelijke artsvereniging is natuurlijk ontzettend fijn dat je weet dat het gezien wordt. Anders was het nog veel slechter geweest. En er zijn ontzettend veel nieuwe mensen die. We hebben honderden artsen in Nederland die zich hiermee bezighouden. Dus ik ben zeer strijdbaar.
0: Ja, maar ik bedoelde meer van. Ik hoorde ook verhalen over Europarlementariërs die dan op borrels worden beïnvloed door lobbyisten. En het gaat allemaal heel erg ver.
1: Ja.
0: Dus ik vraag me af, is het een strijd die eigenlijk wel zin heeft?
1: Nou, ik denk dat het aantal lobbyisten in Brussel is gigantisch. En er zijn honderden bezoeken al dit jaar geweest. En die lobby gaat maar door. En de Europarlementariërs vinden ook dat zij die mensen mogen spreken. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie echt heeft gezegd, dat mag niet. Het is een juridisch bindend akkoord. En ik ben heel met je eens dat door die lobby, dat wat we ook doen en wat we ook zeggen, dat de Europarlementariërs ontzettend beïnvloed worden. En dat worden ook ministers worden beïnvloed. Maar we hebben natuurlijk ooit een rechtszaak tegen de overheid gestart over deze lobby. Dat heeft wel niet dat we dat gewonnen hebben toen, maar toen is er wel een brief van de staatssecretaris gekomen van dit is niet de bedoeling. Brede overheid mag geen contact hebben met de tabaksindustrie.
0: Nou, de zorgen zijn destijds wel erkend door de rechter, maar ik geloof dat de rechter iets zei van het is niet aan mij om hier iets aan te doen, dat is aan de politiek.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel raar als je een juridisch bindend akkoord hebt. De rechter heeft toen gezegd dat wij geen NGO waren die daar iets over kon zeggen. Dat moest iets gelijkwaardigs als de WHO zijn. Maar nu heeft het Europarlement ook vandaag weer gezegd, wij mogen ze gewoon blijven ontmoeten. Dus wat kan je dan nog doen? Dat zijn rechtszaken, strafzaken, klachten bij de Autoriteit Consument en Markt, klachten bij de Reclamecodecommissie. Dat heeft onze advocaat van de Roos Advocaten, die heeft ook een klacht gedeponeerd vandaag bij de Reclamecodecommissie. Er zullen wetten moeten
0: zijn. Ja,
1: dat
0: ging om deze AI-campagne.
1: Ja, dat ging om deze AI-campagne, maar we gaan natuurlijk wel verder. Want deze misleiding, deze oplichting, wat zij nu doen, en wat ik ook zei, die campagnes in Azië, het is net de arrogantie van het geld, van de macht, dat ten koste van 8 miljoen doden dit jaar weer in de wereld, 2 van de 3 rokers gaat er dood aan, en op een nare manier ook. En het gaat maar door.
0: De award die u morgen ontvangt wordt toegekend aan mensen die aan het einde van hun carrière zitten. Zo komt u niet op mij over.
1: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk 2 carrières. De longarts, ik ben 67.
0: U bent activist, hè?
1: Ja, dus de longarts van 67 is nu geen longarts meer. Maar ik heb natuurlijk wel 45 jaar in dat ziekenhuis rondgelopen. Dus dat blijft wel in mijn hele lichaam zitten. Dokter zijn en longarts zijn. En daarnaast heb ik nu fulltime tijd voor de strijd tegen de tabaksindustrie. Dus nee, ik ben vrijwilliger. Daar ga ik gewoon mee door.
0: Ja, en activist toch?
1: En activist. Maar dat kan ik daar. Ik heb geen werkgever die zegt wat ik wel of niet moet doen. Ik hoef niet met pensioen als activist. Ik kan gewoon doorgaan.
0: Is uw missie voor een rookvrije generatie nog haalbaar?
1: Rookvrije generatie, uiteindelijk gaat dat gebeuren. Maar ik ben bang dat ik dan wel al dood ben. Maar het gaat ervan komen, want steeds meer landen gaan niet meer voor control, tobacco control, maar gaan eigenlijk voor een endgame policy dat het uitgefaseerd moet worden. Alleen, we moeten nu nog even door die vape-epidemie heen en dan zijn we er bijna.
0: Winnaar van de Elsborst Oeuvre Award, Wanda de Kanter. Dank voor uw komst.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dan Barry Manilow. Wat bezielt hem? Vandaag kwam de 82-jarige zanger met een nieuw album. Na heel lange tijd. Hij gaat op een flinke afscheidstournee ook nog eens. Terwijl hij pas nog een zware operatie heeft ondergaan vanwege longkanker. Waarbij een deel van een long verwijderd moest worden. Gijsbert Kamer is hier, muziekjournalist van de Volkskrant. Barry Manilow. Hij had eigenlijk maar één hit in Nederland, namelijk met Copacabana. Maar hoe groot is hij echt?
2: In Amerika en Engeland heel erg groot. Hij doet dus, zoals je al zei, begint volgende week een arena-tour door Engeland als een soort van afscheid. Maar hij heeft daar al volgens mij al 3 keer afscheid genomen. Dus moet hem daar niet al te veel vastpinnen. En dan gaat hij weer terug naar Amerika, waar hij volgens mij 33 shows weer in Las Vegas heeft staan. Waar hij echt al records verbroken heeft. Dus het is echt een hele grote meneer daar. Maar hier is het allemaal een beetje kleiner.
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. We hebben het over iemand die meer dan 80 miljoen platen heeft verkocht.
2: Ja. Klopt, ja. Zijn populariteit, zijn hoogtijdagen lagen in de jaren 70 en 80. En hij heeft hier natuurlijk ook één enorme hit gehad met Copacabana.
0: Ja.
2: Wat ik eigenlijk nog steeds een geweldig nummer vind.
0: Ja.
2: En in Amerika is zijn grootste hit nog steeds Mandy. Ook een beetje het soort ballad wat hij nog steeds is blijven maken. En hoe hij opgekomen

0: jaren 70 en 80. En hij heeft hier natuurlijk ook één enorme hit gehad met Copacabana.
1: Ja.
0: Wat ik eigenlijk nog steeds een geweldig nummer vind.
1: Ja.
0: En in Amerika is zijn grootste hit nog steeds Mandy. Ook een beetje het soort ballad wat hij nog steeds is blijven maken. En hoe hij opgekomen is ook wel heel fascinerend, hoor. Eigenlijk is hij van huis uit is hij pianist en arrangeur. En als arrangeur, dus iemand die bepaalt hoe de instrumenten zeg maar gaan klinken in een nummer. En dat is een belangrijk vak. Zo, daar werd hij eigenlijk als eerste door ontdekt door bijvoorbeeld Bette Midler. Die wilde heel graag met hem spelen. Dus die nodigde hem uit in zijn band, in haar band. En toen heeft zij hem ook gevraagd of ze niet iets wilde gaan produceren. Dat was begin jaren 70. En zij was coming en hij was coming. En het saillant detail is dat ze allebei elkaar, ze leren elkaar kennen in een beroemde homobar in New York. En Barry Manilow heeft zijn hele leven lang, tot aan 2017, heeft hij geheim gehouden dat hij homo was.
1: Terwijl hij al enige tijd getrouwd was met een man.
0: Ja, hij is inmiddels 48 jaar samen met dezelfde man, Gary en Barry. Ze zijn in 2014 zijn ze getrouwd. En 3 jaar later pas heeft hij gezegd dat hij inderdaad had hij zijn coming out beleefd. En dat werd overigens wel nieuws. Alleen niemand was door gechoqueerd, want iedereen wist het al. Dus vond hij toch ook weer een beetje jammer. Maar even terug naar het begin. Hij was dus eigenlijk arrangeur en pianist en wilde op de achtergrond blijven. En toen zei iemand van, je moet gewoon gaan zingen. En dat is hij toen gaan doen. En toen is het eigenlijk heel snel heel goed met hem gegaan.
1: Je moet gewoon gaan zingen, maar niet je eigen muziek. Want die schreef hij namelijk niet.
0: Nou, dat is ook zoiets fascinerends. Hij heeft eigenlijk de meeste grote hits waren geen eigen nummers. En hij schreef sowieso de teksten niet. Nou goed, dat deed Elton John ook niet. En hij...
1: Maar wat maakte hem dan toch zo goed of succesvol?
0: Ik denk dat het een combinatie was van zijn uitstraling. Hij had iets wat, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, wat vooral huisvrouwen heel erg leuk vonden. Hij had iets innemends. Het is geen rock'n'roll wat hij maakte. Het is ook zelfs geen Elton John. Die was wat dwarser ook. Het is heel braaf wat hij toen al deed. Maar mensen voelden zich heel erg bij hem, met hem op zijn gemak. En hij had ook precies het soort muziek wat mensen geruststelde, zeg maar.
1: En nu een nieuwe plaat, What a Time. Jij hebt hem alvast geluisterd.
0: Ja.
1: We hebben het over een 82-jarige man, ja, die een halve long mist. Hoe klinkt Manilow nu?
0: Hij klinkt een beetje als een 82-jarige man die een long mist. Nee, zijn stem is niet meer wat het geweest is. En daar maakt hij zich ook echt zorgen over. Dus we schenen de afgelopen weken in grote kranten een aantal, in Los Angeles Times en in The Guardian, interviews met hem. En hij heeft die operatie allemaal doorstaan. Maar hij is bang dat zijn stem het niet meer haalt. Dat hoor je ook wel een beetje. Die plaat is half voor en half na de operatie opgenomen. En je hoort ook dat hij een beetje... zitten wat schrammetjes in die glasheldere stem. En,
1: maar daar heb je autotune voor, toch?
0: Daar heb je autotune op. En dat maakt het ook eigenlijk, vooral in het eerste nummer, het Once Before I Go, geproduceerd door Babyface, een beroemde producer uit de jaren 90, maakt het ook eigenlijk een beetje lelijk. Je moet hem een beetje de kans geven om een noot te missen of zo. En dat vind ik ook wel weer het aantrekkelijke eraan. Je moet niet met autotune gaan opvijzelen. Dat verdient die man eigenlijk ook niet. En hij is echt bang dat hij het niet gaat redden. Hij moet dus echt al die grote shows gaan doen. Maar
1: het is een serieus risico. Sneu.
0: Moet je eens voorstellen. Die man hoeft niks meer te doen. Hij woont al jarenlang op een prachtig landhuis in Spring... hoe heet het daar?
1: Palm Springs.
0: Ik kom er niet iedere week dus in Palm Springs. En nou ja... Heel mooi leven hebben ze samen. En nu staat hij iedere dag om 6 uur op om zijn fitness te doen. Om zangoefeningen te doen. Hij zit weer met een zangcoach. En iedere dag trainen om maar gewoon die shows te kunnen doen. En denk ik, ja, waarom doe je het nou? Maar dat is iets wat al die mensen natuurlijk, die hele generatie heeft. Ze willen geen afscheid nemen. Ze moeten door tot het einde. En dat vind ik ook ergens wel weer heel erg mooi. En op die nieuwe plaats staan ook een paar van die liedjes waarin hij toch eigenlijk wel... het is ook even iets ontroerends dat hij er een beetje vooruit komt. Nou, hij

0: blij dat hij nu eindelijk homo mag zijn. En dat hij wil nog eventjes één keer knallen. En dat blijkt dat alles. En dat vind ik ook wel een mooi gegeven.
1: Laten we gewoon gaan luisteren naar de titelsong van het album, What a Time. Gijsbert Kamer, enorm bedankt voor deze uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Het is 11:55.
1: Het WK voetbal moet nog van start gaan, maar de Noren staan nu al met 1-0 voor. Althans, als het gaat om de prijs voor de origineelste teamfoto. Vandaag ging er namelijk een foto viraal waarin het elftal van Haaland tot Ødegaard is gekleed in vikingkledij. Met de Noorse fjorden en vikingboten op de achtergrond. En ja, dat willen wij ook wel. Hoe zou het Nederlands elftal op zo'n kiekje moeten poseren? Ik bespreek dit met sterfotograaf William Rutten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, William, hoe zou Oranje er absoluut niet op moeten staan?
2: Nou ja, kijk, je komt natuurlijk al snel bij de Nederlandse clichés, hè? Dus de molentjes, de tulpen, de klompen, dat is wat je absoluut niet wil. Dus je zou ze dan heel stoer willen hebben. Nou ja, wat hebben wij dan voor historie in Nederland? Ja, dat is dan het VOC. Ik denk niet dat dat heel gepast is. Ik denk ook niet dat dat heel goed gaat vallen. Dus,
1: De vikingen waren volgens mij ook geen lievertjes, William.
2: Nee, maar ja, op een of andere manier zijn daar toch wel een soort van helden. Er zijn ook veel films uitgekomen en dat wordt nog als een soort van superhelden gezien. Ik denk dat dat bij ons nog iets gevoeliger ligt.
1: Ja, en over die vikingfoto gesproken, hè, toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik echt vrijwel meteen aan AI. Maar dat schijnt niet gebruikt te zijn.
2: Nee, zeker niet. Nee, deze foto is gemaakt door David Yarrow. Een hele beroemde wildlife fotograaf is dat eigenlijk. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dat hij dan de wilde voetballers heeft moeten temmen. Maar daar is geen AI aan te pas gekomen. Ja, deze man is gewend om dit soort grootse dingen te maken. En dat heeft hij dan ook gedaan.
1: Wat vind jij zelf eigenlijk van de foto?
2: Ja, ik vind het een geweldige knipoog. Ik vind hem ook heel stoer. Ik vind hem echt eens wat anders. Nou, je ziet, het is gelijk wereldnieuws. Dus wat je net al zei, ze staan gelijk al met 1-0 voor.
1: Ja, en hoe zorgen wij ervoor dat Nederland ook op voorsprong komt te staan met een mooie foto? Wat moet het Nederlands elftal doen om dat te bereiken?
2: Nou ja, kijk, ze noemen ons natuurlijk hè, de leeuwen, de oranje leeuwen. Dus ik had dan misschien iets gedaan in een hele grote leeuwenkooi met dan die voetballers in gerafelde voetbalkleding. Een beetje vuilig, een beetje vurig. Een beetje strakke blik in de camera. En dan een beetje stoere mannen in zo'n kooi zetten. Ik denk dat ze daar misschien nog wel voor te porren zijn.
1: Hey, en mogen ze jou bellen om de foto te maken?
2: Nou, ik denk dat iemand anders dat lekker moet doen. Maar
1: hoezo?
2: Ik zou het wel leuk vinden. Nou ja, ik weet niet of ik daar zin in zou hebben. Ik weet, met voetballers werken, ik heb wel eens een paar keer met een paar gewerkt. Dat is niet mijn grootste hobby, zeg maar. En dat komt

0: Vooral omdat fotografie geen hobby van hun is. Ze hebben daar eigenlijk nooit zoveel zin in. Dus ik denk dat het een hele lange dag gaat worden.
1: Dankjewel, fotograaf William Rutte. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Dank voor het luisteren en ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Dokter Keldrenko.
2: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
2: Voor wit?
3: En daar, ja, alleen wit.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Levi, als ik niet lulde, dan schreef hij. Dat,
2: goed.
4: Daar heb ik een onderzoek naar gedaan.
2: Motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
5: Ja. Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van zaterdag 6 juni. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen om zich te plaatsen voor het WK. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
5: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Afgelopen week ging de 79ste editie van het Holland Festival van start. En een van de hoogtepunten is de gloednieuwe elektronische opera Kaknas. Geïnspireerd door de Koerdische vrouwbeweging en geschreven door mijn gast van vanavond, Huba de Graaf. Violiste, componiste en wegbereider van de elektronische muziek in Nederland. Huba de Graaf studeerde viool aan het Zweling Conservatorium te Amsterdam en treedt op met zelfgebouwde elektronische instrumenten. Haar stukken kenmerken zich door experiment, verbeelding en humor. Want zo componeerde ze bijvoorbeeld de Apera, gebaseerd op, u raadt het al, de geluiden van apen. En in 2015 de pornopera. En nu is er Kaknas, waar onder meer naast een elektrische cello ook nog eens een waterkoker en staafmixer instrumenten van dienst zijn. En Huba de Graaf werd geboren in Amsterdam in 1959... en ze zit helemaal tegenover mij. Huba, goedenavond.
14: Hoi.
5: Hallo, wat fijn dat je er bent.
14: Ja, leuk om hier te zijn.
5: Ja, ik val met de deur in huis. Pornopera. Even, wat is een pornopera?
14: Pornopera, ja.
5: Pornopera, ik zei het weer helemaal.
14: Ja, nou ja, de schoonheid van de menselijke stem. Wat gebeurt er wanneer je gaat zingen? Wat gebeurt er met je stem vlak voordat je gaat zingen?
5: Daar gaat die pornopera. Pornopera.
14: Nou, nee, want wat zit er dan? Een kreun eerst. Voordat die stem. Nou, oké, echt hele goede zangers die hebben meteen. Oh, dit zit meteen heel mooi. Maar de meeste mensen, zoals ik, dan zit er eerst een soort diepe kreun. En dan. Dus ik dacht van, ik maak een soort kreunopera. Gewoon dat, omdat ik dat heel mooi vind. En je hebt allerlei soorten kreunen. En. Uiteindelijk gaat het over de schoonheid van de menselijke stem. Maar het is ook hilarisch. Want er zat ook wel een heel lang orgasme aan het eind. Dat werd. Want kijk, in opera vergroot je alles uit.
5: En dat is dus een fake orgasme.
14: Ja,
5: dat is een nep orgasme.
14: Oké.
5: Ik check het even.
14: Ja, opera is. Je maakt van een klein futiel iets waar niemand wat van begrijpt. Maak je iets. Dat blaas je op tot proporties. Dus ook een.
5: En deze pornopera baseert zich dus op kreuntjes en zuchtjes. Ja. Eigenlijk alles wat aan de stem vooraf gaat. Had je daar ook nog dan instrumenten bij? Of was
14: ja,
5: het echt?
14: Met twee harpistes die ook prachtig konden kreunen. En zingen ook.
5: Had je ze daar ook op geselecteerd? Of hun kreunkwaliteit?
14: Nee.
5: Dat was toevallig een ontdekking?
14: Nee, we gingen gewoon samenwerken. Ja. En toen werd het de pornopera.
5: Ja. Nou, ik ben blij, dit neem ik voor altijd mee. Dat is. Op naar het stuk dat volgende week in première zal gaan, hè? Kaknas. Ja. Allereerst, wat betekent Kaknas?
14: De Kaknas betekent vuurvogel, phoenix.
5: In welke taal?
14: In het Koerdisch, Sorani.
5: Sorani?
14: Sorani Koerdisch.
5: Zo heet ja. Die taal?
14: Ja, nee, in Koerdisch heb je een heleboel dialecten. Ja. Eén daarvan is Sorani.
5: Ja.
14: En dat spreken ze in Noord-Irak.
5: Oké, helder. En hoe ben je op dat woord vuurvogel gekomen dan?
14: Ja, wacht even. Het is een heel lang verhaal.
5: Dat mag. We hebben een uur.
14: Oh ja. Nou, ooit zou ik met een vriendin, met een Amsterdamse vriendin die uit Koerdistan komt, die vroeg alsmaar: ga een keertje mee. We gaan naar Slemani. Suli zeggen ze zelf ook. Suleiman, ja. Slemani, dat is voor mij als Amsterdammer makkelijk te zeggen. Slemani, we gaan erheen. Ik zou daarheen gaan om te kijken of een van de voorstellingen, de pornopera was dat toen, of die daar zou kunnen spelen.
5: Oké, en voor mij, ik heb een vorm van topografie-dyslexie. Dus waar ligt Slemani?
14: In Noord-Irak en dan richting Iran.
5: Top, helder, ga door.
14: Oké, maar toen kwam COVID. Dus dat verhaal ging niet door, die reis. Maar ik had inmiddels wel contact gezocht en gevonden. Ik weet niet van wie het uitging. Met een clubje die daar zat. En die deed aan experimentele muziek. En die hebben toen, op een gegeven moment hadden ze een live uitzending, een radio uitzending. En toen ben ik helemaal geïnterviewd over de pornoopera. Nou, toen wist ik, die mensen daar zijn oké. Nou ja, die wouden alles weten. En het ging heel erg over elektronische muziek. Het ging over gender. Het ging over kunst. Het was gewoon een leuk interview. En het waren aardige mensen. Dus een paar jaar later hakten we de knoop door. En gingen we alsnog naar Noord-Irak. Ik en die vriendin van mij, die daar vandaan komt.
15: Ja.
14: Maar ik ben niet zo'n toeristtype. Dus ik dacht van, ik ga wel even een beetje voorbereiden. Ik had geregeld dat ik daar een lezing gaf op het conservatorium, op de universiteit. Zodat ik wat mensen kon ontmoeten, wat vakgenoten. Gewoon muzici en leuke mensen. Gewoon, ik wil niet daar een beetje rondlopen en O&A. Maar gewoon meteen met de juiste mensen in zee. Ook om te kijken van, nou ja, wie weet, je weet maar nooit. Maar toen was er een andere club en die bemoeide zich ermee. Ik weet niet wie dat had geregeld. Maar op een of andere manier hadden ze een heel programma voor me bedacht.
15: De mensen in Noord-Irak.
14: Ja, in Noord-Irak. Ja, er was een clubje en die hadden mij opgepikt. Die dachten van, oh leuk, die lezing was eerst. Maar toen kwam een ontmoeting met de wethouder van cultuur. Toen kwam een ontmoeting met de burgemeester. Ik kwam op televisie. Ik werd rondgereden naar de plek waar de gifgasaanval was. Ik kwam overal en ik werd als een soort, nou ja, het was een hele rare ervaring. Ik kreeg twee, in ieder geval, gigantische warme maaltijden per dag.
15: Je was big in Irak.
14: Ja, zoiets. Terwijl ik de hele tijd, ik ben maar componist. En toen vroegen ze op een gegeven moment van, ja, wil jij een opera gaan schrijven in het Koerdisch? En eigenlijk was dat hun idee, naar aanleiding van mijn opera De Lamp, wat ging over de val van Srebrenica. Dat vonden ze heel erg goed dat ik dat had gedaan.
15: Want ze hadden hem ook beluisterd?
14: Ja, ze hadden beluisterd. Maar ja, je hebt internet tegenwoordig.
15: Het schijnt dus, wel, ja.
14: Dus zij, dus zij wisten ervan, dus zij dachten van, het is heel mooi als zo'n blonde vrouw uit Amsterdam een opera over Halabja gaat maken. Halabja was de gifgasaanval. Yeah. Saddam Hussein, een heleboel doden, een heleboel slachtoffers. Ze hebben me daar ook rondgeleid. Nou, het is natuurlijk allemaal heel erg vreselijk. Maar het is, ik vind het een beetje ongepast als ik daar een opera over moet maken. Want ze hebben daar hele goede componisten en ook hele goede Koerdische componisten die hier wonen en alles. Nou ja, in ieder geval, ik was de hele tijd, ik moest dus de hele tijd, werd ik rondgereden. Van oké, nu dat en nu dat en nu dat. En nu gaan we naar het Koerdisch Heritage Instituut. Dan gingen we naar een andere museum. En alles, helemaal een programma. Maar tussendoor had ik alsmaar die maaltijden. En op een of andere manier was dat heel vaak met heel veel vrouwen. Het was heel veel eten. Ik zat ook best wel zwaar aan de raki toen. Het was heel gezellig. En alles kwam, alles werd besproken. En het waren zulke goede vrouwen. Allemaal zo strijdvaardig en fel en geëmancipeerd en alles. En toen dacht ik, ja, dat vind ik veel leuker om daar een opera over te maken. Over sterke dames.
15: En heb je dat ook voorgelegd aan degene die eigenlijk wilde dat jij over die gifgasaanval?
14: Dat was ook een aftastende vraag. Maar ja. ik gaf aan, bovendien, communicatie was op een of andere manier best lastig.
15: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Spraken jullie Engels? Hoe is jouw Koerdisch? Ja. Had je een tolk bij? Hoe
14: ik kan helemaal
15: dat?
14: Geen Koerdisch natuurlijk. Maar er was altijd een tolk bij, of meerdere tolken. Ja. Bij de burgemeester was er een extra tolk. Want het kan zijn dat de ene tolk het verkeerd vertaalt. Het werd allemaal gecheckt.
15: Ja, dan heb je een diplomatieke ruil natuurlijk.
14: Ja. Ja. En ik zat daar met mijn schoenen en ik had oude gimpjes van mijn dochter meegekregen. Er zijn foto's van op internet verschenen. En dan zie je naast die burgemeesters.
15: Die helemaal netjes.
14: Ja. Nou ja, ik, voor de rest was ik ook wel netjes hoor. En ik deed vreselijk mijn best. Maar bijvoorbeeld, daar, ik weet niet of dat misschien is het in andere landen ook zo, maar wat mij heel erg opviel, dan begint een man begint zo te praten. Nou, dat duurt best lang. ik had altijd moeite om... ik ben gewend iets eruit te flappen en tussendoor iemand te onderbreken. Ik weet het, ik moet dat niet doen. Ik moet me inhouden. Rustig een ander laten uitpraten, bijvoorbeeld. Maar ik hield het haast niet vol.
15: Maar deze man ging dus maar door.
14: Ja, maar al die mannen...
15: Alle mannen gingen door, ja?
14: Het waren hele lange monologen.
15: Ja.
14: Ja, en daarna mocht ik mijn monoloog houden. Nou ja, het was een bijzondere ervaring.
15: Maar dan was het ook zo toen je met de vrouwen in de keuken zat?
14: Dat was anders.
15: Hoe was dat?
14: Gewoon. Het was gewoon en met plezier en verhalen. En, maar ja, soms ook hadden sommige vrouwen... die hadden echt dingen meegemaakt. Dus die vielen dan even stil. Maar het was een heel andere dynamiek. En ook die vrouwen die ik ontmoette... die ook met elektronische muziek bezig waren... en met kunst bezig waren. Maar ze waren bovenal allemaal heel erg strijdvaardig.
15: En waarvoor wilden ze strijden?
14: Strijdvaardig voor het land, de autonome regio Noord-Koerdistan... is nog niet zo lang geleden is het een autonoom gebied geworden. De taal is eeuwenlang verboden geweest.
15: Ja, ja.
14: Eigenlijk waren ze daar bezig. Had ik het gevoel dat er een enorme inhaalslag gaande was. Het behoud van de Koerdische cultuur. Het bestendigen van alles wat er was... Ik kwam in zo'n museum waar dan oude boeken waren. En die waren dan 100 jaar oud. En dan denk ik van ja, voor ons is dat niks. Want wij hebben boeken, ik heb zelfs thuis boeken van eeuwen oud liggen. Maar daar was dat echt, dat waren hele bijzondere objecten. En dat moest allemaal worden veiliggesteld. En alsnog, want het was allemaal vernietigd. En ook door Saddam Hussein. En, mm-hmm. Maar ook. Dus die hele maatschappij moest opnieuw worden vormgegeven. Met parlement en alles. Ik bedoel, daar zijn ze dus al jaren mee bezig. Maar die vrouwen waren dus ook heel erg voor hun plekje. Gendergelijkheid.
15: Oh, dat en, ook.
14: Ja, ja. Ja, net, dat ja. Waren ze allemaal. Een hoofddoekje is daar niet hoor. Maar je mag wel als je wil.
15: Ja, maar die vrijheid, daar gaat het juist denk ik om bij emancipatie. Hè?
14: Ja.
15: Dus jij dacht, ik ga over die vrouwelijke vrijheidsstrijd. Schrijven. Hoe ga je daarna? Je hebt een idee. Je denkt, hier kan ik wat mee.
14: Ja.
15: Hoe ga je dan te werk?
14: Nou.
15: Je gaat terug naar Nederland, neem ik aan.
14: Ja, je gaat terug naar Nederland. Ja. En je moet een beetje nuchter worden weer.
15: Vanwege de raakje.
14: Ja, de raakje in alle ervaringen en alles. Dus het moest dichtbij komen.
15: Ja.
14: Maar, sowieso waren er een aantal dingen die ik me toen afvroeg. Ik vond het natuurlijk een heel lief en leuk idee. Maar ik kan helemaal geen Koerdisch. Maar ik heb toen voor mezelf een aantal vragen gesteld om daaraan te gaan beginnen. En allereerst, je probeert altijd eerst heel dicht bij jezelf te blijven. Want ik ga niet een soort nep gedoe ophangen. Een soort, hier is de componist en die gaat iets met Koerdische. Nee, dit kan allemaal niet. Dus ik probeer heel dicht bij mezelf te blijven. En ik kan geen Koerdisch. Inmiddels kende ik een aantal woorden. En ik kon heel beleefd dankjewel zeggen. En dat het eten lekker was en zo. Maar nee, dat dus niet. Maar ik had de porno-opera gedaan. Over de schoonheid van de menselijke stem. De apera. Over kunnen apen zingen. En wat was eerst? Enzovoort.
15: Kunnen apen zingen trouwens?
14: Ja.
15: Oké, gelukkig.
14: Ja,
15: gelukkig, ga door.
14: Apen zijn fantastisch. En op een gegeven moment had ik de Naked Shit Songs gedaan. Een Naked Shit Songs was een opera. Een totaal uitgeschreven interview wat Theo van Gogh had met een kunstenaarsduo, Gilbert en George.
15: Oh ja.
14: En nou, dan krijg je dus heel erg leuke, eigenlijk Engelse popsongs. Als je dat Engels alles allemaal laat zingen.
15: Yeah.
14: Ook een beetje Humpty Dumpty Engels.
15: Hoe bedoel je dat?
14: Dat Engels heeft zo'n soort ritme, een taalritme. Elke taal heeft een eigen taalmelodie en een eigen taalritme. En als je in het Duits dan... En een Engels... En ook popmuziek, ook meer Engels.
15: En het Koerdisch dan, wat voor ritme heeft dat?
14: Dat was dus mijn gedachte, wat krijg je voor muziek als je in het Koerdisch gaat componeren? Ja. Gewoon puur luisteren naar de klank en dan daar muziek van maken. Dan krijg je vast iets heel anders. Dus dat was de eerste vraag die ik mezelf stelde. En de tweede vraag, nou, die hebben we al gehad. Over waarover moet die opera gaan? Over sterk vrouwen. Over vrijheid voor vrouwen.
15: En wat heeft dat met die vuurvogel te maken?
14: Ja, dat komt allemaal wel.
15: Ik hou mijn mond. Ja.
14: En over vrijheid voor vrouwen. En toen was de derde vraag van, ja, hoe klinkt vrijheid voor vrouwen? Of hoe zou dat klinken voor mij? Mm. En persoonlijk. Mm-hmm. En dat, waarom zou ik eerst jouw andere vraag beantwoorden? Of?
15: Nou nee, weet je wat, ik en de luisteraar, we zijn super slim. We onthouden die vuurvogel.
14: Ja.
15: Je bent gaan nadenken over wat vrijheid voor jou betekende.
14: Ja, precies. En dat was elektronische muziek. Elektronica. Maar als componist. Want met elektronica kan je gewoon zelf, zonder afhankelijk te zijn van hele machtsstructuren met orkesten, met hoe dat allemaal wordt verdeeld, hoe de opdrachten worden verdeeld onder de meeste mannen en alles. Vroeger heel erg, nu is het allemaal veel beter, maar nog steeds. Ik kwam uit een tijd, ik studeerde in een tijd dat er in Nederland nog werd gesteld, vrouwen kunnen niet componeren.
15: Wat?
14: Ja, nee, dat kunnen ze niet.
15: En jij bent van 59, dus jij bent in 77 naar het conservatorium gegaan.
14: Ja.
15: Ik dacht dat de emancipatie toen nog al lekker in de stroomversnelling zat.
14: Ja, maar ja, je hebt gewoon, ja, nee, dat was best hardnekkig. Niet op conservatoria, daar werd het wel aangemoedigd, maar die hele wereld eromheen, al die structuren. Het
15: Old Boys Network?
14: Ja, ja heel erg. En het was je was als vrouw complete minderheid. En je werd gewoon, ja.
15: Dat heb je zelf ook persoonlijk.
14: Ja, dat werd ook wel tegen mij gezegd. Ja, dat kan helemaal niet. Vrouwen die kunnen dat niet. Maar dat was ook al heel raar. Dus ik trok me daar sowieso niks van aan. Want ik ging het toch gewoon doen.
15: Ja.
14: Maar het is meer als je dan de hele tijd zou moeten strijden voor iets. Bijvoorbeeld dat je een opdracht wil voor een orkest of zo. Ja. Dan moet je dat gevecht aan, dan moet je die concurrentie aan. Dat had ik helemaal geen zin in. Terwijl als je met elektronica werkt, dan ga je zelf en dan maak je alle klanken die je wil. Alles is mogelijk. Dan ga je geweldige geluiden. Dan kan je de reverb aanzetten. Dan kan het groot klinken. En je hebt het zelf in de hand.
15: Ja.
14: Dus dat was voor mij een hele. Ja,
15: je bent eigen baas. Complete eigen baas.
14: Absoluut.
15: Oké, dus dat betekende ook vrijheid voor jou.
14: Ja.
15: Terug naar Kaknas.
14: Precies.
15: Ja.
14: En wat betekent Kaknas? Vuurvogel.
15: Ja, en wat heeft dat te maken dan ook met dit stuk?
14: Nou, over sterke vrouwen, waar moet die opera over gaan? Dus ik vroeg die vriendin, Bachtja Mohamed, ik vroeg haar van, ik wil een gedicht, ik wil tekst, Koerdische tekst, geschreven door een vrouw. En het moet heel mooi zijn en daar wil ik die opera over maken. Nou ja, toen kwam zij met het gedicht aanzetten van Tarsa Jaff. En dat is een gedicht en de titel is niet Kaknas. De titel is, en dan moet ik een spiekbriefje erbij, maar ik zeg het ook in het Nederlands, maar het is een hele lange titel. Als vrouwen vertrekken, krijgen ze vleugels, dan laat God zijn toorn over hen neerdalen. Of zoiets dergelijks, maar het is een te lange titel. In dat gedicht gaat het erover de moeite die het vrouwen kost om vrij te worden. De moeite om los te komen uit een huwelijk, uit een relatie ook. Maar ook vrijheid. En dat is voor alle vrouwen verschillend. Het zijn allemaal verschillende coupletten. Dus elke wordt allemaal beschreven hoe al die vrouwen het allemaal doen. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal, lijken ze op elkaar wanneer ze als een vuurvogel, als een feniks uit hun as herrijzen.
15: Uit de as van een verbroken relatie. Ja, die je hebt gelaten. Ja.
14: Ja, maar het is ook best wel een soort triest gedicht. Want die titel zegt dat ook al. En dat begreep ik ook heel lang niet in het gedicht. Maar die vrouwen die dus weggaan uit hun relatie of uit hun situatie of wat dan ook, die voor hun vrijheid kiezen. Eerst was het vertaald als die nemen vleugels. En dan denk ik van, nou, vleugels, yes.
15: Ja.
14: We gaan de lucht in. We kunnen. Maar die vleugels zijn eigenlijk, tenminste, dat zo legde Tarzat Jaffet mij uit, via een Zoom-verbinding met Irak. Dat is eigenlijk net als vliegende mieren. Ze krijgen die vleugels opeens, maar dan zijn ze ook prooi. Want dan kunnen al die vogels, die eten ze lekker op en alles. Dus je bent dan vogelvrij.
15: Goh.
14: En dat is zo, daar gaat het dus over, dat gedicht. Het is best een triest gedicht. Dus als je dan kiest, en dat geldt voor een heleboel vrouwen in een heleboel culturen, als je dan zo nodig voor je vrijheid kiest, ja, dan kan je afgeschoten worden, zoiets.
15: Nou, ja. Ja, grappig dat je dat zegt. We hebben natuurlijk afgelopen anderhalf jaar is het debat over femicide in Nederland aangezwengeld.
14: Ja.
15: En uit onderzoek blijkt keer op keer dat het gevaarlijkste moment voor een vrouw is wanneer ze net een relatie heeft verlaten.
14: Absoluut, absoluut, ja. Ja.
15: Goh, nou,
14: ja.
15: Dat is...
14: En het is zo, ja, en actueel. Dat... Ja, ja.
15: En referenties hieraan zitten dus ook in de opera die je hebt geschreven.
14: Hoe bedoel je? Nee, ja, dit is, we zingen gewoon het gedicht.
15: Ah, duidelijk. Ja, oké.
14: Dus geen verhaal eromheen en geen ding. Het is eigenlijk omdat ik ook uitging van het luisteren, het echt luisteren naar een andere taal.
15: Ja.
14: Is dat gedicht heeft gewoon een hele centrale plaats. Omdat niemand Koerdisch kan, gaat naast af en toe in het Engels. In Amsterdam of in Nederland. Iedereen praat Engels tegenwoordig.
15: Ja, want je hebt niet de eerste en de beste. Je hebt Nederlands, ja. Koerdische zangeres naast,
14: ja.
15: Geregeld. Weet je, ik vind het leuk, laten we even een stukje horen. Lieve techniek, hebben wij klaarstaan? Luisteraar, hier is een stukje uit Kaknas.
14: Ja, mag ik even bij vertellen? Even heel kort. Want dit was vanmiddag in een eerste doorloop. En het is... Ja, dat is best spannend, maar het gaat dus nu de lucht in.
15: Oké, nou, hier komt het.

0: We gaan even, als het is nacht, alsof dit een uilenbal is, gaan we het even ontleden. We hoorden Naas zingen.
1: Ja.
0: Wat hoorden we nog meer?
1: Je hoort Meiji Lee, de percussioniste, slagwerkster. Die is bezig met de microfoon zachtjes rond te zingen bij een luidspreker. Dus het begint met een soort het rondzingen.
0: Ja, dat hoorde ik. Ja, ja.
1: En, want rondzingen betekent voor mij ook een soort van zielepijn.
0: Zielepijn?
1: Dus, het heeft iets eeuwigs en iets zielen. Het is een soort pijn die je voelt. Dus zij is bezig met een microfoon bij een luidspreker. En ook Katharina Gross, die is op haar cello.
0: Elektrische cello.
1: Elektrische cello, ja. Dus je hoort ook een elektrische cello.
0: Ja, maar dit zijn niet de enige instrumenten. Want ik vind het ook leuk, ik mocht dus bij een van de repetities zijn afgelopen week. En het is misschien ook leuk voor de luisteraars om even te beschrijven wat je ziet. Grote tafel, bedekt met talloze instrumenten. Keyboards, versterkers, pedaaltjes, heel veel snoeren, maar ook een waterkoker, een handstaafmixer, een koffiezetapparaat en een hele grote lade met bestek waar af en toe flink aan wordt gerammeld. En ik zoek hem even op, want mijn favoriete regel is uit de repetitie was: ja, laten we nu beginnen met de magnetron. Waarom heb je voor al deze keukeninstrumenten gekozen?
1: Nou, dat kwam uit die Koerdische situatie voort, aan de ene kant.
0: Koerdische situatie?
1: Nee, dat ik met die vrouwen in de keuken zat.
0: Ja.
1: En dat is op zich is dat wel een leuk verhaal. Want eerst wou ik het ook echt meer als een soort keukenopera. Maar toen kwamen de Koerdische dames in opstand. Want dan zouden ze in het Westen weer allemaal denken dat Koerdische vrouwen alleen maar in de keuken zitten. En dat is niet zo. Want het zijn strijdende vrouwen. Ze zijn strijdvaardig.
0: Oké, okay, en dus toch heb je de keuken erin gelaten?
1: Een beetje, want toen dacht ik van ja, oké, okay, dan is het de werkplaats. Het is een soort elektronische keukenwerkplaats. En er staat er een waterkoker en alles. Maar ik had ook al die geluiden, die ijskastgeluiden en magnetrongeluiden, had ik allemaal in de compositie verwerkt. Ook omdat ze voor mij heel erg voor eenzaamheid staan. Als je in je eentje, hè, je hebt het allemaal geregeld en ben je in je eentje weg en alles. Je kiest voor je vrijheid.
0: Oh, net, en dan zit je net zoals de vrouwen uit dit gedicht. Je verlaat een man of je gaat weg bij een man.
1: Ja. En dan zit je in je eentje en dan hoor je pas heel hard hoe prachtig die ijskast zoemt. En wat een herrie een waterkoker maakt. Dus dat nam ik mee, die geluiden.
0: Maar dat is ook een schoonheid die een basis vindt in eenzaamheid.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Slokje water.
0: Neem even een slokje water. Dus die, mag even, dan val ik het even samen. Dus die keukengeluiden hingen voor jou samen met de eenzaamheid na een scheiding.
1: Ja.
0: En op die manier komt het weer terug bij dit gedicht. Dat gaat over het verlaten van een relatie.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar ja, dan is het nog een volgende stap om dit op te nemen in een opera over de Koerdische vrouwenstrijd.
1: Ja, het is complex. Het is heel complex.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd. Ja, je schrijft een Koerdische opera, maar ik kan natuurlijk niet. Ik ben niet Koerdisch. Ik kan alleen maar luisteren naar het Koerdische taal. Proberen die taalmelodie, dat taalritme te vatten, maar zelf mijn ding ermee te doen.
0: Ja, maar nou, dat is alsnog is het, ik ben erbij geweest, echt heel erg mooi geworden. En heel even voor wie net inschakelt en denkt, wat is dit? Welkom bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond violiste en componiste Huba de Graaf spreek over onder meer haar gloednieuwe elektronische opera Kaknas, over de Koerdische vrouwenstrijd, die deze week zal worden opgevoerd, of komende week bedoel ik, bij het Holland Festival. En Huba de Graaf werd geboren in Amsterdam in 1959. Ja, en voor deze opera, dat vind ik ook leuk. Je werkt samen met Naas, Koerdisch-Nederlandse zangeres. Eigenlijk een duizendpoot is zij. Ja. Ze is 27.
1: Ze is zo bijzonder, hoor.
0: Hoe was dat? Hoe was die samenwerking? Hoe ging dat in zijn werk? Want jij had alles gecomponeerd en toen?
1: Nou, zij is autodidact. Ze heeft zichzelf alles aangeleerd. Ze is super muzikaal. Ze heeft een, denk ik, best wel absoluut gehoor, denk ik. Maar wat ik doe dan, ik werk wel vaker met acteurs die zingen. De porno-opera-actrice die las ook geen noten. Maar wat ik dan doe is, ik zing alles voor. Of ik kreun alles voor in de porno, of wat dan ook. En zij zingen het na. Zij naast zong alles na wat ik zong.
0: Want naast kan ook geen noten lezen, nee, begrijp ik. Nee. Okay, yeah.
1: Maar ze doet wel heel erg haar best. Volgend jaar kan ze het. Dus ik zong het voor, zij zong het na en ik neem het op. En ik maak daar gewoon een oefentape voor haar. Een oefenbandje. En dan kan ze het dan oefenen. Maar ik zong het wel 3 octaven lager. Hè?
0: Ja, en dat niet alleen dat je haar voorzingt. Je hebt haar ook, begreep ik, uit de wandelgangen gekleed. Want ze zal tijdens deze voorstelling een door jou gemaakte of bedachte jurk dragen.
1: Niet alleen door mij.
0: Samen met
1: mijn toenmalige ex.
0: Oké. Okay. Dus
1: die blikken heb ik allemaal verzameld op straat. Het is een oude jurk, een Japon Fus, 40 jaar oud.
0: En gemaakt van blik.
1: Ja, en die zingt rond. Dan krijg je ook weer dat prachtige. Ja,
0: Hoe kan een jurk rondzingen?
1: Nou, er zitten contactmicrofoons op geplakt. Er zitten snaren op gemonteerd. Er zitten schakelaartjes voor die contactmicrofoons. En als je dan in de buurt van een luidspreker gaat. Kijk, als wij nu met deze microfoons ook in de buurt van de luidspreker,
0: dan krijg je een rotgeluid.
1: De meeste mensen vinden dat een rotgeluid. Maar het kan ook heel mooi zijn. En het geeft iets van, ja, het drukt wel iets uit.
0: Wat voor geluid krijg je dat?
1: Ja, of hoog. Het kan heel hard. Als je het niet, maar als je het controleert, is dat prachtig zingen. Het is eigenlijk, ja, het woord rondzingen. Ja, in het Engels is het feedback. En dat vind ik een stom woord. Rondzingen vind ik een veel mooier woord. Want het is inderdaad, het zingen gaat rond. En nou ja, met de speaker en de microfoon. En op een gegeven moment in de opera trekt zij de jurk aan. En gaat ze even heel erg als een soort, alsof ze een opera diva is, zingen. Met de elektrische cembalom en alles. En herrie en alles. En ze zingt prachtig. En dan een hoge noot. En dan stopt het. En dan blijft heel eenzaam die jurk. Het is zo mooi. Het is zo'n betoverend moment.
0: Maar dat betekent
1: heel
0: dus
1: eenzaam is ze dan.
0: Maar dat betekent dus ook dat jij haar ook haast een choreografie geeft wanneer ze waar met die jurk voor een versterker moet gaan staan, zodat hij gaat zingen.
1: Ja, dat ook. En bovendien, er is een hele goede regisseur, Ria Marks. En die helpt daar ook bij. Maar sowieso, ja, het is allemaal choreografie. Met opera is dat toch al. Hè, want nu moet je daar staan, nu moet je daar. Mijn allereerste opera-ervaring was, ja, dat is een grappig verhaal, hoor. Toen was ik 16, denk ik, 17. Toen mocht ik figureren in de opera Don Giovanni van Mozart.
0: Oh, en
1: toen, dat was ook de hele tijd van, nu moet je daar gaan zitten, nu moet je daar. Ja, dat was.
0: Maar moest je ook zingen?
1: Nee, figureren. Dus je was het volk.
0: Ja, je was een stukje decor, maar dan ademend.
1: Ja, topless. Het waren de
0: op
1: jaren
0: je 16e?
1: Het waren de jaren 70. Maar ik verdiende er wel goed mee.
0: Ik kan hier
1: andere even tijden.
0: Andere tijden. Je hebt een stuk gemaakt dat ook gaat over je eigen vrijheid als vrouw. Ja. Jij bent uit 1959. Die wordt overmorgen 28, heb ik net ontdekt.
1: Ja.
0: Hebben jullie het ook daarover gehad? Over feminisme? Omdat dit stuk.
1: Oh ja, absoluut. Ja?
0: Wat kwam eruit?
1: Nou, het raakt Naas heel erg. Die heeft een heleboel dingen echt persoonlijk meegemaakt. Met ingewikkelde huwelijke dingen. Dat soort dingen heeft ze mee, waar ze uit moest breken. Die heeft haar vrijheid echt enorm moeten bevechten.
0: Mm-hmm. En jij?
1: Nee, ik veel minder.
0: Mm-hmm. Ja, maar ik vraag het ook, want ik had het met een van mijn kennissen vanmiddag. Zij is iets ouder dan ik. Zij is van jouw generatie. Ik ben zelf 44. En wij hadden het over iets wat we nu een blinde vlek noemen. Wij dachten allebei tot we een jaar of 30 waren van ach, hier in Nederland, de emancipatie is compleet voltooid en nee, seksisme hebben we nooit meegemaakt. En het opmerkelijke was, toen we gingen terugkijken, kwam het opeens binnen.
1: Ja, en dat heb ik ook, die ervaring. Ik ben altijd vrolijk doorgehuppeld, heb mijn eigen weg gevonden, want dat doe je gewoon, bovendien alles vrij en vrij. Maar dan kom je er later pas achter dat je keuzes hebt gemaakt in je leven, omdat het dus niet helemaal vrij was. Ja, en dus bijvoorbeeld eigenlijk, ja, maar het is altijd zo moeilijk om achteraf te zeggen dat je heel veel met elektronica gaat werken. Dat is dus eigenlijk omdat je dus niet, ja, omdat je geen zin hebt om de hele tijd te moeten bidden en smeken. Of je ook tussen de grote mannen iets mag, een stukje mag of wat dan ook. Ja,
0: en wat dan zogenaamd een vrije keuze heet.
1: Precies.
0: Ja, is eerder vermijdend gedrag dan.
1: Ja, want dat is toch echt, ja, nou ja, Nederland loopt gewoon hopeloos achter. Ik vond die vrouwen, veel van die vrouwen in Koerdistan, vond ik eigenlijk veel feministischer. Veel bewuster van dingen die moesten worden aangepakt, dingen die ongelijk waren. En in Nederland is het nog steeds, de salarissen, alles. En er is nog steeds een, ja,
0: een
1: er moet heel, ja, er moet, ja, absoluut. En dan ook nog, mag je als meisje, kan je makkelijk op straat een beetje rondhuppelen. En ik bedoel, ik heb twee dochters. En ik weet er alles van hoe stom het is als zij gewoon op straat lopen en continu worden lastiggevallen. En continu worden, echt lastig worden gevallen en nagekeken. En dus zich de hele tijd als een soort handicap, zijn ze niet helemaal vrij. Want ze gaan niet in korte rokjes over straat. Niet omdat ze niet van korte rokjes houden. Maar gewoon, ze hebben altijd broeken aan, want dat scheelt.
0: Dus ze hebben eigenlijk, om maar op die metafoor met mieren met vleugels, ze wijzen die vleugels af, omdat je anders een prooidier bent.
1: Ja.
0: Goh, maar dan kan ik het toch niet laten, hè? Toen jij op je 16e dus topless bij Don Giovanni stond, bedoel, ben jij toen lastig gevallen?
1: Nee, gek, hè? Maar
0: ik vind het wel
1: er waren meer vrouwen en er was één vrouw in het koor.
0: Ja.
1: En die werd toen lastig gevallen. En
0: door wie?
1: Door een andere man van het koor, weet ik veel. Er speelde van alles.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet, misschien was ik gewoon een hele wazige wop. Dat kan ook. Ik huppelde daar tussendoor en ik vond het allemaal leuk.
0: Ja.
1: Wel een keer met de dirigent mee teruggereisd in de auto. En dan met een vriendin. En dan hij met een fles whisky. En dan 200 kilometer per uur. Ja, waanzin, waanzin. Maar er is helemaal niks gebeurd. Helemaal niks. Ik ben nooit.
0: Het was wel snelheidsoverschrijdend, maar niet grensoverschrijdend.
1: En drankoverschrijdend en alles. Ja, gewoon, ja, dat waren gewoon hele rare tijden. Maar wel ook dat tijdens de voorstelling, weet ik nog, dat op een gegeven moment, ik weet niet meer wie de hoofdrol zong, maar Don Giovanni besprong Cerlina. En die ging bovenop haar liggen. Terwijl die heel hard zit. En zij vond dat helemaal niet leuk. En die twee hadden gewoon de rest van de tournee ruzie.
0: Maar hij improviseerde dit.
1: Ja.
0: Goh.
1: Ja, leuk. En dan lig je als sopraan. Lig je, ja. En dan komt zo'n zware Duitser bovenop je Don Giovanni zingen.
0: Ja, dat lijkt me ook geen feest.
1: Nee. Maar het was sowieso ook heel grappig. Want het was ook Holland Festival. En de eerste, de première, toen kreeg iedereen nog, geloof ik, druivensap met echte druiven en bonbons en zo op het podium. Want het moest er allemaal als echt feest uitzien. Nou, dat werd natuurlijk allemaal chaos. En nou ja.
0: Wacht even, waarom werd dat chaos?
1: Ja, ik weet, iedereen morste overal. Het werd een orgie. Maar dat moest het ook worden.
0: Okay.
1: Maar dat werd het dus ook. Dus toen hadden ze dat allemaal weer afgeschaft.
0: Ja.
1: Toen moesten we, nou ja. Maar dat was mijn eerste kennismaking met opera. En eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal ook weer naar waarom ik opera's ben gaan schrijven. Want daarvoor, ik vond het altijd vreselijk als ik naar muziek zat te luisteren en dan ging plotseling iemand heel hard zingen erdoorheen. Ik bedoel, dat is van een andere orde. Ik vond het altijd.
0: Maar ook, dat had je ook met popmuziek? Of
1: nee, gewoon met klassieke muziek. Ja. Dat je gewoon bij zo'n concert was ergens. En dan ging opeens iemand zingen daardoor. Ik vond het allemaal zo lelijk. En ik vond operazang heel lelijk. Ik vond het echt altijd een soort Bianca Castafiore gebalk. Dus daarom ben ik mijn opera's gaan doen. Om juist ook andere manieren van met de stem om te gaan. En zoiets. Door Don Giovanni, dat ik eigenlijk toen ook de charme ervan inzag. Want het is natuurlijk vreselijk leuk. We hadden ongelooflijk veel lol de hele tijd. En met de hele cast en alle mensen. En ja, dat is, je werkt samen.
0: Ja.
1: En dat is heel erg leuk.
0: Ja, en dan wil ik ook even nog wat verder terug in de tijd. Want ik heb me laten vertellen dat jij op de basisschool al je eerste musical schreef.
1: Dat heb ik inderdaad verteld ooit.
0: Dat heb je ooit verteld, ja, maar is het ook waar?
1: Ja, ja.
0: Oh, gelukkig.
1: Het is allemaal zo.
0: Hoe oud was je?
1: Ik denk 8 of zo.
0: Waar ging het over?
1: Van vriendinnetjes in een dorpje. En dan vriendjes niet meer vriendinnetjes willen zijn. En dan toch weer wel. Ik denk dat ik had het allemaal zelf bedacht. Dus,
0: ken je nog melodieën?
1: Ja, natuurlijk.
0: Kan je het zingen? Niemand luistert.
1: Nee, dat weet ik. Nee, maar het was allemaal zo lief.
0: Ik ken niet zoveel kinderen die meteen op hun 8e musical gaan maken. Je komt, neem ik aan, ook uit een heel muzikaal nest.
1: Ja, maar ik denk dat toen ook in die tijd zat ieder kind wel op de muziekschool en speelde een instrument. Dus dat was sowieso al ietsje meer normaal.
0: Is dat niet een beetje een bubbel?
1: Vast. Maar in ieder geval, die bubbel zat ik, ja.
0: Ja? Ja. Wat voor nest kwam je?
1: En ik kwam uit een muzikaal, van vaders kant inderdaad, een heel muzikaal nest. Weer even een slokje water.
0: Ja.
1: Jij zegt ook alsmaar een violist en componist. Ik speel helemaal geen viool.
0: Ik heb je toch deze week viool zien spelen? Ja, je deed het fantastisch.
1: Ja, ik deed André Rieu na.
0: Ja, bewust?
1: Nee, ik kan niet spelen. Maar met elektronische viool kom je een heel eind. En ik doe, ik die bewegingen zitten er nog wel in. Maar ik heb iets van 30, 40 jaar niet gespeeld of niet geoefend. Dus dat lijkt helemaal nergens naar.
0: Ik heb me ook laten vertellen, althans mijn vrienden die conservatorium hebben gedaan, dat je, als je in vorm wil blijft, eigenlijk elke dag moet doen.
1: Daarom.
0: Maar, toch speel je wel viool voor deze voorstelling.
1: Ja, maar dat is ook. Ja, ik maak daar. Ik heb een midi-viool en ik maak hele mooie geluiden, hele mooie klanken komen eruit. Dus eigenlijk zit de compositie dan in die geluiden die ik heb gemaakt. Maar die trigger ik met die viool.
0: Okay.
1: En dat is ook eigenlijk heel leuk. Want dan speel je ook met de elektrische cello.
0: Ja.
1: Waar ook allemaal waanzinnige klanken uitkomen. Dus zo, en de elektrische cymbalom, bespeeld door Nora Mulder. Die had ik nog niet genoemd.
0: Ja, shout-out. Maar nog heel even terug. Muzikaal nest dus.
1: Ja.
0: Ouders allebei muzikant?
1: Nee. Alleen van vaders kant. En die kwam uit een muzikantenfamilie. Maar zelf niet meer. Want ja, dat slaat vaak generaties over. Geld verdienen. Eerst wordt er muziek gemaakt. Dan zijn allemaal kunstenaars.
0: Ja.
1: En dan al die ellende meemaken. En dan als kind zeg je van nee, ik ga
0: centen verdienen. Ja, ik ga niet precies, van de kunst leven.
1: Nee, precies. Dat schiet niet op.
0: Ja,
1: maar wel van kunst houden. Maar mijn opa, mijn Indo-opa. Daar speelde ik altijd samen viool mee. Daar gingen we improviseren en zo. En die had ook conservatorium gedaan. Maar die was later fotograaf geworden. En mijn oma, die was de dochter van een cellist. Een hele beroemde cellist. En haar broer, die was klarinetist. En nou ja, dat was allemaal,
0: En jouw Indo-opa, heeft hij jou ook dan de eerste vioollessen gegeven? Of hoe ging dat?
1: Nee, niet echt les. Gewoon lekker samenspelen. Maar dat is natuurlijk les.
0: Ja, maar dat lijkt me zo ontzettend fijn.
1: Ja, en dan gingen we samen liedjes maken. En dan gingen we dat dan ook opschrijven en zo. Dat was daar wel handig in.
0: Heeft hij nog jouw eerste opera's meegemaakt?
1: Nee.
0: Oh, dat is zo jammer, hè?
1: Nou, hij heeft wel nog meegemaakt dat ik in een hele rare, dat ik in een band zat, popband. Maar toen was hij al heel oud. Maar dat vond hij heel erg leuk. Want zelf had hij ook altijd ook niet alleen klassieke muziek gespeeld, conservatorium en zo, maar ook altijd ging die op tournee met een gitarist en dan gingen ze liedjes spelen overal. En hij is op tournee in Zuid-Afrika geweest en dan gingen ze overal optreden en zo. Dus dat die lichte muziek, dat lag hem ook heel na.
0: En in wat voor popband zat jij?
1: Eerst zat ik in de band en die heette later de Dutch. En toen later, en daarna in Transistor met Robert-Jan Stips. En toen daarna
0: uit
1: in
0: de Tapes.
1: Ja.
0: Wat leuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vraag.
1: Ja, dat is heel leuk. Want ik zat toen ook tegelijk op conservatorium. Maar vreselijk vond ik dat. Alles wat ik heb geleerd, heb ik eigenlijk geleerd in die band van Robert-Jan Stips. Gewoon om te luisteren, solfège. Maar dat ging niet met zoals dat op conservatoria ging. Ik moest veel harder werken ook bij hen, bij die band. Want ik kon helemaal niks. Ik kon niet eens met mijn voet de maat goed meestampen. Maar dat is allemaal geleerd om te leren. Ja, gewoon goed alles te horen, de baslijn te horen. De nummers uitschrijven heb ik ook met. Dat lieten ze me allemaal oefenen ook.
0: Ja.
1: En dan kwam ik af en toe op conservatorium en dan was het echt. Zat ik echt alleen maar uit het raam te staren. Ik hoorde later dat mensen zeiden: volgens mij was jij zwaar aan de drugs. Maar nooit. Ik heb nooit drugs gebruikt. Maar ik was zo verveeld. Bovendien, dan hadden we het hele weekend opgetreden. En dan maandag. En dan zat je in zo'n klasje met een paar. Nou ja. Van die hele. Nou ja. Het was allemaal zo humorloos en serieus. En het was allemaal zo. Dan moest je van blad zingen en zo. Maar dat merk ik ook aan Naas, hè. Heeft het allemaal zichzelf aangeleerd. Maar ze luistert zo goed. En die heeft zo eager. En het allemaal naar diezelfde. Ik denk dat een veel betere manier is. Solfège manier.
0: Wat is solfège? Gehoortraining.
1: Training van het gehoor. Maar dan de officiële conservatoriumversie gaat over echt intervallen horen. Is dit een kwint of een kwart?
0: Dus nou, hoeveel tijd ertussen zit?
1: Nee.
0: Zeg ik als leek. Nee.
1: Nee, en de toonhoogte zie je gins, dat is dan de kwart. Nou ja.
0: Zie je gins, ja.
1: Of Wilhelm enzovoort. Wilhelm, mus.
0: En dat is een?
1: Ook een kwart, ja. Maar oké, okay, dat is een interval tussen twee. En dat moet je dan leren. Helemaal. En dat gaat op de notenbalk. En een notenbalk zijn vijf lijntjes. En daar zitten die dik

0: nou ja,
1: zien gins,
0: ja. Of Wilhelm enzovoort. Wilhelm, mus.
1: En dat is een?
0: Ook een kwart, ja. Maar oké, dat is een interval tussen twee. En dat moet je dan leren. Helemaal. En dat gaat op de notenbalk. En een notenbalk zijn 5 lijntjes. En daar zitten die dikke rondjes zitten daarop. Maar je hebt zoveel mooie geluiden die ertussen zitten. Maar ja, dat leer je niet op een conservatorium. Daar hebben ze het niet over ijskastgeluiden of waterkokers. En ook alle kraakjes in hun stem. Als ik met Naas werk, vraagt ze: Huba, hoe wil je het hebben? Moet dit een heesje worden, een heese opera? Of moet er een dingetje bij? En die hoort zoveel meer.
1: Ja.
0: En die operazangers, die zijn alleen maar... Ja, die zijn bijna inwisselbaar. Het is natuurlijk niet echt zo. En je hebt hele goede die waanzinnig mooi zingen. Maar het principe is, het staat op die 5 lijntjes met van die dikke balletjes erop. En dan kan iedereen dat instuderen en ook weer gaan zingen. Dat is natuurlijk een mooi iets.
1: Ja, maar jij bent ook sonoloog, heb ik ergens gezien.
0: Nee, ik heb een jaar sonologie gestudeerd ook nog, ja.
1: Voor de luisteraar, wat is dat precies?
0: De leer van het geluid. En tegenwoordig is het Instituut voor Sonologie, of die studie is verbonden aan het conservatorium. Maar toen ik het studeerde, was het nog een universitair bijvak. Maar het ging echt over de leer van het geluid.
1: Wat leer je dan?
0: Nou, het was best veel natuurkunde. En het ging heel veel over een sinus. Ik weet niet. Nou, om aan te geven wie daar ook toen studeerde, was Henk-Jan Honing. Zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nee, dat is die heeft heel veel onderzoek gedaan naar muzikaliteit van mensen. Ja, hij is nu hoogleraar, geloof ik, in de Universiteit van Amsterdam. Hij weet alles van muzikaliteit.
1: En hij heeft onderzoek gedaan naar de muzikaliteit van mensen?
0: Ja, maar dat moet hij zelf maar komen vertellen een keertje.
1: Oké. Henk-Jan, als je luistert, bel even naar naar de studio. Maar ik vroeg het ook, je bent sonoloog, omdat ik jou... Ik wil blik zeggen, maar ik bedoel eigenlijk oor. Je hebt zo'n liefde voor geluid waar andere mensen niet eens bij stilstaan.
0: Nee, ja.
1: En ik kan me ook voorstellen dat je dan dolgelukkig kan worden van een geluid dat je eerder niet opviel en opeens wel opvalt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook met kijken. Met alles wat je op een gegeven moment, of een gedachte die je op een gegeven moment, ja, dat je op een gegeven moment een inzicht hebt. Dat is ook heel fijn. En had je daarvoor niet en dan heb je dat in. Of een geluid. Ja, ik bedoel, ik hoor hier de hele tijd die airco.
1: Ja.
0: En
1: in de studio, ja.
0: Ja, en dat is een heel mooi, rustgevend geluid. Dus.
1: Maar soms, net zoals dat je soms verliefd kan worden op iemand die je al jaren kent, kan ik me ook voorstellen dat je dat dus kan hebben met geluiden. Dat je opeens denkt, yes, het valt me op. Op die koelkast.
0: Ja, ik denk ook, ja. Ja, dat je denkt van god, die zingt echt prachtig. Echt hele mooie tonen zitten erin. Ja, dan kan je daar inderdaad heel leggen. Maar ja, sowieso is deze wereld nogal visueel gericht. Hè?
1: Dat ben ik met je eens.
0: Mensen luisteren nauwelijks meer. Dat is alles zijn plaatjes en flitsfilmpjes en alles. En
1: nou ja, en ook verdoving. Letterlijk auditieve verdoving. Want ik zie tegenwoordig in het verkeer iedereen alleen maar met grote koptelefoons en oordopjes. En maar als ik jou zo beluister, zijn er dus in het wild, in de stad, zoveel geluiden nog te ontdekken die je kunnen verrukken.
0: Ja, ja. Ik heb ooit jarenlang hield ik een lijst bij van alle geluiden in de stad die ik hoorde. En die schreef ik dan op. Niet dat ik ze wou opnemen, maar ik wou ze beschrijven. En dat is ooit in de gids gepubliceerd. Dat was een hele, hele mooie lijst met het krakend ijs. Net als je met je voeten eroverheen loopt. Of hoge hakken. Of het eerste zoemende bij. Maar ook hele grappige geluiden van een bus die een plastic spiegel van een touringcar afrijdt. En dat maakt een heel lullig plastic

0: geluid. En ja, maar dat was een enorme reeks geluiden. En dan probeerde ik ze zo te omschrijven dat je ze weer opnieuw voorstelt. Zodat ze eigenlijk. Want als je ze gewoon opneemt en ja, dan hoort iemand piepknas, krak. Dat komt niet bij je binnen. Maar als je moeite moet doen om een geluid je voor te stellen, net als met een boek lezen, komt het dieper binnen.
1: Ja, je moet er eigenlijk ook bij stilstaan.
0: Precies.
1: En er dus voor openstaan.
0: Ja.
1: Ik had dat laatst. Ik ben een tijd gaan oefenen met lopen zonder koptelefoon op. Omdat ik mijn oren weer helemaal opnieuw wil.
0: Ik heb nog nooit met een koptelefoon opgelopen. Nee, ik heb ook geen oortjes. Ja, ik wil luisteren, toch?
1: Ja. Maar, maar dan even een domme vraag. Zijn er dan geen geluiden die je irritant vindt? Want ik heb die koptelefoon soms ook op. Als ik om geluiden die ik hoor. Ik denk, oh vreselijk dat ik even mezelf onder dat draagbare stiltegebied, dat een koptelefoon ook kan zijn, maar even kan terugtrekken.
0: Ja, welke geluiden dan?
1: Schreeuwende kinderen op straat, de peuterpubertijd.
0: Ja, dat is toch zalig? Want op een gegeven moment worden ze ook allemaal stil en gaan ze met oortjes lopen, als ze wat ouder zijn. Je hoort ook nauwelijks meer zingende kleuters en zingende kinderen op straat. Ik ben dan blij als ze een beetje gillen, want dan zitten ze niet achter hun schermpje.
1: Zo heb ik er nooit naar gekeken, maar wat dat betreft is het een hoopvol geluid.
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, nog heel veel terug naar.
0: Maar is dat de enige geluid wat je erg vindt?
1: Nee, ik heb heel erg moeite gehad, heel erg lang, met bastonen. Omdat ik een tijd lang buren heb gehad die dag en nacht muziek aan hadden. En op een gegeven moment werd ik al. Ik denk dat het schijnt bij de rijdende rechter dat geluidsoverlast
0: is nummer 1.
1: Ja, de topklacht is.
0: Ja.
1: Maar je leeft meteen helemaal mee, zie ik. Dit herken je dus toch ook?
0: Jawel, jawel. Oh, zeker, zeker. Ja, ik slaap altijd met oordopjes.
1: Kijk.
0: Dat wel, maar geen oortjes. Maar wel gewoon dat je van die dingen pluggen erin. Want ja, de hele nacht gaat het door.
1: Ja, maar zeker. Dat is ook beroepsdeformatie in jouw geval. Hè?
0: Ja.
1: Hey, nog heel even terug naar Kaknas. Hè? Dus elektronische opera die dus op 11 juni straks in première.
0: 12 première, 11 try-outs.
1: Oh, 11 try-outs. Oké, goed om te weten. Je schrijft opera's en stukken over verzet.
0: Ja.
1: In dit geval ook over de Koerdische vrouwenstrijd. Zie jij jezelf dan ook als een geëngageerd maker?
0: Ik hoop het wel. Ik zou het heel graag willen zijn. Het is natuurlijk heel raar om met muziek geëngageerd te willen zijn. Want muziek heeft altijd. Voordat je het maakt, eigenlijk is alle muziek herinnering. Het gaat altijd over iets terug. Het heeft langere tijd. Nou ja, jij bent stadsdichter, hè?
1: Ja.
0: Oké, er gebeurt iets. Je leest, alle baby's in Zuidoost hebben, een heleboel baby's hebben al een achterstand. Daar kan je een gedicht over maken. Daar kan je iets mee. Nou, ja, sowieso, het gaat componeren langzamer. Ik weet ook niet wat voor een muziekstuk ik daarover zou moeten maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar
1: over die baby's.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, omdat het je raakt, omdat je daar iets mee wil of zo. Dus dat engagement uitzicht dan meer in ik weet het niet, in andere manieren. Want ik zou super graag heel erg geëngageerd willen zijn, maar het is niet zo dat ik dan meteen op straat ga een lied ga lopen zingen van oh, alle baby's uit Zuidoost. En dan, nee, maar zo werkt dat niet. Nee.
1: Nee, maar je kiest er wel voor om bijvoorbeeld deze opera te maken.
0: Ja, absoluut. En dat heeft dus langere termijn. Dus de onderwerpen moeten breder zijn, denk ik.
1: En lang houdbaar.
0: En langer houdbaar. En meer, ja, een groter gebied bestrijken. Veel opera's gaan ook over hoe noem je dat? Mythes, legendes, Dat wordt er altijd bij gehaald. Want dan kan je het een beetje. Ja, ik zeg dit onhandig, maar.
1: Dan wordt het een universeel menselijk verhaal.
0: Precies.
1: Misschien.
0: Maar ik voel me heel erg geëngageerd. En het liefst zou ik dat. Ja. Ja.
1: Wat wil je dat mensen meenemen van Kaknas als ze het hebben geluisterd?
0: Luisteren. Luisteren naar een mooie stem. Luisteren naar een taal die je. Die taal is raar. Die taal lijkt nergens naar. Koerdisch is geen Arabisch. Het is geen Turks. Het is geen Farsi. Het is Koerdisch. Oké. Okay. Het klinkt niet als... En daar moet je naar luisteren. En daar moet je ontvankelijk voor zijn. En dan naar die klanken. En die klanken zijn soms waanzinnig, vind ik. En, ja.
1: Dus als ik het goed begrijp, is het ook een uitnodiging om kennis te maken met een taal, met een klanksysteem dat compleet buiten de ervaring van de meeste Nederlandse oortjes ligt.
0: Ja, en dan niet alleen een taal, maar dan de taal met de combinatie van elektronische klanken. Het gaat over luisteren en echt luisteren. En genieten van naast, ook hoe ze zijn. En de muzikanten, Meiji, Katarina en Nora, ze spelen zo mooi. Zo ja, mooi.
1: En dan komt er heel arsenaal aan keukengerei, elektronica.
0: Voornamelijk elektronische instrumenten, maar er staat wat keukengerei tussen. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het is een fascinerende voorstelling geworden. Dank je wel, het zit er alweer op.
0: Ja. Wauw, de tijd vliegt.
1: De tijd vliegt als je praat en als je luistert.
0: Ja.
1: Dus heel erg dank voor dit gesprek.
0: Nou, graag gedaan.
1: Ja, en Kaknas, 11 juni try-out. 12 tot en met 14 juni tijdens het Holland Festival in Amsterdam. Te beluisteren, gecomponeerd en deels uitgevoerd door Huba de Graaf. Met als zangeres Naas. En dit was ook weer Nooit meer slapen voor vanavond. Deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in je favoriete podcast-app. En komende maandag zijn we er weer. En dan is kunstenaar Germaine Kruip te gast. Haar nieuwe werk heet A Possibility en bevindt zich op het snijvlak van beeldende kunst, muziek en theater. En voor nu een hele mooie, welklinkende nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in Amerika. Voor de training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. En maandag speelt Oranje in New York een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Welk dorp komen jullie uit? René?
4: Dongen.
3: Dongen. En heb je daar veel gevoel bij?
4: Eigenlijk niet meer zo.
3: Nee?
4: Ik ben er al zo lang weg. Op zich, als ik er ben, vind ik het wel grappig. Mm-hmm. Om dan weer die paden van mijn jeugd te bewandelen.
3: Ja.
4: Maar ik kom er niet zo heel vaak.
3: Oké. Wat zou je ervan vinden als Dongen opeens zou worden opgedoekt?
4: Ja, dat zou ik wel echt ongelooflijk vinden en niet oké.
3: Nee. Jorik, uit welk dorp kom jij?
5: Ik kom uit Horen.
3: Ja. En heb jij daar gevoel bij?
5: Nou ja, ik ben er weer gaan wonen sinds 2 jaar. En ik had niet verwacht dat dat zo snel alweer ging gebeuren, maar ik ben er eigenlijk wel heel content mee nu.
3: Ja. En hoe zou jij het vinden als Horen werd opgedoekt?
5: Ja, ik zou dat wel heel erg vinden. Dit is wel echt mijn thuisstad, de plek waar ik me thuis voel, merk ik. Zeker nu ik er weer woon.
3: Lennart?
6: Ik ben geboren in Waalwijk en opgegroeid in een klein dorpje daarnaast. Sprangkapelle heet het.
4: Dat meen je niet.
6: Ja.
4: Oh, grappig.
6: Zeker.
4: Want Sprang.
6: Ja, niet zo ver van Dongen vandaan, hè?
4: Exact, ik ken het al uit mijn jeugd, ja.
3: Oh, grappig. Dus jullie zouden elkaar kunnen kennen daarvan?
4: Ja.
6: Ja, nou ja, en van BNR.
4: En van BNR, maar we hadden ook wel kinderen op de middelbare school uit die regio.
3: Nou ja, wat een toeval.
4: Ja. Ja.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Misha Blok.
3: Hoe is het om te leven in een dorp dat misschien wel verdwijnt? Dat vroegen BNR-verslaggevers Jorik Simonides en Lennart Royakkers zich af. Ze gingen naar Moerdijk om te praten met bewoners over hun verdwijnende dorp. En ze maakten de zesdelige podcast Moerdijk, dorp van de rekening. En waarom ziet de ene mens zichzelf als wakker en bewust? En waarom is een ander niet bevattelijk voor complotgedachten? Die vraag komt steeds vaker naar boven tijdens het maken van de podcast Het Klopt Niet. Gemaakt door Cyril Rosman en podcastmaker René van Heteren. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 350. Jorik, Lennart en René, fijn dat jullie er zijn. Jorik, redacteur, verslaggever bij BNR, presentator bij BNR Beurs.
5: Ja.
3: Eerder podcast ook gemaakt?
5: Nou ja, BNR Beurs dus. Een podcast elke dag, maar verhalende podcast niet. Dat
3: podcast
5: was voor mij de eerste keer.
3: En waar moest je aan wennen?
5: Nou, dat het toch wel heel veel werk is.
3: Ja, dat is zo, hè?
5: Ja, daar moest ik aan wennen. Dat het een andere manier van stemgebruik vraagt ook wel. En een andere manier van verhaal vertellen.
3: Mm-hmm.
5: Zowel Lennart en ik zijn echt wel nieuwsmensen. We maken veel nieuwsprogramma's bij BNR. En dit is ook een ontwikkeling, een gebeurtenis waar heel veel nieuws in voorkomt. Maar het is toch altijd een beetje de spagaat. Ja, ga je dan heel erg achter het nieuws aanrennen of ga je toch ook wel het grotere verhaal vertellen?
6: Ja, het verhaal is leidend.
5: Ja.
3: Lennart, voor jou ook, hè, je eerste podcast, verhalende.
6: Ja, zeker. En
3: je werkt ook bij BNR?
6: Ik werk ook bij BNR. En dit ja, idee ontstond eigenlijk een beetje spontaan ook. We hadden gehoord dat Moerdijk moest verdwijnen. En toen was er eigenlijk al heel snel een plannetje van... hey, moeten we dit niet gewoon eventjes gewoon echt vastpakken... en hier misschien een podcast over gaan maken. Maar dat hebben we eigenlijk een beetje gedaan... zonder dat we zelf wisten waar we nou precies aan begonnen.
3: René van Heteren, je bent vaker hier te gast geweest. Hè? Podcastmaker bij DPG Media. Jij weet als geen ander wanneer is nou iets geschikt voor een podcast of niet. Als je dat zou moeten omschrijven.
4: Ja, volgens mij is er niet één formule die je daarop kan plakken. Ik denk, bij jullie klinkt het heel goed dat jullie als makers dus die nieuwsgierigheid hadden naar het verhaal. Dat is heel erg belangrijk. Maar verder, ik heb altijd het idee dat een verhaal, dat er nog een ontwikkeling in moet zitten. Mm-hmm. Dat er iets op het spel moet staan voor de mensen waar het over gaat. Of de mensen die het maken. Dat zijn volgens mij dingen die een verhaal vaak goed maken. Er moet nog iets gebeuren in het heden. Er moeten nog scènes zijn.
3: Oh, nou, in die zin hebben jullie alle vinkjes...
5: Ja.
3: Toch?
5: Ja, nou ja, we wisten dat er een besluit zou komen in juni. We hebben gisteravond gehoord dat het besluit er niet gaat komen. Dus dat is dan ook weer een uitkomst.
3: Ja.
5: Dus dat was ook wel een beetje het idee om daar naartoe te bouwen. Want toen in december het besluit werd uitgesteld... viel dat dorp ook een beetje in stilte. Mensen wisten niet zo goed waar ze naartoe moesten. En vervolgens stond het op pauze allemaal. Dat was precies de periode waarin wij daar begonnen met draaien. En we wisten ook wel, richting de zomer gaat het daar weer op gang komen. En dat is precies wat er gebeurd is eigenlijk.
3: René, je hebt verschillende podcasts al gemaakt. Ook hele succesvolle, prijswinnende podcasts. Ook verhalende podcasts.
4: Corrigeren. Ik heb nog nooit een prijs gewonnen.
3: Nog nooit?
4: Nee.
3: Nog nooit eentje waar je aan verbonden bent?
4: Nee, ook niet.
3: In de Alleen... Bal van Rian heeft toch een prijs gewonnen?
4: Genomineerd.
3: Oh.
4: Verloren.
6: Misschien ja, met deze.
3: Maar dat noem ik eigenlijk ook al prijswinnend.
4: Dank je.
3: Een nominatie, toch?
4: Jawel, ik vond dat ook heel leuk.
3: Waar ben je het meest trots op? Op welke?
4: Dat is echt een hele lastige vraag.
3: Ja, want het zijn toch allemaal soort van je kinderen?
4: Ja, het zijn echt allemaal mijn kinderen. Dus ik ben op allemaal eigenlijk heel erg trots. Nu, op dit moment, ben ik natuurlijk wel het trotst op Het Klopt Niet, die nu net uit is. Mm-hmm. Omdat dat ook weer inderdaad een hele bevalling was. En ik ben blij dat die is afgerond. Maar om nou te zeggen, bij elke podcast heb ik weer eigenlijk iets nieuws geleerd of iets nieuws moeten overwinnen of zo.
3: Mm-hmm.
4: Dus ja, ze hebben allemaal iets.
3: Maar als ik hem omkeer, bij welke podcast dacht je van... mijn god, ik wil deze het liefste gewoon echt gewoon stopzetten... en doorgaan met iets anders?
4: Ik denk dat ik dat bij elke podcast wel een moment heb gehad. Mm-hmm. Want altijd zit er wel ergens een tegenslag in. Een belangrijke bron die zich terugtrekt. Of dat je de verhaallijnen maar niet aan elkaar geregen krijgt. Of andere tegenslag.
3: Maar concreet, noem eens zo'n tegenslag.
4: Ja. Nou, bijvoorbeeld bij deze podcast is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar het was heel lang zoeken naar wat gaan we nou eigenlijk precies maken... En ondertussen verzamelde ik maar materiaal, materiaal en materiaal. En werd ik eigenlijk steeds banger van shit, ik moet hier dadelijk wel ook iets van gaan maken. En wat wordt het nou precies? En uiteindelijk, daar zullen we misschien zo nog over te spreken komen. Maar hebben onze hoofdpersonen ook mogen luisteren. En dat leverde best wel een clash op. En toen dacht ik wel, gaat het allemaal nog wel goed komen? En dan denk je wel, ik heb hier zo hard aan gewerkt. En nu misschien valt het allemaal in het water. Dus dat is wel een tegenslag.
5: Hebben jullie het erover gehad eigenlijk? Dat je op een gegeven moment denkt... misschien dat we hier wel problemen mee krijgen als we dit gaan uitbrengen? Of kwam het niet zo ver?
4: Op welke manier bedoel je problemen?
5: Nou ja, of conflicten. Als je op een gegeven moment echt merkt van dat er echt mensen gaan zeggen... die zeggen, ik wil niet dat je dit gebruikt. Dan kom je toch wel in een spagaat als maker, denk ik.
6: Ja. Hebben zij met terugtrekking gedreigd?
4: Gedreigd, ja. Er was wel even sprake van op het einde. Maar dat was ergens uiteindelijk ook een mooi moment. Omdat we toen toch lukte het ons om weer met elkaar in gesprek te gaan... en echt naar elkaar te luisteren. Dus het was wel even heel spannend, maar we hebben dat uiteindelijk toch overwonnen. Ja.
3: Is meteen al inderdaad een spannend element.
4: Ja.
3: Wat al fijn is in je podcast.
4: Ja,
3: toch?
4: Absoluut. Ja, zeker.
3: We gaan het eerst hebben over de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. En zo begint de eerste aflevering.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt. Weet je? Dit hoor je nooit in Nederland. Het is een heel dorp, een hele gemeenschap. Gewoon, ja, eigenlijk gewoon met een gummetje pakken en het van de kaart van Nederland afvegen.
8: Ik wil niet weg, want ik krijg nooit meer zo'n tuintje wat ik nou heb. Ik krijg nooit meer zo'n tuinhuisje wat ik nou heb. Zoek zo, dat vind je nergens.
9: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet. De burgemeester doet een mededeling. Hun dorp Moerdijk, dat moet verdwijnen.
10: Als ik over de brug kom en ik kijk altijd naar ons torentje, zeg maar, dan voel ik altijd dat ik thuis ben. Als we van vakantie komen en we zien de toren, dat voelt als thuiskomen. Nou ja, dat is straks gewoon weg.
7: Dit kan niet gebeuren, dit kunnen ze niet zomaar doen.
9: De inwoners van Moerdijk zitten al een half jaar in totale onzekerheid. Met allerlei tegengestelde berichten over hun toekomst.
11: Ja, nieuwe ontwikkeling in het dorp Moerdijk. Klopt dat de Rijksoverheid overweegt of er minder ruimte in nodig is voor energieprojecten en industrie in Moerdijk, zodat het dorp Moerdijk kan blijven bestaan? Maar de gemeente Moerdijk heeft nog veel vragen. Het Rijk heeft nog geen keus gemaakt.
12: Ik heb hier heel veel vragen bij.
13: Ja, wat staat hier nou precies?
14: Dit is nieuws voor mij dan.
15: Er zijn zelfs wel tegenstrijdige berichten. Ja, en het wordt wel duidelijk. Het was wel zaak dat de overheid dus echt klare wijn gaat schenken.
9: Terug naar november. Het begin van dit verhaal. Toen Moerdijk te horen kreeg dat hun dorp juist moet verdwijnen.
8: Ik heb zo'n NOS-app. En dus al bij Moerdijk dorpen opgeven. Ik zeg tegen mijn vrouw, kijk nou toch, joh. Wat er nou toch aan de hand is. Ik was thuis, toen hoorde ik dat. En een uur later zat het daar bij het NOS-journaal.
7: Toen belde mijn dochter om 6:30 van, mam, er staan allemaal camera's voor de ankerkuil. En toen wist ik al van, nou. En toen heb ik ook wel besloten, nou, dan ga ik ook niet. Toen heb ik de livestream thuis gekeken en toen dacht ik, joh, stelletje boeven.
9: Ik ben Jorik Simonides, verslaggever bij BNR. En die dag rij ook ik richting Moerdijk. Ondertussen belt mijn collega Lennart Royakkers vanaf de redactie met de gemeente.
16: Hey Jorik, met Lennart. Ben je er al bijna?
5: Ja, ik rijd net voorbij Utrecht, dus 40 minuutjes, dan ben ik er wel, denk ik.
16: Oké, nou hartstikke mooi. Goed nieuws, de burgemeester is beschikbaar, dus als je daar aankomt, dan kun je mij geil direct spreken. En ik zou daar gewoon lekker een rondje dorp doen en dan moet het verder goed komen voor vanmiddag.
5: Oh, dat is heel fijn. Waar is hij? Kan je me even een adres appen of zo?
16: Ja, ga ik doen. De Ankerkuil heet het.
9: Wat een volledig dorp dat moet verdwijnen. Dat is nieuws.
17: De bewoners van Moerdijk hebben te horen gekregen dat hun dorp moet verdwijnen. Het werd bekendgemaakt op een informatieavond van de gemeente. De grond gaat naar uitbreiding van de haven en de industrie.
18: Voor de inwoners van Moerdijk wordt het een beetje anders, want die moeten gewoon echt verkassen, want hun dorp verdwijnt. Dat klinkt gek, maar dat is echt waar.
19: 1,100 people live in this village. The Netherlands wants more clean power, more energy, security. But there is almost nowhere left to put it.
18: Verslaggever Jorik Simonides is nu in Moerdijk. Hoe zijn de bewoners van Moerdijk er aan toe?
5: Ja, een hoop emotie hier, dat kun je je voorstellen. Ook vandaag zie ik nog een hoop tranen. Ik zag zelfs een aantal huizen die hun vlag halfstok hebben gehangen. En heel gek is dat misschien ook niet zo goed. Want bijna iedereen die ik vandaag sprak, die woont hier bijna zijn hele leven al. Is hier opgegroeid. Heeft die familie wonen, soms al generaties.
3: Ja, fragment van Moerdijk, dorp van de rekening. Jorik, we horen jou daar ook als verslaggever.
5: Ja.
3: Natuurlijk een nieuwsonderwerp. En dat besluit dan om uiteindelijk te denken van, ja, we moeten hier een podcast van maken. Hoe gaat dat dan?
5: Ja, dat ging geleidelijk eigenlijk. Het begon wel die dag wat je in de podcast hoort. Dus ja. De dag nadat de gemeente bekendmaakte, wat ons betreft, moet het dorp verdwijnen. Mm. Dat is ook echt goed gegaan. Ik moest die dag als verslaggever naar het dorp om verslag te doen voor BNR. Nou, dat was echt een circus. Want toen ik die kant op ging, ja, we hadden 's ochtends besloten dat het goed is als ik daar naartoe ging. Nou, dan bel je in de auto met de gemeente. Hoop je dat je misschien iemand kan spreken daar. Onderweg weet je dat nog niet. Halverwege hoorde ik dat ik de burgemeester kon spreken. Ik dacht, ah, fijn, heb ik in ieder geval iemand die daar is. Voor de rest wist ik het ook niet. En toen ik daar aankwam, zag ik inderdaad, nou, ik denk wel 10, 12 cameraploegen die daar in een rijtje stonden om de burgemeester te interviewen. En daarna dat dorp inging om bewoners te spreken.
3: Ja.
5: En dat zijn dus, nou, ik denk wel 20, 30 journalisten op een dorp van 1100 inwoners. Ja. Dus dat was echt een enorme impact. Ik had ook wel een beetje, ik deed er zelf aan mee natuurlijk, maar ik had ook wel een beetje plaatsvervangende schaamte daar. Maar het verhaal greep me wel echt aan. Want het is natuurlijk zoiets onvoorstelbaars, ongrijpbaars. Dat uitgerekend de gemeente zegt, weet je, we gaan het dorp, en ook nog eens extra pijnlijk het dorp waar de gemeente naar vernoemd is, gemeente Moerdijk, om dat op te heffen.
3: Mm-hmm.
5: Ja, en dat bleef wel beklijven. En Lennart zat toen op de redactie, eigenlijk zoals je het hoort in de podcast. En 's avonds kwam ik terug en ik was al op de radio geweest. En jij was op het punt naar huis te gaan, geloof ik.
6: Ja.
5: En toen hebben we het hier nog even over gehad. En je had een beetje hetzelfde gevoel.
3: Ja, want op welke vragen wil jij antwoord krijgen in deze podcast?
6: Nou ja, een heleboel. En wat komt er nu bij kijken voordat je zo'n rigoureus besluit neemt om een dorp op te heffen? Wat is dat waard? En in dit geval gaat het om de energietransitie. Naast Moerdijk ligt een groot havengebied, een industrieterrein. Dat moet gaan uitbreiden. Er moet een nieuw elektriciteitsstation komen, een waterstoffabriek. Echt de energietransitie moet daar echt tractie gaan krijgen. En niet alleen voor die industrie daar, maar voor het hele achterland. En daar wilden wij gewoon meer van weten. Hoe is dat hele proces verlopen? Hoe worden bewoners daarin meegenomen? Hoe ga je om met zo'n boodschap? Mm. Als je ineens te horen krijgt, je dorp verdwijnt. Wat voor traject ga je dan in? Komt er een uitkoopregeling bijvoorbeeld? Hoe zit het met huurders? Hoe zit het met kopers? Hoe zit het met mensen die bijvoorbeeld een familiebedrijf hebben? Kan het ook nog afgewend worden? Nou, we hadden eigenlijk gewoon
3: heel veel tientallen
6: vragen.
3: Precies. En die wilden we allemaal beantwoorden. Waarschijnlijk. Ja. Die ook met heel veel vragen natuurlijk meteen zaten.
5: Ja. Ja.
3: Dan ga je zo'n podcast beginnen. Wat merk je qua medewerking?
6: Eigenlijk merkten wij, natuurlijk wilde niet iedereen meewerken aan deze podcast. Maar als ik het over de bewoners specifiek heb, Jorik had het net ook over het mediacircus waarin hij terecht kwam. We merkten dat mensen het wel heel fijn vonden om bij hen thuis aan de keukentafel eventjes rustig met mensen te praten, hun verhaal te doen.
3: Ja.
6: Ook een beetje te ventileren. Nog eens eventjes de geschiedenis door te nemen. Ja. Het fijn vonden dat er iemand tegenover ze zat met oprechte interesse in plaats van iemand die even snel een quoteje kan halen. En de bewoners van Moerdijk die zochten ook wel naar een zekere vorm van erkenning, denk ik. Net als de gemeente, ik kijk ook eventjes naar Jorik, want ja, de gemeente is toch een beetje in zijn hemd gezet door het Rijk en de provincie. Want die hebben later gezegd, ho, wij zijn nog niet zover. Jullie zeggen nu wel, we even doorpelp, maar wij wachten nog liever even een half jaar.
3: Mm-hmm.
5: Ja, en we wilden ook eigenlijk in de serie het liefst ook een beetje over het leed van bewoners heen. Kijk, nou ja, dat zit er ook in natuurlijk, maar het is natuurlijk ook een groter verhaal. Want het is een belangenverhaal. Mm-hmm. Want het is heel erg voor die bewoners dat zij misschien moeten verdwijnen voor dat dorp. Maar dat heeft wel een onderliggend doel, namelijk verduurzaming van de industrie. En we wilden eigenlijk het liefst al die belangen zoveel mogelijk in beeld brengen, aan het woord laten. En we merkten daarbij dat daar inderdaad ook wel veel weerstand was. Maar dat heeft zeker niet aan de bewoners gelegen. Grote bedrijven die niet mee wilden werken. Overheidslagen die eerst ja gezegd hadden. En dan een half jaar lang staat er een afspraak. En op het laatste moment toch afgezegd. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Maar vanuit bewoners eigenlijk niet. Die wilden allemaal met ons praten. En je moest in het begin wel een beetje laten merken dat je er voor de lange termijn was. Want ja, ik zei het je in november, was er echt wel een circus. Nou, wij hebben al die langere interviews gedraaid begin februari, toen het daar eigenlijk gewoon relatief rustig was. Dus dat hielp ook wel voor het vertrouwen, merkten we.
3: Ja. René, bij een goede podcast dan kan je zeggen van, nou, er zijn altijd meerdere lagen. De eerste laag is van het mogelijk verdwijnen van zo'n dorp. Wat was de tweede laag voor jouw gevoel?
4: In hun podcast?
3: Ja.
4: Ja, het is een hele erge. Het is echt een BNR-podcast. Dus toch?
5: Ja,
4: qua insteek.
5: Wij vinden van wel. Maar
3: leg eens uit, wat vind jij een typische BNR-podcast?
4: Nou, het gaat heel erg over echt de inhoud van we hebben dus die energietransitie. Dan moet dit en dit gebeuren. En dan gaan ze met Tennet praten en met andere hoofdrolspelers daarin. Met bedrijven. Mm-hmm. En daar kijken en zo. Dus dat is volgens mij de tweede laag.
3: Oh, ja. Ja. Ja, ik dacht meer dat de tweede laag was van, maar eigenlijk gaat het over miscommunicatie.
4: Oh, zo, ja.
5: Ja, dat zit er zeker ook onder. Maar dat was niet per se een doel op zich. Dat merkten we eigenlijk gewoon gaandeweg het gesprek. Dat iedereen, en zeker overheidslagen, allemaal langs elkaar heen praten.
3: Ja. Ja. Ja.
6: Ja. En elkaar toch eigenlijk ook niet helemaal vertrouwen.
5: Nee.
3: Uh-huh. Ja. Ja, je hebt geluisterd, René. Wat vond je?
4: Goed. Heel goed. Ja, ik smul dan heel erg van de Moerdijkse mensen die zo eerlijk en van hun hart geen moordkuil maken. En ik ken het dorp Moerdijk eigenlijk niet alleen van naam, omdat mijn vader gewoon 40 jaar lang bij Shell Moerdijk heeft gewerkt.
3: Oh.
4: Gewoon op de fabriek. Dus die naam Moerdijk ken ik ook al mijn hele leven. Maar ik ben gewoon nog nooit in dat dorpje geweest. En het is natuurlijk een super bijzonder dorp, zo op zo'n bijzondere plek gelegen. Dus dat sprak mij heel erg aan in die eerste aflevering. En dat maakte het toch wel invoelbaar. Ja. En daardoor wil je ook wel doorluisteren naar het grotere verhaal.
6: Ja. Wist jij wel van de geschiedenis? Dat dat dorp echt al decennia onder druk staat, dat het een beetje een terugkerende discussie is.
4: Ja, dat was me wel ergens bekend, inderdaad. Ja, dat dit niet zomaar uit het niks komt, nee.
12: Eventjes hoe het er nu voor staat. Besluit is weer uitgesteld.
5: Ja, dat kwam deze week naar buiten. Er zou eind juni een besluit vallen. Dat was ook de belofte van het kabinet wat er toen nog zat. Die het dus uitgesteld hebben in december. Ja. Maar er was een bewonersavond, inspraakavond, waar bewoners vragen konden stellen aan de staatssecretaris, de provincie en de wethouder. En toen is daar, ja, na vragen van bewoners, het was niet per se de bedoeling volgens mij om dat daar te delen, maar na scherpe vragen van bewoners is toen toegegeven, we gaan het niet halen eind juni.
4: Oh, wow.
5: Ja, we wisten ook van tevoren niet zo goed wat we van die inspraakavond moesten verwachten. Dus we wilden er wel heen, maar we dachten, ja, moeten we daar echt met extra mensen op standby zetten? En we hebben dat ook nagevraagd natuurlijk bij het ministerie en bij de gemeente. Dan werd ons echt verteld, nou ja, kom vooral, maar we verwachten niet te veel van. We gaan bewoners bijpraten, maar er ligt nog geen besluit, dus we kunnen toch nog niet zoveel zeggen. En je merkte ook wel aan hoe de reactie van de staatssecretaris, dat die niet van plan was aanvankelijk om te vertellen dat het niet gehaald ging worden. Nee. Maar en dat vind ik altijd wel bijzonder. Ik ben wel eerder bij zo'n bewonersavond geweest. Het is toch moeilijker als bewoners scherpe vragen stellen om daar nee tegen te zeggen dan als wij als journalisten dat doen. Want dan kan je heel makkelijk zeggen, nou, heb geduld, je hoort het wel als het over is. Ja. Dat ga je moeilijker zeggen tegen een bewoner om wiens leven het gaat. En dat gebeurde dus ook niet. En je zag op een gegeven moment dat de wethouder dacht, ja, dit is niet meer uit te leggen. En die heeft het toen maar gewoon hardop gezegd, we gaan het niet halen 29 juni.
6: Ja. Na een minuut of 20 brak ineens de dijk door. En daarvoor werd er de hele tijd omheen gedanst. En
5: ja, je voelde het aankomen. Je voelde wel op een gegeven moment, en dat hadden we ook al wel een beetje aan brieven bij de provincie door deze week. Je voelde dat er wat op gang kwam. Dus we hadden al deze week wel een punt dat we tegen elkaar aanspraken van, nou, dit gaat toch nooit meer lukken deze maand. Maar je kan er geen grip op krijgen tot dat punt dat die wethouder het gewoon zegt. Nou, volgens mij waren ze letterlijke woorden ook, laat ik er maar gewoon eerlijk over zijn. We gaan geen besluit nemen eind juni. En dat was ook voor de bewoners, nou, toch ook alweer een nieuwe klap, maar ook wel fijn dat het dan maar gewoon een keer iemand is die zegt waar het op staat. Dat wordt ook wel gewaardeerd, merken wij.
12: Een tweede fragment, en daarin horen we de inspraakavond, hè? Dat was de avond van 11 november.
5: 11 november, ja.
12: Dus toen bekend werd gemaakt van, joh,
5: ja.
12: Het plan om het dorp op te heffen.
5: Ja, de gemeente, dus de burgemeester en het college kwamen toen naar het dorp Moerdijk, naar het dorpshuis toen. En het is toen de burgemeester geweest die voor het eerst echt hardop uitgesproken heeft. Wat ons betreft moet het verdwijnen, het dorp Moerdijk. En er was dus een, ja, dus bewoners zaten daar in de avond in de zaal en je hoort mensen daarop reageren. Dus de schok van mensen van die boodschap.
20: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we nu voor het slachthuis staan. Wij zijn totaal niet voorbereid op die mededeling die u vanavond heeft gedaan.
21: Ik heb nu mijn huis te koop gezet. Wie gaat mijn huis nu nog überhaupt terugkopen met dit nieuws?
22: Waar mensen, familie, misschien kindjes, moeders, vaders begraven hebben. En dit wordt er nu even zo, hop, alstublieft. Vind ik absoluut een aansluiting.
23: Sorry hoor, maar volgens mij hebben jullie ons opgegeven in plaats dat jullie voor ons opkomen.
5: De volgende dag spreek ik de burgemeester. En ik vraag hem, waarom moest het zo ver komen dat hij het dorp Moerdijk wil opheffen?
24: Ja, het moest zo voorkomen omdat het Rijk ons 450 hectare energie heeft opgelegd. En voor je beeld, 450 hectare is 700 voetbalvelden minimaal. En dan zijn er twee opties uitgekomen. En dat is optie 1, tussen vier kernen in. En daarmee tegen vier kernen aan ook. Die optie is voor ons eigenlijk een onwenselijke optie. En dan heb je de optie over het dorp Moerdijk heen. En dat is misschien nog wel een veel zwaardere beslissing, maar dat is wel de optie waarbij wij van het Rijk kunnen eisen zelfs. Wij willen wel dat er voor onze inwoners gezorgd wordt.
5: Die energietransitie, die is niet klaar naar Moerdijk. Daar is nog veel meer ruimte voor nodig. Maar is die ruimte er wel in Nederland?
24: Nederland heeft ontzettend veel problemen. Ja, dan ben ik bijna het verkooppraatje van het Rijk aan het houden. Maar dat die energieinfrastructuur nodig is, dat is één ding wat duidelijk is. Maar ja, we hadden het liever niet hier gehad.
5: Terug naar Marianne. Ze vertelt ons hoe zij en haar gezin totaal overvallen werden door dit besluit.
7: Ik merkte dat onze dochter, die begon eigenlijk gelijk te huilen toen, want zij zat mee te kijken en ze zegt van, nou, maar en mijn vrienden dan, weet je, en ik, kan ik dan nog wel daar naar de middelbare school en kan ik dat wel afmaken, weet je, er ontstonden gewoon 1000 vragen waarop wij gewoon het antwoord niet wisten en dat maakte zeg maar dat, nou, bijna apathisch gewoon voor je uit zat te kijken en van, wat gebeurt hier nou? En ik zeg, vooral het verdriet bij zo'n meisje en dan kan je als moeder daar gewoon geen antwoord op geven of een geruststellend antwoord bieden. Of omdat je hebt geen idee. Ik denk dat ik een week niet van geslapen heb, nauwelijks. Ja, dat ik elk uur beneden hier aan het spoken was. En die eerste nacht, toen lagen mijn man en ik in bed. En toen zeiden we elk kwartier, oké, nu moeten we echt gaan slapen. En toch bleven we in het donker gewoon alleen maar tegen elkaar aanpraten, in het luchtledige, weet je wel, gewoon niet te beseffen. Ja, weet je, het plekje waar je zo thuis voelt en ja, waar ik echt wel, totdat ik oud en bejaard was, had willen blijven, dat het ineens dan van je afgenomen wordt, of die gedachte, ja, dat heeft ons echt heel verdrietig gemaakt.
5: Hoe was dat hier in de straat, misschien met andere ouders op school?
7: Ja, iedereen was heel verdrietig. Ja. Ongeloof, weet je. Je kon niet normaal de straat op. Ja, en ten eerste, hè, en nu jullie zitten hier nu ook in mijn huis met een podcast. Maar die media na 11 november, het was echt verschrikkelijk. Ja, ik rook ook. Maar ik kon niet eens 's ochtends vroeg in mijn ochtendje als een sigaretje roken. Want er hingen allemaal drones boven het dorp, weet je wel. Het was verschrikkelijk. Of ik ging de hond uitlaten. Nou, dan had je weer een nacht slecht geslapen. En dikke ogen. En dan ging je de hond uitlaten. En dan stond er gelijk iemand met een camera en een microfoon op je snuffert. Verschrikkelijk.
5: En Marianne is niet de enige die dit besluit echt niet aan zag komen.
8: Ik was moorswakker, denk ik. Ja, maar dan kent er niet heel dorp op even. Voor die flauwe kul van een waterstoffabriek, of weet ik precies allemaal.
12: Fragment uit de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Als je dus naar die Marianne luistert, dan hoor je hoe hoog die emotie zit. Hè? Ja. Van, als jullie nou, want jullie hebben dit verhaal natuurlijk ook van een afstand bekeken, geanalyseerd, wat is hier fout gegaan?
5: Ja, ja. Nou ja, vanuit het perspectief van het Rijk is hier denk ik fout gegaan dat de gemeente nou toch een beetje voor zijn beurt gesproken heeft. En wat niet meehelpt is dat het kabinet, ja, dubbel demissionair is vaak gevallen destijds. Dus VVD-minister Sophie Hermans toen nog, die had de leiding op dit dossier. Maar Mona Keijzer had er ook nog een rol in. Die zat toen nog op wonen namens de BBB. PVV en NSC waren al uit het kabinet gestapt. Dus het was, ja, het was op, volgens mij hadden ze virtueel 30 zetels over ongeveer. Dat zette gewoon druk op. Wat meespeelde is dat de BBB onder andere toen best wel een grote broek hierover aantrok. Naar aanleiding van die aankondiging op 11 november in de Tweede Kamer. Dus dat zette gewoon druk op alles.
6: Er waren ook al verkiezingen geweest. Dus er was een nieuw kabinet in aantocht. Mm-hmm. En uit allerlei stukken die nu naar buiten zijn gekomen blijkt ook dat, ja, er is op een gegeven moment oneenigheid ontstaan tussen al die ministeries. En daardoor dachten ze, joh, we laten dit gewoon aan een volgend kabinet.
12: Want ik zei eerder van de tweede laag van deze podcast is, het gaat over miscommunicatie, maar eigenlijk gaat het dan over de grote afstand tussen Den Haag en de burger.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, en dat merkte je dus ook wel weer, vond ik, bij die inspraakavond waar de nieuwe staatssecretaris Johannes de Bat is dat voor het eerst publiekelijk in het dorp was. Hij is er wel eens een keer in beslotenheid geweest voor 1-op-1 gesprekken met wat bewoners, maar dit was voor het eerst dat hij echt het hele dorp toesprak. Een beetje achtergrond van, maar er is nu een nieuw scenario in beeld waarbij dat dorp dus mogelijk toch kan blijven, maar daar zitten heel veel haken en ogen aan nog, het is allemaal niet duidelijk. Maar dat betekent dus wel dat er dus nieuw uitstel komt. Ja, hij had echt het idee dat dat goed nieuws was, geloof ik, dat hij goed nieuws kan brengen. En dat werd door sommigen ook wel zo geïnterpreteerd, maar voor het gros van die zaal was het gewoon een nieuwe klap, nog meer uitstel, nog meer onzekerheid. En dat... Ja, ik kreeg het idee dat niet helemaal doordrong.
6: Terwijl het cynisme toch wel echt een beetje in de lucht hing gisteravond.
5: Ja, ja, en mensen hebben dit ook al zo vaak meegemaakt. Dus dat er dat het dorp moet verdwijnen en dan toch weer niet. En de hele tijd die onzekerheid. Ja, en elke keer denk je, oh, nu gaat het echt gebeuren. Oh, toch weer niet. Dus mensen, je wordt er ook heel snel heel cynisch van. En dat maakte ook dat toen in november voor het eerst echt uitgesproken werd dat het dorp moet verdwijnen, dat het zo hard binnenkwam. Want het is al heel lang, al jaren komt die discussie één keer in de zoveel tijd voorbij. Maar niemand die echt het hardop zegt van, we gaan het nu doen. En dat gebeurde in november dus wel. Dus daarom kwam het bij mensen toch zo hard aan.
12: Is er nu een leegloop van het dorp?
5: Nou, die begint voorzichtig, ja. Volgens de laatste cijfers die mij bekend zijn, is het een kleine 20 huishoudens die sinds december vertrokken zijn. Ja. Op, volgens mij 300-400 in totaal. Dus dat is procentueel best fors.
12: Kan alleen als je een huurhuis hebt?
6: Nee, er is een vertrekregeling. Ja. Al een jaar 15. Dus je hebt de garantie dat de gemeente jouw huis terugkoopt.
12: Okay.
5: Ja, dat was voor 95%. En dat is in december, dat was dan wel bij het uitstel bekendgemaakt. Dat wordt dan verhoogd naar 100%.
12: Het is ook naar als het dan zo'n spookdorp...
4: wordt.
6: Ja, daar vrezen heel veel mensen ook voor. Ja. Dat op een gegeven moment toch de planken voor de ramen gaan komen. Ja. Of dat er krakers komen. Of dat het een plek wordt waar asielzoekers in grote getalen naartoe worden gebracht.
12: Ja. Ja. Ja, want we horen Marianne ook zeggen van, nou, we zijn helemaal overspoeld door alle media. Hè. Jorik, als jij daar dan tussen staat als verslaggever, voelde je je ook wel eens vies, sensatiebelust?
5: Nou, die dag zeker, ja. Ik kon het ook wel in perspectief plaatsen, hoor. Want ik was daar ook gewoon voor mijn werk en voor het verhaal wat ik maakte. Maar het is gewoon heel ongemakkelijk als je met, nou, ik denk wel 20, 30 journalisten op zo'n heel klein dorp rondloopt. Ja. En het is ook gewoon, op een gegeven moment heeft iedereen wel een keer een journalist gesproken. Dus je wil ook niet... Ja. Nou, dat wil je voor je verhaal niet. Dat je iemand op de radio hebt die dan vervolgens ook al bij alle andere tv-programma's zit. Maar het is ook gewoon naar die mensen heel ongemakkelijk. Want die zitten op een gegeven moment ook gewoon vier keer hetzelfde verhaal te vertellen. Maar ik kon dat wel loslaten toen we hier voor het langere verhaal gingen. Want toen merkte ik ook wel dat het op prijs werd gesteld dat we er ook waren op momenten dat er eigenlijk niet iets per se iets gebeurde. Maar we waren er dus gewoon vanuit interesse en omdat we het verhaal wilden volgen. En toen merkten we dus ook wel dat bij bewoners goed overkwam.
6: Ja, en jij bent laatst ook nog een keertje teruggebeld door een van de personen uit onze serie. Ik zal niet zeggen wie, maar toen was er weer groot nieuws over Moerdijk. En oh jee, wat gaat er gebeuren en kan het dorp misschien toch behouden blijven? Ja. Dan worden die mensen gewoon plat gebeld. Ja. Want al die nummers zijn bekend op de redacties. En,
5: en dat
6: jij kreeg toen een van onze bronnen aan de lijn. En die zei toen letterlijk tegen je: ik heb alle andere 20 telefoontjes genegeerd, maar jou bel ik terug.
5: Ja, dat vond ik wel dat was ook, wij waren ook niet per se toen per se dat we erop op de radio wilden of zo. Maar ik was gewoon benieuwd wat ze ervan vond en hoe het met haar gaat. En maar goed, dan wordt ze dus inderdaad hoe het dan gaat. Dan gaan al die talkshows, die hebben dan haar nummer. En die gaan er dan plat bellen. En die komen dan ook gelijk met: we willen wel dat je het vertelt, maar dan mag je het ook gelijk nergens anders meer vertellen. Ja. En zij denkt alleen maar: wat is dit? Wat overkomt mij nou weer?
12: Lennart, wat denk je? Hoe gaat dit aflopen?
6: Er komt nu dus uitstel. Volgens mij hebben de wethouder gisteravond horen zeggen: nou, ik hoop dat we in het derde kwartaal, dus eind september, dat we dan wat meer kunnen zeggen. Er wordt nu over gesproken dat al die energieplannen, die stonden echt voor een heel groot gebied ingetekend, dat die nu toch kleiner en compacter kunnen. Er is zoveel onrust over ontstaan, zoveel druk. Ik denk dat politici toch ook niet op hun geweten willen hebben om een dorp van de kaart te vegen. Dus ik denk dat Moerdijk nog even behouden blijft. Maar dat de discussie op een gegeven moment weer op gaat laaien.
12: Jullie hebben muziek meegenomen. Wat willen jullie laten horen?
6: Wat voor muziek?
5: Ik werd door een collega van jou een beetje overvallen door die vraag van: is er een muziekstuk wat jullie is blijven hangen? Mm-hmm. Het is niet echt. We hebben het erover gehad. We konden niet echt iets verzinnen behalve dit. Het is een AI-lied gemaakt door
12: het dorp kunnen kiezen. Ja. Het is hele logische. Oh, dat was inkoppertje geweest.
5: Sorry.
4: Je kan nog herzien.
5: Had makkelijk geweest. Het is misschien niet echt Radio 1 muziek, maar het is wel leuk, want het is een strijdlied wat de Moerdijkers met AI gemaakt hebben, maar wat wel te pas en te onpas bij elke gelegenheid voorbij komt. Dus in die zin is het wel een lied wat ons is bijgebleven in deze
12: maakproces. Je hebt niet de titel genoemd.
5: Moerdijk moet blijven gewoon, toch?
6: Ja, volgens mij wel.
12: Moerdijk van de Klompenjagers.
5: Oh, Moerdijk gewoon.
6: Van Moerdijk.
12: Van Moerdijk, ja.
6: Nou, geniet ervan.

0: Moerdijk van de Klompenjagers, het lijflied van de Moerdijkers. Je luistert naar Vink, de podcastgid van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Jorik Simonides, Lennart Royakkers en René van Heteren. Ja, René, je hebt samen met Cyril Bosman, Rosman van het AD een jaar lang Koen en Babette gevolgd voor de podcast Het Klopt Niet. En de eerste aflevering begint als volgt.
1: Ja, wat heb je op je armbanden? Dit wil ik al heel tijd weten.
2: Het klopt niet. En staatsontvoeringen.
1: Dit, gaat ja, dit zijn een roze armband en een met staatsontvoeringen, witte letters en een zwarte armband met het klopt niet. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het klopt niet. De wereld waar we in zitten, ja, die klopt niet. In mijn beleving met wat ik ooit geleerd heb. Waaronder aarde, corona, het recht waar we in zitten, de zorg, het onderwijs waar die op gebaseerd is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En staatsontvoeringen is puur toeslagenaffaire, waar zijn de kinderen?
3: Dit is Babette, een bruisende vrouw van net boven de 50, met een mooi rond gezicht en een gulle lach. Ze is trotse moeder van 3 kinderen. Maar volgens de overheid was Babette een radicale soeverein. Al zal ze zichzelf nooit zo noemen.
2: Ik ben Babette, ik ben helemaal verder niks. Ik ben geen soeverein, ik ben geen autonoom, ik ben gewoon Babette. Ik ben moeder van 3 kinderen, van prachtmooie kinderen. En die wil ik gewoon een geweldige wereld. Die gun ik een geweldige wereld.
3: Zij noemt zichzelf wakker en bewust.
2: Want daar is waar het om gaat. Je ziel is te koop, maar je bewustzijn niet. En je bewustzijn is eigenlijk gewoon dat je dus die lijntjes ziet.
3: Lijntjes tussen allerlei dingen die niet kloppen. Coronavaccins, aardbevingen in Groningen, toeslagenaffaire, stikstofcrisis, immigratie, woningnood, misstanden in jeugdzorg. En alles is met elkaar verbonden.
2: Vroeger had je zoiets van, ja, jongens, en dan ja, zaten we ook meer in de sferen van jullie. Maar ja, ze zeggen ook, als je het eenmaal gezien hebt, kan je echt niet meer terug.
3: Dit is Het Klopt Niet. Een podcast van het AD. Gemaakt door Cyril Rosman en mij, René van Heteren.
4: Ik heb eigenlijk altijd al een grote belangstelling gehad voor tegendraadse bewegingen.
3: Cyril is onderzoeksjournalist bij het AD.
4: Dat was, zeg maar, als heel het land of heel samenleving die kant op gaat, dan zie je altijd aan de randen van die samenleving zie je mensen die het anders doen. Niet dat die mensen aan de rand staan, want ze staan vaak midden in de samenleving, maar ze doen het gewoon net wat anders.
3: Als podcastmaker ben ik ook geïnteresseerd in mensen die tegen de stroom inzwemmen. Dus voor deze podcast trekken Cyril en ik een jaar lang op met Babette, die je net hoorde, en haar goede vriend Koen. Want zij horen bij een groeiende groep mensen die in coronatijd wakker is geworden, zoals Koen het noemt.
5: Mensen die echt kritische vragen stellen bij misschien wel bijna alles wat de overheid inmiddels doet. Hè? Dat dingen op een manier ons worden toegespeeld die heel anders zijn gewoon in werkelijkheid.
3: Zij zien wat er echt speelt, zeggen ze.
5: Dat je eigenlijk alles wat je vertelt wordt eerder 180 graden gedraaid, dan zit je dicht bij de waarheid.
3: Maar terwijl zij zichzelf wakker en bewust noemen, worden ze door anderen juist gezien als wappies.
6: En de coronacrisis zorgt voor meer wantrouwen tegen overheid, wetenschap en pers. Wantrouwen dat wordt gevoed door allerlei complottheorieën en desinformatie, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
3: En als een gevaar. Volgens justitie hebben sommigen zelfs plannen voor terroristische aanslagen.
7: En zo hebben we ook al afgelopen jaren een aantal in beslagname gezien van zijn wapens door de politie bij deze groep mensen. Tot en met een veroordeling van iemand vorig jaar die een automatisch vuurwapen probeerde te verkrijgen voor een groep gelijkgestemde soevereinen.
3: Zijn die zorgen terecht? En klopt dat eendimensionale beeld van complotdenkers dat veel mensen hebben? Of lijken we toch meer op elkaar dan we denken? Dat onderzoeken Cyril en ik in Het Klopt Niet. En dit is aflevering 1.
0: Ja, zo begint dus aflevering 1 van de podcast Het Klopt Niet. René, jullie hebben deze twee mensen een jaar lang gevolgd. Hoe kwamen jullie bij Babette en Koen terecht?
1: Dankzij Cyril. Want ik maak mijn podcast eigenlijk altijd in samenwerking, hè, met een journalist van het AD of een regiotitel. En in dit geval dus Cyril. En zoals je hoort schrijft hij al langer over deze groep. Mm-hmm. En hij had een verhaal geschreven in de aanloop naar de rechtszaak, die ook een grote rol speelt in deze podcast. Dat is een rechtszaak tegen 8 vermeende soevereinen. En die zouden terroristische aanslagen voorbereiden. Hij ging erover schrijven en kwam toen ook een verhaal tegen over een kapster in Schijndel in Brabant. En die had een conflict met de Belastingdienst en die had daarvoor een volksraad was er opgezet. Dus dat waren burgers die eigenlijk met haar gingen praten en gingen kijken van wat is nou het probleem en hoe kunnen we tot een oplossing komen. Een soort volksjury. En hij heeft die vrouw gesproken en bij dat gesprek was Koen aanwezig. Dus zo hebben zij contact met elkaar gekregen en contact met elkaar gehouden. En toen dacht Cyril, nou gaat die rechtszaak echt lopen? Nu wil ik eigenlijk meer weten over de achtergrond daarvan. En toen heeft hij een afspraak gemaakt met Koen. En Babette was daar ook en nog iemand. En zij vertelde toen van ja, wij zijn niet echt fan van de mainstream media. Maar we willen toch met jullie praten, omdat we ons niet kunnen vinden in hoe er over ons wordt bericht. Mm-hmm. En ik was mee naar dat gesprek. Gewoon om mee te luisteren en te kijken van joh, is dit misschien een verhaal? Is dit iets waar we wellicht een podcast over willen maken?
8: Ja, het woord corona valt ook hè, in dit eerste fragment al. Ja. Als je zelf terugdenkt aan die periode van corona, heb je zelf toen ook ervaring gehad met discussies over complotdenkers? Of was dat in jouw omgeving ook aanwezig?
1: Nou, ik was zelf best volgzaam. En heel veel van mijn vrienden waren wel een beetje op die hand. Heel veel lazen ook echt wetenschappelijke artikelen erover. Dus die waren heel erg van dit is echt een gevaar en we moeten ons echt laten vaccineren. Maar een paar mensen niet. En dat leidde dan inderdaad tot hele stevige discussies. En een beetje wantrouwen ook. En dat was best moeilijk toen. En toen heb ik ook echt wel die afweging moeten maken van wat vind ik nou belangrijker? Dat deze vriendin over zoiets anders denkt dan ik. En verklein ik haar dan alleen maar tot dat? En ga ik op basis daarvan een oordeel over haar vellen? Of zie ik haar nog steeds als de hele persoon die ze is? En dit is gewoon maar even een kleine episode in onze vriendschap. Uiteindelijk heb ik gelukkig dat gedaan. Maar ja, we zaten allemaal onder heel veel spanning. En bij mij uitte zich dat in heel erg voor de regels zijn. En ja, bij sommigen die waren toch wat kritischer. Van klopt dit nou wel en staat dit nou wel in verhouding tot het gevaar? Want daar stond ik toen niet zo voor open.
8: Want dan gaan jullie deze twee mensen volgen. En inderdaad, wat je zegt, ze zijn in het begin natuurlijk een beetje sceptisch. Ten opzichte van de mainstream media. Ja. Hoe open stond je er zelf in?
1: Ja, daar was ik zelf eigenlijk ook benieuwd naar. Hoe open sta ik erin?
8: Ja.
1: En ik was zelfs een beetje bang dat ik er misschien te open in stond. Ik dacht, als ik nou echt al die media ga consumeren die zij consumeren...
8: Ja, misschien wat doet dat met jou dan?
1: Ja, misschien dat ik over een jaar wel ook zo naar de wereld kijk. Mm-hmm. En dat vond ik een beetje een eng idee eigenlijk, omdat het eigenlijk heel ver afstaat van hoe ik in de wereld sta.
8: Ja.
1: Dat is eerlijk gezegd niet gebeurd. Ik heb wel veel meer begrip gekregen. Maar het is niet dat ik zelf nu een beetje die kant op ben gegaan. Dat ik wakker ben geworden.
8: En in welke zin heb je meer begrip gekregen?
1: Ja, eigenlijk nu ik zo weer die eerste minuten hoor. Daar zit het eigenlijk al een beetje in. Zij zien heel veel reële problemen. Die ik ook als problemen zie. Hoe er met in Groningen wordt omgegaan met de burgers rondom de aardbevingen. De toeslagenaffaire is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Mm-hmm. Nog steeds. Er zijn heel veel reële problemen. Bij Moerdijk zie je het ook weer. De afstand tussen de overheid en de burgers die is heel erg groot. Dus daar, die zorgen, zeg maar, daar kan ik me in vinden. En ook een bepaald verlangen naar een wat eenvoudigere samenleving waarin mensen meer naar elkaar omkijken, daar kan ik me ook in vinden. Dus dat ben ik meer gaan zien. In plaats van een groep van, oh, die zijn allemaal gek, die geloven gewoon in onzin, heb ik nu meer begrip voor wat eraan ten grondslag ligt.
8: Ja, dus in die zin heb je gezien dat je eigenlijk meer op ze lijkt dan je dacht?
1: Ja, het verschil is alleen dus dat zij andere conclusies eraan verbinden. En dat zij meer verbanden zien die ik niet zie. Dus ik zie veel dingen toch als losse dingen. En ik heb niet het idee dat daar iets heel groots achter zit. Of een club mensen die iets aan het brokstoven is dat... Dat zie ik zo niet.
8: Jullie hebben geluisterd, Jorik en Lennart. Welk gevoel gaf het jullie?
9: Ik vond het vrij heftig om naar te luisteren. En als maker ging ik me ook meteen afvragen van ja, hoe zou ik hiermee omgaan? En op een gegeven moment zei je volgens mij ook nog dat jullie wel eens in allerlei wel eens niet eens discussies terechtkwamen. En dat is ook meteen een vraag van mij. Van ja, moest je ook niet de hele tijd een beetje op eieren lopen en aftasten hoe ver je kon gaan en hoe je met die mensen moet praten? En was je ook niet continu bang om elkaar kwijt te raken?
1: Nou, het contact was oprecht heel goed en open. Dus eigenlijk hebben we steeds wel benoemd van dingen waar we het niet mee eens zijn of dingen waar we anders over denken. Dat was niet een soort taboe. Mm-hmm. Alleen, ja, je moet wel steeds de afweging maken als je met elkaar in gesprek bent, of je dan op elk ding waarvan jij denkt dit klopt niet, gaat zitten hameren met feiten en hoezo geloof je deze bron. Ja, als je dat steeds doet, dan komt het gesprek niet verder. Nee. Maar ja, dat was wel soms lastig natuurlijk. Vooral in de gesprekken viel dat nog wel mee. Maar we hadden dus ook een Telegram-groep waarin we heel veel informatie deelden. En of eigenlijk zij vooral met ons. En dan hadden Cyril en ik allebei wel de neiging om dan heel uitgebreid te reageren met, nou, het ligt misschien een beetje anders. Of en dan informatie aan te reiken waarom wij denken dat het toch een beetje anders zit. Maar ja, dat hielp ons ook niet echt verder. Nee.
10: Moet je wel een hoop geduld voor hebben ook, denk ik. Dat hoor je ook wel terug in de podcast, dat het om veel geduld vraagt.
1: Ja, klopt. Dat klopt. Ja.
8: Want wat was het doel van de podcast? Wat wilde je laten zien of laten horen?
1: Ja, ik was dus heel benieuwd, samen met Cyril en samen met Koen en Babette, want we hebben het echt wel een beetje samen gemaakt. En dat vind ik nog steeds heel dapper van ze, dat ze dit hebben aangedurfd om eigenlijk inderdaad zonder veel kaders en afspraken gewoon maar met ons te praten en mij dat te laten opnemen. Maar we zaten tegenover elkaar in mei 2025 op een zonnig terras. Toen heb ik voor de eerste keer mijn recorder aangezet. Dat was de tweede ontmoeting. En wat we toen afspraken is van, nou, laten we eens gaan onderzoeken. Wij zitten tegenover elkaar, we zien de wereld totaal anders. Wat gebeurt er als wij een jaar lang echt met elkaar gaan praten? Gaan wij dan misschien een beetje jullie kant op? Of jullie onze kant op? Inderdaad, houden we het vol om een jaar met elkaar te praten? Vooral in zo'n spannend jaar met die rechtszaak, waarin hun vriendin Neeltje een verdachte was. Hè, dat was ook nog een soort extra spanning die op dit hele proces, hele podcastproces lag. Dat was eigenlijk het idee. En de reden is omdat bijna iedereen nu wel iemand kent die een beetje andere ideeën erop nahoudt. Die groep groeit. En heel veel mensen worstelen daarmee. En ook Koen en Babette, vooral Koen eigenlijk, worstelt daar ook wel mee. Van hoe ga ik nou met mijn familie om die niet wakker is? Dus dat is van beide kanten een soort strijd. En de samenleving lijkt ook wat minder verdraagzaam te zijn naar mensen die anders denken. Dus het was ook een soort op een microniveau eens kijken van, hoe kunnen we daar als samenleving mee omgaan?
8: Ja, dus het modewoord verbinding.
1: Ja, ik vind het een beetje een vies woord. We hebben het volgens mij nooit gebruikt in de podcast.
8: Nee.
1: Maar eigenlijk gaat het daar wel om, ja. Maar ook wel gewoon accepteren dat je niet het altijd eens met elkaar hoeft te zijn.
9: Ja, want heeft het aan beide kanten voor meer begrip gezorgd?
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Koen vertelde wel dat hij is ingaan zien dat hij soms, dat hebben we allemaal, niet alleen mensen zoals Koen en Babette, die confirmation bias had. Dus als hij iets las in de wakkere krant, ja, dan nam hij dat snel aan voor waar. Omdat het gewoon ook paste bij het verhaal dat hij toch wel in zijn hoofd had. En daar is hij nu iets kritischer op geworden. Maar ik door hen ook wel, hoor. Want ik heb ook dat ik dingen gewoon voor waar aanneem, omdat ik het CBS nou helemaal vertrouw of zo. Dus ik ben ook wel wat kritischer geworden.
10: Heb je nog veel contact eigenlijk?
1: Zeker, ja.
10: Dat is allemaal goed.
1: Ja. We gaan volgende week of over twee weken zitten we weer op datzelfde zonnige terrasje in Baren om af te sluiten met z'n vieren, ja.
9: En wordt er dan een borreltje gedronken? Of?
1: Hebben we het nog niet gedaan, maar het zou best wel eens kunnen, inderdaad.
8: Ik heb nog een tweede fragment. Want op een gegeven moment ontvangt Babette een brief van het Zorg- en Veiligheidshuis, waarin staat dat allerlei instanties zich zorgen maken, omdat zij mogelijk geradicaliseerd zou zijn. En dit is haar reactie.
11: Hoe ze in het vizier van het Zorg- en Veiligheidshuis is gekomen, weet Babette niet. En wij hebben het ook niet kunnen achterhalen.

0: Ik heb nog een tweede fragment. Want op een gegeven moment ontvangt Babette een brief van het Zorg- en Veiligheidshuis, waarin staat dat allerlei instanties zich zorgen maken, omdat zij mogelijk geradicaliseerd zou zijn. En dit is haar reactie.
1: Hoe ze in het vizier van het Zorg- en Veiligheidshuis is gekomen, weet Babette niet. En wij hebben het ook niet kunnen achterhalen. Maar ze vindt het een typisch voorbeeld van hoe de overheid omgaat met mensen zoals zij, Neeltje en Arno.
2: Wat doe jij met, want je hebt die brief ontvangen. Ben je dan zo iemand die zelf contact opneemt met die club van?
3: Nee, daar moet je zeker geen contact mee opnemen.
2: Nee?
3: Nee, want weet je, het is, dan kom je, ja. Nou ja, dan kom je even weer in het zeerecht wat ze doen. En daar heb ik jullie ook wat gedeeld over in de app. Over dat er nu al een rechtszaak geweest is in Amerika. Dat ze niet meer met het persoon mogen handelen. Dat betekent dus met jouw BSM-nummer, Koen zijn BSM-nummer, mijn BSM-nummer. Er mag niet meer mee gehandeld worden. En wat houdt dat in? Ja, dat is best wel een moeilijke materie.
1: Oké, hier ben je de draad waarschijnlijk kwijt. We breken even uit dit gesprek. Want wat Babette nu zegt over die handel in BSN-nummers is een belangrijk verhaal.
4: Dat is echt het klassieke soevereine gedachtegoed.
1: Cyril geeft uitleg.
4: Dat is het gedachtegoed dat je op het moment dat je geboren wordt eigenlijk in twee personen verandert. Je hebt de mens van vlees en bloed. En je hebt dan je eigen, je papieren werkelijkheid, de stroomman. Dus een soort BV die dan door de overheid zou worden opgericht. En waarmee de overheid dan de rest van jouw leven als het ware handel drijft.
3: Alles is handel. Alles is handel. Echt alles wat wij doen als mens zijnde is handel. Er zit niks menselijks aan.
1: Ik leg het je verder uit. We maken er gewoon een soort explainer van. Een soevereine tutorial in 3 stappen. Stap 1. De vrije mens versus de persoon. Soevereinen geloven dat je wordt geboren als vrij mens van vlees en bloed. Maar bij je geboorteaangifte maakt de overheid een papieren versie van jou. Een juridisch persoon. En die noemen ze ook wel de stroomman.
3: Als je heel goed nadenkt, wij worden soeverein geboren en that's it. Maar wanneer zijn we niet meer soeverein? Als we ons BSN-nummer gaan gebruiken. Dan zijn we niet meer soeverein. Je geeft je kind eigenlijk af aan de staat. Dat heb jij ook waarschijnlijk gedaan als je kind hebt aangegeven. En jij waarschijnlijk ook. Ja, dat hebben wij ook gedaan, hoor.
1: Stap 2. Het zeerecht. Soevereinen geloven dat de overheid het zeerecht toepast. Dat zijn oude wetten waarin staat dat vermiste zeelieden na 7 jaar worden doodverklaard, zodat erfenissen en zo kunnen worden afgehandeld. Volgens soevereinen ziet de overheid alle burgers als vermist op zee, dood dus. En daarom sturen ze rekeningen, boetes en belastingaanslagen naar je juridische persoon, die de overheid daar dus speciaal voor heeft gecreëerd. Stap 3. Loskoppelen. Soevereinen verklaren zich levend mens en koppelen zich als het ware los van hun stroomman, de juridisch persoon. Hierdoor hoeven ze geen belasting en boetes meer te betalen, want die zijn voor de persoon en niet voor de mens. Dus belastingbrieven gaan retour afzender en deurwaarders worden aangepakt.
5: Weet u, ik ga weg.
0: Ja, fragment uit Het Klopt Niet, explainer. Ben je dan niet bang dat je denkt van ja, hiermee ga je, sorry voor de metafoor, slapende honden wakker maken?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, dat mensen dit horen en denken van ja, inderdaad, hier sta ik achter, zo zit het.
1: Nou, ik denk dat de mensen die daar al gevoelig voor zijn misschien niet deze podcast luisteren. Hoop ik eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Mm-hmm. Nee, ik denk niet dat ik hiermee mensen echt op bepaalde ideeën breng. Nee. Dat vind je. Ik denk als je hierin geïnteresseerd bent, dan zit je al op bepaalde social media waarschijnlijk. Mm-hmm. Of in Telegram groepen. En dan kom je er denk ik eerder zo mee in aanraking. En dit is echt gewoon om ja, die soort van basistheorie uit te leggen.
0: Ja. Je hebt muziek meegenomen?
1: Klopt. We ontdekten net dat de muziek voor Het Klopt Niet gemaakt is door dezelfde man als de podcast van Moerdijk.
0: Ja,
1: dat is Gijs Friese. Ja, die is heel goed. En toen we begonnen aan de podcast ging ik natuurlijk met hem sparren van wat, hoe moet het gaan klinken. En toen kwam ik op een band, Portico Quartet. Ik kan het niet uitspreken, maar die hebben hele mooie muziek. Het is een beetje jazz, maar ook een beetje minimal-achtig. Ja. En die hebben een nummer heel gelaagd en heel snerpend ook en heel chaotisch. En dan dacht ik, dat past precies die lagen bij deze podcast. Maar dat liedje heb ik niet gekozen, omdat het echt heel intens is. Dus ik heb een ander liedje gekozen, heet Prickly Pear. En dat is veel optimistischer en vrolijker.

0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat René van Heteren van Het Klopt Niet. En Jorik Simonides en Lennart Rooijakkers van Moerdijk Dorp van de Rekening. Het is tijd voor mijn eigen tip. En deze week tip ik de podcast Brood Nodig, een podcast van Omroep Max. En die begint als volgt.
1: Wat staat er op je broek?
2: Have a nice day.
1: Leuk, wat staat er op jouw shirt?
3: Superman. But I'm Superwoman.
4: Wilt u een worteltje?
5: Ja.
4: Zoiets?
6: Op deze nice day staan Superwoman en de andere helpers verspild voedsel uit te delen.
7: Ontbijtgranen. 100 dozen, maal 6, dus 600 verpakkingen.
6: En worden die vandaag uitgedeeld?
7: Hopelijk wel. Nee, ik vind het leuk om mensen te helpen. Dat is het eigenlijk. Gewoon.
4: Vandaag kunnen we best een beetje ruim zijn. Kijk, we hebben veel wortels. Daar nog meer wortels. We hebben mandarijntjes. Kijk, daar nog meer mandarijntjes. En we hebben dus heel veel Koreaanse snoepjes, koekjes, snoepjes, koekjes. Bami.
6: Dozen en kratten met voedsel staan uitgestald op een paar oude houten tafels die tegen elkaar zijn aangeschoven. Dit prachtige voedsel wordt vandaag, op dinsdag, door 8 vrijwilligers gratis uitgedeeld aan buurtgenoten die het niet breed hebben. We staan aan de rand van een oude volkswijk bij een alternatieve stadsboerderij. De vrijwilligers zijn verrukt over het eten dat ze mogen uitdelen.
8: Ja, ik vind zelf altijd de tonijnsalade erg lekker. En de gegrilde groenten met feta en couscous vind ik ook altijd wel erg lekker.
6: Ah, er zitten allemaal kleine soort taartjes in.
4: Maar die mango's die moeten we echt zoveel mogelijk zien kwijt te raken.
6: Wauw.
8: Dat is echt gezond brood. Dus dat vind ik altijd een heel erg leuk idee dat hier in Noord de allerarmste mensen het allerlekkerste brood eten.
6: Is dat de reden dat al deze mensen hier elke week voedsel staan uit te delen? Dat anders in een prullenbak zou belanden?
8: We hebben natuurlijk allemaal wel iets met goed doel. Hè? Iets tegen voedselverspilling en ook wat doen voor mensen met een kleine beurs. Dus dat is echt heel belangrijk. Maar ik denk dat we het ook vooral doen omdat we het gewoon tof hebben met elkaar. Ik vind mensen allemaal zo leuk. Echt, het zijn allemaal karakters en ze zijn allemaal ontzettend leuk.
6: Mijn naam is Sylvia Bromet. Ik kijk naar het journaal en hou mijn adem in. Oorlogen komen steeds dichterbij. Vluchtelingen lijken niet langer welkom en het fascisme is in opkomst. Mensen verschansen zich in hun eigen bubbel. De aarde warmt op en wij zitten met z'n allen in een snelkookpan. Ik ben bang en steek mijn kop in het zand. Kan ik iets doen tegen de onmacht die ik voel? Ik kan vrijwilliger worden en me zo onbetaald inzetten voor een betere wereld. Net als ongeveer 6 miljoen mensen in Nederland die vrijwilligerswerk doen.
0: De podcast is Brood Nodig. Het is een podcast van Sylvia Bromet. Podcast maken met heel veel ervaring. En haar stijl is dat ze dus eigenlijk al langere tijd ook mensen volgt. Hè, en een soort van onderdeel wordt van de setting. En laat zien hoe zo'n mini-gemeenschap hoe het er echt aan toe gaat. En in deze podcast volgt ze de vrijwilligers van Helen's Free Food Market. En dat is een kleinschalig voedselinitiatief aan de rand van Amsterdam, waar voedselverspilling wordt tegengegaan. En zij werkt zelf dan mee als vrijwilliger, wordt onderdeel van die groep. En het is een soort docu-soap. Is het iets wat jullie zouden gaan luisteren? Ik zie je al meteen knikken, René.
9: Ik vond het echt al heerlijk klinken.
0: Ja, toch?
9: Ja, echt.
10: Ja, ik ben wel benieuwd. Wat het raakvlak met onze podcast is dat wij ook wel een beetje. We zijn er zo vaak en zo lang geweest.
0: Ja, maak je ook deel uit van.
10: Ja, het zijn ook niet heel veel mensen. Op een gegeven moment ga je die mensen ook wel een beetje in je hart sluiten.
0: Dank jullie wel. Tot zover Vink, René van Heteren van Het Klopt Niet en Jorik Simonides en Lennart Rooijakkers van Moerdijk, Dorp van de Rekening. En mijn eigen tip was dus Brood Nodig. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten als je een ultieme podcast-luistertip hebt. En dat kan via mijn Instagram, @MichaBlog.
11: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
0: Het zijn er echt heel veel.
11: Ja, het zijn er heel veel. Een grote schrijver, Charles Bukowski.
0: Wat leest Nederland, de wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
11: Ja, weet je, ik heb Tommy hierover geappt, omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn geappt, mijn gewaardeerde collega Michel
0: Bon. Heb je mijn naam echt genoemd?
11: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
0: maar daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
11: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
0: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
11: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayn Edeveen. Geweldig boek. Ayn Edeveen heeft dus een kabouterfetisch. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
0: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
11: Gewoon schaamteloos gepikt van vroege vogel.
0: Ja, dat maakt toch niet uit. In je favoriete podcast-app.
5: NPO Radio 1.
12: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. En vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat tot 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Max.
13: Nachtzuster, Astrid de Jong.
8: Goedenacht, welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma waarbij ik alleen maar jouw hulp nodig heb, 4 uur lang. Met het doorgeven van vragen en hopelijk ook van